0: Ach, dat er vooral in media heel veel gesprekken waren over wat rapmuziek wel niet met jongeren zou kunnen doen. En ik dacht van, ja, volgens mij moeten mensen ook vooral zelf met jongeren gaan praten, hoe zij dat interpreteren en betekenis aan geven. Dus dat ben ik gaan doen, ja.
1: En al best wel lang.
0: Ja, een promotietraject kan lang duren. Soms duurt het langer dan gewenst. Maar we zijn er bijna. De laatste loodjes.
1: Oké, nou, komt goed. Hey, je zit hier vannacht bij ons in de studio als onze hoofdgast. En dat verdient een goede introductie. Vandaag was het eer aan onze redacteur Vester Schippers om je welkom te heten in onze uitzending.
2: Hip-hop is inmiddels veel meer dan alleen muziek. En iemand die dat als geen ander goed kan uitleggen is Kim Dankoor. Universitair docent hip-hop en oprichter van Kim. Kritische inzichten op het gebied van media. Ook doet ze, onder andere, onderzoek naar hoe hip-hop muziek en videoclips invloed hebben op vrouwen en hun lichaamsbeeld. Een erg mooi onderwerp, vind ik zelf. Ik heet je daarom van harte welkom vannacht. En ik ben niet de enige die je welkom heet. Toen bekend werd dat jij bij ons langs zou komen, wilden een aantal mensen graag iets tegen je zeggen.
3: Dag Kim, je hoort het al. Dit is Tom ter Bocht van de Universiteit Utrecht. Voor de luisteraars, Kim schrijft een prachtig proefschrift over hip-hop. En dat is vast de reden dat ze te gast is. Kim, ik wens je een hele mooie uitzending.
2: Dat was je PhD-begeleider Tom Bocht.
4: Goedendag, lieve Kim. Welkom in de radio-uitzending. Ik wens jou een hele mooie en gezellige uitzending. En ik verheug me op al jouw kennis en wijsheid. Jouw prettige stem. Ik luister graag naar jou, dat weet je. Hartelijke groetjes en heel veel liefs van je zus Mirjam.
5: Hey, lieve Kim, de D hier. Nou, je zit in de nacht, dus vandaar dat je me hoort. En terecht. Want ik ben super trots op je met je vele kennis en wat je allemaal bereikt hebt. Niks meer kleine zusje. Sterk nog, we kunnen gewoon heel veel van jou leren. Dus een hele mooie avond. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog komen gaat. Want dit is nog niet niks. Just got started, volgens mij. Dus Sosa Lobby, Ubuntu en tot gauw, liefst van mij, de D. Doeg!
6: Hey, lieve Kim, mijn stoere jongste zusje. Je ging altijd al je eigen weg. Zo ging je op voetballen, terwijl nog weinig meisjes dat deden. Je ging hakken met vrienden uit de andere buurt, terwijl in onze buurt niemand dat deed. Maar het ging je altijd heel goed af. En ook nu heb je weer een heel bijzonder onderwerp gekozen voor je promotie. Maar het ga je glansrijk afronden. Heel veel succes met de uitzending en met je promotie. Heel veel liefs, kusjes, Karin, doei doei.
2: Dat waren natuurlijk je drie zussen, Debbie, Karin en Mirjam. Voordat ik je laat gaan, heb ik nog een vraag aan jou. Want hebben muziekvideo's invloed gehad op hoe jij naar je eigen lichaam en uiterlijk bent gaan kijken?
0: Ja, jullie willen nu een antwoord, denk ik. Sorry, ik word een beetje emotional van
1: mijn... Ja, dat snap ik. Heb je alleen maar zien stralen.
0: En mijn zussen. Ja, heel lief. Thanks daarvoor, Vester. Ja, nou, het is een complex onderwerp. Omdat het enerzijds mij ook wel zelfvertrouwen heeft gegeven. Omdat ik daar, of in rapmuziekvideo's, lichamen zagen die over het algemeen wat voller zijn. Wat meer voluptueus. Waardoor ik dacht van, ja, dat wordt ook gewaardeerd. Hartstikke mooi. Ik hoef geen maatje 34 te zijn per se. Anderzijds blijft het wel een schoonheidsideaal, een lichaamsideaal. Dus ook al is het niet het eurocentrische ideaal, dus misschien toch een lichaamsbouw waaraan je ook wil voldoen. En dat kan ook voor negatieve effecten zorgen. Omdat je dan misschien denkt van, oh ja, ben ik wel vol genoeg? Ben ik wel curveetjes genoeg? Zitten mijn rondingen wel op de goede plekken? Dus het is complex, de impact. Ja.
1: Okay.
0: En ik ben wat ouder, dus ik kan er wel wat beter mee omgaan nu. Maar ik snap dat het misschien voor jonge meiden die ook met social media boodschappen dienen en van alles op hun feed zien, dat het wel lastig kan zijn.
1: Dat het ingewikkeld kan zijn.
0: Ja, ingewikkeld, zeker. Ja.
1: Oké. Hey Kim, de komende anderhalf uur gaan we ook luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen. En we gaan beginnen met Gotta Give It Up van Aaliyah. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
0: Nou, Aaliyah, de Princess of R&B. Ik merk soms dat wanneer ik praat over artiesten die zijn overleden, toch nog in het heden praat of zo. Maar Aaliyah was dus de Princess of R&B. Afgelopen dinsdag is het 25 jaar geleden dat ze tragisch is omgekomen. Dus dit is een soort van tribute aan Aaliyah. Ja.

Je luistert naar De Nacht van Caro en Cervé. De gast is Kim Dancor, hiphoponderzoeker. En het wordt een uur vol met muziek. Want we gaan aan de hand van een aantal toonaangevende platen die je hebt uitgekozen, Kim, een reis door de tijd maken. En dan beginnen we natuurlijk met Rapper's Delight.

0: een hele belangrijke plaat voor hiphop. Want hier begon het allemaal mee. Wat veranderde hierdoor?
1: Ja, Rap is the Light is inderdaad het eerste commercieel succesvolle rapnummer uit 1979. En Sylvia Robinson, zo'n co-founder van Sugar Hill Records, heeft deze mannen bij elkaar geraapt, om het maar even zo te zeggen, dit nummer geproduceerd en dus ook uitgebracht onder haar label. En ik vraag me dus af hoe het traject van rapmuziek was gegaan als Sylvia Robinson inderdaad niet de commerciële potentie van de algehele hiphopcultuur zag. Ja. Want natuurlijk voor dit nummer 1979 bestond er al een hiphopcultuur. Er waren al MC's zoals Coke LaRock en Debbie D en Chi-Rock. Mensen breakten al. Er waren ook al geweldige DJ's en natuurlijk graffiti art. Maar zij dacht van, hey, zo'n mooie cultuur op de straten van de Bronx, in de keldertjes van appartementencomplexen, dit moet een breder publiek bereiken. Ja. Dus vandaar, ja.
0: Ja, leuk. En ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet weten dat hier dus een vrouw achter zat.
1: Klopt, yes, Sylvia Robinson.
0: Ja, wie was zij?
1: Ze was eerst artiest. Op een gegeven moment dus met haar man, dacht ik, de Sugar Hill Records gestart. Toen vooral gaan produceren en talenten gescout. En via haar label is ook het eerste politieke rapnummer uitgebracht. De message van Grandmaster Flash. Die, weet je wel, ik denk dat veel mensen dat wel kennen. Don't push me, 'cause we close to the. Dus zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van rapmuziek. En wat ik ook nog even wil zeggen, waar blues zeg maar ontstond door gedwongen arbeid, dat mensen gedwongen arbeid moesten verrichten, ontstond de hiphopcultuur door de omstandigheden van geen werk. Dus die sociaal-economische conditie van geen werk in de Bronx heeft geleid tot deze mooie cultuur.
0: Ja, ja. Hey, en was het bijzonder of onverwachts voor die tijd dat dus een vrouw dit zo naar het commerciële oppervlakte bracht?
1: Ja, ik denk dat er in die tijd niet per se op die manier over werd gesproken. Natuurlijk was er genderongelijkheid en waren vrouwen niet altijd zichtbaar. Net als in andere muziekstromingen en in de grotere maatschappelijke cultuur. Of zeg je dat in de maatschappij breder. Maar ik denk dat in die tijd het gewoon was van, oké, Sylvia Robinson is dat en tof, oké, leuk. En niet per se van, oh ja, het is ook nog een vrouw die dit doet. Ja.
0: Dus dat was niet per se een groot ding toen.
1: Ik heb daar niet per se literatuur over gelezen dat er echt gesprekken over werden gehaald van, oh my god, Sylvia is ook nog een vrouw. Nee.
0: Oké, nou misschien ook wel goed. Juist, ja, dat ja, het zeker. Gewoon eigenlijk normaal.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Hey, we gaan door met Salt-N-Pepa. Ook een belangrijke groep voor vrouwen in hiphop.

0: Ja, je hoort het al. Je kan alles zijn wat je wil zijn. Ja. Waarom was deze groep nou zo belangrijk voor vrouwen? De boodschap, denk ik, die zij naar buiten wilden brengen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ze hadden veel feministische boodschappen in hun muziek. Zoals je in dit nummer hoorde. Je kan worden wat je wil in een man's world, zeggen ze ook inderdaad in de intro. Daarnaast hielden ze zich ook bezig met seksuele autonomie van vrouw. Wees gewoon eerlijk over wat je lekker vindt en spreek je ook over uit. En vrouwen die kunnen ook seksueel plezier ervaren en daar iets over willen zeggen. En daarnaast, None of Your Business, ook een nummer van Salt-N-Pepa, gaat dan inderdaad ook weer over van, hey, iets willen doen tegen sletvrees. Ja, ik heb een beetje moeite met het woord slet, want dat insinueert dat sletten eventueel bestaan. Ja. Maar zij in die tijd zeiden ook van, ja, als een vrouw gewoon doet wat zij wil, waarom zouden andere mensen daar een mening over moeten hebben? En wat ik ook wel belangrijk vind om even te bespreken, is dat na dus Rap is Delight, jaren later de vercommercialisering van rapmuziek dus inderdaad al bezig was. En rappers en artiesten in verschillende regio's commercieel succes behaalden, dus in de hitlijsten terechtkwamen. Dus niet alleen maar artiesten uit New York, maar ook uit andere regio's, zelfs andere landen, met verschillende thema's en ook verschillende sonische stijlen.
0: Ja. Ja, van alles dus. Want ook Salt-N-Pepa heeft hier ook in de hitlijsten gestaan natuurlijk.
1: Klopt inderdaad.
0: Ja, dus het bereikt op een gegeven moment natuurlijk ook Nederland.
1: Ja, klopt inderdaad. En in die tijd, want dit nummer is uit 1995. Ja. Daarvoor had ze natuurlijk ook al wat hits. Maar in die tijd was er nog niet iemand die hiphop en feminisme samen had gebracht. Dus het concept van hiphop feminisme bestond nog niet. Maar natuurlijk waren al wel vrouwelijke rappers die feminisme door hun muziek lieten klinken.
0: Lieten klinken, ja. Want zijn er nog meer van dat soort, voor veel waarschijnlijk veel vrouwen die al van die feministische nummers
1: zeker
0: maakte.
1: Queen Latifah begin jaren 90, MC Light, Lauryn Hill natuurlijk was later was mid jaren 90. Ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste, dus vooral Queen Latifah, MC Light en ik vergeet er vast een paar nog.
0: Waar hadden zij het dan over in hun nummers?
1: Nou, Queen Latifah had het bijvoorbeeld ook over hoe je calling a bitch, weet je wel, dus dat straatintimidatie. Ja. Ze had het ook over een soort van beauty empowerment, noem ik dat dan. Dus van, oh vrouw, je bent mooi zoals je bent. Het gaat ook over black empowerment. Van, hey, je bent een queen en wees trots op je achtergrond. En dat zijn wel de belangrijkste thema's van Queen Latifah. Ja. Ja.
0: En van Salt-N-Pepa?
1: En Salt-N-Pepa, dus inderdaad seksuele autonomie, wat ik inderdaad al eerder zei. None of Your Business, maar ook wat we dus zagen in She Ain't a She, vind je kan lekker worden wat je wilt.
0: Lekker worden wat je wilt. Ja. En dat kwam dus steeds meer op in die tijd, dat vrouwen zich gingen uitspreken voor hun eigen belangen, rechten, autonomie.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Er zijn ook mannen die zich hierover uitspraken natuurlijk. Want je wilde ook graag Keep Your Head Up van Tupac laten horen.
1: Mm-hmm.
0: Want feministische hiphopnummers worden niet alleen door vrouwen gemaakt.

0: Ja, dit nummer komt dan weer uit 1993. Klopt. Hoe belangrijk was het destijds dat mannen zich al uitspraken?
1: Ja, het is altijd belangrijk dat mannen zich uitspreken. En om ook nog even de luisteraars mee te nemen op deze reis. We gaan dus nu van New York naar L.A. Ja. Tupac komt niet uit L.A., maar wordt wel geaffilieerd met L.A. omdat hij was gesigned bij Death Row. En ik in die tijd... Ja, wat ik al zei, het is altijd belangrijk dat mannen zich uitspraken. En dus nu ook, weet je wel. Maar ik denk ook dat niet iedere luisteraar snapt dat binnen hiphop mannen dus ook feministisch kunnen zijn. En wat ik mooi vind van Tupac, en wat je ook ziet bij vele andere mannelijke rappers, is dat ze een soort van complex coolness belichamen. Dat is het concept van Jeffries. En wat daarmee wordt bedoeld, is dat mannen dus verschillende thema's kunnen agenderen. Dus een Tupac kan gaan van de pro-vrouwen anthem naar een seksueel expliciet nummer, van een politiek nummer naar weer een street gangsterachtig nummer, van een introspectief nummer naar weer een party nummer. Dus hij omarmde elke identiteit van zichzelf. En dat doen vele mannelijke rappers binnen rap. Dus de kans is vrij groot dat ook mannelijke rappers die misschien soms over mooie vrouwen en feesten rappen, ook pro-vrouwen anthems hebben in hun discography.
0: Is dat ook wat hem bijvoorbeeld zo goed maakt? Dat hij zo veelzijdig is en 33 jaar later dus ook nog steeds relevant?
1: Dat speelt zeker een hele grote rol. En ik denk ook dat het belangrijk is geweest dat andere mannen zagen dat dat kon. Dat je dus niet per se voor één thema binnen rap hoeft te kiezen. En dat andere mannen door Tupac denk ik ook wel dachten van, hé, ik kan ook gewoon veelzijdig zijn. Ik kan ook gewoon alle aspecten van mezelf omarmen. En wat ik ook, als ik nog even mag, wat je vroeg net naar Salt en Peppa.
0: Ja.
1: Wat van Salt en Peppa... Wat bij Salt en Peppa ook een vorm van hiphopfeminisme was, is dat zij ook weer mannen aanmoedigden om kwetsbaar te zijn. Dus ze hebben bijvoorbeeld het nummer What a Man. Mm-hmm. Dus daar vieren ze mannen in. En ook hun zachte kanten, hun kwetsbare kanten. En dat valt ook onder hiphopfeminisme. Want hiphopfeminisme gaat natuurlijk over vrouwen en personen die zich identificeren als vrouw. Maar ook over mannen. Omdat je ook wilt dat mannen niet alleen maar hard zijn, maar ook kwetsbaar. En het gaat ook over antiracisme, wat natuurlijk ook weer impact heeft op mannen.
0: Ja.
1: Dus dat daarom. Ja.
0: Dus het gaat eigenlijk beide kanten op.
1: Zo kun je het eigenlijk wel zien.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is het ook sinds Tupac, of misschien daarvoor al wel, dat rappers zo veelzijdig waren en over van alles rapten? Of begon dat bij hem?
1: Dat vind ik lastig om te beantwoorden. Ik denk vooral dat hij heel erg belangrijk was, omdat hij ook heel erg populair was. Ja. Ik denk dat de beste omschrijving is voor een Tupac. Maar het zou me niet verbazen als daarvoor er ook al een aantal rappers was die dat ook deden.
0: Ja. Heeft dat ook echt iets veranderd, dat hij zich zo uitsprak voor vrouwen?
1: Nou, wat ik daarover kan zeggen, want ik heb daar niet per se onderzoeken over gelezen, van wat is de impact van Tupac wanneer het gaat om vrouwenempowerment. Maar ik kan me wel voorstellen, dan haal ik even een theorie aan van Bannett Bailey, dat wanneer rappers het over feminisme hebben en andere politieke boodschappen, dat het kan zijn dat de luisteraar daar wel door wordt geïnspireerd, zich misschien verder gaat inlezen over bepaalde thema's en misschien zelfs politiek actiever wordt en activistischer. Dus mijn hoop is dat dat ook is gebeurd met dit nummer, inderdaad. Ja.
0: Nou, je hoort het is denk ik nog steeds relevant ook.
1: Ja.
0: Dat is ook best wel knap, 33 jaar later.
1: Zo, ja, heel knap. Ja, en wat ik ook nog over dit nummer wil zeggen, dat zegt wel veel over Tupac. Dat het nummer is opgedragen aan Latasha. En Latasha was een jong meisje uit L.A., die is neergeschoten door een winkeleigenaar. En daardoor zijn ook de L.A. rellen deels ontstaan. Natuurlijk ook door Rodney King, die toen werd mishandeld door politieagenten, maar ook door het zinloze geweld van de Latasha. Dus een paar maanden later ontstonden toen de L.A. rellen. Ja.
0: Dat zit ook nog in dit nummer.
1: Dat zit ook nog in dit nummer,
0: dus
1: precies.
0: Heel veel.
1: Ja, heel gelaagd, ja.
0: Hey, we gaan zo meteen verder.
1: Ja.
0: Maar eerst nog meer muziek natuurlijk. Want wat heb je nog meer meegenomen voor ons?
1: Ik heb ook een plaat van Imani Imani meegenomen, On Demand.
0: Waarom wilde je dit laten horen?
1: Nou, ze komt uit Nederland. Ja. Het is ook een familielid.
0: Oh,
1: nou. En het is, nou, vooral het allerbelangrijkste, het is hele mooie muziek.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, we gaan luisteren.
1: Yes.

0: Je wilde nog even kort iets zeggen over Tupac.
1: Ja, omdat we het inderdaad al hadden over zijn veelzijdigheid. Wat ik daaraan wil toevoegen is dat hij ook echt een mode-icoon was. En in die tijd, dus begin jaren 90... De lijn tussen hip-hop en mode ook wat... of mode en hip-hop ook dichter bij elkaar kwamen. En Tupac heeft bijvoorbeeld ook een modeshow gelopen voor Versace. En wat ik interessant vind aan de relatie tussen hip-hop en mode is dat in het begin haute couture, luxury merken liever niet wilden dat rappers in hun kleding zouden lopen. Daarom bestond er ook een Dapper Dan die gewoon lekker zijn eigen kleding maakte. En nu zoveel jaar later modehuizen zoals Gucci heel graag met een Dapper Dan willen samenwerken. En ook heel graag willen, ja precies, dat rappers inderdaad onderdeel uitmaken van hun team, ja.
0: Oh, wat grappig dat dat dan ook sinds toen veranderd is.
1: Ja, precies, ja.
0: Leuk. Hey, we hebben het natuurlijk over hip-hop. En dan is het ook leuk om een kijkje te nemen in hoe dat nou in zijn werk gaat in de studio. Verslaggever Helene Tenisse ging langs bij Cult Noord in Rotterdam. Een initiatief waar jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met het maken van hip-hop. Daar dook ze de studio in met begeleider Lorenzo en met Chrissy en Emery.
2: Leuk.
3: We zijn nu in Cult Noord Headquarters. Mijn naam is Lorenzo, 24 jaar oud. En ik draai het programma More Life.
2: Wat een goede plek. Zeker. Waar zijn jullie nu mee aan de start?
3: Ja, ik heb hem nu gewoon aangezet. En vaak zeg ik van oké, jullie hebben nu 20 tot 30 minuten om een verse te schrijven. En dan als ze klaar zijn met hun verse, gaan we gelijk achter de mic. Gaan we gelijk alles opnemen.
2: Ik hoor jou veel mompelen. Is dat een beetje hoe jij schrijft?
4: Ja, ik momp het een beetje. Dan hoor ik ook een beetje hard op wat ik rap. Zodat het niet als ik het in mijn hoofd doe en daarna het wil rappen, dat het anders klinkt.
2: Ja. Oh, wat grappig. Oké, leuk. Nou, succes. Gaat het goed? Oh,
4: ja, zeker. Ja.
2: Het is wel wat. Oké, mooi. Maar moet het rijmen of is het gewoon dingen zeggen?
3: Ja, nee, maar ja. Hoe ik tenminste rijmen op school heb geleerd... Is, moet allemaal super strak zijn met dezelfde klinkers en medeklinkers. Maar eigenlijk woorden zijn ze dus ook te buigen in uitspraak, waardoor je het met elkaar kan laten rijmen. Maar het gaat vooral gewoon om de klinkers, dat dezelfde klinkers erin voorkomen.
5: Maar ja, net zoals een voorbeeldje is ook weer dat je een dialect erbij kan gebruiken. Een Rotterdammer zegt vroeger, maar het is eigenlijk vroeger. Yeah. En dan heb je alweer dat het eindigt op een aha en dan kan je het weer met hoera laten rijmen. Vroeger, hoera. Ja.
2: Wat vind jij zo leuk aan hier zijn?
4: Het muziek maken met anderen en gewoon andere mensen hun stijl ontdekken. En gewoon zien wat ik kan en ik niet kan.
2: Okay. Maar is het klaar om...
3: Als jullie willen opnemen, dan ga ik wel als laatste.
5: Wie wil beginnen? Eerst de verse even goed proberen, man. Die vind ik echt lastig. Ze belde weer. Ze zei dat het is de laatste keer.
3: Wacht. Kijk, oké. Okay. Wacht. Chris, weet je wat? Doe je headset af. Ik ga dit. 2, 3... Dat is 1 bar. 1, 2, 3, 4, dat is 2 bar.
5: Oké, ja. Onze carpe diem, dat was meer schijnbedrog. Altijd eerlijk geweest, maar bleef liegen alsnog. Ja, dat was het wat ik had, man.
3: Ja, is ook meer dan genoeg. Geen alsjeblieft.
6: Mijn rug, man.
5: We zijn ook al richting de 30 aan het gaan. Ja.
3: Wat zeg jij allemaal, bro? Ik ben 24. Oké, maar ga je nu opnemen of...
6: Moet weer een bladzijde zetten, net een bijbelvers. Die je leven gaat vertellen. Nee, ik heb het weer.
3: Jouw structuur slaat nergens op ook, bro. Ik snap er helemaal niks van.
5: De huidige verstand van zaken is, we zijn whack.
2: Maar wat vind je dan wel leuk om hier te zijn?
5: Sowieso de ervaring en het leren van delivery. Zoals net dat hij zegt tegen mij, van, je loopt tegen de beat in. Dat had ik normaal nooit gerealiseerd in mijn eentje. Verder, ik denk ook dat het gewoon een sense of community erbij komt. Dat is ook wel leuk, dat iedereen gewoon hetzelfde, niet per se hetzelfde probeert, maar toch probeert te succeden en dat je elkaar aan het steunen.
6: Sorry.
2: Hoe ging?
6: Normaal rap ik wat sneller op beat, dus wat een slomere beat. Maar ik dacht, weet je, laat me het gewoon proberen. Ik vond die beat wel hard, dus ook dingen uitproberen zoals Lorenzo altijd zegt.
3: Ik kan niet zonder haar, langs de relatie in mijn leven die ik ben begaan. Heb een constante piep diep in mijn oren.
5: Ja, maar ik voelde die wel van langs de relatie die ik heb gehad. Dat was echt, dat stuk vond ik echt hard, man.
6: Perfectie bestaat niet.
5: Oké, je zei net dat het perfect niet kan.
3: Imperfectie is perfect, hè.
2: Maar is hij nu af?
3: Ja,
5: in principe wel.
2: Honest one and the only one, the chosen one
4: from a joke. Doe een soort van. Je wilt allemaal muziek maken. De een is een beatmaker, de andere die kan heel goed rappen, de andere kan heel goed zingen. Op een of andere oppervlakte kan je toch elkaar helpen.
2: Dat is echt gedeelde passie, ook wel, daarin.
7: Natuurlijk ook gewoon, ik denk ook aan de ene kant het feit dat Lorenzo wel ziek is, ook omdat gewoon hij is een soort van je vader van die groep.
3: Het is ook wel als mijn vriend, hoor, daar niet van. Maar in deze rol die ik ben ik ook geen van beide. Maar ik laat ook altijd gewoon ruimte voor een grapje en om lachen, gieren, brullen. Maar als het tijd is om te werken, is het tijd om te werken.
8: Ik heb niet te horen, voice hebben moeite met gevoelens verwoorden. Roepen nonsens in het wild, maar toch zijn ze niet verloren.
0: Dat was verslaggever Helene Teunissen bij Cult Noord in Rotterdam.
9: De nacht van Caro en CRV. Ximène Blok.
0: In de nacht van Caro en CRV praten we deze nacht met Kim Dankor, hiphoponderzoeker aan de Universiteit Leiden. En we hebben het over de verschillende stromingen van hiphop. Yeah.

0: Ja, we horen hier Outkast met Roses. Ze hebben ervoor gezorgd dat het zuiden van de Verenigde Staten op de wereldkaart van hiphop is gezet. Want daarvoor ging het vooral om de West en East Coast. Toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er is altijd wel een moment in de geschiedenis dat een bepaalde regio domineert. Ja. In het begin kind of logisch New York, weet je wel, daar is het ontstaan. Ja. In de jaren 90 ging het wat meer naar de West Coast met een Tupac, een Snoop, een Ice-T, NWA. En we zitten nu in een soort van Southern period. Ja. Mede door inderdaad een Outkast en een Goodie Mob. Ja.
0: Wat hebben zij gedaan waardoor het zo opblies, dat zuiden?
1: Nou, wat ik me nog heel goed kan herinneren, dat ze in 1995 een award wonnen, een Source Award voor de Best New Rap Group Act. En ze toen ook echt werden uitgejouwd door het publiek. Echt boe, Outkast, why? Omdat toen nog heel erg het stereotype ontstond dat ware rap of uit New York komt of uit L.A. En mensen zo zelden van, oké, maar mensen uit het zijn toch allemaal een stelletje boeren en wat niet te zijn van rapmuziek? En dat zij toen ook zeiden van, nou ja, weet je wel, the South got something to say. Ja. En ja, we komen gewoon terug en jullie gaan het zuiden ook waarderen. En ik heb dus Big Gip geïnterviewd van de Goodie Mob, die toen dus ook op het podium stond met Outkast. Ja. En hij vertelde toen tegen mij dat het ze vooral meer motivatie gaf om te laten zien wat ze wel kunnen. En wat ik mooi vind aan dit verhaal is dus een x-aantal jaren dat het zuiden inderdaad redelijk domineert. Ja,
0: ja, leuk. En kwam er daarvoor dan echt helemaal geen hiphop uit het zuiden? Of werd het wel gemaakt, maar brak het gewoon niet door?
1: Het werd zeker wel gemaakt. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, je had bijvoorbeeld ook een Arrested Development. Je had ook al een, weet je wel, rapartiesten uit Houston in het zuiden. Ook uit Miami, Two Live Crew. Dus er werd zeker al rapmuziek uit het zuiden gemaakt. Ja, of in het zuiden, ja.
0: In het zuiden, maar het brak gewoon niet door.
1: Hoe komt het dan wel door? Oh, want je had ook wel wat rapartiesten uit het zuiden die de hitlijsten bestormden. Maar toch was dat beeld er nog of zo. Ja.
0: Echt een soort frame.
1: Ja, ja.
0: Hey, en alle regio's hebben dus hun eigen sound en invloeden. Wat zijn de verschillen? De grootste verschillen misschien tussen het zuiden, west, east coast?
1: Ja, ja, misschien omdat alle regio's verschillende thema's agenderen. Dus we maken alle drie bijvoorbeeld politieke muziek, maar ook partymuziek. Maar ik denk dat het belangrijkste verschil is vooral de sound of zo. Dus uit L.A., wat het toen heel goed deed in de jaren 90, was een soort van G-funk gangsterachtige sound. En natuurlijk, again, waren er verschillende soorten rappers die andere muziek maakten. Maar daar staat het wel bekend om. En het zuiden had een iets meer southern feel. Als je bijvoorbeeld denkt aan Two Live Crew, stranden, vrouwen in bikini. Dus een ander soort, weet je wel, geluid krijg je dan ook of zo. En tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, had je ook een Arrested Development dat uit het zuiden kwam. En een Outkast en een Big Freedia, dus ook heel erg divers. Maar ik denk het belangrijkste verschil zijn de sonische producties. Ja.
0: Hey, we blijven even in het zuiden.
1: Yes.

0: Ik zie jou elke keer helemaal losgaan.
1: Ik kan echt 's nachts wakker maken van rapmuziek, ja.
0: Hé, hey, wie horen we hier?
1: Nou, hier horen we Big Frida. En Big Frida is een belangrijke culturele leider wanneer het gaat om bounce rap muziek. Dus een subgenre van rap muziek wat komt uit het zuiden. En dan moet ik wat specifieker zijn, dus specifiek New Orleans. En bounce muziek, bounce rap muziek is heel belangrijk voor queer personen. Omdat de culturele leiders 9 van de 10 keer queer zijn en of trans personen. En het ook voor queer personen een soort home place kan zijn. Want Alex Chapman heeft onderzocht van Emory University in Atlanta dat queer personen zich heel erg thuis voelen binnen de bounce rap muziek scene, omdat ze daar gewoon lekker zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen kunnen expressen, culturele expressies, en dat het zo'n belangrijk genre, dus is subgenre is voor queer personen. Ja,
0: ja, het gaat dus om echt om bounce muziek, maar waar? Ja. Want we horen ook in de tekst, horen we het ook terug, toch?
1: Klopt, inderdaad. Ja, Big Frida, vooral dan in dit nummer, in Explode, begint ze ook met de tekst. En ik parafraseer even, hoor. Van wat maakt het nou uit of ik een man ben of een vrouw? Ik ben Freddie Ross. Dat maakt niet uit wat mijn pronouns zijn. Ik ben gewoon vooral Big Frida. Dus in die zin is het ook zeker empowerment en een onderdeel van hip-hop feminisme. Ja.
0: Ja. En ook nog steeds van grote invloed. Want onder andere Beyoncé gebruikt samples van haar.
1: Zeker, zeker. Ja, Drake heeft ook samples van haar gebruikt. Ja, een hele grote invloed. Dus ik ben zo blij dat Big Frida onderdeel uitmaakt van de hiphopcultuur.
0: Dat
1: ja,
0: ze er is.
1: Dat ze er is, zeker.
0: Wat maakt nou dat soort artiesten haar gebruiken? Gaat dat inderdaad onder teksten, onder muziek, onder genre, om wat voor... hoe zeg je dat? Wat ze naar buiten wil brengen?
1: Ja, verschillende redenen. Want ik wil het niet voor artiesten invullen. Maar nee. ik kan me zeker voorstellen dat Beyoncé bijvoorbeeld voor Big Frida heeft gekozen. Omdat dat hele album ook queer positive was. Dus omdat ze die reden dan ook een Big Frida kiest. Ik kan me ook voorstellen dat sommige artiesten ook Big Frida kiezen specifiek voor die bounce sound. En het is bijna zo van als je iets met bounce muziek doet, dan moet je iets doen met een Big Frida of een KD Red. En wat ik dus ook heel erg mooi vind aan die regionale identiteiten van de United States, is dat mensen ook het van elkaar lenen. Dus je hebt misschien een artiest uit een andere regio die een soort van eerbetoon wil doen aan bounce music en dan inderdaad een Big Frida gebruikt of een bepaalde sound en ook vice versa. Dus dat is wel fijn. Mits het natuurlijk op een goede manier gebeurt. Het kan een dunne lijn zijn tussen culture appropriation en appreciation.
0: Maakt het uit wie dat dan doet? Of maakt het uit hoe je het gebruikt?
1: Jazeker. En ook wie er wordt gecompenseerd of zo. Dus hoe je dan een tribute geeft aan bepaalde genres. En vooral niet doen alsof jij het hebt bedacht of zo. Zo van, oh ja, ik hoor een nieuwe sound en ik heb het ontdekt. Doe vooral niet alsof je het hebt discovered, maar wees gewoon alert op wie je dan inderdaad ook de eer geeft wanneer het gaat om bepaalde muziekstijlen. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Hey, we gaan ook nog even luisteren naar Trap.

0: Ja, we horen hier Young Jeezy. En dit was de eerste trap uit Atlanta.
1: Ja, we gaan dus weer van New Orleans naar Atlanta. Ja. Blijf wel in het zuiden, maar een andere plek van Atlanta. Om dus ook aan te geven dat binnen het zuiden, weet je, een enorme diversiteit is. Verschillende regio's binnen het zuiden, plekken binnen het zuiden produceren weer andere subgenres. En trapmuziek is vooral gepopulariseerd door Atlanta. Het is niet per se daar ontstaan, maar ze hebben het wel populairder gemaakt. En Young Jeezy is inderdaad een hele belangrijke trap-pionier. En trapmuziek gaat dan weer over narratieven van opwaartse mobiliteit. You know, I started at the bottom, now I'm here. Kijk hoeveel geld ik nu heb, mooie vrouwen. Het moet ook vooral in de context worden geplaatst van een kapitalistische maatschappij en ongelijke kansen. Dus wat doe je dan misschien soms als je denkt van, hey, ik leef in een racistische maatschappij, maar ik moet wel overleven. Dan ga je misschien soms richting illegale activiteiten, wat trap natuurlijk ook wel een oorsprong daarin heeft. Literally being trapped in.
0: Ja. Daar komt het vandaan.
1: Ja, inderdaad, ook wel aan trap houses. En wat ik belangrijk vind aan dit fragment is dat het, dat ik zelf heb onderzocht wat dit soort muziek met jonge mannen kan doen. Dus ik was heel erg benieuwd als jonge mannen inderdaad naar muziek luisteren over van, oh my god, I'm the man, I got a lot of money. Wat dat doet met hun eigen zelfbeeld. Hebben zij dan ook het idee dat je vooral een echte man bent wanneer je veel geld hebt? En uit mijn onderzoek komt dus een iets genuanceerde blik, dat ze enerzijds worden gemotiveerd door dit soort muziek. Dat ze inderdaad denken van, oh ja, oké, deze zwarte mannen zijn ook succesvol in deze maatschappij. Ik kan ook succesvol worden. Maar dat het dus niet betekent dat ze per se rapper willen worden of zeg maar de trap in willen gaan. Dus andere soort activiteiten willen doen. Maar bijvoorbeeld gewoon denken van, hey, maar als ik gewoon naar school ga studeren, dan kan ik ook misschien een huis kopen voor mijn moeder. Of als ik ondernemer ben of andere dingen ga doen waarmee ik geld zou kunnen verdienen. Dat vond ik wel interessant. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel uitkijken dat het niet te ver gaat. Dat ze dus inderdaad niet denken van dat het doorschiet. Dat ze denken van, oh ja, ik ben alleen maar een echte man wanneer ik veel geld heb. En een andere relatie met mijn onderzoek, het genre van trapmuziek, wordt ook gebruikt in stripclubs. Ja. Dus er zijn vaak nieuwe artiesten en soms ook established artists, like a Young Jeezy en bijvoorbeeld een T.I. die hun muziek graag in de stripclub willen horen of willen laten horen. Omdat als je dus in een stripclub wordt goedgekeurd, zeg maar, jouw nummer wordt goedgekeurd, is de kans heel erg groot dat het buiten de stripclub ook heel erg goed doet. En ik heb dus voor mijn laatste hoofdstuk voor mijn promotieonderzoek 15 stripclubdansers geïnterviewd over dat proces. Dus hoe selecteren jullie muziek? Op wat voor muziek dansen jullie graag? Wat is de deal dat jullie sluiten met artiesten als jullie op de muziek dansen van sommige artiesten? Ja.
0: Kwam daaruit uit die stripclub die je hebt gesproken?
1: Ja, dus dat ze inderdaad een hele belangrijke gatekeepersrol hebben. Zij kunnen inderdaad bepalen van oké, welke wat voor soort muziek gaat door die poort? Ja. Weet je al, waar dans ik op? Dat ze ergens ook een soort van street A&R's zijn. Talenten ontdekken. En dat er dus een soort van silent deal is tussen dansers en artiesten. Dat zij weten, wanneer ik op dit nummer dans, kan het zijn dat ik ook de entertainmentwereld in kan. Dat die artiesten dan weer aan mij blijven denken en mij vragen voor videoclips en misschien ook voor andere dingen. Dat artiesten sowieso extra geld gooien wanneer ik op dat nummer dans. Dus als je een T.I. in de stripclub hebt, ja, precies. Ja. Dan gooit hij lekker extra veel geld. Zijn entourage ook. En wat natuurlijk het voordeel voor artiesten is, het nummer krijgt, wordt gepromoot, het wordt zichtbaar. Ja. En ze krijgen een soort van strip club credibility. Van, oh ja, het doet het goed bij de dansers, dus het gaat het ook goed doen bij de rest. Ja.
0: Hoe is dit bij stripclubs terechtgekomen, vraag ik me dan af.
1: Ja, nou, het enige wat ik daarover zou kunnen zeggen is dat in de tijd van een Goody Mob en een Outkast dat ook al gebeurde. Weet je wel, zo weet je, eind jaren 80, begin jaren 90. Dus ik heb daar, weet je wel, Big Kip ook over gesproken. En het heeft een relatie met ook weer films uit die tijd en Freaknik, een festival wat in Atlanta werd georganiseerd. Dus ik denk de combinatie van Freaknik festivals, dus universiteitsfeesten, waar ook lekker werd gedanst, werd getwerkt en dan ook nog eens bepaalde films waarin een stripclub zichtbaar werd. Mm-hmm. Ook een soort van stripclubcultuur ontstond.
0: Ja.
1: En dus ergens ook weer een relatie met muziek kwam. Omdat ook de eigenaar van Magic City, een van de bekendste stripclubs in Atlanta, allereerst atleten aantrok. Weet je, als je had ook in het begin van die tijd heel veel atleten naar de stripclub gingen. En door die atleten en andere bekende Amerikanen kwamen ook weer artiesten naar de stripclub. Dus zo is er een soort van subcultuurtje ontstaan of zo. En dus dat ecosysteem. Ja.
0: Grappig. Oké. Okay. Hey, we praten zo meteen verder.
1: Yes.
0: Maar eerst alweer het laatste nummer van dit uur. Want we gaan luisteren naar By the Grace of God van Clips. Heeft dit nummer ook een link met het onderwerp van vannacht? Of wilde je dit gewoon laten horen omdat je het een goed nummer vindt?
1: Ja, ik ben echt een enorme Clips-fan. Ik ben ook met mijn neefje naar het concert geweest vorig jaar. Dus ik wilde sowieso iets van de Clips laten horen. En ik dacht, dit is wel een lekker nummer om rond 3 uur 's nachts te draaien.
0: Gewoon even te draaien. Ja. Oké, okay, gaan luisteren.

Vannacht de gast in de Nacht van Caro en Cervé is Kim Dankoor, hiphoponderzoeker aan de Universiteit Leiden. En we gaan het hebben over de traditie van diss tracks, hoe seksuele autonomie een rol heeft in deze muziekstijl. En dat natuurlijk allemaal aan de hand van muziek nog steeds. Maar hiphop heeft ook een politieke kant.

0: Kim, waarom wilde je dit nummer van Lil Baby laten horen?
1: Nou, ook om aan te tonen dat politiek altijd onderdeel uitmaakt van rapmuziek. Lil Baby is een hedendaagse trapartiest. We hebben het net even over trap gehad. Wat over het algemeen gaat over hoe ik heb geld en vrouwen en I need to get out of the trap. Maar ook commerciële trapartiesten maken dus politieke muziek. Dus politieke boodschap heeft rap nooit verlaten. Je hebt natuurlijk ook politieke rappers zoals bijvoorbeeld een Rhapsody en een Black Thought. Maar dus ook, again, commerciële rapartiesten die af en toe ook politieke rap produceren. En dan kom je weer bij die complex coolness. Dus artiesten die verschillende identiteiten van zichzelf omarmen. Ja. Verschillende thema's aankaarten. En Lil Baby vond ik een goed voorbeeld, omdat hij ook uit het zuiden komt. Weet je, het is een beetje een soort van zuidenblokje. Ja. Zuiderblokje. Maar ook dus omdat het een trapartiest is. En ook omdat ik het ergens tragisch vind dat hij dus dit nummer heeft uitgebracht na de moord op George Floyd. Maar eigenlijk meteen werd gekaapt door politici. Dat meteen politici dachten van Lil Baby maakt nu politieke rap. Misschien moet hij onderdeel uitmaken van mijn campagne. Dus ze trokken allemaal aan Lil Baby. Waardoor hij eigenlijk zei van, ja, misschien moet ik maar geen politieke rap meer maken. En dat wil je dus niet als politicus. Dat een rapartiest, doordat jij zo aan hem trekt, dus geen politieke rap meer gaat produceren. Ja, gaat maken.
0: Is hij ook gestopt daarna?
1: Ik heb eigenlijk niks meer. Ja, volgens mij wel. Ja, ja.
0: Want dat is eigenlijk zonde, want je wil dus dat zo dat ook dit soort rappers zich uitspreken.
1: Zeker, zeker. Ja, hij doet gelukkig nog veel voor de gemeenschap en is op andere manieren politiek actief of zo. Maar ik heb inderdaad al een aantal jaar geen politiek nummer meer van hem gehoord. Nee.
0: Waarom is het belangrijk dat rappers zich over de politiek uitspreken via hun muziek?
1: Ja, nou, het is belangrijk omdat je andere mensen daarmee kan informeren. Denk ook maar aan een Public Enemy en een Chuck D die toen zei van rap music is the CNN of black people. Dus heel erg belangrijk dat andere mensen dan ook horen wat er gebeurt in bepaalde gemeenschappen. Het is ook belangrijk, en dat heb ik eerder gezegd, dat bijvoorbeeld de theorie van Bennett Bailey ook heeft uitgewezen dat mensen die naar politiek rappen, naar politieke rap luisteren, misschien ook politiek actiever worden. En dat is natuurlijk sowieso een goed ding. En het kan denk ik ook zijn dat mensen zich daardoor gezien voelen. Dus als je in een bepaalde situatie bent en je hoort dat een rapper jouw verhaal vertelt, ja, dan voel je gezien. En waardig. Ja, ja, iemand spreekt
0: voor
1: je.
0: Dus het kan
1: uit.
0: Heel veel doen.
1: Zeker,
0: voor
1: zeker. Ja, het is ook echt inherent verbonden aan de cultuur. Dus je hebt inderdaad ook wel gesprekken over sinds de commercialisering is rap niet meer politiek en we moeten terug naar de jaren 80, 90. Natuurlijk kunnen we het hebben over vercommercialisering en wat dat doet met de inhoud van muziek. Maar tegelijkertijd vind ik het ook altijd belangrijk om te benadrukken dat politiek rap en hip-hop nooit heeft verlaten.
0: Nee. De band tussen de twee die is hecht en blijft.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan door. Cream, make me scream. I don't public, make the scene. I don't cook, I don't clean. But let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Er is natuurlijk veel ophef en kritiek geweest op dit nummer van Cardi B en Megan Thee Stallion. Waarom vind je het toch belangrijk om dit vandaag te laten horen?
1: Ik kom 3:15 s'nachts, zondagnacht. Ja. Maar ik vind het belangrijk omdat het ook onderdeel uitmaakt van hiphopfeminisme. Ja. We hebben het daar eerder over gehad. En hiphopfeminisme kaart verschillende soorten thema's aan. Het gaat over antiracisme, het gaat over huiselijk geweld, het gaat over empowerment, je kan worden wat je wil. Maar het gaat dus ook over seksuele autonomie. En voor mij is dit het anthem wanneer het gaat om seksuele autonomie. Cardi B en Megan zijn zeker niet de eerste die dit doen. Denk ook dus inderdaad aan een Salt en Peppa, een Little Kim, een Trina. Ik vind het ook interessant dat dit nummer zoveel heeft losgemaakt. Enerzijds is inderdaad wat je zei, kritieken uit de conservatieve hoek. Oh my god, wat doet dit met jonge meisjes als ze dit nummer horen? Er was zelfs een politicus die zei van, ik moet nu heilig water in mijn ogen en in mijn oren druppelen na het zien van de clip en het horen van dit nummer.
0: Okay.
1: Anderzijds waren er dus ook gynaecologen die zeiden van, oh, wat fijn dat dit nummer is uitgebracht, want het kan het taboe wegnemen wanneer het gaat om WAPS. Ja. Dat staat dus voor wet ass pussy. Er waren ook feministen en andere sociologen die zeiden van, nee, dit kan juist goed zijn, want het gaat om het centraliseren van vrouwelijk seksueel plezier. Dat gebeurt niet genoeg. En onderzoek van Lewis van 2025 heeft bijvoorbeeld ook uitgewezen dat nummers als WAP ervoor kunnen zorgen dat vrouwen seksueel assertiever zijn in de slaapkamer, juist eerder hun lichamen omarmen, orgasme, waardoor de kwaliteit van seks natuurlijk ook weer omhoog gaat en de orgasmekloof wellicht wordt gedicht.
0: Oh wauw, dus het zou ook goed zijn voor vrouwen om zich zo uit te spreken over hun behoeftes.
1: Ja, want dat kan dus inderdaad andere vrouwen weer motiveren om dat ook te doen. Ja. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, als je als vrouw durft te zeggen wat je lekker vindt, durf je hopelijk ook te zeggen wat je niet fijn vindt. En dat is ook heel erg belangrijk.
0: Ja, dus ook dat werkt allebei de kanten.
1: Zeker, ja, ja.
0: Hey, gebeurt het volgens jou ook nog te vaak dat er ophef ontstaat als vrouwen over hun seksuele genot zingen of rappen?
1: Ja, er lijkt een dubbel standaard te zijn. Ja, zeker. En wat ik daarmee wil zeggen is, het is belangrijk om gesprekken te blijven voeren over waarom sommige rapartiesten dat doen.
0: Ja.
1: Ik ben bijvoorbeeld heel erg blij dat Megan Thee Stallion in een interview met Michelle Obama, is 2 weken geleden uitgekomen, kan je op YouTube vinden, dat Megan Thee Stallion zegt van, nou, ik ben altijd zo geweest, dit is gewoon wie ik ben. Ja. En ik vind het heerlijk om over seksueel plezier te rappen. Vind ik heel belangrijk dat ze dat aankaart. Tegelijkertijd hoop ik niet dat andere vrouwen denken van, oké, als ik commercieel succesvol wil zijn, moet ik per se dit soort thema's aankaart, omdat het misschien goed doet vanuit commercieel oogpunt. Maar om bij jouw punt ook weer te blijven, ik vind inderdaad dat er te veel ophef ontstaat over dit soort nummers. En dat het te snel wordt gedacht aan de kinderen, de jonge meisjes. Wat ik flauw vind. Niemand wil dat iemand van 5, 6 naar WAP luistert. Ja. Maar daarvoor
0: is het ook niet bedoeld.
1: Nee, is het ook niet bedoeld. Nee.
0: Wat natuurlijk andersom ook vaak gebeurt. Dat vroeg mannen over hun...
1: Zeker, ja. Dus vooral in de context van rap. Weet je wel, dat vind ik dan interessant dat dan een Snoop Dogg... en volgens mij heeft hij dat wel teruggenomen. Maar dat Snoop Dogg inderdaad eerst zei van... oh my god, wat gebeurt er hier? Dus ik denk, ja, oké, maar jij hebt doggystyle uitgebracht in de jaren 90. Ja. What you mean? Ja. Ja.
0: Hey, je hebt ook onderzoek gedaan naar het belang van thickness in muziekvideo's...
1: Ja.
0: Voor het lichaamsbeeld van zwarte en witte vrouwen in Nederland. Wat doet zo'n clip zoals WAP dan voor vrouwen?
1: Ja, dan ga ik inderdaad eventjes terug dan naar hun lichamen. Want WAP gaat natuurlijk over seksuele autonomie.
0: Ja.
1: En ze rappen niet per se in dat nummer over hun lichaam. Ja, echt natuurlijk ook wel. Maar je hebt ook nummers waarin ze vaker rappen. Ook van, oh my god, I'm so thick. Ja. Ik heb grote borsten en grote billen. Maar anyways, dit soort vrouwenrap... waar vrouwelijke luisteraars naar kunnen, kunnen horen... kan inderdaad impact hebben op hun eigen lichaamsbeeld. Omdat er een schoonheidsideaal... is binnen rap, en dus ook binnen vrouwenrap, van de thick ideal. Dus grote borsten, grote billen, maar wel een smalle taille. En ik wilde dus weten wat vrouwen die naar dat soort muziek luisteren, wat dat betekent voor hun eigen lichaamsbeeld. En wat ik net al aangaf over mezelf, wat het met mij zou kunnen doen, die complexiteit, merkte ik ook bij de jonge vrouw die ik heb geïnterviewd. Dus in de enerzijds waren ze heel erg trots van, oh my god, het is iets anders dan het eurocentrische ideaal, dat maatje 34. En ik voel me gezien, want het is eigenlijk ook mijn ideaal.
0: Ja.
1: En ik zie er misschien ook zo uit. En ik wil dat ook nastreven. Ik vind het mooi, thikke lichamen. Anderzijds, omdat het nog steeds een ideaal blijft, zijn er ook vrouwen die ik heb gesproken die zeggen van, oh, maar wat nou als mijn billen niet groot genoeg zijn? En wat nou als mannen alleen maar geïnteresseerd zijn in vrouwen met een bepaald... bepaalde lichaamsbouw. En het interessante aan dat onderzoek vond ik ook dat vrouwen beide kunnen ervaren. Dus dat het niet alleen maar positieve of negatieve effecten kan hebben, maar ook in één persoon beide effecten kan losmaken. En het grote verschil tussen zwarte en witte vrouwen was, is dat zwarte vrouwen meer het idee hadden dat er ook van de maatschappij, of zij dachten dus dat de maatschappij ook van hen verwachtte dat ze er zo uit zouden zien. De zwarte vrouwen dus iets van, oh ja, vrouwelijke rapartiesten zijn donker. Er is ook een soort van thick lichaamsideaal binnen de black community. Dus waarschijnlijk verwacht de maatschappij ook dat ik thick ben.
0: Ja.
1: En de witte vrouwen dus iets van, oké, ik vind het heel erg mooi. Het is misschien wel mijn ideaal. Maar ik heb minder last van een soort van sociale druk. Omdat ik niet denk dat mensen verwachten dat ik per se eruit zie als een Cardi B of een Megan Thee Stallion.
0: Ja, precies. Nou. Oké. Hey, we sluiten nog even af met iets heel anders. Namelijk diss tracks.
1: Oh, ja. Yeah.

0: action. I make music that electrify. You make music that pacify. I can double down on that line, but spare you this time. That's random acts of kindness. Know you're a master manipulator and habitual liar too. But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you.
1: Ja, we horen hier Kendrick Lamar. Maar ook hier lag weer een vrouw aan ten grondslag, Roxanne Shanté. Zonder haar hadden we dit soort platen helemaal niet gehad.
2: Daarom vond ik het belangrijk om ook even licht te schijnen op de traditie van diss tracks binnen rap. Nou, Roxanne Shanté heeft inderdaad de eerste diss track ooit uitgebracht. Dat was een reactie op UTFO's, een mannengroep, op UTFO's nummer Roxanne Roxanne. Okay. Dus zij hadden begin jaren 80 dat nummer uitgebracht waarin ze een Roxanne, een fictieve Roxanne, belachelijk maakte. En toen dacht Roxanne Shanté dus, hey, ik heet ook Roxanne. Ik vind dat nummer gewoon verder niet zo tof. Ik ga jullie gewoon dissen. Wat natuurlijk ook een feministisch aspect heeft. Het dissen van je mannelijke collega's binnen rap kan ook feministisch zijn. Want je laat zien dat je grenzen trekt en sommige dingen niet pikt. En dat je natuurlijk ook nog eens heel goed kan rappen op een intelligente manier mensen kan beledigen. Dus wat zijn Shanté ook
1: diss tracks belangrijk zijn voor hiphop? Om die reden die je net zegt, dus dat je dat op een intelligente manier
2: Zeker.
1: Kan doen?
2: Ja, het is heel knap, vind ik. Als je op een intelligente manier iemand kan beledigen, de woordspelingen, het onderzoek wat je misschien doet. Want soms weet je wel, over en weer dissen van mannelijke of van rapcollega's onderling kan soms ook betekenen dat je even onderzoek moet doen. Weet je wel, naar die persoon, van waar kan ik haar, waar kan ik hem of haar op pakken. Dus het is, ik vind het knap.
1: Ja, hey, Kendrick Lamar en Drake hebben over en weer meerdere districts nou voor elkaar gemaakt. Maar Drake heeft Kendrick voor het nummer Not Like Us destijds aangeklaagd. Die zaak is wel weer verworpen. Maar wat betekent het nou voor hiphop als rappers elkaar gaan aanklagen voor dit soort districts?
2: Ja, kijk, ik vind het geen probleem als we gesprekken al hebben over van hoe ver kan je gaan. Want in het verleden zijn er wel diss tracks geweest waarvan ik dacht van, oeh, dat is inderdaad niet handig. En dan kan het misschien van de studio naar de straten gaan, weet je wel. Dus dat wil je absoluut niet. Maar dissen is ook weer zo'n belangrijke traditie binnen hiphop, binnen rapcultuur. En wat ik net al zei, het is ook een manier om te laten zien wat je vaardigheden zijn, je kunsten. Je hebt battle rap. Ik heb ook heel veel bewondering voor battle rappers. En ik ben dus bang met deze rechtszaak dat het misschien artiesten kan ontmoedigen. Ja. Om collega's te dissen. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat het dissen heel vaak inderdaad binnen de context van rap gebeurt. Van hey, weet je wel, ik dis jouw rapcollega. Ja. Maar het kan ook zijn dat je systemen dist, weet je wel. Of dat je organisaties dist. Dus het is veel breder. Het kan van alles zijn. Of je exen of zo, weet je wel. Dat gebeurt ook wel eens. Ja.
1: Okay. Heel breed dus.
2: Ja.
1: Tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro en Gervé. Waarin we deze nacht spreken met Kim Dancor, hip-hop expert. We hebben het onder andere gehad over hiphopfeminisme, de politieke kant van hiphop en de mensen die hiphop op de kaart hebben gezet. En straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp en natuurlijk zoals altijd met respect. Wil je misschien meer weten over de platen die we hebben gehoord of wil je graag nog meer weten over de invloed van vrouwen in hiphop? Stuur dan een appje naar in de NPO Luisterapp of bel naar 0800 1121. Tot zo bij de Nacht van Caro en Gervé.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. De telescoop heeft een haarscherpe camera. De eerste beelden komen waarschijnlijk begin volgend jaar. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Kim Dan Cor zit toch altijd hier in de studio. En we hebben het met haar over hiphop. Voor jou is het nu de tijd om vragen te stellen. Oh.

0: NCRV.
1: Want Kim is hiphop onderzoeker aan de Universiteit Leiden. En we hebben het met haar dus over de geschiedenis en de invloed van hiphop. Nu is het de beurt aan jou om je vraag te stellen. Misschien wil je meer weten over wat voor invloed hiphop heeft op onze cultuur. Of ben je gewoon benieuwd naar wat Kim haar favoriete hiphopplaat is. En wat die betekend heeft. Ja, Kim, er zijn al wat appjes binnen.
2: Oeh.
1: En eentje sluit heel goed aan op waar we mee afsloten. Want Demi die appt ons en die zegt... Not Like Us won vorig jaar 5 Grammys. Hoe bijzonder is het dat er nu prijzen worden gewonnen met diss tracks?
2: Ja, heel bijzonder. En ik moet ook meteen denken aan, want in een van zijn diss tracks zegt Drake ook zoiets van: Kendrick, open his mouth, somebody give him a Grammy right now. Vind ik het ook heel erg ironisch dat Kendrick ook letterlijk 5 Grammys heeft gewonnen voor een diss track richting Drake. Maar het is inderdaad heel bijzonder. Vooral als je bedenkt hoe het ooit is ontstaan. 1984, een 14-jarige Roxanne Shanté, x aantal jaren verder, gewoon op de Grammys 5 keer een prijs. Ja, geweldig.
1: Ja.
2: Nou, ook een soort van erkenning voor die traditie binnen hiphop. Dat is ook belangrijk.
1: Ik kan me voorstellen inderdaad dat het veel doet.
2: Ja.
1: Voor dat soort type muziek, voor dat soort platen.
2: Ja. Ja.
1: Een soort erkenning.
2: Zeker, ja.
1: Lorenzo schrijft, je vertelde net over Tupac en over en hoe hiphop niet alleen over de muziek ging, maar ook over mode en kleding. Je ziet nu dat jongeren zijn muziek weer luisteren en dat die stijl weer helemaal terugkomt. Met bijvoorbeeld die wijde broeken. Denk je dat die twee met elkaar te maken hebben?
2: Ja, ik denk sowieso dat hiphop een enorme invloed heeft op hedendaagse trends. En ik denk dat we dat ook wel vaker gaan zien. Zoals nu is een soort van 90s, weet je wel, 90s ja. Hip-hop fashion is in. Dus inderdaad die wijde broek. Het zal me ook niet verbazen als ik mensen binnenkort met die Tupac bandana zie, weet je wel, achterstevoren.

0: binden. En dat misschien over 10 jaar weer de hip-hop fashion van de early 2000s in is. Dus het heeft zeker met elkaar te maken. En zal er ook zeker nog een aantal decennia zijn, verwacht ik.
1: Nou. Leuk. Sjaak Simons, die zegt, leuke uitzending, dank je. Is er een nummer die je elke dag zou kunnen luisteren?
0: Oeh. Nou, het zijn er heel veel, maar ik ga dan toch even voor het nummer wat het eerste bij mij opkomt. Money Trees van Kendrick Lamar en J-Rock. Ja.
1: Daar is ook mijn liefde.
0: Oké, okay.
1: Oh, ja. Nice. Oh ja, wat vind je zo goed aan dat nummer?
0: Nou, sowieso de teksten, vooral het stukje van J-Rock, zo knap. De beat vind ik lekker. Ik hou ook van de combinatie Kendrick en J-Rock. Ja, gewoon echt een heel goed nummer.
1: Ja,
0: ja, ja. In mijn top 5 van rapnummers na 2010.
1: Oké, okay, nou. En daarvoor?
0: Oeh, ach jee, dat is ook zo moeilijk.
1: Ja, mag je ook even over
0: nadenken? Wacht even over nadenken.
1: Ja, tuurlijk, komen we zo terug.
0: Top 5 always gives like some type of pressure, maar ik ga erover nadenken, ja.
1: Even kijken. Nikki Prifty schrijft, heeft hiphop ook iets veranderd in de mode voor vrouwen?
0: Oeh. Ja, nou, ook omdat het niet zo strak is divided, vind ik, binnen hip-hop fashion. Dus je ziet ook dat vrouwen, jonge meisjes, wijde broeken dragen, oversized tees. Dus de trends die je ziet die voor mannen misschien relevant zijn, gelden ook voor vrouwen. Dus ik zou niet per se dat onderscheid willen maken van oké, die aspecten van hip-hop mode is alleen voor mannen en die voor vrouwen. Mm-hmm. En ik kan me tegelijkertijd ook voorstellen dat misschien de wat meer sexy kleding van een Cardi B of een Megan en Back in the Day en Little Kim, die natuurlijk ook zo belangrijk is geweest voor mode, Little Kim, dat dat misschien wel weer specifiek vrouwen heeft geïnspireerd om bepaalde kleding aan te trekken. Misschien de verschillende kleuren, nepbondjassen en weet je wel, ja, Little Kim heeft ook zoveel iconische looks gehad. Ja.
1: Er is een paar.
0: Nou, dus inderdaad die verschillende kleuren, bondjassen, de look, wat was het nou, de Grammys, dat ze een soort van catsuit aan heeft met dan één soort van kwastje bij één borst. En dat Diana Ross ook even dat kwastje zo op en neer doet. Dat was ook echt een iconische look, de verschillende kleuren pruiken. Ja. Hoe zij sowieso street met haute couture heeft gecombineerd. Ja,
1: ja,
0: okay. Ja, ja, de verschillende Chanel looks van haar ook.
1: Invloed.
0: Ja, zeker.
1: Even kijken, Bert Rit schrijft, goedenavond. Welk hiphop nummer heeft maatschappelijk de grootste impact gehad?
0: Nou, misschien, ja, weet je wel, het is misschien een beetje flauw, maar als onderzoeker blijf ik altijd zeggen, ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan. Ik heb geen onderzoeken erover gelezen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat misschien Public Enemies Fight the Power een hele grote invloed heeft gehad. Ja.
1: En waarom?
0: Omdat het heel erg populair was. Veel mensen hebben dat nummer gehoord, kennen dat nummer. Het werd ook uitgebracht in de tijd dat er dat het ook nodig was, laat me het zo zeggen. Mm-hmm. En het maakt ook onderdeel uit van de film van Spike Lee. Dus extra zichtbaarheid. Dus ik, ja, Public Enemies Fight the Power. En misschien ook doordat Chuck D inderdaad in die tijd ook zei van rapmuziek is de Black CNN for people, weet je wel. De CNN of Black people, ja.
1: Ja, nou. Precies. Het meeste jong schrijft, ik luister vooral naar Nederlandse rap. Erg leuk om nu al deze andere dingen te horen. Maar welke Nederlandse rapper vind je goed of zou je aanraden om te luisteren?
0: En dan ga ik toch even licht schijnen op alle vrouwelijke rappers in Nederland. En ik heb een lijst. Maar ik begin bij Ella John, Bastet Black, Fabs, Riani, TV Becky. Ja, er zijn er zoveel. Gelukkig Dani Do, Crystal Chenet, Nina de Lastigste, die gelukkig ook weer lekker muziek produceert, die in early 2000s is begonnen. Ja, ik wil ook vooral mensen aansporen om naar vrouwelijke Nederlandse rapartiesten te luisteren. Ja.
1: Want jij hebt ook onderzoek gedaan naar hip-hop feminisme in Nederland. Heb je voorbeelden van vrouwen inderdaad die daar veel bezig mee zijn? Dat zijn deze vrouwen, denk ik, die er
0: onder
1: veel
0: andere,
1: bezig zijn.
0: Ja, en ik heb dat samen gedaan met Isabella Hel Allen. Daar hebben we een boekhoofdstuk geschreven over hiphopfeminisme in de Nederlandse context. Want ik en Isabella natuurlijk ook vond het ook vooral belangrijk om het naar deze context te brengen. Ja. Weet je, je wilt het niet alleen maar over Amerika hebben. En de thema's die we zien in Amerikaanse vrouwenrap, de feministische thema's, hebben we inderdaad ook in Nederland gezien. Het leuke aan de Nederlandse context is dat de vrouwen ook heel vaak verschillende talen gebruiken. Dus ze praten bijvoorbeeld ook Surinaams of Papiamentos of Spaans. Weet je wel, dat vind ik ook heel erg mooi. Vind ik ook echt een aanvulling op de nummers die ze doen. En inderdaad, de vrouwen die ik net noemde, die hebben allemaal een feministisch nummer uitgebracht. Ja, ja, het kan gaan over financiële onafhankelijkheid, dissen. Je hebt ook vrouwen die mannen dissen, zoals een I am Aisha, ja. Kisha. Het kan gaan over antiracisme, Nina de Lastigste, Tiziana, seksuele autonomie, TV Becky, Lionstorm. Ja.
1: Ja. Hoe gaat het überhaupt met hiphopfeminisme in Nederland? Komen die vrouwen goed mee? Of is het toch nog best wel een dominerende mannenwereld? Valt dat mee? Zijn er veel vrouwen?
0: Ja, dan zou ik je vooral willen adviseren om met de vrouwen zelf te praten. Ik heb wel het geluk gehad, of ik mocht gelukkig hier en daar wel wat vrouwelijke rapartiesten interviewen voor muziekpanels en zo, ja. Of voor shows. En zij zeggen van, ja, het blijft gewoon moeilijk, weet je wel. Het is wel simpele dingen. En ik zeg even simpel, omdat het eigenlijk niet zo had moeten zijn. Maar bijvoorbeeld gewoon studio ook. Dat je als vrouw gewoon liever niet 's avonds, 's nachts naar een studio gaat om muziek te maken. Want je weet niet zeker wat er in zo'n studio zou kunnen gebeuren. Tot aan inderdaad het gevoel hebben dat je echt letterlijk wordt gesaboteerd omdat je een vrouw bent.
1: Oh, wow.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat zou er moeten gebeuren om dat te veranderen, om dat beter te maken? Veiliger
0: ja,
1: gevoel?
0: Ja, bespreekbaar maken sowieso. Wat jammer dat ik even de naam ben vergeten van deze artiest. Volgens mij was het Glenn, dacht ik. Die inderdaad ook dacht van, oké, als vrouwen inderdaad zich niet altijd veilig voelen in de studio, wat kan ik daar dan aan doen? Is het dan handig om, weet ik veel, de studiotijden te veranderen, of om altijd ervoor te zorgen dat die vrouwen sowieso altijd iedereen mee mogen nemen wie ze mee willen nemen? Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Het is ook belangrijk dat de scene zelf dat doet. En wat ik bijvoorbeeld heel veel, of wat ik heel mooi vind aan de Foundation, een hiphop-organisatie uit Amsterdam, dat zij constant panels organiseren over dit onderwerp. Ja.
1: Oké, dus er gebeurt wel.
0: Er gebeurt wel iets. Ja, er gebeurt wel iets. Ja.
1: Hey, we gaan zo meteen verder met luisteraarsvragen. Maar eerst het laatste nummer dat jij hebt meegenomen. En jij wilde heel graag Dolly Parton laten horen.
0: Zeker, ja. Gone Too Soon. Dus het, ik vind het heel erg dat ze is overleden. Dus dit is inderdaad, net als met Aaliyah, een soort van eerbetoon aan Dolly. Ja.

0: Ja, Noah die appt ons ook. En die schrijft, je vertelde net over de invloed van hiphop uit die tijd. Veel muziek van vroeger wordt nu ook weer gesampled in nieuwe nummers. Vind je dat een mooie manier om muziek levend te houden? Of gaat er daar ook iets verloren aan het origineel? Grappig, hadden jullie het hier net tijdens,
1: ja, daarom,
0: de, tijdens de muziek
1: ben
0: over.
1: Ben jij Noah? Nee hoor, je zelf even snel
0: dat vond ik niet aan, nee.
1: nee, mooie vraag. Ook sowieso zijn alle vragen heel erg mooi. Maar in ieder geval, het inderdaad net over samplen. En als het goed wordt gedaan, vind ik het een hele mooie manier om inderdaad muziek levend te houden. En ook om een soort van eerbetoon te doen aan oudere generaties. Dus ik heb het er even over in die context. Weet je, wanneer rapartiesten dan een eerbetoon doen aan oudere artiesten, aan bepaalde genres, funk of rock en roll. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, mits het goed wordt gedaan. Maar dat is misschien ook weer persoonlijk, weet je. We hebben allemaal misschien een andere smaak. Wie bepaalt wat goed is. Ja. Maar wel leuk dat deze vraag echt net dus naar Dolly en Kenny komt. Want ik heb dus mede voor dit nummer gekozen van Dolly. Omdat natuurlijk het ook is gesampled binnen hiphop. Ja. En ik kan misschien nu ook weer antwoord geven op jouw vorige vraag. Een van mijn favoriete nummers van voor 2010 is Shook One's Mobb Deep. Omdat ik ook gewoon heel erg tof vind hoe dat is gesampled.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Het is toch weer een sample.
1: Ja, precies.
0: Hey, Mia schrijft eindelijk over hiphop. Wat is volgens jou het beste festival voor de vrije hiphop met inclusiviteit?
1: Oeh.
0: Het is helemaal jouw vakgebied, maar misschien.
1: Nee. Och, al vind ik dat lastig, toch wel. Ook omdat ik eigenlijk niet heel vaak naar festivals ga. Ik ga vooral naar concerten. Moet ik even over nadenken hoor. En inclusiviteit op welke manier? Qua genderidentiteit en seksuele voorkeur? Of wat voor soort. Of vrouwen?
0: Ik weet het niet. Dit is wat ze opschrijft.
1: Ja,
0: dus ik denk gewoon op alle vlakken.
1: Op alle vlakken, ja.
0: Maar denk er even over na.
1: Ja, ga ik even over nadenken. Hopelijk. Ja. En sorry als ik er geen antwoord op kan geven. Ik ben niet echt een festivalganger. Nee.
0: Nee, geen probleem. Nee. Denzel schrijft, ik luister ook graag naar hiphop. Ik hoorde de presentator zeggen dat je ook losgaat op alle muziekjes. Die telkens weer even kort klinken. Heb je ook een bepaald nummer als wekker?
1: Ja, dat had ik wel. Weet je wel, vroeger toen het nog een soort van in was om inderdaad muziek op je telefoon te hebben als ringtoon of als wekker, maar nu inderdaad niet. Nee. Maar ik merk wel dat vooral tijdens het sporten, want dat doe ik heel vaak direct na het opstaan, dat ik het heerlijk vind om een soort van mix te luisteren van de jaren 90 en de early 2000s, ook met name uit het zuiden, dus de crunk muziek en zo.
0: Ja.
1: Daar ga ik wel lekker op tijdens het sporten.
0: Oké, ook een antwoord.
1: Ja.
0: Even kijken. Nina schrijft, wat is volgens jou het verschil tussen hiphop van vroeger en hiphop van nu?
1: Nou, misschien vanuit commercieel oogpunt, dat in de jaren 90, wat ook wel het gouden tijdperk van rap wordt genoemd, er verschillende soorten thema's commercieel succes konden behalen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi aan die tijd. En dat het misschien nu toch soms lijkt dat er weinig ruimte is voor commerciële innovatie. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wil ik ook zeggen van het is er nog wel of zo. Ja. Maar als ik het dan vergelijk met vroeger, lijkt het dat er vroeger wel iets meer ruimte was voor verschillende geluiden die allemaal commercieel succes konden behalen. En nu dat iets nauwer is. Maar ik vind ook, want daar word ik soms een beetje gek van wanneer mensen zeggen van oh, er is geen politieke rap meer. En waar is dit, waar is dat? Het is er gewoon allemaal wel. Het staat misschien niet in de top 10 of zo, maar het is er gewoon
0: wel.
1: En juist met social media en het internet kan je ook gewoon lekker zelf op zoek gaan.
0: Ja. Ja, dus dat misschien ook inderdaad gewoon zelf kijken.
1: Precies,
0: wat
1: zeker.
0: Je wil.
1: Ja, zeker. Ja.
0: We hebben het natuurlijk nu ook het hele uur over Amerikaanse hiphop.
1: Ja.
0: Maar hier in Nederland heeft het natuurlijk ook groot.
1: Zeker.
0: Welke invloed heeft het gehad op Nederlandstalige hiphop?
1: Dus je bedoelt Amerikaanse op Nederlandstalige of Nederlandstalige op de maatschappij?
0: Nee, dus wat heeft Amerikaanse hiphop voor invloed gehad hier in Nederland?
1: Ja.
0: De hiphop die wij nu kennen, luisteren, die zo gemaakt wordt.
1: Ja. Nou, het was de gateway to, weet je wel. Zonder Amerikaanse rap was het hier waarschijnlijk niet ontstaan. Het waren de cassettebandjes die mensen die in Amerika woonden meenamen naar Nederland, naar familieleden, dat het hier ontstond. Breaking op het Leidseplein, op andere pleinen. Weet je, dus het is echt letterlijk overgewaaid van Amerika naar Nederland. En ondanks dat we hier een soort van glocalisering hebben, dat Nederlandse rappers vooral rappen in deze context, hun eigen geluid, hun eigen verhalen, hun eigen tekst, dus niet per se Amerikaanse rappers kopiëren, leren. Mm-hmm. Is het wel zo dat je soms hoort dat een bepaalde sound die het bijvoorbeeld goed doet in Amerika, het op een gegeven moment ook wel hier goed doet of zo. Ja, ja. Dus ze worden ook nog wel geïnspireerd door Amerikaanse rap. Ja, ja.
0: Zijn er inderdaad, we hebben het ook gehad over het zuiden van Amerika, de East en West Coast.
1: Ja.
0: Welke zie je stromingen hier meer terug? Of bepaalde geluiden, bepaalde sounds?
1: Ja, jij ligt echt een beetje aan wat in is. Ik denk dat, weet je wel, trap, wat ik al eerder zei, vanaf 2019 best wel domineerde in hitlijsten en in commerciële rap. Dat je ook wel merkt dat hier een soort van trapmuziek wordt gemaakt. Wat ik heel leuk vind, is het trapfeminisme, wat uit Amerika komt, maar wat ik ook hier heb gezien bij bijvoorbeeld een Ella John en Fabs. Ja. Weet je, dat ze ook trapnarratieven gebruiken, de trap sound, om hun eigen verhalen te vertellen vanuit een vrouwenperspectief. Dat vind ik heel erg leuk om te zien, ja.
0: Oké, dus het is wel echt, het heeft wel echt allemaal
1: zeker
0: met elkaar te maken.
1: Zeker. Het ligt natuurlijk ook aan naar wie je luistert. Dat is natuurlijk ook zo. Ja.
0: En dat wat de hitlijsten nu bestormt, misschien.
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik dus ietsjes minder vaak naar Nederlandse rap luister. Ja, kan dan wel natuurlijk het over de vrouwen hebben, omdat ik daar onderzoek naar heb gedaan. Ja, qua thematiek zie ik gelijkenissen, qua sound zie ik gelijkenissen. Maar tegelijkertijd halen ze het wel naar de Nederlandse context. Ja, dus gewoon
0: wat er hier speelt en hier gebeurt.
1: Ja, bijvoorbeeld zeg maar de hele bad bitch anthems. Weet je wel, ook een soort vorm van feminisme van ik ben een bad bitch, want ik ben mooi, ik verdien mijn eigen geld. Ja. Ik heb gewoon een toffe persoonlijkheid. Onafhankelijk. Die thematiek, wat echt letterlijk uit Amerika komt, zie ik ook dat vrouwelijke rappers dat hier doen, waar ik dan ook weer heel erg blij van word. Ja.
0: Marja Swinkels vraagt, welke rapper of hip-hop artiest zou je graag nog willen onderzoeken?
1: Ach, wat een mooie vragen allemaal. Nou, ik denk dat ze denken aan een soort van longevity. Wie gaat al heel lang mee? Mm-hmm. Ik zou willen beginnen bij een vrouw. Ik vind het ook heel erg leuk als de vrouw is die verschillende identiteiten van zichzelf heeft omarmd. En misschien dan toch een Queen Latifah. Ook omdat ze er nog is, ben ik heel blij mee. Ja, misschien wel een Queen Latifah dan. Ja.
0: Waarom?
1: Nou, om al die redenen die ik net noemde. Ze is er nog, weet je wel. Ze begon volgens mij met rappen in de jaren 80. En ze heeft een aantal jaar geleden nog een rapnummer uitgebracht. Ze is van rapper naar actrice gegaan. En volgens mij ook nog even talkshow host geweest. Wat ik heel leuk aan haar vind, is dat ze zelf politieke rap, conscious rap maakte, maar ook heel erg Megan Thee Stallion fan is en ook aanspoort om door te gaan, terwijl zij Megan Thee Stallion wat meer met seksuele autonomie en zo heeft. En ze is ook gewoon heel erg belangrijk geweest voor het hip-hop feminisme. Ik vind het ook tof dat ze queer is, dus vanuit dat perspectief zou ik haar ook willen onderzoeken.
0: Is het eigenlijk alles?
1: Eigenlijk alles, ja, ja. En maar dus ook heel graag een Cardi B. Wel. Dus misschien Queen Latifah en een Cardi B. Ja.
0: Allebei.
1: Ja.
0: Zou het gewoon nog kunnen. Ja, waarom niet?
1: Ja, ja.
0: Franca schrijft, kun je ook nog gewoon naar hiphop luisteren zonder dat meteen als onderzoeker te analyseren?
1: Jawel, dat lukt wel. Ja, dat
0: kan
1: lukt
0: er
1: nog
0: wel van genieten.
1: Ik kan er zeker van genieten, okay. Ja. Op de fiets tijdens het sporten, ja, zeker wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, gelukkig. Dat is fijn. En Jack vraagt, in hoeverre kunnen vrouwen binnen een door mannen gedomineerde hiphopwereld hun eigen regels bepalen?
1: Dat is iets waar ik heel graag onderzoek naar zou willen doen.
0: Oh.
1: Ook, ja, nee, zeker. Nee, wat ik net al zei over Megan Thee Stallion, dat zij gelukkig dus zei van, hey, ik ben altijd zo geweest, dit is wie ik ben en dit ga ik doen. Zijn er misschien ook andere vrouwelijke rapartiesten die meer worden aangespoord om sommige soort muziek te maken, omdat het platenlabel misschien denkt dat dat gaat werken. Maar dat moet allemaal gewoon onderzocht worden. Ik wil daar ook niet te makkelijk over denken, nu maar gewoon een antwoord geven van het is dit en dat.
0: Ja.
1: Ik hoop gewoon dat meer mensen dat gaan onderzoeken, in hoeverre inderdaad vrouwen hun eigen regels kunnen bepalen binnen het genre. Maar inderdaad, ik weet de naam even niet meer, wat inderdaad de persoon ook terecht zegt, het is mannen gedomineerd, we leven in een patriarchy. Dus helaas geldt dat dan ook voor binnen hip-hop, dat daar gewoon bepaalde gevolgen van zijn. Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Oké. Okay. Mm-hmm. Even kijken. En dan hebben we ook nog Timo. En die vraagt, moeten we vrouwelijke rappers anders beoordelen dan mannelijke rappers?
1: Absoluut niet. Nee, nee. Want vrouwelijke rappers zijn super getalenteerd. Het enige wat ik wel aan mensen zou willen vragen is om inderdaad gewoon ook die thema's te waarderen. Want ik heb ooit gehoord, of nou ja, in mijn onderzoek komt dat ook wel een beetje naar voren, dat soms mannen zeiden van, ik luister iets meer naar vrouwenrap, omdat dat niet per se bij mijn leefwereld past.
0: Oh, ja.
1: Maar tegelijkertijd denk ik van, wij vrouwen luisteren ook heel vaak naar mannenrap.
0: Ja.
1: Waar wij, weet je wel, dat kan gewoon. Dus probeer daar gewoon wat meer open voor te staan. Maar beoordeel ze absoluut niet anders op hun kwaliteiten. Nee.
0: Nee. Nee.
1: Nee. Okay.
0: En dan hebben we nog een laatste vraag van Floor. Mm-hmm. Die vraagt, wat zou je willen dat jonge vrouwen meenemen uit jouw onderzoek naar hiphop en zelfbeeld?
1: Nou, wat ik misschien wel mooi vind, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, is dat de jonge vrouwen in mijn onderzoek zelf kwamen met het concept van body neutrality. Mm-hmm. Dus dat ze inderdaad proberen om anders naar hun lichaam te kijken. Dus niet per se van, hoe ziet het er esthetisch uit? Voldoe ik aan een bepaald ideaal? Maar vooral naar hun lichaam kijken van, wat kan ik ermee, weet je wel? En dat vind ik wel een heel mooi concept. Dus ik zou het mooi vinden als mensen überhaupt op een andere relatie met hun lichaam krijgen. Nou.
0: Mm-hmm. Nou, mooi laatste antwoord. En tot zover ook dit gesprek in de nacht van Caro en Servé, waarin we deze nacht hebben gesproken met Kim Dancor, hiphoponderzoeker aan de Universiteit Leiden, over de geschiedenis en invloed van hiphop. Het hele gesprek vind je in de NPO Luister-app of in jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Kim, dankjewel en een hele fijne week alvast gewenst.
2: Thank

In de KRO NCRV podcast De Verwondering gaat presentator Annemiek Schrijver wekelijks op zoek naar de magie van het alledaagse. In deze aflevering ontvangt ze singer-songwriter Martijn Bulewa, bij sommigen bekend door zijn kwetsbare teksten en zijn opvallende optreden in De Beste Zangers. Het gesprek draait om een zoektocht die voor velen herkenbaar is. Hoe ontdek je je eigen gebruiksaanwijzing in een wereld die vaak een constante versie van succes en aanpassing eist? Martijn vertelt openhartig over de weg die hij heeft afgelegd om te begrijpen wie hij werkelijk is.

0: Het is een kunst om liedjes voor anderen te maken die op hun lijf geschreven zijn. Maar het is pure levenskunst om je eigen gebruiksaanwijzing te vinden. De Verwondering met Martijn Buwalda.
1: Je bent singer-songwriter. Wat houdt dat in? Dat je schrijft ook voor anderen, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Dus het houdt precies in wat het zegt. Ik zing liedjes en ik schrijf ze. Ja.
1: En je begon ontzettend op te vallen voor een groot publiek afgelopen najaar. Toen was je te gast in Beste Zangers. Ja. Wat gebeurde er toen met je?
2: Ja, dat is een soort bom die ontploft. Dat is zoveel mensen die daarnaar kijken. Dus ineens sta je op een podium voor heel veel meer mensen dan je ooit gestaan hebt. En ben je elke zaterdagavond op televisie. Ja, dat geeft zoveel reactie. Niet normaal.
1: En is dat leuk of raar of moeilijk? Of?
2: Boah, het is al die dingen. Het is en heel leuk. Het is ook raar dat je soms wordt aangesproken plotseling in de supermarkt of zo, of bij het voetbalveld. En daar ben je dan niet echt op bedacht. Dus dat je dacht, oh, hier ineens herkennen mensen je. Maar het is vooral heel leuk, omdat het is een podium voor de liedjes. En die liedjes gaan op reis. En die komen hierdoor op plekken waar ik ze nooit had kunnen brengen. En dat vind ik fantastisch.
1: Maar wat is de respons? Wat zegt men dan over jouw liedjes?
2: Dat het, dat mensen die Nederlandstalige muziek mooi vinden, vinden het leuk. Ze vinden dat er iets inhoudelijks in zit. Of ze zijn erdoor geraakt. Of ik zeg iets wat ze zelf wilden zeggen. Meestal zijn het een beetje in die woorden van die strekking zijn.
1: Ja, want daarom ben ik benieuwd naar je. Om te kijken van hoe doe je dat? Dat je dingen onder woorden brengt die kennelijk voor anderen heel belangrijk zijn. Dat doe je natuurlijk ook als je liedjes voor anderen schrijft.
2: Ja.
1: Want voor wie schrijf je dan bijvoorbeeld?
2: Nou, het gaat van Jan Smit tot allemaal christelijke bands. Tot, van alles wat op mijn pad komt.
1: En is er een grondtoon in je werk?
2: Nou, als ik voor anderen schrijf, dan hoop ik dat die anderen zichzelf er erg in herkennen. En voor mezelf is hoop, denk ik. En geloof zijn wel grondtonen in mijn werk.
1: En wat is hoop?
2: Hoop is dat ik in elke situatie het idee heb dat er dat je toegaat naar iets wat beter is. Hoe uitzichtloos het op dat moment ook mag lijken. En ik probeer wel dat als je naar mijn liedjes luistert, dat het niet een soort poel van zwartheid is, maar dat je ergens een haakje vindt of een houvast vindt om te denken, oh ja, als ik dit vasthoud, dan heb ik misschien net even iets meer, word ik misschien even iets meer opgetild boven waar ik nu in zit.
1: Wacht even, dus liedjes voor jezelf die gaan over hoop, ding als het ooit beter is.
2: Ja, of dat je misschien dat in het nu al vast kunt pakken, waardoor het nu misschien al ietsje lichter wordt of iets dragelijker of iets. Nou ja, of dat je je begrepen voelt. Dat kan ook al hoopvol zijn, denk ik.
1: Oké. En wil je voor ons zingen?
2: Of? Ja, dat is goed.
1: Ja. Ja. Want er staat een vriend van je.
2: Er staat een vriend, ja.
1: Een gitaar.
2: Een gitaar. Zal ik die maar pakken dan?
1: Graag.
2: Ja?

0: is wat er straks weer is.
1: Van alle liedjes die je dan schrijft, heb je deze gekozen?
0: Ja.
1: Want, waarom?
0: Omdat het voor mij de dualiteit er heel erg in zit van leven en van alles wat je meemaakt. Dus dat je heimwee hebt, betekent dat je weet wat het is om een thuis te hebben. Dat je hart gebroken is, betekent dat je weet wat het is om lief te hebben. Nou, die twee dingen tegenover elkaar steeds. Dat contrast tussen het licht en het donker is volgens mij wat het hele leven is. Als je uitzoomt. Als ik iets wil zingen, dan wil ik dat denk ik zingen.
1: En waarom treft je dat?
0: Omdat ik het heel hoopvol vind. Dus ik vind het hoopvol dat zelfs als je moeilijke dingen meemaakt, dat je kunt proberen te begrijpen dat dat is. Omdat je ook weet wat het is om het mooie mee te maken. En omdat ik ten diepste geloof dat wat het mooie wat er was, er uiteindelijk weer zal zijn. Dus alles wat er was, is wat er straks weer is.
1: En wanneer is dat?
0: Ik hoop in de toekomst. Ik weet niet wanneer dat is. Maar ik leef wel ik leef daar wel naartoe in mijn hoofd en in mijn hart.
1: Maar bedoel je ook dat de geschiedenis ons leert dat alles een golfbeweging is? Of bedoel je in het hiernamaals?
0: Nou, misschien wel allebei. Ik geloof in een hiernamaals waarin het beter is en mooier is. En waar het klopt, waar het goed is. En tegelijkertijd, ook als je uitzoomt in de geschiedenis. Als je de grote lijnen ziet, denk je, ja, er zijn natuurlijk heel veel hele zware en hele zwarte perioden geweest. En uiteindelijk werd het steeds weer licht. En daar heb je niks aan als je midden in die zwarte periode zit. Dus het is niet om te bagatelliseren wat je daar meemaakt. Mm-hmm. Maar nou, ik hoop dat het wel een soort handvat is waar je misschien even aan op kunt trekken als je erin zit. Ja.
1: Ik weet niet precies hoe ik dat moet inleiden, maar ik wil om een bepaalde reden met jou praten. Namelijk, jij hebt een goede achtergrond. Hè? Je komt uit een goed gezin. Je hebt een heel fijn gezin zelf.
0: Ja.
1: Je hebt succes. Heb je trouwens succes genoeg? Want je bent denk ik ook ambitieus.
0: Ja, ik ben wel ambitieus. Ik heb meer dan genoeg.
1: Ja. Meer dan?
0: Ja.
1: Oké, okay. Dus ja. Alles zit mee.
0: Ja.
1: Maar jij kent wel het gevoel van laat me met rust.
0: Ja, zeker.
1: Kun je dat beschrijven?
0: Ik ben een introvert mens. Dus ik heb mijn eigen tijd nodig om op te laden. En om weer bij te komen. En om tot mezelf te komen. Dus dat ken ik, dat stukje. Maar ik ken ook wel het stukje dat ik... dat het zwaar voelt wat je doet. En dat je iets met je meedraagt, dat het donker is in je hoofd. Dat je op een plek bent waar je niet gelukkig bent. Ook al kun je best wel beredeneren dat je wel gelukkig zou moeten zijn. En dat is. Dat voelt soms als aanstellerij. Want wat jij net zegt is waar. Ik ben gelukkig, ik ken voorspoed, ik voel me een enorm gezegend mens. En toch zijn er dan momenten dat je denkt. Het is donker, het is grijs, ik zit in een soort spiraal naar beneden en ik kom er moeilijk uit. En dat is. Ik weet niet waar het vandaan komt. Een soort heel, heel rijk binnenleven, denk ik. Ja.
1: En leer je dan ook jezelf te behandelen? Of leer je eigen gebruiksaanwijzing te begrijpen?
0: Ja, wel steeds meer. Omdat je steeds jezelf tegenkomt en soms dezelfde dingen ziet in verschillende situaties. Dat je denkt, hé, nu doe ik dit weer.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Waar begint bij mij dat het donker wordt van binnen? Dus wat zijn. Als er dingen voor mijn gevoel tegenzitten, als ik grote verwachtingen van iets heb en dat valt tegen, of ik val mezelf tegen. Ik denk, ik had dit beter willen doen. Dan slaat dat naar binnen. Dan ben ik perfectionistisch en dan ben ik streng en hard voor mezelf. En dat kan het begin zijn van een soort trap naar beneden, waarvan je denkt, oh ja, dan is alles niet goed. Dan zie je ook alles in dat licht. Dan word ik humeurig. Dan ben ik helemaal niet zo gezellig.
1: Ja. Ja, nu klinkt het bijna alsof je zegt, als ik grote verwachtingen heb, dan, dus met andere woorden, hoop is helemaal niet zo gezond. Hoop op later en beter.
0: Nee, het kan ook een last. Hoop kan ook iets zijn wat je met je mee moet dragen soms. Of wat soms een bepaalde druk geeft. Je kunt je ook overgeven. Je kunt ook zwelgen in dat het niks is allemaal. En jezelf wijsmaken dat het verschrikkelijk is en dat je geen kant op kan. En dat.
1: Maar je kunt je toch ook wijsmaken dat het juist alles is? En dat je dus geen visie op later nodig hebt om...
0: Ja, dat is mij nog niet gelukt. Kun jij dat?
1: Ja, best wel, ja.
0: Ah ja.
1: Ik merk steeds vaker dat dat eigenlijk God eren is.
0: Vertel.
1: dat als je in het hier en nu volkomen mens kunt zijn... Mm-hmm. En ook tevreden, of dat eigenlijk de schepping strelen is.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Zou het kunnen zijn, het is niet zozeer omdat ik dat bij jou wil weten... maar meer laten we eens onderzoeken of dat misschien ook voor andere mensen geldt. Mm-hmm. Zou het kunnen zijn dat we juist in onze beleefde aanpassing... jij bent natuurlijk een hele aardige jongen die ook zich moet verplaatsen in anderen... en gelukkig moet zijn, omdat hij alles mee heeft... dat juist onder onze aanpassing onze schat zit.
0: Ja.
1: En bij jou is dat, je bent introvert.
0: Ja.
1: Dus zou dat wat misschien niet zo sociaal wenselijk is... zou daar niet trouw aan je schepper zitten?
0: Ja, dat denk ik ook. Alleen dan zou je dus zeggen dat dat deel wat je aan de buitenkant zit... sociaal wenselijk is. Terwijl dat is wie ik ook ben.
1: Ja, dat kan ook gewoon allebei waar zijn,
0: ja, precies.
1: Toch?
0: Ja. Dus dan is dat ook zeg maar trouw zijn aan je schepper, zoals jij het net zo mooi verwoordt. Dus dat zijn beide kanten.
1: En ik bedoel, als je de hele tijd toch de neiging hebt om dat andere af te wijzen, dat ken ik ook heel goed. Mm-hmm. Van ik vind het heerlijk alleen, maar ja. Is dat wel, deugt dat wel? Is dat niet asociaal?
0: Oh, zo, ja. Nee, ja, ik leer wel steeds meer daar gewoon bij te zijn. En dat gewoon ook prima te vinden. Ik ga af en toe. Alleen een paar dagen weg.
1: Oh, cool.
0: Ja, dat vind ik heerlijk.
1: Dat mag van jezelf.
0: Ja, dat mag van mezelf. En sinds kort mag ik dan zelfs weg zijn zonder productief te zijn. Dat is weer de volgende stap.
1: En waar ga je dan heen?
0: Dan ga ik naar een waddeneiland of zo. En dan ga ik wandelen en fietsen.
1: Wow.
0: En tv kijken ook. En alleen ergens eten. Dat is ook altijd heel grappig.
1: Ja.
0: De blikken van mensen. Van wanneer komt je gezelschap? En dat komt dan niet. Dat is ook echt heel... dus het zijn met jezelf. Op elk moment van... waar je kunt zijn, of je nou heel down bent of juist heel up. Ja, ik denk dat dat een levenskunst is. Waar je steeds weer iets in leert en dan weer in terugvalt en weer vooruit gaat. Dus dat ben ik met je eens. Ik denk dat dat heel, heel goed is en heel mooi is.
1: Ja, en dus het vinden van jouw specifieke gebruiksaanwijzing... is misschien ook wel het eren van je schepper. Want jij bent zo gebakken ook.
0: Ja, ja.
1: Jij bent die uiting van... Nou ja.
0: Ja, en ik kan ook het een niet zijn zonder het ander. Dus ik heb ook dit stukje van mezelf nodig. En daar zit weer de dualiteit, waar ik net ook over zong. Ik heb de heimwee nodig en het thuis.
1: Ja,
0: ik heb het donker en het licht nodig om volledig mens te kunnen zijn.
1: Dus in feite zeg je... onze verlangens kunnen tegenstrijdig zijn.
0: Ja, ja en dat... Daar lijken we heel slecht mee om te kunnen gaan.
1: Ja, precies.
0: Want het moet een soort eenduidigheid zijn. Je wordt ook vaak gevangen in een beeld van je bent of dit of dat.
1: Ja.
0: Je vindt dit of dat. En zeker in een tijd waarin er enorm veel polarisatie is. Kies een kant en dan ben je ook helemaal dat. En dat, volgens mij is dat onmogelijk. Want je bent altijd van tweeën één. Er zijn altijd meerdere kanten aan jou. En dat is wat je helemaal maakt wie je bent.
1: Ja. En misschien zijn we ook wel de golfbeweging die we in de geschiedenis zien. Dus dat het soms zo is en soms zo. En,
0: Ja, absoluut. Dus ik bedoel, de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk niet. De mensen herhalen de geschiedenis de hele tijd. Dat is wat er gebeurt.
1: Ja?
0: Dat denk ik wel, ja. Er zijn steeds dezelfde patronen in mensen... die de lijn van de geschiedenis bepalen. Ja.
1: Ja, en wat is jouw mensbeeld?
0: Ik denk dat ten diepste in ieder mens iets goeds zit en iets moois zit... En dat we geneigd zijn om dat het meest te willen doen, uiteindelijk. Maar dat afhankelijk van waar je leeft, waar je geboren bent... en wat voor tijd je zit, als je in het donker en het monster in jezelf voedt... of als dat wordt gevoed van buiten, dat je er heel ontvankelijk voor kunt zijn. Het is een beetje een politiek antwoord... maar het is ook daar weer de beide kanten, denk ik.
1: En wat bedoel je dat?
0: Ik heb de donkere kant in mijzelf en de lichte kant in mezelf. En een deel van wat er naar voren komt is wat er van buiten gevoed wordt. En een deel is wat ik zelf voor kies om voorrang aan te geven.
1: Maar noem eens, wat wordt er van buiten gevoed?
0: Een tijdsgeest waarin je leeft, meningen van anderen die je hoort. Je zou maar in een oorlog opgroeien. Of in een land, je zou maar in Rusland geboren worden nu. Waar propaganda een heel groot deel van je denken bepaalt. Ja goed, hoe kun je dan zo'n mens... ooit verwijten dat hij is gaan denken zoals hij is gaan denken. Nee. Dat weet ik niet, dat vind ik ontzettend moeilijk.
1: En die donkere kant die jij dan af en toe ervaart, wat is dat? Kun je daar iets over zeggen? Is dat zelfafwijzing? Of?
0: Dat is een stukje ervan een zelfafwijzing. Dus dat ik vind dat ik op alles wat ik doe sowieso tekortschiet. Het is een soort neerslachtigheid over... is het wel genoeg wat ik doe?
1: Genoeg voor?
0: Genoeg voor, ja. Voor het grote geheel. Ben ik wel vader genoeg? Ben ik wel man genoeg? Ben ik wel zanger genoeg? Ben ik wel schrijver genoeg? Ben ik wel in al die dingen de beste versie van mezelf? En ik leg de lat altijd ontzettend hoog. Dus het antwoord daarop is 9 van de 10 keer natuurlijk nee. En als je dat de waarheid laat zijn over jezelf... Dan kan het een soort spiraal naar beneden worden. En kan ik daar best een tijdje in zitten. Dat ik denk, het klopt allemaal niet. Ik wil dat het anders gaat. Ik wil dat het sneller gaat of beter wordt. En dan zijn er misschien kleine dingen die je verkeerd doet... die jezelf blijft verwijten.
1: Zoals?
0: Hoe je op de kids reageert af en toe. Dat je humeurig bent. Hoe je liedjes die je geschreven hebt... die misschien het niet zo goed doen als je graag zou willen. Dat je denkt, ja, ik had ook kunnen weten dat het niet zo goed was. Een beetje dat.
1: Ja. Het zijn natuurlijk wel twee totaal verschillende dingen. Dat je misschien iets met je kinderen denkt niet goed te doen... of een liedje wat... Want...
0: Ja, maar soms telt het gewoon bij elkaar op. Als je al in zo'n fase zit, dan twijfel je aan alles... en dan is al heel snel alles niet goed.
1: Heb je een beeld van hoe open je tegen je kinderen kunt zijn... om dat heilzaam te laten zijn voor hun? Kun je dit laten zien?
0: Ja, zeker naarmate ze ouder worden.
1: Hoe oud zijn ze?
0: Ze zijn nu 9, 11 en 13.
1: Wauw.
0: Ja, echt cool. En je kunt nu dus ook gesprekken met ze voeren. Dus je kunt nu ook, als mijn oudste zoon bijvoorbeeld naar me toe komt... en hij zit ergens mee, of ik zie aan hem dat hij ergens mee zit... dat hij worstelt met zijn eigen perfectionisme bijvoorbeeld. Ja, dan kun je daar nu eens een keertje... Kun je het erover hebben. Kun je zeggen, hey, joh, ik heb dit ook. Ik herken dit. En dan kun je eens wat delen van je eigen leven. Hoe jij er tegenaan liep. En hopen dat hij zich herkent in je. En dat hij misschien iets heeft aan de lessen die ik al geleerd heb. En waar hij nog doorheen mag. Dus dat is, ja, daar kun je zeker open over zijn.
1: En want waar komt dan zeg maar bij jou die ambitie vandaan? Is dat ook van huis uit? Of wat is dat?
0: De ambitie voor wat?
1: Weet niet, jij zegt dat je steeds denkt het moet beter of het moet...
0: Ja, ook wel van huis uit, denk ik. Ik ben opgegroeid met of in een gezin waar ontzettend veel liefde was... en heel veel veiligheid. Maar waar ook altijd wel iets was van... als je iets doet, dan doe je het goed. Dus dan ga je er ook echt voor. En dat werd nooit echt zo uitgesproken... maar ik denk dat er wel... Ja, zo leefden we gewoon. Dus dat neem je op een bepaalde manier met je mee.
1: Het is grappig dat je dat nou zegt... Zou het kunnen zijn dat we allemaal ergens toch één metaboodschap hebben meegekregen? Op de een of andere manier?
0: Dat zou kunnen.
1: Want mijn moeder, en dat is, zij weet het helemaal niet... maar zij heeft misschien twee keer dit gezegd... maar dat is mijn hele leven mijn leidraad geworden. Van, het is goed dat je naar het is oké dat je naar het conservatorium gaat... maar als het oorlog wordt, doe je wel een schort voor.
0: Oh, dat is interessant.
1: Maar dus als jij hebt gehoord, als je iets doet, moet het wel goed zijn... Dat, soms weten ouders niet eens hoe ontzettend dreunend zo'n metaboodschap kan zijn. Hè?
0: Ja, het kan heel dreunend zijn. En ook daar weer de twee kanten. Dus aan de ene kant kan ik worstelen met die lat. En aan de andere kant heeft het me ook gebracht tot waar ik nu ben. Want het heeft een soort heilig vuur in me aangestoken... wat niet meer uit is gegaan.
1: En wat wil dat heilige vuur van je?
0: Datgene wat ik doe, dus in dit geval liedjes schrijven, zingen... dat ik daar... uithaal wat erin zit. Dat ik daar mijn uiterste best voor doe. Dat ik probeer dat ja, zo
1: maar met welk doel? Met succesvol zijn? Of met raken? Of met
0: raken, denk ik. Ja, ik vind succesvol zijn... Ja, zeg het maar. Ik weet niet zo goed wat dat is.
1: Wat deed het met je dat je bij de beste zangers toch ineens... een graad omhoog gaat in bekendheid?
0: In bekendheid. Dat vond ik erg leuk... En ik vond het vooral een enorme erkenning dat collega's van mij... de moeite hadden genomen om mijn liedjes te zingen... en daar hele mooie woorden over hadden. Dus die erkenning heb ik heel diep gevoeld. Maar ik heb niet het idee dat ik nu een graad succesvoller ben of zo. Dat, in mijn hoofd is dat in ieder geval
1: Dus dat kan je al wegstrepen, dat die ambitie helemaal niet zo heel erg bevredigend is?
0: Nee, het lijkt mij ergens ook heel ingewikkeld om... altijd heel bekend en alles te zijn. Omdat het volgens mij ook iets rooft van je. Kan ik me zo voorstellen. Maar dat de liedjes verder op reis zijn gegaan... en dat die op meer plekken zijn gekomen... dat ervaar ik als een heel grote erkenning. En dat, daar zoek ik ergens wel naar. Ik denk, wat ik doe... ik hoop wel dat ook erkend wordt voor zijn waarde. Of voor wat ik er denk dat er aan waarde in zit.
1: Want er zit een boodschap in of een... Ja, een schat. Een...
0: Ja, dat maak ik mezelf graag wijs.
1: Ja, dat mag je zeggen, natuurlijk.
0: Ja, nee, ik probeer betekenisvolle dingen te maken. Dus, en als, ik hoop dat dat gehoord wordt op een of andere manier. En dat uitspreken is ook spannend. Want ergens denk ik ook, ja, moet je mij nou horen? Weet je, wat voeg ik nou toe? Maar ik hoop wel dat als mensen het luisteren, dat ze denken, oh ja... En daar heb ik ook gelukkig genoeg voorbeelden van inmiddels. Dat mensen zeggen, dit heeft me ergens doorheen gedragen of geholpen. Dat is eigenlijk de mooiste erkenning die er is. Daar kan niks tegen op.
1: Hoe ga je om met dat je eerst misschien meer in die christelijke hoek zat... en nu ziet de wereld jou?
0: Ja.
1: Pas jij je dan aan?
0: Nee.
1: Inhoudelijk?
0: Nee. Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik ben... Dit is het.
1: Maar ik neem aan dat jouw geloof toch ook wel een ontwikkeling doormaakt. Of je beeld van God misschien.
0: Jawel, maar dat staat los van dat mijn muziek van een bepaald genre naar een ander genre is gegaan. Dat is mijn persoonlijke reis. Dat is niet een soort instrumenteel iets wat ik aanpas omdat ik nu... Nee. Omdat meer mensen nu beste zangers hebben gekeken of zo.
1: Nee. Maar kun je daar iets over zeggen? Want je was al als vierjarige, ik zie hem voor me... al heel erg overtuigd van het bestaan van God.
0: Ja, ja.
1: Hoe ging dat?
0: Ja, met de paplepel ingegoten natuurlijk. Ik kom uit een evangelisch gezin. Dus naar de kerk, er stond een bandje. Dus elke zondag live muziek. En ik ben helemaal opgegroeid met geloof. Ging naar de zondagschool, ging naar de jeugdclub van de kerk. Ik heb dat hele traject doorlopen. Dus in die zin, ja, al heel jong bestaat je wereldbeeld uit die oerverhalen. Je mensbeeld uit de Bijbelverhalen. En hoe God naar je kijkt en dat hij van je houdt. En dat heb ik meegekregen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want dat is een soort fundament waar ik heel blij mee ben. Je hoort ook wel eens verhalen van mensen die in de kerk heel erg beschadigd zijn.
1: Ja.
0: Dat heb ik niet.
1: Nee.
0: Maar ik heb wel een reis moeten maken. Toen ik ging studeren kwam ik in de studentenvereniging terecht.
1: Want je ging rechten doen?
0: Ik ging rechten doen, ja.
1: Ja.
0: Ja. En toen kwam ik op een studentenvereniging met mensen van allerlei geloofstromingen en hardcore twijfelaars. En ze zaten ineens bij elkaar met mij aan een bar. En dat kende ik niet. Dus daar ben ik eigenlijk echt gaan luisteren naar al die stemmen en denken, oh wacht, wat ik geleerd heb, mijn veilige stromingtje, daar is nog zoveel buiten. En hoe verhoud ik me daar eigenlijk toe? En wat doet het met mijn godsbeeld, met mijn beeld, met mijn mensbeeld? En daar is dat proces eigenlijk pas begonnen. Toen was ik 19, denk ik, of zo. Ja. En die reis die ik vanaf toen heb afgelegd is dat ik heel veel dogma's wel los heb gelaten. En dat heel veel dingen waar ik heilig van overtuigd was, dat ik nu denk, weet ik niet zo goed of dat wel echt zo is. En tegelijkertijd ben ik een geloviger mens geworden. Het zit ook in ontmoetingen. Het zit ook in tal van alledaagse helden die hele belangrijke kleine dingetjes aan het doen zijn. Die het journaal niet halen.
1: Ja.
0: En die nooit in de krant komen.
1: Ja, want daar is eigenlijk zing jij daar ook voor, hè? Voor de bescheiden meerderheid.
0: Ja. Ja.
1: Die niet hun stem verheft.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, en die gewoon hele voor de buurvrouw de goede dingen doen. Of naar elkaar omzien. Er zit zoveel van dat goede en van het hoopvolle. Dat gebeurt al om je heen.
1: Ja.
0: Je moet het alleen wel willen zien. Ja. En het wordt soms gewoon overschreeuwd door waar wel aandacht voor is. Of zo.
1: Ja. Ik ga tegenwoordig vaak met de bus om die reden.
0: Een soort oprapen
1: van nabijheid. Maar er wordt ontzettend veel wel gecommuniceerd in de bus. En er wordt helemaal niet zo op die schermpjes gekeken.
0: Nee.
1: En mensen staan voor elkaar op. Dus ik denk echt, hè? Waar komen al die verhalen eigenlijk vandaan?
0: Nee, precies dat. En dat dus, als je goed om je heen kijkt, zijn er de hele tijd van die kleine glimpjes. Waarvan ik denk, oh ja, zo is het bedoeld. En die stralen er steeds dwars doorheen. En zolang dat toch zo is, blijf ik gewoon naïef hoopvol, natuurlijk.
1: En blijf je ook liedjes maken?
0: Ook.
1: Wat wil je ons meegeven?
0: Zal ik het al opschrijven?
1: Ja.
0: Ik probeer steeds ontspannender te leven en ontspannender te geloven. Dus dit is een zin uit een liedje wat ik mezelf altijd toezing. Ligt de lat weer veel te hoog? Loop er dan lachend onderdoor.
1: Yes. Zo. En valt je ook op dat naarmate je milder bent voor jezelf, je ook minder oordeel hebt over de anderen?
0: Ja. Ja, dat is zo.
1: Dus je kunt beter milder worden.
0: Dat denk ik wel, ja. En een beetje om jezelf lachen.
1: Precies. Dus we gaan onder de lat door.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Wil je je naam erop?
0: Ja. Ligt de lat weer veel te hoog, loop er dan lachend onder.

Wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de nacht van Caro en Cervé, van de podcast Caro en Cervé de Verwondering? Ga dan snel naar de NPO Luister-app. En wij gaan er ook even tussenuit. Want zometeen hoor je onder andere wie Amalia van Soms was. En begrijpen we misschien ook wel waarom onze kroonproces naar haar vernoemd is. Ook hoor je wat ostalgie nou precies is. En hoe de aankomende Duitse verkiezingen hiermee verstrengeld zijn. Dat hoor je straks. Eerst het nieuws van 4 uur.

0: 4 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft, maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. De man ging op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: GTA 6, misschien wel de meest gehypte game ooit. 30 jaar na de vorige versie wachten gamers nog altijd met zwart op de opvolger. Maakt GTA 6 die verwachtingen straks waar? We duiken er straks in.

0: NCRV.
1: Een telefoonlijn die bedoeld is om een kernoorlog te voorkomen. De beroemde hotline tussen Washington en Moskou bestaat al 63 jaar. Maar hoe werkt die eigenlijk? Wanneer wordt die gebruikt? En wat gebeurt er als er aan de telefoon, als er aan de andere kant van de telefoon wordt opgenomen? Straks het verhaal achter de rode telefoon. Iedere week kijken we naar wat er gebeurd is op deze dag in het verleden. Vandaag kunnen we het hebben over het einde van de zeezender Radio Veronica in 1974. Die stopte met iconische woorden van Rob Oud.
2: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
1: Of de allereerste moord die seriemoordenaar Jack the Ripper op deze dag in 1988 pleegde. Maar het is vooral een dag met een koninklijk tintje. Het is een zwarte dag voor de bevolking van het Verenigd Koninkrijk. Op 31 augustus 1997 komt hun geliefde Diana om in een verschrikkelijk ongeluk. De prinses van het volk is niet meer.
3: I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
1: Voor Nederland was deze dag in 1880 juist feestelijk. Het is namelijk de geboortedag van het langstzittende Nederlandse staatshoofd ooit, koningin Wilhelmina. Wilhelmina was zeer geliefd, zoals wel bleek uit dit kindergedichtje uit 1939.
4: Wij wensen u, o koninginne, op deze dag, nu u verjaart, dat u nog vele, vele jaren voor Nederland blijven gespaard. Op deze dag waaien de vlaggen en klinkt er feestmuziek in het land. Te uwe ere, koninginne, aan wie ons harte is verpand.
1: Uiteindelijk zou Wilhelmina 58 jaar lang koningin der Nederlanden zijn. Ook een andere Nederlandse royalty

0: Die werd vandaag geboren. Amalia. En als je de naam Amalia hoort, denk je waarschijnlijk meteen aan onze huidige kroonprinses. Maar vandaag vieren we de geboortedag van haar historische naamgenoot Amalia van Solms. De vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Maar haar de vrouw van noemen, dat zou haar te niet doen. Zonder haar waren er geen goede internationale contacten, geen grote rijkdommen en geen huis ten bos. Deze Amalia heeft de Oranjes groot gemaakt. Hester Schulvink, hoofdcollectie en presentatie van Museum Prinsenhof in Delft. Goedenacht.
1: Hallo, goedenacht.
0: Vrouwen mochten in de 17e eeuw formeel geen politieke rol spelen. Maar Amalia van Solms had wel torenhoge ambities. Hoe ging zij te werk?
1: Ja, de vrouwen werden gewoon niet geschikt geacht. En wat zo speciaal is aan Amalia, is dat ze de middelen die ze als vrouw heeft. Want ze is natuurlijk wel haar toekomst veranderd in één klap. Hè. Ze is in één klap de belangrijkste vrouw van de Republiek, doordat ze met Frederik Hendrik trouwt. En waar vrouwen wel macht, die konden wel informele macht uitvoeren. En dat doet zij heel erg goed. Dus dat doet ze door diplomatieke banden aan te gaan. En die Frederik Hendrik heeft dat ook al heel snel door. Van zij is gewoon hartstikke slim. Dus hij is natuurlijk heel vaak op veldtocht. En dan geeft hij ook gewoon door van, ga maar naar mijn vrouw toe. Ook als hij helemaal oud is en van slechte gezondheid, dan wil hij zelfs tot de Staten-Generaal. Dan zegt hij zelf, regel het maar met mijn huisvrouw. Nou, die Staten-Generaal die doen dat niet, want die zegt zoiets van, dat willen we niet officieel maken. Maar hij wilde dat dus eigenlijk wel.
0: In de 80-jarige oorlog speelde zij ook een rol. Hoe zat dat dan?
1: Dat is ook altijd weer echt informeel. Dus vanwege haar status en omdat ze daar zo hard aan heeft gebouwd en omdat zij echt het meest toonaangevende hof leven kan voeren. Dat kan ze trouwens vanwege de koloniale handel over zee, hè, van de VOC en de WIC. Daar komt al het geld vandaan. Maar doordat ze dus dat toonaangevende hofleven kan voeren, heeft ze een enorm Europees netwerk. En dan als de vrede van Münster gesloten moet worden, dus het einde van die 80-jarige oorlog. Zij is voor de vrede, eigenlijk tegen de wil van haar zoon, in. Dan bedisselt zij het zo achter de schermen dat die vrede, dan zet ze al haar macht in dat dus die republiek akkoord gaat met die vrede. Dus zij wordt uiteindelijk ook door de Spanjaarden bedankt met weer een landgoed.
0: En als vrouw kon zij dus vooral macht uitoefenen aan de hand van huwelijkspolitiek. Hoe zat dat dan?
1: Nou, zij kregen 9 kinderen. 5 daarvan werden volwassen. Ze hadden 1 zoon, Willem II. En die, daar krijgt ze het gewoon voor elkaar. En dat is een ontzettend diplomatiek netwerk. Dat die op jonge leeftijd verloofd raakt met Mary Stuart. Dus de prinses, de dochter van de Engelse koning. En dat is hartstikke belangrijk. Dus ook voor de republiek zelf. Omdat op dat moment is de republiek verwikkeld in die oorlog met Spanje. En om dan zo'n sterke bondgenoot naast je te hebben als Engeland. Ja, dat is gewoon van landsbelang.
0: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze haar kinderen inzetten voor haar ambities.
1: Totaal, ja. Ja, en Willem II, dus haar zoon, was echt haar paradepaardje. Maar ze doet het ook met haar dochters. Die positioneert ze op in Duitse hoven. En uiteindelijk wil ook de Friese tak van de Oranjes willen met een van de dochters trouwen. Nou, dat vindt ze in het begin helemaal niet interessant. Uiteindelijk lukt dat toch. En dat zijn de voorouders van ons koningshuis.
0: Was dat dan ook haar einddoel, het opzetten van een koningshuis?
1: Haar einddoel is dat die Oranjes en dat die titel van stadhouder, want ze zijn geen koning. Hè. Ze zitten dus ook altijd een beetje een soort van spanningsspel met de Staten-Generaal. Want de Staten-Generaal heeft ze wel nodig voor die oorlogen, naar buiten toe in de diplomatiek. Maar die willen ook weer niet dat ze te veel macht hebben. En die stadhouderstitel, die is niet erfelijk. En dat is haar doel uiteindelijk. En ja, en haar uiteindelijke doel is natuurlijk dat het huis, dat zal ze bij lange na niet meemaken, maar dat het een koningshuis wordt. En dat wordt het dus in die 19e eeuw. En dat, zij is echt van, onschatbare waarde voor dat huis van Oranje vooral.
0: Dat Amalia dus hele hoge ambities had, is duidelijk. Maar wat heeft ze uiteindelijk bereikt dat we vandaag de dag nog terugzien?
1: Ja, van Amalia, wie er echt van haar geprofiteerd hebben, is het Huis van Oranje. Dat zij ze gewoon echt goed op de kaart heeft gezet. Door een hofleven op te bouwen, door ja, gewoon constant portretten te maken van iedereen. Om gewoon maar te laten zien, wij zijn echt van hoge adel. Het ging allemaal om macht en status.
0: Dit soort invloedrijke vrouwen worden vaak ondergesneeuwd door mannen. Hoe doen jullie daar als historici onderzoek naar?
1: Nou, ten eerste is het echt van dat we ze eindelijk eens in de schijnwerpers moeten zetten. En ik moet ook zeggen dat bij ons in het museum, wij hadden eerst een plan om een tentoonstelling te maken over Frederik Hendrik. En toen had ik al heel snel zoiets van, nee, dat moet Frederik Hendrik en Amalia zijn. En nou ja, net wat jij net ook al zei, vind je, jeetje, wat een goed onderwerp. Dan ga je erin verdiepen en dan denk je, nou, hoe kan dit? Dus wij als museum staan ook echt op de schouders van allemaal onderzoekers, wetenschappers, die hier al jaren naar dit soort vrouwen, ook de vrouwen van Willem van Oranje, maar nog veel meer, gewoon echt in die bronnen, gewoon eens anders naar die bronnen gaan kijken. Omdat ja, er jarenlang gewoon zo'n focus is geweest op die mannen. En het is ook moeilijker, want brieven van Frederik Hendrik en Willem van Oranje, allemaal bewaard. Maar heel veel van die vrouwenbrieven, die worden gewoon weggegooid. Dus het is echt een specialisme geworden om ook die informele macht te begrijpen. En dat onderzoek is nog lang niet af.
0: Hester Schulvink, hoofdcollectie en presentatie van Museum Prinshof in Delft. Dank je wel en een hele goede nacht gewenst.
1: Jij ook. Dank je wel.

0: Vroeger was alles beter. Goedkope boodschappen, iedereen had werk, de buren kenden elkaar en de kinderopvang was geregeld. Maar er waren geen vrije verkiezingen. Wel censuur, spionage en wie zich tegen het regime keerde, kon in de problemen komen. Ik beschrijf het leven in de DDR, Oost-Duitsland. Want heimwee naar vroeger wordt nu nog in de verkiezingscampagne gebruikt.
1: Genau. Uwe, du stimmst jetzt mal die deutsche Nationalhymne. Kennst du die?
2: Warte.
1: Oh.

0: Vaterland schneller denkt.
1: Je hoorde een fragment van een partijcongres van de extreemrechtse partij Alternatieven voor Duitsland. Daar werd het Oost-Duitse volkslied gezongen. Het inspelen op nostalgie, zoals nostalgie naar de DDR genoemd wordt, lijkt de strategie voor de AfD deze verkiezingen. Tony Visser, emeritus hoogleraar Duitse literatuur en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goeienacht.
2: Goeienacht.
1: Hey, wat haalt die nostalgie nou precies in?
2: Ja, dat is wat het precies inhoudt. Het is een beetje verschoven in de loop der tijd. Dus het begrip komt eigenlijk uit begin jaren 90, vlak na de eenwording van Duitsland, na de Wende. En dan moet je je voorstellen dat het toen zo was met die eenwording. Dat het dagelijks leven voor mensen die in Oost-Duitsland wonen, in de voormalige DDR, ja, dat toch wel vrij snel heel erg anders uitkwam te zien. Mm-hmm. Doordat bijvoorbeeld producten die in Oost-Duitsland te koop waren, er opeens helemaal niet meer waren. Was een ander taalgebruik, instituties veranderden. En toen hadden mensen behoefte om toch een beetje met elkaar het gevoel te hebben dat ze nog bij elkaar hoorden, dat ze een soort groepsgevoel hadden en dat het leven dat ze tot dan toe geleid hadden betekenis had en niet opeens verdwenen was. Nou, en dan gingen ze met elkaar feestjes vieren waar ze dan alleen nog maar producten uit het oosten aten en dronken. Mensen gingen Oost-Duitse sigarettenmerken roken. Die merken werden voor een gedeelte ook overgenomen door West-Duitse fabrikanten. Dat waren dan eigenlijk helemaal niet meer de Oost-Duitse sigaretten, maar die heten dan nog wel zo, of die heten dan opeens weer zo. Om een beetje te voldoen aan dat idee van, wij willen niet dat ons hele leven opeens verdwenen is.
1: Ja, precies, want ik wou zeggen, ik ken het leven achter het ijzeren gordijn vaak als een beetje grauw. Maar toch verlangen deze mensen dus inderdaad op een bepaalde manier hier naar terug. En dat komt dus omdat ze zeggen, ik mis mijn oude leven.
2: Ja, mijn oude leven is in het nieuwe leven weinig zichtbaar. Dat is eigenlijk waar het toen om ging.
1: Ja.
2: En dat snap je best als een verandering zo snel gaat. Kijk, normaal gaan maatschappelijke veranderingen een beetje geleidelijker. Maar hier had je, op 1 juli 1990 was de economische eenwording met de invoering van de D-mark in de DDR. Mm-hmm. Ja, en toen was bijvoorbeeld, ik was toen in Oost-Berlijn en op vrijdag, dat was over het weekend. Ja. Op vrijdag was ik nog even ik had een jaar in Oost-Berlijn gewoond. Dus ik was op vrijdag nog even iets gaan kopen in mijn oude Kaufhalle. Zo heette de supermarkt in de DDR.
1: Ja.
2: Op maandag had ik nog iets nodig, ging ik daar weer heen. En toen was die hele Kaufhalle er niet meer.
1: Oh,
2: maar dat was opeens een bolle supermarkt geworden. Met allemaal andere producten, andere stellingen. Het zag er allemaal helemaal anders uit. Nou, dat is een voorbeeldje voor hoe snel.
1: Ja, die verandering.
2: Ja, precies.
1: Hey, en in 1989 viel de muur. Wat gebeurde er met Oost-Duitsers in die eerste jaren na die hereniging?
2: Met Oost-Duitsers?
1: Ja.
2: Wat gebeurde er met de Oost-Duitsers? Nou ja, dus hun leven veranderde. Dus sommige mensen moesten. Voor iedereen veranderde de werkplek. Veel mensen kregen bazen die uit West-Duitsland kwamen. De structuren van het werk veranderden. De opgaven, de taken van het werk veranderden. Er kwamen computers die ze in de DDR op die manier niet hadden. Er werd dan soms ook vanuit gegaan dat je kennis en vaardigheden bezat die je in de DDR niet op had kunnen doen. Dat betekende niet dat mensen dommer waren, maar ze hadden daar gewoon andere ervaringen opgedaan. Dus die structuren veranderden, het uiterlijk leven veranderde, zoals ik net met het voorbeeld van die supermarkt vertelde.
1: Ja.
2: Maar mensen hadden ook wel een beetje het gevoel, kijk, zij hadden zelf het idee die Wende veroorzaakt. Dus ze hadden zelf ervoor gezorgd dat die muur was gevallen. En nu was de muur gevallen en dan kwamen al die West-Duitsers vertellen hoe het eigenlijk in elkaar stak, het echte leven. En daar waren ze niet helemaal, niet altijd, allemaal, helemaal op voorbereid.
1: Ja.
2: Dus vandaar ook dat nostalgie-idee een beetje. Het werd overigens ook overgenomen door West-Duitsers die dan allemaal in trabantjes wilden gaan rijden.
1: Oh. Ja.
2: Maar goed, ja, dus het was best een heftige periode voor eigenlijk alle Oost-Duitsers. Je zag ook dat wat voor de Wende al begonnen was, of voor de economische eenwording begonnen was, dat jonge mensen naar West-Duitsland gingen of naar andere buitenlanden. Dat ging ook echt nog wel een tijdje door. Dat mensen die achterbleven het gevoel hadden, en nu, weet je? Mm-hmm. Er was best veel onzekerheid, ook heel veel kansen. Mensen waren ook heel blij. Maar het was wel ook, na de roes van de eerste blijdschap, was het best ook spannend.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen.
2: Ja.
1: We zijn nu 35 jaar verder. Waarom voelen sommige Oost-Duitsers zich nog steeds achtergesteld ten opzichte van West-Duitsers?
2: Ja, dit is best een ingewikkelde. Mm-hmm. Want kijk, ik denk dat veel mensen die zich achtergesteld voelen als Oost-Duitsers, die zijn eigenlijk vergelijkbaar met mensen die zich bijvoorbeeld hier in Nederland achtergesteld voelen, zonder dat er West- en Oost-Nederlanders zijn.
1: Ja.
2: Dus het is ook een manier om je achtergesteld, het gevoel van achtergesteld zijn te projecteren op een andere bevolkingsgroep. Maar het is ook echt wel zo dat er een deel Oost-Duitsers is dat zich achtergesteld voelt bij West-Duitsers. En soms is dat ook niet helemaal onterecht. Dus bijvoorbeeld als je kijkt, er is een Führungsmonitor, heet dat ding geloof ik. Het is een heel groot onderzoek. Dat kijkt naar alle leidinggevende posities in Duitsland. En door wie die sinds de eenwording in zijn genomen. Dus wie die posities bekleedt.
1: Uh-huh.
2: En dan zie je dat daar echt een substantiële onderrepresentatie van Oost-Duitsers is. Ook gemeten naar het bevolkingsaandeel dat ze
1: Dus het is ook wel ergens echt zo.
2: Ja, dat is ook echt zo.
1: Ja.
2: En als bijvoorbeeld in media, kranten, tijdschriften, televisie, et cetera, daar zijn ook echt substantieel minder Oost-Duitsers in die leidinggevende posities dan je zou mogen verwachten op grond van hun bevolkingsaandeel. En dat leidt ertoe dat mensen ook het gevoel hebben dat ze niet gezien worden. Dat begrijp ik. Het is eigenlijk in alle onderdelen van het maatschappelijk leven zijn Oost-Duitsers in die hogere posities ondergerepresenteerd.
1: Oké, precies.
2: En dat is eigenlijk na 35 jaar, dat is wel te verklaren, maar eigenlijk niet echt goed te rechtvaardigen.
1: Nee, en even iets anders, want jongeren die hebben de DDR helemaal niet meegemaakt natuurlijk, maar toch voelen zij, als we nou even terugpakken op die nostalgie, voelen zij dat wel. Hoe kan dat?
2: Als zij in Oost-Duitsland leven als Oost-Duitse jongeren, dan merken ze dit soort dingen dus bijvoorbeeld ook gewoon aan hun lijven. Dus het idee, dus als je kijkt van uit welke universiteiten worden mensen gerekruteerd voor leidinggevende posities in alle maatschappelijke domeinen, dan zijn dat West-Duitse universiteiten, geen Oost-Duitse universiteiten. En dat is behalve voor een deel in de cultuursector de Humboldt-universiteit. Maar dat is niet omdat die universiteiten per se minder zijn of zo. Weet je, dus daar spelen andere factoren een rol, waar deze jongeren van zien, wij maken minder kans.
1: Ja, nog en altijd dat, dus, en, ja.
2: Ja, ja. Ja, en dat is wel, dus dat is voor een deel echt een feitelijke constatering.
1: Ja, en de AfD maakt dus opvallend gebruik van deze Oost-Duitse nostalgie. Hoe speelt die partij daar precies op in?
2: Ja, ook dat is best een rare toestand. Want aan de ene kant ze willen dus eigenlijk het overal cultureel adagium van de AfD is dat ze vinden dat de Duitsers zelfbewuster moeten worden.
1: Mm-hmm.
2: En ze moeten meer gaan staan voor dat ze Duits zijn. En dat Duits zijn, dat is belangrijk. En de oude partijen hebben dat verwaarloosd. En die zijn zwak en die hebben zich eigenlijk opgegeven en Duitsland opgegeven, en dat gaan zij allemaal veranderen. In Oost-Duitsland maken ze daarvoor gebruik van dat gevoel dat mensen daar soms hebben niet gezien te worden, niet waargenomen te worden, niet gehoord te worden. En ze grijpen daarom dan terug op sommige dingen uit de DDR om te laten zien van, maar wij zien jullie wel en wij nemen jullie wel serieus. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn in de symboliek van rondrijden op DDR-scooters. Gaan ze met z'n allen op een blauwe Simpson rijden in groepsverband. En dat is en leuk en gezellig. En dat bevordert dat groepsgevoel.
1: Ja, ze spreken ook daarmee ook dus die hele bevolkingsgroep aan.
2: Exact. Ja. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat we anders naar de periode van het nationaalsocialisme moeten kijken. Omdat dat ook niet alleen maar slecht was. Mm-hmm. En dat is eigenlijk niet zo goed te rijmen met ook terugkijken naar de DDR.
1: Ja, toen, ja.
2: Dus, het zijn beide autoritaire staatsvormen natuurlijk.
1: En ja,
2: daar komt het dan wel samen.
1: Klopt ook. Ja. Is de AfD eigenlijk de enige partij die dit als campagne-strategie gebruikt?
2: Nou ja, kijk, die linker die komt voort uit de PDS. En dat was de opvolgerpartij van de Communistische Partij in de DDR. Die zeggen ook, die grijpen altijd uitdrukkelijk terug op het feit dat zij de belangen van Oost-Duitsland behartigen. En van de Oost-Duitsers. Maar dat komt voort uit hun geschiedenis. En zij hebben ook veel gedaan voor Oost-Duitse communities. Kijk, je kunt het er ideologisch niet mee eens zijn. Maar ze deden wel, ook na de Wende, hielpen ze mensen in Oost-Duitsland om zich een beetje een plek te vinden in die nieuwe maatschappij. Op grond van een ideologie die natuurlijk aanhaakte nog bij die oude communistische ideologie. En dat is deels nog wel een beetje zo. Mm-hmm. Maar dat is dus een ander teruggrijpen op dat DDR-verleden dan zij staan gewoon in de traditie van wij komen voort uit die DDR. En dat hebben we met jullie gemeenschappelijk. Ja. En dat is anders dan wat de AfD doet.
1: Ja, precies. Dus
2: voor de AfD is dat natuurlijk helemaal niet zo. Die zijn ook van veel later datum.
1: Ja. Oké, nou interessant. We gaan de verkiezingen in de gaten houden. Tony Visser, emeritus hoogleraar Duitse literatuur en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heel erg bedankt. En wat gebeurt er als het landschap terugschreeuwt? Is haar beklijvende stem luid genoeg om het bos te laten beven? Dat onderzocht Erik Peters in dienst theatervoorstelling. Onze verslaggever Bram Arts bezoekt Erik in Rotterdam, terwijl die samen met producer van de voorstelling de laatste aanpassingen verricht aan het geluid en het licht.
3: Welkom in Zip. Loop maar door. Dit is onze Zip is mijn studioplek en projectruimte die ik met 7 andere kunstenaars deel hier in Rotterdam-Noord.
4: En waar gaat je voorstelling precies over?
3: In Mandragora volgen we een alruimwortel die opnieuw tot leven wordt gewekt nadat ze honderden jaren ondergrond is geweest. En wanneer ze eenmaal wakker is geworden, gaat ze op een zoektocht naar alles wat ze is vergeten en iedereen die ze is vergeten, om dat weer terug te vinden, haar eigen herinneringen, maar ook om de liefde weer te vinden. Het is ook een soort uitnodiging voor het publiek of zij haar kunnen opvangen.
5: Bright. Into green and purple bright.
3: No, because these are two different lights. So this is happening simultaneously. Ik was op een veldonderzoekreis in Cyprus. En daar was een vriend van mij, we waren aan het rondlopen. En die zei ineens, hier groeit de mandrake root. Weet je wat dat is? En ik zei, nog nooit van gehoord. En eigenlijk dat verhaal is bij me blijven hangen. De mandrake is een eeuwenoude wortel die heel veel magische krachten heeft. Het heeft een hele oude geschiedenis die zo door verschillende rijken eigenlijk zijn gebruikt. Maar in de tijd van de middeleeuwen, tijdens de Europese heksenjacht, zijn niet alleen de heksen uitgeroeid, maar ook botanische en objecten die geassocieerd werden met magie. Dus ook de alruinwortel werd verboden door de staat en door de kerk, waardoor eigenlijk langzamerhand de verhalen en het gebruik van de alruinwortel uit de geschiedenis verdween. Maar de wortel groeit nog steeds. Het is nog steeds een wortel die... Het is een hele giftige wortel. Maar het gevaarlijkste aan deze plant is dat wanneer de mandrake uit de grond trekt, schreeuwt hij zo luid, of zo hard en zo penetrant, dat degene die de wortel uit de aarde trekt, meteen doodgaat. Maar daar waren dan verschillende tactieken omheen bedacht om ervoor te zorgen dat jij als persoon die dan de mandrake wilde gaan gebruiken niet zelf dood zou gaan. Maybe the smoke gets turned off after some time. I'm curious. It's good to be so. Curious what will happen if the smoke will only create kind of like a foggy background, or if it will like fall off the balcony, that will be really free. We zien hier een slecht getekende plattegrond. Bij een klassieke theatervorm zit je als publiek apart of los van de performer, met een soort grote afstand die ertussen zit. Want je kijkt omhoog meestal. En hier, vooral met iets wat een soort drag performance is, wil je veel meer publieksinteractie. Dus dan wil je ook een beetje die grenzen vervagen. En het is een sprookjesbos eigenlijk wat we aan het creëren zijn. Mensen zitten ook op boomstronken. Dus vanaf het moment dat je binnenkomt lopen, zit je midden in het sprookjesverhaal. Maybe from the moment that this comes in, the what are they called? The headlines turn in like a soft pink hue. But really, really, like really, it's almost dark. But like.
4: Je werkt veel vanuit queer ecology. Wat houdt dat in?
3: Queer ecology of queer ecologie kijkt heel erg naar andere vormen van samenleven tussen mens en niet-mens, maar ook tussen andere niet-wezens naast elkaar. En eigenlijk over hoe adaptatie en overleving veel meer queer is. Wat ik interessant vind aan de mandragora is dat het dus een wezen is dat zowel een soort half mens is als half plant. Dat is een soort onstabiel lichaam of een soort iets wat niet past binnen de categorisering van hoe we kijken naar de natuur. En dat is iets wat ik in deze performance ook als inspiratie gebruik voor hoe we kijken naar queer lichamen en überhaupt soort van subculturen of mensen of wezens die niet passen binnen het plaatje wat over het algemeen geschept wordt, laten we zeggen.
6: The resistance bloomed, not with fire, but with song. With stubborn growing hope. And a little touch of magic.
3: So that now it starts immediately, right? It's as if like there is no actual sound of the creature, but it's just kind of like projected like into you because of like the vernacular like fungi networks in the earth that are like sending it up to you with like spores and stuff.
5: You're connected.
3: Yeah.
4: Wat hoop je dat het publiek mee naar huis neemt?
3: Ik hoop dat wanneer ze naar huis gaan, ze zich een beetje betoverd voelen. Het is niet zozeer, oh, kijk naar deze voorstelling en word een klimaatactivist, maar wel, kijk naar deze voorstelling en word hopelijk een beetje betoverd. En ja, wat je daar dan vervolgens mee doet of wilt doen, dat laat ik bij de bezoeker zelf.
1: Mandragora gaat in première op het Amsterdamse Fringe Festival met voorstellingen op 7, 9, 10 en 11 september.

0: Vandaag beginnen de hogescholen en universiteiten weer aan het nieuwe studiejaar. En voor veel studenten betekent dat dan ook op zoek naar een kamer. Maar die zijn lang niet altijd beschikbaar. Veel studentenkamers zijn te duur, maar hoe komt dat eigenlijk? Redacteur Shereka zocht het uit. Shereka, hoeveel mag een studentenkamer nou eigenlijk kosten?
1: Goeie vraag. 6 van de 10 studentenkamers die momenteel worden aangeboden zijn te duur. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, dat ruim 2600 advertenties op Kamernet heeft bekeken. In Amsterdam is het zelf nog extremer. Daar zou 79% van de aangeboden kamers te duur zijn. Gemiddeld betalen studenten in Nederland €655 per maand voor een kamer. Terwijl sommige kamers honderden euro's boven de wettelijke prijs worden aangeboden. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe weet je eigenlijk wat een studentenkamer maximaal mag kosten? Want de verhuurder kan natuurlijk €800 op een advertentie zetten, maar dat betekent niet automatisch dat hij ook die prijs zou mogen vragen. En om dat uit te leggen moeten we even in de portemonnee van de gemiddelde student kijken. Die krijgt iedere maand geld binnen via bijvoorbeeld studiefinanciering, een bijbaan, ouders of een combinatie daarvan. En vervolgens gaat dat geld er ook weer uit. Aan huur natuurlijk, maar ook aan boodschappen, zorgverzekering, telefoon, studie en alles wat bij een normaal studentenleven hoort. En studenten die zijn heel creatief als het om geld gaat. De een werkt een paar avonden in de horeca, de ander verkoopt zijn onderbroek op Marktplaats. Iemand anders geeft dan weer bijles. Maar hoeveel je bij als een student ook bij elkaar weet te krijgen, bepaalt nog steeds niet hoeveel je als verhuurder mag vragen. Daarvoor hebben we in Nederland een puntensysteem. Een studentenkamer wordt beoordeeld op verschillende eigenschappen. Denk aan de vierkante meters, de voorzieningen, gedeelde ruimtes, maar bijvoorbeeld ook de kwaliteit. En voor iedere eigenschap krijg je punten. En al die punten worden bij elkaar opgeteld. Vervolgens kun je aan de hand van het totaal bepalen wat de maximale huur van die kamer mag zijn. Dus, stel je voor, je vindt een kamer, 12 vierkante meter, gedeelde keuken, gedeelde badkamer en je betaalt €750 voor. Dan is jouw eerste vraag misschien, kan ik die betalen? Maar een interessantere vraag is, hoeveel punten heeft deze kamer? Want als deze kamer op basis van de puntentelling bijvoorbeeld geen recht geeft op een veel lagere huurprijs, dan mag de verhuurder niet zomaar €750 vragen. En daar zit dus een verschil in, wat kan de student betalen en wat mag de huurder vragen? En dat verschil kan behoorlijk groot zijn. Als we weer Amsterdam als voorbeeld nemen, betalen studenten gemiddeld bijna €1000 per maand voor een kamer. Bij die te dure kamers ligt de huur gemiddeld €421 boven de wettelijk maximale huurprijs. En dan wordt de vraag interessant. Als we precies zo een kamer kunnen berekenen wat die mag kosten, waarom worden de kamers dan toch aangeboden voor honderden euro's meer? En daar komt de gemeente bij kijken. Gemeenten zijn volgens de wet verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Maar uit het onderzoek van Argos blijken daar hele grote verschillen tussen te zitten. Als je bijvoorbeeld Utrecht en Nijmegen, die delen volgens het onderzoek geen boetes uit. Den Haag gebruikt onder andere een zogenaamde pandjesbrigades om verhuurders te controleren. Dus er zijn eigenlijk twee problemen. Het eerste probleem is de prijs van een kamer. Het tweede probleem is de vraag of er daadwerkelijk ook wordt gecontroleerd of de prijs wel klopt. En daarom mijn tip aan studenten, maar ook aan ouders die helpen zoeken naar een kamer. Kijk niet alleen naar de huurprijs die in de advertentie staat. Als je een kamer hebt gevonden, zoek dan uit hoeveel punten die kamer heeft en wat hij maximaal mag kosten. Sinds 2025 moet de verhuurder bij een nieuw huurcontract ook een puntentelling geven. En denk je dat je te veel betaalt? Dan kun je bij de huurcommissie laten controleren of de huurprijs klopt. Want een kamer vinden is tegenwoordig al moeilijk genoeg.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: De videogame Grand Theft Auto, die ook wel GTA wordt genoemd, krijgt binnenkort het 6e deel in de serie. Je zou het spel kunnen kennen van het rondrijden in auto's en schieten naar voorbijgangers. Iets waarvoor het in het verleden zelfs verbannen is geweest. Maar daar draait deze GTA al lang niet meer om. Gamejournalist Martin Verschoor van Game News uit ID. Goedenavond, Martin.
3: Hey, goedemorgen
0: eigenlijk, morgen, hè?
3: Ja, voor mij is morgen.
0: Ja. Hey, in de podcast De Dag zei jij dit over GTA 6. Laten we even luisteren.
4: Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release.
0: Dit is nogal een uitspraak. Leg uit, wat is dit voor game?
3: GTA 6 wordt een grote open wereld game, noemen ze dat. Oftewel, jij krijgt de fictieve staat Florida voor je kiezen. En daarin speel je een duo, Jason en Lucia. En je moet het zien als een soort van modern Bonnie en Clyde verhaal. En het is ook wel echt een verhaal. Maar je kan er wel gaan en staan waar je wilt. Als jij zegt van, hey, ik laat even de verhaallijn laat ik even liggen en ik ga gewoon even rondrijden door die stad, dan kan dat. Maar je kan niet alleen rondrijden, je kan een jetski pakken, je kan een vliegtuig pakken, je kan op de step gaan, je kan het zo gek niet verzinnen of je kan het wel doen. Alles wat je in het echte leven kan doen, kan je bijna wel in die videogame doen. En het gaat zelf zo ver dat je ook kan eten, kan drinken in de game en dat het ook echt impact of invloed heeft op je lichaam en je welzijn.
0: Oh wauw, dus het is echt het echte leven gewoon in die game.
3: Nou ja, ze simuleren het wel bijna, ja. Dus ja, zo kan je het wel bijna zien.
0: Oké. En het wordt ook de eerste keer dat je in GTA een vrouwelijke personage kunt spelen. Hoe bijzonder is dat?
3: Ja, we zien het. Het is niet zozeer heel bijzonder meer, hoor. Dit gebeurt echt al jaren in games, dat je ook met een vrouwelijk personage kan spelen. Dat is zeker niet uitzonderlijk meer.
0: En voor GTA dan?
3: Het is wel voor het eerst dat het in GTA gebeurt, maar niet uitzonderlijk voor games. En het past ook wel bij dit verhaal natuurlijk, wat ze willen vertellen. Dus het is niet gek dat we dit krijgen te zien.
0: Want het voelt een beetje als een soort progressieve verschuiving. Is dat ook zo? Of waar komt dat vandaan?
3: Nee, ja, ik weet niet helemaal of het dat ook is, hoor. Want het is een gigantisch groot verhaal wat je voor je kiezen krijgt. Het duurt 80 uur lang. En games hebben zich de afgelopen jaren echt extreem ontwikkeld. En het was natuurlijk wel zo dat 20 jaar geleden werd het grootste deel van de videogames werd gespeeld door jongens, door mannen. Maar tegenwoordig is het bijna 50-50 wat games speelt. Dus en jongens en vrouwen. En vrouwen willen ook gewoon met een niet alleen met mannen spelen, maar ook gewoon met vrouwen spelen.
0: Met vrouwen.
3: In videogames, met sterke vrouwen in videogames. Dus dat zie je de laatste paar jaren, zie je dat echt steeds meer terug. Grote, sterke en vrouwelijke hoofdpersonages in videogames. Dus het is niet zo gek dat GTA 6 er ook in meegaat.
0: Nee, ze heet Lucia, toch, deze personage?
3: Ja.
0: Kan je meer over haar vertellen? Wat voor iemand wordt zij? Is zij?
3: Ja, dat is dus het leuke. Het wordt een van de grootste games van de komende 10 jaar waarschijnlijk. Alleen er is nog niet zo heel veel over bekend. Ze houden alles vrij geheimzinnig. En dat is denk ik ook wel goed. Zodat wij straks op 19 november, als we straks allemaal kunnen spelen, dat wij niet precies weten wat er gaat gebeuren. Maar wat we wel weten is dat Lucia heeft in de gevangenis gezeten. Die komt vrij en die gaat met Jason gaat zij een klus doen. En dat gaat fout. En dan moet ze zorgen om zelf de broek omhoog te houden. En deze twee die krijgen dan ook een liefdesrelatie. Dus je kan het een beetje zien als een moderne Bonnie en Clyde.
0: Ah, oké. En GTA gaat dus volgens jou, volgens velen, veel verkopen. Gebeurt dat om een diepgaande reden van deze game, of zit daar een andere reden achter?
3: Ja, GTA, de franchise gaat al echt al jaren mee. Heel veel mensen zijn ermee opgegroeid. En wat Rockstar altijd heel goed doet, en waar deze game en ontwikkelaar ook wel onbekend staat, is dat zij de games die ze maken, die naderen echt perfectie. En dan niet alleen hoe het eruit ziet, hoe het speelt, maar ook het verhaal wat je krijgt te spelen. En dat gaat vaak Hollywoodfilms ook voorbij. Dus voor veel mensen is dit echt de ultieme game. En, ja. Want alles komt hier bij elkaar. Niet alleen gameplay-wise, technisch, maar ook als het gaat om storytelling. En daarom kijken mensen hier al echt al jaren naar uit. En andere gamemakers zijn hier echt wel bang voor. Want in de tijd dat GTA 6 uitkomt, ja, daaromheen, de weken daaromheen komt bijna niks anders uit.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dit gaat waarschijnlijk alles overrompelen in die tijd.
3: Ja, er wordt een meteorietinslag. En er gaat een flinke kraat achterlaten. En alles en iedereen die op dat moment een game gaat kopen, die gaat GTA 6 kopen.
0: Ja, heb jij 19 november al vrijgenomen om het te kunnen spelen?
3: Nee, helaas. Ik moet er waarschijnlijk over gaan praten. Dus,
0: ja.
3: Deze staat groot in mijn agenda. Dus om maar, sowieso, wij maken er heel veel content over. En zelf wil ik er natuurlijk ook in gaan duiken. Maar dat moet helaas. Het is voor mij werk, maar het is.
0: Ik hoop dat je er ook plezier van kunt hebben na 19 november.
3: 100%, 100%.
0: Oké, Martin, dank je wel.
3: Oké, geen probleem. Doei, doei.

0: Misschien ken je het wel van films, een rode telefoon in de Oval Office. Het is een telefoon waarmee de Amerikaanse en Russische president mee kunnen bellen. De rode lijn wordt hier ook wel genoemd. In de nacht van 30 op 31 augustus in 1963 werd deze lijn voor het eerst in gebruik genomen. En ik heb het erover met historicus Henk Kern. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Hey, staat er nou echt een grote telefoon op het bureau van Trump en Poetin? Of is dat gewoon een soort mythe?
1: Dat is in zekere zin een mythe. Wat er wel is, is 63 jaar geleden is er een hotline ingesteld.
0: Oké.
1: Dat is de echte naam, de hotline. En die hotline is een directe verbinding tussen de leider van de Verenigde Staten, de president, en de leider van de Sovjet-Unie toen. Dat was de premier-partijleider. En die kon vanaf dat moment rechtstreeks berichten uitwisselen. En daar ging dan vrijwel geen tijd overheen. Dat kon binnen een paar minuten konden zij berichten uitwisselen. En dat was een enorme stap voorwaarts in het contact tussen die twee supermachten.
0: Ja,
1: wat wilde je vragen?
0: De Cuba-crisis was de aanleiding hiervoor in 1962. Ja. Waarom hebben ze zo'n directe verbinding aangelegd?
1: Nou, je moet je realiseren, de Cuba-crisis, toen stond de wereld echt op de rand van een atoomoorlog. Het was voor het eerst dat echt de hele wereld zijn adem inhield, omdat de twee supermachten die al sinds 1945 met elkaar in rivaliteit verkeerden, steeds vijandiger tegenover elkaar bezig waren met een wapenwedloop. Mm-hmm. En inmiddels allebei beschikten over atoomwapens. Dat deze twee mogendheden met die atoomwapens begonnen te dreigen. In de Cuba-crisis was het geval dat de Sovjet-Unie raketten wilde plaatsen op het eiland Cuba, vlak onder de neus van de Amerikanen.
0: Ja.
1: En de Amerikanen accepteerden dat niet en kondigden een blokkade af. En het was echt de vraag, wordt dit vechten of druipen de twee partijen, de twee kemphanen af? En in die acute crisissituatie, in die acute crisissituatie bleek dat de directe communicatie ontzettend belangrijk was. En tijdens de Cuba-crisis niet snel genoeg verliep.
0: Ja, precies.
1: Het kostte 6 uur om een bericht via de ambassades en het ministerie van Buitenlandse Zaken uit te wisselen.
0: Oh, zo lang?
1: Ja, zo lang. Hè. Dat was een heel bureaucratisch proces eigenlijk. Voordat dus de Amerikanen iets konden uitleggen aan de Russen en de Russen een antwoord konden geven, ging 2 keer 6, 12 uur overheen. En in die tussentijd werden beide leiders eigenlijk zenuwachtig en steeds meer opgehitst door hun eigen militaire opperbevelhebbers om een daad te stellen. En dat was bijna uit de hand gelopen.
0: Ja, en dat het zo lang duurde, dat komt ook omdat het toen de communicatie verliep niet telefonisch toen, toch?
1: Nee. Er was toen nog geen directe telefoonlijn. Dus dat ging allemaal via telegrafie. De officiële diplomatieke uitwisselingen gingen via telegrafie. En via verschillende schijven, via ministeries en ambassades. Dus er ging veel tijd overheen. Er moest ook nog vertaald worden en moest ook nog begrepen worden. En in die hotline hebben dus beide partijen eigenlijk laten zien dat ze beseften hoe gevaarlijk het is om in een acute crisis niet rechtstreeks en direct en op een veilige en ook vertrouwelijke manier met elkaar te kunnen communiceren.
0: Mm-hmm.
1: En die hotline is dus ingesteld om te voorkomen dat een vergissing of een misverstand of zelfs een ongelukje onbedoeld zou kunnen leiden tot een atoomoorlog waar de hele wereld aan ten onder zou kunnen gaan. Dus dat was echt een hele belangrijke inzicht van die twee leiders, die tot dan toe vijanden waren geweest. En het leuke van de hotline is, dit was ook de eerste overeenkomst tussen de twee supermachten, Amerika en de Sovjet-Unie.
0: Oh.
1: Die het begin zou zijn, deze eerste overeenkomst, van daarna, de jaren daarop, steeds meer wapenbeperking, wapenbeheersingsovereenkomsten.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en het eerste, de Amerikanen stuurden met de eerste test, de tekst: The quick brown fox jumped over the lazy dog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
1: Ja.
0: Dat klinkt bijna als een grapje.
1: Precies.
0: Waarom stuurden ze juist dit?
1: Ja, de Russen begrepen het ook niet. Die vroegen: wat bedoelen jullie met
0: dit? Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Nee, je moet je realiseren dat in deze hotline de verbinding was tussen twee typemachines. een typemachine werd aangestuurd aan de ene kant en dan kwam het signaal eruit en aan de andere kant werd die typemachine in beweging gezet en dan kwam er een bericht uit. Zo werkte dat. De teletype heet dat. Uh-huh. En dit eerste bericht was een zinnetje. Quick brown fox jumped over the lazy dog's back. En dan die getallen. Waarin alle letters van het alfabet voorkwam. En dit was dus een test om er even naar te kijken dat die typemachine inderdaad elk lettertje goed wist te bedienen.
0: Wat slim.
1: Dat het ding functioneerde. En sindsdien is het dus zo dat die hotline bestaat uit twee van dat soort typemachineverbindingen. Eén van Washington naar Moskou en één van Moskou naar Washington. En de afspraak is dat elk uur er een bericht ofwel de ene kant op gaat en het andere uur de andere kant. En dat is tot op de dag van vandaag hoe het werkt.
0: Elk uur?
1: Elk uur gaat er een bericht op en neer.
0: Oh, wauw.
1: En in de tussentijd is een fax geworden en inmiddels is het e-mail geworden. Maar die hotline staat dus open doordat die elk uur onderhouden wordt.
0: Zijn er ook dingen die je niet mag sturen?
1: Ja, de afspraak die toen gemaakt is in 1963... Mm-hmm. is dat je de hotline gebruikt in een noodsituatie.
0: Ja.
1: He, dus niet voor akkefietjes en ook niet voor propaganda en ook niet om elkaar een beetje te pesten. De bedoeling is dat alleen in een situatie van dreigende crisis, van een zeer acute gevaar op bijvoorbeeld een nucleaire confrontatie, dat je dan van die noodverbinding gebruik maakt om een heel serieuze, maar ook snelle, directe en betrouwbare verbinding tot stand te brengen.
0: Ja.
1: Nou, wat er gebeurde is in de jaren daarna is die hotline daadwerkelijk ook wel eens ingezet. Maar soms was het een beetje op het randje of dit nou was om elkaar gerust te stellen en om te voorkomen dat een escalatie plaatsvond. In plaats daarvan juist elkaar eens even een waarschuwing geven.
0: Ja, precies.
1: Om even je ongenoegen uiten. Zo is in 1979, toen de Sovjet-invasie van Afghanistan begon, heeft president Carter die hotline gebruikt om eens even te vertellen dat de Amerikanen daar absoluut niet voor gediend waren.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk was die hotline daar niet voor gebruikt. Hè? Dan is hij niet deescalerend, maar zorgt hij juist voor escalatie.
0: Ja. Ja, en maar ik kan me ook voorstellen, want ze moeten dit elk uur testen. En dat doen ze. Ja. Weet je wat ze daar zeggen? Zijn er dingen die je in die test bijvoorbeeld niet mag zeggen? Of wel mag zeggen?
1: Ja,
0: of,
1: zeker. Daar is ook een soort
0: een protocol voor, denk ik.
1: Die zijn daarvoor tot stand gekomen.
0: Ja.
1: Want die zinnetjes die ze dus als test doorsturen, ja, die moeten ook niet dubbelzinnig zijn of aanleiding geven tot onzekerheid of ergernissen. Dus dat betekent zo kleurloos mogelijke teksten. De Amerikanen die stuurden van hun kant stukjes uit Mark Twain en Shakespeare.
0: Okay, ja.
1: En de Russen stuurden van hun kant het weerbericht.
0: Oh ja.
1: Onschuldig. Maar wat je dus niet moest doen is bijvoorbeeld allerlei satire of propaganda doorsturen. Sterker nog, de Amerikanen hadden bijvoorbeeld de afspraak: we sturen niks door van Winnie de Pooh.
0: Oh.
1: Want Winnie de Pooh, ja, dat is een beer. En de Russische, het icoon van de Russische natie is de grote beer. En dat zou wel eens verkeerd opgevat kunnen worden.
0: Oh, wauw. Terwijl je zou denken, dat is zo'n lief tekenfiguur. Daar kan toch niks mis mee zijn?
1: Nee, maar dus proberen we elkaar vooral niet
0: uit de tent te lokken.
1: Juist, om voor het hoofd te stoten. Dus dat moesten hele neutrale berichtjes zijn.
0: Oké. Okay. En als we even een sprong maken naar nu. Het is natuurlijk veranderd, deze testen en deze hotline.
1: Ja, de techniek wel. Ja.
0: Ja, hoe werkt het nu, die techniek?
1: Het is nu e-mail. Dus okay. Het is nog steeds zo dat er geen rode telefoon op het bureau staat van de beide wereldleiders.
0: Ja.
1: En weliswaar geven zij met de telefoon hun bericht door, dat dan vervolgens door een machine heen gaat. Maar het is nog steeds de uitwisseling van tekst. En niet direct uitwisseling van stem. Ondertussen kunnen ze natuurlijk wel met elkaar bellen. En dat gebeurt ook.
0: Ja.
1: Trump belt ook direct wel met een tolk met Poetin.
0: Ja.
1: Nog steeds is die hotline als het ware een kanaal dat ervoor is in een noodgeval. En,
0: ja.
1: En dat begrijpen beide leiders nog steeds.
0: Oké, okay, want ik kan me inderdaad voorstellen, nu je tegenwoordig kan je elkaar bellen, mailen, sms'en, berichten, zeg het maar allemaal.
1: Ja.
0: Ik kan je afvragen, van heb je die hotline inderdaad nog nodig?
1: Voor de vertrouwelijkheid en de directheid en misschien ook de urgentie hebben beide leiders het gevoel dat ze hem nog steeds nodig hebben. Omdat je kunt natuurlijk op X wat zeggen, of voor de televisie wat zeggen, of in de openbaarheid wat zeggen, en dat is ook direct zichtbaar. Maar daar zit natuurlijk altijd het gevaar in dat de andere kant het verkeerd kan begrijpen. Of dat je gedwongen bent om voor je eigen publiek dingen te zeggen die je eigenlijk in de vertrouwelijkheid anders zou willen zeggen.
0: Ja.
1: Dus wil je heel zeker zijn dat de andere partij jou goed begrijpt en dat er geen vergissing kan ontstaan, dan is die hotline nog steeds essentieel.
0: Okay.
1: Maar de voorwaarde hierbij is, en daar twijfel ik nu aan, of de beide supermachten dan bereid zijn om ook gezamenlijk te voorkomen dat we in een oorlog terechtkomen. Dus deze hotline was een instrument die moest helpen crisis bezweren, escalatie voorkomen. Maar dat kan alleen werken wanneer ook de intentie van de leiders is om dat op die manier te gebruiken. En het griezelige van vandaag de dag is dat ze wel communicatiemiddelen hebben, meer als ooit tevoren. Maar dat hun intenties niet meer zo gericht zijn op het beheersen van de wereldvrede, of het beheersen van dreiging en het behoeden van de wereldvrede.
0: Als dat ze toen
1: dat
0: deden.
1: Dat de leiders er niet voor terugdeinzen om oorlog aan te gaan.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het meemaken. Historicus Henk Kern, hartelijk bedankt voor je uitleg en ik wens je een hele fijne dag. En we zijn ook alweer aan het einde gekomen van de Nacht van Caro en Gervé op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we met Kim Dankor over hiphop en hoe zij hier wetenschappelijk naar kijkt. Ook hadden we het in deze uitzending over nostalgie, het verlangen naar het oude Oost-Duitsland. Het hele gesprek met Kim en alle andere gesprekken zijn vandaag terug te luisteren via de website van Radio 1 en via de NPO Luister-app. Nu komt Vroeg met Em van den Berg.
2: NPO Radio 1.
3: 5:00, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden.

0: vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk kan overkomen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer in het westen buien met kans op onweer. Het is een graad of 16. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ik heb hier voor jullie een Shein haul.
3: Eindelijk bij deze Shein.
4: Try on haul.
2: Her Shein, cape or get rid, try on haul. Shein haul.
5: Shine, Shein, hoe je het ook wilt noemen.
6: Ja, we kennen ze waarschijnlijk allemaal wel. De beelden van influencers die dozen vol met goedkope kleding laten zien aan hun soms miljoenen volgers. Het bedrijf achter deze kleding is het Chinese Shein vaak, dat morgen zijn beursgang maakt.
1: Vroeg. Van den Berg.
6: Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 31 augustus. En morgen is het dus zover. Dan gaat kledinggigant Shein naar de beurs in Hongkong. De hypergoedkope online kledingwinkel werd groot dankzij de enorme hoeveelheid kleding die dagelijks wordt aangeboden en de vele influencers die er hun kleding bestellen en dat voor dus hun volgers laten zien. Tegelijkertijd ligt het bedrijf al jaren onder vuur vanwege kritiek op arbeidsomstandigheden, mensenrechten en duurzaamheid. Wat betekent deze beursgang voor Shein en waar staat het voor? Waarom lukte het eerder niet om naar de beurs te gaan en is het aandeel op dit moment eigenlijk aantrekkelijk voor beleggers? Ik ga erover praten met Jochem Visser, beurskenner van BNR Nieuwsradio. Goedemorgen. Jochem.
7: Goedemorgen.
6: Hey, jij bent hier al vaker geweest, hè?
7: Ja, dat klopt. Ik heb over Warren Buffett gepraat en over een bescheiden Japanse crash in augustus 2024 en nog wat van dat soort dingen. Ja,
6: ja, dus wat maakt dat dit onderwerp nou toch voor jou zo interessant is dat je er zo vroeg voor uit je bed blijft komen bij ons?
7: Nou, allereerst gaat Japan dan open, maar op dit soort tijdstippen.
6: Ja, dat
7: maar
6: is zo.
7: Nee, financiële markten die bevatten gewoon de hele menselijke komedie in één spelletje eigenlijk. Tamelijk serieus spelletje op sommige momenten ook, wat iedereen raakt altijd. En kijk, als je een beetje zo iemand bent als ik, die dat aapje in zijn brein stil moet houden door hem wat te doen te geven, dan kan je altijd terug naar de financiële markt om weer wat nieuws te gaan begrijpen, zeg maar. En dat vind ik er gewoon ontzettend leuk aan. En ja, het zegt heel veel over menselijk gedrag en over menselijke slimheid en ook vooral menselijke domheid. Dat vind ik leuk.
6: Ja, dat klinkt ook leuk. Daar gaan we het een heel uur over hebben vandaag. En dan specifiek over de ins en outs omtrent de beursgang van Shein. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat dit bedrijf de beurs op gaat?
7: Nou, het is een grote beursgang wat dat betreft. Het bedrijf is wat minder waard dan origineel de bedoeling was toen ze naar de beurs gingen. Maar nog steeds een kwart daarvan heb je nog steeds 26,5 miljard dollar aan beurswaarde. En dat is best wat. En ten tweede, kijk, Chinese bedrijven die eerst helemaal in het Westen hun beursgang willen beleven, wat oorspronkelijk de bedoeling was, gaan nu naar Hongkong natuurlijk. Dat is ook best zeldzaam wat dat betreft. En ja, kijk, Chinese bedrijven daarin beleggen is vaak moeilijk voor mensen. Enerzijds vanwege politieke invloed van boven. Dan wordt opeens Jack Ma van Alibaba eventjes weggesodemieterd als hij een te grote mond heeft.
6: Mm-hmm.
7: En allerlei andere redenen. Maar daarom is dit dus vrij bijzonder. En het heeft ook wel een aantal jaar gekost. Dus dat ze het nu toch gaan doen en tegen deze prijs is überhaupt
6: wel
7: bijzonder.
6: Is wel best opvallend, ja. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Zit je nou thuis of onderweg of waar je ook bent te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Emma van den Berg.
6: Ja, Shein gaat naar de beurs. Dat hebben ze al eens eerder gepoogd te doen. En dat is toen niet gelukt. En nu lukt het wel. Kun je eens toelichten wat daar nou eerst niet lukte en waarom dat nu wel kan?
7: Nou, ze wilden in Amerika naar de beurs

0: eerst. Want het bedrijf heeft zich heel erg heeft een hele lange tijd geprobeerd om zichzelf helemaal een westers bedrijf te maken en zich zo voor te doen in ieder geval. Ja. Dat is een beetje maf als je het businessmodel bekijkt, want het is eigenlijk gewoon een platform waar Chinese fabrikanten worden gekoppeld aan westerse consumenten, kledingconsumenten. Maar ze wilden dus naar New York aanvankelijk tegen een torenhoge waardering. Dus dat het bedrijf zelf, als je het zou willen kopen, moest je 100 miljard neertikken. Nou, dat is dus Inditex, moeder van Zara en H&M bij elkaar, makkelijk. En dat was dus al heel wat. En ja, dan wordt dat moeilijk, want in New York heb je dan toezichthouders. En die toezichthouders die gaan dan vragen stellen van, goh, waar produceer jij eigenlijk? Oh, hoe zit het eigenlijk met die Oeigoeren die ook wel eens voor jou wat kleding schijnend te hebben gemaakt? Althans, dat zij het huis van afgevaardigd in de VS, zelfs nog in een rapport. En die beginnen allerlei andere moeilijke vragen te stellen. En dan begint ook de regelgever in China vragen te stellen van, waarom wil jij zo westers zijn eigenlijk?
1: Oh, ja, ja.
0: En zo vallen ze een beetje tussen wal en schip. En dat is ook net na de pandemie en dergelijke, als ze op hun hypergroei hebben doorgemaakt. Zulke groei zou je niet nog een keer zien, denk ik, bij Shein, zoals toen. Echt, dat de omzet echt 200%, 300% stijgt.
1: Ja.
0: Dat was toen aan de hand. En op een gegeven moment gaan ze dan eerst naar Londen. Daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. En dan gaat die waardering nog verder omlaag, omdat mensen hun goedkope pakketjes beginnen te belasten. En nu zijn ze dus in Hongkong, vanaf morgen althans.
1: Ja, en waarom wil Shein eigenlijk zo graag naar de beurs? Ze hebben volgens recente cijfers miljarden aan cash en kortlopende beleggingen. Hebben ze dat geld überhaupt nodig?
0: Nou, dat is een hele goeie. Ik heb daar eens naar gekeken en het geld hebben ze niet echt nodig. Kijk, je kan zeggen als je in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies draait van $99 miljoen, dan is opeens 1,7 miljard ophalen, zoals morgen waarschijnlijk gebeurt tegen de prijs die nu vastgesteld is, dan is dat best wat.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze de groei grotendeels ook al op andere manieren kunnen financieren. Ik denk dat het vooral een feestje is voor degene die er eerder in belegde. En ook voor degene die in het managementteam zitten, die wel uit wilde cashen en dergelijke. Ja. Daar zal het hem vooral om te doen zijn. Dus het is vooral een cadeautje voor kapitalisten, om het simpelweg te zeggen.
1: Ja.
0: En daar zitten ook hele rare eigenschappen in. Want wat ze op gaan halen, dat is eigenlijk kost deze IPO's enkel geld. Als je er goed naar kijkt. Ja, omdat dat kunnen we straks misschien verder bespreken als je het wil horen. Maar er zit er dus mensen als Tiger Global in, Amerikaanse banken enzovoort. En degene die laatste erin zijn gestapt, die hebben op een hele hoge waardering geïnvesteerd. Dus toen het echt 100 miljard waard was.
1: Ja, ja.
0: Nou, die mensen die zagen ook al in dat het een keertje kon dalen met die waarde op de private markt. En dan nu dus morgen de publieke markt, de beurs. En die hebben voor zichzelf een soort zekerheidjes bedongen door te zeggen, nou ja, ik wil dat jij mij betaalt als de waarde lager wordt. Oftewel, morgen moet er minstens 3,5 miljard worden uitgegeven aan cash, dat is 2,2 miljard, en aan aandelen, dus nog meer verwatering voor aandeelhouders, om überhaupt die IPO te kunnen doen. Dus oftewel, wat ze ophalen, dus ze staan meteen al in de min qua cash.
1: Ja, ja, oh ja, oké. Okay.
0: dus
1: okay.
0: daar blijkt ook wel uit dat het echt een feestje is voor de kapitalisten die er eerder in stapt.
1: Ja, ja, gekke situatie.
0: Ja, is heel raar.
1: Wat betekent het nou concreet dat Shein nu naar de beurs gaat?
0: Nou, dat betekent voor mij heel erg dat de Chinese e-commerce, zoals je dat noemt, de online winkels, dat die volwassen zijn geworden.
1: Ja.
0: En dat die ook al hun eigen trials en tribulations hebben meegemaakt, hun eigen test op de publieke markten. En dat ze die ook aangaan. Dus er staat nu wel naast die westerse modegiganten, H&M, Inditex enzovoort, en ook gewoon online winkels, staat een Chinese reus die je kan kopen in Hongkong althans, maar dat kan je dan tenminste nog wel.
1: Ja.
0: Want als het binnen China was, dan was dat een stuk moeilijker in ieder geval om je recht als aandeelhouder te verkrijgen. Je kan wel wat kopen hoor, maar dat is allemaal niet zo fijn. En dat betekent dus dat een vent die in 2010 Amazon zag gaan en dacht, hey, zo'n marktplaats wil ik ook al. Want zelf produceert hij niet. Hij heeft een software systeem om mensen te laten produceren voor klanten in het Westen.
1: Ja.
0: Echt zo'n bol.com, Amazon.com-achtige marktplaats. Ja, dat is nu Chinees genoteerd. Ja.
1: Ik wilde ook al even over Amazon beginnen. Kunnen we het daarmee vergelijken?
0: Nou, het staat, Amazon is een van de redenen dat heel veel Chinezen het dropshippen, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Dus zelf het niet maken, maar wel de koppeling willen worden tussen de klant en de producent. Dat is uitgevonden eigenlijk. Want rond 2010 zag de oprichter van Shein, Eric Zhu, eigenlijk heet hij Yan Chen Zhu. Maar die zag, ja, hoe zeg ik dat goed? Die zag dat buitenlandse retailers alles alles aan de strijkstok lieten hangen van hun marges. En dat de Chinese fabriek daar niks van ving.
1: Ja.
0: Dus die dacht, als ik dat nou zelf word, dan hangt het aan mijn strijkstok en verkoop ik aan die westerse mensen.
1: Ja.
0: En toen zag hij Amazon in 2013, toen die marktplaats openging. Toen gingen allerlei Chinese bedrijven, die gingen allemaal opeens in die online winkel van Amazon hun spulletjes verkopen.
1: Ja.
0: En dat staat dus eigenlijk qua model ook wel aan de wieg van heel veel Chinese bedrijven. Ook Temu bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die wij tegenwoordig hier ook kennen.
1: Ja. Oké, duidelijk. Wat gaat er nu veranderen voor het bedrijf nu het de beurs opgaat?
0: Niet zo heel erg veel. Want kijk, het stemrecht blijft echt bij de vier topmensen in het bedrijf. De vier grootste eigenaars. Die hebben 60% van de aandelen. Daar behouden ze gewoon.
1: Ja.
0: Zoveel gaat er niet naar de beurzen in de meeste gevallen. Hè?
1: Ja, ja.
0: En die behouden, omdat er een soort twee verschillende aandelen bestaan, behouden zij 90% van het stemrecht. Dus laat ik het zo zeggen, de touwtjes blijven in handen van degene die ze er eerder ook al hadden.
1: Ja.
0: Je gaat wel meer publieke cijfers krijgen. Dat verandert er ook altijd. Dat wordt ook leuk met de beurshangen van Anthropic en later OpenAI, zeg maar. Dat je opeens kan kijken in de keuken bij die mensen. Want dat moet volgens toezichthouders. Dat je dan risicocijfers en dat soort dingen in je prospectus zet en daarna in je jaarverslag of je kwartaalverslag. Dus dat wordt best leuk. En voor de rest, ja, ik denk dat ze voor de rest gewoon lekker door gaan bouwen. Want het aantal gebruikers groeit heel goed. De winst wat minder. Maar
1: ja,
0: het is weer een ander verhaal.
1: Ja, maar dus het komt er eigenlijk op neer. Ze willen gewoon meer geld verdienen.
0: Ze willen, dat is de bottom line. Degene die erin geïnvesteerd hebben, willen gewoon een keertje uitkeren.
1: Juist, en concreet verandert er niet zoveel aan hoe het bedrijf zich gaat organiseren.
0: Het is eigenlijk een belachelijke beursgang op mij.
1: Oké.
0: Het is niet heel ongewoon hoor dat dit gebeurt. Ik bedoel, wel vaker willen mensen uitcashen met de beursgang. Dat is niet zo gek. Maar dat daar echt voor betaald wordt. En vooral betaald wordt aan die oprichters. En late investeerders vooral. Ja, dat is wel redelijk bijzonder. Want er wordt niet echt geld opgehaald.
1: Nee, en is het bijvoorbeeld wel eens eerder voorgekomen dat een bedrijf zoals Shein na twee mislukte pogingen dan alsnog via Hongkong de beurs op kan?
0: Ja, dat is voorgekomen, maar nog niet naar ik weet op deze grote schaal.
1: Nee,
0: nou zal er vast ergens een nerd zitten die denkt, Jochem, ik ken dit voorbeeld nog wel. Dus laat het ons weten, mensen. Maar,
1: ja. Heel goed, ja. Als die nerd zich hier tussen de luisteraars bevindt, dan horen we het graag via de NPO-luisterapp.
0: Dat sowieso. Maar in de regel is het ook niet zo heel gek dat een beursgang wel eens mislukt. Kijk, overnames en beursgangen, dat zijn processen die moet je doen als de tijd daarvoor rijp is, als beleggers er zin in hebben, als mensen kapitaal hebben dat ze aan jou willen schenken en dergelijke. En soms is daar het seizoen goed voor, zoals dit jaar. Dit is een belachelijk goed beursgangjaar, om het zo te zeggen. Dat zagen we ook al aan SpaceX en dergelijke. Zulke dingen ga je misschien niet snel in de komende paar jaar nog een keer zien nadat deze periode een keer over is. Hoe lang het duurt, weet ik niet. Maar hoe kan ik het zeggen? Ik denk dat je moet het ijzer smeden als het heet is. En soms gaat dat gewoon fout.
1: Ja.
0: Dat lukt gewoon een keertje niet. En dan krijg je dus dat gezeur. Maar ja, er zijn zoveel businesses, die het hebben afgeblazen. Dan naar de andere beurs gaan. Ja. Dan naar Euronext. Dan naar de New York Stock Exchange. Enzovoort.
1: Dat gebeurt wel.
0: Dat gebeurt. Dus dat is vrij normaal.
1: Maar dat is gewoon opvallend. Shein is een enorm bedrijf waar natuurlijk veel gedoe aan hangt ook.
0: Erg veel gedoe. Van verkochte sekspoppen tot Parijse winkels waar men daarover gaat protesteren. Tot de Oeigoeren en de, ik mag wel zeggen, concentratiekampen in de provincie Xinjiang.
1: Ja, dus ja. Precies. Ja. En Shein wordt ondanks alles op zo'n 26,5 miljard dollar gewaardeerd.
0: Ja.
1: Van wat ik heb gelezen. Maar 4 jaar geleden werd het nog op bijna 100 miljard dollar gewaardeerd. Jij zei net al eventjes van dat is best wel veranderd de afgelopen jaren. Wat is er precies veranderd?
0: Nou, er zijn een aantal dingen veranderd. Het heeft eigenlijk alles te maken allereerst met concurrentie.
1: Mm.
0: Dat is de echte klapper. En ten tweede met een pakketjesbelasting. Want het was heel lang zo dat Shein gewoon kon verkopen aan direct aan consumenten. Dat noemen zij heel stoer direct-to-consumer model.
1: Mm-hmm.
0: B2C, bla bla bla. En dan konden ze in de VS bijvoorbeeld, hadden ze sinds 2015 een wet. En die zei eigenlijk, als jij pakketjes onder de $800 verstuurt, dan hoef je daar geen importbelasting op te betalen. Nou, nogal een hot topic tegenwoordig trouwens, maar is weer een ander verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat was dus niet aan de orde. Dus Shein kon concurreren met H&M en Inditex, terwijl zij honderden miljoenen, letterlijk per jaar, heb ik opgezocht, aan importbelastingen moesten betalen, ook in die periode. Kon Shein gewoon rustig alles sturen naar de consument.
1: Ja.
0: Dat was een enorm concurrentievoordeel. En het kostte ook gewoon, het zorgde voor bredere marges natuurlijk. Meer winst op de omzet die je behaalt. Nou, op een gegeven moment zeggen heel veel mensen, steken hun vinger op, ja, maar waarom bieden we deze Chinese bedrijven die ons die $10 jurkjes op ons zitten te dumpen, waarom bieden wij die deze belastingvoordelen? Dus die beginnen allemaal op een gegeven moment in het congres, in de VS in ieder geval, en ook in Europa, beginnen ze hun vinger op te steken. En dan op een gegeven moment wordt daar paal en perk aan gesteld. Dus nu is dat weggevallen. Nou, ja. Dan zie je dus opeens die marges krimpen. Ja, en dat is keihard gegaan.
1: Ja, dat heeft daarnaast echt zoveel verschil dan dus gemaakt.
0: Enorme verschillen. Ja, nog veel groter dan je denkt. En dat maakt, want ja, laat ik het zo zeggen, als jij, zoals we nu ongeveer bij Shein weten, zo'n 41 miljard omzet per jaar, dan geef je daarvan nou bijna 40 miljard uit aan gewoon het kunnen doen van die business.
1: Ja.
0: En oftewel flinterdunne marges. Ja, was ook altijd het idee hoor. Groot volume, kleine marges. Ja, ja, ja. Heel normaal bedrijfsmodel.
1: Produceren.
0: Exact. Maar dan moet die groei dus ook heel hoog zijn. Want dan moet je je omzet heel hoog maken om net een beetje meer winst te maken. Nou, als er dan een klein beetje importbelasting bij komt, dan hakt dat er meteen op die marges. Ja. En dan komt er vervolgens nog een ander hoofdstuk. En dat is dat concurrenten ook niet stilzitten. Jouw competitieve voordeel van hoe ze produceren, wat heel slim is. En ook die importbelasting blijft maar zo lang behouden. En dan gaan Temu en ook Inditex en Zara, die denken, yo, dat kan ik ook wel. Shop like a billionaire, zegt Temu dan. Hè. Dus koop voor €5 je shirtje wat na 2 weken uit elkaar valt. En maar ja, mensen willen dat wel. En dan komen Shein holes.
1: Ja, en precies. Op kleine schaal zien we dat dus terug op een filmpje van een influencer. Die zegt, moet je kijken wat voor enorme bak aan kleren ik hier heb. Die opent de doos en die trekt er, ja, wat is het, 30 spullen uit. Ja. Die ze dan voor heel weinig geld, hoera, hebben gekocht.
0: Ja.
1: Even wegblijvend van wat dat misschien allemaal voor de mensenrechten schending op de achtergrond gedaan heeft.
0: Welke machine.
1: Ja, exact. Nou, even kijken. Als jij nu puur naar de cijfers kijkt en alle controverse rondom Shein even buiten beschouwing laat. Ja. Dat is niet mijn favoriete ding om te doen, maar laten we het toch heel even doen. Zie jij dan een gezond bedrijf?
0: Ja, ik zie wel een gezond bedrijf, maar ik zou er als belegger ik zou het er heel erg koud van krijgen, eerlijk gezegd.
1: Ja, is dat zo? Kan je eens vertellen waarom?
0: Nou, kijk, allereerst, je ziet die omzet in die pandemiejaren, als die millennials en Gen Z dat gaan kopen op een gegeven moment, 200%, 300% per jaar groeien.
1: Ja.
0: Nou, dan op een gegeven moment, 2023, is dat nog iets van 40% of iets dergelijks. En dan begint dat langzaam af te kalven, tot vorig jaar 8% erbij. Nou, dan zie je dus die groei langzaam afremmen, dat om alle redenen die we net bespraken.
1: Ja, ja, ja.
0: En ook gewoon omdat het gewoon de markt een keer verzadigd is. Hè? Dan heb je 40 miljard per jaar, trek je uit de wereld. Nou, dan ben je aardig bij de H&M's en Inditex in de buurt al. Dus het groeit niet tot de hemel, zeg maar. Dat is één. En het tweede hierbij is, je hebt geen enkel, echt, je hebt niks in de melk te brokkelen als belegger hierbij.
1: Nee,
0: dat is
1: één.
0: Dus dat blijft allemaal. Vervolgens zit je in Hongkong, waar de regulering allemaal nog eens een keertje minder is. Enzovoort. Gelukkig kan je daar nog wel op je kapitaal heen brengen. Want in China, je kapitaal in- en uitbrengen is al een heel ander probleem. Daar vindt Xi Jinping wat van. Daarom gaan ze daar ook niet naar de beurs. Dat is de grootste reden.
1: Ja.
0: Wat hadden ze ook gewoon kunnen doen natuurlijk. Maar ze verkopen ook niet aan China. Zegt ook heel veel trouwens.
1: Oh, wow.
0: Dat is Xi'an verkoopt helemaal niet daar.
1: Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat
0: totaal
1: opvallend.
0: Nee. En kijk, als ik een belegger zou zijn, dan wil ik een portefeuille maken van de 20, 30 mooiste bedrijven. Bijvoorbeeld, sommigen willen 10, sommigen willen meer. Sommigen vinden dat je een index moet kopen, ben ik het mee eens. Maar als ik er als fondsmanager naar zou kijken, dan zou ik niet een bedrijf willen wiens groei aan het afvlakken is, wiens marges flinterdun zijn, die op de kop wordt gezeten door elke westerse toezichthouder. Allemaal gezeur.
1: En waar je geen inbreng hebt.
0: Inbreng hebt en vervolgens ook nog eens een keer helemaal kapot wordt geconcurreerd. Want weet je wat de mooiste bedrijven zijn op aarde om in te beleggen? Dat zijn bedrijven die gewoon hun prijzen kunnen verhogen zonder enige tegenstand.
1: Ja.
0: Dat is de ultieme test, zoals Chris Hoon dat mooi zegt. Dat is Europa's en het VK's beste belegger. Die deed sinds 2004 19,8% per jaar. Dit zal de gemiddelde NPO-luisteraar misschien wat veel klinken, maar dat is veel geldvermindering gemiddeld per jaar. Die vent weet echt hoe je bedrijven uitkiest. En goed, er zijn ook mensen als Warren Buffett en zo. Maar het model van Chris Hoon past hier goed bij. Want die zegt dan, ja, kijk, ik wil helemaal geen slechte businesses kopen. Ik wil niet een luchtvaartmaatschappij waar de klanten altijd een keuze hebben om weg te lopen. Ik wil een luchtvaartmotorenmaatschappij waar de klanten nooit een keuze hebben om weg te lopen.
1: Ja, ja,
0: en waar er 50 jaar lang geen concurrent is aangekomen in deze business, omdat vliegtuigmotoren maken heel moeilijk is. Dat is echt ASML-achtige business, zeg maar.
1: Dus moeilijk, gaat het om de juiste niche kiezen?
0: De juiste niche, niet kopieerbaar, grote slotgrachten om zich heen, zoals beleggers dat zouden zeggen. En geen concurrenten die iedere keer je winst gaan afsnoepen. En geen gezeur.
1: Ja.
0: Kijk, bij vliegtuigmotoren kun je gewoon je prijs blijven verhogen. Mario Rintel huilt, weet je wel, van KLM. En dergelijke. Maar ja, en bij Shein, ja, dan komt Temu aan. En die zegt tegen je, ja, nou, ik heb er ook wel eentje voor 7 euro hoor.
1: Juist.
0: En weet je wat, ik heb nu ook die Boston klompjes van Birkenstock. Die voor 175 gaan. Die kan ik ook voor 2 euro kopiëren.
1: Ja, ja.
0: Nou, welkom in China.
1: Ja, Shein is gewoon niet meer zo uniek in zijn soort eigenlijk.
0: Nee, je wordt kapot geconcurreerd naar al het andere gezeik.
1: Ja, precies. Na zelf een voorbeeld te hebben gegeven van hoe je het ook kan doen, zijn we nu dan hier. Het is dus een enigszins controversiële beursgang, gewoon gezien alles wat er aan Shein hangt.
0: Ja.
1: Zijn er meer voorbeelden van dat soort controversiële beursgangen? Zo noem ik het eventjes.
0: Ja, zeker. Dat zijn er een heleboel. Off the top of my head. Nou ja, kijk. Als je controversiële beursgangen wil, aan alle bedrijven hangt wel een beetje controverse zodra ze groot genoeg zijn, om het zo te zeggen. Dus elk fossiele brandstofbedrijf zal meteen Extinction Rebellion over zich heen krijgen. Terwijl overigens de grootste donateur, de grootste investeerder in vliegtuigmotoren is, die ik net noem. Chris Hone is de grootste donateur aan Extinction Rebellion.
1: Oh, ja?
0: Dat je dat even weet. Ja, maar en zo zijn er dus heel erg veel bedrijven op aarde. Ik kijk ook maar naar Anthropic en OpenAI. Die gaan dit jaar naar de beurs.
1: Mm-hmm.
0: Of tenminste, Anthropic dan OpenAI is uitgesteld naar volgend jaar. Die bedrijven hebben geen kleine milieu-impact, om het zo te zeggen. Dus je kan er donder op zeggen dat men direct of indirect daar wat over moet zeggen op een gegeven moment. En dat er ook in de risico's zal staan, want de risicolijstjes zijn tamelijk lang in prospectus. Hè? Van onze business steunt op datacenters, op vastgoed met chips erin, die staan te loeien. Dat waterverbruik, nou, dat komt op zich nog wel goed, maar dat energieverbruik en andere dingen, dat wordt toch wel een beetje gezeik, om het zo te zeggen. Dus ja, er zijn heel erg veel controversiële beursgangen. En ja, daar komen ook het linkse en rechtse gedachtegoed en haar rauwe kapitalistische gedachtegoed en het kritische gedachtegoed daarop bij elkaar vaak. Vaak zie je het gewoon toch doorgaan. En vaak zie je dat degene die erin beleggen niet degene zijn die de kritiek op hebben.
1: Nee,
0: om zo
1: precies.
0: Te zeggen.
1: Nee. We gaan zo hierover verder praten. Zit je nou thuis te luisteren of onderweg of waar je ook bent. En heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
2: Vragen.
1: Ja, we gaan ook meteen even naar wat luisteraars vragen. Ik heb hier een vraag van Fabienne, die zegt: stel dat Shein zijn prijzen moet verhogen, hoe groot is dan het risico dat klanten simpelweg naar Temu, Zara of een andere concurrent gaan? Nou, dat is een goede vraag, waar we het net ook al even over gehad hebben.
0: Dat is dus groot en dat is dus inderdaad echt een van de kernvragen. Nog afgezien van het feit dat ik het een belachelijke waardering vind, als je kijkt naar de concurrenten en naar andere e-commerce platforms, zeg maar, die gaan meestal voor 11 keer de winst. Nou, morgen, dan zou je Shein eigenlijk voor 10 miljard maximaal naar de beurs moeten laten gaan. Morgen gaat 2,5 keer naar de beurs, 26,5 miljard.
1: Mm-hmm.
0: Dus de waardering is al hoog en inderdaad, dan krijg je nog dit risico erbij ook. Want inderdaad, je hebt die concurrenten, je hebt die prijsverhogingen die op een gegeven moment nodig zijn om nog een beetje wat te verdienen. We hebben het eerste kwartaal al een verlies gezien, om allerlei redenen. En in 2023 hadden ze echt een van de grootste winstgroeien ooit, maar toen hadden ze ook net dat IPO-aankondiging niet uitgegooid. Dat gaan bedrijven altijd doen. Hè. Die gaan dan even het vlees wegsnijden. Die gaan even afvallen. Die nemen een beetje Ozempic en die zeggen dan, nee, weet je, we hebben meer winst. Nou, dat zie je nu dus ook. Die pogingen zijn al gedaan, is mijn punt.
1: Ja. Om dus zo succesvol, om zich zo groot mogelijk te laten.
0: Om de winst op te pompen voor de IPO. Ja, precies, zeker. Ja. Voor de beursgang, sorry.
1: En dat kunnen ze nu niet meer doen.
0: Nee, ik denk tenminste dat het. Je kan nog harder in de citroen knijpen. Maar er komt niet zo heel erg veel extra's meer uit.
1: Ja.
0: Plus die dolle groei van de pandemie is er ook niet meer. Dus nee.
1: Nee, precies. Ja. Priscilla vraagt: wat is op dit moment het grootste financiële risico voor Shein? Kijken we dan ook weer naar concurrentie?
0: Concurrentie inderdaad. Die pakketbelasting in Europa en VS is er al aardig doorheen. Dus ik denk, het grootste financiële risico. Het is niet de groei van de gebruikers. Dat gaat prima goed door. Ze zitten nu op zo'n 270, 280 miljoen actieve gebruikers. Zoals men dat definieert. Nou, daar kun je heel lang over steggelen, maar dat is het ongeveer. Dus dat gaat wel goed. Het zit hem echt in het behouden van die winst. En een ander financieel risico wat ik inschat, is dat, kijk, je hebt 5000 retailers ongeveer, het zijn er meer minder, vooral in Guangzhou, oftewel Canton, de stad net boven Shenzhen in China. Daar komt dit bedrijf traditioneel vandaan. En ze moeten nu ze toch weer naar Hongkong gaan en nu ze toch hun Chinese banden weer wat aanhalen, moeten ze heel veel lip service bieden aan China. Dus je ziet opeens dat er... Nou, er worden echt miljarden uitgegeven aan... Ja, politieke ijdelheidsprojectjes. Yeah. En we zetten de Xi'an Learning Center daar in Nanjing neer. Ook waar de oprichter vandaan komt en dat soort dingen en zo. Dat vind ik ook allemaal niet zo heel tof. Want dat is kennelijk nodig. Dat is ook China. Hè? Opeens mag je niet meer bezorgen. En dan zegt de lokale gouverneur... Ja, sorry, je moet even op het matje komen. En dan mag het opeens weer.
1: Ja, over die rol van China gaan we het straks ook even nog wat uitgebreider hebben. Dat is best wel interessant. Ik heb nog een vraag van Michael. Die vraagt, Xi'an is groot geworden dankzij extreem lage prijzen en veel collecties. Kan dat model nog steeds werken nu de kosten en importheffingen oplopen? Hebben we het natuurlijk ook een beetje over gehad.
0: Het werkt nog wel, want je hebt... Kijk, die omzet kan je niet... Die ligt niet.
1: Ja.
0: Maar die flinterdunne marges worden steeds flinterdunner. En kijk, ik denk dat... je moet het vooral zoeken in nog meer innovatie en de concurrent blijven voorlopen. Maar hoe lang dat Xi'an zal lukken en hoe ze dat zal lukken is mij nu een beetje een raadsel. Mm-hmm. Want de westerse consument weet wat je levert. Je kan niet nog heel veel extra producten gaan doen. Ze hebben mannen al toegevoegd. Ik heb gekeken op de website. Ik zou er niet gaan winkelen, maar het is weer een ander verhaal. Ze zijn al van bruidsjurken vroeger naar alles nu. Alle modedrek uit China die je kan bedenken, maar waarmee ik ook vooral gekopieerde dingen noem. Bijvoorbeeld Birkenstocks klompjes en zo. Die komen er al vandaan. Ja, het kan zijn dat ze echt de Amazon kant op gaan at some point. Maar nou, dat vereist kapitale investeringen er nog
1: en met de Amazon kant op gaan bedoel je dan
0: breder.
1: Het toevoegen van nog meer producten. Ja. Dus dat je weggaat van alleen kleding en dat je allerlei producten toevoegt aan je collectie.
0: Ja, dat lijkt me niet echt een fantastische keuze, want dan kom je ook in heel nieuw vaarwater met totale andere online winkels die jouw spelletje al heel lang hebben leren spelen.
1: Ja, valt er te concurreren met Amazon is ook mijn vraag dan.
0: Dat is weer een andere vraag. Nou ja, kijk, als jij een lokale merknaam zoals Bol hebt, kan je het aardig lang volhouden, zoals gemerkt.
1: Ja.
0: En er concurreren een heleboel mensen met Amazon, maar gewoon niet op de schaal van Amazon.
1: Nee, oké. Okay. Ja.
0: Goed, waarmee ik niet wil zeggen dat Amazon geen monopolie kan bereiken, maar en aardig sluitend daarin kan zijn. En dat is ook logisch, daar heeft Jeff ook op ingezet. Altijd de klant dienen met nog meer...
1: Jeff Bezos.
0: Jeff Bezos, sorry. We zijn tegenwoordig op voornaam basis.
1: Ik wou net zeggen, jullie kennen elkaar, jullie zijn heel goede maat.
0: Met al die vreselijke miljardairs op aarde, maar...
1: We hadden er nog niet genoeg. Nee. Jeff, jouw maat Jeff...
0: Nee, ik spreek hem betrekkelijk weinig, namelijk 0 keer in mijn leven. Ah. Maar goed, ik denk niet, ik zie daar verder niet heel veel nieuwe innovatiekracht in wat dat betreft. Plus, ze halen jou eerder in dan dat je hen nog een keer overstijgt. Ja, maar goed, dat zeg ik nu. Misschien trekt Erik Zuw nog eens een keer wat moois eruit. Maar ja, het hart en de ziel van deze zaak is dat software systeem waarmee ze die vraag van... westerse klanten kunnen inschatten, vooral vrouwen... En daarmee direct aan de fabrieken gekoppeld zijn met het software systeem.
1: Ja.
0: Daar zit de grote innovatie van Xi'an en die is nu al 10 jaar oud.
1: Ja, precies. Ja, jij zei net eventjes van, ze hebben dan nu ook mannen toegevoegd. Ze zijn dus nog niet geswitcht naar meerdere producten. Heb je wel eens gekeken op die website? Vind je niet een overweldigende hoeveelheid aan shit?
0: Ja, het is echt een hele grote website met allemaal vlakjes die op je afkomen.
1: Ja.
0: De kleurzetting vind ik tamelijk goed. Het is echt Libelle Plus allemaal, zeg maar, om het zo te zeggen. Ze zijn heel hip. Waarbij Libelle niet het eerste goede voorbeeld is, overigens, maar Plus. Die
1: heel
0: zit veel
1: hip
0: in die Plus.
1: Ja.
0: maar ja, ik vind het heel Chinees ook. Kijk, dat vind ik zo leuk en fascinerend aan China, is dat zij zien, komen in 1998, komen ze bij de World Trade Organization. Nou, Bill Clinton, heel iedereen wat dacht toen nog dat Rusland ook wel, weet je wel, een leuke plek zou worden en dat soort dingen. Is niet gelukt.
1: Mm-hmm.
0: Dat China ook wel democratie, vrijheid en dat soort dingen zou gaan adopteren. Ook niet gelukt.
1: Mm-hmm.
0: Maar sindsdien zijn zij de hele wereld gaan, het exportmannetje geworden van de hele wereld. Zoals Japan dat was in de jaren 80, heel eventjes. En daar gigantische bubbel ontstond en zo. Nou, dat gaan ze doen. En dan op een gegeven moment komt daar ook een eigen groeipad bij. Belachelijke procenten per jaar de hele economie. Maar ook een eigen online economie. En die online economie, dat vind ik geinig om te zien. Dat wij dan denken in het Westen altijd van, nou, wij zijn cool. Nou, ze hebben daar influencer uitgevonden, hoor. Met apps en allemaal de dingen die je daar tegelijk op apps kan. Bijvoorbeeld WeChat of zo. Echt betalen. Bekijken, TikTokken, alles hoort daar bij elkaar in een ecosysteem. Ja. En het online influencen en het hollen, zoals men dat noemt met die kleding, die dozen openmaken.
1: Die enorme stapels. Ja.
0: Precies, dat en dan, hey girls, we got a new one.
1: Ja.
0: En dan, dat hele ding, ja, dat is echt een Chinees ding. En dat frontje van de webshop is ook echt een Chinees ding.
1: Je ziet daar de stempel wel.
0: Ja.
1: We hebben wat leuke luisteraarsvragen gehad. En wil je nou zelf ook nog wat insturen, omdat je zit te luisteren en je denkt, ik heb een goede vraag. Stuur dat dan in via de NPO Luister app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
2: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met beursredacteur Jochem Visser verder over de beursgang van Shein. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer zou ik willen zeggen van de Beatles. Dit is Can't Buy Me Love.

0: Dit is Vroeg van 31 augustus. Ik praat vandaag met beurskenner van BNR Nieuwsradio, Jochem Visser, over alle ins en outs omtrent de beursgang van Shein. Maar hoe staat China eigenlijk in dit spel? En wat is de invloed van al die controverses? Daar gaan we het zo verder over hebben, maar zit je nu te luisteren en heb je alvast vragen, die kan je nog insturen via de NPO Luister-app. Vroeg. Emma van den Berg. Shein zit officieel in Singapore, zeg ik dat goed?
1: Ja, eerst werd de oprichter Eric Zhu, die werd een Singaporees staatsburger op de eilandstaat. En daarna ging Shein daar zelf ook heen, inderdaad. Ja, eigenlijk met allemaal een beetje onder de mom van, we gaan onszelf een steeds westerser steeds vriendelijker westers masker opplakken.
0: Juist, oké. En China heeft wel nog steeds behoorlijk veel invloed op het bedrijf. Ja. Jij zei er net al wat dingen over. Kun je daar eens wat dieper op ingaan? Wat is de macht van Beijing over Shein?
1: Nou, die zit hem niet in consumenten. Want nogmaals, Shein verkoopt niet in China. Wat enigszins bizar is.
0: Dat wist ik niet. Dat vond ik echt een heel opvallend feitje eigenlijk.
1: Ja, dat is
0: sluit wel helemaal aan bij wat jij zei over hoe erg de focus dus heeft gelegen op de westerse markt en de westerse consument. Maar toch vond ik het opvallend.
1: Nou ja, kijk, dat heeft ook een reden. Je wil gewoon niet concurreren met die Chinese producenten in hun eigen markt. Wat jij doet, is het als jouw hele bedrijfsmodel is om de koppeling te zijn, dus de goedkope Chinese producent en de ietsjes rijkere westerse consument met een inkomen per hoofd dat makkelijk 4 keer zo hoog is als dat van de Chinees, dan heeft het geen enkele zin.
0: Heeft geen nut.
1: En verder, de invloed van China is natuurlijk gigantisch, omdat je wel al die producenten daar hebt zitten. Dus zodra er wat anders moet en zodra de lokale gouverneur een keertje zegt van, hey, ik vind het hartstikke leuk wat jij met al die fabrieken doet, maar ik wil dat je het zo doet op mijn manier, dan heeft dat best veel invloed. En kijk, ik hou enorm van boeken over Chinese bedrijven. Bijvoorbeeld House of Huawei. Over Huawei, dat telecombedrijf, om het simpelweg te zeggen, dat sinds de jaren 90 echt is gegroeid tot een moloch op het gebied van alles wat maar met connectiviteit op aarde te maken heeft.
0: Ja.
1: Die hebben echt 5G uitgespeeld voor westerse bedrijven. En dat was heel bijzonder. En 5G is dan een techniek waarmee je verbinding legt op het internet, om het simpel te zeggen. En dan zie je altijd dat die histories van bedrijven hebben altijd enorm veel te maken met hoe ze omgaan met machthebbers en de partij in China.
0: Ja.
1: En bij Shein is dat ietsjes minder publiek, omdat ze die beursgang willen doen en omdat ze alle schoonheidsfoutjes worden er allemaal weggepoetst op dit moment.
0: Ja, dat kunnen ze wel gebruiken.
1: Exact, maar je ziet hem toch in de laatste 2 jaar zie je hem wel nu als Eric Zhu, dus de oprichter, of Yang Chen Zhu of Sky Zhu, hoe die ook genoemd wil worden. Nogal wat namen heeft die vent.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet hem echt trekken naar China toe, nadat hij eerst dacht, nou, ik ga alles in het westen fixen en ik ga het vanuit Singapore doen, ik ga New York mijn beursgang doen. En je ziet hem steeds meer doneren en steeds meer leuke dingetjes in China financieren, zeg maar. En dat heeft natuurlijk ook een reden, want hij wordt langzaam naar China toe teruggetrokken en hij moest ook Chinese toezichthouders tevreden stellen door niet de Amerikaans te zijn.
0: Maar jij zei aan het begin van dit gesprek ook, het heeft altijd een beetje tussen wal en schip gevallen,
1: omdat
0: ze zich dan focussen op de westerse markt, maar hun basis dan dus wel vinden waar ze zitten. Wordt dan zoiets met open armen ontvangen in China op het moment? Nee, dat kan ik me voorstellen van niet.
1: Nee, echt niet. Nee, zeker niet. Sterker nog, er was op een gegeven moment hadden ze een zakenbankier. Leuke vent, wel geinige ventje vind ik dat. Die werkt eerst bij Morgan Stanley en daarna bij Bear Stearns. En die moest een beetje, die werd uitvoerend voorzitter, executive chairman. En die moest een beetje het Amerikaanse gezicht van de IPO worden, meneer Tang. Want Zhu wilde dat zelf niet zijn, de oprichter, en zijn luitenanten ook niet. Die waren allemaal bezig met die business daar runnen, vanuit China, maar eigenlijk vanuit Singapore.
0: Ja.
1: En toen moest meneer Tang het gaan vertellen aan de wereld. Dus hij verscheen in podcasts overal en zo. En die zei op een gegeven moment ook, ja, we are much more of an American company, zei hij dan, weet je wel. En dan, die man heeft een ontzettend accent daarin zitten. En dat is echt een begenadigd spreker, hoor. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar die moest echt gaan uitleggen van, ja, wij zijn nu Amerikaans en wij gaan er wat van maken. En wij, in ons DNA is ook westers en dat soort dingen. Nou, dat vond de toezichthouder in China niet leuk.
0: Mm-hmm.
1: Dus die begon ook vragen te stellen. En die zei, ja, maar als jij dat allemaal vindt en als jij hun ideologische model opeens echt aan lijkt te gaan hangen, omdat je die beursgang daar wil en al honderden miljarden op wil gaan halen, of tientallen miljarden op wil gaan halen tegen die tijd, dan moet jij ook wat lipservice aan mij gaan brengen, jongeman. Dus daar werden vragen over gesteld en dat was echt een probleem op een gegeven moment.
0: Ja.
1: En dat heeft denk ik ook nogal wat, we weten niet hoeveel, want ik was er niet bij, maar ik denk dat dat nogal wat kracht heeft vereist om dat uit te leggen aan toezichthouders in Hongkong, die eigenlijk nu natuurlijk gewoon Chinees zijn tegenwoordig.
0: Ja.
1: Kijk, de Hongkong dollar zit aan de Amerikaanse dollar vastgemaakt. En Hongkong is de financiële brug tussen China en het Westen qua kapitaal. Maar ja, dat is wel steeds meer dat is gewoon inmiddels een Chinese dependance. Zo simpel is het.
0: Ja, precies. De beursgang in Londen ging uiteindelijk niet door omdat Xi'an geen toestemming kreeg van de Chinese toezichthouder.
1: Ja.
0: Wat zegt dat over de afhankelijkheid van de Chinese bedrijven van de Chinese staat?
1: Nou ja, dat is heel, heel simpel nogmaals. Als je al die boeken leest over Chinese bedrijven, zie je daar dat ze moeten omgaan met een tijger. En zoals ik, als je gaat beleggen in China, dus echt op mainland China, echt in, dus op de beurs van Shanghai, niet van Hongkong of iets dergelijks, dan krijg je als westerling geen rechten. Dan investeer jij in vlees voor een tijgerkooi, zoals ik het graag zeg.
0: Mm-hmm.
1: Die tijgerkooi staat open. Je weet nooit of je honger heeft op dit moment. En jij hebt het vlees voor zijn neus gekocht en sterkte met jou. Dat is ook zo met Xi'an als zij in Londen naar die beurs willen. Want je kan wel denken van ja, we hebben ons hoofdkwartier in Singapore en bla bla bla. Maar dan zit je nog met die duizenden fabrikanten in onder andere Guangdong en ook ja, daarbuiten Nanjing ook nog wel wat, enzovoort, enzovoort. Bovendien schijnt er dan nog wel eens wat katoen uit Xinjiang, een provincie waar de Oeigoeren vast zijn gezet, op hele grote schaal met de miljoenen. Daar schijnt wel eens katoen uit te zijn gekomen voor Xi'an en dergelijke. Dus kortom, je kan niet zonder China. En als China op een gegeven moment jouw softwaresysteem of jouw regels om uit te voeren, want uitvoer en invoer is enorm gereguleerd in China. Dat lijkt niet zo door de export die wij over ons heen krijgen, die bakdumping, maar dat is wel zo. En die fabrikanten die moeten ook gewoon kunnen blijven produceren en inkopen en zo. Dus China heeft altijd macht. En het zegt ook wel echt wat dat op een gegeven moment de Chinese toezichthouder, zoals jij net terecht zei, gewoon de teugels aantrok en zei, jij gaat helemaal niet in Londen naar de beurs. Dat komt er gewoon niet.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En nu gaan ze dus morgen in Hongkong op de beurs. Valt er nog wat politiek gezien te zeggen over die beursgang? Waar staat dat nou voor dat dit gebeurt? Dat ze dat daar gaan doen?
1: Nou, ik vind dat is een goede vraag. Want ik zat ademloos te kijken een aantal jaar geleden hoe Jack Ma, die wilde Ant Financial naar de beurs ging brengen. Dat is een soort financiële partij, hoeft allemaal niet heel veel uitgelegd te worden. Maar dat is de man van Alibaba, het Chinese Amazon destijds. Werken nu ook aan AI en zijn weer een beetje een opkomst aan het maken, omdat China weer zijn draai heeft gemaakt. Maar toen had Jack Ma een te grote mond.
0: Ah.
1: En Jack Ma die zei, ja, het is allemaal inefficiënt hier, te veel regels in China, blah, blah, blah. Nou, hij moest dus kijken naar Europese overheden, maar dat is een ander verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij zat te klagen. Dat vond Xi Jinping niet mooi. Mm-hmm. Toen was Jack Ma weg. Er kwam een stand-in voor hem als CEO. Hij dook op een gegeven moment een jaar later of anderhalf jaar later of zo weer op in Japan. En Alibaba kelderde op de beurs, want er werd gewoon ingegrepen.
0: Ja.
1: Nou, met die ingreep op techbedrijven kwamen ook al die educatiebedrijven in China erbij. Nou, dat gaat wat te ver voor dit gesprek, maar ik zat ademloos te kijken hoe de machthebber opeens bam een hele sector weg kan vagen.
0: Ja.
1: Hetzelfde gebeurde met elektrische auto's. Eerst werden ze allemaal aangemoedigd. Made in China 2025. Wij willen gaan domineren op de elektrische automarkt. En toen waren het te veel. Zaten ze te hard te concurreren met elkaar. En toen zei Xi Jinping, oké, gaan we een paar dood laten gaan. Dat is ook gewoon China. Dus wat dit nou zegt met Xi'an is dat er weer weer toestemming is om dit soort dingen toch wel te laten gebeuren. Want hiervoor was dat niet zo. En het andere wat je ziet is dat meneer Zhu heeft geleerd van Alibaba en heeft geleerd van andere mondige mensen uit China en echt altijd op de achtergrond blijft. Daarom had hij ook die Amerikaanse fan
0: die heeft hij naar voren geschoven.
1: Exact.
0: Toen, zodat hij zelf rustig in de schaduw kan blijven. Nou ja, schaduw, semi-schaduw.
1: Semi-schaduw, inderdaad. Ja. En nooit je mond open trekken, weet je wel. Zhu is ook überhaupt een fascinerende vent. Met zijn bruidsjurken. Daar begon Xi Inside mee. Daar komt het vandaan, Xi'an.
0: Ja.
1: En zijn zoekmachine optimalisatie, daar is hij heel goed in. Maar ja, dus ze hebben echt geleerd van hou je mond maar dicht. Doe het maar, wees maar een succesvol bedrijf. Laat dat maar zien. Maar als er één ding is waar de Chinese machthebber, of je nou communistisch was of niet, ook jaren geleden al, honderden jaren geleden al, waar ze een hekel aan hebben, is het één grote groep die een te grote mond krijgt. Of het nou religieus is. Je mag allemaal wel kleine religies hebben, maar je moet gewoon niet te groot worden in China. En je mag wel een groot bedrijf hebben, maar je moet niet de lokale machthebber gaan uitschelden of wat dan. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Je mag eigenlijk niet als ik het even goed vertaal, te opvallend en onafhankelijk zijn.
1: Absoluut.
0: Te onafhankelijk je ook vertonen.
1: En als je echt groot wordt, krijg je ook waarschijnlijk een paar mensen van het partijbureau die in jouw bedrijf gaan opereren.
0: Oh, ja, ja.
1: Bij Huawei, waarschijnlijk ook bij Xi'an. Dat heb ik niet bekeken. Maar
0: dus die hebben dan wel een vinger in de pap ten opzichte van de mensen die straks...
1: Ja, in de praktijk merk je vaak dat ze niet zoveel weten van het bedrijf of het niet echt, maar dat ze gewoon op bepaalde punten heel veel druk kunnen zetten.
0: Oh, ja.
1: En dat je moet er een beetje omheen. Dus heel veel Chinezen die zijn ook niet echt bepaald fan of zo van hun overheid of fan van Xi Jinping, maar die beschouwen dat als een rots waar je soms omheen moet lopen en heel soms overheen moet klimmen als het echt moet.
0: Ja, precies.
1: En dat zie je ook hierbij.
0: Ja. En is deze beursgang in Hongkong voor Xi'an dus ook een manier om dan dichter bij de Chinese financiële markt te blijven?
1: Nee. Nee, totaal niet. Dit is de last resort.
0: Ja.
1: Want dit is de laatste poging. En Hongkong kon nog net wel. Want dat was kennelijk de enige plek waar ze niet zoveel vragen stelden over Oeigoeren die vastzitten in concentratiekampen.
0: Ja.
1: Puntje 1. En nog steeds westers geld konden ophalen. Puntje 2.
0: Juist, ja.
1: Want in China deze beursgang doen is eigenlijk een gestoord idee voor Xi'an. Want nou, dan ga je naar China toe. Al die consumenten kopen jouw spullen niet. Want je verkoopt daar niet.
0: Ja.
1: Die hele beursmarkt daarover is sowieso redelijk bizar. Want dat is voor 90% Joep om de hoek, zoals ik hem noem. De retailbelegger. De huistuin- en keukenbelegger die het zelf doet. Dat wordt niet gedomineerd door instituten, die Chinese beurs. Dus dat is echt een hypervolatiel dronken paard dat op en neer knalt de hele dag. Dat slaat helemaal nergens op, zeg maar. Dat is net als de Iraanse valuta. Dat ding knalt ook gewoon, gaat alle kanten op. Daar wil je niet in investeren.
0: Ja.
1: Bovendien, als je dan binnen China zit, dan is kapitaal naar buiten brengen, als je daar beursgenoteerd bent en helemaal Chinees bent, wordt gewoon enorm moeilijk. Want daarom bestaat Hongkong als brug. Kijk, als het makkelijk was om dollars en renminbi, oftewel yuan, in en uit China te halen, ja, dan hadden we het hele gezeur niet. Hadden Hongkong ook niet nodig.
0: Nee, precies. Maar ze hebben Hongkong wel nodig.
1: Maar als jij een belegger bent, dan heb jij Hongkong wel nodig.
0: Ja. Hey, en Xi'an wordt ook al jaren, we hebben het ook al even over gehad, geconfronteerd dus met kritiek op arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en de manier waarop het platform consumenten ook verleidt om veel te kopen. Dingen die je niet nodig hebt. Waarvan heel twijfelachtig is of dat op een goede manier gemaakt is.
1: Ja, dat laatste is gewoon consumentencultuur die uit het Westen is bedacht. Hè. Daar moeten we
0: zeker
1: niet over
0: klagen. Nee, absoluut. Nee, ik zal de laatste zijn die ontkent dat wij dat wij zelf dat monster zijn dat niet stopt met vreten.
1: Ja.
0: Maar hoe zwaar wegen dat soort controversies mee in de waarde van het aandeel van Xi'an?
1: Nou, helaas betrekkelijk weinig. Want wat
0: is
1: echt
0: teleurstellend, hè?
1: Ja, kijk, wat er aan de hand is dat bedrijven worden verhandeld voor een prijs. Want het zijn gewoon, je kan het gewoon zien als blokjes. En die blokjes die leveren geld op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld dat wij hebben samen nu een limonadestand en die verkoopt limonade. En dat blokje, die stand kunnen wij verkopen.
0: Ja.
1: Nou, in dit geval Xi'an, een hele grote limonadestand die geen limonade, maar kleding verkoopt.
0: Ja.
1: Maar dat heeft een waarde en die waarde is gekoppeld aan cijfers. Namelijk wat het waarschijnlijk tot Sint-Juttemis op gaat leveren. Als dat snel groeit, waarderen we dat vaak wat hoger. Als dat heel langzaam groeit, al een volwassen business is, waarderen we dat lager. Dat hebben we ook gemerkt. Maar dat wordt niet gewaardeerd op hoe goed zorgen zij voor Oeigoeren. Of ietsjes relevanter, want zo ontzettend veel wordt er daar nou ook niet direct voor Xi'an geproduceerd. En men heeft het onderzocht, overigens. Maar vooral gaat het om de lage lonen bij die 5000 mini-fabriekjes die ze hebben.
0: Ja.
1: Dat in de arbeidsomstandigheden daar, dat is een gigantisch topic. Dat is al jaren in China een topic. Men neemt het daar niet zo nauw mee. Men heeft genoeg mensen. Het zijn er volgens mij 1,4 miljard de laatste keer dat ik het telde. Kan nu iets meer zijn, minder zijn. Maar ja, we horen ook als Apple. Toen Apple begon met produceren, was dat fantastisch. Ze hadden een Taiwanese ondernemer, Terry Goh, gevonden. Die had Foxconn, oftewel Honhai, zoals dat heet. Die ging iPhones maken.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kreeg je elk jaar ook een paar honderden miljoenen mensen van het platteland gingen. Dat is een soort jaarlijkse trektocht in China die wordt gemaakt. Naar Shenzhen gingen. Om in de fabriek bij Foxconn iPhones te gaan maken. Dan kwamen er ook heel veel zelfmoorden voor. Omdat je gewoon 10 uur, 12 uur per dag daar staat voor $5 per dag. Het gaat helemaal nergens over. Hetzelfde gebeurt bij kleding in China, bij Xi'an, om het zo te zeggen. Dus dat is echt een lelijke zaak.
0: Ja.
1: Alleen heeft dat...
0: Het heeft geen invloed.
1: Nee, want het resultaat daarvan is goedkope kleding.
0: Juist, ja.
1: En wat waardeert die belegger? Kijk, jij gaat er niet in beleggen, want jij denkt al, wat is dit voor vieze bende?
0: Ja.
1: Maar iemand die daar minder scrupules van heeft. Dus het selectieprobleem voor moreel beleggen is heel groot. Hè?
0: Mm.
1: Dat zal ook altijd zo blijven, wat dat betreft.
0: Omdat het alleen maar draait om kapitaal in die end.
1: Ja, en kijk, er zijn inderdaad wel beleggingen. En er zijn allerlei beleggingsstrategieën die verkocht worden omdat ze groen zijn. Of omdat dit of dat of zus of zo. Maar ja, of die dan het beste renderen, is de volgende vraag. Soms wel, soms niet.
0: En dat is voor veel mensen de belangrijkste vraag.
1: Ja, want het gaat om het pensioen van je oma. Ja. En zodra je het zo formuleert, het gaat om het pensioen van mijn oma, dan zeg je, wil ik 2% inleveren voor ethiek? Voor als mijn oma's pensioen straks kapot gaat of niet? Dat is de volgende vraag.
0: Maar is het redelijk om te zeggen dat het voor de meeste mensen gaat om het pensioen voor hun oma?
1: Nee, dat is een frame.
0: Ja, precies.
1: Maar dit frame...
0: Wil ik toch benoemd hebben.
1: Ja, want kijk, het financiële systeem is loodgieterij voor geld op aarde. Dat moet uiteindelijk gewoon de dollars en euro's en andere dingen naar de juiste plek sturen waar het juiste risico bij hoort voor de klant. Voor iemand die 60 is moet dat minder risico zijn met wat zekere geld.
0: Ja.
1: En voor iemand die 20 is moet dat gewoon de hele wereldindex zijn waar alle bedrijven in zitten, zeg maar. Dan verdien je wat meer. Maar daar bestaat het financiële systeem voor. En dat heeft dus zoveel participanten. Dat als je zegt, ja, die amorele beleggers die in Xi instappen, dan ben je te makkelijk. Want er stappen ook heel veel institutionele partijen in Xi in. Die ontzettend veel hele mooie dingen doen voor bijvoorbeeld de hele sociale zekerheid in Nederland.
0: Ja.
1: Om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ABP, ons grootste pensioenfonds, stapte een keer uit Tesla en dergelijke. Dat bleek achteraf een hele goede call, omdat het toen ging te dalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je wel, maar ja, dat had ook een hele slechte call kunnen zijn.
0: Ja.
1: Omdat ze mochten Elon Musk gewoon niet meer.
0: En denk je dat consumenten gaan natuurlijk ook nog steeds makkelijk naar Shein. Denk je dat om dezelfde basis draait?
1: Sorry, kun je nog een keer stellen? Ik hoor het niet goed.
0: Dat maakt helemaal niet uit. Consumenten stappen natuurlijk ook nog steeds naar Shein.
1: Ja.
0: Kopen daar ook nog steeds hun spullen. En denk je dat dezelfde basis vindt daarin? Het is goedkoop. Het is simpel.
1: Ja.
0: Dan geven we net even wat minder om de ethische afwegingen.
1: Hier komt weer mijn verschillende frames die de zaak verhelderen. Want wie zijn die 270 miljoen klanten daar? Dat zijn juist niet onze oma's. Dat zijn eerder Gen Z, studenten en allerlei andere mensen die ontzettend nut van hebben om best aardige kleding te kopen voor $10 per stukje.
0: Ja, precies.
1: Voor de helderheid, gemiddeld doen deze consumenten, ik heb het nog even opgezocht, 4 orders per jaar tegen ongeveer gemiddeld ergens tussen 40 en 80, laten we zeggen $60 per order.
0: Ja.
1: Dat is niet zoveel geld, zoals je net al hoort. En dat zijn dus vooral mensen die aan de jongere kant zitten. Denk aan een student die net met een godsvermogen een huurwoninkje voor elkaar heeft weten te boksen, omdat hij zoveel keer zijn huur moet betalen en bla bla bla bla bla in Amsterdam, omdat hij aan de VU wilde studeren. Mm-hmm. En dan ook nog eens een keer buiten de ring zitten enzovoort enzovoort enzovoort. Nou, die wil graag besparen op zijn kleding.
0: Ja, maar er wil ook leuk en hip uitzien.
1: En er ook hip en leuk uitzien.
0: Ja.
1: En wie biedt uitkomst? Shein en Temu.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus,
0: ja, ja.
1: Dus die consument, ja, het is mooi met die ethiek. Maar ja, en volgens zegt die consument een ander ding, wat ook heel terecht is. Wie maakt er eigenlijk wel mooie ethische kleding?
0: Ja,
1: nou, degene die dat doen en die dat ook echt in het Westen produceren en niet in Turkije, zoals Shein ook heeft proberen dergelijke. Die merkt al snel dat dat duurder is.
0: Ja, en Shein zegt ook te willen investeren in, tenminste dat las ik, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het klinkt dan heel erg mooi, maar ik heb echt geen enkel idee wat dat dan inhoudt.
1: Dat
0: klinken hele loze woorden voor mij. Maar heb jij daar een ander idee bij?
1: Laat ik daar heel kort over zijn. Dit bedrijf heeft, net als zo wezenlijk veel bedrijven, een gigantische marketingtour gemaakt. Totale onzin verkocht over dat ze duurzaam gingen, dat ze maatschappelijk verantwoord gingen. Allemaal van dat soort mooie praatjes. Nou, dat elk bedrijf zegt natuurlijk dat ze dat doen. En zeker bij China is het heel erg onwaar. Xi'an is het heel erg onwaar. En breder in China ook. Want dat is ook een probleem waar Europa zich het hoofd over breekt. Hè? Want China heeft gewoon minder op met ethische regels. Vindt arbeidsomstandigheden minder belangrijk. Laat zijn eigen burgers meer accepteren. Geeft ze geen sociaal vangnet ook. En de Gobi-woestijn is voor een deel radioactief vanwege die zeldzame aardmetalen, die magneten, die zo belangrijk zijn voor onze raketten en ook voor auto's en alle andere dingen en zo. Want in China raffineert men dat en graaft men dat nog wel op.
0: Juist, ja.
1: En in het Westen dachten ze, ja, het is niet zo heel veel, en er komt ook niet zoveel omzet uit die zeldzame aardmetalen en zo. Maar in China zegt men, ja, wij doen het wel en het is kritiek voor ons. En daarmee kunnen wij Donald Trump gewoon eens even goed een bloedneus slaan in die handelsoorlog.
0: En dat willen ze graag. Ja,
1: ja, hebben ze ook gedaan. Ja. Maar de kosten daarvan, een radioactieve Gobi-woestijn, want het raffineren levert letterlijk radioactief materiaal op. Die dragen ze dan ook maar gewoon. Want ja, China is groot. En China is machtig.
0: Ja.
1: En dat vinden wij prachtig. Dat is het hele verhaal. En zo zijn er duizenden voorbeelden. Ook met kolencentrales daar. En zo kan ik heel lang doorgaan.
0: Ja.
1: Dus ja, grootste producent van zonnepanelen en elektrische auto's op aarde inmiddels. Maar ook, de achtertuin mag wat vieser zijn.
0: Juist.
1: Dat is China.
0: Ja. Ik wil nog heel even kort hebben over de rol van de influencers hierin. Die zijn ook al een paar keer langsgekomen natuurlijk. Die vormen eigenlijk best wel een belangrijk onderdeel van Shein en wat hier nou gebeurt. Jij noemde ook al die hauls, dus die enorme dozen met kleding die influencers dan uitpakken en laten zien van god, wat heb ik hier allemaal enorm veel dingen gekocht voor deze lage prijs. En er is altijd nog wel een kortingscode ook die je bij Shein kan verzilveren. Kun je eens toelichten waarom het vanuit financieel oogpunt zo interessant is om die influencers zo massaal in te zetten?
1: Nou, allereerst is het een Chinees, deels Chinees model. Influencers marketing is niet iets wat puur in China bestaat, maar ze zijn daar wel in geïnvesteerd in en geavanceerd in. Maar kijk, je wil gewoon de consument bereiken waar die zit. En het internet heeft ons in staat gesteld om in plaats van heel lucraak in kranten en tv en allerlei andere dingen te investeren qua marketing. En heel breed te zijn met een sleepnet, heeft het ons heel gericht laten schieten. En als jij op een gegeven moment gewoon al die metrics kan gaan tellen van hoeveel bereikt deze influencer, mm-hmm. wat is daarvan enzovoort. Hoe zit het met heel YouTube überhaupt als verhaal van waar kijken de jongeren nou naar waar ik aan wil verkopen, die zo prijsgevoelig zijn voor mijn goedkope jurkjes. Dan ga ik die influencers zo inzetten. Dat heeft ook een beetje te maken met het DNA van het bedrijf. Want het is een soort software-optimalisatie die ze al jaren toepassen. Hè, van dat, dan gooien ze 100 tot 200 jurkjes even op de winkel.
0: Ja.
1: En als die dan allemaal gekocht worden, dan komt er meteen in het software-systeem een melding aan de fabriek, geautomatiseerd.
0: Uh-huh.
1: En in dat software-systeem staat ook hoeveel de inventaris deze fabriek nu heeft. Een van de duizenden fabrieken van Shein. Of voor Shein, want ze zijn niet van Shein, maar voor Shein.
0: Ja.
1: En welke machines er aanstaan zelfs en hoeveel medewerkers er nu aanwezig zijn en dat soort dingen. Dus dat is een heel hyper geoptimaliseerd ding.
0: Ja.
1: Nou, die gedachte, en mind you, de oprichter was een zoekmachine optimalisatieventje, een SEO specialist, mm-hmm. een search engine optimization, oftewel iemand die weet met welke zoektermen je wat bereikt, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: En als je dan googelt, dan komt hij lekker hoog bovenaan je pagina.
1: En hoe vaak je de zoekterm waar je op gevonden wil worden op je pagina moet zetten, allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Kortom, dit is een hyper geoptimaliseerd softwarebedrijf wat donders goed weet hoe belangrijk het is om de vinger aan de pols te hebben. En dus doen ze dat ook in marketing. En dan kom je dus bij die influencers uit. Daar kan je hypergericht op hele demografieën gewoon gaan schieten. En je weet ook natuurlijk, die influencers zijn niet allemaal even rijk.
0: Ja.
1: En als ik die wat gratis spullen geef, zijn ze meteen heel loyaal. En dat is misschien wel goedkoper dan iemand die letterlijk direct marketing voor jou gaat
0: doen. Ja. En ze zetten het breed in. Het zijn zeker niet alleen maar de grootste influencers die je ooit gezien hebt. Het zijn ook veel meer in de marge influencers. Dus heel breed uitgezet eigenlijk.
1: En ze weten donders goed toch wel waar dat is een sleepnet aan influencers, maar ze weten wel waar die heen gaan.
0: Ja, precies. Ja. Hoe zouden die influencers kunnen bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen?
1: Nou ja, dat is heel simpel. Ze gaan het niet doen. Want als je een keertje wat kritiek geeft op Shein en zegt, nou ja, ik heb dit jurkje wel besteld enzovoort en dat jurkje niet. Want je moet dan dus eigenlijk zeggen als influencer, als we dit even uit gaan denken als logisch experiment, ik ga nu aan mijn alle mensen naar wie ik uitzend, mijn kijkers, ga ik nu biologisch geproduceerde kleding aanbieden of maatschappelijk verantwoord geproduceerde kleding aanbieden.
0: Ja.
1: Nou, sterkte met jou. Want Temu en Shein, die pakken dan in.
0: Ja,
1: dan is het klaar met jou.
0: Ja, precies.
1: Dus je kan, stel dat je een influencer bent die zit te luisteren en die denkt van ik wil er toch wel een ander businessmodel op nahouden. Misschien kan je wel, als je positief insteekt, een niche vinden in dat soort dingen en daar juist heel erg op inzetten. Maar dan moet je ook naar de rijkere consument, dat is één. En dan moet je echt je Shein-volgers moet je achterlaten.
0: Ja.
1: En dan moet je jezelf gaan pivoten, oftewel omschakelen, naar iets anders.
0: Ja.
1: Dat is best mogelijk. Ik heb daar wel enige hoop voor. Want het mooie aan financiële markten en ook markten als geheel is, nog of ze nou financieel zijn of niet, meestal wel deels, maar hè. Is dat er is altijd een marktoplossing te bedenken als iemand het maar probeert. Dus voorbeeld daarvan, als op een gegeven moment groene energie niet meer draait op subsidie, zoals Mark Rutte het ooit zei, dan wordt het opeens best populair. Nu krijg ik vast een hele berg kritiek over me heen van alle mensen die zeggen, ja, maar Jochem, groene energie in Europa was zo'n slecht idee. Ben ik best met ze eens. Hadden die kernenergie nooit uit moeten zetten in Duitsland, allerlei dingen. Maar je kan dus wel sturen op dingen en marktoplossingen vinden. Dat is mijn punt.
0: Juist, ja. Voordat we gaan afronden, zou ik heel graag nog even een kleine luistervraag willen behandelen.
2: Vroege vragen.
0: Want ik zie net binnenkomen dat Sven vraagt, wat zou een reden zijn voor jou om het aandeel juist wel te kopen?
1: Dan moet ik echt goed zoeken. Ik vind de waardering veel te hoog. Ik vind de waardering minstens 2,5 keer te hoog. Ik vind het businessmodel vind ik langzaam of volwassen worden of afkalven. Ik vind de marges flinterdun. Ik vind concurrentie helemaal niet leuk.
0: Blijft er niks over voor jou eigenlijk?
1: Nee, blijft er niks over. En nee. Ik heb ook nog eens geen invloed. Dus een activistische aandeelhouder heeft ook niks te zeggen bij Shein. Dus er kan ook niet iemand een groot fonds aankomen wat op tafel slaat en zegt we gaan het anders doen hier. Nee, dus dat allemaal niet.
0: Nee.
1: Een reden waarom het wel succesvol zou kunnen zijn. Nou ja, ik verwacht, en pin me daar niet op vast, dat het morgen wat omlaag gaat vanwege alle redenen die ik net noem. En omdat ja, de buitenlandse belegger ook niet gek is. En omdat er geen geld wordt opgehaald, maar uitgegeven aan deze IPO.
0: Ja.
1: Er wordt letterlijk dubbel zoveel geld of zelfs meer uitgegeven aan deze IPO aan early backers die hun waarderingsdaling gecompenseerd moeten krijgen dan er echt wordt opgehaald aan deze IPO. Ja. Dus dat is allemaal gestoord. Het kan zijn, en dat zou de grootste reden zijn, dat Shein inderdaad een bepaalde innovatie weet te betrachten. En dat ze in die software, die techniek, de hart en ziel van het systeem, dat platform wat zij draaien met producenten en consumenten, dat zij daar verder in innoveren.
0: Hebben we het dan echt over de SEO? Of gewoon het software in zijn algemeenheid?
1: Dat
0: systeem werkt goed, bedoel
1: je? Ja, dat werkt bizar goed. Maar kijk, het is te betwijfelen. Ik zeg dit, het is een puur hypothetisch geval, want ik denk niet dat je er nog meer sap uit de citroen kan persen, wat mij betreft. Ze persen er al heel veel uit. Het wordt steeds minder. Ja. Niet meer. En een andere ding is dat ze op een gegeven moment toch een grotere marktplaats kunnen worden voor dat soort dingen. Maar ja, dan kom je dus op een gegeven moment ook echt letterlijk bij andere Chinese businesses en bij Amazon terecht.
0: Ja, precies.
1: Je
0: mag gewoon nee zeggen. Hè?
1: Ik wou dat ik redenen kon bedenken om het mooier te maken.
0: Maar wou je dat echt? Want gezien alles rondom Shein is dat helemaal niet per se iets wat je hoeft na te streven.
1: Nee, dat is waar. Kijk, maar ik vind het leuk om het spelletje dan toch aan te gaan. De counterfactual, het andere feit dan toch te onderzoeken.
0: Maar het is niet nodig.
1: Maar
0: nee. Nou, duidelijk. Dan ronden we daarmee af. Jochem, hartstikke bedankt. Super fijn dat je met ons jouw ochtend wilde beginnen. Jochem is beurskenner van BNR Nieuwsradio. Dit was Vroeg van maandag 31 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we ook weer voor je klaar natuurlijk met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend eerst verder met het NOS Radio 1 Journaal. Bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 31 augustus. De bemanning van de veerboot bij Cyprus die kapseisde is opgepakt. En in Den Haag zijn ze er nog niet uit. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat er onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogen. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zij ballistische raketten hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar

0: slachtoffers is niet bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon zaterdagavond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. Vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academisch Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMC geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. Stichting Donorkind overweegt nu een rechtszaak tegen de massadonor. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwing op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Het weer hier dan, in het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Bij het ongeluk zijn 7 mensen omgekomen. Minstens 17 mensen worden nog vermist. Correspondent Gusha Ertstein in Istanbul. Gusha, waarom is die bemanning van het schip opgepakt?
3: Ja, gisteren hebben ze dus bekendgemaakt dat er een onderzoek is gestart. Maar waarom ze zijn aangehouden, dat is nog steeds niet bekend.
2: Wat is er inmiddels duidelijk of juist wordt gespeculeerd over het lot van vermisten?
3: Nou ja, 8 mensen zijn dus om het leven gekomen. Hè, maar 18 mensen worden nog altijd vermist. Nou, gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag duidelijk zal worden, dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: En hoe het onval kon gebeuren? Ook daarover?
3: Nee, er loopt dus nu een onderzoek. Het is denk ik nu ook echt afwachten, hè, wat de gegevens uit de zwarte doos van het schip zullen opleveren, denk ik. Over wat er nou precies is gebeurd. Maar er komen wel steeds meer beelden naar buiten. En ook ooggetuigen die ontzettend boos zijn. Die vertellen dat op het moment dat ze zagen dat het schip vol met water begon te lopen, dat zij de bemanning hadden gewaarschuwd. En dat die vervolgens gezegd zouden hebben, hè, jullie zijn dit niet gewend, wij wel, het komt goed. Maar dat er steeds meer paniek ontstond. Hè? Dat het bleef volstromen met water. Dat er stoelen aan boord begonnen te breken. Ramen die kapot gingen. En dat er volledige chaos was. Geen genoeg reddingsvesten waren. Dat mensen die wat ouder waren bijvoorbeeld niet meer konden rennen naar de achterdeur. En dat heel veel mensen vanuit paniek in zee zijn gesprongen. Dus dat soort verhalen komen nu steeds meer naar buiten. En overigens is er ook een ooggetuige die vertelt dat de kapitein dus op tijd werd gewaarschuwd en dat hij dus toch door bleef varen. Dus we moeten dus afwachten wat er nou precies is gebeurd. Maar dit zijn de verhalen die je hoort van ooggetuigen.
2: Ja. Wat gebeurt er met de mensen die van het schip zijn afgekomen?

0: Ja, die worden dus opgevangen in het noorden van Cyprus. Maar er is ook een crisiscentrum opgericht in het zuiden van Turkije. In de provincie Mersin. En daar waren natuurlijk al familieleden naartoe gereisd. Omdat ze natuurlijk hun familieleden kwamen ophalen. Maar er zijn natuurlijk ook familieleden daar naartoe gereden. Omdat ze natuurlijk het nieuws hadden gezien. En ja, in de hoop dat ze meer zouden horen over hun dierbaren. Het laatste nieuws is dat ze daar dus de hele nacht hebben gezeten. Maar er is nog veel onduidelijk over die 18 vermisten, die 18 passagiers. En dat zal denk ik later dus bekend worden gemaakt. Of ze zijn gevonden of niet, of de zoektocht nog doorgaat. Daar moeten we nog even op afwachten. Maar er is nu ook een crisiscentrum opgericht in het zuiden van Turkije.
1: Kusha, dankjewel. Correspondent Kusha Ertstin.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:07. Pauw en de Wit ging over voetbalbond FIFA. KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat KNVB het voortouw wil nemen in de hervorming van FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. Daar is Pauw heel stellig in.
3: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat. Vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Maar met het vertrek van Infantino, waar de KNVB op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
3: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
4: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
3: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
1: Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK-hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen dus een zilvermedaille. De mannen grepen mis bij het brons. Oud-hockey international Sander de Wijn benadrukte in Langste Lijn dat we in Nederland misschien wel te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. Dat zag hij vooral bij de finale die de vrouwen speelden.
5: De momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit, misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen, in plaats van dat die wel even naar je toe komt.
1: Oranje speelster en zijn vriendin René van Laarhoven baalt nog heel erg van het verlies, zegt de Wijn.
5: Nog steeds enorm teleurgesteld, verdrietig, even leeg ook vaak na zo'n toernooi. Waar veel verschillende emoties eigenlijk voorbij komen. Van trots, blijdschap gedurende een toernooi. En dan ineens valt die droom aan diggelen en is het toernooi in één keer voorbij. En dan probeer je dat toch even een plekje te geven en uiteindelijk een leuke avond te hebben met elkaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat het nog even nadreunt.
1: In de allerlaatste aflevering van Zomergasten interviewde Janine Albrink psychiater en hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Hij vertelde dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Zij kregen in 2023 euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Van Os en 13 andere artsen stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie. Zij wilden dat justitie ging onderzoeken in hoeverre de ouders en behandelaars van Milou invloed hebben gehad op haar keuze voor vrijwillige levensbeëindiging. Van Os snapt dat het voor de ouders pijnlijk was om die brief te lezen.
6: Het excuus was dat de pijn die de ouders hebben gevoeld naar aanleiding van dat die brief in de openbaarheid is gekomen met een bepaalde uitleg. Mm-hmm. Daar heb ik mijn diepe spijt voor betuigd dat dat is gebeurd.
1: Maar Van Os staat nog wel steeds achter de inhoud van de brief.
6: De brief, zoals wij hem hebben opgesteld, ging over zorgen, over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden, die al geruime tijd aan de gang is. Mm-hmm. En dat die zorgen van mijn collega, dat die ook echt zijn. En dat ik daarachter sta. Maar niet in de zin van dat betrekking heeft op wat ouders wel of niet hebben gedaan.
1: Na 39 seizoenen stopt Zomergasten dus. Janine Albrink heeft als presentator de meeste afleveringen op haar naam. Haar laatste woorden in het programma klonken zo.
7: wil de kijker thuis bedanken voor het kijken. Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle zomergastenafleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord.
1: Want alle zomergasten sinds 1988 kwamen dus voorbij in een compilatie. En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: I knew it. I knew you, Taylor Swift. Volgens de Telegraaf vraagt de Oekraïense ambassadeur dringend om 2 miljard euro extra militaire steun.
1: Oekraïne zou dat geld volgens de krant willen gebruiken om zich beter te beschermen tegen de raketaanvallen vanuit Rusland. Het verzoek van de ambassadeur komt op het moment dat in Den Haag onderhandeld wordt over de begroting. Steun voor Oekraïne staat ook op die begroting. De ambassadeur vraagt nu of steun die al is toegezegd alvast uitbetaald kan worden. Met dat geld kunnen we extra drones en drone-onderscheppers bouwen. En daarmee kunnen we de oorlog eerder beëindigen, zegt de ambassadeur tegen de Telegraaf. Netbeheerders halen steeds meer personeel uit het buitenland, meldt Trouw. Dat is volgens de krant opvallend, want netbeheerders hadden decennia lang alleen Nederlands personeel. Het personeelsbestand van de netbeheerders neemt ook toe door een groot aantal omgeschoolde zij-instromers. Bij Tennet waren 8 jaar geleden zo'n 3400 mensen in dienst. Vorig jaar waren dat er ruim 9500. 92 daarvan komen uit het buitenland. 8 jaar geleden waren dat er nog 37. Die trend is ook te zien bij Alliander, dat tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst heeft. De IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het academisch jaar begint vandaag. In de Volkskrant vond dat een mooi moment om bekroonde docenten te vragen naar de kansen en uitdagingen voor studenten. Die komen allebei van AI. Bij een vak als wiskunde geeft kunstmatige intelligentie bijna altijd het goede antwoord. Maar daar leren studenten weinig van. Een docent vergelijkt het met sporten. Als je de weerstand weghaalt, worden spieren niet sterker. Nou, het brein werkt ook zo. Volgens een andere docent moeten universiteiten werken aan een eigen AI met gereguleerde tools die studenten helpen zonder meteen antwoorden weg te geven. Bedrijven gaan de strijd aan met de Dido-economie, dat schrijft het AD. Volgens de krant wordt er vooral op dinsdag en donderdag massaal op kantoor gewerkt, waardoor op die dagen snelwegen en het OV overvol zitten. Sommige bedrijven ondernemen actie. Zo voert de Belastingdienst bijvoorbeeld yogalessen in op woensdag en borrels op vrijdagen om personeel te motiveren om op die dagen naar kantoor te komen. Een expert geeft werkgevers in het AD tips. Zeg tegen een team dat 2 dagen op kantoor werkt, bijvoorbeeld dat ze niet en op dinsdag en op donderdag mogen komen, maar ook een maandag, woensdag of vrijdag moeten kiezen. Om het probleem echt op te lossen is een groter plan nodig, waarbij overheid, vakbonden en werkgevers de handen ineenslaan, zegt een andere expert.
0: Deze week begint het nieuwe collegejaar. Van de studenten in de collegebanken komen er duizenden uit het buitenland. In de politiek zijn er lange zorgen over wat ze Nederland kosten. Maar uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt nu dat internationale studenten Nederland gemiddeld juist geld opleveren. Paul Verstraat, de programmaleider van het CPB, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dus de kosten die de overheid maakt, want die worden natuurlijk wel gemaakt, wat zijn dat voor kosten?
2: Ja, dat verschilt per groep studenten. Als de groep studenten uit binnen de Europese Unie komt, dan draagt de overheid bij aan het collegegeld dat die studenten moeten betalen. En hebben die studenten in sommige gevallen ook recht op studiefinanciering. Als internationale studenten van buiten de Europese Unie komen, dan heeft de overheid relatief weinig kosten. Omdat die studenten hun collegegeld volledig zelf betalen. En ze hebben in veruit de meeste gevallen ook helemaal geen recht op studiefinanciering.
0: Maar blijkbaar leveren ze zelfs geld op. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. Dat komt omdat als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
0: En hoeveel van die internationale studenten blijven hier ook?
2: Ja, ook dat verschilt dus weer tussen die twee verschillende groepen. Van de internationale studenten die van binnen de Europese Unie komt, is het ongeveer 1 op de 5 die na hun studie langdurig in Nederland blijft. En van buiten de Europese Unie is dat ongeveer het dubbele. Dus dan heb je het over 2 van de 5 internationale studenten die hier blijft.
0: Dat is toch wel opvallend. Dus als ze van buiten de EU komen, dan zijn ze meer geneigd om hier te blijven dan van binnen de EU.
2: Ja, dat klopt. Kijk, binnen de Europese Unie is er natuurlijk ook gewoon vrij verkeer van personen. Dus als een internationale student van binnen de Europese Unie hier komt studeren, hebben ze in principe de handen vrij om vervolgens in een ander land hun carrière te vervolgen. Terwijl als je bij de bij studenten van buiten de Europese Unie is dat niet zo. Dus dan is vaak ook hier studeren en hier ook een diploma behalen, is ook een beetje een ticket tot de arbeidsmarkt. Of in ieder geval, je kunt hier niet onbeperkt blijven, maar het biedt wat extra mogelijkheden. En dan kiest die internationale student blijkbaar ook wel heel specifiek voor Nederland. Dus is bij die groep studenten ook wel wat groter, de kans wat groter dat ze vervolgens ook echt in Nederland blijven werken.
0: Nou had het kabinet Schoof, het vorige kabinet, ooit plannen om de instroom van de internationale studenten te beperken. Hè, om eigenlijk om geld te besparen, zeiden ze toen. Nou, dat geldt dus eigenlijk vooral in het geval van EU-studenten. Maar waar bijvoorbeeld ook zorgen over de druk op de woningmarkt, de kosten voor sociale voorzieningen. Hoe heeft u dat ook meegenomen?
2: Ja, daar hebben we wel naar gekeken. Het is inderdaad zo dat internationale studenten dat die wat extra druk kunnen zetten op een woningmarkt die op dit moment sowieso al best wel oververhit is. Maar dat is een effect dat vooral op de korte termijn kan spelen. Waarbij de woningmarkt op de korte termijn nog wat moeite heeft om zich aan te passen aan een nieuwe situatie waarin je wat meer internationale studenten hebt. Op de lange termijn verwachten we eigenlijk niet dat meer of minder instroom van internationale studenten echt heel veel effecten heeft op de woningmarkt. En nog even wil ik nog even terugkomen wat je net zei over dat internationale studenten van binnen de Europese Unie, dat die wel geld kosten. Dat is dus wel echt vooral binnen tijdens de studiefase. Dan kosten ze geld. Ook voor die studenten geldt dat als ze hier blijven, dat ze dan gewoon geld opleveren vanwege die belasting die ze betalen.
0: Ja, want dan zijn ze gewoon werkenden.
2: Precies, ja.
0: Dank, Paul Verstraeten van het CPB. Vandaag begint het hoge beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar door de rechtbank in Assen veroordeeld tot levenslang voor de dubbele moord op Sam en Ineke, die zijn ouderlijk huis hadden gekocht. K. en zijn advocaat zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Ineke Kemper is verslaggever bij RTV Drenthe. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat hoge beroep, wat draait dat om?
3: Ja, eigenlijk is het deze komende 3 dagen vooral de vraag: heeft Richard K. dit van tevoren bedacht? Of gebeurde het in een opwelling? Hij is veroordeeld voor moord, voor 2 keer moord. En Richard K. en zijn advocaat vinden eigenlijk dat het doodslag zou moeten zijn. Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
0: Want wat er 2,5 jaar geleden gebeurde, dat staat de meeste mensen nog wel voor ogen. Maar misschien kun je het nog even schetsen.
3: Ja, hij had een jaar eerder zelfs had hij zijn ouderlijk huis verkocht aan Sam en Ineke. En vrij snel daarna hebben ze eigenlijk een zakelijk conflict over de woning. Er zouden allerlei problemen zijn met de woning. Nou, dat zakelijke conflict, dat werd al heel snel een persoonlijk conflict. Over en weer aangiftes, bedreigingen, stalking, smaad. Beide partijen hebben elkaar ook heel goed in de gaten gehouden. Bij het woning van het stel hingen ook overal camera's, zodat ze elkaar konden zien, dat ze elkaar konden filmen, dat beelden bewaard bleven. Naast de woning stond ook nog een schuur die K dan weer in zijn beheer had. Nou, daar hingen ook allemaal camera's. Ja, en toen een jaar later op 16 januari, toen eindigde dat in die drama. Richard K. is in de auto gestapt, heeft de auto van Ineke klem gereden en heeft haar om het leven gebracht. En vervolgens is hij naar de woning gereden en voor de ogen van hun 12-jarige zoon heeft hij Sam ook op gruwelijke wijze om het leven gebracht.
0: Het OM klaagt hem dus aan voor dubbele moord. Hij is de levenslange gevangenisstraf. De rechtbank is daarin meegegaan. Wat was de motivatie van de rechtbank?
3: Ja, die zeggen eigenlijk dat hij het bewust heeft gedaan, dat hij 's ochtends in de auto is gestapt met de bedoeling om deze twee mensen om het leven te brengen. En ze zeggen ook van ja, je zegt wel dat je spijt hebt, maar volgens mij heb je alleen maar spijt dat jouw familie jou hier in de gevangenis moet gaan opzoeken en heb je geen spijt van wat je gedaan hebt. Eigenlijk zeggen ze, het is gewoon gepland. Je bent met wapens op zak die kant op gegaan. Dit is gewoon moord.
0: En het hoge beroep, dat draait er dus om van, ja, was het van tevoren bedacht? Ja. Of was hij het echt van plan?
3: Ja, ja, en daar dan ook zijn geestelijke gezondheid daarbij, zeg maar. He, tijdens de rechtszaak in Assen is dat ook al besproken, dat de advocaat vindt dat er aanwijzingen zijn dat hij verminderd toerekeningsvatbaar moet zijn geweest ten tijde van de moord. Ja, toen waren er deskundigen die zeiden, hij is toerekeningsvatbaar. En de rechter heeft ook gezegd, u bent volledig toerekeningsvatbaar. Maar ja, K en zijn advocaat denken daar toch echt anders over.
0: Maar waar gaan ze dan naar kijken, of naar laten kijken, liever gezegd, in dit proces?
3: Nou, ze hebben destijds voor de zaak in Assen zijn er bijvoorbeeld scans gemaakt van zijn hersenen. Daarvan heeft het Hof gezegd, die scans hoeven niet opnieuw gemaakt te worden. Die geven nog steeds het beeld van destijds aan. Maar ze hebben wel deskundigen gevraagd om nog eens opnieuw naar die scans te gaan kijken en met een herbeoordeling te komen. En daarnaast is de vrouw van Richard K. ook opnieuw gehoord. Zij heeft hem 's ochtends gezien voordat zij naar haar werk ging en voordat hij op pad ging om deze twee mensen om het leven te brengen. En ja, ze hopen dat zij ook wat licht kan schijnen op hoe haar man er die ochtend aan toe was.
0: Ineke, dankjewel. Ineke Kemper, verslaggever bij RTV Drenthe. Het is 6:55. Op zijn album One Trick Pony kwam Paul Simon met Late in the Evening. Lekkere Latin klanken en je ziet het voor je. Een jonge Simon die speelt in een kroeg.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond zaterdagavond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie. Daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Het weer, in het westen buien. Later vandaag is het wisselvallig, met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 1 graad of 20.
1: En er is verkeersinformatie, we weten alleen eventjes niet wie.
3: Het is Bianca Daming vanmorgen.
1: Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, de spits komt langzaam op gang, want in alle regio's is de vakantie, de schoolvakantie, nu voorbij. Dus de eerste dagelijkse files die ontstaan weer. Met vertraging op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 10 minuten oponthoud. Op de A4 is het ook al wat drukker naar Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp sta je 5 minuten in de file. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar heb je 10 minuten oponthoud voor de afrit Kerkdriel.
1: Wat kan Nepal doen om een nieuwe ramp te voorkomen? Zo'n aardwetenschapper.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: De Nepalese autoriteiten hebben de mensen in het rampgebied gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. De situatie hoog in de bergen op de grens van Tibet en Nepal is nog steeds erg instabiel sinds de verwoestende vloedgolf vorige week. De vraag is, hoe kun je die situatie het beste in de gaten houden? Benjamin Kampfort is universitair docent aardwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet onderzoek naar aardverschuivingen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Wat wordt er nu gedaan om de boel in de gaten te houden?
0: Ja, als we die instabiliteit wat willen monitoren, is het ook wel belangrijk om te weten wat er precies gebeurd is. En de afgelopen dagen zijn daar toch wel goede stappen gezet. Hè. Dus men dacht eigenlijk eerst dat het een instorten van een gletsjer was, die de hele vloedgolf heeft veroorzaakt. Uiteindelijk bleek het een reusachtige aardverschuiving te zijn. En dus die gletsjer is samen met die aardverschuiving naar beneden gestort en heeft dus die hele vloedgolf veroorzaakt. En wat men dus nu doet eigenlijk om het te monitoren, zijn eigenlijk twee zaken. Hè. Dus je moet eigenlijk eerst vooral kijken of dat de locatie waar die aardverschuiving plaats heeft gevonden stabiel is. Dus dat is niet makkelijk. Dat is een geweldig ontoegankelijk gebied. We zitten daar boven de 5000 meter. Dus we gebruiken dan satellietbeelden en ze zullen als dat mogelijk is ook drones gebruiken waarschijnlijk. En daarnaast kijkt men ook naar seismische data. Dus normaal worden die gebruikt om aardbevingen te monitoren. Maar uiteindelijk registreren die trillingen aan het oppervlak. Dus als er een aardverschuiving plaatsvindt of er valt een hoop steen naar beneden, ziet men dat ook. Dus dat zijn dingen die men doet om de site zelf te monitoren. En dan daarnaast is dit natuurlijk wat we noemen een cascading hazard. Dus dat is een aaneenschakeling van verschillende rampen. Eerst die aardverschuiving, dan die storten van steen naar beneden en uiteindelijk die die stortvloed en die vloedgolf. Nu, dat is een geweldige massa aan materiaal geweest. Men schat nu in dat dat iets van een 400 miljoen ton zal zijn. Ter referentie, dat zijn ongeveer 1000 Empire State Buildings. Dus dat is echt een geweldige massa materiaal die zich in baan naar beneden probeert te vinden. En mensen die daar waren, die beschreven het ook als een soort massa van vloeibaar beton. Hè, met puin, rotsen, ijs en water. En het gevaar ontstaat nu als dat water inderdaad wegtrekt, hè, wat je ook aangaf. Al dat sediment, dat puin, ligt er nog. En het regent ook frequent in dit gebied. Hè. Dus de moesson is daar bezig. En het risico is, en het is ook gebeurd, dat er zich meren vormen achter dat sediment. En dan vorm je eigenlijk een stuwmeer, zoals je dat kent uit de bergen, maar dan niet met een mooie betonnen wand, maar een heel poreuze, losse wand uit sediment. Hè. Dus een van die meren bevatten meer dan bij wijze van spreken 1000 Olympische zwembare wateren. Ja. Dus als die doorbreken, is dat een geweldig probleem.
1: Want dat doorbreken, dat zou dus heel goed kunnen.
0: Dat kan zeker. Het, ja.
1: En hebben de wetenschappers dat op tijd door, is dan de vraag.
0: Ja. Dus in dit geval is het zo dat men eigenlijk een monitoringteam heeft gestuurd. Dus China heeft ook een groep ingenieurs gestuurd om dat te monitoren. In sommige gevallen probeert men die meer dan te draineren. Dus door een kanaal te graven. Heeft men hier niet kunnen doen. Het is eigenlijk heel ontoegankelijk. Dus men heeft vooral gemonitord. En het goede nieuws in dit geval is wel dat die meren over het weekend eigenlijk natuurlijk grotendeels leeggelopen zijn. Dus dat specifieke gevaar is geweken. Maar er blijft natuurlijk risico. Hè. Het is een heel nat gebied, er ligt heel veel los materiaal. Dus er moet constant gemonitord worden.
1: Ja, ja. En het enige wat je dan op dat moment kunt doen, stel het komt wel los, is waarschuwen, wegwezen.
0: Ja, dan spreken we inderdaad over early warning, hè, wat men kan doen. Dat kan men nu doen als het loskomt, dat kan men ook doen als de ramp aan het gebeuren is. Die regio is daar ook heel gevoelig voor. Hè. Dus we zitten in heel hoge bergketens met heel steile flanken. Dus dingen als dit gebeuren, hè, dus dat is inherent aan het gebied. Voorkomen is onmogelijk. Het goed monitoren en waarschuwen is enorm belangrijk. En dat kunnen we beter doen dan wat er nu gebeurd is.
1: Ja. Ja. Het had dus te maken, zegt u, met al het puin wat naar beneden is gekomen. Maar heeft het toch ook te maken met de klimaatverandering? Want hebben die gletsjers wel een rol gespeeld?
0: Dus kijk, dat is een moeilijk antwoord om specifiek voor dit geval te zeggen. Het systeem wordt ook nog bestudeerd door heel wat onderzoekers. Het is zo dat door de klimaatverandering wel de permafrost langzaam ontdooit. En dat gaat sneller dan dat het zou gaan als er geen klimaatverandering was. En permafrost is eigenlijk bevroren rots. Hè. Dus als die ontdooit, dan lost de lijm op die de rotsen samenhoudt. En dus dat kan een impact hebben. En daarnaast is het ook zo dat we versnelde gletsjersmelting zien in dit gebied. En dat kan dan weer zorgen dat we meer water tussen de rotsen krijgen. En die dus gaan helpen om eigenlijk het geheel te laten glijden. En dus de oorzaken van zo'n massabeweging die kunnen in de hand geholpen worden door de klimaatverandering. Maar specifiek in dit gebied is het moeilijk daar iets over te zeggen. En het is ook zo dat op geologische schaal dit vaker gebeurt. Ja.
1: Dank u wel. Benjamin Kampforts van de Vrije Universiteit.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Mathieu van der Poel ging voor zijn vierde wereldtitel op de mountainbike deze keer. Maar hij kwam in Val di Sole niet verder dan de 30ste plaats. Hij vertelt wat er mankeerde.
13: Ja, geen power in de benen, dus het was gewoon niet goed. Ja,
14: hoe komt dat ineens?
13: Goeie vraag, als ik dat zou weten, zou het voor mij ook een stuk makkelijker maken.
14: Ja, noem je dat dan een slechte dag, zeg maar? Is dat wat er dan ineens is?
13: Ja, maar wel een beetje, ja, vind ik zelf ook wel onverwacht na vorige week, maar jammer genoeg zijn die er ook.
14: Ja, maar raar is dat, joh, dat je dan ineens niet vooruit komt.
13: Ja, inderdaad. Het was gewoon echt niet goed vandaag, dus ik weet zelf ook niet waar aan het ligt.
14: En wanneer merk je dat dan?
13: Ja, al vrij vroeg in de wedstrijd. Ik moest al heel snel echt mijn eigen ritme kiezen en ik kon ook niet echt voorbij halen. Ik bleef gewoon zitten waar ik zat na de start. En, het was een lange wedstrijd.
14: Ja, dat kan ik me voorstellen, want dan zit je daar met je slechte benen. En wat gaat er dan allemaal in dat kopje om?
13: Ja, niet zo heel veel. Gewoon blijven doordoen tot aan de finish. Wat ik zeg, een beetje het scenario van vorig jaar.
14: Ja, ben je dan nog bezig met, van, met de finish halen? Of denk je van, ik heb eigenlijk, wat heeft het eigenlijk voor zin? Kan ik niet beter stoppen?
13: Ja, heel veel zin heeft het natuurlijk niet. Maar ja, Almere, nou, dat is ook zoals vorig jaar, om op te geven, heeft ook niet veel zin. Uiteindelijk is het dan toch nog leuker om op een mountainbike parcours wat rond te rijden.
14: Ja, je doet dit hartstikke graag en je vindt het hartstikke leuk. Je hebt ook met alles in je carrière heb je eigenlijk het meeste tegenslag met het mountainbiken juist. Ja, word je niet een beetje moedeloos van?
13: Ja, vandaag is geen tegenslag, hè. Dus dat is gewoon niet goed. En dat maakt misschien de uitdaging ook zo mooi in het mountainbiken. Maar uiteraard had ik er vandaag iets meer van verwacht. Een stuk meer van verwacht. Maar ik kan er ook niks aan veranderen.
14: Nee. Nu moet je nadenken. Ga je het anders aanpakken de komende jaar met deze discipline?
13: Dat weet ik nog niet. Eerst even kijken hoe wat we gaan doen de komende jaren. Uiteraard heb ik al een paar keer aangegeven, zou ik wat meer op die mountainbike willen zitten. Maar dat is niet altijd even makkelijk met de planning die ik ook heb op de weg.
14: Je slechte benen en je slechte gevoel van vandaag, wat doe je daarmee de komende dagen? Ga je dat nog uit laten zoeken? Of weet je van, nou ja, morgen kan het weer anders zijn?
13: Nou ja, dat is niet echt iets wat ik echt nog ga zoeken of zo. Dus ik denk dat ik me vrij oké voel eigenlijk. Vorige week en deze week op training ook. Dus gewoon een parcours, een mountainbike parcours ligt ook niet. Dus jammer.
1: Het zijn Mathieu van der Poel tegen Han Kok. Van der Poel gaat nu weer de weg op om zich voor te bereiden op het WK eind volgende maand in Canada. Het kabinet moet vandaag de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State sturen. Maar terwijl nog steeds wordt onderhandeld over de cijfers, betaalt Nederland ondertussen steeds meer rente. In 10 jaar loopt het op naar 30 miljard euro per jaar. Zo berekende econoom van de Rabobank. Dat is geld dat de overheid niet kan uitgeven aan andere zaken. Ruben Eg van onze economieredactie. Aan wie betalen we met z'n allen dan rente?
15: Ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Wij betalen dat aan de kapitaalmarkten. Of althans, daar lenen we geld. Staatsobligaties, schuldpapier, makkelijk gezegd. Dat wordt gekocht door centrale banken, pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders en grote buitenlandse investeerders. Daar betalen we dan rente aan. En dat schuldpapier dat wordt uitgezet soms voor enkele jaren, dan weer voor 10, soms 20, 30 jaar. Ja, en in al die perioden betaalt de overheid rente over dat schuldpapier.
1: En hoeveel is dat per jaar?
15: Nou, vorig jaar betaalden we 8,5 miljard euro. Dat is ontzettend veel geld. Maar het is op zich relatief weinig. Komt omdat we een lage staatsschuld hebben en daardoor betalen we altijd een lage rente. Er was zelfs enige tijd dat we een negatieve rente betaalden. Oftewel, we ontvingen rente op dat schuldpapier. Maar dat is dit jaar heel erg aan het veranderen.
1: En dat komt door?
15: De onrust in de wereld, de oorlog in de Perzische Golf, rond de Perzische Golf eigenlijk, om concreet te zijn. Ja, er is vooral steeds meer vrees of landen hun schulden wel allemaal netjes terug gaan betalen. Ja, en daarom gaan ze steeds meer rente vragen. Dat is dan net als de hypotheek, hè. Hoe meer kans op dat je je baan verliest, hoe hoger de rente. Financiële markten die vragen inmiddels op een 10 jaar lopende staatsobligatie van Nederland meer dan 3% rente. Dat is dus wat anders dan die negatieve rente van een paar jaar geleden. Oké, dat is niet alleen in Nederland zo. Ook in Duitsland is het naar 3% gestegen. Frankrijk al veel erger, meer dan 4%. En Groot-Brittannië meer dan 5%.
1: En dat heeft dus echt wel financiële gevolgen ook bij ons.
15: Ja, absoluut. we moeten een hogere rente betalen. Nou ja, dat was dus al verwacht, want er spelen namelijk twee dingen. Dit jaar lopen heel veel van die obligaties af waar we vooral ook een lage rente op betaalden. Er zijn er ook met een hogere, meer dan 5%, maar ook rentes onder de 1%. De komende 6 jaar voor bijna 150 miljard euro aan staatsobligaties waar we minder dan 1% rente over betaalden. Nou, die moeten we gaan herfinancieren, maar die rekening die wordt nu flink veel duurder dan verwacht.
1: En dat komt dan door die rente die zo enorm stijgt?
15: Ja, precies. Het ministerie verwacht zelf al dat die rentelasten in 2031, dus de komende 4 jaar, gaan stijgen naar zo'n 16 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling. En Rabobank die rekenen door wat die hogere rente door de onrust in het Midden-Oosten betekent. Want daardoor zijn die rentes dus gaan stijgen. Met de rente voor die oorlog kwam dat in 2035 uit op zo'n 27 miljard euro per jaar. Maar omdat de rente is gestegen de afgelopen maanden, en we moeten die oude staatsobligaties, die goedkope obligaties, gaan herfinancieren, ja, komt dat uit op bijna 30 miljard euro. Dat is dan ongeveer 1,8% van de omvang van de economie, het bruto binnenlands product. Dat hoef ik niet nog een keer uit te leggen, toch, Astrid?
1: Nee, dat
15: en bij elkaar opgeteld is het verschil tussen de kosten aan rente sinds de onrust rond die Persische Golf tussen 2026 en 2025, komt dat bij elkaar opgeteld uit op 17 miljard euro. Zo berekenen de economen van Rabobank.
1: En ik zei al in het begin, dat is dus geld dat het kabinet niet aan andere dingen kan uitgeven.
15: Ja, exact. En ja, dan is natuurlijk de vraag, is dat erg of niet? Ja, het zijn uitgaven aan de zorg en de sociale zekerheid die oplopen. Dat kost ook allemaal geld op de begroting. Dan moet er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld defensie. Nou ja, dan kom je natuurlijk bij het verhaal, welke keuzes maken we? En dat zijn allemaal politieke keuzes. Ik ben natuurlijk geen politiek duider. De staatsschuld is overigens wel iets heel anders dan de schuld van een huishouden, moet ik er even bij zeggen. Want ja, je kunt natuurlijk geld lenen, hè, voor investeringen die de economie laten groeien. Nou, dat vinden ze op de kapitaalmarkt allemaal niet zo'n heel groot probleem, want dat levert uiteindelijk geld op. Het schuldpapier uit Nederland wordt nog altijd wel als veilig gezien. Want ja, we hebben nog altijd wel een duidelijke begroting. Maar ja, de economen van Rabobank die waarschuwen wel voor een wat zij noemen een haasje-over-effect. Die kosten van die rente die lopen de komende jaren flink op. En daardoor bestaat de kans dat je straks wel geld moet gaan lenen om rente te betalen. Dus over de begroting van vandaag, je vertelde het net al, daar wordt nog tot diep in de nacht is daarover gediscussieerd. En dat zal de komende tijd wel verder gaan. Een van de belangrijke onderdelen die meespeelt is dus die rente. Want dat is geld wat je niet aan iets anders kunt uitgeven.
1: Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna 600 euro per jaar duurder uit dan dat ze dat in februari zouden hebben kunnen doen. Dat weet nu.nl.
2: Nou, vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. Wie in februari een nieuw vast contract afsloot, betaalde gemiddeld zo'n 1,20 euro per kubieke meter gas. Inmiddels is dat ongeveer 1,52 euro. Dat is een stijging van bijna 27%. Blijkt uit gegevens die keuze.nl aan nu heeft doorgegeven. De stroomprijs ging in dezelfde periode van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is procentueel ook een stevige stijging, ongeveer 22%. De tijd van huizenprijzen die de pan uitreizen ligt achter ons. Daar komt volgens het FD voorlopig geen verandering in. De rentes lopen op, daar is weer door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor stijgt ook de hypotheekrente. Kopers kunnen minder lenen en hebben dus minder te besteden en dat drukt de prijzen. Een daling van de huizenprijzen zit er voorlopig niet in, denkt de woningmarktexpert van het FD.
12: Dat is ook de mening die verschillende experts hebben die wij voor dit verhaal hebben gesproken. Zij verwachten dat het een gematigde prijsstijging zullen zijn. Omdat, en dat onderschrijven ook verschillende cijfers over de woningmarkt, de onderliggende vraag naar woningen, koopwoningen, nog altijd heel hoog in Nederland is. En het aanbod structureel krap is.
2: De gestegen rente is volgens hem niet voor iedereen een probleem. Doorstromers hebben er vaak minder last van dan starters. En de meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt volgens BNR uit een enquête van het ANP en Kieskompas. Daarin geeft 60% aan dat ze zich zorgen maken over de effecten van de prijsstijgingen op hun portemonnee. Vooral mensen die op de PVV, BBB en 50PLUS hebben gestemd maken zich zorgen. Is niet gek, zegt een lector energietransitie tegen BNR. Veel mensen zijn afhankelijk van hun auto en kunnen niet anders. Wanneer autorijden duurder wordt, is dat een grote hap uit het maandbudget. En een van de slachtoffers van het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord vorige week heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Dat weet Hart van Nederland. Een man van 41 heeft nu het gehoor van een 70-jarige. Hij is daar erg emotioneel onder, zegt de algemeen directeur van Cambuur. Het vuurwerk heeft meer schade aangericht, vertelt deze vader die met zijn zoontje naar de wedstrijd ging.
16: Hij durft op dit moment niet meer, dus hij is ontzettend bang geworden van dit hele verhaal. Toevallig ben ik vanmiddag, eind van de middag, ook gebeld door de directeur van Cambuur. En ik heb begrepen dat ze er werk van gaan maken om kinderen die hierbij betrokken zijn geweest en het eng vinden en angst hebben, om ze toch weer met een goed gevoel naar Cambuur te krijgen.
2: Tijdens de wedstrijd staken Feyenoord-fans vuurwerk af dat in een familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
3: De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Vooral in het westen van het land heeft het verkeer ook last van flinke buien. Wat ook opvalt is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Want daar rijdt het nu langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is bijna een kwartier.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
7: Op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.

0: Ilse de Lange, Something Good. Weerexperts waarschuwen voor extreem weer dit jaar door de komst van weerfenomeen El Niño. Ook Mexico maakt zich er klaar voor. 3 jaar geleden bracht El Niño zware orkanen en regenval met zich mee. En dat zijn ze vooral in de kuststad Acapulco nog niet vergeten, merkte correspondent Boris van der Spek.
1: Het witte strand, de brede kustlijn en de golven die hard stuk slaan op het zand. Acapulco is een paradijs. Vroeger een plek waar de Amerikaanse jet set kon feesten. Maar van de grandeur van vroeger is nu weinig over. Er wordt hier niet gebouwd, er wordt hier gerepareerd. 3 jaar geleden raasde orkaan Otis, de zwaarste orkaan uit de geschiedenis van Mexico, over deze stad en liet Acapulco een puin achter. En veel hotels en restaurants zijn er eigenlijk nooit van hersteld. Ja, met een nieuw orkaanseizoen in aantocht, net als 3 jaar geleden mogelijk versterkt door weerfenomeen El Niño, proberen autoriteiten zich voor te bereiden. Ja, ik ben bij de rampenbestrijdingsdienst van Acapulco. En op monitoren hier wordt gekeken hoe stormen zich ontwikkelen. Raúl Noyola Rocha, de directeur hier, vertelt mij waarom hij zich zorgen maakt.
2: Frente a las costas probablemente sí evolucionaría mucho más rápido. No quiero decir que vaya a ser un Otis, pero no se descarta.
1: De temperaturen van de oceaan liggen op recordhoogte, zegt hij. 31 graden maar liefst. En een storm kan zich binnen no time ontwikkelen tot orkaan uit de hoogste categorie.
2: No podemos detener el fenómeno, pero sí monitorearlo con más rango de tiempo. Para poder salvar más vidas y sobre todo pues evacuarla.
1: Ja, we kunnen zo'n storm niet stoppen, zegt Raúl. We kunnen alleen zorgen dat Acapulco weet dat hij eraan komt. En daarom worden tijdelijke opvangcentra ingericht door de hele stad en worden evacuaties geoefend. Ja, Armando werkt eveneens voor de rampenbestrijdingsdienst van Acapulco. Hij is naar een school in de stad gegaan om leraren te vertellen hoe ze moeten evacueren. De alarmsignaal klinkt en de leraren gaan één voor één de lokalen uit. Heel Acapulco moet klaar zijn voor wat het komende orkaanseizoen gaat brengen. Maar niet iedereen heeft daar vertrouwen in.
3: Uf, el restaurante quedó hecho un desastre. Y muchos, muchos lugares de aquí de Acapulco quedaron absolutamente destruidos, eh.
1: Icaro werkt in restaurant Bamboo aan het strand van Acapulco. En bij de vorige El Niño 3 jaar geleden, toen orkaan Otis door de stad raasde, raakte dit restaurant volledig verwoest. En het is nog maar amper herbouwd, zegt hij.
3: No hay infraestructura que aguante aparte incremente el fenómeno del Niño.
1: Ja, Icaro zegt dat er eigenlijk geen infrastructuur bestaat die bestand is tegen dit soort natuurgeweld. En hij vreest voor wat er de komende maanden gaat komen.
3: Temo por el futuro del restaurante y por el futuro de Acapulco.
1: Hij vreest, zegt hij, voor extreem weer, voor de toekomst van zijn restaurant en voor de toekomst van de stad Acapulco.
0: Een reportage van correspondent Boris van der Spek.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk?
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
13: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
14: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De deadline nadert, maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Over een uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zij ballistische raketten hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van vorige week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen dat er snel duidelijkheid komt. Zo'n 3000 mensen worden nog vermist in het gebied. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering.

0: Van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na een afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan wel nog leiden tot zware regenval. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Hij verloor na 4,5 uur in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer: in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
2: De eerste files van de spits ontstaan en in de meeste gevallen heb je nu zo'n 5 minuten vertraging. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Verder heb je nu wel 10 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
1: Het werd een latertje vannacht voor de coalitiepartijen, maar er is nog steeds geen begrotingsakkoord. Zo onze Haagse verslaggever.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het kabinet had er dit weekend uit willen komen, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog steeds geen akkoord over de begroting van volgend jaar. Ook niet na een hele dag onderhandelen gisteren. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat betekent het nou?
12: Nou, het betekent dat er nu dus nog steeds geen begroting is. En die moet wel vandaag naar de Raad van State. Dus dat is wel echt heel spannend. Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen. Dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn. Dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd. En 2 uur later al om 11 uur... zou

0: dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
1: En gaat het dan nog steeds om die keuze tussen steun zoeken bij links of bij rechts?
0: Ja, grofweg eigenlijk wel. Het gaat eigenlijk, als je inhoudelijk kijkt, om de grote vraag: waar ga je het geld aan besteden? Ga je geld geven aan vermogenden of geld aan de sociale zekerheid? Als je kijkt naar wat de VVD bijvoorbeeld wil, die wil box 3 heel graag oplossen. Dat is die belasting voor vermogenden. Dat gaat om belasting op spaargeld, belasting op aandelen. Als je dat wil oplossen, dan kost dat heel veel geld. Dat is een grote wens van de rechtse oppositie, SGP in jaar 21. Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoetkomen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: Dus het blijft VVD tegen D66 en CDA. Dat heeft, je vraagt je toch af, hoe kon dat zo ontstaan? Zo lang zijn ze nog niet bezig.
0: Nee, zo lang zijn ze nog niet bezig. Maar eigenlijk toen ze begonnen in die formatie begin dit jaar, toen was dit al een splijtswam. Want de VVD wilde graag met de jaar 21 regeren. CDA en D66 wilden graag met pro. Daar kwamen ze niet uit. Dus toen is maar besloten om als minderheid verder te gaan. Maar ja, wat toch wel opzienbarend is dat ze eigenlijk in die tijd daarna niet goed doordacht hebben hoe dat proces dan in te richten. Want je weet, je hebt een minderheid. Dus je hebt voor alles heb je steun van de oppositie nodig. Dat wisten ze toen al. En de afgelopen weken en afgelopen maanden is minister Heijnen gaan sleutelen aan die begroting. Was daar eigenlijk vrij autonoom in. Hij kreeg de vrije hand om met partijen te praten en een begroting in elkaar te sleutelen. En afgelopen woensdag schrokken eigenlijk D66 en CDA van wat daar lag. Want ze zagen daar, ja, dit is eigenlijk een begroting die vooral die rechtse oppositie tegemoet komt. En veel te weinig die linkse oppositie. Terwijl ze juist dat brede draagvlak willen om rust en regelmaat terug te brengen in de politiek. Om ervan zeker van te zijn dat er genoeg steun is. Nou, en daar zijn ze eigenlijk deze week heel hard in botsing gekomen. En nu nog steeds dus niet uit. Dus nu is nog steeds de vraag, hoe breng je dat bij elkaar? En hoe zorg je ervoor dat je wel een draagvlak bij de oppositie hebt?
1: Maar is dat dan gewoon naïef geweest van D66 en CDA?
0: Ja, geef het maar een naam. Het is in ieder geval heel opvallend dat Jette daar misschien te weinig regie in heeft gehad. Dat hij heeft gedacht, oké, Heijnen gaat sleutelen aan die begroting. En tegelijkertijd gaan wij als coalitietop en partijtop, dus de premier en de vicepremiers, en ook Henry Bontebal van het CDA zat daar vaak bij, gaan wij praten over het politieke draagvlak. Dat zijn eigenlijk twee processen naast elkaar. Maar je kunt je afvragen of dat, ja, inderdaad misschien niet naïef is om dat zo naast elkaar te laten lopen. Terwijl de inhoud, ja, dus volgens D66 en CDA veel te veel tegemoet kwam aan die rechtse oppositie.
1: Ja, of hoopten ze dat de VVD en dus ook de minister van Financiën, VVD-minister, toch daar meer gevoel voor zou hebben? Of niet die stare-down eigenlijk waar het nu op lijkt in zou gaan?
0: Ja, daar hebben ze zich misschien wel in vergist. Het is nu echt een harde onderhandeling geworden. Ja, en we weten, VVD is ervaren in die onderhandeling en kan het heel lang volhouden. Dat zagen we dus ook vannacht weer toen het dus toch wel tegen tweeën ging lopen uiteindelijk. Ja, en nu zitten we dus echt 5 voor 12, want die begroting moet vandaag gewoon naar die Raad van State. En dan is eigenlijk dus de vraag, wordt dat dan een beleidsarme begroting waar eigenlijk niet zoveel in staat, omdat ze gewoon niet eens zijn over de inhoud? Of ja, komen ze er toch wel uit om daar echt veel plannen in te stoppen die ook de oppositie kunnen steunen? Ja, dat gaan we straks merken, misschien horen. Of misschien horen we dat pas op Prinsjesdag. Maar daar moeten ze dus vandaag zien uit te komen.
1: We gaan het afwachten. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Het is bijna 7:11. De Spaanse regering maakt 165 miljoen euro vrij om de problemen in de exclave Ceuta aan te pakken. Dat maakte premier Sanchez gisteren bekend. Eind juli kwamen in één dag ruim 70.000 mensen over de grens vanuit Marokko naar Ceuta. Tussen de 5 en de 10.000 zijn er nog steeds. En dat levert problemen op. Met het geld moeten die worden aangepakt. Alleen het is de vraag of alleen geld voldoende is. Cosmeral de Bruyne, hoe moeten die 165 miljoen besteed gaan worden?
2: Ja, dat geld dat is eigenlijk bedoeld voor het bekostigen van een noodplan. Dus voor wat kortere termijn problemen op te proberen te lossen. Er gaat bijvoorbeeld 35 miljoen naar het steunen van de MKB en zelfstandigen in Ceuta. Mensen die geld zijn misgelopen door wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Maar ook 15 miljoen naar het herstel van handel en toerisme. En nog eens 15 miljoen naar onderwijs, zorg en justitie. Zo wordt dat een beetje verdeeld voor de inwoners van Ceuta. En voor de Spanjaarden dus daar. En er zal natuurlijk ook wel wat geld gaan worden besteed aan de opvang van de vluchtelingen en het oplossen van die problemen die zijn veroorzaakt door die toestroom van al die mensen de afgelopen tijd. Een groot bedrag, vooral als je kijkt naar hoe klein Ceuta eigenlijk is. Maar dit lijkt toch wel een stap te zijn van de regering om ook wel te laten zien, we proberen echt wel te helpen daar. Want er is de afgelopen tijd heel veel kritiek geweest op de regering als het gaat om de aanpak.
1: Want wat zijn dan de eerste reacties dat ze dit nu doen?
2: Ja, mensen die zijn op zich blij dat het gebeurt. Maar ze zeggen wel, het is toch wel een klein beetje laat. En is geld alleen geld wel voldoende? Want uiteindelijk lopen er nog ontzettend veel migranten rond op Ceuta. De leefbaarheid van de exclave die staat enorm onder druk. Overal waar je kijkt zie je mensen op straat lopen. Veel dakloos, de situatie is slecht. Je kan je voorstellen als er heel veel mensen buiten slapen. Dat is slecht voor hun gezondheid. Dat gaat de zorg uiteindelijk ook weer onder druk zetten. Hoe langer het duurt, hoe minder geld mensen ook hebben. De mensen die zijn gekomen uit Marokko, die hebben dus minder geld. Er is meer kans op stelen bijvoorbeeld daardoor. Daar maken mensen zich enorme zorgen over. En ze zijn gefrustreerd ook, de mensen, alle mensen. Je ziet niet alleen maar dat er meer mentale problemen zijn onder die migranten die illegaal de grens over zijn gekomen. Maar ook die inwoners zelf, die zijn ontzettend boos aan het worden. Het liep afgelopen week bijvoorbeeld, eind vorige week, ook al uit de hand. Toen werden er auto's van het Rode Kruis tegengehouden die water aan het uitdelen waren. En is er ook brand gesticht. Zijn de tenten dus van de migranten in brand gestoken en zijn hun spullen in zee gegooid. Dat soort acties, daar staan veel Spanjaarden natuurlijk niet achter. Geweld gaat hen te ver. Maar je merkt wel echt dat de mensen in Ceuta, mensen zijn die vanaf het begin de migranten heel erg hebben geholpen, of vanaf het begin hebben gezegd, ze moeten zo snel mogelijk terug. Al die mensen, die zien echt wel in dat de situatie zo niet verder kan.
1: Kun je wel zeggen dat de regering Sanchez door de bestorming van Ceuta in echt een lastige situatie terecht is gekomen?
2: Ja, zeker. Ik denk zelfs zeker zelfs een understatement noemen. Het is de ontevredenheid over de aanpak die groeit echt met de dag. Premier Sanchez is zelf bijvoorbeeld de afgelopen maand 1 keer in Ceuta geweest. Al zijn ministers zijn er wel vaker geweest. Maar dat hij er maar 1 keer is geweest, daar vindt men zeker wat van. En het is pas nu het nieuwe politieke jaar van start zal gaan, dat er echt weer wat gedaan wordt, zeggen de mensen hier. Er is geld beloofd, maar vorige week heeft de regering ook uiteindelijk toch wel Frontex om hulp gevraagd, na heel veel keren die hulp te hebben afgewezen. En ondertussen woont Sanchez ook steeds meer vergaderingen bij over de situatie. En vandaag geeft hij ook, als aftrap van het nieuwe politieke jaar, geeft hij een interview ook bij een Spaanse radiostation over de situatie. En donderdag staat er een speech van hem in het parlement dan weer op de planning. Maar voordat gaat gebeuren, is er ondertussen ook al op woensdag een protest georganiseerd. Eigenlijk een protest die een klein beetje uit de hand is gelopen. Die is begonnen als protest voor Ceuta, om naast de mensen van Ceuta te staan, en ondertussen een beetje een anti-regering protest is geworden. Gemeenten over het hele land gaan de straat op, uit solidariteit dus met de mensen in Ceuta. Maar die manifestatie lijkt dus steeds meer een anti-regering manifestatie te zijn geworden. Het is opgezet door de Federatie van Gemeentes en Provincies, dus in principe iedereen. Maar de Socialistische Partij van de premier heeft zijn politici nu gevraagd om daar niet aan mee te doen. Of als dat zou kunnen, omdat het toch is omgeslagen tot een anti-regering aanpak demo. Al met al wordt het hier dus een spannende week.
1: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. De luchtverdediging van Jordanië heeft vanochtend 8 Iraanse raketten onderschept, melden de staatsmedia.
3: De raketten waren gericht op Amerikaanse bases in Jordanië. Ze zijn neergehaald voordat ze schade aan gebouwen of slachtoffers konden veroorzaken. De aanval op Jordanië is waarschijnlijk een reactie op de Amerikaanse aanval op 2 Iraanse raketlanceerinstallaties op het eiland Larak. De Iraanse revolutionaire garde zei na die aanval al dat ze met een reactie zouden komen. Het leven van veel Iraniërs is flink achteruit gegaan na 6 maanden oorlog tussen de VS en Iran. Dat weet Al Jazeera. Voor de meeste van de 90 miljoen inwoners van het land is het leven een dagelijkse strijd geworden. Na decennia van wanbeheer, corruptie en sancties functioneert de Iraanse economie momenteel erg slecht. De inflatie ligt op 89%. Voedsel is zelfs 127% duurder geworden vergeleken met vorig jaar. De nieuwsuit sprak een inwoner van Teheran. Zij vertelt dat ze droomt van een wereld waarin Iran mee mag doen en niet voortdurend overhoop ligt met andere landen. Ze zegt dat ze elke dag rondloopt met frustratie omdat gewone Iraniërs zoals zij niets te zeggen hebben. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Dat meldt NBC. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact gelegd. Wandelaars moesten met helikopters uit het gebied gered worden. Zo ook deze man die nog nooit zoiets had meegemaakt, zei hij tegen NBC.
4: It was a unique experience, that's for sure. Hearing later that the bridge that we crossed was wiped out kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
3: Ze hebben geluk gehad, zegt hij. En een Australische vrouw heeft haar verhaal gedaan over hoe ze een haaienaanval overleefde, schrijft de BBC. Leah Stewart werd in juni onder water getrokken door een 4 meter lange haai die in haar dij en armen beet. Ze verloor enorm veel bloed en liep zulke ernstige verwondingen op dat artsen haar linkerarm moesten amputeren. Ze kan het dus wel navertellen doordat ze de haai meerdere keren op zijn neus sloeg. Na een aantal klappen liet het beest los. Stewart zegt dat ze tijdens het gevecht aan haar dochter moest denken. Ik kon haar niet achterlaten en daarom ging ik het gevecht aan, zegt ze.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
5: Er zijn nog weinig bijzonderheden onderweg, maar er staan wel dagelijkse files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Stroe en Hoevelaken. En het rijdt ook langzaam op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en Alblasserdam. En ook daar is de vertraging bijna 10 minuten.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Een vol sportweekend met wisselend succes voor Nederland. Roeien, dat ging heel goed. Fietsen en hockey, minder.
7: Iedereen staat opgesteld aan de kant van Nederland op de doellijn. En bij Argentinië is het Domène die nu mag aanleggen. Maar nu wordt er uitverlopen door Balk. De rebound wordt dan binnen geslagen door Matthias Rij.
1: En zo werd het 2-1 voor de Argentijnen en wonnen de Nederlandse hockeymannen zelfs geen brons. De 4e plek. Sportcommentator Suze van Kleef. Maar het grootste nieuws qua hockey lag misschien wel een dag eerder, hè? Dat de Nederlandse vrouwen geen wereldkampioen werden.
8: Ja, dat is natuurlijk wel absurd, hè? Dat het groot nieuws is als de Nederlandse vrouwen geen wereldkampioen worden. Maar dat zijn wel de krachtsverhoudingen in het internationale hockey. Het werd niet de 4e wereldtitel op rij voor Nederland, maar zilver. 38 duels op rij was Oranje ongeslagen, tot nu toe dus. In een wedstrijd met niet heel veel kansen kwam Nederland een minuut voor rust nog wel op voorsprong via een strafcorner. Maar het verzuimde na rust de uitslag uit te bouwen, kreeg er ook niet heel veel mogelijkheden toe. Het was ook onrustig, slordig, toch niet het spel wat we van de Oranje vrouwen kennen. En in 4/4 kregen ze de rekening. 6 minuten voor tijd kreeg Argentinië de zoveelste strafcorner en die vloog erin. 1-1 dus en shootouts volgden. Nou, ook daarin is Nederland normaal niet er goed. Maar ook dat lukte niet. 3 missers maar liefst bij Oranje, terwijl Argentinië ze wel goed nam. Dus ja, Nederlandse vrouwen geen wereldkampioen. Dat is even wennen om dat te zeggen. Absolute deceptie dus uiteindelijk dit WK geworden voor Oranje.
1: Ja. En de deceptie bij de mannen, was dat misschien wel op vrijdagmiddag nog wat groter dan gisteren?
8: Nou, toen ging het al mis, hè, in die halve finale tegen Spanje. Ook Oranje begon die wedstrijd goed met mooie hockey, genoeg kansen en ook een voorsprong. Maar ja, daar was in de tweede helft weinig meer van over. Gelijkmaker viel, ze lieten zich terugdringen. De wedstrijd glipte door zijn handen. En 11 minuten voor tijd kreeg Duco Telgekamp, aanvaller, een gele kaart. 10 minuten tijdstraf ook, nadat hij een tegenstander een beuk had gegeven na een provocatie van die tegenstander. En dat was dan ook wel de nekslag voor Oranje, dat met 10 man werd overlopen door Spanje in de slotfase. Dus veroordeeld tot de strijd om brons tegen Argentinië, je hoorde het net. En die liep ook nog eens op uit op een teleurstelling. Met 2-1 verloren in een voor Nederland toch weer stroeve wedstrijd. Aanvoerder Thierry Brinkman die concludeerde: ons spel was ondermaats. We hebben het niet verdiend vandaag. Het was een slechte pot. En dan verdien je ook geen bronzen medaille. Nou, dat zijn duidelijke teksten.
1: Ja, wat dat betreft gaat het dan nog wel een staartje krijgen, dit toernooi?
8: Nou, kijk, ik denk dat er na die gele kaart en die tijdstraf richting Telgekamp harde woorden zijn gevallen. Dat is ook wel gezegd. Maar ook daarvoor haalden de Nederlandse mannen hun niveau niet. En in de strijd om het brons konden ze het blijkbaar niet opbrengen om hun normale niveau te halen. Misschien was de teleurstelling te groot, misschien was de energie weggevloeid. Maar het resultaat is dat de heren voor het eerst in 20 jaar geen WK-medaille halen. Terwijl de verwachtingen hoog waren voor dit WK in eigen land en in België. Dus er zal ook wel met de bondscoach Jeroen Delmee worden geëvalueerd over hoe heeft dit zo kunnen lopen. Nou, bij de vrouwen eindigt het dus met shootouts. Dat kan een keer fout gaan, maar zij verweten zichzelf na afloop: waarom hebben we het zo ver laten komen? Waarom hebben we niet gewoon gewonnen in de reguliere speeltijd? Zij vonden in hun reacties ook: Argentinië heeft verdiend gewonnen, die finale. Dat is ook wel een onwennige conclusie. Ja. Zij zijn natuurlijk heel lang ongenaakbaar geweest. Het was niet de vraag of ze zouden winnen, maar met hoeveel. Nou ja, dit WK worstelden ze in de halve finale al opzichtig met België. En maakten ze in die finale toch totaal onverwachts minder aanspraak op goud dan Argentinië. Terwijl iedereen het er ook over eens is dat Nederland de beste hockeyers heeft. Dus ja, ook daar zal over gesproken worden met de bondscoach Raoul Eeren.
1: Dan naar dat wel succesvolle WK in Nederland. Roeien, ja. 4 keer goud.
8: Ja, de bondscoach Titus Wijsgeder die was na afloop uiteraard heel erg tevreden. Bovenaan geëindigd in het medailleklassement. 4 keer goud inderdaad, 3 keer zilver, 2 keer brons. Goud was er voor Simon van Dorp en Melvin Tweller. Die lieten zien een geweldig duo te zijn in de dubbel 2. De vrouwendubbel 4 die werd net als een jaar eerder ook wereldkampioen. En op het niet-Olympische nummer, de gemengd dubbel 2, stonden Roos de Jong en weer Simon van Dorp op de hoogste treden. Waren veel te sterk voor de concurrentie. En de race die heel veel kijkers en het publiek vooral zo onthouden was die loeispannende van de mannen 8. 600ste was op de streep het verschil met de Britse boot. Ja, eerste plek dus. Maar wat zat het dicht bij elkaar. Vorig jaar hadden ze voor het eerst in de geschiedenis goud met die mannen 8. Nu prolongatie van die titel. En als klap op de vuurpijl ook nog eens een wereldrecord. Nou, dit is allemaal natuurlijk heel goed nieuws voor over een paar jaar in Los Angeles. Want daar gaan we natuurlijk allemaal naartoe. Los Angeles, die Olympische Spelen. Bondscoach kreeg na afloop nog even de vraag of hij dit succesvolle WK nog ergens van op had gekeken. En toen zei hij: ja, wat ik verrassend vind is dat we als ploeg zo ongelooflijk dicht bij elkaar zitten. Onze minste prestatie is een 4e plek. Dat is onvoorstelbaar mooi. Ja. Dus het ziet er goed uit.
1: Het WK mountainbiken, daar hoopten Mathieu van der Poel en Puk Pietersen op het podium te staan. Ja. Nou, Mathieu van der Poel kwam niet eens in de buurt. Puk Pietersen, net niet, hè?
8: Nee. Kijk, Van der Poel die moest vanaf de 5e startrij beginnen, omdat hij niet hoog op de ranglijst staat. Hij wilde dus vanaf de start aan een inhaalrace beginnen, maar kreeg daar weinig ruimte voor. Kon eigenlijk zelf ook niets forceren. Geen power in de benen, dat komt onverwachts, was zijn tekst na afloop. Eindigde uiteindelijk op plaats 30, op 4 minuten en 40 seconden van de Britse wereldkampioen Tom Pidcock. Die startte ook overigens vanaf rij 5. Maar,
1: dus dat zei helemaal niks.
8: De power in de benen, die had hij dus wel. Fenomenale inhaalrace van hem. En bij de vrouwen eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als het gaat om starten. Puk Pietersen die moest ook vanwege haar lage klassering laag starten. Niet van voren starten. Moest dus al snel een achterstand inhalen. Dat lukte niet helemaal. Plekje voor plekje ging ze nog naar voren. Maar de 4e positie was uiteindelijk haar eindpunt. Net buiten het podium dus.
1: Ja, de ondankbare 4e plek.
8: Yep.
1: Dankjewel, Suze.

0: Mark Embor. Good to be.
1: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
2: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
3: Blijf thuis.
2: Dan weet u hoe het echt zit.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
13: Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Aan de Nepalese kant zijn nu 903 lichamen geborgen. In Tibet staat het officieel nog op 16. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden Milou van 17. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega stuurden daarna een brief aan het OM waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat het voor de ouders pijnlijk kan zijn geweest. Om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. De telescoop heeft een haarscherpe camera. De eerste beelden komen waarschijnlijk begin volgend jaar. En op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval.
12: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, zo hard gaat het niet regenen hier, maar we kunnen wel wat buien verwachten, hè?
14: Nou, zo hard niet inderdaad, maar op een enkele plek wateroverlast, dat zou me ook weer niet verbazen, want we hebben te maken inderdaad met stevige buien. En vooral in het noordwestelijk kustgebied trekken die een beetje als een trein over en daar is het dus een komen en gaan. In het binnenland is het op dit moment meest droog, maar de buien zullen ook daar wel gaan opleven in de komende uren. En dat betekent dat je overal rekening moet houden inderdaad met van tijd tot tijd flink wat regen in korte tijd, met onweer en misschien ook wel met windstoten daarbij. Temperatuur aan de magere kant 18 tot 20 graden vandaag en die waarde moet natuurlijk nog bereikt worden. In de loop van de middag wordt het in het zuidwesten wat minder nat, maar of het ook helemaal droog wordt, dat durf ik te betwijfelen.
12: En hoe zien dan de komende dagen eruit?
14: Ja, die buien voor vanavond en vannacht die zijn inderdaad echt veel minder in aantal. In het noorden komen ze nog wel voor. In het zuiden is het vrijwel droog met opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 12 en 15 graden. En dan morgen overdag in het noorden vooral nog wel een enkele bui. In de ochtend dan met name. Daarna is het vrijwel overal droog. De zon schijnt regelmatig. Een matige westelijke wind en 20 of 21 graden. Best een aardige dag. Maar de wisselvalligheid keert daarna wel terug. Woensdag in de vorm van een enkele bui en lokaal. Maar daarna regent het vaker. Temperatuur rond of net boven de 20 graden.
12: Marco, dankjewel. Bianca, hoe gaat het de weg?
3: Nou, de spits komt steeds verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file in totaal. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Want daar heb je een kwartiertijdverlies door een ongeluk bij knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Stroe en Hoevelaken. En ook op de A50 is het druk daar van Apeldoorn naar Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Vertraging is een kwartier. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, daar sta je ook een kwartier in de file voor knooppunt Hattemerbroek.
12: De politiek vreest dat buitenlandse studenten in Nederland geld kosten, maar ze leveren juist geld op. Zometeen het CPB dat het berekende.
11: Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
15: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Deze week begint het nieuwe collegejaar. En van de studenten in de collegebanken komen er duizenden uit het buitenland. In de politiek zijn al langer zorgen over wat zij Nederland kosten. Maar het nieuwe onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt nu dat internationale studenten Nederland gemiddeld juist geld opleveren. Paul Verstraeten is programmaleider van het CPB en hij vertelt welke kosten de overheid maakt wanneer een internationale student hier komt studeren.
6: Dat verschilt per groep studenten. Als de groep studenten uit binnen de Europese Unie komt, dan draagt de overheid bij aan het collegegeld dat die studenten moeten betalen. En hebben die studenten in sommige gevallen ook recht op studiefinanciering. Als dus internationale studenten van buiten de Europese Unie komen, dan heeft de overheid relatief weinig kosten. Omdat die studenten hun collegegeld volledig zelf betalen. En ze hebben in veruit de meeste gevallen ook helemaal geen recht op studiefinanciering.
5: Maar blijkbaar leveren ze zelfs geld op. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. Dat komt omdat als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
5: En hoeveel van die internationale studenten blijven hier ook?
6: Ja, ook dat verschilt dus weer tussen die twee verschillende groepen. Van de internationale studenten die van binnen de Europese Unie komt, is het ongeveer 1 op de 5 die na hun studie langdurig in Nederland blijft. En van buiten de Europese Unie is dat ongeveer het dubbele. Dus dan heb je het over 2 van de 5 internationale studenten die hier blijft.
5: Dat is toch wel opvallend. Dus als ze van buiten de EU komen, dan zijn ze meer geneigd om hier te blijven dan van binnen de EU.
6: Ja, dat klopt. Kijk, binnen de Europese Unie is er natuurlijk ook gewoon vrij verkeer van personen. Dus als een internationale student van binnen de Europese Unie hier komt studeren, hebben ze in principe de handen vrij om vervolgens in een ander land hun carrière te vervolgen. Terwijl als je bij studenten van buiten de Europese Unie is dat niet zo. Dus dan is vaak ook hier studeren en hier ook een diploma behalen is ook een beetje een ticket tot de arbeidsmarkt. Of in ieder geval, je kunt hier niet onbeperkt blijven, maar het biedt wat extra mogelijkheden. En dan kiest die internationale student blijkbaar ook wel heel specifiek voor Nederland. Dus is het bij die groep studenten ook wel wat groter, de kans wat groter dat ze vervolgens ook echt in Nederland blijven werken.
5: Nou had het kabinet Schoof, het vorige kabinet, ooit plannen om de instroom van de internationale studenten te beperken. Hè, om geld te besparen, zeiden ze toen. Nou, dat geldt dus eigenlijk vooral in het geval van EU-studenten. Maar waar bijvoorbeeld ook zorg over de druk op de woningmarkt, de kosten voor sociale voorzieningen. Hoe heeft u dat ook meegenomen?
6: Ja, daar hebben we wel naar gekeken. Het is inderdaad zo dat internationale studenten dat die wat extra druk kunnen zetten op een woningmarkt die op dit moment sowieso al best wel oververhit is. Maar dat is een effect dat vooral op de korte termijn kan spelen. Waarbij de woningmarkt op de korte termijn nog wat moeite heeft om zich aan te passen aan een nieuwe situatie waarin je wat meer internationale studenten hebt. Op de lange termijn verwachten we eigenlijk niet dat meer of minder instroom van internationale studenten echt heel veel effecten heeft op de woningmarkt. En nog even wil ik nog even terugkomen op wat je net zei over dat internationale studenten van binnen de Europese Unie, dat die wel geld kosten. Dat is dus wel echt vooral binnen tijdens de studiefase. Dan kosten ze geld. Ook voor die studenten geldt dat als ze hier blijven, dat ze dan gewoon geld opleveren vanwege die belasting die ze betalen.
5: Zei Paul Verstraat, de programmaleider van het Centraal Planbureau.
7: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
7: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Hey Astrid, een vraagje.
10: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
7: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
11: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
7: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: 4 keer goud, 3 keer zilver en 3 keer brons. Dat is de oogst van de Nederlandse roeiploeg op de bosbaan in Amsterdam tijdens het WK. Prachtig goud was er voor het vlaggenschip, de Holland 8. 600ste hield de Nederlandse boot op de finish over op de Britten. Dolle vreugde daardoor, maar ook emoties. Bijvoorbeeld bij Jan van der Bij.
12: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden. Had ik begrafenis. En deze gasten hebben gewoon gemaakt dat ik naar de uitvaart kon. En nu doen we dit, jongen. Dus ja, alles gaat alle kanten op. Dus een mooi interview wordt het niet. Maar ja, en zo trots op deze gasten gewoon. Dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat. Ja, is gewoon geweldig.
13: Gecondoleerd. Het heeft je ook kracht gegeven.
12: Ja, zeker. Ja, ja, ik denk ook andere gasten wel. Maar volgens mij wou iedereen heel graag. Dus ja, dat is gewoon geweldig hoe dat dan leeft in de ploeg. En dat maakt echt heel vet om dat samen zo goed te kunnen zetten.
13: Door jij... Gefeliciteerd, joh.
14: Ja, dankjewel.
13: Kikker toch?
14: Ja, zeker. Tweede WK en tweede wereldtitel. Dus dat is niet normaal, maar wel heel erg bijzonder. En zeker heel vet om het hier thuis te doen. Voor alle vrienden en familie. En dan besef ik nu pas eigenlijk wat we gedaan hebben.
13: Finn, het is al geland, toch? Ja, hè? Of zit het allemaal nog in een roes?
15: Nou, het is wel redelijk geland, hoor. We hebben gelukkig niet zo hard hoeven racen, dus... Nee, het was een hele zware race. Maar ja, op deze manier in Amsterdam voor op thuiswater mogen winnen... en dan met de wereldrecord, ja, beter kan eigenlijk niet.
5: De roeiers van de Holland 8 in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. En die liep daarna door naar de hoofdcoach van de roeiers, Titus Wijsgede. Hoe kijkt hij terug op dit WK in eigen land?
16: Ja, het is uiteindelijk echt een fantastisch toernooi geworden... met toernooi in eigen land. Ongelooflijk veel publiek. En dat publiek, er stonden 10.000 mensen langs de kant vandaag en gisteren en eergisteren. Dat was een onvergetelijke ervaring. Zowel voor ons als roeiers, maar ook voor het publiek. En we hebben, ik denk dat ook alle roeiers er ongelooflijk veel steun aan hebben gehad. Uiteindelijk in dat zij zo'n muur van geluid inroeiden. En dat was elke roeier die ik heb gesproken, die vond het echt helemaal geweldig.
17: Ik had begrepen dat jullie daar ook een beetje op getraind hebben, hè? Van hoe wel of niet daarmee om te gaan. Want als jullie van het boothuis naar de start roeien, dan roeien jullie aan de zijkant. En dan moet je toch langs die massa van publiek, van kijk je nou wel naar het publiek, zwaaien of blijf je in focus? Klopt dat?
16: Nou, er zijn sommige ploegen die hebben daar inderdaad even een aandachtspunt van gemaakt. En dat was natuurlijk ook een soort van hilarisch in de voorbereiding. Maar dat gaf ook wel weer de sfeer aan hoe ongelooflijk veel zin iedereen erin had. Ja.
17: Ongekend, inderdaad. Wat was de doelstelling en is die doelstelling gehaald?
16: Nou ja, voor het toernooi heb ik het niet heel erg benoemd. Maar de doelstelling was uiteindelijk dat we wel dit toernooi... zeg maar, de doelstelling dat we informatie willen verzamelen voor richting LA. Maar dat we daar 3 gouden medailles wilden halen hier... die had ik opgeschreven in mijn boekje. En het zijn er 4 geworden, dus dat is hartstikke mooi.
17: Een blije hoofdcoach?
16: Een hele blije hoofdcoach, ja.
17: Het is nu veel te vroeg nu, maar waar zijn er dan? Waar liggen de dingen waarvan je denkt van daar moeten we nu aan gaan werken?
16: Nou, er zijn natuurlijk, het is nooit af. Dus we zijn altijd bezig met dingen te verbeteren en te kijken hoe we harder kunnen. En daar zullen we ook de komende maanden zullen we daar ook weer hard over na gaan denken. En met name waar het over gaat is natuurlijk dat we straks... nu de vizier gaat nu echt richting de Spelen in LA in 28. En daar is ook de afstand is anders. Hè. Die is 1500 meter in plaats van 2000 meter. Dus daar zullen we ook heel specifiek naartoe werken.
17: Die baan inderdaad op de Olympische Spelen van Los Angeles is in, 1500 meter. Dat heeft te maken met een brug en een viaduct. Daar vinden heel veel mensen wat van. Wat vinden jullie daar nou van? Wordt daar nou de komende 2 jaar dan op getraind? Alleen maar op 1500 meter roeien?
16: Nou, wij trainen eigenlijk door wat we nu doen. En wij maken wel speciale accenten. Waardoor we die afstand beter onder controle krijgen. En daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ook al voor dit WK. En daar gaan we de komende maanden, jaar, gaan we dat steeds meer intensiveren.
17: Want waar zit het hem dan in? Je haalt ook een beetje de romantiek, de historie toch weg van het roeien. Door ineens hem in te korten met 500 meter. Lijkt me vervelend voor iedereen.
16: Nou, het is voor iedereen wel even net iets anders denken. En aan de andere kant blijft het nog steeds een roeiwedstrijd van A naar B. En dat zullen we zo snel mogelijk moeten doen. En dat blijft hetzelfde. En dat het net wat korter is, ja, dat vraagt hier en daar om wat aanpassingen. Maar ik denk dat we daar heel goed in kunnen slagen om dat te doen.
5: Zet Titus Wijsgede, hoofdcoach van de Nederlandse roeiploeg, die de Bosbaan dus verliet met 10 medailles. De politie heeft gisteravond supporters van FC Twente aangehouden in het centrum van Leeuwarden. Dat weet Omroep Friesland.
18: Uitsupporters waren niet welkom tijdens de wedstrijd tussen Cambuur en Twente. Na het vuurwerkincident met fans van Feyenoord vorige week besloot Cambuur om het uitvak leeg te laten voor de wedstrijd van gisteren. Het centrum van Leeuwarden was ook afgesloten voor Twente-fans. En daarom zijn er meerdere groepjes weggestuurd die afkomstig waren uit de regio Twente. Hoeveel mensen er zijn opgepakt door de politie is niet bekend. Rijkswaterstaat waarschuwt bij Omroep Rijnmond automobilisten voor de vele werkzaamheden in de regio. Die kunnen tot veel verkeershinder leiden. We gaan uit van vertragingen die kunnen oplopen van een half uur tot een uur, zegt Rijkswaterstaat tegen de regionale omroep. Vooral in de regio rond Rotterdam en de Drechtsteden zijn veel werkzaamheden bezig die echt niet langer konden wachten. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de A15, de A16 en de A20. Rijkswaterstaat roept reizigers dan ook op om waar mogelijk anders te reizen dan met de auto. De meest geopende brug van de provincie Utrecht heeft last van een hardnekkig softwareprobleem. Dat schrijft RTV Utrecht. Het gaat om de brug over de Eem bij Eembrugge, die dit jaar al 9 storingen heeft gehad. Volgens de regionale omroep zijn dat er veel meer dan afgelopen jaren. De brug heeft een gedeelte voor auto's en voor fietsers. En vooral de fietsbrug heeft vaak storingen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties als sommige fietsers hun geduld verliezen en over het gedeelte voor de auto's gaan. Die mogen daar 80 rijden. De provincie zegt tegen RTV Utrecht dat er nu software-specialisten meekijken om het probleem te verhelpen. En in Lelystad was gisteren de laatste dag dat de Batavia te zien was op het water. Het nagemaakte VOC-schip gaat naar Amsterdam voor onderhoud en krijgt daarna een plek op het land. Dat gaat wel even wennen zijn, zeggen deze bezoekers tegen Omroep Flevoland.
19: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
20: We weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs, voordat hij niet meer in het water ligt.
21: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen, hoor.
18: Het opgeknapte schip komt op 2 oktober als het goed is terug, maar dan dus niet meer in het water. Hij krijgt een plekje op de kade.
5: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
22: De meeste vertraging is er tot nu toe in de regio Arnhem. Het heeft ook te maken met een ongeluk op de A12... Van de Duitse grens naar Utrecht sta je ruim een half uur vast tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Daar is de linkerrijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier.

0: Brown Eyed Girl, Van Morrison. Het is 8 minuten voor 8. Texel is vanaf het vasteland volgend jaar niet meer alleen te bereiken met de veerboot vanaf Den Helder. Ook vanaf Den Oever moet een boot gaan varen. En die nieuwe veerboot is op de visserijdagen in Den Oever gepresenteerd. Verslaggever Josephine Treji, jij bent daar in Den Oever. Is het net zo'n veerboot als tussen Den Helder en Texel?
1: Nee, het is wel een beetje anders. Hij is sowieso veel kleiner. Er kunnen maar 150 mensen op. Het is zo'n katamaran. En het is ook anders, want de veerboot vanuit Den Helder, die wordt ook weer gebruikt voor woon-werkverkeer. Heel druk, als je er wel eens op bent geweest, dan weet je hoe dat eruit ziet. Auto's, vrachtwagens, alles. Deze is echt bedoeld voor, ze noemen het ook een recreatieve ferry. Dus echt voor een leuk dagtochtje. Mensen die wat meer willen leren over het wat. Vanaf de lente gaat hij varen. En ik ging net al even aan boord bij de initiatiefnemer Stefan Thijssen.
2: Ja, welkom.
1: Het is toch helemaal gezellig met alle vlaggetjes die hier hangen. Is vanwege de visserijdagen natuurlijk.
2: Ja, klopt. We willen hem graag voor de visserijdagen naar Den Oever toe halen. Om hem te kunnen laten zien aan het publiek.
1: Ja, vanmiddag voor het eerst een rondje varen.
2: Ja, we hebben catering uitgenodigd. En vanmiddag mogen mensen meevaren en gaan we echt over de Waddenzee.
1: Want dat is de bedoeling straks. Van hier naar Texel, Oudeschild. Wie komen hier dan allemaal aan boord? Om tussen lopen van het achterdek. Hier komen de fietsen, denk ik, hè, straks.
2: Ja, hier is het fietsenrek. Er komen nog wat buitenbanken. Ja, en de recreatieve fietser en wandelaar. Dus of de dagtoerist of de longstay. Mensen die op Texel of hier op Wieringen in de omgeving verblijven.
1: En waar is het idee vandaan gekomen? Want het komt echt vanuit de gemeenschap. Jij ook. Je komt hier ook vandaan.
2: Ja.
1: Zullen we dus naar binnen gaan, trouwens? Ik druk even op de knop. Dan komen we binnen. In de binnenruimte dus van de veerboot. Nou, alle stoeltjes staan hier klaar.
2: Ja, het idee is eigenlijk voortgekomen uit de garnalensanering. Dat we wisten dat er 15 garnalenschippers gingen stoppen met hun bedrijf. En ja, goed, tegenwoordig is het heel moeilijk om personeel te krijgen. Dus toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel het moment om wat te doen. En ik had al lang de droom om een verbinding te maken naar Oudeschild, zeg maar. Hier ook toerisme te behouden en bij de havens wel een boost te geven, zeg maar.
1: Ja, want ik zei al, van het is niet alleen de overtocht. Hè. Hoe lang is hij trouwens van hier naar Oudeschild?
2: Een half uurtje.
1: Dus dat scheelt niet heel veel met Den Helder naar Texel?
2: Nee. Het is heel, heel snel over het wat eigenlijk. Het schip gaat ook heel snel.
1: Ja. Nou ja, maar het is meer het idee om ook wat te vertellen dus, hè, over het wat. Hier ook twee schermen hier in de binnenruimte. En er komen straks ook gidsen tijdens de tocht om mensen iets te vertellen. Dus het wordt echt in die zin ook, ja, gaat het meer over de geschiedenis en de natuur.
2: Ja, we hebben juist oude visserlui gevraagd. Of mensen die altijd in de natuur hebben gewerkt om met ons mee te gaan en een vereniging van vrijwilligers op te zetten. En die krijgen van ons een mooie Watt Ranger pak. En die mogen opstappen en vertellen over ja, wat zien we. En we gaan op de heenweg naar Texel over Texel vertellen. En op de terugweg naar Wieringen gaan we over Wieringen vertellen. En ja, dat zal voor de kinderen ook wat een kleinigheidje. En het wordt echt een beleving. Dus je vakantie begint ook echt in Den Oever.
1: Ja, Wieringen dat is?
2: Het hele eiland, het voormalige eiland Wieringen. We zijn natuurlijk vroeger een eiland geweest en daar zijn we nog erg trots op.
1: Ja. Is er ooit een veerboot gegaan van hier naar Texel?
2: Ja, het is vroeger hebben we ooit een kotter. Die is verbouwd tot, fietspont, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen hebben ze een keer vastgestaan op de Waddenzee. Dat was geen succes.
1: Nee. Vandaar dus nu dit, dat dat nooit eerder is bedacht eigenlijk. Ook om natuurlijk Den Helder een beetje te ontlasten. Het staat er natuurlijk altijd vol met die auto's die allemaal op die boot willen.
2: Ja, dat zijn wij ook verbaasd over. Maar ja, goed, het waren hier eigenlijk altijd hele de havens vol met kotters, zeg maar. Dus er was ook niet veel ruimte. Dit is wel het moment, ook omdat men tegenwoordig elektrische fietsen kun je veel, veel kanten op. We werken ook heel nauw samen met de ANWB. Dus het is ook wel het momentum van schippers die vrijkomen, elektrische fietsen die veel langer kunnen rijden. En hier een veerboot.
1: Een rondje test zoals eerder gedaan, bedoel je?
2: Ja, exact.
1: Met de fiets ook.
2: Ja, met de fiets ook.
1: Nou, veel plezier vanmiddag sowieso met de eerste tocht met de genodigden. En dan in de lente op naar Texel.
2: Ja, zeker weten. Zet je fiets maar klaar.
0: Voor die veerboot, nieuwe veerboot vanaf Den Oever naar Texel.
3: NPO Radio 1.
4: Eén vandaag.
5: Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
3: Verdieping bij het nieuws.
6: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op. Toen kwamen we dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
7: Ik schrik hiervan.
8: Ja, je voelt je af en toe vreemdelingen in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
9: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
10: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
9: Oh, sorry.
10: En dat vind ik wel heel jammer.
3: Elke dag een factcheck.
11: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten fictie.
12: Avro Tros met één vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
12: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
15: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
16: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
17: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
17: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
18: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek... over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Ik lijk wel gek!
19: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
12: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het dodental in Nepal is gestegen tot boven de 900 na de overstromingen. En na een kort nachtje gaan de regeringspartijen zo meteen weer om tafel. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: Over een uur onderhandelen coalitiepartijen D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. Tot het begin van de nacht is erover gepraat, maar een akkoord is niet bereikt. In Den Haag is te horen dat er onderhandelingen vastzitten... maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid... en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State... die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16... Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. De reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken... omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven... die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Een brand in een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden... De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon zaterdagavond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water gaat niet, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. Vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitkomt.

0: honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada ruziet met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om het meer, dat op de grens van de twee landen ligt, voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel komt voort uit de handelsoorlog tussen landen. Over en weer zijn onlangs hoge importtarieven ingevoerd. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Hij verloor na 4,5 uur in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op het US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor is er af en toe wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
2: Er staat nu zo'n 300 kilometer file. De meeste dagelijkse files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Vooral in de regio Arnhem, daar staat het wel behoorlijk vast door een ongeluk ook op de A12. Van Duitsland naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Je kunt omrijden door Nijmegen te volgen over de N325 en de A15 en daarna over de A50. Op de A50 staat door het ongeluk ook file, maar dat is van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Vertraging is een kwartier. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Gorkum. Dat levert nu veel vertraging op. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten is dat 40 minuten. Er zijn ook 3 rijstroken dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle staat bij Zwolle Noord een vrachtwagen met pech. Daar is 1 rijstrook dicht en de vertraging vanaf Staphorst is nu 20 minuten.
1: Onze correspondent is in Nepal, in het rampgebied, in een stadje dat compleet is weggevaagd. Zo haar verhaal.
3: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
4: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
5: Blijf thuis.
4: Dan weet u hoe het echt zit.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
13: Onaf, denk ik.
12: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
13: Nou, daar ben ik toch af.
12: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu ruim 900 doden geteld, maar er worden nog altijd duizenden mensen vermist. En het gevaar voor nieuwe overstromingen is nog niet geweken. Correspondent Davy Boerema is onderweg in het rampgebied in Nepal en ze vertelt waar ze nu is.
2: Ik ben in het stadje Betrawati, of in ieder geval wat daar nog van over is. Deze stad is 5 dagen lang onbereikbaar geweest. Maar nu is het, de wegen hier zijn opengegaan, net vanochtend. En we konden met onze jeep hierheen komen. Het betekent nog niet dat hulpgoederen hierheen kunnen komen. Dat is nog steeds heel moeilijk. Het is 95% verwoest. Er wonen hier 50.000 mensen. En ja, ik zie eigenlijk nu, ik kijk uit over het stadje en ik zie niks, ik zie alleen maar modder. Een paar hoge gebouwen die met een paar verdiepingen daar nog bovenuit steken. Maar er is niks van dit stadje over.
1: Het reddingswerk, dat is wel aan de gang. Je zegt al, waar je nu bent, dat is lang onbereikbaar geweest. Wat heeft de grootste prioriteit op dit moment?
2: Nou, het bericht wat net naar buiten kwam is dat er nog heel veel medewerkers van waterkrachtcentrales vastzitten. Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord, maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen. Die lopen iets scheef, waardoor het water daar minder makkelijk in kan en ze denken dat ze daar beter en veiliger zitten. Er was ook een medewerker van de elektriciteitscentrales die werd overvraagd door alle familieleden. Hij zei, ik sta onder zware druk. Ik probeer informatie te geven, maar het is gewoon heel moeilijk. Een dronebestuurder die ik sprak, die zei, met hittedrones kunnen we kijken of daar inderdaad nog warmte is van lichamen die dus nog in leven zijn, mensen die daar levend zitten. En dat zijn ze nu aan het proberen.
1: De afgelopen dagen werd ook iedere keer gewaarschuwd dat er een nieuwe vloedgolf kon komen. Is dat risico er nog steeds?
2: Ja, dat risico is er. Het is wel heel lastig, want die meren vormen zich. Het wordt gemonitord aan Chinese zijde en aan Nepalese zijde. Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Dus langzaam is die ook weer een ander pad aan het zoeken. Iedereen heeft analyses. Iedereen vertelt wat anders. En de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
1: Maar jullie zijn daar aan het werk. Dus hoe zorg je dan zelf dat je veilig blijft?
2: Ja, het zijn dingen als letten op de waterstand. Gaat die omhoog? Letten op de kleur van het water. Verandert die? Maar ja, je bent ook aan het werk. Dus je kan niet de hele tijd naar die rivier kijken. Je bent afhankelijk van alarmsignalen. Dus in het nieuws of door politie. We houden hier ook contact met politiemensen. Maar ook die, omdat meetsystemen die er stonden, die zijn allemaal weggevaagd. Dus we horen ook van de politie dat zij gewoon mensen langs de rivier aan het bellen zijn. En dan zeggen van, ja, hoe zit dat dan met die kleur van het water en de waterstand? Is het omhoog gegaan? Gisteren ging het dan weer een tijdje omhoog. En dan denk je van, ja, moet je weg? Is het veilig om weg te gaan? Of is het juist veilig om op dezelfde plek te blijven? Ik vind het heel lastig. Net zoals de mensen hier, je weet niet wat komen gaat en je doet maar wat je op dat moment juist lijkt en verder kan je gewoon niet.
1: Maar ben je dan wel je omgeving aan het scannen van waar zitten de hoogpunten, waar kan ik eventueel naartoe?
2: Ja, dat klopt. Wat je toch wel ziet is dat de huizen die het hoog staan, die hebben het gehaald. De mensen die omhoog konden vluchten, die hebben het gehaald. Dus je moet gewoon een vluchtweg weten te vinden. Of in ieder geval waar je bent, uitkijken naar de optie. Als het water omhoog komt, waar ga je dan heen? En dat zijn we constant aan het doen hier.
1: Zei correspondent Davy Boerema vanuit Nepal. En de situatie is dus nog steeds uiterst instabiel. Het gevaar is nog niet geweken. Benjamin Kamfort is universitair docent aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet onderzoek naar aardverschuivingen. Hij vertelt wat er nu wordt gedaan om de boel in de gaten te houden.
3: als we die instabiliteit wat willen monitoren, is het ook wel belangrijk om te weten wat er precies gebeurd is. En de afgelopen dagen zijn daar toch wel goede stappen gezet. Dus men dacht eigenlijk eerst dat het een instorten van een gletsjer was, die de hele vloedgolf heeft veroorzaakt. Uiteindelijk bleek het een reusachtige aardverschuiving te zijn. En dus die gletsjer is samen met die aardverschuiving naar beneden gestort en heeft dus die hele vloedgolf veroorzaakt. En wat men dus nu doet eigenlijk om het te monitoren, zijn eigenlijk twee zaken. Dus je moet eigenlijk eerst en vooral kijken of dat de locatie waar die aardverschuiving plaats heeft gevonden stabiel is. Dus dat is niet makkelijk. Dat is een geweldig ontoegankelijk gebied. We zitten daar boven de 5000 meter. Dus we gebruiken dan satellietbeelden en ze zullen als dat mogelijk is ook drones gebruiken waarschijnlijk. En daarnaast kijkt men ook naar seismische data. Dus normaal worden die gebruikt om aardbevingen te monitoren. Maar uiteindelijk registreren die trillingen aan het oppervlak. Dus als er een aardverschuiving plaatsvindt of er valt een hoop steen naar beneden, ziet men dat ook. Dus dat zijn dingen die men doet om de site zelf te monitoren. En dan daarnaast is dit natuurlijk wat we noemen een cascading hazard. Dus dat is een aaneenschakeling van verschillende rampen. Eerst die aardverschuiving, dan die storten van steen naar beneden en uiteindelijk die die stortvloed en die vloedgolf. Nu, dat is een geweldige massa aan materiaal geweest. Men schat nu in dat dat iets van een 400 miljoen ton zal zijn. Ter referentie, dat zijn ongeveer 1000 Empire State Buildings. Dus dat is echt een geweldige massa materiaal die zich in baan naar beneden probeert te vinden. En mensen die daar waren, die beschreven het ook als een soort massa van vloeibaar beton. Hè, met puin, rotsen, ijs en water. En het gevaar ontstaat nu als dat water inderdaad wegtrekt, hè, wat je ook aangaf. Al dat sediment, dat puin, ligt er nog. En het regent ook frequent in dit gebied. Hè, dus de moesson is daar bezig. En het risico is, en het is ook gebeurd, dat er zich meren vormen achter dat sediment. En dan vorm je eigenlijk een stuwmeer, zoals je dat kent uit de bergen, maar dan niet met een mooie betonnen wand, maar een heel poreuze, losse wand uit sediment. Hè. Dus een van die meren bevatte meer dan bij wijze van spreken 1000 Olympische zwembaden water. Ja. Dus als die doorbreken, is dat een geweldig probleem.
1: Want dat doorbreken, dat zou dus heel goed kunnen.
3: Dat kan zeker. Ja.
1: En hebben de wetenschappers dat op tijd door, is dan de vraag.
3: Ja. Dus in dit geval is het zo dat men eigenlijk een monitoringteam heeft gestuurd. Dus China heeft ook een groep ingenieurs gestuurd om dat te monitoren. In sommige gevallen probeert men die meer dan te draineren. Dus door een kanaal te graven. Heeft men hier niet kunnen doen. Het is eigenlijk heel ontoegankelijk. Dus men heeft vooral gemonitord. En het goede nieuws in dit geval is wel dat die meren over het weekend eigenlijk natuurlijk grotendeels leeggelopen zijn. Dus dat specifieke vaar is geweken. Maar er blijft natuurlijk risico. Hè. Het is een heel nat gebied, er ligt heel veel los materiaal. Dus er moet constant gemonitord worden.
1: Ja, ja. En het enige wat je dan op dat moment kunt doen, stelt komt wel los, is waarschuwen, wegwezen.
3: Ja, dan spreken we inderdaad over early warning, hè, wat men kan doen. Dat kan men nu doen als het loskomt, dat kan men ook doen als de ramp aan het gebeuren is. Die regio is daar ook heel gevoelig voor. Hè. Dus we zitten in heel hoge bergketens met heel steile flanken. Dus dingen als dit gebeuren, hè, dus dat is inherent aan het gebied. Voorkomen is onmogelijk. Het goed monitoren en waarschuwen is enorm belangrijk. En dat kunnen we beter doen dan wat er nu gebeurd is.
1: Ja. Ja. Het had dus te maken, zegt u, met al het puin wat naar beneden is gekomen. Maar heeft het toch ook te maken met de klimaatverandering? Want hebben die gletsjers wel een rol gespeeld?
3: Dus kijk, dat is een moeilijk antwoord om specifiek voor dit geval te zeggen. Het systeem wordt ook nog bestudeerd door heel wat onderzoekers. Het is zo dat door de klimaatverandering wel de permafrost langzaam ontdooit. En dat gaat sneller dan dat het zou gaan als er geen klimaatverandering was. En permafrost is eigenlijk bevroren rots. Hè. Dus als die ontdooit, dan lost de lijm op die de rotsen samenhoudt. Hè, dus dat kan een impact hebben. En daarnaast is het ook zo dat we versnelde gletsjersmelting zien in dit gebied. En dat kan dan weer zorgen dat we meer water tussen de rotsen krijgen en die dus gaan helpen om eigenlijk het geheel te laten glijden. Hè, dus de oorzaken van zo'n massabeweging die kunnen in de hand geholpen worden door de klimaatverandering. Maar specifiek in dit gebied is het moeilijk daar iets over te zeggen. En het is ook zo dat op geologische schaal dit vaker gebeurt. Ja.
1: Zijn universitair docent aardwetenschappen Benjamin Kampvoorts. Oekraïne wil dat Nederland snel 2 miljard euro aan militaire steun overmaakt. De Oekraïnse ambassadeur vraagt erom in de Telegraaf.
4: Oekraïne zou dat geld volgens de krant willen gebruiken om zich te beschermen tegen de raketaanvallen vanuit Rusland. In Den Haag wordt vandaag weer onderhandeld over de begroting. Daarin is ook steun voor Oekraïne opgenomen. De ambassadeur vraagt nu of die steun die al is toegezegd alvast uitbetaald kan worden. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna 600 euro per jaar duurder uit dan een half jaar geleden. Dat weet nu.nl. Wie in februari een nieuw vast contract afsloot betaalde gemiddeld zo'n 1,20 euro per kubieke meter gas. Inmiddels is dat ongeveer 1,52 euro. Een stijging van bijna 27%. De stroomprijs steeg in diezelfde periode iets minder hard, zo'n 22%. En het leven van veel Iraniërs is flink achteruit gegaan na 6 maanden oorlog tussen de VS en Iran. Dat weet Al Jazeera. De inflatie is bijna 90% in Iran. Voedsel is zelfs 127% duurder geworden vergeleken met vorig jaar. Al Jazeera sprak een inwoner van Teheran. Zij vertelt dat ze droomt van een wereld waarin Iran niet voortdurend overhoop ligt met andere landen. Ze is gefrustreerd omdat gewone Iraniërs zoals zij niets te zeggen hebben. En die oorlog in het Midden-Oosten heeft ook effect op de huizenprijzen. Bij het FD is te horen hoe dat zit. De rentes lopen op en dat geldt ook voor de hypotheekrente. Kopers hebben daardoor minder te besteden. De prijzen vlakken af, maar een prijsdaling, dat zit er nog niet in, zegt deze woningmarktexpert van het FD.
5: Dat is ook de mening die verschillende experts hebben die wij voor dit verhaal hebben gesproken. Zij verwachten dat het een gematigde prijsstijging zullen zijn. Omdat, en dat onderschrijven ook verschillende cijfers over de woningmarkt, de onderliggende vraag naar woningen, koopwoningen, nog altijd heel hoog in Nederland is. En het aanbod structureel krap is.
4: Vooral starters hebben volgens hem last van de hoge hypotheekrentes. Een Australische vrouw heeft haar verhaal gedaan over hoe ze een haaienaanval overleefde. Dat schrijft de BBC. Leah Stewart werd in juni onder water getrokken door een 4 meter lange haai die in haar dij en armen beet. Ze is haar linkerarm kwijt, maar Stewart kan het dus nog wel navertellen dat ze de haai meerdere keren op zijn neus sloeg. Stewart zegt dat ze tijdens het gevecht aan haar dochter moest denken en dat gaf haar extra kracht.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
6: Er staan lange files op de wegen naar Utrecht door een ongeluk op de A27. Van Hilversum naar Utrecht heb je voor knooppunt Lunette 3 kwartier vertraging. Ze zijn aan het bergen en de rechterrijstrook is daarom dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar is de vertraging nu meer dan een uur.
0: NPO
7: Radio 1.
0: NOS Radio 1-journaal.
1: Het West-Afrikaanse Niger is mogelijk ontkomen aan een staatsgreep. Afgelopen zaterdag openden militairen het vuur op het vliegveld van de hoofdstad Niamey. Nu is de rust weer hersteld en de minister van Economische Zaken van Niger zei gisteravond dat er een les is geleerd en dat het leger moedig moet blijven.
8: Je pense une leçon a été administré hier sur le lieu de saluer la vaillance et le courage et le sens de responsabilité.
1: En het leger moet ook verantwoordelijkheid tonen, zei de minister. Afrika-correspondent Maurice Leden vanuit Senegal. Wat gebeurde er zaterdag allemaal?
9: Afgelopen zaterdag is er een coup-poging geweest. Het vliegveld van Niger, van Niamey, de hoofdstad, werd onder vuur genomen. En dat is dit jaar al de derde keer. Op het vliegveld van Niamey is niet alleen burgerluchtvaart actief, maar er is ook een militaire basis geconcentreerd. Daar werden militairen gegijzeld. Ook waren er schoten in de buurt van het presidentieel paleis. En ja, wat opmerkelijk is, na de eerdere aanvallen dit jaar die gedaan werden door jihadistische groeperingen, ging het dit keer om militairen uit het eigen leger. En Niger staat onder leiding van een militaire junta. En die werden dus dit keer aangevallen door mensen uit hun eigen gelederen.
1: Maar waarom zou een deel van het leger het willen opnemen tegen de eigen legerleiding dan?
9: Nou, het heeft er eigenlijk mee te maken dat er grote onvrede is over hoe de junta militair regime tegenwicht wil bieden tegen het geweld van de jihadistische groeperingen. Toen de junta de macht overnam in 2023 gaven ze aan van, nou, wij gaan het anders doen dan de regering die er nu zit. Wij hebben wel een antwoord op dit jihadistische geweld. Maar tot nu toe hebben ze daar helemaal geen antwoord op. Het ontbreekt aan een strategie. Ze lijden enorme verliezen, waarbij ze eigenlijk ook nog eens het aantal slachtoffers en de geleden verliezen een beetje downgraden. Dus eigenlijk aangeven dat het allemaal minder erg is dan het daadwerkelijk is. En degene die daar het meest last van hebben, zijn natuurlijk de militairen aan het front. Het ontbreekt hen aan van alles. Ze lijden voortdurend verliezen, worden constant aangevallen. En dit bleek een signaal van, we trekken het niet meer. We willen verandering van de macht.
1: Die jihadistische groepering, hè? Wat is op dit moment hun rol in Niger?
9: Ja, die groepen die controleren grote delen van het land. Er zijn groepen gelinkt aan IS, aan Al-Qaeda. En omdat Niger een van de landen is met de jongste bevolkingen ter wereld, een gemiddelde leeftijd van 16, winnen ze ook enorm aan trein. Want zij kunnen die jonge mensen die vaak in armoede leven ook nog enig perspectief bieden. Dus die sluiten zich daarbij aan en die worden eigenlijk alsmaar sterker. En omdat de junta dus breekt aan een goede strategie, kunnen ze eigenlijk moeilijk tegen verzetten. En daarnaast is Niger ook nog een ontzettend groot land. Dus het is heel moeilijk om dat te controleren en om iets te doen tegen dat oprukkende jihadisme.
1: En blijkbaar was er in deze coup-poging, als we daar weer even naar kijken, er ook een rol voor het Afrika-korps. Dat wordt door Rusland gecontroleerd. Hoe zit het dan daarmee?
9: Ja, uiteindelijk is er vanuit het regime een officieel verzoek naar het Afrika-korps gegaan. Althans, zo zou het zijn gegaan. En die hebben ingegrepen. Die hebben aangegeven van, we zitten hier met 200-300 militairen en dit moet nu stoppen. Dus dat is uiteindelijk ook gebeurd. En dat Afrika-korps is een soort exportproduct van Rusland. Zij geven verschillende regimes op het continent militaire steun. In ruil daarvoor willen zij grondstoffen. En zij hebben dus, uiteindelijk zijn zij tussen beiden gekomen. En de vraag is dan nu van, tegen welke prijs? Welke prijs betaalt de junta hier dan nu weer voor? Wat wil Afrika-korps hiervoor terug? Het zal in ieder geval ervoor zorgen dat ze ook in dit land hun positie weer hebben verstevigd. Want als ze tussen beiden moeten komen, dan staat er vast wel iets tegenover.
1: Ja, het is nu dus weer rustig, maar blijft het dan zo?
9: Ja, dat is echt de vraag. Ik bedoel, dit is de derde keer dat het vliegveld wordt aangevallen. De derde keer dat dat de macht onder druk komt te staan. En dan nu ook nog eens uit de eigen gelederen. Het was dit weekend echt ongelooflijk spannend om het te volgen. Van, ga dit regime vallen of niet? En dit lijkt me echt een enorme klap. Er is wel veel steun vanuit de buurlanden voor het regime. Die hebben ook weer militaire steun toegezegd. Maar goed, dat jihadisme blijft ook maar oprukken. Dus de vraag is, kunnen ze daar iets tegen doen? En hoe blijft het sentiment onder de eigen militairen? Er wordt gezegd, we spreken namelijk op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ze moeten wel winsten gaan boeken op het front, zeg maar. Ja, aan het front.
1: Maurice, dankjewel. Correspondent Maurice Leden. Over ruim een uur Stand.nl met Roos. Roos, goedemorgen.
7: Astrid, goedemorgen. Ja, het was vorige week al bijna dagelijks nieuws. Wie met wie? Misschien wel vooral meer wie met wie niet. In Den Haag draait het deze dagen om begrotingsonderhandelingen. Dat het lastig is met de oppositie, dat is nog één ding. Maar nu loopt het ook in de minderheidscoalitie stroef. Kon je ook horen natuurlijk hier op de zender vanmorgen. Inhoudelijk komt het erop neer dat de VVD meer geld vrij wil maken voor vermogenden. En D66 en CDA die willen dat niet. De plannen moeten uiterlijk komende nacht voor advies naar de Raad van State. En dus gaan de coalitiepartners vandaag nog eventjes door met armpje drukken. We gaan erover praten in Stand.nl. De stelling is vandaag, het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten. Ik ben heel erg benieuwd hoe u kijkt naar de onderhandelingen in Den Haag. Eigenlijk naar de afgelopen dagen. Gaat het nog genoeg over de inhoud of is het politieke spel bepalend? Ik zei het al, we horen de hele tijd, ik wil niet met links of ik wil niet met rechts. Ja, is dat nog waar het over zou moeten gaan? Of zou het echt toch moeten gaan over de inhoud? Het lijkt mij een retorische vraag. Maar goed, ik wil u heel graag horen hierover. Zegt u, iedereen zou water bij de wijn moeten doen? Of zegt u, nee, ik vind het eigenlijk wel fijn dat de partij waar ik op heb gestemd, dat die de poot stijf houdt. U kunt meepraten door te bellen met 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. Tias, School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Verbreed je perspectief bij Tias. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
15: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
16: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
17: Onaf, denk ik.
16: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
17: Nou, daar ben ik toch af.
16: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
4: Na de vloedgolven in Nepal zijn nu 903 lichamen geborgen. In Tibet staat het dodental officieel nog op 16. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting voor middernacht naar de Raad van State sturen. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Tennisser Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open al uitgeschakeld. Dat gebeurde hem nog nooit. De viervoudig winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Navone.
1: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe staat het met de buien?
19: Ja, die liggen zo'n beetje over de westelijke helft van het land. In het oosten is het nu meest droog, met nog wat opklaringen misschien. Die buien komen ook die kant op, gaan zich verder ontwikkelen. En het hele land krijgt vandaag met wisselvallige condities te maken. Ik denk dat de meeste buien zich wel richten op het noordwesten. Daar kunnen de neerslaghoeveelheden ook flink oplopen. Maar goed, tref je in het binnenland een keer zo'n felle bui, dan valt er ook in korte tijd veel regen. Kan onweer bij voorkomen, misschien ook windvlagen. En tussen de buien door, als er echt een klein beetje zon, het wordt vandaag zo'n 18 tot 20 graden.
1: En hierna?
19: Nou, in de loop van de middag begint de buiigheid al wel weer wat af te nemen, vooral in het zuidwesten. Dat zet door in de avond en nacht. Dan wordt het in het zuiden overwegend droog met opklaring. In het noorden blijft nog wel een bui mogelijk. En ook morgenochtend is vooral in het noorden nog een enkele bui actief. En daarna is het ook daar droog. De zon schijnt regelmatig. Morgen een rustige dag, matige westelijke wind en 20 of 21 graden. Maar de wisselvalligheid keert daarna langzaam maar zeker toch weer terug. Woensdag in de vorm van een enkele bui. Donderdag regent het alweer vaker en ook vrijdag is er regelmatig sprake van regenval en heeft de zon het wat lastig. Temperatuur blijft wel rond of net iets boven de 20 graden uitkomen.
1: Marco, dankjewel. En Bianca, alle schoolvakanties voorbij en regen, dat is te merken.
6: Ja, in de Randstad staan onder meer de meeste files. Vooral in het westen van het land heeft het verkeer ook last van die regen. Maar ook in Gelderland moet je rekening houden met behoorlijk wat vertraging. Dat heeft her en der ook te maken met ongelukken of de nasleep daarvan. Want de A12 bij Arnhem is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. Verkeer vanuit Duitsland naar Utrecht heeft nog wel een kwartier tijdverlies daar. Op de A27 van Almere naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Utrecht, maar ook daar is de weg weer vrij. Toch heb je nog wel 25 minuten vertraging. En daardoor loopt het ook nog vast op de A28 vanuit Amersfoort. Bij Utrecht heb je ook nog 3 kwartier oponthoud daar. En op de A28 van Groningen naar Zwolle staat een flinke file tussen Staphorst en Zwolle-Noord door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten.
1: In Mede in Groningen staat een hoogspanningsstation in brand. En die brand is moeilijk te blussen, zo de veiligheidsregio.
20: Ster. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
17: Onaf, denk ik.
22: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
17: Nou, daar ben ik toch af.
22: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
25: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
27: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
28: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
29: Blijf thuis.
28: Dan weet u hoe het echt zit.
1: Sinds zaterdagavond woedt er een brand in een hoogspanningsstation in Mede in Groningen. Het lukt de brandweer niet om het vuur te blussen en dus is de verwachting dat die brand voorlopig nog wel eventjes doorgaat. Annegreet Nijhoff van de Veiligheidsregio Groningen, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
1: Hoe is de situatie op dit moment?
30: Nou, we hebben wat dat betreft goed nieuws. De brand werd vannacht wat minder heftig. Dus we hebben een poging kunnen doen om het te blussen met schuim. En de brand is nog voorlopig niet uit, maar hij is wat minder heftig geworden. En daardoor is gelukkig ook de rook in de omgeving wat minder geworden.
1: Wat maakt het zo moeilijk om dit uit te krijgen, deze brand?
30: Nou, het is een transformatorstation van Tennet. Er zit 140.000 liter koelolie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. Op dit moment zijn er 3 fasen daarvan in brand of al deels uitgebrand. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden. Water erop gooien, dat gaat niet, want dan wordt het nog groter. En afdekken met schuim lukt ook niet, want de koelolie zit in kelders. En vanwege de veiligheid van onze medewerkers lukte dat gewoon niet om daarbij te komen.
1: Maar het is nu wel met schuim gelukt. Hoe is dat dan gegaan?
30: Ja, dat is ook van buitenaf gegaan. Onze strategie is nog steeds dat we van buitenaf alle pogingen tot blussen doen. Dus we komen het gebouw niet in. En van buitenaf is er dus nu schuim opgelegd.
1: U zei het is nog niet uit. Dus hoe lang gaat het nog duren, denkt u, voordat het wel uit is?
30: Ja, de brand is heel onvoorspelbaar. Zoals u dus hoort, vannacht werd hij wat minder heftig. En gisteren was hij juist weer, leidde hij af en toe wat op. Dus we kunnen niks over de duur van de brand verder zeggen. Dat is gewoon afwachten.
1: En hoe zit het met gebouwen, panden in de buurt?
30: Ja, het is gelukkig op het terrein van Tennet. En daar blijft het ook in de buurt. Er zijn natuurlijk wel wonen mensen. Maar het is gelukkig een vrij rustig gebied. Maar op het terrein van Tennet, daar staat 1 gebouw naast het pand wat nu in brand staat. En die koelen we ook actief, zodat die hopelijk niet wordt aangestraald en niet in de brand vliegt.
1: Nee, hopelijk. Dus u weet dat niet helemaal zeker?
30: Nou ja, dat kunnen we natuurlijk nooit met zekerheid zeggen totdat de brand helemaal uit is. Maar we doen er alles aan. Hij wordt vanaf moment 1 gekoeld. En tot nu toe is die poging gaat gewoon goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
1: Is er al iets te zeggen over hoe die brand kon ontstaan?
30: Nee, hebben we geen beeld bij en kunnen we dus op dit moment niks over zeggen.
1: Er kwam dus flink wat rook vrij, hè? Zwarte rook. Nu is dat wat minder, zei u, dat dan gelukkig vrijwel voorbij is. Maar stel dat het toch weer komt, wat is het advies aan mensen die in de buurt wonen?
30: Ja, ons advies blijft gewoon ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten op het moment dat men er last van heeft. En er komt ook wel een geur bij vrij die in de omgeving wordt geroken. En die geur die is met name heel hinderlijk en vervelend. Maar niet schadelijk voor de gezondheid.
1: Dank. Annegreet Nijhoff van Veiligheidsregio Groningen. Nederland moet niet vollopen met wolven. In een interview met de Telegraaf zegt landbouwstaatssecretaris Erkens dat hij niet ziet in een ecologisch scenario waarin het aantal wolvenroedels fors verder groeit. Staatssecretaris Silvio Erkens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En wat noemt u dan forse groei?
2: Nou, we hebben op dit moment circa 13, 14 roedelswolven. Er zijn meer dan 100 wolven in Nederland. Je ziet dat er al relatief veel onrust over ontstaat, incidenten zijn. En dit advies geeft aan dat het moet doorgroeien naar ongeveer 56 roedels. Ja, dat is een verviervoudiging. Dat is echt te veel in een klein land als Nederland.
1: Ja, want dan kom je uit op zo'n 250 tot 300 wolven?
2: Ja, dan ga je ruim boven de 300 uitkomen. Dus dat is echt een flinke groei zou dat zijn.
1: En daarvoor zegt u, daarvoor is Nederland te klein?
2: Ja, dus wat je eigenlijk ziet is dat zo'n onderzoek gebaseerd is op hoe groot moet een gezonde populatie wolven zijn in Nederland. Alleen, die wolven houden zich niet aan landsgrenzen. Dus wij delen de wolvenpopulatie met Duitsland, met Denemarken. Dus mijn insteek zou dan ook zijn, laten we met hun afspraken maken. En dan kom je een heel aantal andere, een aantal wolven uit wat anders is dan die 300-400. Wat veel dichter zal zitten op wat we nu hebben. En het gaat me uiteindelijk ook niet per se om dat aantal. Maar het gaat me vooral om het aantal incidenten te voorkomen. Ik was een tijd geleden in Barneveld. En daar zag je dat schoolkinderen inderdaad ook vanuit hun ouders te horen krijgen dat ze in de avond niet meer vanuit school terug kunnen fietsen en zo. En dat wil je echt voorkomen op veel plekken in Nederland.
1: U zei om de populatie gezond te houden is dat advies hè, van die 56 roedels. Mm-hmm. Want dat heeft dan te maken met inteelt dat anders gaat optreden?
2: Dat klopt. Het gaat om een aantal van een op zichzelf staande gezonde populatie die genetisch divers zit, et cetera. En binnen Nederland zou dat dus een behoorlijk hoog aantal leiden. Dat is gewoon heel complex om in Nederland te bereiken. Dus vandaar dat ik ook zeg, laten we dat nou oppakken met onze buurlanden. De wolven in Duitsland, Denemarken, het is dezelfde populatie. Dus wat dat betreft hebben we ook een andere route voor ons dan alleen maar blijven doorgroeien op dit vlak.
1: En wat voor afspraken zou je dan willen maken?
2: Nou kijk, Duitsland heeft al een gezonde populatie wolven. Dus zij hebben ook nu met de deelstaten in Duitsland afspraken gemaakt over wat dat betekent per deelstaat hoeveel roedels die moeten hebben. Ik zou willen kijken met de Duitsers samen of we kunnen afspreken dat Nederland, maar ook bijvoorbeeld Denemarken, ook mee gaat doen in die aanpak. En dat je met elkaar afspreekt, dit is een eerlijk aandeel in die grotere populatie. Daar voldoen we aan, maar dat zorgt natuurlijk voor een stuk lager aantal wolven en roedels dan ja, wat er zou komen als je als Nederland dat alleen moet doen.
1: En als het aantal wolven dan boven dat aantal uitkomt, wat dan?
2: Dan vindt er beheer plaats. Dus in Duitsland kijken ze dan naar de meest problematische roedels. Dus degene die het meeste vee aanvallen, dichtst op mensen komen. Ja, en die worden dan uit de populatie weggehaald. Dus daarmee krijg je ook een populatie wolven die schuwer is, die dieper in de natuur leeft, die meer op wild jaagt en uiteindelijk ook tot minder incidenten leeft. Ja, en dat heb je ook nodig met elkaar. Als je ook wil dat dit dossier tot rust komt, dat mensen zich ook niet meer zorgen hoeven te maken over de wolf, omdat we allebei in onze eigen wereld gewoon lekker op afstand van elkaar blijven.
1: U heeft het over beheer en uit de populatie weghalen. U bedoelt gewoon doden?
2: Beheer betekent inderdaad afschot. Ja, dat klopt. is de minder fraaie term ervoor inderdaad.
1: Ja, maar wel duidelijker.
2: Dat klopt, ja.
1: Maar de wolf is toch een beschermde diersoort? Je mag toch niet zomaar de wolf afschieten?
2: Klopt, de wolf is een beschermde diersoort. Daar heb je meerdere tredes in. Dus de beschermstatus van de wolf die is nu wel verlaagd door Europa. Ook omdat je in Europa nu meer wolven op meer plekken hebt. Dat betekent dat je op sommige vlakken ook mag ingrijpen. Dus een wolf die echt problemen veroorzaakt, die mag je dus inderdaad nu wel uit de populatie halen, afschieten. Je mag ze meer afschrikken. En dat geeft ook de ruimte nu om ervoor te zorgen dat je dit meer in goede banen gaat leiden. Want je ziet wel dat het aantal incidenten jaar op jaar steeg in Nederland. Dat ook de angst en de polarisatie op dit vlak toenam. En dat noemt mij ook het bewindspersoon om wel in te grijpen. En ook te zeggen, nou, dit gaan we goede banen leiden. We gaan het aantal incidenten omlaag brengen. En dat betekent wel dat je inderdaad steviger zal moeten ingrijpen.
1: U had het net over 13 roedels op dit moment. Is dat dan ook meteen het maximum of kan er nog wel wat bij?
2: Ja, dat zijn eigenlijk die afspraken wat we nog moeten maken met Duitsland. Ik vind het absolute aantal minder belangrijk dan het aantal incidenten omlaag krijgen. Dus als je inderdaad iets meer roedels hebt dan dit, die schuw zijn, die diep in de natuur zitten en je hebt minder incidenten, dan is dat belangrijker dan dat je op een lager aantal uitkomt. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat veel minder aangevallen wordt en dat mensen ook in Barneveld weer met vertrouwen hun kinderen naar school durven te laten fietsen. Omdat de wolf ook schuw is voor de mens.
1: Ja, de wolf is een onderwerp dat natuurlijk wel veel emoties losmaakt. Is dat dus ook wel iets wat u echt meeneemt in uw beslissingen, in uw beleid?
2: Ja, zeker. Je ziet dat het enorm gepolariseerd is. Aan de ene kant dat mensen elke vorm van ingrijpen op de wolf een schande vinden. En aan de andere kant mensen in die regio's die zich zorgen maken, niet meer de natuur ingaan met hun hondje en gaan ze door. Dus ik geloof echt erin dat als je er wil zorgen dat wij met wolven kunnen samenwonen in Nederland, dat je er ook voor moet zorgen dat ze echt van nature schuw zijn. En dat betekent op afstand van de mens, diep in de natuur. Dat zorgt toch ook denk ik voor minder gedoe dan op dit moment het geval is.
1: Dank u wel, staatssecretaris Silvio Erkens. En morgen debatteert de Tweede Kamer over het wolvenbeleid. Een wedstrijd om nooit te vergeten voor de Argentijnse tennisser Mariano Navoni.
4: Hij versloeg niemand minder dan Novak Djokovic, winnaar van 24 Grand Slams in de eerste ronde van de US Open. De Serviër was niet fit en moest overgeven op de baan. Na 4,5 uur stapte hij huilend ervan af. En Navoni, die wist niet wat hij meemaakte.
3: It's amazing the way we played. I mean, 5 sets against the goat is nothing to do every day, but yeah, I mean, I'm very happy. I don't know what can I say.
4: 5 sets tegen de goat, the greatest of all time, zegt hij, is niet iets wat je elke dag doet. En voetballer Marten de Roon staat bekend om grappige berichten op social media, maar dit keer is hij bloedserieus. De middenvelder verlaat na 10 jaar het Italiaanse Atalanta om te gaan spelen voor concurrent AS Roma, waar die wordt herenigd met zijn oude coach Gasperini. De Roon schrijft aan de Atalanta-fans dat er veel dingen zijn die ik jullie wil vertellen en binnenkort krijg ik daar de kans toe. Ik hou van jullie allemaal. In totaal speelde de Roon 445 wedstrijden voor Atalanta. Dat is een clubrecord. Ik kan me dus wel voorstellen dat hij voor die fans iets heeft uit te leggen. Mm-hmm. En nog meer transfernieuws. De Eredivisie raakt zijn topscorer kwijt. Feyenoorder Ueda vertrekt naar Lille. L'Équipe schrijft dat de Franse club zo'n 15 miljoen euro betaalt. Dat is een stukje meer dan de 9 miljoen die Feyenoord ooit aan hem uitgaf. Ueda kwam in 2023 over van Cercle Brugge. Vorig seizoen werd hij topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Gisteren maakte hij zijn laatste Feyenoord-goal. Dat was in het thuisduel met ADO Den Haag. En algemeen directeur Jesse Bergsma van Cambuur Leeuwarden heeft een update gegeven over de slachtoffers van het vuurwerkincident vorige week tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Vanuit het Feyenoordvak werd er toen vuurwerk gegooid tussen supporters van Cambuur. Bergsma vertelde gisteren aan ESPN hoe het met hen gaat.
5: Het zijn er 7. En het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel. We hebben gisteren een bijeenkomst georganiseerd. En dat was mooi als een soort van start van datgene wat er nu gaat komen. Zeg maar.
4: Cambuur, Feyenoord en de gemeente Leeuwarden onderzoeken hoe het incident heeft kunnen gebeuren en hoe ze de daders kunnen opsporen.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
6: Het lijkt erop dat de files alweer langzaam maar zeker wat korter worden. Ongelukken die veroorzaken de meeste vertraging. Vooral op de A67 staat het nu vast van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur.

0: Robbie Williams, Supreme. De durian, een grote tropische vrucht met een stekelige schil en een opvallend sterke geur, is razend populair in China. Maar de groeiende vraag heeft grote gevolgen voor boeren in Zuidoost-Azië. Daar wordt de vrucht steeds meer verbouwd met grote economische kansen, maar ook onverwachte problemen. Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Margadi. Mustafa, ja, opvallend sterke geur. Nou, zeg maar rustig, stinkt als de hel.
1: Ieder zijn mening. Ik vind dat best wel meevallen. Maar, ja? Maar goed, daar kunnen we het zo wel even over hebben.
0: Waarom is die vrucht zo razend populair in China ineens?
1: Nou, dat komt vooral omdat het in China weinig zelf verbouwd wordt. Er is dus vanuit het land zelf weinig aanbod. Maar het is wel een vrucht met status. Ook al vind jij het enorm stinken, blijkbaar. een heleboel mensen in Azië vinden dat trouwens zo. Maar het wordt ondanks dat de koning van het fruit genoemd in Zuidoost-Azië. Chinezen die worden nu steeds welvarender en importeren het meer en meer. Tegenwoordig 6 miljard euro aan durian. En dat is pakweg 3 keer zoveel als tijdens de piek voor de coronacrisis, zeg 2020, dat het voor het laatst was gemeten. Dus ja, er is wel echt een durianboom gaande in China.
0: En welke landen profiteren daar dan het meest van?
1: Nou, de landen die het massaal groeien en dicht bij China zijn dus Vietnam, Thailand, Maleisië. Dat is uitstekend voor de boeren daar, de kleine boeren vooral, die verdienen er goed geld mee. Wat wel geestig is in Maleisië bijvoorbeeld, is dat veel boeren in de jaren 90 overgingen van durian naar palmolie. Want daar was toen heel veel vraag naar. En Maleisië is inmiddels na Indonesië de grootste palmolieproducent op aarde. Maar tegenwoordig zie je kleine boeren vanwege de vraag vanuit China ineens de omgekeerde keuze maken. Dus van palmolie naar durian. Door die vraag vanuit China is de durian een stuk lucratiever geworden voor ze. Kortom, het levert veel op voor vooral de kleine Zuidoost-Aziatische boeren. En daarmee ook voor hun economie.
0: Ja, dat is dus goed nieuws. Maar het is niet alleen maar goed nieuws blijkbaar.
1: Nee, absoluut niet. Want bijvoorbeeld Vietnam, ook daar switchen veel boeren naar de durian. En voornamelijk de koffieboeren. En Vietnamese koffie, dat staat bekend als een van de beste op aarde. Wordt veel geëxporteerd. Maar ja, hoe minder er geproduceerd wordt, hoe hoger de koffieprijzen wereldwijd worden. En de Vietnamese overheid is ook nog eens bang dat er een soort monocultuur van durian gaat ontstaan als te veel boeren daarop overgaan. Dan kijken we naar Thailand. Daar willen ze de concurrentieslag winnen van die andere landen. Dus daar stoppen sommige boeren chemische stofjes in hun durian om hem geler te maken, zodat hij aantrekkelijker wordt voor de consument in China. Maar dat stofje is kankerverwekkend, dus zorgen voor de gezondheid. Maleisië, daar exporteren ze zoveel durian van topkwaliteit naar China, dat de gewone Maleisiër alleen maar met de middelmatige durian dat die alleen die kan betalen. Dus ja, dat zorgt daar dan weer voor veel onvrede, eigenlijk al sinds een paar jaar. Dus ja, de durianboom in China zorgt op meerdere vlakken voor problemen.
0: Maar zou je denken, dan is er dus heel veel durian dadelijk op de markt, of nu al? Is dat zo? Mm-hmm.
1: Bedoel je in China of gewoon
0: ja, überhaupt, in
1: Maleisië?
0: Markt?
1: Nou, het is op dit moment durianseizoen. Ik ben nu terug in Nederland, maar toen ik daar was, ja, als je door de straat loopt, dan is het een en al durian. Als je iets van een marktje tegenkomt, dat je dan ruikt. Ja, ik zeg, ik vind het niet zo heel erg stinken, omdat mijn neus niet zo heel erg goed werkt. Dus voor mij is het altijd een heel fijne, overweldigende, zoete geur geweest. Maar niet dat ik er misselijk van werd, zoals veel mensen het hadden. Maar ja, nee, je komt het je overal nog wel tegen. Alleen is de prijs gewoon wel wat hoger. En dat is wel iets waar de consument voelt, maar nog niet direct heel veel last van heeft.
0: Maar dat die prijs dan zoveel hoger is, waar komt dat dan vooral door?
1: Nou ja, de vraag. Maar ook omdat er problemen zijn ten aanzien van klimaatverandering. Meerdere problemen die voor schaarste zorgen. Bijvoorbeeld, er zijn hevigere stortregens in het regenseizoen die beschadigen de grond, aardverschuivingen. Nou, dat heeft problemen met de productie die verloren gaat. Stijgende temperaturen in de regio zorgen dat de plantages leefbaarder worden voor schadelijke insecten. Die vernielen voor een deel de productie, waardoor boeren insecticiden moeten gebruiken, wat ook weer niet gezond is. Maar ja, de vraag uit China blijft groeien. Dus ja, als minder kan geproduceerd worden, maar die Chinezen die willen meer en meer durian. Ja, het is economie 101, om het op zijn Engels te zeggen. Dan gaat de prijs stijgen.
0: Ja. Je bent nou weer in Nederland, ga je durian missen?
1: Gek genoeg wel, ja. Ja. Want ik bedoel, het is altijd heel erg seizoenseten. Indonesië is dat veel meer dan Nederland, waar je eigenlijk heel veel producten door het hele jaar door kan halen. Is het in Indonesië zo dat je seizoenen hebt? En het was nu net durianseizoen. Ik vind het wel heel erg lekker, maar met mate. Want het is eigenlijk een soort... Het is alsof je warme vanillevla eet waar je op kan kauwen. En een paar happen is lekker, maar daarna genoeg. Maar op mijn laatste dag in Indonesië zorgde ik voor dat ik toch nog wel een extra hap nam. Omdat ik wist dat ik het in Nederland toch wel een stuk minder ga krijgen.
0: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi.
2: NPO Radio 1. Max. Mila. Met Jurgen van den Berg.
3: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar. Klopt geen zak van.
4: Nou, gelukkig.
3: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
4: Hey Jurgen, goedemiddag.
3: En wat heb je zelf aan vandaag?
4: Een hele dunne polo van een dunne wolmix en...
3: schrik niet, korte broek. Oh, toch wel?
4: Ja, toch wel, ja. Maar ik heb er de benen voor.
5: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
4: Ja.
5: Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
2: Maandag tot en met donderdag om 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
1: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
2: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: NPO Radio 1. 9 uur.
9: Astrid Kersenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen. Amerika heeft weer Iraanse installaties aangevallen. En lukt het de coalitiepartijen om een begroting te maken? Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: Tot het begin van de nacht is er onderhandeld over de begroting van volgend jaar. Maar D66, VVD en CDA zijn er nog niet uit. Rond deze tijd pakken ze het overleg weer op. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. In de Grand Canyon is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het Amerikaanse natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. En Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer met de tekst Lake Ontario now and always. Canada is verwikkeld in een verbale strijd met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om het meer, dat op de grens van de twee landen ligt, voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel komt voort uit de handelsoorlog tussen de landen. Over en weer zijn onlangs hoge importtarieven ingevoerd. En op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Hij verloor na 4,5 uur in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op het US Open.

0: 4,5 uur in 5 sets van de omgeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op het US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook tweevoudig winnaar Venus Williams haalde de tweede ronde niet. Ze kreeg een wildcard voor de US Open, maar werd in 2 sets uitgeschakeld door haar landgenoot Sofia Kenin. Het weer landinwaarts nu nog redelijk zonnig en meest droog. In de kustgebieden regen- en onweersbuien. Later deze ochtend ook in de rest van het land buien. Vanmiddag kan het af en toe stevig regenen. Daarbij kunnen windstoten plaatsvinden. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer.
1: Bianca, hoe gaat het op de weg?
2: De files die worden korter, maar op een paar wegen heb je wel nog echt veel vertraging, vooral door ongelukken. In het zuiden van het land staat het vast op de A67 van Venlo naar Eindhoven. De weg is dicht bij Geldrop na een ongeluk met zo'n 5 auto's. En er staat daar een hele lange file achter die afsluiting. Je kunt omrijden via Venlo of via Roermond en Venlo over de A73 en de A2 en dan weer richting Eindhoven. Wat verder opvalt is de A12, Duitse grens Arnhem. Daar is het nog druk ter hoogte van Arnhem. De vertraging is nog 20 minuten. De A27 van Breda naar Utrecht heb je een half uur tijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Er staat ook een pechgeval. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Oegstgeest en Wassenaar. Daar zijn ze aan het opruimen na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.
1: Amerika en Iran hebben elkaar na een periode van relatieve rust weer aangevallen. Zo onze Midden-Oosten-correspondent.
3: Ster. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
5: Nee, attent met ds.nl.
8: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Voor de eerste keer in een maand tijd hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. Gisteravond bestookte Amerika 2 Iraanse raketinstallaties op een eiland in de Straat van Hormuz. Het Iraanse antwoord kwam een paar uur daarna met raketbeschietingen op Amerikaanse bases in Jordanië. De VS zou 8 raketten hebben onderschept. Midden-Oosten-correspondent David Poort vanuit Qatar. David, is het daarna rustig gebleven?
13: Nou, wat je nog niet hebt genoemd, er zouden ook Iraanse aanvallen zijn geweest op een luchtmachtbasis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Al Minhab-basis, dat is in de buurt van Dubai. Waar de Amerikaanse

0: Amerikanen dus heel veel gebruik van hebben gemaakt in de tijd van Afghanistan, de oorlog daar. We hebben nog niet echt gehoord wat daar precies de schade is geweest. En daarna is het, voor zover we weten, allemaal rustig gebleven.
1: Waarom denk je, had de VS het gemunt op die Iraanse raketinstallaties in de straat van Hormuz?
0: Nou, kijk, het gaat natuurlijk allemaal door op de achtergrond. Hier afgelopen donderdag heeft het hoofd van die Amerikaanse commando, van CENTCOM, hier gezegd dat die straat van Hormuz helemaal vrij is van zeemijnen. Dat is met enorm veel bombarie in een videoboodschap naar buiten gebracht. En kort daarna is er wederom een tanker beschoten. We weten niet precies wie of wat daar precies wat daarachter zit. En nu zeggen de Amerikanen dat de Iraniërs dus vannacht weer bezig zijn geweest met het lanceren van zeemijnen vanaf dat eiland Larak. En daarom zouden ze dus nu hebben ingegrepen.
1: Het Iraanse antwoord kwam dus niet lang daarna, hè, op die twee verschillende plekken. Is dat wat er eigenlijk iedere keer gebeurt?
0: Ja, dat is een beetje dit voor tijd waar we nu naar zitten kijken. Het zou gaan inderdaad om twee raketinstallaties die zijn gebombardeerd door de Amerikanen op Larak. Larak Island, dat ligt dus in de straat van Hormuz. Het eilandje waarvan de Iraniërs willen dat het internationale scheepverkeer daar omheen vaart, vlak langs de Iraanse kust, om maar zoveel mogelijk controle te hebben over die scheepvaart. Bij die Amerikaanse aanvallen zouden volgens Iraanse media doden en gewonden zijn gevallen. Dus zowel militairen als burgers valt natuurlijk heel moeilijk te controleren. En de slachtoffers in Jordanië eventueel en in de Emiraten hebben we nog helemaal niets gehoord.
1: Inmiddels toch wel vooral, als je kijkt naar wat de VS doet, niet deze manier, hè, de militaire strategie, maar meer een economische, het volledig afknijpen van Iran. Heeft dat inmiddels effect?
0: Ja, dat heeft wel degelijk effecten. Kijk, die Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran, die doet natuurlijk steeds meer pijn. Maar de vraag is of die pijn op de juiste plek terechtkomt. Want de gewone man in de straat heeft er inmiddels ook enorm veel last van. Er komt natuurlijk niks binnen in het land. Dus de inflatie neemt geweldig toe. Alles wordt steeds duurder en je hoort ook steeds meer gemor van mensen in de straat in Iran. Als ik mensen spreek daar, er is toch wel erg veel wanhoop over hoe dit nou verder moet. Kijk, Trump die hoopt natuurlijk dat mensen op een gegeven moment gewoon gaan opstaan tegen de regering. Maar we hebben gezien natuurlijk in januari wat dat voor gevolgen heeft. En dat regime heeft zich gewoon enorm goed voorbereid en zit inmiddels gewoon weer stevig in het zadel. Dus je kan je afvragen of deze strategie inderdaad de juiste pijn doet op de juiste plek in ieder geval.
1: David, dankjewel. Midden-Oosten correspondent David Poort. Het is 9:11. Weerexperts waarschuwen voor extreem weer dit jaar door de komst van weerfenomeen El Niño. Ook Mexico maakt zich daar klaar voor. 3 jaar geleden bracht El Niño zware orkanen en regenval met zich mee. En dat zijn ze vooral in de kuststad Acapulco nog niet vergeten. Dat merkte correspondent Boris van der Spek.
2: Het witte strand, de brede kustlijn en de golven die hard stuk slaan op het zand. Acapulco is een paradijs. Vroeger een plek waar de Amerikaanse jetset kon feesten. Maar van de grandeur van vroeger is nu weinig over. Er wordt hier niet gebouwd, er wordt hier gerepareerd. 3 jaar geleden raasde orkaan Otis, de zwaarste orkaan uit de geschiedenis van Mexico, over deze stad en liet Acapulco in puin achter. En veel hotels en restaurants zijn er eigenlijk nooit van hersteld. Ja, met een nieuw orkaanseizoen in aantocht, net als 3 jaar geleden mogelijk versterkt door weerfenomeen El Niño, proberen autoriteiten zich voor te bereiden. Ja, ik ben bij de rampenbestrijdingsdienst van Acapulco. En op monitoren hier wordt gekeken hoe stormen zich ontwikkelen. Raúl Noyola Rocha, de directeur hier, vertelt mij waarom hij zich zorgen maakt.
3: frente a las costas probablemente sí evolucionaría mucho más rápido. No quiero decir que vaya a ser un Otis, pero no se descarta.
4: De temperaturen van de oceaan liggen op recordhoogte, zegt hij. 31 graden maar liefst. En een storm kan zich binnen no time ontwikkelen tot orkaan uit de hoogste categorie.
3: No podemos detener el fenómeno, pero sí monitorearlo con más rango de tiempo para poder salvar más vidas y sobre todo pues evacuarla.
4: Ja, we kunnen zo'n storm niet stoppen, zegt Raúl. We kunnen alleen zorgen dat Acapulco weet dat hij eraan komt. En daarom worden tijdelijke opvangcentra ingericht door de hele stad en worden evacuaties geoefend. Ja, Armando werkt eveneens voor de rampenbestrijdingsdienst van Acapulco. Hij is naar een school in de stad gegaan om leraren te vertellen hoe ze moeten evacueren. De alarmsignaal klinkt en de leraren gaan één voor één de lokalen uit. Heel Acapulco moet klaar zijn voor wat het komende orkaanseizoen gaat brengen. Maar niet iedereen heeft daar vertrouwen in.
5: Uf, el restaurante quedó hecho un desastre. Y muchos, muchos lugares de aquí de Acapulco quedaron absolutamente destruidos, eh.
4: Icaro werkt in restaurant Bamboo aan het strand van Acapulco. En bij de vorige El Niño 3 jaar geleden, toen orkaan Otis door de stad raasde, raakte dit restaurant volledig verwoest. En het is nog maar amper herbouwd, zegt hij.
5: No hay infraestructura que aguante aparte incremente el fenómeno del Niño.
4: Ja, Icaro zegt dat er eigenlijk geen infrastructuur bestaat die bestand is tegen dit soort natuurgeweld. En hij vreest voor wat er de komende maanden gaat komen.
5: Temo por el futuro del restaurante y por el futuro de Acapulco.
4: Hij vreest, zegt hij, voor extreem weer, voor de toekomst van zijn restaurant en voor de toekomst van de stad Acapulco.
1: Een reportage van correspondent Boris van der Spek. Verkeersinformatie, Bianca.
6: Er staan nog steeds een paar flinke files, vooral door ongelukken. Maar over het algemeen worden de files nu wat korter. Maar in het zuiden, op de A67 van Venlo naar Eindhoven, staat het nog helemaal vast tussen Asten en Geldrop. Want de weg is na een ongeluk met meerdere auto's dicht. Omrijden kan via Venlo en Roermond over de A73 en de A2.

0: Train met Drops of Jupiter. D66, VVD en CDA zitten sinds 9 uur vanochtend weer bij elkaar om te praten over een begrotingsakkoord, want dat moet er vandaag komen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, zeiden ze nog wat toen ze naar binnen gingen?
1: Nee, helemaal niks. Iedereen ging via de parkeergarage naar binnen, net zoals gisteren eigenlijk. Lieten zich niet zien aan de pers. Is misschien ook wel een teken, omdat ze eigenlijk nog geen verhaal hebben op dit moment. Ze zijn er niet uit. Er wordt wel gesproken over puntjes op de i die nog gezet moeten worden. Maar ja, die puntjes zijn vaak juist zo ingewikkeld. En dat bleek eigenlijk gisteren ook, toen ze de hele dag gepraat hebben en er dus niet uitkwamen.
0: Ja, wat al een tijdje duidelijk is, het gaat natuurlijk over, gaan we over links, gaan we over rechts. Waar zit dan het probleem, of misschien wel bij wie zit het probleem?
1: Ja, bij wie? Nou, het gaat natuurlijk om 3 partijen en het is wel een beetje 2-1. Dus D66 en CDA willen een andere kant op dan de VVD. En ja, als je dan kijkt naar de inhoud, dan gaat het over hoe ga je dat belastinggeld verdelen. Dat is natuurlijk de grote vraag bij het opstellen van een begroting. En ga je dat geld dan geven aan mensen die meer aan de onderkant zitten, om mensen die de bezuinigingen op de sociale zekerheid weer om te buigen, om die toch minder hard te maken? Of ga je dat geven aan vermogende mensen die belasting moeten betalen over hun aandelen of hun spaargeld, wat meer is dan 60.000 euro. Dat is box 3. Dat is een probleem waar eigenlijk nu geen goede belastingheffing voor is. Dat kost heel veel geld als je dat wil aanpakken. En daar is ook wel over rechts een meerderheid te vinden die dat graag wil. Partijen als SGP en in de 20 willen net als de VVD graag dat dat opgelost wordt. Maar ja, dan ga je dus wel miljarden steken in mensen die het misschien minder hard nodig hebben. En dat, daarvan zeggen CDA en D66, dan vervreemden we pro van ons, die partij op links, die juist ineens voor een meerderheid kan zorgen met steun in beide kamers. Dus zij willen liever dat geld juist een andere kant op gaat. En daar zijn ze het nog steeds niet over uit. Nou, misschien nu dus wel bijna, want ze zijn dus om 9 uur begonnen en ze willen eigenlijk al voor 11 klaar zijn, want dan moet dan de ministerraad er nog iets van vinden. Dus er is weinig tijd nog. Misschien gaat het nu lukken.
0: Ja, want het voorstel moet vandaag naar de Raad van State. Wat nou als het niet lukt?
1: Als het niet lukt, eigenlijk gaat niemand ervan uit dat het niet helemaal niet gaat lukken. Want er moet wel iets naar de Raad van State vandaag. Maar wat wel kan, is dat dan een beleidsarme begroting is die naar de Raad van State gaat. Dus dan staat er eigenlijk gewoon niet zoveel in. Dan hou je eigenlijk alles een beetje bij het oude. En ga je de komende weken nog praten over plannen om die erin te zetten. Dat is niet het streven. Ze willen een begroting die dus wel plannen heeft. En die ook steun van de oppositie daar mogelijk aanspraak op kan maken. Dus daar gaan ze nog steeds voor. Dus er wordt vandaag eigenlijk sowieso wel een begroting ingediend. Daar ga ik echt wel vanuit. Alleen de vraag is hoeveel daarin staat.
0: Ja, dus het armpje drukken, dat zou toch gewoon na vandaag nog steeds door kunnen gaan.
1: Ja, dat kan zeker nog doorgaan. Want je kunt dan nu iets inleveren bij de Raad van State. En dan kun je later alsnog dingen aanpassen. Ook in overleg met de Kamer. Dat kan zelfs nog bijvoorbeeld het debat naar Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen. Als dan blijkt, hier is gewoon geen steun voor, dat er dan alsnog achteraf allemaal dingen aangepast worden. En dat kan eigenlijk tot aan november. Tot aan dat het belastingplan moet worden ingediend. Dat is dus niet de rust en reinheid die dit kabinet zo graag terug wilde brengen, de politiek, naar het rommelige kabinet Schoof. Eigenlijk rommelen we dan gewoon door dit najaar. En dat is eigenlijk alles wat ze niet wilden. Dus het ziet er niet vrij uit op dit moment.
0: Nee, want dat betekent ook dat je keuze toch maar iedere keer blijft uitstellen.
1: Ja, en dat je dus niet weet waar je aan toe bent ook, hè, als mensen. Dan hoor je dus met Prinsjesdag de plannen. En dan kan dat zomaar weer over een paar maanden weer anders zijn. Dus het geeft een rommelig beeld. En het geeft ook een beeld dat het kabinet niet helemaal in controle is. Dat niet helemaal zelf kan bepalen, deze kant gaan we op en daar hebben we genoeg steun voor. Want die steun hebben ze dus gewoon niet georganiseerd. Dit kabinet heeft 66 zetels in het parlement, of deze coalitie. En ze hebben dus altijd steun van de oppositie nodig. En daar hadden ze eigenlijk de afgelopen maanden de tijd voor om dat goed te regelen. Nou, dat is dus gewoon niet gelukt. En daarom hebben ze nu geen deal vooraf. Ze maken zelf plannen. Maar zelf, dat is al dus al heel ingewikkeld om dus met z'n drieën eruit te komen wat je dan precies wil. En dan wordt het dus dit najaar elke keer weer kijken per begroting. Heb je genoeg steun? En van welke partijen dan? Dan kan je bijvoorbeeld op asiel over rechts gaan. En dan juist op sociale zaken weer over links of andersom. Ja, dat wordt dan elke keer weer puzzelen.
0: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Reactie
2: aan de redactie. Deze week begint het nieuwe collegejaar. In de studiebanken zullen opnieuw duizenden buitenlandse studenten zitten.
3: In de politiek zijn al langer zorgen over wat zij Nederland kosten. Maar uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat internationale studenten Nederland gemiddeld juist geld opleveren. Vooral studenten van buiten Europa die na hun studie langdurig in Nederland blijven werken brengen geld in het laadje, vertelde Paul Verstraten van het CPB. Luisteraar Jeanette vraagt zich in de NPO Luister-app af hoe lang deze studenten hier moeten blijven voordat ze geld opleveren voor de overheid.
0: Nou, dat vragen we weer aan Paul Verstraten. Goedemorgen weer.
4: Goedemorgen.
0: Wat is dan langdurig in Nederland blijven? Waar zit het kantelpunt?
4: Ja, er is niet echt een heel precies kantelpunt, omdat het ook gewoon verschilt per type student. Wat net ook al werd gezegd, studenten van buiten de Europese Unie, die leveren gemiddeld gezien meer geld op, omdat de overheid geen kosten maakt voor bijvoorbeeld de studiefinanciering. En omdat ze na het behalen van de diploma ook vaker in Nederland blijven om hier ook belasting te betalen. Maar wat we wel zien is dat de cruciale fase waarin studenten beslissen van nou blijf ik wel of niet in Nederland, dat zit een beetje in de eerste 5 jaar. Dan zie je dat heel veel internationale studenten ook nog weer vertrekken uit Nederland. Maar als een internationale student na 5 jaar nog steeds in Nederland blijft, ja, dan is de kans vrij groot dat hij zich ook echt langdurig hier zal gevestigen.
0: Ja, maar echt een specifiek aantal jaar erop plakken van nou, na zoveel jaar is het echt wel rendabel, dat is dus lastig.
4: Nee, dat is lastig. En dat komt dus omdat het verschillende type studenten zijn. Bij een internationale student van buiten de Europese Unie zal dat eerder zijn, omdat die ook gewoon meer geld opleveren. En voor bijvoorbeeld een hbo-afgestudeerde van binnen de Europese Unie, ja, zal dat wat later in het leven zijn.
0: Dank, Paul Verstraten, programmaleider bij het Centraal Planbureau.
3: Vanochtend is het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen begonnen. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor de dubbele moord op Sam en Ineke die zijn ouderlijk huis hadden gekocht. K. is het dus niet eens met die straf, vertelde verslaggever Ineke Kemper van RTV Drenthe. Luisteraar Iris vroeg zich naar aanleiding van het gesprek met haar af hoe het nu gaat met het zoontje van Sam en Ineke. De jongen was getuige van de moord op zijn ouders.
0: Dat hebben we nog even bij verslaggever Ineke Kemper gevraagd.
5: Het is niet helemaal duidelijk hoe het met beide kinderen van Sam en Ineke gaat. Vlak na de moord zijn ze opgevangen door familieleden en eigenlijk altijd buiten de publiciteit gehouden. Familieleden hebben in de periode daarna wel eens laten vallen dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. Ja, wellicht dat ze de komende dagen gebruik maken van hun spreekrecht. Dus tijdens de eerste rechtszaak ook gebeurd is hun verklaring door iemand anders voorgelezen. En wellicht dat we dan te weten komen hoe het nu met ze gaat.
0: Zijn verslaggever Ineke Kemper van RTV Drenthe.
6: 3 voor de dag.
0: Tennisser Anouk Koeverman speelt in New York op de US Open tegen de Amerikaanse Katie McNally. Het is het debuut van de 22-jarige in een Grand Slam toernooi. In Nepal wordt onverminderd doorgezocht naar de duizenden vermisten die er nog zijn na de woedende vloedgolf van vorige week woensdag. Ondertussen hebben zich nieuwe meren gevormd en er wordt rekening gehouden met meer rampspoed, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Het wordt gemonitord aan Chinese zijde en aan Nepalese zijde. Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Dus langzaam is die ook weer een ander pad aan het zoeken. Iedereen heeft analyses. Iedereen vertelt wat anders. En de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
0: En de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan verder. De commissie hoort oud-minister en inmiddels burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Zij was vicepremier tijdens de coronaperiode. En ook SGP-voorman Kees van der Staaij wordt vandaag ondervraagd. Zometeen na 9:30, Spraakmakers Roos.
8: Ja, gaan we verder praten over die begrotingsonderhandelingen van de minderheidscoalitie. Dat doen we aan de hand van de stelling. Het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten. U kunt hierover meepraten door te bellen met 0800 1101... of een bericht achterlaten kunt u ook in de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1 en wie weet spreek ik u dan zometeen.
0: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: D66, CDA en VVD zijn in Den Haag aan het praten over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar een akkoord werd nog niet bereikt. De regeringspartijen moeten de begroting voor middernacht naar de Raad van State sturen. Na de vloedgolven in Nepal zijn inmiddels 903 lichamen geborgen. In Tibet staat het dodental officieel nog op 16. In het rampgebied worden ruim 4700 mensen vermist. De rampendienst van Nepal denkt dat er honderden lichamen in tunnelbuizen bij een elektriciteitscentrale gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan dat ze kosten. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het Amerikaanse natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Het weer hier dan nog. Landinwaarts nu nog redelijk zonnig en meest droog. In de kustgebieden al regen- en onweersbuien. En later deze ochtend zijn die er ook in de rest van het land. Vanmiddag kan het af en toe stevig regenen. Daarbij kunnen windstoten plaatsvinden. Het wordt vandaag een graad of 19.
2: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar flinke files, vooral door ongelukken. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Oegstgeest en Wassenaar 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. Ook in het westen is de Corbelo-tunnel dicht, de N434. Van Wassenaar naar Zoeterwoude tussen de knooppunten Ommedijk en Hofvliet. Daar zijn ze ook aan het opruimen na een ongeluk. Dat gaat nog een half uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Wassenaar en Leidschendam, onder meer over de N44 en de N14. Op de Wippolderlaan, de N211, ook in het westen van het land, staat een pechgeval. Van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid ben je daardoor 25 minuten langer onderweg. Staat file bij Wateringen. En de A67 van Venlo naar Eindhoven in het zuiden, die is dicht bij Geldrop na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden kan via Venlo en Roermond over de A73 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 10 uur vanmorgen vrij is.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is schrijver Gijs Wilbrink. U kent hem misschien van zijn veelgeprezen debuutroman De Beesten. Morgen begint de Nationale Schrijfmaand. Speciaal voor die bijna 1,5 miljoen Nederlanders die zelf een boek willen schrijven, maar niet weten hoe te beginnen. Goedemorgen, Gijs.
5: Goedemorgen.
4: Wist jij waar je aan begon toen, lang
5: geleden?
4: Ik had
5: geen idee. Nee, ik heb er ook 8 jaar over gedaan.
4: Ja, totaal.
5: Wel met heel veel af en aan en niet fulltime, maar het is een klus. Ja, ja. Je weet waar je aan begint. Maar ja. het is ook geweldig.
4: Als je het aan het doen bent en ja. Als je eenmaal weet wat je aan het doen bent.
5: Ja, dat wel.
4: Ja, precies, ja, goed. Zometeen meer do's en don'ts in goed Nederlands voor mensen die de ambitie hebben een boek te schrijven. Voor het Mediaforum alvast hier Mark Veningen, hoofdredacteur nieuws bij Talpa. Hoi Mark.
6: Goedemorgen.
4: En daarin zo de allerlaatste zomergasten. Ze sloten af met de woorden van de allereerste gast, kunsthistoricus Pierre Janssen.
7: De visie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te frommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken.
4: Ja, mooie woorden waar we zo op terugkomen. Nu is Stand.nl de worsteling om het huishoudboekje op orde te krijgen, want dat valt nog niet mee. Vooralsnog kan het niet. De stelling is vandaag: het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: De spanning hier bij het ministerie van Financiën is zeker voelbaar.
10: Maar op dit moment de top van het kabinet stevig onderhandelt met zichzelf.
11: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog steeds geen akkoord over de begroting van volgend jaar.
12: De oppositie spreekt ondertussen van een kabinet in crisis.
13: Het is hak in het zand en ze staan tegenover elkaar.
14: Is dat ook zo? Of zijn er voor dit minderheidskabinet nog geitenpaadjes te bedenken?
15: Het kan best spannend zijn, maar dan hoort het nu spannend te zijn in onderhandelingen met de oppositie en niet onderling nog.
16: Uiteindelijk zal er toch iets moeten komen.
4: Ja, spraakmaker Gijs Wilbrink. Dat ze er met de oppositie niet uitkomen is nog één ding. Maar dat nu zelfs de coalitie, ja, die minderheidscoalitie, er niet uit lijkt te komen.
5: Met zichzelf, hoorde ik net al zeggen. Ja. Mooi gezegd.
4: Ja.
5: Gênant. Nou, ik vind het in ieder geval in de lijn der verwachting liggen. Ja? Ik ben helemaal niet verbaasd over. Nee, als ik kijk hoe dit kabinet tot stand is gekomen, dat was ook al hakken in het zand. Jesse Gus die absoluut niet met pro, zoals het nu heet, om tafel wilde. En dat blijven ze gewoon eigenlijk tussen aanhalingstekens netjes zo volgen. Dus in
4: D66 juist weer niet met jaar 21.
5: Ja. Nee, dus dat gaat zo door. En ik hoop wel van harte dat ze eruit komen. Want als het nu al zou klappen, dat lijkt me niet. Maar ja, daar zit niemand op te wachten natuurlijk.
4: Nee. Maar je hebt weinig vertrouwen dus, krijg je op deze manier.
5: Ja, vooral door die hak in het zand houding. Ja. Daar zul je in ieder geval met dit kleine clubje wel uit moeten komen.
4: Ja. Mark Veningen, jij ziet vooral een verschil in berichtgeving. In vergelijking met het vorige kabinet Schoof, begreep ik?
6: Nou, verschillende berichtgeving. Ik denk wel de oppositie noemt het kabinet een crisis. Hè. Ik denk ook echt dat daar sprake van is. En dat zie ik nog niet zo terug in de berichtgeving. Hè. Bij het vorige kabinet zag je heel snel dat we het... dat er groot werd opgeschaald en dat er best alarmistisch over werd bericht. En nu slaagt deze coalitie er kennelijk nog redelijk in om de vuile was binnenboord te houden. Want het knettert natuurlijk behoorlijk aan de binnenkant. Maar dat is niet helemaal de toon van de berichtgeving. Nog Henk Vermeer zat gisteren bij Pauw en de Wit. En is een jaar toen Schoof zat, toen werd ons vaak heel snel amateurisme verweten. Ja, dit zou je net zo goed amateurisme kunnen noemen. En dat sluit een beetje aan op wat jij net zei. Ja, dit ongeluk zag je van tevoren aankomen bij de keuze voor dit minderheidskabinet. Wetend dat aan beide kanten... steun niet echt voor de hand ligt.
4: Ja. Zou dat amateurisme er ook in kunnen zitten dat bij kabinet Schoof werd heel veel gelekt uit die ministerraad?
6: Klopt.
4: Waardoor pers echt heel veel informatie had over wat er nou gebeurde binnenkamers.
6: Ja.
4: En dat is nu natuurlijk wel anders. En
6: dat is het grote verschil. Daar zijn deze partijen veel beter in om dat naar binnenboord te houden. En niet alleen dat lekken, maar ze gingen ook gewoon openlijk zeggen wat ze ervan vonden op hun eigen sociale mediakanalen, et cetera. Ja. Dus dat is, als je nou praat, dat zou je wel amateuristisch kunnen noemen, zeker.
4: We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten. We gaan naar Toby Schappert, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
4: Wat vindt u?
17: Nou, ik vind het een zootje, eerlijk gezegd. En ik begrijp dat die onderhandelingen ontzettend moeilijk zijn. Het is uiteindelijk een politiek spel. Want ze moeten kiezen tussen het landsbelang of de kiezersbelofte.
4: Ja.
17: En dat maakt nu de grootste problemen. Kijk, Rob Jetten die beloofde naar rechts te neigen. En dat is zijn verkiezingswinst geworden. En nu wil hij naar links. En houdt de VVD hun poot niet stijf. Dan worden ze straks gehalveerd bij nieuwe verkiezingen.
4: Ja. Waar had u op gehoopt toen het minderheidskabinet begon?
17: Ik gaf ze ergens wel kans. Want het is weer eens iets nieuws. Mm-hmm. Maar zoals het nu gaat... Je moet gewoon tegenwoordig ook strategisch gaan stemmen. Omdat, door die versnippering natuurlijk al.
4: Mm-hmm.
17: Maar ik hoopte aan één kant dat deze coalities wel zou aanpakken. Maar het CDA is gewoon kleurloos. Klaver heeft ze nu in de tang. En het is allemaal niks landsbelang meer.
4: Ja. Ja, het is interessant, want u zegt Jesse Klaver heeft ze in de tang. De anderen zeggen weer de VVD heeft iedereen in de tang.
17: VVD raakt de helft van hun kiezers kwijt.
4: Ja, dat zijn de peilingen. Maar als het nu gaat over de onderhandelingen, dan is natuurlijk nog maar de vraag... wie nou wie in de tang houdt.
17: Ja, maar ze doen wel hun kiezersbelofte natuurlijk. Daar moeten ze ook... Het is moeilijk. Dat is juist het duivelse dilemma. Wat moet je kiezen? Het landsbelang of kiezersbelofte? Kijk, ik zou gaan voor het landsbelang. Maar wie ben ik?
4: Toby Schappert.
17: Ja, ik hoop dat mijn naamgenoot... Ik heet van meisjesnaam Keizer. Dat mijn naamgenoot het gaat redden.
4: Mona Keizer.
17: Ja, want ondanks alle versplinteringen heb ik toch nog een klein beetje hoop... dat zij eindelijk het hele boel een beetje in... al die kikkers in de mand weten te houden. Ja.
4: Moeten we nog wel even wachten, want voorlopig is er nog een eenvrouwspartij.
17: Nee, ik moet zeker wachten. Maar anders stem ik ook niet meer.
4: Nee?
17: Nee, want ik weet de laatste tijd helemaal niet meer op wie of wat ik moet stemmen.
4: Oh, jij bent een beetje politiek verweest.
17: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, wat dat betreft ben ik te veel natuurlijk verwend geweest door Pim Fortuyn.
4: Oh ja, ja.
17: Ja, de verweeste samenleving.
4: Ja.
17: Zoetjes aan.
4: Ja, dank u wel voor uw bijdrage, Toby Schappert. We gaan naar mevrouw van Veldhuizen. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
4: U nam ook contact met ons op?
18: Ja, En ik heb er twee woorden voor. Ik vind de hele zaak op dit moment walgelijk en beschamend zoals ze bezig zijn. Kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen, het gaat om wat ik mijn kiezer beloofd heb. Maar als iedere partij nou blijft staan van, ja, maar ik wil dit voor mijn kiezer, ik wil dat voor mijn kiezer. Waar is dan ons grote landsbelang? Wat we nodig hebben is gewoon een sterkere leider die gewoon de lijnen uitzet van deze kant moeten we op en die kant moeten we op. Kijk, ja, waar we nu in zitten, het wordt helemaal niks. En ik vind dat echt heel in en in triest. Ja. Ik zeg zo, kijk, mijn gedachte is op dit moment een zakenkabinet. Dat er gewoon een keer orde op zaken wordt gesteld. Want het is al jaren, gaat het eigenlijk niet goed. Een keer goed orde op zaken moeten gesteld worden. Ja. Dit moeten we zo, dat moeten we zo en dat moeten we zo. Ja. En dan gaan we daarmee verder.
19: Want ja, ze zitten partijen te veel in de campagnestand nog.
18: Eigenlijk wel. Kijk, maar als ik die oppositiepartijen ook hoor. Kijk, Jette is ook totaal geen leider. De man straalt het niet uit, hij heeft het niet. Dat is ook zo jammer. Wat gebeurt er als straks weer verkiezingen zijn? Degene met de grootste mond, ze beloven van alles. Je weet van tevoren, dat kun je toch niet waarmaken, want we leven daarin. Nou probeert mevrouw Keizer het straks weer. Wordt ook weer een mislukking. We moeten terug. Kijk, ik ben nog altijd voorstander van een liberaal blok, een socialistisch blok en een christendemocratisch blok. En in die blokken zoek je het met elkaar uit. Mm-hmm. En dan kun je waarschijnlijk ergens komen. Ja. Op deze manier gaat ons hele land naar de knoppen. Ik maak me daar echt zorgen om, hoor. Ja. En we hebben geen mensen meer. En als je een beetje een fatsoenlijk mens hebt, die of tenminste iemand zegt, die zegt, nou, ik wil me ervoor inzetten. Mm-hmm. Wat gebeurt er op de social media? Je wordt allemaal kapot gemaakt en zo. Dus je krijgt ook geen mensen met kaliber meer. En ik maak me daar echt grote zorgen.
19: Ik hoor het,
18: Waar moeten we naartoe met dit land op deze manier?
19: Dank u wel, mevrouw Van Veldhuizen, voor uw bijdrage aan Stand.nl. De stelling is dus, het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten. We gaan naar reacties die we binnen hebben gekregen. Klaas bijvoorbeeld schrijft in ons Spraakmakerscollectief: het is buitengewoon triest dat de VVD na de gijzeling tussen aanhalingstekens tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord opnieuw laat zien geen boodschap te hebben aan een goed regeringsbeleid. Ja, dat is gênant. Hans laat er weten, ik ben echt heel erg teleurgesteld door alle beloftes die in de verkiezingscampagne aan mij zijn gedaan. Allemaal gebakken lucht. Ik denk dat Marjolein Faber en Dick Schoof de soap rond de onderhandelingen over de rijksbegroting met een dikke glimlach volgen. En Erik schrijft ook in ons collectief, gênant of gewoon voorspelbaar, wat heeft het kabinet nu voor elkaar gekregen? Het is het meest onzichtbare kabinet ooit. We gaan naar Yvonne Hofs, politiek verslaggever van de Volkskrant. Goedemorgen, Yvonne.
20: Goedemorgen.
19: Jij schreef dit weekend een aantal artikelen over het vastgelopen begrotingsoverleg, waarin vooral de belasting op vermogen, box 3, een struikelblok blijkt. We gaan met jou eventjes de politieke kern hiervan bespreken. Wat is het waar deze partijen zo over steggelen?
20: Het gaat er eigenlijk in essentie om, de VVD wil graag de rechtse partijen erbij houden, ja, 21 en SVP met name. Want ze willen een zo rechts mogelijk akkoord. En de CDA en D66 willen eigenlijk pro erbij houden. Omdat zij denken, ja, pro heeft de meeste zetels, ook in de Eerste Kamer. En die kan, dat is meest stabiel als pro erbij is. Want dan met rechts is heel onzeker. Maar de VVD heeft gewoon een rechts, die zijn bang dat het dan te veel naar links wordt getrokken.
19: Mm-hmm. Ja, dus het zit me heel erg nog in dat politieke spel, zou je kunnen zeggen, wat we ook zagen tijdens de coalitieonderhandelingen in de tijd.
20: Exact. Ja. Toen is de VVD eigenlijk gewonnen, tussen aanhalingstekens. Want je ziet gewoon in het coalitieakkoord heel veel VVD-achtige standpunten en weinig terug te vinden van D66. CDA, want CDA en D66 hadden toen eerst een tussendocument met z'n tweeën geschreven. Nou, als je dat vergelijkt met het coalitieakkoord, dan is dat eigenlijk helemaal weggevaagd. En zijn ze weer opnieuw begonnen met PVD-insteek. Dus, ja.
19: En hebben ze dat gedaan met de gedachte dan, nou straks als we gaan onderhandelen over het geld, dan komt het wel goed? Dan wordt het een wat ander akkoord?
20: Nou, ik denk, kijk, het tijd werd wel gezegd, met name door D66. Uiteindelijk, zij we minderheidskabinet en uiteindelijk zullen we toch met pro-zaken moeten doen. Mm. Dus de VVD kan nu wel een heel rechts coalitieakkoord hebben, maar weet je, uiteindelijk zullen we toch naar meerderheden moeten zoeken en dat zal waarschijnlijk met pro moeten.
19: Ja.
20: Dus dan wordt het wel weer recht getrokken.
19: Ja, en dat maar gebeurt dus niet.
20: Nou ja, dat is natuurlijk even afwachten wat de uitkomst ja. wordt, want die weten we nog niet. Maar
19: nee,
20: je ziet wel dat de VVD, dat tenminste wel duidelijk, gewoon toch weer denkt van, nou ja, als wij onze poot stijf houden,
19: mm-hmm.
20: en dat is natuurlijk in de formatie uitstekend gelukt, want uiteindelijk ja. onze poot stijf, dan krijgen we onze zin wel.
19: Ja, de VVD die wil meer geld uittrekken voor box 3. We gaan daar zo meteen inhoudelijk over praten, over wat het allemaal inhoudt. Dat willen die andere twee partijen niet. Terwijl ik wel begreep dat ideologisch gezien het CDA er wel mee eens is. Dus dan nou kom je wel op een meerderheid uit in de Kamer die dat eigenlijk wil.
20: Ja, nou in de Eerste Kamer was het CDA wil eigenlijk, ja, dan wordt het toch, die wil die vermogensbelasting wel een andere vormgeving ja. geven dan die in het wetsvoorstel staat.
19: Ja.
20: En D66 wil hen, de Eerste Kamer heeft de kabinet geen meerderheid.
19: Mm-hmm.
20: Dus Ehrenberg wil een kleine tegemoetkoming doen om dan onder andere het CDA over de streep te trekken in de Eerste Kamer.
19: Ja.
20: Maar de VVD en radicaal rechts willen veel verder gaan. Die willen die belasting veel verder verlagen dan D66 en CDA. Want CDA wil uiteindelijk wel wat de VVD ook wil, maar mm-hmm. niet nu.
19: Okay.
20: Want het kost te veel geld.
19: Niet nu en niet zoveel inderdaad. Want er wordt een nieuw wetsvoorstel voor box 3... tegelijkertijd met Prinsjesdag gepresenteerd, hè, om dat te repareren. Dat kost nu 4 miljard, die reparatie. En wat de VVD wil, een andere rechtse partij is, dat gaat 10 miljard kosten op zijn minst. Hè?
20: Minstens 10 ja. miljard. Dus waarschijnlijk 16 tot 20.
19: Ja.
20: Uiteindelijk, over meerdere jaren.
19: Ja, en als dat zo is, ja, dan kan het geld natuurlijk niet aan pro gegeven worden, hè?
20: Nou ja, dat is nou exact de kern.
19: Ja.
20: Kijk, pro heeft geëist dat de bezuiniging op sociale zekerheid wordt teruggedraaid. Nou, dan moet je op zijn minst als concessie dat enigszins doen op mm-hmm. een aantal terreinen. Maar dat kost geld.
19: Ja.
20: En ten tweede dat we eigenlijk de vermogenden meer belasting gaan betalen.
19: Ja.
20: En niet minder.
19: Ja, precies.
20: Dus
19: ja.
20: CDA en D66 zien aankomen dat als de VVD niet zijn zin krijgt,
19: mm-hmm.
20: dat pro gewoon niet aan boord gaat komen.
19: Ja.
20: En dat is wel interessant, want kijk, zowel Jette als Heijnen en Jesselkus zeggen steeds, ja, we willen een breed akkoord.
19: Ja.
20: Maar gezien de ruzie in het kabinet, geeft het eigenlijk al aan dat dat niet mogelijk is. Want de VVD is niet bang. Als wij toegeven aan die pro-eisen, dan raken we daarin natuurlijk de SGP kwijt. Mm-hmm.
19: Ja.
20: En de SGP is bang dat ze dan pro kwijt. Dus dat geven ze eigenlijk zelf impliciet al aan. Dat kan helemaal niet.
19: Ja. Dankjewel, Yvonne Hofs, voor jouw duiding. Zij is politieke verslaggever bij de Volkskrant. Ja, tot zover dus die politieke duiding. Ik beloofde het al, we gaan nu eventjes in op die inhoud van box 3. En dat doen we met Ruud van den Doel. Hij is hoogleraar fiscale economie en belasting aan Nijenrode. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
19: Fijn dat u er bent. Lag het in de lijn der verwachtingen dat de coalitie hierover ging steggelen, over dat box 3?
1: Ja, in eerste instantie niet natuurlijk. Omdat op enig moment het wetsvoorstel wel is aangenomen in de Tweede Kamer.
19: Mm-hmm.
1: Maar op het moment dat minister Heijnen zei dat het hele spul terug moest naar de tekentafel, ja, toen lag de discussie natuurlijk vol op tafel.
19: Ja.
1: En sindsdien is het de verwachting dat dit wel een groot probleem is. Kijk, het wordt terecht geschetst natuurlijk. We zouden een nieuw stelsel krijgen met vermogensaanwasbelasting. Dus vooral belastingheffing over ongerealiseerde winsten op aandelen en vastgoed werd daar uiteindelijk van uitgezonderd. Nou, met name die aandelen en misschien ook wel de technologieondernemingen, daar lag een heel groot punt.
19: Mm-hmm.
1: Ja, dat is de natuurlijke achtergrond van de coalitiepartijen, zeker VVD en denk ook wel CDA. Nou, die mensen willen dit gewoon niet. Dus zo simpel is het gewoon.
19: Ja.
1: En de consequentie is, als zij ons inkrijgen, dan betalen spaarders uiteindelijk meer belasting. Ja, en dat is weer de natuurlijke achterban van pro.
19: Ja, maar wat is er nou gebeurd? Want dat box 3 is natuurlijk al heel lang, is dat gedoe. Dat moest gerepareerd worden. Er was een wet voor gemaakt, die kwam er niet door de beide kamers, zal ik maar zeggen, uiteindelijk. Hè? Dus moest er een reparatiewet komen, zal ik maar even zeggen. Die zou nu met Prinsjesdag worden gepresenteerd. Dat kost dan wel 4 miljard euro.
1: Ja.
19: En daarvan horen we nu, zegt dus de VVD onder andere, nou, dat gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. En we horen net Yvonne Hofs zeggen, ja, die reparatie die zij voorstellen kost over de jaren heen 10 tot 20 miljard euro.
1: Ja. Ja, de kern is gewoon dat VVD gewoon niet wil dat er belastingheffing is over die ongerealiseerde waarde, ontwikkeling op aandelen, et cetera. Dus die gaan ze vrijstellen. Dat betekent dus gewoon dat er een heleboel geld niet binnen gaat komen, namelijk de belastingheffing jaarlijks over die waardestijging op die aandelen. Nou, daar zit gelijk het budgettaire gat. En zij willen dus dat gerepareerd hebben. En ze wilden sowieso al gerepareerd hebben dat er achterwaarts verliesverrekening is. Dus als je in jaar 2029 een verlies hebt, dat je dat kunt verrekenen met je inkomen uit 28. Oh, nou, dat stond niet in het wetsvoorstel.
19: Ja.
1: Dat willen ze ook. Nou, ik vind dat overigens een terechte keuze, want die achterwaartse verliesverrekening moet er gewoon komen. En een ander belangrijk heikel punt, dat is de zogenoemde vastgoedbijtelling. Dat is dat je wordt belast voor het voordeel wat je hebt van je vakantiewoning, van je vastgoed, wat je voor eigen gebruik hebt. En daar word je ook voor aangeslagen. Ja, dat willen ze eigenlijk ook niet. Ja, het zijn net windmolensbelastingen. Iedereen vindt het nodig.
19: Ja.
1: Zolang ze maar niet in je eigen achtertuin staan.
19: Maar je wil het niet
1: zo is het
19: betalen.
1: Hier ook mee. Ja,
19: ja, ja. Wat denkt u? Het is een beetje glazen bol kijken natuurlijk, maar dat wetsvoorstel wat zou worden ingediend bij Prinsjesdag, staat dat nou op losse schroeven dan?
1: Nou ja, ik neem aan dat dat doorgezet wordt. Want ja, je zult in ieder geval deze tegemoetkomingen die nu zijn voorgenomen, die achterwaartse verliesverrekening is echt nodig. Maar ik geloof er niks van dat het mogelijk is om die waardestijging op aandelen niet meer te belasten. Dat kost gewoon veel en veel te veel geld. Dus eerlijk gezegd, ja, zie ik het somber in met hoe dit gaat lopen.
19: Dank, Ruud van den Dol, hoogleraar fiscale economie en expert belastingen. Ja, we hebben nu veel gehoord dus over de inhoud en de politieke verhoudingen rond het vastgelopen begrotingsoverleg. Maar de coalitie is ook druk bezig met de manier waarop ze het conflict presenteren. En daarvoor gaan we naar Lars Duursma. Hij is communicatiedeskundige en expert op het gebied van framing. Lars, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: Ja, welke frame zie jij ontstaan rond dit begrotingsconflict?
2: Nou, ik zie er een aantal. Je ziet dat vanuit het kabinet, Rob Jetten, die steeds wordt benadrukt dat dit een zorgvuldig proces moet zijn. En dan zie je heel vaak dat vertraging dus meer een teken is van grondigheid dan zwakte. Dus zolang je maar benadrukt dat het zorgvuldig moet verlopen, dan zit je goed.
19: Ja.
2: Je ziet vanuit Pro, dus Jesse Klaver, zie je dat vooral wordt benadrukt dat zij de zwakste willen beschermen. En dus dat betekent niet dat ze dit voor zichzelf doen, of dat zij politieke spelletjes willen spelen, maar dat bezuinigen op zieken of werklozen voor hen een reële grens is. Hè. Dus zo proberen zij zichzelf naar de voorgrond te krijgen. En ja, in de media zie je heel veel dat er nu een verhaal, een frame wordt verteld van een machtsstrijd. Hè. Dat het een soort van armpje drukken is tussen partijen. En daarbij is denk ik belangrijk dat ook niet iedereen hetzelfde belang heeft. Want ik hoorde net al in de uitzending dat er heel veel emotie voorbij komt. Hè. Mm-hmm. Dus mensen hebben het over gênant, walgelijk, beschamend. Maar dan vind ik altijd interessant van wie krijgt in de beeldvorming nou de schuld van de vertraging die nu loopt.
19: En
2: heel vaak zie je dat de leider dan de schuld krijgt. Hè? Premier Jette krijgt de schuld. En dan is de grap dat coalitiepartner VVD daar eigenlijk best belang bij heeft. Hè? Dus de VVD vindt het helemaal niet erg dat premier Jette nu de schuld krijgt van de vertraging. Ze hebben er geen enkel belang bij om nu heel snel tot een akkoord te komen.
19: Oh ja, ja. Terwijl eigenlijk dat dus bij de VVD ligt, zeg je.
2: Nou ja, ik denk dat niet elke partij nu er baat bij heeft om tot iets te komen. Maar wat ik dan interessant vind is, wat voor frames zie je op dit moment bijvoorbeeld totaal niet. Hè? Want kijk, bij onderhandelingen is het best logisch dat je pas tot resultaten komt als er een deadline is. Je hebt op dit moment bij het voetballen heb je ook een transferwindow. Die duurt al 12 weken. En dan ga je ineens zien dat de laatste 48, 24 uur heel veel spelers verkocht worden.
19: Ja.
2: Dat is niet omdat de clubs incompetent zijn, maar dat komt omdat niemand zijn beste bod te vroeg of vroeg op tafel wil leggen.
19: Snap ik, maar Lars, hier is de deadline wel echt een paar keer verschoven. Want eerst was het toch echt vrijdag en toen was het kan zondagnacht ook nog wel. En nu is het ineens aanstaande nacht.
2: En ik denk dat dat heel dom is in de beeldvorming. Want daarmee, ik snap dat je intern die deadline oplegt, maar in de beeldvorming kom je dan toch over als iemand die er steeds niet uitkomt.
19: Ja, tot slot hoor je ook steeds, we willen niet over links, we willen niet over rechts. Hoe relevant is dat frame eigenlijk als je kijkt naar wat er eigenlijk inhoudelijk op tafel ligt?
2: Qua inhoudelijk maakt dat natuurlijk zeker uit. Maar ook dit is natuurlijk weer beeldvorming. Want de VVD wil niet overkomen als iemand die bij het kruisje tekent voor pro-beleid. Hè. Dat stond bij de onderhandelingen voor de coalitievorming natuurlijk ook al direct centraal. En als er iets is wat de VVD niet wil in de beeldvorming, is dat zij met hun kabinet pro-beleid gaan uitvoeren.
19: Ja, dus dat blijft dan ook hangen, dat frame.
2: Zeker, zeker.
19: Lars Duursma, dankjewel. Hij is communicatiedeskundige en expert op het gebied van framing. Gaan we naar Marjolein Schouten, die reageerde in de NPO Luister-app. Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
19: Ja, wat vindt u? Het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten, of zegt u nee, hoort er een beetje bij?
3: Nee, het wordt echt gênant. En dit is ook uitsluitend te wijten aan de VVD, die heel overduidelijk bezig is met het proberen te behouden van het rechtselectoraat.
19: Oh ja.
3: En dat vind ik een hele kwalijke zaak.
19: Ja, het is interessant, want we hadden het net met Lars Duursma dus over frames. En eigenlijk kan iedereen hier zo wel zijn eigen frame opplakken, hè? Op wat hier gebeurt bij deze onderhandelingen, toch?
3: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik ben het overigens wel met Duursma eens dat het frame wat er nu op wordt geplakt van de VVD blijft toch een beetje aan de rechtse kant hangen en wil absoluut niet mee in het hele sociale akkoord en wil absoluut niet mee met pro. Ja, dat is natuurlijk heel treurig, want de VVD is er, laten we wel wezen, met het laatste treurige kabinet en het kabinet daarvoor wel ook medeschuldig aan dat het land al jarenlang alleen maar door één narratief wordt gebeheerst.
19: Mm-hmm.
3: En dat is een treurige zaak, omdat we echt in Nederland wel andere problemen hebben dan asiel. Het gaat werkelijk over sociale zekerheid. Het gaat werkelijk over milieu. Mm-hmm. Het gaat werkelijk over door kunnen leven op lange termijn.
19: Ja.
3: En de VVD ondermijnt dat op dit moment in grote mate.
19: Dank u wel, Marjolein Schouten. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stellingen, het is gênant dat de coalitie geen begrotingsakkoord weet te sluiten. Cor schrijft nog in de NPO Luister-app, de VVD moet gewoon de poot stijf houden en uit de coalitie stappen. Vervolgens kan Pro alsnog deelnemen aan de coalitie en dan kunnen we eindelijk verder. Volgens mij heb je dan nog wel steeds een minderheidskabinet. En Frank die schrijft nog in ons collectief: natuurlijk is het gênant. Als we als burger te laat zijn, zijn er torenhoge boetes. Het is allemaal de schuld van de VVD. Jette en Bontebal lijken onvoldoende weerbaar tegen het gedram van Jazzikus, die de verkiezingen niet gewonnen heeft. Nou, zo zie je maar een Mark voor ieder. Voor ieder wat wils.
6: Dit wordt nog een lastige dag vandaag.
19: Ja, precies, ja. Morgen weten we meer, zo zeggen we dan. Wilt u meepraten in ons collectief en bent u nog geen lid? Dan kunt u lid worden. Meld u aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
21: NPO Radio 1.
22: Podcast.
21: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
23: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
21: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
24: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
22: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
25: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
26: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
27: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
28: Blijf thuis.
27: Dan weet u hoe het echt zit.
25: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
29: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
29: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
32: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
33: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
0: Leren mediteren? Zen.nl.
33: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
8: Roos Abelman.
19: De KNVB wil dat de FIFA in de toekomst vaker tekst en uitleg geeft in persconferenties. Opvallend hoe de voetbalbond het voortouw neemt in de strijd tegen de FIFA en Infantino. Zo meer erover in het altijd transparante mediaforum, maar nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
9: In Den Haag wordt weer gepraat over de begroting van volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht onderhandeld, maar een akkoord is niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Voor de eerste keer in een maand tijd hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. Gisteravond bestookte Amerika twee Iraanse raketinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz, zegt correspondent David Poort.
10: Het zou gaan inderdaad om twee raketinstallaties die zijn gebombardeerd door de Amerikanen op Larak Island. Dat ligt dus in de straat van Hormuz, het eilandje waarvan de Iraniërs willen dat het internationale scheepverkeer daar omheen vaart, vlak langs de Iraanse kust, om maar zoveel mogelijk controle te hebben over die scheepvaart. Bij die Amerikaanse aanvallen zouden volgens Iraanse media doden en gewonden zijn gevallen. Dus zowel militairen als burgers valt natuurlijk heel moeilijk te controleren. De slachtoffers in Jordanië eventueel en in de Emiraten hebben we nog helemaal niets gehoord.
9: Amerika zegt dat er 8 raketten zijn onderschept. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. De Amerikaanse president Trump wil Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America noemen. Het is een rel geworden tussen de landen als gevolg van de handelsoorlog. Canada heeft nu een enorm bord bij het meer geplaatst met de tekst Lake Ontario now and always. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon zaterdagavond en het blussen gaat moeizaam, zegt de veiligheidsregio.
11: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. Op dit moment zijn er 3 fasen daarvan in brand of al deels uitgebrand. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden. Water erop gooien, dat gaat niet, want dan wordt het nog groter. En afdekken met schuim lukt ook niet, want de koelolie zit in kelders. En vanwege de veiligheid van onze medewerkers lukte dat gewoon niet om daarbij te komen.
9: De brandweer laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. De angst in Nepal is groot voor een nieuwe vloedgolf, zegt correspondent.

0: Omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. De angst in Nepal is groot voor een nieuwe vloedgolf, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Dus langzaam is die ook weer een ander pad aan het zoeken. Iedereen heeft analyses, iedereen vertelt wat anders. En de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
0: Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders, van wie 2 in Tibet en 1 in Nepal. Het weer dan. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en dan een graadje warmer.
2: We gaan naar de ANWB, naar Bianca Damen, om precies te zijn. Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het op de weg?
3: Er staan nog een paar opvallende files die zijn overgebleven van de ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd van Zaanstad naar Horen bij Purmerend. En dat kost je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je nog 10 minuten in de file bij Epe door de nasleep van een ongeluk daar. In het zuiden is de A67 ook weer vrij van Venlo naar Eindhoven na een ongeluk. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide sta je nog wel zo'n 20 minuten in de file. En in het westen van het land staat het vast op de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar, daar heb je 10 minuten oponthoud. En daar is ook de Corbulo-tunnel in de N434 dicht van Wassenaar naar Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar en Leidschendam over de N44 en de N14.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
7: De toekomstige FIFA-leiding moet meer en regelmatig tekst en uitleg geven in persconferenties. Dat is één van de wensen van de KNVB die het voortouw neemt in de strijd tegen de club van Infantino. En nog een einde van een tijdperk, de laatste zomergasten. Dat en meer wordt besproken door het moderne gezelschap bestaande uit Mark Veningen, hoofdredacteur bij Talpa Nieuws, Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: En spraakmaker is schrijver Gijs Wilbrink. Ja, onze Nationale Voetbalbond, de KNVB, die trekt dus ten strijde tegen de FIFA in de huidige vorm. En met name tegen de president Gianni Infantino.

0: De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA.
1: Hij mag niet komen. Gianni Infantino.
2: Het speerpunt van de bond is dat de macht van de president moet worden ingeperkt. Daarover wil de KNVB met andere bonden in gesprek bij een topconferentie in Amsterdam.
3: Ja, Michel, het nieuws kwam er buiten via de NOS, die een brief van de bond van aan de UEFA in handen kreeg. Ja. Wat vind je? Vind je het goed dat de KNVB hierin zo het voortouw neemt?
4: Ja, nou, ik vind het best wel gedurfd. En begreep ook dat de KNVB dit eigenlijk normaal niet doet, zo'n gedurfde uitspraak. Dus ja, ik zou zeggen, dat is wel heel goed dat je er zo scherp in gaat. Ze gaan er wel heel scherp in, want ze zeggen ook meteen, hij mag niet komen.
3: Mm-hmm. Ja, ze willen dan een conferentie organiseren over de toekomst van de FIFA, waarbij dan Gianni Infantino zelf niet is uitgenodigd, Mark.
5: Ja, waardoor je ook afvraagt, wat is er achter de schermen allemaal al gebeurd? Hè? Want normaal gesproken speelt zich dit achter de schermen af en is zo'n brief dan ook niet bedoeld om uit te lekken en vooral inderdaad de publieke opinie te beïnvloeden.
3: Ja. Ze willen niet alleen Infantino weg hebben. Ik zei het al, de hele organisatie moet op de schop, met minder macht voor de nieuwe president, maar ook meer openbare verantwoording en transparantie door de nieuwe bestuurders, door middel van het geven van persconferenties.
4: Ja,
3: Michelle, is dat de manier om transparantie te tonen?
4: Nou, je wekt natuurlijk wel het beeld dat je transparant bent. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk voor transparantie zorgt. Ik bedoel, je hebt zelf helemaal aan de hand wat je vertelt in zo'n persconferentie. En voetbal is toch wel snel en vaak omgeven met het gevoel van dat het toch een beetje corrupt is, zeker de afgelopen tijd. Dus er zal denk ik wel wat meer moeten gebeuren om die transparantie te verbeteren.
3: Ja, Mark, wat denk jij? Zo'n persconferentie?
5: Nee, kijk, transparantie heeft niet te maken met systemen, maar met mensen wat mij betreft. Kijk, je kunt allerlei systemen optuigen en verzinnen. En precies wat Michelle zegt over persconferenties. Ja, jij gaat erover wat je wel of niet vertelt. Dus het is een soort, ook hier weer een soort window dressing van kijk ons transparant zijn. Terwijl je daar, nog steeds heb je de regie natuurlijk over wat je wel en wat je niet zegt. Dus
3: maar het is wel een vorm waarin in ieder geval iemand kan bevragen. En dat is er nu niet.
5: In die zin ben ik altijd wel voorstander van persconferenties. Maar dan geldt ook weer dat je daar ook weer iedereen moet toelaten. Hè. Dat zie je natuurlijk ook vaak bij persconferenties. Dat natuurlijk wel in een select gezelschap wordt toegelaten. Want ook daar kun je regie over voeren. Wie laat je wel toe, wie laat je niet toe.
3: Ja.
5: Dus een garantie nogmaals voor transparantie is het niet. Het is een mooi gebaar, zullen we maar zeggen.
3: Gijs Wielbrink, ben je het daarmee eens?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral dat heel veel voetbalfans daar genoegen mee zullen gaan nemen. En je ziet dat de KNVB eigenlijk tot nu toe nooit een poot heeft uitgestoken. Omdat ze denken dat hun, toch maar weer electoraat noemen, om hun achterban, dat het ze niet zoveel uitmaakt. En nu is die achterban, al die voetbalfans zijn nu pas echt heel vocaal sinds de laatste WK. Ze zijn het gewoon zat, het idee dat er zoveel achterkamertjespolitiek is. Dus ik denk dat dit is het minste wat je kunt doen. Nou, we zullen vaker vertellen wat er achter de schermen gebeurt. En ik denk dat daar heel veel mensen toch al weer tevreden mee zijn.
3: En hoe doe je dat dan goed? Hoe stel je mensen dan? Want het zit hem ook dus in de organisatie, wat Mark net zegt.
6: Ja, nou, in ieder geval open zijn over besluitvorming, denk ik. Ik denk dat het afgelopen WK wederom gewoon heel veel dingen zijn gebeurd die in één keer een soort van voldongen feit waren. Mm-hmm. Trump die even met Infantino gaat zitten om een rode kaart van Verenigde Staten terug te roepen. Überhaupt die hydration breaks en zo. Er zijn zoveel dingen die in één keer worden gepresenteerd. Zo gaan we het doen. En ik denk dat dit helpt, dat mensen in ieder geval tevreden zijn. Of het is ook echt.
5: En dat gemor is ook niet nieuw natuurlijk over, hè, dat het niet goed gaat. En de corruptie, dat wordt natuurlijk al jarenlang wordt het geadresseerd. Het is ook hier niet gelukt, zeg je maar even eufemistisch, om daar wat aan te doen. Dus het zit ook veel dieper dan alleen maar met deze Infantino.
3: Ja, maar goed, dan zeg je dus ook zo'n persconferentie, dat is aardig voor de vorm. Maar dan krijgen die transparantie niet mee. Wat zou er nog meer voor moeten gebeuren?
5: Nou ja, het heeft dus echt wel met mensen te maken. Dus in die zin is het natuurlijk wel relevant. Wie zitten er op al die posities? En hoe worden ze uiteindelijk natuurlijk ook gekozen? Hè? Dat gebeurt wel via een systeem.
3: Ja.
5: Moet ze eerlijk zeggen, ik ben geen watcher van de KNVB in de hele voetbalwereld. Maar daar hebben die bonden natuurlijk allemaal wel een stem in op de een of andere manier. Maar het onttrekt zich wel een beetje aan het zicht van ons allen.
4: Volgens mij is er ook best weinig toezicht. Volgens mij is dat ook wel een punt wat de KNVB noemt. En dat is denk ik uiteindelijk belangrijker dan een persconferentie. Dat er ook zo'n mechanisme wordt opgezet.
5: Ja, ook hier weer. Hè, ze willen een raad van toezicht, las ik dan. Maar tegelijkertijd ook, wie benoemt die mensen dan?
4: Hoe gaat zeker, dus ook wie zijn daar, dan?
3: Maar goed, ook zo'n raad van toezicht zal in ieder geval voor journalisten, want daarvoor zitten we hier natuurlijk, misschien wel een bron van informatie kunnen zijn uiteindelijk.
4: Precies. Ja, inderdaad. En dan kan je in ieder geval, dan zijn er ook documenten, dan worden er dingen geregistreerd, dan kan je ergens op terugvallen ook.
3: Ja, en als dan zo'n persconferentie goed wordt georganiseerd, laagdrempelig, en je ook echt iemand mag bevragen, dan kom je ergens. Dan is dat een goed begin, zeg je.
4: Ja.
3: We gaan jullie mediamomenten. Michel, jij wilt hebben over Femke Halsema bij Buitenhof gisteren. althans, het was aanvankelijk jouw mediamoment.
4: Ja, daar begon het een beetje mee.
3: Ja, ja. Zij luiden in Buitenhof de noodklok, omdat de leefbaarheid in de grote steden steeds meer onder druk komt te staan vanwege het groeiende aantal daklozen en verslaafden.
4: Ja, nou, ik zie het zelf en je ziet, ik bedoel, je leest er wel eens over, maar je ziet het ook zelf als je in een grote stad loopt, dat het echt heel erg toe is genomen. Mm-hmm. En ik vond dat zij het slim deed. Ze deed en in Buitenhof en in het Parool. Dat was op zich een goede move van haar, volgens mij. En waarom ik het even mee wilde nemen, is omdat het dakloosheid is zo'n interessant thema in de journalistiek, omdat het heel moeilijk is. Je vervalt heel snel in clichés. Dus ik heb ook wel, collega's hebben hier wel eens naar gekeken, best wel lang onderzoek ook naar gedaan. En, mm-hmm. en zij zei ook tegen mij toen, een van die collega's, toen ik het daarover had, van het is zo moeilijk, want zelfs als je niet in clichés wilt vervallen, verval je in clichés.
3: En leg eens uit, hoe zit dat?
4: Nou, zij viel eigenlijk heel erg over het zinnetje wat je heel vaak leest. En als ik dit nu ga zeggen, zal je dat waarschijnlijk vaak op gaan vallen. Van, je denkt misschien aan die dronken man op het bankje, maar het is eigenlijk ook. En dan wek je toch weer dat beeld op van die dronken man op dat bankje. En daarmee versterk je toch weer dat beeld, ook al wil je dat niet doen. Dus ik vond dat In het kader van daklozen vind ik dat heel interessant. En toen las ik dus een NRC-artikel. Wat ik heel interessant vond, omdat dit is de journalistiek hoe ik hem het mooist vind. Namelijk als het je beeld wel doet kantelen en verscherpt. En het was van een redacteur. Zij heeft een bipolaire stoornis en zij schreef hoe zij zelf wel eens de verwarde persoon is geweest. De verwarde persoon is net zoals de dakloze persoon ook zo'n stereotype in de media. Mm-hmm. En ik kom heel erg met haar identificeren. Niet omdat ik een bipolaire stoornis heb, maar ik ben ook journalist. En zij schreef van zo dichtbij op. Mm-hmm. En in zoveel detail ook in de zin van hoe die GGZ is afgebouwd voor haar persoonlijk. Dus dat ze heel lang psychiater had en dat helemaal niet meer had. En op een gegeven moment dus echt 24 uur over straat is gaan dolen totdat de politie haar vond. En nou, ik vond dat zo'n artikel, dat kan je echt bijblijven.
3: Ja,
4: en
3: kantelt je beeld dus, omdat jij je in haar kon herkennen.
4: Ja, en omdat zij in heel veel detail omschrijft wat er misgaat bij die GGZ. Dus er wordt best wel vaak toch dan gesimplificeerd. Ja, het is vanwege de GGZ-bezuinigingen. Maar zij schreef in detail, ik had 20 jaar een psychiater en toen ineens was ik uitbehandeld. Mm. En toen mocht ik niet meer komen. Nu mag ik naar het buurthuis komen. Dus zij kon precies de verandering in de afspraken die zij eerst had en nu heeft, die omschreef zijn. Ik vond dat soort details helpen ook heel erg.
3: Ja, ja. Dus het heeft jouw beeld doen kantelen.
4: Ja, verscherpen.
3: En verscherpt, ja. Als je verslag zou gaan doen weer over dit onderwerp, en dat is dus een veelkoppig monster, want we weten het eigenlijk wel, hè, dat de verwarde personen zijn net zo divers als wij hier aan tafel, zal ik maar zeggen, zijn.
4: We weten het wel, maar voelen we het ook, toch? Ja, dat is volgens mij dan.
3: Ja. Zou jij dan nu met die kennis die je hebt opgedaan daar dan dus anders over schrijven?
4: Oh, ik denk dit soort artikelen helpen daar dus heel erg bij. Ja, en heus niet meteen, maar ik denk wel dat dit soort artikelen heel belangrijk zijn in dat je dus meerdere soorten perspectieven krijgt, meerdere beelden.
5: Nou, en hiervoor is het ook belangrijk dat journalisten dus ook echt naar hun onderwerp toe gaan, hè, en op locatie zijn. Want ik herinner me in het kader van dus dit onderwerp, toen ik als jonge verslaggever ooit in een dakloze opvang terechtkwam, had ik natuurlijk ook allerlei beelden. En eigenlijk was dat moment waarop ik tot de ontdekking kwam hoe inderdaad ongelooflijk divers de populatie daklozen is. Dat is, daar zit in allemaal verschillende verhalen. Zijn bijna allemaal individuele verhalen. Ja. En dat, daar kom je dus toch alleen maar achter als je daar zelf niet vanuit je eigen achtergrond bij betrokken bent. Dat je dus als journalist in zo'n situatie zelf komt en met mensen praat.
3: Ja.
5: En uiteindelijk ben je toch wel de doorvertaling weer naar je publiek toe. Dus ik denk dat het echt belangrijk is daardoor dat vooral de journalistiek gewoon achter het bureau vandaan blijft. Wel, en op locatie
3: is. Dat sowieso. Maar ook in dit geval vertelt iemand dus echt haar eigen verhaal. Dat is heel kwetsbaar ook. Ja, dus dat is ook wel echt heel gedurfd. En Mark, als je naar een dakloze opvang gaat, dan ben je toch toeschouwer, hoe je het bent of keert.
5: Nou ja, het is vaak het begin van het leggen van het contact, hè, want zulke mensen kom je tegen omdat je daar bent en dan hoop je dat je dusdanig het vertrouwen wint en dat vervolgens ook niet moet beschamen dat mensen hun verhaal ook willen gaan vertellen.
3: Dat is de kern van het werk van de journalist natuurlijk, maar als je dan ook
5: dat gebeurt vaak niet meer, hè?
4: Nee, maar dit was wel weer zo'n nieuwe vorm, omdat ze het eigenlijk uit zichzelf vertelt. Ja. Ik ben helemaal met je eens, dit is super belangrijk, maar dit zie je niet zo super vaak.
5: In de vorm wel, is waar.
4: Terwijl ik denk dat het echt wel vaker gebeurt, maar om er echt vanuit jezelf als journalist over te schrijven, dat vond ik heel bijzonder.
3: Gijs Wilbrink, dat zou je wel herkennen. Dat schrijven op die manieren.
6: Ja, natuurlijk. Inderdaad, vanuit haarzelf. Maar in ieder geval gewoon inderdaad van de innerlijke wereld van een personage of van wie dan ook aan het woord is, heel duidelijk laten voelen aan de lezer. En dan komt het hardst aan. Ja.
3: Mark, voor jouw mediamoment gaan we even terug naar vorige week. Toen kwam er een rapport uit van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En in dat rapport wordt betoogd dat wij, ook de journalistiek, het publieke debat weer naar ons toe moeten trekken. In plaats van dat Big Tech dat doet. Dit was dus al vorige week.
5: Ja.
3: En jij wil het aankaarten?
5: Nou, omdat het toch naar mijn zin wat weinig aandacht heeft gekregen. Het is een, vind ik, een belangrijk rapport over inderdaad de publieke ruimte gaat het eigenlijk over. Zo wordt de term genoemd. En eigenlijk behalve in binnenlands bestuur in één gesprek op deze zender vorige week 's avonds is er niet zo heel veel aandacht voor geweest. Terwijl het over iets heel fundamenteels gaat. Eigenlijk niet alleen over de journalistiek, maar wel de plek waar de journalistiek zijn werk doet. En dat is die publieke ruimte. Je kunt eigenlijk, als je het vergelijkt met de fysieke ruimte, hè, gewoon openbaar de weg. Daar zijn spelregels voor hoe je daar gedraagt en hoe iedereen zich daar beweegt. In de publieke ruimte online is dat veel ingewikkelder. En eigenlijk wordt die publieke ruimte, als het gaat om informatievoorziening, bepaald door een paar hele grote bedrijven uit het buitenland, de beruchte techbedrijven.
3: In die zin, met hun algoritmes.
5: Met hun algoritmes die eigenlijk, zonder dat jij precies weet waarom, jou bepaalde informatie wel of niet voorschotelen of bepaalde posts wel of niet laten zien.
3: Ja.
5: Dat is natuurlijk een probleem voor de journalistiek zelf. Want je moet je best doen om onder de aandacht van het publiek te blijven. Want daar zijn ze. Dus dat is voor ons gewoon, als het gaat om bereik en ook in commercieel opzicht. Want uiteindelijk moeten wij, in ons geval, worden wij betaald door advertenties, et cetera. Niet door de overheid. Dus wij moeten zorgen dat we publiek hebben. Anders hebben we geen advertenties. Dus daar is het belangrijk voor. Maar het is ook maatschappelijk een probleem. En dat zit in dat rapport heel duidelijk. Omdat doordat dat op deze manier gebeurt, er geen gedeelde waarheid bijna meer is. Omdat ieder zijn eigen stukje van de waarheid krijgt, bepaald door die verschillende techbedrijven.
3: Ja.
5: En in de, zeg maar, oude journalistieke wereld had je nog, je had een abonnement op een krant, die had, of op een bepaald ander medium, en die hadden weliswaar misschien een bepaald profiel, maar er zat nog wel en zit nog steeds een redelijk breed aanbod in van dingen die je misschien niet had verwacht, andere standpunten, andere meningen, etcetera.
3: Redactioneel getoetst met hoor en wederhoor soms ook wel.
5: Ja, dat ook, maar belangrijker nog, bredere, meer perspectieven.
3: Ja, als het gaat op de opiniepagina, ja.
5: Ook, maar ook wel in reductionele stukken, waar je natuurlijk niet alleen maar één partij in het woord laat, maar ook een andere partij.
3: Ja, precies. Dat is van de horen en wederhoor. Ja.
5: Precies. Ja. Nou, en dat gebeurt in die publieke ruimte dus steeds minder, omdat er allerlei posts worden geplaatst van bedrijven en redacties die zich niet daaraan houden. Ja. Of gewoon geen redacties.
3: De conclusie van dit rapport is eigenlijk lezen we niks nieuws. We weten dit al. We bespreken het ook vaak in het mediaforum.
5: Ja. Nou, kijk, die Raad van Openbaar Bestuur, kijk, er zijn heel veel rapporten terecht, hè, dat je zegt, er zit ook niks nieuws in, maar het wordt vaak verteld vanuit mensen met een bepaald belang, dus of vanuit ons, vanuit de media. Of, en die Raad van het Openbaar Bestuur is natuurlijk een onafhankelijk orgaan, adviseert niet per se de regering, ook niet de Tweede Kamer, adviseert eigenlijk de hele politiek, zal ik maar zeggen.
3: De hele samenleving. Dus,
5: de hele samenleving eigenlijk. En daarom vind ik dit een belangrijke bron, dat deze bron op basis van heel veel interviews en onderzoek dit nu
3: nog weer een keertje zegt. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, Michelle, oké, nog weer een keertje opgeschreven. En nu?
4: Ja, en ik vond in die zin dat het eigenlijk wel, ik dacht namelijk eerst ook, oh, dit weet ik allemaal al. Maar toen ging het toch over ook een dilemma waar ik ook wel tegenaan loop in mijn werk. Omdat het ging over dat dilemma op de redactie van, moet je nou inderdaad meegaan in het verspreiden van je artikelen op die sociale media? Ja, dat doe je, want anders klikt niet, anders leest niemand je meer. Ja. Want dat is eigenlijk dus de nieuwe
3: krant. Weet je ook wat Mark zegt, hè? Je hebt die lezers en die kijkers en die luisteraars nodig. Dus die moet je naar je toe trekken. Ja.
4: En wat doe je daar dan mee? Volgens mij is dat een heel belangrijke discussie. Want inderdaad, is het dan reguleren? Is dat dan de oplossing om dit te ondervangen? Dat weet ik echt.
3: De Raad vindt van wel, hè? Je moet Big Tech meer reguleren. Maar noemt ook de concentratie van steeds meer mediahuizen zorgelijk.
5: Maar dat is niet dominant het rapport, hoor. De grootste zorg zit echt op dat andere vlak. Want kijk, er wordt in Nederland veel gesproken. Er zijn nog een paar grote mediapartijen in Nederland die het bepalen. Maar dat zijn heel veel mediapartijen die zich aan onze eigen regelgeving houden. Hè, en die ook zich houden aan journalistieke normen. Maar we praten hier over partijen die in het buitenland zitten en die maar één doel hebben. Jouw post laten zien waar jij gewoon goed op gaat. Daar zit verder geen enkel maatschappelijk ideeel doel in. En hoewel
3: of het klopt of niet klopt.
5: En hoewel al die uitgevers en grote mediabedrijven waar ik ook deels voor werk, weliswaar gewoon natuurlijk gewoon geld moeten verdienen, hebben wij wel die ethische normen die we hanteren met elkaar.
4: En ik denk dat er wel iets interessants gebeurt nu natuurlijk, omdat Meta die rechtszaak, natuurlijk geschikt helaas, maar ik bedoel, ze hebben wel die rechtszaak gevoerd, dus er is misschien wel een moment waarin dit wel kan gaan veranderen.
3: Ja, dat was nieuws van vorige week, hè? Dat Meta
4: vanwege de verslavende algoritmes.
3: Dat stempel wilden ze niet, en dus hebben ze geschikt en gaan ze aanpassingen doen, maar hoe die eruit gaan zien, dat weten we nog niet, toch?
4: Nee, maar ze hebben daar wel al beloftes in gedaan, dus je kan daar wel op terug gaan
3: Gijs?
4: Komen.
6: We hebben nu heel veel over algoritmes en sociale media, en dat is super ingewikkeld om te reguleren. Ik zie het ook in iets wat, denk ik, iedereen die nu internet gebruikt dagelijks meemaakt. Dus in AI, in de antwoorden die Google geeft. Je hoeft maar een simpele vraag te stellen en AI geeft een antwoord dat dan vaak niet klopt en zo. Maar wat je daar nu in ziet, is dat de bronnen die Google daarin noemt steeds obscuurder worden. En het komt omdat mensen, grote mediahuizen, met één makkelijk vinkje zeggen, ik wil niet dat mijn content door ChatGPT en Google en zo wordt leeggeslurpt en zo. Dat lijkt me op zich een heel bewonderenswaardige beslissing. Ja. Maar je beseft daarbij niet dat dus echt inderdaad die gedeelde waarheid steeds kleiner wordt. Want de echte grote neutrale media hebben dat uitstaan.
3: Ja, soms komen de antwoorden die komen rechtstreeks van opinie. Sites of
6: iemand met een blogje.
3: Of bladen of iemand met een blog, inderdaad.
5: Klopt. En hier zie je dus aan, AI is geen journalist en heeft niet die journalistieke kwaliteit. En dat is terecht dat je dit registreert. Want dit is inderdaad ook wat intussentijd gaande is. We zitten in een enorme glijdende schaal. We hebben het nu alleen nog maar inderdaad over sociale media. Maar AI is nog, gaat nog weer een paar stappen verder. Dus hoe krijg je de geest weer in de fles? Hoe zorg je weer dat dat...
3: En jij zegt dus goed dat die raad die noodklok nog weer een keertje luidt. Dan, gisteravond is een einde gekomen aan het monumentale Zomergasten.
7: Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle Zomergastenafleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle Zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die Zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord.
8: De visie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te frommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die weg groter te maken.
3: Ja, mooie woorden van kunsthistoricus. En allereerste gast, Pierre Janssen, als eerbetoon aan de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering had als laatste gast psychiater Jim van Os. Het iconische en in dit mediaforum ook veel besproken programma heeft 39 seizoenen gedraaid. Michel, heb jij gekeken nog gisteravond naar die laatste?
4: Ja, zeker. Ik keek echt niet altijd, maar ik was wel een groot fan. En deze wilde ik gewoon kijken, ook omdat het de allerlaatste is.
3: Ja.
4: En ik was ook wel echt benieuwd naar deze man. Omdat hij zo provocerend is vaak. En daar kan ik me ook aan irriteren. Dus dat artikel in NRC dit weekend, daar deed hij dan best wel weer buiten uitspraak in. Dat ik dacht, en dan zegt hij ook van, dit doe ik ook om te provoceren. Hij gaat dan net een stap verder. Maar ik vond de Zomergasten zo ontzettend waardevol, omdat dan... Ik kreeg nu zoveel meer duiding en begrip voor hoe hij het voor zich ziet.
3: Ja, nou, wat leuk dat je gaat kijken terwijl je weet van tevoren, ik ga me enorm ergeren.
4: Ja, maar dat was dus eigenlijk niet zo. Maar
3: uiteindelijk niet, dus je bent verrast.
4: En ik vind het wel echt een intrigerende man. Ik bedoel, hij is inderdaad, ik word een beetje geprovoceerd door hem, denk ik. Dus dat is natuurlijk ook televisie toch, een beetje irriteren.
3: Maar was dat ook de waarde, denk je, van Zomergast? Is dat je goed de tijd krijgt om een beeld te krijgen van iemand met alle grijstinten en nuance? En al die dingen waar we tegenwoordig eigenlijk helemaal geen tijd meer voor hebben.
4: Nou, dat, maar ook natuurlijk de fragmenten die je anders nooit te zien krijgt. En ik denk dat is ook wel echt een verlies. En ik snap dat dat duur is en zo, maar ik denk dat je daar ook wel best iets op had kunnen bedenken.
3: Ja, Mark, wij hebben het er eerder over gehad in het mediaforum. Jij had er al een tijdje geleden afscheid van genomen.
5: Ja, ik was vroeger ook wel een vaste kijker, maar het is echt al lang niet meer zo. En ik denk ook dat Jaart heeft vaak lange gesprekken.
4: Oh, ja.
5: Nou ja, er zijn zoveel andere plekken waar lange gesprekken worden gevoerd. De Wemel van de podcast en van andere plekken waar je gewoon interessante gesprekken kunt horen.
3: Maar op tv, dus ik denk, in deze vorm?
5: Nou ja, ook in video wel. En je moet goed zoeken. Dus er is meer dan genoeg aanbod.
3: Nee, weet je er zo één te noemen? Bij mij komt er nu niks naar boven namelijk.
5: Oh nee, ik kan je zo'n lijstje even sturen van interessante gesprekken die je zou kunnen...
4: Zijn wel andere gesprekken vaak, toch? Dat zijn de chatcasts ik ga verkondigen wat ik vind.
5: Niet alleen. Kijk, Zomergasten is natuurlijk ooit bedoeld geweest voor het brede publiek. En daar komt de kanttekening die ik dus inderdaad maak. Als ze daadwerkelijk dat brede publiek zouden bereiken, zou ik denken, nou, dan heeft het inderdaad nog wel een toegevoegde waarde om eigenlijk een beetje indachtig de quote die er net in zat in de laatste aflevering. TV is bedoeld voor een bredere blik op de wereld. Dat je niet hier. Dat is heel mooi, dat is zeker zo. Maar dan moeten wel allemaal mensen daarnaar kijken om ook van dat bredere perspectief, zeg maar, kennis te nemen. En je ziet natuurlijk dat Zomergasten steeds meer, nou, niches wat te onaardiger zeg, maar wel gewoon een bubbelprogramma is geworden. Dat is gewoon voor een kleine groep. Gisteren 257.000 kijkers.
4: Mm-hmm.
5: Dus niet dat daar nog
4: een miljoen mensen... Bij, natuurlijk, maar...
5: Nee, dat komt nog wel. En dat is echt wel een deel wel. Maar het is niet meer, die rol heeft het natuurlijk gewoon niet meer. Maar, dus die functies onderschrijf ik wel.
4: Maar was het niet ooit bedoeld gewoon om goedkoop televisie te maken? Ik bedoel, volgens mij was dat...
5: Klopt,
4: gewoon,
5: klopt,
4: dat was volgens mij veel meer het doel dan...
3: Uiteindelijk hele dure televisie.
5: Ja, want die fragmenten zijn duur en research is duur en zo.
3: Ja, en toch is het wel interessant om te zien wat er bij, zeker als de gasten, als je die ook aanspreekt, dat zal natuurlijk bij niet iedereen zo zijn, maar wel om te zien wat is er nou bij deze gast blijven hangen in de tv-historie, zal ik maar zeggen. Toch?
5: Nou, maar het is ook, ja, zeker. Wat ik overigens ook wel wil zeggen, dat het wel. Het is sowieso ook historie. Hè? 38 jaar en heel veel prominente gasten. Dus ze hebben best wel gewoon veel neergezet. En het heeft heel lang gewoon een belangrijke rol gehad.
3: Ja.
5: En ik verzet me er vooral een beetje tegen. Omdat het ook, zeker in de mediabubbel wordt zomergasten nog steeds zo ongelooflijk gehyped. En vanochtend ook weer. Natuurlijk, je kon het uittekenen. Volkskrant, NRC. Allebei natuurlijk een recensie van de laatste zomergasten.
3: Mm-hmm. Maar dat is wel niet heel gek ook. Het heeft zo lang
5: gestaan. Natuurlijk.
4: Maar het is ook een uniek programma.
5: Maar ik geef een beetje een tegenreactie. Denk, jongens, dit is ook een bubbelding.
4: Je bent een beetje de Jim van ons. Een beetje professioneel.
5: Ja, in dit geval ja. Ja.
6: Je zegt 257.000 luisteraars. Dat is tegenwoordig niet super weinig. Weinig, toch?
5: Dat is... Nou, het staat onder in de kijkcijfer top 25 stond het op onder de 20, 23 of 223. Het is echt een onze ochtendeditie van Hart van Nederland had gisteren ook een miljoen kijkers.
4: Het is wel wat je zegt, het is ook documentatie, het is ook geschiedschrijving. Ja. En volgens mij is dat wel echt iets wat verloren gaat, want daarmee stop je dan nu wel. En dat zijn al die lange gesprekken die jij luistert. Ik kan me niet voorstellen dat erin zit.
5: Nee, maar ik wil niks afdoen aan de waarde die zomergassen zeker natuurlijk ook heeft gehad en de historie. En het is een icoon. En als je de Schatkamer van Beeld en Geluid zal openmaken, zal dit altijd boven blijven drijven. Ze hebben ook heel veel bijzondere gesprekken gevoerd.
3: Ja.
5: Maar op een gegeven moment is het 38 jaar. Is het ook gewoon. Hoeven er ook niet allemaal al heel treurig om te gaan doen dat het verdwijnt. Dat wil ik vooral maar zeggen.
3: Ik moet trouwens, in mijn hoofd gebeurde altijd van allerlei dingen terwijl er een gesprek gaande is. Ik bedacht me over Leven van Koen Verbraak. Komt misschien een beetje in de buurt. Die een lang gesprek voert met één iemand. Alleen mis je daar dan wel de tv-fragmenten. Die het dan soms bij zomergasten juist zo leuk maakt. Gijs Wilbrink, ooit wel stiekem ergens een lijstje in je notities gehad van fragmenten alvast klaargezet voor mocht je gevraagd worden?
6: Ik heb het wel eens met mijn vrouw over gehad. Ja, van wat zou je dan kiezen? Ja.
3: Ja,
6: ze zijn veel te vroeg gestopt natuurlijk.
3: Ze zijn helemaal nooit in jou toe gekomen.
6: Ja, nee.
3: Wat moet er nou met dat lijstje dan?
6: Oh, maar moet ik er nu even op zitten komen? Nou, een film als Down by Law van Jim Jarmusch vind ik geweldig.
3: Ja, en waarom? Mag je hier nog even vertellen?
6: Oh, er zit zo'n heerlijk tempo in. Wat denk ik ook een aflevering, een avond zomergast heeft. Er zit zo'n heel rustig tempo. En ik heb die film 2 jaar lang gebruikt om bij in slaap te vallen. En dat ging elke keer steeds makkelijker. Maar ja, dat klinkt als een saai film. Maar het is zo'n lekkere vibe om in te zitten. Dus dat gun ik al die 257.000 mensen die naar mij zouden komen.
3: Heel mooi einde van dit mediaforum. Dank Mark Veningen en Michelle Salomons voor jullie komst naar de studio. Zometeen na het nieuws in onze rubriek. Zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over staatsschuld? Die bedroeg eind juli 444 miljard euro. En dan denkt u, oh, dat is wel heel veel geld. Maar dat valt dus eigenlijk best wel mee. Nou, hoe dat zit, dat hoort u zo meteen. En nu kunt u vragen stellen door te bellen met 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorien Bouwman.
9: NPO Radio 1.
10: In Den Haag zijn de onderhandelingen over de begroting weer bezig. Om 11 uur staat er een zogenoemde begrotingsraad gepland, waarin het hele kabinet de begroting moet goedkeuren, maar die kan ook uitgesteld worden. Vannacht was achter de schermen te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar de partijen willen uitstralen dat het bijna rond is. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd, en ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Toen werd een man van 19 uit Utrecht veroordeeld tot 3 jaar cel voor het veroorzaken van die ontploffing. Na de vloedgolven in Nepal zijn inmiddels 903 lichamen geborgen. In Tibet staat het dodental officieel nog op 16. In het rampgebied worden ruim 4700 mensen vermist. De rampendienst van Nepal denkt dat er honderden lichamen in tunnelbuizen bij een elektriciteitscentrale gevonden zullen worden. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen duren. De brand begon zaterdagavond en is heel moeilijk te bestrijden. De brandweer kan er nauwelijks bij komen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio kunnen omwonenden ook de komende dagen nog last houden van de rook.
3: Bianca, waar staat het nog vast?
4: Er staat nog steeds een flinke file op de A67 in het zuiden van het land. De weg was na een ongeluk vrij, maar er staat weer een pechgeval van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. Daardoor staat er weer een lange file vanaf Asten met bijna een uur vertraging en de linkerrijstrook is nu dicht. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen bij Purmerend. Daar zijn ze aan het bergen. 1 rijstrook is dicht. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren staat file voor de aansluiting met de A348. De vertraging is een kwartier.
11: Tot 11:30, Roos Abelman.
3: Misschien bent u wel een van die miljoen of 1,5 miljoen Nederlanders die een boek willen schrijven. Dan moet u even blijven luisteren en misschien wel meedoen aan de Nationale Schrijfmaand. Die begint morgen. Daarvoor is aangeschoven Monique Drieven, zeg ik het zo goed? Derven.
12: Het is Derven.
3: Derven, zakelijk directeur van het Internationaal Literatuurfestival in Utrecht. Fijn dat u er bent. Zelf ooit schrijfambities gehad?
12: Nee, totaal niet. Ik schrijf alleen maar fondsaanvragen en beleidsstukken.
3: Okay.
12: Daar ben ik dan wel heel goed in.
3: Ja, maar dat is wat anders dan schrijven, een roman schrijven bijvoorbeeld. Ja. Dat kent andere wetten en
12: absoluut.
3: Regels.
12: Maar ik vind het heel erg leuk om vanuit mijn werk de creativiteit van heel veel andere mensen te stimuleren.
3: Ja, en dat gaat u dus doen, onder andere met die Nationale Schrijfmaand. Spraakmaker van vandaag gaan we daar ook zo over horen. Hij is schrijver Gijs Wilbrink. En hij had ambities en schreef een boek. De Beesten deed er iets meer dan een maand over, hè Gijs?
6: Ja, wel ietsje, ja.
3: Ja, goed. 8 jaar werd het uiteindelijk. Maar ontmoedigt u dat niet, vooral als u ambities heeft? We gaan zo meteen horen hoe het wel kan in een maand. Of althans, een goede aanzet kunt krijgen. Nu, zijn er nog vragen? Staatsschuld, daar gaan we het over hebben. Nederland geeft de komende 9 jaar zo'n 17 miljard euro extra uit aan rente op de staatsschuld, meldt de NOS vanmorgen, is berekend door de Rabobank. Wordt vooral veroorzaakt door de verwachte onrust rond de Persische Golf tussen 2026 en 2035. Dat zijn dus allemaal voorspellingen. Maar goed, die staatsschuld, niet alleen van ons was in het nieuws, ook die van Frankrijk was de afgelopen dagen in het nieuws. Daar loopt die razendsnel op. In Amerika kunnen ze er ook wat van. Daar is de schuld nu inmiddels bijna 40 biljoen dollar. Dat zijn, ik weet niet hoeveel nullen, Robert Deur. Goedemorgen. Oh, ja.
13: Dankjewel, dat zijn er heel veel. Hè? Ja. Ja.
3: U bent hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit en u gaat al onze vragen beantwoorden over staatsschuld. Misschien een simpele vraag, maar we beginnen altijd met de simpelste, vaak ook belangrijkste vraag. Hoe ontstaat staatsschuld?
13: Ja, staatsschuld ontstaat doordat de overheid meer uitgeeft dan dat ze binnenkrijgt aan belastingen. En dat verschil noemen we tekort. En dat tekort, ja, die over de jaren heen, de tekorten, die vormen zo de staatsschuld. Het is eigenlijk net als een huishouden. Als je meer uitgeeft dan dat er binnenkomt, moet je lenen. En dat leidt tot een schuld.
3: Ja, ja. Nu hebben bijna alle landen wel schulden, hè? Klopt dat? Of is er ook nog een land te noemen dat het niet heeft?
13: Ja, ik heb er eentje gevonden, maar dat is wel een heel bijzonder land.
3: Ja?
13: Liechtenstein.
3: Oh ja.
13: Ja, en ik geloof ze hebben 40.000 inwoners, dus het is bijna meer een stad dan een land.
3: Mm-hmm.
13: Zij hebben niet of nauwelijks staatsschuld, maar eigenlijk alle landen hebben staatsschuld. Veel landen hebben een veel hogere staatsschuld dan Nederland. We zijn in de wereld, mm-hmm, zitten we relatief laag.
3: Ja, en waar komt al dat geleende geld vandaan? Van wie lenen we dat?
13: Ja, dat lenen we vooral van pensioenfondsen, van vermogensbeheerders, van banken, centrale banken. Een heel aantal partijen die wil heel graag in Nederlandse staatsobligaties beleggen.
3: Mm-hmm.
13: Want ze zien dat als een van de veiligste havens, zeg maar. Een van de meest veilige beleggingen. Veilig in de zin dat je behoorlijk zeker weet, ik krijg dat geld wel terug en die rente die wordt ook betaald.
3: Ja, het zit een beetje in vertrouwen toch ook? Vertrouw ik erin dat de Nederlandse staat dat geld terug kan betalen?
13: Precies, dus vertrouwen is hier heel erg belangrijk.
3: Ja.
13: Overigens ongeveer de helft van de staatsschuld is in handen van buitenlandse partijen.
3: Mm-hmm.
13: Die zijn over het algemeen ook ietsje mobieler nog dan de binnenlandse partijen. Die schakelen sneller over naar staatsschulden van andere landen bijvoorbeeld. Hè. En daar is dat vertrouwen dus ook heel erg belangrijk. En dus als we kijken ook naar de ontwikkeling in de rente die de Nederlandse overheid moet betalen, dan is die vertrouwenskwestie ook een hele belangrijke.
3: Ja.
13: Want die bepaalt ook hoeveel rente wij moeten betalen.
3: Ja, ja. En wij betalen dus wat minder rente dan bijvoorbeeld Frankrijk, om maar even een land te noemen, met een nogal explosieve staatsschuld. Dus dat is prettig.
13: Dat is heel prettig.
3: Maar ook wij moeten steeds opnieuw renteafspraken maken, toch?
13: Ja. Ja, en dat komt vooral doordat de inflatie opgelopen is. Als je inflatie hebt, dus algemene prijsstijgingen, dan wordt het geld minder waard. En dat is fijn voor mensen met schulden, want je schuld, die is in euro's geformuleerd, die wordt ook minder waard.
3: Ja.
13: Nou, en geldschieters, die vermogensbeheerders en pensioenfondsen, waar ik het eerder over had, die willen daar natuurlijk voor gecompenseerd worden. Nou, met oude schulden lukt dat niet meer, daar ligt de rente voor vast. Maar met nieuwe schulden, de overheid die leent steeds weer opnieuw, met nieuwe schulden dan moet je dan een hogere rente betalen. De rente op Nederlandse staatsschuld is nu ongeveer 3,3% of iets dergelijks. De inflatie is iets van 3%. Dus per saldo is wat we dan noemen de reële rente nog steeds echt best heel laag. En dat weerspiegelt een heel groot vertrouwen van de beleggers in de Nederlandse overheid.
3: Ja, want ik noemde net die 444 miljard euro aan staatsschuld. En dat heeft niemand hier op zijn rekening staan. Dus iedereen denkt al gauw, dat is echt heel veel geld. Maar dat valt dus, zegt u, eigenlijk reuze mee.
13: Ja, precies. Je moet het ook in relatie zien tot de grootte van de Nederlandse economie.
3: Ja.
13: Die is meer dan 1000 miljard. He, dus in die zin valt het mee. En je kunt ook historisch kijken. Dan zie je ook dat het relatief laag is. En je kunt vergelijken met landen. Nou, er staan eigenlijk alle seinen nog wel op groen voor het moment zoals het nu is.
3: Ja, zijn we een klein beetje gerustgesteld. U kunt uw vragen stellen hierover. Bel 0800 1101. Of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Dan gaan wij naar...
11: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
3: Ja, en voor de gelegenheid vandaag is Maarten Bleumers culinair verslaggever. Maarten, goedemorgen. Wat staat er op het menu vandaag?
14: Goedemorgen. Koksmuts op en schort voor. Ik heb een bordje klaarstaan met wat ingrediënten. En ik denk zomaar, ook al kun je het niet zien, Gijs Wilbrink, ik denk zomaar dat jij weet welke ingrediënten ik hier klaar heb staan. Laten we eens even doornemen. Ingrediënt 1.
6: Een pitabroodje.
14: Ja, heb ik liggen. Heel goed. Ingrediënt 2.
6: Heel veel kaas.
14: Heel veel kaas heb ik ook liggen. Ingrediënt 3.
6: Een jam.
14: En een pot aardbeienjam in dit geval. Heel goed. Ik ga aan meneer Vernooy vragen ondertussen, die hier naast mij staat. Zou u de kaas op het pitabroodje willen doen? Wat wij inmiddels met jam belegd hebben. Heel goed, daar gaat hij. Vraag ik aan jou, Gijs, ondertussen even om uit te leggen waarom wij hier mee bezig zijn.
6: Ja, ik zit met een groot mysterie. Ik denk een heel belangrijk mysterie voor mijn hele generatie. Er was in de jaren 90 een heel mysterieuze reclame op televisie van een heel coole jongen. Iedereen wilde hem zijn, ik tenminste wel. En die ging dus een pitabroodje met kaas en jam maken en noemde dat de cheeser. En dat was niet een reclame voor een product, maar voor een recept. Ook zonder afzender. Gewoon cheeser, cheeser. Heb jij er alleen gemaakt? Vroeg hij dan. En dat was het.
14: Ga je even onderbreken. Want zullen we eens even gewoon die oude reclame uit de hoge hoed toveren en luisteren hoe dat ook alweer was? Kom ik zo bij je terug.
6: Alsjeblieft.
15: Hey, that's me, man. Pita broodje, opensnijden, jam erin. Lekker veel kaas erbij. Even toasten. Erg lekker. Heb jij er al in gemaakt?
14: Ja, zo klonk dat in die tijd. Meneer Vernooy, zou u ondertussen ons pitabroodje hier in het broodrooster willen doen? Wat wil je nou precies weten, Gijs?
6: Ik wil weten wie hierachter zit en waarom.
14: Juist. Aad Vernooy staat bij mij, heeft inmiddels het broodje in het broodrooster gedaan. Waarvoor dank, meneer Vernooy. U bent ook een prima keukenhulp. Buiten dat bent u zoon van een melkveehouder, schrijver van het boek Nederlandse kaascultuur en de geschiedenis van de zuivelindustrie. Maar ik heb wat rondgebeld, ben uiteindelijk bij u terechtgekomen. U kunt antwoord geven op de vraag, wie zat er nou achter deze reclame?
16: Dat was het Nederlands Zuivelbureau. En het Nederlands Zuivelbureau was een organisatie van de Nederlandse zuivelindustrie, van de zuivelbedrijven, zeg maar de Campina's en zo. En die reclame maakte voor hun producten en daar ook voorlichting over gaven.
14: U was in die tijd van 1980 tot 2014 redacteur en persvoorlichter van dat zuivelbureau. U heeft dus die heidag meegemaakt waarop die cheeser bedacht is. Enig idee nog hoe die tot stand is gekomen?
16: Nou, wij deden bij het zuivelbureau veel onderzoek naar het kaasgebruik door verschillende doelgroepen. En daar kwam uit voort dat jongeren toch wel veel snacks gebruikten. En toen is er een groepje bij elkaar gaan zitten en gezegd, ja, kunnen we iets bedenken dat jongeren aanspreekt waarbij ze ook kaas in zo'n snack gaan gebruiken.
14: Juist.
16: En zo kwam de cheeser tot stand.
14: Een van de dingen die Gijs opvalt is natuurlijk dat het vanuit een industrie komt. Vanuit één tak van sport, zeg maar, in dit geval de kaas. Waarom werd daartoe besloten?
16: Nou, het zuivelbureau stond al vele jaren. De zuivelbedrijven, daar waren vele kleinere bedrijven in het begin. En die sloegen de handen in één, want samen was je sterker. En zo ontstond een traditie om gezamenlijk promotie te maken voor zuivelproducten. Dus.
14: Ik heb dat even opgezocht. In 1960 waren er 220 kaasfabrieken in Nederland. Dat zal in 1990 iets minder zijn geweest, maar het was een beetje verspreid landschap.
16: Zeker. Er waren heel veel kaasfabrieken en ook melkfabrieken. En in de loop der jaren zijn die toch samengegaan.
14: Ja.
16: En zijn er minder fabrieken gekomen.
14: En we kennen andere reclameuitingen van dat geheel ook heel goed, hè? Vrouw Antje, zeg ik. Melk de
16: Witte Motor.
14: Ja, Joris.
16: Drie punten.
14: Precies, we kunnen ze allemaal aanvullen. Sterker nog, jullie gingen ook de boer op met kookcursussen bijvoorbeeld.
16: Zeker. We gingen niet alleen de boeren op, we hadden vaste zuivelkeuken.
14: U ging eigenlijk weg bij de boer juist, u ging het land in, dat moet ik zeggen.
16: We gingen het land in en mensen konden op verschillende plaatsen in Nederland, in steden, kookcursussen volgen.
14: Met als hoofdingrediënt?
16: Kaas of room of boter.
14: Geweldig. Heeft dat het opgeleverd eigenlijk, weet u dat nog?
16: De zuivelconsumptie die stond toch op een aardig pijl. En we zien wel dat het kaasgebruik in de loop der jaren nog steeds is toegenomen.
14: Ja. Ondertussen gaan wij even naar links, meneer Van Nooy. Het tosti-ijzer is omhoog gekomen. Wilt u hem er even uitpakken? Maak je hem nog wel eens, Gijs?
6: Heel vaak eigenlijk. Ik ben ook de enige die ik ken die dat nog wel eens maakt. Ja.
14: Kijk, dan zijn we nu met z'n tweeën. We hebben hem hier liggen. Hij is mooi bruin geworden. De kaas druipt er goed uit. Wij gaan hier heerlijk genieten van een vroege lunch met een cheeser, jongens. Eet smakelijk.
3: Ja,
14: tot gauw.
3: Maarten Bleumers, dankjewel. Is dat echt... Ja, jij eet het heel vaak, dus ja. Jij zal ja zeggen. Maar ik vraag me toch af, is het echt lekker, kaas met jam?
6: Ik vind het super lekker. Maar ik ben ook vegetariër, dus ik maak geen tosti met ham en kaas.
3: Okay.
6: Dat vind ik dan daarvoor wel zit echt een uitkomst.
3: Ja.
6: Ik denk wel dat deze Verenigde Kaasboeren er beter aan hadden gedaan om hun geld op de tosti in te zetten. Wat betreft duurzaamheid.
3: Ja, we zullen eentje overhouden in ieder geval. Zo stoken, dan ben jij. Toch weer leuk om wat te leren. Misschien probeer ik nog maar een keertje de cheeser.
6: Kan.
17: Spraakmakers.
3: Ja, er zijn nog vragen. Terug naar de realiteit. We gaan het hebben over staatsschuld. Die loopt namelijk in verschillende landen op.
18: Australia's gross debt ticked over $1 trillion today.
19: 400 miljard, c'est du jamais vu. Je parle de la dette.
20: National debt just hit a record high. 40 trillion. Yes, with a T.
21: Trump in the White House, who clearly does not care so much.
22: Nou, kijk dan naar Italië, Frankrijk en Spanje. De staatsschuld tussen de 100 en 140%. De
23: staatsschuld van Nederland
24: hoort bij de laagste in Europa.
25: Dat die gaat oplopen, dat lijkt eigenlijk wel zeker, omdat bijvoorbeeld de gezondheidszorg veel duurder wordt omdat we met z'n allen ouder worden.
26: Als we nu niks gaan doen, ja, dan gaat die oplopen.
27: It's not just this generation that has to bear the cost of that debt. It's all future generations.
28: Ik zou me als belegger meer zorgen maken over staatsfinanciën van de grote eurolanden dan over de Amerikaanse staatsfinanciën.
3: Ja, en ook in Nederland loopt de staatsschuld op. Om onze vraag hierover te beantwoorden is Robert Deur hier. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. En u kunt ons bellen met vragen 0800 1101. Dat deed ook John van der Zeeuw. John, goedemorgen.
29: Ja, goedemorgen.
3: Hoe zit het met je eigen schulden eigenlijk?
29: Die heb ik niet.
3: Heel goed, kijk. Dat is dus een gezond huishoudboekje.
29: Ik ben op andere reis en ik spaar voor iets wat ik nodig heb.
3: Ja.
29: Nou, maar dat kan niet iedereen.
3: Ja,
29: waar het mij om gaat is eigenlijk... We hebben natuurlijk een bruto nationaal product. Wat we binnenkrijgen aan geld. Nou, daar gaan we nu natuurlijk over steggelen hoe we dat gaan uitgeven in Den Haag. Dan hebben we natuurlijk de begroting. En dan mogen wij, spreek ik weet even uit mijn hoofd... een begrotingstekort van maximaal 3% hebben.
3: Ja, Europese afspraken zijn dat. Ja.
29: Dat houdt dus in, even theoretisch versimpeld. Als ik deze maand 100 euro binnenkrijg, mag ik 103 uitgeven. Maar dat geld moet natuurlijk terug. Dan zou ik theoretisch de maand erop 97 euro uit kunnen geven, plus nog rente. Maar als wij dan altijd maar doorgaan dat we 3% te veel uitgeven, dan loopt die schuld natuurlijk op. Dan wordt dat iedere keer groter. Hoe zit dat dan met... De rente die we dan betalen wij dan als Nederland niet dat geld terug wat we lenen, maar alleen de rente. Zoals een hypotheek, althans aflossingsvrije hypotheek.
3: Ja.
29: Want kijk, wij gaan natuurlijk niet als staat stoppen wij op een gegeven moment. Dat gaat altijd door. Maar dan krijg ik het gevoel dat wij alleen de rente terugbetalen.
3: Ja, goede vraag.
13: Ja, hele goede vraag. En het klopt inderdaad dat de Nederlandse overheid niet alleen leent voor de uitgaven die we nu doen die niet gedekt worden met belastinginkomsten, maar ook leningen aangaat om oude leningen weer af te lossen. Ja, dus dat zijn eigenlijk twee verschillende manieren waarop er of redenen waarom er geleend wordt. Nou, dit klinkt een beetje als dat het gierend uit de hand loopt op deze manier dat er eigenlijk veel te veel geleend wordt, maar dat valt wel mee en dat komt omdat we als economie over de tijd ook continu groeien. Het ene jaar wat meer, het andere jaar wat minder, maar zo gemiddeld genomen neemt de economie qua omvang in euro's gemeten met tussen de 3% en 5% per jaar toe. En dat betekent dus ook dat we elk jaar beter in staat zijn om een staatsschuld te dragen. Dus die 3% is ook niet helemaal voor niks op 3% gekozen. Die is redelijk in lijn met wat je zo ongeveer aan groei kunt verwachten, zodat het hele systeem gemiddeld genomen in evenwicht blijft.
3: Ja, mits je groei houdt.
13: Mits je groei houdt. En daarover zijn natuurlijk ook zorgen. Dat de Nederlandse economie toch wat aan het vertragen is geweest met de structurele groei. Mm-hmm. Des te meer reden ook, zou ik zeggen, voor de Nederlandse politiek om daar goed naar te kijken en ook actie te ondernemen. Er is nu weer een nieuwe commissie samengesteld, een productiviteitsraad, en die gaat kijken hoe kunnen we als Nederlandse economie nou productiever worden. Mm-hmm. Dat haakt hier direct bij aan. En ik hoop dat er ook op geacteerd gaat worden.
3: Ja. En wat je dan ook heel vaak voorbij hoort komen, is dat het gaat over structurele uitgaven of over eenmalige uitgaven. Dat verschilt nogal, hè?
13: Ja, zeker. Kijk, bijvoorbeeld dit jaar is er een eenmalige uitgave van 8,5 miljard. Dat heeft iets te maken met pensioenen voor militairen. Nou, dat heb je één keer. Dat doet dat tekort wat toenemen. Maar weet je, op een grootte van de overheid en de grootte van de economie is dan een druppel op de gloeiende plaat. Het is anders op het moment dat je zegt, we gaan extra uitgaven doen en die gaan we financieren met leningen. En dat komt elk jaar weer terug. Dus bijvoorbeeld
3: de zorgpremie verlagen en dat doen we op die manier.
13: Bijvoorbeeld, of extra defensieuitgaven. Als we dan kiezen, nou, dat gaan we vanaf nu gewoon altijd lenen. Ja, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel aantikken. En dat kan ertoe leiden dat die staatsschuld ook als percentage van het bruto binnenlands product steeds hoger wordt.
3: Blijft oplopen.
13: Ja,
3: dus eenmalige uitgaven zijn, het ligt eraan hoe hoog ze zijn, minder erg, zou je kunnen zeggen, voor die toekomst van de staatsschuld dan structurele uitgaven die elk jaar terug blijven komen.
13: Precies, ja. En je hoort dus ook bijna niemand over die eenmalige uitgaven. Dat valt soms eens mee, soms valt het wat tegen. In Nederland hebben we ook wat wordt genoemd het trendmatig begrotingsbeleid. En dat is een manier van begroten waarbij je probeert alle schokken, dus eigenlijk alle eenmalige dingen, gewoon een beetje te absorberen. Dat tekort een beetje, maar soms wat hoger, soms wat lager. Ja. Zodat je niet de hele tijd bezig bent met reageren op schokken die er sowieso natuurlijk.
3: Is met veel gelukt in het verleden, behalve met infrastructuur, heb ik het idee. Bijvoorbeeld.
13: Bijvoorbeeld inderdaad. Ik denk, in Nederland hebben we een behoorlijke investeringsagenda waar we op sommige punten flink achterlopen. Want elk jaar kennen we natuurlijk de aanloop naar Prinsjesdag. Mm-hmm. Dan wordt er ook gekeken naar de koopkrachtcijfers. Hoe zal het gaan in de portemonnee van de mensen? En dan is het natuurlijk al snel besloten om te denken, nou, dan kan die reparatie van die brug of andere investeringen, die kunnen we wel ietsje meer op de lange baan schuiven. Ja. Op korte termijn merken we daar allemaal niks van. We kunnen nog steeds over die brug en we blijven op korte termijn even productief. Maar we redden wel die koopkracht.
3: Ja.
13: Maar op lange termijn gaat het natuurlijk wel pijn doen.
3: Ja, en dan moet die brug dicht en dan kunnen vrachtwagens niet meer overheen rijden. En dat doet de economie pijn. En als de economie pijn leidt, dan doet dat ook wat natuurlijk met de inkomsten van de staat.
13: Precies.
3: Ja. John van der Zeeuw, vraag beantwoord.
29: Ik snap wat er gezegd wordt natuurlijk. Ja. Kijk, ik bedoel, bruto nationaal product was in de jaren 70 natuurlijk minder. Mm-hmm. En als je daar dan 3% van hebt, en dat vergelijk me nu, dan hou je nu natuurlijk meer binnen, waardoor je dat andere ruimte kan geven. Dus die snap ik. Ja,
3: dankjewel voor je bijdrage, John van der Zeeuw. En u kunt ook bellen met 0800-1101 als u een vraag heeft. Erik van Kampen, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Wat wil u weten?
0: Nou, ik heb een dochter die net naar de middelbare school gaat. En die ging over grote getallen bij wiskunde, ik denk week 1. En toen dacht ik zal eens proberen of zij het de staatsschuld van de Verenigde Staten kan uitspreken. Of in ieder geval enig idee heeft hoe groot dat is. En ik moet zeggen, ik kon het zelf ook bijna niet meer uitspreken. Het is zo'n enorm groot getal. Mm-hmm. Ik dacht vooral, het is zo abstract. Maakt het überhaupt nog uit tot hoe ver dat getal dan omhoog loopt voor het vertrouwen van de totale economie in de Verenigde Staten?
3: Ja, goede vraag. Is er een grens?
13: Ja, die is er zeker. Kijk, waar ik altijd naar kijk, dat is naar de rente die de beleggers vereisen op nieuwe leningen aan de overheid. In dit geval dan de Amerikaanse overheid. Want als je naar die getallen kijkt als hoe groot in dollars die staatsschuld is, dan duizelt je van nullen voor de ogen. Dat percentage wat vermogensbeheerders en pensioenfondsen vereisen van de Amerikaanse overheid, dat is eigenlijk een soort samenvatting van alle zorgen die er in de markt leven. Nou, en die zorgen die zijn best groot. Op dit moment is de rente op de staatsschuld in Amerika is ongeveer 5%. Dat is best wel heel erg hoog. Dat is ook hoger dan Italië bijvoorbeeld. Ook hoger dan Frankrijk. Dus er zijn veel zorgen. Is het nou zo dat de markten totaal in paniek zijn. Nou, daar kun je ook niet van spreken. Hè, want de Amerikaanse overheid kan nog steeds leningen aangaan tegen 5% rente. Dus het is nog binnen marges. Maar goed, er is zeker zorg. En wat die 5% zeg maar eigenlijk allemaal samenvat, is alle mogelijke scenario's die mensen in hun hoofd hebben en de kansen die ze daaraan toedichten. En Amerika is natuurlijk ontzettend moeilijk om te voorspellen. We weten niet hoe het verder zal gaan met Trump en de midterms.
3: Maar ligt de grens daar gewoon eigenlijk waar het vertrouwen, waar mensen het vertrouwen gaan verliezen dat Amerika het niet meer terug kan betalen?
13: Ja, precies.
3: Daar zit het hem in. Dus het bedrag kan oplopen, kan verdubbelen misschien zelfs wel. Maar zolang dus mensen vertrouwen hebben dat Amerika terugbetaalt, dan is er niks aan de hand.
13: Ja, en een belangrijk voorbeeld daarbij is ook Japan. Japan is een heel interessant land wat dit betreft, want daar is de staatsschuld nog veel hoger dan in de Verenigde Staten als percentage van het bruto binnenlands product. En desalniettemin is er geen probleem in Japan met het financieren van de staatsschuld.
3: Ja. Erik van Kampen, er is dus vooralsnog geen harde grens, maar wel een vertrouwensgrens. Dank voor het stellen van je vraag. Fred van Laar, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Fred van Laar uit Den Bosch.
3: Hi.
1: Ik wil een vraag stellen en die gaat over het volgende. Wat merken de mensen ervan, de bewoners van het land, wanneer er wordt geschoven met stukken van de begroting? Want ik denk dan aan de boodschappen, ik denk dan aan de accijnsen, ik denk dan aan het benzinetanken. En is men nu niet bezig in Den Haag om bepaalde stukken vooruit te schuiven naar een volgend kabinet, in afwachting van de provinciale statenverkiezingen?
3: Oké, maar de vraag is eigenlijk, wat merken wij van een toenemende staatsschuld? Dat is eigenlijk de vraag.
13: Ja, wat merken wij daarvan? Ja, kijk, als je kijkt naar de overheidsbegroting, dan heb je inkomsten.
3: Ja.
13: Dat zijn de belastingen, de accijnzen enzovoort. Je hebt de uitgaven en het verschil daartussen is het tekort.
3: Ja.
13: En daar kun je mee schuiven. Hè? Nou, als je nu het tekort groter maakt, dan betekent dat je meer ruimte hebt om de belastingen laag te houden. Dat betekent dat je meer ruimte hebt om de uitgaven hoog te houden, dat je niet hoeft te bezuinigen.
3: Ja.
13: En dat is wat wij als burgers er op korte termijn van merken.
3: Ja, het is een politieke keuze uiteindelijk.
13: Precies, maar dat voelt best wel fijn, zeg maar. Hè? Op de korte termijn in ieder geval. Hè? Ja. Dus de boodschappen.
3: Minder belasting en minder vinden we altijd fijn. Ja.
13: Precies, ja. Maar goed, we hadden het net ook even over de lange termijn. En op de lange termijn, daar moeten we dan natuurlijk de zure druiven van plukken, zeg maar. Ja. Hè?
3: Ja, want de vraag is dan, hoe houdbaar is dat nog? En hoe lang houden we dat vertrouwen dan dus nog? Dat wij dat terug gaan betalen.
13: Dat vertrouwen, maar daarnaast, hè, ook als we het vertrouwen houden over die schuld die je hebt opgebouwd in het verleden, moet je sowieso rente betalen.
3: Ja.
13: Dat is de rente die je eerder ook even noemde, van die 17 miljard of iets dergelijks. Als de Nederlandse kabinet in het verleden nooit schuld hadden opgebouwd, dan hadden we nu die 17 miljard niet hoeven betalen.
3: Ja. Gelijk is aan ongeveer de defensiebegroting. Dus dan weet je een beetje wat de orde van grootte is. We gaan naar een volgende beller. Ik dank Fred van Laar. We gaan naar Yvonne Veldhuizen. Goedemorgen, Yvonne.
2: Goedemorgen.
3: Wat is uw vraag?
2: Nou, we hebben bunkers vol met goud. En ik ben 80 jaar en we hebben dat met elkaar opgebouwd.
3: Mm-hmm.
2: En waarom wordt dat niet ingezet voor de staatsschuld? En dijken bouwen, bruggen bouwen. Daar hebben we toch allemaal met z'n allen voor gespaard.
3: Ja, goede vraag. Ik ga het even voorleggen.
13: Ja, nou, dat is een heel goed punt inderdaad. Want dit haakt aan op een bredere discussie die zegt van, kijk, we moeten niet alleen naar schulden kijken van de overheid, maar we moeten ook naar de andere kant van de balans kijken.
3: Ja,
13: naar de
3: bezittingen.
13: Precies. En daar staat inderdaad ook een goudvoorraad bij. Maar er staan nog veel meer dingen op. Hè? Dus de bruggen die we het even over hadden. Mm-hmm. En als je het een beetje breder nog definieert, hè? Alles wat we hebben geïnvesteerd in onderwijs, waardoor mensen ook productiever zijn. Hè? Dat kun je op zich ook zien als een soort investering leidt tot een bezit. Nou, zo op deze bredere blik, zeg maar, hè, kun je dan kijken. En dat is ook hoe de kapitaalmarkten naar een land kijken. Ik noemde even eerder Japan.
3: Ja.
13: Japan heeft een hele hoge schuld, maar er staan ook veel bezittingen tegenover, waardoor er geen zorgen zijn.
3: Okay.
13: Nou, terug naar dat goud. Kunnen we nou dat goud pakken om vervolgens extra investeringen in bruggen enzovoorts te doen? Nou, is niet per se verstandig, want de kapitaalmarkten die zien dat. Die zien, nu is er opeens minder goud.
3: Ja, ik snap het. Die zien het als een basis voor hun vertrouwen. Ja,
13: het
3: onderpand
13: is een
3: eigenlijk, hè?
13: Beroepszakvestzak, zeg maar. Ja,
3: ja. Dank. Leuke vraag, Yvonne Veldhuizen.
13: Zeker.
3: En dank ook Robert Deur voor het beantwoorden van al onze vragen. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Morgen is er een nieuwe editie. Dan gaat het over de wolf, want daar is morgen een Tweede Kamerdebat over. Heeft u vragen over de wolf? Bel 0800 1101.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
9: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
10: Blijf thuis.
9: Dan weet u hoe het echt zit.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
17: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
23: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
30: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
31: Onaf, denk ik.
30: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
31: Nou, daar ben ik toch af.
30: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
30: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
32: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: NPO Radio 1. 11 uur.
33: Roos Abelman.
34: Misschien heeft u wel eens gedacht, ik wil een boek schrijven. Of krijgt u bij de gedachte alleen al een writersblok? Nou goed, morgen begint de Nationale Schrijfmaand. Even voor het beeld, zo'n 1,4 miljoen Nederlanders hebben een schrijfambitie. Dus als u hem heeft, bent u niet de enige. Wat u daarmee kunt doen, dat hoort u zo meteen. Nu eerst NOS Journaal met Dorien Bouwman.
35: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog altijd aan het overleggen over de begroting voor volgend jaar. De deadline is vandaag. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ze komen er nog steeds niet uit dus?
36: Nee, inderdaad, nog steeds niet. Na gisteren de hele dag praten zouden vanmorgen de puntjes op de i gezet worden. Maar die puntjes op de i blijken toch behoorlijk ingewikkeld te zijn. Want eigenlijk zou nu om 11 uur de ministerraad er een klap op geven. Dat is uitgesteld naar 1 uur. Kan misschien nog een keer opschuiven. En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
35: Ja, en we hoorden eerder dat VVD tegenover D66 en CDA staat. Komen ze al dichter bij elkaar?
36: Nou ja, wat we dus wel horen is dat er dus een nieuwe financiële plaat ligt, zoals ze dat dan zeggen. Een nieuwe begroting, waarin wel grote verschuivingen zijn. De vraag is dan dus, is dat genoeg voor D66 en CDA? Want die wilden dus dat het meer naar links getrokken werd. Dat er dus meer, minder geld in die vermogensherforming belasting zou gaan. Maar meer ook naar de sociale zekerheid. Maar ook wel op andere vlakken wordt nog steeds gepraat, horen we nu. En het is dus om de linkse oppositie pro tegemoet te komen. Want die partij is nodig voor meerderheden, zeggen CDA en D66. Terwijl de VVD liever zaken over rechts doet met JA21 en SGP. Dat is eigenlijk het oude conflict wat eigenlijk al sinds de formatie speelt. Dat speelt nu hoog op, want vandaag moet inderdaad dus die begroting naar de Raad van State. Voor vannacht middernacht moet dat gebeuren. En de tijd gaat nu echt dringen. Maar ze zouden er bijna zijn, ze zijn er nog niet helemaal.
35: Ewout Kiewit in Den Haag, dankjewel. Meer over de begroting dan. Het kabinet is de komende jaren steeds meer geld kwijt aan het betalen van rente. De komende 10 jaar loopt dat bedrag op naar 30 miljard euro per jaar. Blijkt uit een berekening van de Rabobank. Volgens economieverslaggever Ruben Egg komt dat onder meer door de onrust in het Midden-Oosten.
0: Er is vooral steeds meer vrees of landen hun schulden wel allemaal netjes terug gaan betalen. Ja, en daarom gaan ze steeds meer rente vragen. Dat is dan net als de hypotheek, hè? Hoe meer kans op dat je je baan verliest, hoe hoger de rente. Financiële markten die vragen inmiddels op een 10 jaar lopende staatsobligatie van Nederland meer dan 3% rente. Dat is dus wat anders dan die negatieve rente van een paar jaar geleden. Oké, dat is niet alleen in Nederland zo. Ook in Duitsland is het naar 3% gestegen. Frankrijk al veel erger, meer dan 4%. En Groot-Brittannië meer dan 5%.
35: Nederland heeft lange tijd relatief lage rentelasten gehad. Onder meer door een relatief lage overheidsschuld. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. En ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Daarvoor is toen een man van 19 veroordeeld tot 3 jaar cel. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting.

0: ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het Amerikaanse natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Het weer dan. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat vaker zon en een graadje warmer.
1: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan een paar flinke files, onder meer op de A67 in het zuiden van het land. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je een half uur vertraging tussen Eersel en de grens. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Het is gebeurd in België. En op de A12 vanuit Arnhem staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging 20 minuten.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers, verse vis, morgen in huis.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
13: Roos Abelman. Het is bijna 9:09. We gaan zo meteen, zoals altijd, de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing ga ik dan nu alvast geven voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Welk land stemde nee in een referendum over toetreding tot de EU?
14: Here's a sample of what it sounds like.
13: Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt zelf ook een keertje meequizzen. Bel 0800-1101 om ingedeeld te worden. Dan een boek schrijven. Dat is een droom voor meer dan 1 miljoen Nederlanders. Maar hoe doe

0: je dat? Waar begin je? Nou, bijvoorbeeld door mee te doen aan de Nationale Schrijfmaand, die morgen begint. En daarover ga ik het hebben met Monique Derven. Zij is zakelijk directeur van het Internationaal Literatuurfestival in Utrecht. En met de spraakmaker van vandaag, schrijver Gijs Wilbrink, die met zijn debuutroman De Beesten een bestseller schreef. Ja, Monique, ik begin bij jou. Jullie hebben een onderzoek laten doen naar de schrijfambities van Nederland.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Een van die uitkomsten was dat 1,4 miljoen Nederlanders een boek wil schrijven. Ja. En wat nog meer?
1: Nou, we hebben in de eerste plaats natuurlijk onderzocht hoeveel mensen willen een boek schrijven. Dat is eerder onderzocht en die cijfers zijn vrij consequent. Er zijn heel veel mensen die creatief schrijven en die een boek willen schrijven. Maar wat wij ook wilden weten is van wat is nou de motivatie van die mensen?
0: Oh ja.
1: En wat houdt ze tegen? Waarom lukt het niet? Want heel veel mensen hebben de ambitie, maar ze komen niet toe. Komen niet echt tot het schrijven van een boek. En daarnaast vonden wij ook heel belangrijk om de relatie met lezen te onderzoeken. Wij zijn in de eerste plaats een literatuurfestival. Wij stimuleren het leesplezier. Maar wij hebben toch het idee dat er ook een sterke relatie is met schrijven voor je plezier. En dat hebben we ook onderzocht.
0: Oh ja, dus in hoeverre, hoe meer je leest, hoe beter je schrijft? Of hoe makkelijker je schrijft, bijvoorbeeld?
1: En hoe meer je leest, hoe beter je schrijft. Maar ook als je zelf schrijft, ga je ook meer lezen.
0: Oh ja.
1: En we hebben in dit land te maken met een afnemende leesvaardigheid, een afnemende schrijfvaardigheid. En als festival kunnen wij het plezier in beide stimuleren. En daarom wilden wij ook de relatie onderzoeken.
0: Ja, en u dacht dus, we willen naar die ambities kijken van mensen en waarom ze niet tot stand komen.
1: Ja.
0: Waar zat hem dat in? Bent u daar een beetje achter gekomen?
1: Jazeker. Mensen vinden het moeilijk om de tijd te vinden om te schrijven. Ze vinden het moeilijk om tot een structuur te komen. Om de discipline op te brengen. En soms hebben ze ook nog wel moeite om het juiste onderwerp te pakken te krijgen.
0: Okay.
1: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die mensen tegenhouden om echt te beginnen met het schrijven van een boek.
0: Oké, tijd, structuur, discipline en een verhaal. Gijs, jij hebt een boek geschreven.
2: Ja.
0: Welke van de vier had je wel en welke had je niet?
2: Jeetje, ik dacht ook heel lang dat ik geen tijd had. En dat is wel een grote misvatting. Toen ik aan De Beesten begon, werkte ik 4 dagen in de week. Toen vond ik het voor de hand liggen dat ik die 5e dag dan ging schrijven. Maar wat ik mij opviel was dat als je dan 1 dag hebt en daarna een week lang weer je boek vergeet, dan ben je gewoon de halve dag bezig om erin te komen. En laat jezelf afleiden door allerlei Twitter dingen en zo. Pas toen ik iedere dag ging schrijven, maar wel echt maar een heel klein beetje.
0: Mm-hmm.
2: 1 pagina. Toen bleef ik aan de gang. En ik kan dat iedereen aanraden. En volgens mij heeft iedereen wel een half uurtje tot een uurtje. Of ietsjes eerder opstaan of ietsjes later naar bed.
0: Dat is dan meteen die discipline afgevinkt, zou ik zeggen, toch?
2: Ja, dat is het. Maar discipline, daardoor vind je tijd. En wanneer je veel bezig bent, elke dag het liefst bezig bent met zo'n boek, dan leeft dat de hele tijd in je achterhoofd. En dan vind je in één keer ook overal tijd.
0: Ja. En had je dat verhaal al wel in je hoofd?
2: Ja, ik had wel best veel van mijn verhaal in mijn hoofd. Maar het leuke is, als je eenmaal dan eindelijk gaat beginnen, is dat je daar heel erg van gaat afwijken. En dat is ook het mooie aan schrijven. Er gebeurt iets in je hersenen of in het verhaal of op papier wat je niet van tevoren kunt bedenken. Mensen denken ook vaak dat het heel goed nadenken is, maar het is meer dan dat.
0: En dan kon jij jezelf wel toestaan om een beetje weg te meanderen van de oorspronkelijke gedachten.
2: Ik vind het heel fijn.
0: Ja. Ja, daar hing ook niks vanaf, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, het is niet dat je de hypotheek ermee moest betalen.
2: Nee, precies.
0: Ja, dus dan kan. Ja, nee, dat is toch niet onbelangrijk, toch? Dat als je echt je geest daarvoor vrij kan maken, Monique.
1: Ja, zeker. Zeker. En dat is ook wat wij met de Nationale Schrijfmaand willen doen. Het gaat om mensen die misschien een ambitie hebben om professioneel schrijver te maken, maar het gaat ook om al die mensen die het vooral voor hun plezier doen.
0: Ja.
1: Of die een familiegeschiedenis schrijven voor hun directe omgeving. En daar dus ruimte voor willen maken.
0: Ja. Schrijf een boek in 30 dagen challenge. Zo is het, toch?
1: Ja, zeker.
0: Als ik me daarvoor aanmeld, wat krijg ik dan?
1: Als je je aanmeldt, dan krijg je van ons iedere dag een schrijftip van een gepubliceerde schrijver. Je krijgt een overzicht van je voortgang. Dus wij brengen met jou in kaart van dit wil je bereiken. En dan moet je zoveel woorden schrijven per dag.
0: Mm-hmm.
1: Dat kun je tussentijds ook bijstellen. En je kan deelnemen aan schrijfcafés door het hele land. Voor een groot deel zijn die inmiddels al wel volgeboekt. Maar er ontstaan ook nog spontane initiatieven. En van onze online community. En we sturen je ook iedere dag de belangrijkste dingen die uit die online community komen.
0: Oké. En is er nog iemand die je manuscript meeleest? Is daar ruimte voor?
1: Nee, dat doet niet. Nee.
0: Okay.
2: Ik merk dat wel. Ik zit nou in die online community alvast, want ik ga ook meedoen.
0: Ja.
2: Dat daar heel snel wordt opgelost. Er worden meelezers gevraagd en mensen die menen daar ook allemaal tijd voor te hebben.
0: Ja. Dat is nogal wat. Als je dus heel veel aanmeldingen hebt, je krijgt honderden mensen die allemaal een manuscript inleveren. Die,
2: ja. Ja, enorm. Ja, inmiddels geloof ik bijna 6000 mensen.
1: Ja, dus vlak voordat ik deze uitzending inkwam, heeft de 6000ste deelnemer zich aangemeld. Ja.
0: Ja, ja, want een meelezen lijkt mij niet onbelangrijk, toch? Bij het proces van het schrijven
1: van
0: een boek.
1: Zeker. Ik denk dat Gijs dat beter weet, maar iedereen heeft meelezers nodig. Ja. Maar die kun je vinden in je eigen omgeving, die kan je vinden via zo'n online community. Die zijn altijd te vinden.
2: Ja, ja. Ik denk wel pas later in het proces, persoonlijk.
0: Ja. We gaan even naar het begin van jouw proces, Gijs. Want we hebben de grap al een paar keer gemaakt. Hè? Het boek dat jij schreef, De Beesten, duurde iets langer dan 30 dagen. Mm-hmm. Namelijk 8 jaar. Waar zat hem dat in? Waarom? Je zei net al, ik vond het vinden van de tijd ingewikkeld. Ja. Maar op een gegeven moment had ik het wel.
2: Ja.
0: Maar wat miste je nog meer waardoor het zo lang heeft geduurd? Dat weet ik niet hoor. Maar waarom het langer duurde dan?
2: Het kwam voor een heel groot deel door onzekerheid. Gewoon denk niet geloven in je eigen verhaal. En denken van, nou, dit wordt toch niks. En waarom steek je hier überhaupt tijd in? Dus in die 8 jaar heb ik het boek heel vaak uit het raam gegooid. Soms letterlijk. En,
0: echt? Nee. Dat eraan. Dat zou ik echt leuk hebben gevonden.
2: Dat zou wel mooi
0: zijn. Raam open.
2: Ja, laptop kapot.
0: Ja, precies.
2: Ja. Tussendoor vader geworden. Tussendoor wel eens wat in de put gezeten. Dus daar gaan jaren overheen. Maar op het moment dat ik er wel in ging geloven. Mm-hmm. En dat echt elke dag ging doen. Toen ging het in één keer heel hard.
0: Ja.
2: En het is echt die routine. En ik hoop dat zo'n schrijfmaat daar heel erg aan bijdraagt. Dus je zegt 30 dagen, ik ga gewoon. En dan hoop je dat, dan steek je iets in jezelf aan als het goed is.
0: Ja, Robert Durm?
3: Ja, ik heb altijd. Kijk, ik schrijf geen romans, maar ik schrijf wel veel wetenschappelijk werk. En daar geldt hetzelfde voor. Als je het dagelijks doet, jezelf ertoe aanzet om elke dag eens maar een half uur of een uur te gaan schrijven, dan heb ik ook het gevoel dat je ook 's nachts doorwerkt terwijl je slaapt.
2: Ja.
3: Dat je het eigenlijk meeneemt, je slaap in. Want de volgende dag, dan lijkt het wel uit het niets dat je weer allerlei nieuwe ideeën hebt. Ook trouwens om wat je de dag ervoor hebt gedaan weer helemaal anders te doen. Waardoor je het allemaal heel traag gaat, maar wel steeds beter wordt. Maar om in dat ritme te komen dat je ook echt 's nachts daarmee bezig bent, moet je overdag voldoende meters maken.
2: Ja, en ik denk dat het allerbelangrijkste is van zo'n maand is dat je gewoon jezelf toelaat om geïnspireerd te zijn. Dan, dat verhaal leeft gewoon de hele tijd in je. 'S nachts of overdag zie je iemand lopen op een bepaalde gekke manier. Denk, hé, dat is leuk voor dat personage. Dus dat je gewoon constant je creatieve antennes hebt uitstaan van, dit kan ik gebruiken voor dat verhaal.
0: Ja. Ik begreep dat je ook een beetje worstelde met de wetten van de literatuur. En daarmee bedoel ik, je kende ze eigenlijk niet toen je begon.
2: Nee, toen ik helemaal begon niet, nee. Ook wel eens wat schrijfcursussen gedaan. Online en toen met een groepje samen. En dan leer je ze kennen. Het zijn er ook weer niet zoveel hoor. Het zijn een soort
0: maar noem er eens geheimen. Eentje dan die voor jou echt een eye-opener was.
2: Nou, een hele bekende, of iets wat ik in het begin ook heel erg fout deed, is dan show, don't tell. Een enorm schrijfcliché geworden. Van, je moet niet zeggen dat iemand boos is, maar je moet zeggen dat zijn gezicht rood aangelopen is en dat de aderen in zijn nek heel goed te zien zijn. Dus dat je dan laat je meer aan de verbeelding van de lezer, waardoor het veel meer binnenkomt. Als je heel veel dingen maar zo vertelt, dan ga je ervan uit dat het voor waar aangenomen wordt. Maar je kunt mensen veel beter iets laten voelen. Er zijn ook weer heel veel schrijvers die daar gewoon keihard tegen ingaan.
0: Oh ja.
2: Maar ik denk dat je een regel goed moet kennen voordat je ook weet waarom je er tegen ingaat.
0: Ja, maar dialogen is er ook zo'n regel, toch? Die moet een beetje inkleuren, dan moet je niks meer willen vertellen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Ja, dialogen is, dat heeft iemand een keer mij verteld, is geen informatieoverdracht tussen twee mensen, maar het is het laat wat zien over hun karakter. Dus hoe iemand praat, hoe iemand iets vertelt, is veel belangrijker dan wat diegene vertelt.
0: Ja. Ja, Monique, je hebt dus structuur nodig, discipline nodig, je hebt tijd nodig, kun je allemaal leren tijdens je Nationale Schrijfmaand, maar zonder plot ben je natuurlijk nergens.
1: Nee, dat klopt. Dat is de inspiratie en het verhaal. Terwijl we toch ook tips binnenkomen hebben, ik ga nog niet alles verraden, maar er komt dus iedere dag een nieuwe tip, dat ook wel gepubliceerde schrijvers zeggen, begin gewoon. Als je begint, dan kom je wel weer verder.
0: Dus, je moet wel iets hebben, toch, van een gedachte?
1: Ja. En ook je moet weten wat voor genre je wil schrijven.
0: Dat is ook belangrijk, aan het begin al. Je kan niet zomaar ineens halverwege roman in een thriller belanden.
1: Kan wel, denk ik.
2: Ja.
1: Maar goed,
2: dat kan zeker. Ja.
1: Wij hebben, we weten nu van die een kwart van de mensen die meedoet heeft al laten weten in wat voor genre ze gaan schrijven. En dat gaat van romans tot fantasy, tot poëzie, tot non-fictie, cozy crime, alle kanten op.
0: Oh ja.
1: Maar ja, het kan natuurlijk inderdaad dat mensen ergens beginnen en weer een andere weg inslaan. Dat mag allemaal.
0: Ja.
2: Ik vergelijk het wel eens met op reis gaan, op vakantie gaan. Er zijn mensen die alles helemaal van tevoren dicht timmeren. Of mensen die gaan op de Bonnefoy. Maar in beide gevallen zul je merken dat wanneer je echt de reis onderneemt, dus echt gaat schrijven, om weer uit de metafoor te stappen, dat je dan pas ziet wat er belangrijk is. En dat je af en toe een omweggetje maakt. En dat je ziet dat die weg langs het meer is eigenlijk veel mooier dan Parijs, wat ik van tevoren had gedacht. Dus de echte reis. Dan komt de nadruk op andere dingen te liggen.
0: Ja, en je moet dus veel boeken lezen, begrijp ik, om je te laten inspireren. Maar moet je ook niet gewoon veel naar buiten? Gewoon observeren, Monique?
1: Ik denk dat heel veel dingen helpt om te gaan schrijven. En ook wat betreft het boeken lezen helpt. Maar als jij geen lezer bent, kun je toch schrijven. Dat wil ik ook benadrukken. Okay. Maar wij zien in ons onderzoek wel dat van de mensen die schrijven, 50% 10 boeken of meer per jaar leest.
0: Oh ja.
1: Dus het is wel een goede tip.
0: Ja. Ja. Gijs?
2: Ja, ik denk wel dat je naar buiten moet. Ja, een heel bekend voorbeeld is Hemingway. Die was oorlogscorrespondent. Die ging overal naartoe om echte ervaring op te doen. Vervolgens ook te schrijven. Dat kan een stuk kleiner. Je kunt ook een ommetje maken door het Maxima Park in Leidse Rijn. Maar ik denk dat het vooral helpt wanneer je dus geïnspireerd bent.
0: Ja.
2: Wanneer je ook echt, als je maar zo, je bent niet met een boek bezig, zo naar buiten loopt, dan gaat er niet echt iets in je opvallen of zo.
0: Nee,
2: wanneer er al iets leeft in je, iets borrelt, iets gist, dan gaat dat gebeuren. Ja.
0: Ja. En dan wil ik het nog even hebben over de beginzin. Hoe belangrijk is de beginzin? Ik kan me voorstellen, Gijs, jouw eerste zin van jouw boek, De Beesten, zal ik die gewoon even voorlezen. Even om aan te geven hoe belangrijk en leuk een eerste zin kan zijn. Is: ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij ging het al mis met Tom Keller toen die twee ooms hem 's nachts meenamen naar het bos en hem dingen liet doen die een jongen van 9 nog lang niet zou moeten doen.
2: Ja. De eerste zin is heel belangrijk, denk ik. Als ik een nieuw boek koop, dan lees ik ook altijd eerst even de eerste zin en dan sla ik hem dicht. Heel vaak, en dat vinden mensen heel erg, dan lees ik ook de laatste zin.
0: Oh ja.
2: Waarin eigenlijk 9 van de 10 keer geen spoilers staan, want een goede schrijver die laat niet helemaal in de allerlaatste zin daar iets over weten. Ik hou enorm van eerste zinnen en ik hou heel erg van eerste zinnen waar eigenlijk het hele boek in gevat zit.
0: Oh ja.
2: Dat is eigenlijk elke keer de uitdaging.
0: Oh ja. En is het ook de bedoeling om mensen meteen erin te zuigen, dat je denkt van, oh, ik wil nu ook de tweede zin lezen?
2: Tuurlijk, ja. En de derde enzovoorts. Ja, ja. Dat is de kunst, zeker van in de eerste pagina of in de eerste hoofdstuk, dat moet prikkelen.
0: Ja. Kun je dat mensen leren, denk je, Monique? Zo'n eerste zin?
1: Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Maar nu denk ik ook meteen van, ja, Gijs is begonnen met een briljante eerste zin. Laat mensen zich vooral niet weerhouden omdat ze niet op die goede eerste zin komen. Toch gewoon lekker beginnen.
2: En heel vaak wordt zo'n eerste zin ook pas later verzonnen natuurlijk. Ja. Het is niet zo dat de volgorde waarin je schrijft ook echt de volgorde is waarin
0: het schijnt. Nee, precies. Dus je kunt gewoon halverwege beginnen. Je kunt bij een dialoog beginnen als je zou willen.
2: Ja, het is denk ik wel makkelijker om te beginnen bij waar je denkt dat het verhaal gaat beginnen. Maar het allerbelangrijkste is als je straks een x-aantal pagina's hebt, dat je ook teruggaat en het allemaal gaat herschrijven.
0: Ja, wij krijgen ze op de redactie ook wel eens binnen. Levenswerken die uiteindelijk in eigen beheer zijn uitgegeven. Met de vraag of we er aandacht aan kunnen en willen besteden. Nou, de kwaliteit is niet altijd niveau Libris Literatuurprijs, zullen we maar zeggen. Ik wil tot slot nog even hebben over het belang van een redacteur. Want dat weten heel veel mensen misschien niet. Maar een schrijver heeft altijd ook een redacteur, toch, Gijs?
2: Ja, in principe wel. Als je inderdaad niet in eigen beheer uitgeeft, dan doe je dat samen met de redacteur. Ik ken heel veel schrijvers die wel pas eerst echt een hele versie helemaal afschrijven. Voordat een redacteur of een andere meelezer het lezen krijgt. Dat is gewoon heel fijn. Iemand die heel technisch kan kijken naar hoe je verhaal is opgebouwd. Die suggesties kan doen. Of heel vaak zijn er geen suggesties. Ook prima.
0: Ja.
2: Maar ja, je doet dat wel samen. Ook de uitgeverij moet net als de schrijver 100% achter het boek staan. Ja. Dat ze uitbrengen.
0: Ja. Dat is natuurlijk niet iets wat de Nationale Schrijfmaand zomaar kan bieden. Zo van, hier hebben we een hele hoop redacteuren.
1: 6000, nee.
0: Nee. Hoop je er wel op dat er toch een aantal romans uit zullen komen die een weg op een of andere manier naar een uitgeverij weten te vinden?
1: Natuurlijk. Dat zouden we heel erg leuk vinden. Maar we zijn er dus ook voor al die mensen die die ambitie niet per se hebben en die het echt voor zichzelf en voor hun directe omgeving doen.
0: Gewoon de lol om schrijven. Daar gaat het om.
1: Ja. Ja.
0: De Nationale Schrijfmaand begint dus morgen 1 september. En wie niet schrijft, maar wel graag leest, kan vanaf 19 september terecht bij het Internationaal Literatuurfestival in Utrecht. Dank Gijs Wilbrink en Monique Derven voor dit gesprek.
4: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Kees Matthijs uit Leeuwarden, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. 68 lentes.
5: Ja.
0: Dat betekent gepensioneerd.
5: Ja.
0: En u was anesthesioloog.
5: Ja, dat ben ik nog steeds. Maar...
0: Ja, ja, dat verleer je niet, denk ik.
5: Nee, maar er is een registratieperiode en ik heb nog steeds registratie op dit moment.
0: Oké, maar niet de ambitie meer om...
5: Nee, ik geef les op cursussen waar acute zorg wordt onderwezen aan jongere collega's.
0: Ja. Is het lekker verder met pensioen?
5: Ja, zekerlijk.
0: Ja, ook tijd voor dit soort dingen?
5: Ja, maar ik vul mijn tijd grotendeels met samen met mijn zussen de zorg voor mijn moeder, die 94 is en hulp nodig heeft.
0: Ja, ja, mooi dat u dat doet. Luistert ze, denkt u?
5: Nee.
0: Oh. Oké, okay. Deze doet u helemaal voor uzelf eigenlijk dus. 100 euro kunt u winnen als u nieuwskenner van de week wordt. U trapt de week af. Ik wens u heel veel plezier.
5: Is goed.
6: Het is hak in het zand en ze staan tegenover elkaar.
7: Uiteindelijk zal er toch iets moeten komen.
8: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog steeds geen akkoord over de begroting van volgend jaar.
9: De oppositie spreekt ondertussen van een kabinet in crisis.
10: De spanning hier bij het ministerie van Financiën is zeker voelbaar.
11: Probeert naar de ene kant te trekken naar de andere kant.
12: VVD die toch over rechts wil om de eigen achterban te pleasen.
13: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid.
14: Maar ja, dan krijg je natuurlijk chagrijn.
0: Er is al gisteren zo'n 15 uur overlegd. Zijn, maar er is nog steeds geen groen licht voor de begroting. Vanmorgen zijn de coalitiepartners weer bijeen. Vraag 1. Want de stukken van de begroting moeten vandaag naar welk adviesorgaan?
5: Raad van State.
0: Ja, dat is goed. Vraag 2. Een belangrijk twistpunt is naast de sociale zekerheid de hervorming van welke belasting?
5: Box 3.
0: Ja, dat is goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
15: De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA.
16: De baas daarvan, Gianni Infantino, is niet welkom.
17: De bond vindt het opstappen van Infantino echter nog niet ver genoeg gaan en stelt verdere hervormingen voor. Het speerpunt van de bond is dat de macht van de president moet worden ingeperkt.
0: Ja, de KNVB wil het voortouw nemen in een discussie over grondige veranderingen binnen Wereldvoetbalbond FIFA. De vraag 3 dan, dat staat in een brief aan de voorzitter van de UEFA. Hoe heet de voorzitter van de Europese Voetbalbond?
5: Geen flauw idee.
0: Alexander Seferin. Vraag 4 dan, de KNVB wil ook een internationaal topoverleg organiseren. Dat zou dan in welke stad moeten plaatsvinden?
5: Geen flauw idee.
0: Gok?
5: Nee.
0: Nee, Amsterdam. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
18: Wat ik in de stad zie, dat is dat er een onderklasse aan het ontstaan is van mensen die volkomen rechteloos zijn. En dat is echt heel erg zorgwekkend.
5: Wie hier aan het woord is?
0: Ja.
5: Dat is Femke Halsema.
0: Dat is goed. De burgemeester van Amsterdam. Ze sprak over de overlast door drugsverslaafden in grote steden. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als u de makkelijke kiest en u heeft hem goed, krijgt u 1 punt. Voor de moeilijke zou u dan 2 punten krijgen.
5: Doet u mij eens een moeilijke vraag.
0: Werkgevers mogen loon inhouden in ruil voor huisvesting van arbeidsmigranten. Halsema uit kritiek op deze wet. Ingevoerd door welke voormalig minister?
5: Israël pleegt genocide in Gaza.
0: Nee, het antwoord was voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Marielle Paul.
5: Oké.
0: Ja, welk voormalig minister was de vraag? We gaan naar de hintsvraag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient.
5: Dat is goed.
19: 4.
5: Stop.
20: Ik werd zelf in ieder geval...
5: Netanyahu is een oorlogsmisdadiger.
0: Oh, begrijp ik nou goed dat u Chris niet gaat spelen, maar dat u dit podium gebruikt om een bepaalde boodschap door te geven?
5: Inderdaad.
0: Ja, dat is niet de bedoeling van de quiz. Dus dan
5: dat
0: gaan we niet verder.
5: Het staat niet in het reglement dat het
0: dan
5: niet mag.
0: Dan zet ik toch de microfoon stil, want dat is niet waarvoor dit bedoeld is. Dit is bedoeld om de quiz te spelen op Radio 1. En niet om uw persoonlijke... Nee, daar is het niet voor bedoeld. Ik dank u wel dat u naar de studio wilde komen. In ieder geval het begin wilde spelen van de quiz. Heb ik nog iemand in de studio die de quiz af wil maken? Zullen we het samen doen?
21: Oh jee. Israël pleegt geen... Nee, okay.
0: Ik vraag dit aan drie mensen die niet per se ingelezen zijn. Maar goed, we hebben nog 2 minuten. En het is best aardig om de quiz even af te maken. Voor 4 punten, daar gaan we naar de hintsvraag van vandaag. Hebben we die klaarstaan? Nee? Helaas, we hadden voor 4 punten. Ik werd zelf in ieder geval niet uitgekotst. Voor 3 punten en gaf niet op, maar wel over. Voor 2 punten, mijn Grand Slam record blijft nog even voor wat het is. En voor 1 punt, want ik verloor in de eerste ronde van de US Open met fysieke klachten. En dan komen we uit bij Novak Djokovic. Weten we dat ook? Dan gaan we naar het kanon. Kunnen we dat wel doen?
4: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Hoe heet het eerste Kamerlid van Pro dat zijn afscheid heeft aangekondigd? Ja, dat is goed. Feyenoord verspeelde punten tegen welke tegenstander?
22: ADO Den Haag.
0: Ja, dat is ook goed. Oh. Een Nederlandse spermadonor zegt dat hij minstens hoeveel kinderen heeft verwekt?
23: 199.
0: Ja, ook goed. Hoe heet die wielrenner die als koploper moest opgeven in de Ronde van Spanje?
22: Nee.
0: Ja, Monique?
1: Nee.
0: Pogacar, welk land stemde nee in de referendum over toetreding tot de EU?
3: IJsland.
0: Ja, zo ook goed was de hintsvraag. Op de slotdag van het WK roeien won welke boot het goud met 600ste voorsprong?
1: Mannen 8?
0: Nee, de Holland 8. Oh, Holland. Internationale studenten leveren meer op dan ze kosten, blijkt uit berekeningen van welke instantie?
3: CPB.
0: Ja, dat is goed. Welke ruimtevaartorganisatie heeft een nieuwe telescoop gelanceerd?
21: NASA.
0: Ja. Welk meer is door Google Maps veranderd in Amerika meer?
1: Ontario meer.
0: Ja, Lake Ontario. Op welke plek eindigde de Nederlandse hockeyman op dit WK?
1: Vierde.
0: Ja, en de brand in een hoogspanningsstation in welke provincie houdt nog dagen aan?
3: Flevoland.
0: Ja, Monique wilde het zeggen.
1: Groningen.
0: Ja, het is Groningen. Nou, helemaal niet slecht gespeeld hoor, zo met z'n drieën. Dank voor deze invul- en invaloefening. Dank Gijs Veelbrink dat je spraakmaker wilde zijn de afgelopen 2 uur. Dank Monique Derven. Heel veel succes met de Nationale Schrijfmaand. En dank nogmaals ook Robert Deur voor het beantwoorden van al onze vragen over de staatsschuld. Zometeen Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij zo?
15: Goedemorgen. Om 1 uur een extra ministerraad. Wat zijn de consequenties? Ik ga praten met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht.
14: Dit was een programma van KRO NCRV.
19: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
22: De gesprekken over de begroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat om 11 uur de ministerraad er een definitief akkoord op kon geven. Maar dat is intussen uitgesteld tot 1 uur en schuift mogelijk nog verder op. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. En ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Daarvoor is toen een man van 19 veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zei ze tijdens haar verhoor bij de coronacommissie. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. Prinses Ariane is vandaag begonnen aan de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Het Koninklijk Huis heeft foto's gedeeld. Ariane maakte haar studiekeuze bekend tijdens Koningsdag in Dokkum. Hiervoor had ze een tussenjaar.
23: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A67 in het zuiden van het land, van Eindhoven naar de Belgische grens. Net over de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor staat er file vanaf Eersel. Er is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 3 kwartier.
19: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
15: Dames en heren, goedemorgen. Een half uurtje geleden zou de begrotingsraad bijeenkomen om dan toch echt een klap te gaan geven op de begroting. Maar die extra ministerraad die is uitgesteld tot in elk geval 1 uur, horen wij ook in Den Haag. De partijen zijn nog aan het onderhandelen. En als die raad er is, zou dat betekenen dat ze na uren en uren en uren bakkeleien in elk geval toch op 1 lijn zouden zitten. Later vandaag dus, als het doorgaat. Want anders heeft zo'n begrotingsraad namelijk heel weinig zin. Maar dan moeten er nog meerderheden komen in beide kamers van het parlement met de steun van de rechtse of de linkse oppositie. Dat zal dan per individuele begroting moeten, dus per departement. Wat nu als een van die begrotingen, of meerdere zelfs, misschien sneuvelen in de Eerste of de Tweede Kamer. We duiken de komende half uur in het staatsrecht en in de parlementaire geschiedenis. En dat doen we met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Wim, goedemorgen. Wij kennen elkaar goed, dus we tutoyeren elkaar. Is er eigenlijk een precedent van wat wij nu voor onze ogen zien gebeuren?
24: Voor zover ik kan overzien eigenlijk niet dat het er zo op aankomt. Zo'n cliffhanger. Ja. En dan ook nog eens met een minderheid. Niet dat ik me kan heugen.
15: Nee, er wordt natuurlijk heel vaak heel laat onderhandeld. Ook tot in de nacht voor die Prinsjesdag onderhandelingen. Maar op de dag zelf dat er nog een extra begrotingsraad met stormenkokend water eigenlijk. Die ambtenaren zullen ook wel helemaal gek gedraaid zijn inmiddels. Ja. Want er moet een stuk naar de Raad van State, toch? Uiterlijk vanavond heel laat.
24: Ja. Nee, dat heeft geen precedent. Natuurlijk hadden we wel onder het kabinet Schoof, was er ook zo'n scenario toen de voorjaarsnota er moest komen. Hè? Dat is een halfweg begroting in het half jaar. En toen moest ook s'nachts de printer er nog aan te pas komen. Die kwam zonder inkt te zitten, hebben ze mij verteld. En toen moesten ze wel over hun eigen schaduw heen springen.
15: Ja. Maar dat was een meerderheidskabinet.
24: Dat was een meerderheidskabinet en het was ook niet rondom Prinsjesdag.
15: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, laten we eens scenario's langs het staatsrecht leggen. Laten we eerst eens uitgaan van witte rook.
2: Namelijk, ze komen er toch uit met z'n drieën. Dan gaat er een begroting naar de Raad van State. Ze hebben aangekondigd, in de tussentijd willen we tot aan Prinsjesdag best dan door onderhandelen. Vraag is of de oppositie dat wil. Daar hoor je gemengde geluiden over. Is dat staatsrechtelijk een zuivere route?
6: Dat is een prima zuivere route. Je kunt die tijd gebruiken. Ik denk dat deze formele ingelaste ministerraad die eigenlijk akkoord moet geven op de voorstellen voordat ze, dat staat ook in de grondwet, voordat ze naar de Raad van State kunnen worden gestuurd.
2: Ja.
6: Dat daar weinig commentaren zullen zijn in persconferenties. Ja. En dat betekent dus dat terwijl de Raad van State in die week die 22 begrotingshoofdstukken bekijkt,
2: ja,
6: dat je nog wat verder zou kunnen onderhandelen. Ja. Als dat advies van de Raad van State binnen is, waar best wel eens iets in zou kunnen staan over, heeft u nagedacht over meerderheden voor deze begrotingsvoorstellen, dan kan je, moet dan een nader rapport, een reactie op die stukken schrijven van de adviezen van de Raad van State. Ja. En dan kan je alsnog het wetsvoorstel dat je in hebt gestuurd naar de Raad van State, ja, wijzigen.
2: Ja, dat klinkt toch een beetje als we moeten nu eenmaal iets naar de Raad van State sturen, dan maar dit. En dan zien we wel wat er uiteindelijk uitkomt. En dan kan dat stuk dat naar de Raad van State is gegaan eigenlijk bij het oud vuil.
6: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
2: En dat maar kan, zo is en de dat procedure. Er is staatsrechtelijk allemaal niks mee aan de hand.
6: Het verdient geen schoonheidsprijs, maar de procedure wordt dan keurig afgelopen zoals die in de grondwet is voorzien.
2: Ja, goed. Nou, die onderhandelingen tot aan Prinsjesdag, derde dinsdag in september, toch nog eventjes historisch feitje. Waarom is dat eigenlijk de derde dinsdag in september?
6: Nou, eerst was het de eerste maandag in 1815 van oktober. Dan had je nog een paar maanden om de begrotingswetten vast te stellen. Hè. En 1 januari, dan gaat het nieuwe jaar in, daar is de begroting voor. Ja. Dat werd in 1848 toch weer even wat teruggebracht naar de derde maandag van september. Omdat je had wat meer tijd nodig. En toen, in 1887, als ik me niet vergis, is er besloten om het op de derde dinsdag van september te gaan doen. Omdat er anders zou voor kunnen komen dat mensen al op zondag moesten gaan reizen. En dat kon voor een aantal gelovigen niet in verband met de zondagsheiliging. En daarom is het de derde dinsdag van september.
2: Ja, goed. Nou, die ligt nu een week of twee van ons af. Vanaf morgen. Stel nou, die begroting is er. Die wordt ingediend. Ze worden het onderling eens. Dan moet het naar de Tweede en de Eerste Kamer. Die moeten natuurlijk een klap geven op die begroting. Daar moet een meerderheid voor zijn. Dat zie je meestal bij de algemene politieke beschouwingen al wel aankomen. Nou, we weten allemaal dat er geen akkoord is, of op links of op rechts. Dus dat een hele spannende algemene beschouwingen gaat worden.
6: Ja.
2: Ja, en daar is ook weer een historische parallel te trekken. Want bij die algemene beschouwingen, juist op de begroting, is het eerder wel eens falikant misgegaan.
6: Ja. Een aantal keren overigens in het verleden, maar je hint waarschijnlijk op 1966.
2: Ja.
6: Toen Norbert Smeltzer, en dat was tijdens de algemene politieke beschouwingen, namens de KVP wel heel hoog spel ging spelen.
2: Ja.
6: En een aantal dingen wenste die het kabinet Kals eigenlijk niet voor zijn rekening kon nemen. Je moet wel rekenen dat we zaten toen in een hele roerige tijd.
2: Ja.
6: In 1963 waren de verkiezingen geweest. Ja. Er was een centrumrechts kabinet uit voortgekomen. Kabinet Marijnen, die vielen over de omroepwet.
2: Ja.
6: Toen kwam er een links kabinet. En dat was voor de KVP wel even slikken. Want een deel van de KVP had toch wat meer met de VVD dan met de linkse broeders die aanschoven. En dat kwam eigenlijk tot een kookpunt tijdens die algemene politieke beschouwingen. En een wankel kabinet zat er nog maar net, kabinet Kals. Waarbij een beetje ook op de manier die we nu zien, de KVP-leider verdeel en heers probeerde te spelen om het toch wat bij te buigen. En ja, daar viel het kabinet over.
2: Juist, op de begroting dus.
6: Ja, midden in de nacht.
2: Het jaar van de oprichting van D66, die dient ten gevolge in het parlement. Ze kwam bij de volgende verkiezingen daarna.
6: Ja.
2: Nou, zo is de cirkel weer rond. Even naar de procedure. Want je hebt natuurlijk strikt genomen voor de begroting in zijn algemeenheid niet per se een meerderheid van beide kamers nodig. Dat gaat per departement. Elk departement krijgt zijn geld via wet, toch?
6: Ja, nee, er is niet één begroting. Er is één miljoenennota, dat is een brief.
2: Ja.
6: Daarin legt het kabinet de samenhang uit.
2: Ja, dat is dat ding dat witte
6: daar gaan we de algemene politieke beschouwingen over hebben. En dan hebben we 22 wetsvoorstellen. Dat zijn de begrotingshoofdstukken en die gaan per departement. En die moeten, dat zijn allemaal aparte wetjes, die moeten apart vastgesteld worden, die hebben aparte meerderheid nodig.
2: Ja.
6: Maar het kan dus best zo zijn dat je denkt, bij financiën
24: Daar rapen we een meerderheid op. Hè, bij de begroting van financiën rapen we een meerderheid op. Samen met Ja 21 en SGP, dan zijn we er. Mm-hmm. En dat je zegt, bij sociale zaken gaan we het proberen zo te doen. Dat we pro binnenliften. Dat kan je dus doen. Ja, als de oppositie zich op die manier uit elkaar laat spelen.
2: Nou ja, de oppositie heeft al gezegd, van beide kanten, daar hebben we eigenlijk helemaal geen zin in om per wetsvoorstel dus voor de begroting per departement te gaan kijken, want dan worden wij voortdurend tegen elkaar uitgespeeld. Ja. Dat is natuurlijk wel het brede draagvlak waar het kabinet op hint. Ze willen eigenlijk 100 zetels hebben qua steun voor het totale plaatje van de begroting.
24: Ja.
2: Maar die oppositiepartijen hebben al aangegeven, ja luister, je moet wel gaan kiezen. Nou, dat zal allemaal de komende tijd blijken. Maar stel nou, de begroting van financiën bijvoorbeeld, waar ook box 3 in zit. Heet hangijzer ook bij de onderhandelingen nu. Of sociale zaken, waar Pro natuurlijk van heeft gezegd, 6,5 miljard van tafel, anders komen we niet eens praten. Al is het maar als teken van goede wil.
24: Ja.
2: Als daar geen meerderheid voor is. Niet via links of niet via rechts. Het is een begroting van meer dan 100 miljard.
24: Ja.
2: Een van de grootste departementen op de Rijksbegroting.
24: Ja.
2: Wat gebeurt er dan?
24: Nou, wat gebeurt er? Eerst en vooral, wat je zojuist zei natuurlijk, de oppositiepartijen hebben gezegd, dat gaan we niet laten gebeuren, dat we tegen elkaar uitgespeeld worden. Mm-hmm. Wat je krijgt is de algemene politieke beschouwingen, als die beginnen, nou, dat wordt een Nederlandse opera. Die zit eraan te komen met doden en gewonden en heel veel tragiek. Maar als het kabinet dat overleeft, dan komen dus apart al die begrotingswetsvoorstellen aan de orde. En dan is het heel moeilijk voor een oppositiepartij om te zeggen, ik verwerp hem, want dan krijg jij daar de schuld van. He, dus dat je hoog spel speelt om politieke redenen.
2: Ja, behalve dus, dat je nu kunt zeggen, ja, ze hebben er onderling met z'n drieën zo'n rotzooi van gemaakt.
24: Ja.
2: Kijk even naar jezelf in plaats van naar ons.
24: Ja, maar dus de oppositie zal vereend moeten blijven. In de Tweede Kamer willen ze deze procedure gaan blokkeren. Ik denk dat het kabinet toch daar wel een beetje naar aan het knipogen is. Van we doen het gewoon per hoofdstuk af. Ja. Dan wordt het heel moeilijk. Je krijgt of de schuld van dat je veel te hoog spel speelt met de belangen van een ander.
2: Ja.
24: En op deze manier nieuwe verkiezingen probeert uit te lokken, de vierde en vijf jaar. Dus dan komt dus de bewijslast ineens bij de oppositiepartijen te liggen. Okay, als per begroting
2: dat is het politieke verhaal. Maar dan nu even het staatsrechtelijke verhaal. Wat gebeurt er als een begroting het inbedden van de kamers van het parlement niet haalt?
24: Nou, er zijn
2: en zeker een groot, hè? Dus financiën bijvoorbeeld, box 3 zitten miljarden aan vast.
24: Ja.
2: En sociale zaken meer dan 100 miljard.
24: Ja. Niet halen, daar zitten twee dimensies aan. Stel dat het duurt te lang. Het lukt niet om voor 1 januari een meerderheid te hebben. En de begroting geldt voor het aankomende begrotingsjaar. Dus voor 2027. En als het niet lukt om een besluit te nemen, een meerderheidsbesluit over een begrotingswetsvoorstel, dan zou je dus eigenlijk in de lucht komen hangen. Want dan kan je niks meer uitgeven in 2027.
2: Ja.
24: Als je tenminste in de Verenigde Staten zou leven. Maar in Nederland hebben wij een comptabiliteitswet.
2: Ja, die zegt, in de Verenigde Staten heb je dan de beroemde shutdown.
24: Ja, dat hebben wij niet. Wij hebben een systeem in een wet met een moeilijke naam, comptabiliteitswet.
2: Ja.
24: En dat zegt eigenlijk, haal je die deadline van 1 januari niet, dan mag je nog even doorgaan met geld uitgeven.
2: Een paar maanden, mits je
24: geen nieuw beleid. Je moet heel terughoudend zijn.
2: Maar dan ben je eigenlijk demissionair dus.
24: Dan ben je eigenlijk demissionair, maar je kunt wel gewoon alles blijven betalen. De vaste verplichtingen kun je blijven voldoen. En zelfs een beetje nieuw beleid, als dat was, als de Kamer daarmee instemt, kan je dat doen.
2: Maar over die comptabiliteitswet moet ook worden gestemd.
24: Ja.
2: En als een meerderheid die comptabiliteitswet dan weg zou stemmen?
24: Ja, nee, ja, dan zit je dus helemaal in het zwartste scenario. Die ene voorziening die in de comptabiliteitswet staat, die zegt van je mag een beetje doordoen.
2: Ja.
24: Daar heb je op zich geen Kamermeerderheid voor nodig. En het is maar de vraag hoe lang je denkt dat allemaal door kan gaan.
2: Ja.
24: Maar stel dat er gewoon de begroting wordt verworpen.
2: Ja.
24: Wat bijna gebeurde bij Eppe Bruins.
2: Ja. Van het Noodstoffenbond, die bezuiniging op onderwijs toen in het kabinet Schoof.
24: Ja, het kabinet Schoof 2024. Die kwam in de buurt van de verwerping van zijn begroting. En toen begonnen van allerlei mensen allerlei teksten te roepen. Van dat je een shutdown zou krijgen. Nou, dat was in ieder geval niet aan de orde. Want wij hebben dus die wet die het mogelijk maakt om over die deadline van 1 januari heen te gaan even.
2: Ja.
24: Maar als die verworpen wordt, daar zeiden een aantal, dat waren Haagse commentatoren vanuit de departementen, die zeiden, ja, dat maakt ook niet uit, want dan kunnen we ook gewoon uit blijven geven. Ja, dan dat is natuurlijk gekkigheid. Want dat zou betekenen dat de Kamer er helemaal niks meer over te zeggen had. Ja, over de bestemming van publiek geld.
2: Het budgetrecht ligt bij de Tweede Kamer.
24: Het ligt echt bij de Tweede Kamer. Dus wat je dan zou krijgen, een verwerping van een begroting. Dat is echt heel weinig gebeurd in onze parlementaire geschiedenis. Omdat dat zo draconisch is. Ja. 19e eeuw gebeurde het wel eens, maar bijna niet meer in de 20e eeuw.
2: Vroege 20e eeuw ook. Ja, is een keer in de Tweede Kamer en één keer in de Eerste Kamer.
24: En daaruit leren we, in 1907, de laatste keer dat de Eerste Kamer de begrotingswet verwierp. 1919, de laatste keer dat de Tweede Kamer de begroting van marine verwierp.
2: Ja, het was allemaal wat tegenwoordig het ministerie van Defensie.
24: Ja. Ja, dat was steeds.
2: Het ging over Centrum voor Defensie, dus ook daar zijn weer parallellen te trekken.
24: Ja, zeker. Ja. En dat had ook te maken. Wij hadden natuurlijk een hele grote kolonie, Nederlands-Indië. En dat moesten we bewaken. En er moest geld van de marine naartoe. En dat wilden we hier niet. En het werd verliesleidend, onze kolonie in het oosten. Dus vandaar, dat werd heel hoog gespeeld. Heel moeilijk. Wij kunnen dat ons niet meer voorstellen. Maar Nederland werd weerlozer. Wij waren een grote internationale macht. En daarom kwam dat steeds op scherp. Dus elke keer was er wel iets met defensie. 1907. Toen werd de begroting echt verworpen door de Eerste Kamer. En dan zie je wat er gebeurt. Want dan kan je eigenlijk geen geld meer uitgeven. En toen kwam de, de marine kredietwet binnen een paar dagen tot stand. Een nieuw wetsvoorstel, wat aangepast was aan de wensen van de Eerste Kamer. Ja. En dan heb je weer een wetsvoorstel waarover je kan behandelen. En dan kan je dus eigenlijk weer, vanwege die wet met die moeilijke naam, weer geld uit gaan geven. Ja. Want je bent een begrotingswet aan het behandelen. Ja. Dus in die zin, een zwart scenario als shutdown zullen we niet snel meemaken in Nederland.
2: Nee.
24: Omdat we hebben mechanismen
2: daarvoor. Als ze in de coalitie denken, dus ook met het oog op het verleden. Het zal wel loslopen. Je moet wel een hele grote broek aantrekken als oppositiepartij of oppositiepartijen samen om een begroting echt te doen sneuvelen.
24: Ja.
2: Dan zit daar dus wel een historische kern van waarheid in.
24: Ja, zeker. Toen ook, 1907, 1919... In ieder geval kon de minister die het betrof, die zijn begroting verworpen werd, die kon zijn ontslag aanbieden. Dan is het afgelopen met je.
2: Dat was ook wel de bedoeling van het wegstemmen van die begroting. Er werd toen, heb ik begrepen, uit de geschiedenisboeken wel gezien als de manier om ook een minister naar huis te sturen.
24: Ja, vooral in de 19e eeuw deden we dat. Ja. Want toen had je nog niet echt de motie van wantrouwen en zo. Die was nog niet goed gesetteld. Nee. Opzeggen van vertrouwen deden we toen via verwerpen van de begroting. 1866, 67 hebben we daar echte voorbeelden van gezien. Ja. Dat werd toch gezien als een te draconisch middel. En begin 20e eeuw krijg je toch ook wel beleidsmatige verwerpingen. Die uit 1907, was wel echt een probleem met de minister. Ja. Want je had eerst staal gehad. In 1906 ging het al mis. In 1907 ging het weer mis bij het kabinet de meester. Ja. Dat wilden ze gewoon weg hebben. Ja. In 1919 was het toch meer een bedrijfsongeval. Want daar trok de minister van Defensie, de minister van Marine, zijn begroting werd het raam uitgeworpen. En de minister van Defensie, Alting van Geuzouw, die moest toen vertrekken. Dus die vertrok omdat hij het een allemaal een wanvertoning vond. Ja. Maar daar was het meer een bedrijfsongeval dan een teken van kabinet Ruijs de Berenbroek moet weg. Want het kabinet bleef zitten. Ook.
2: Ja. Even terug naar het heden. We zitten nog steeds te wachten op witte rook. Ze zijn nog steeds aan het praten, klaarblijkelijk. We hebben nog steeds geen officiële mededeling, voor zover ik weet, dat het echt 1 uur wordt of later. Je kunt wel zeggen, het moet allemaal per brokje, per wet, per departement. Maar er is natuurlijk wel een samenhang in die miljoenennota, in de begroting. Als je miljarden extra voor defensie wil uittrekken, moet het ergens vandaan komen. Dat moet ergens door getekt worden. Mm-hmm. Dan hebben we half november ook nog een belangrijk moment, namelijk de vaststelling en dus ook de stemming over het belastingplan.
24: Ja.
2: Dat is de wet, het instrument waarmee de regering belasting kan ophalen.
24: Ja.
2: Als daar geen meerderheid is, wat dan?
24: Ja, dat maakt het heel moeilijk. Hè. Dat zit aan de inkomstenkant. Dat is ook waar de principiële discussie nu op over draait. Moeten we de vermogensrendementbelasting wel of niet omhoog doen?
2: Ja.
24: Nou, de echte deadline daarvoor, dat is wel een harde deadline. Want we kunnen niet op een holletje zomaar belastingwetten met terugwerkende kracht in laten gaan per 1 januari.
2: Ja.
24: Dat is 12 november, als ik me niet vergis.
2: Ja.
24: Dan moet je dat wel, die clip gerond hebben. Dan moet je overeenstemming hebben over wat je gaat doen.
2: Dus dat is de absolute deadline. Dus laten we zeggen, ze kunnen, om het even even onparlementair te zeggen, door Hannesen tot aan de vooravond van 21 november. Maar dan moet er wel een meerderheid zijn. Eigenlijk voor de samenhang van het hele pakket.
6: Ja.
2: Waarbij overigens die 6,5 miljard, dat vindt dan een deel van de coalitie, vooral de VVD, kunnen we ook nog parkeren. Want dat staat eigenlijk pas later op de begroting. Ja. Maar de linkse oppositie wil dat natuurlijk nu meteen meenemen. En een deel van de coalitie wil dat graag steunen, want dan hebben ze rust in de tent.
6: Ja.
2: Maar 12 november is dus de absolute lakmoesproef.
6: Als je dan geen overeenstemming hebt over de belastingplannen, dan kan je echt niet dat nog eens even oprekken. Dan wordt de tijd je vijand in plaats van je vriend. Ja.
2: Ja. En dan is het einde oefening voor het kabinet in zo'n geval, toch, denk ik, of niet?
6: Zou kunnen zijn. Kijk, natuurlijk, het hele punt, ik snap Pro heel goed. Je wil een koehandeltje hebben. Hè? Je wil niet per onderwerpje uitgekleed worden. Je wil meedoen in een grotere deal. Dus die vermogensrendementbelasting, die moet omhoog, omdat je dat wil.
2: En de bezuiniging op sociale zekerheid.
6: Die wil je echt van tafel hebben voor eens en altijd. En niet in de pauzestand.
2: In elk geval om verder te kunnen praten. Ja. En in dat samen met de bonden. En dan kun je zeggen, stel nou dat het helemaal vastloopt. En dat er dus één of twee begrotingen, of misschien wel meer, gewoon geen meerderheid halen. En dan kun je natuurlijk dat trucje uithalen dat je net beschreef. Namelijk, dan dienen we gewoon een nieuwe begroting in en dan kunnen we weer een half jaar verder.
6: Ja.
2: Maar ja, dan ben je toch per saldo ben je half demissionair bezig, toch, eigenlijk?
6: Ja, maar kijk, dat is het natuurlijk met een minderheidskabinet. Hè. We kennen dit vanuit demissionaire kabinetten, dat die een hele kale of beleidsarme begroting indienen. Dat doen we maar vaak genoeg. Ja. Of dat er onderweg nog van alles moet gerepareerd en veranderd moet worden. Na Prinsjesdag gebeurt ook aan de lopende band, hoor. Dat haalt het nieuws niet zo. Maar we hebben suppletorenbegrotingen, we hebben bijstellingen, noem maar op.
2: Dat gebeurt de hele altijd. Tijd. Ja.
6: Maar dit is natuurlijk politiek.
2: Ja. En onderaan de schreef moeten de sommen kloppen natuurlijk.
6: Precies.
2: En in elk geval in lijn zijn ook met het coalitieakkoord. Want anders, dat is natuurlijk het uitgangspunt geweest.
6: Ja.
2: Daar kun je natuurlijk ook aan sluitelen. Misschien gebeurt dat nu ook wel.
6: Mm-hmm. Ja, en hier is natuurlijk wat het minderheidskabinet probeert te doen, is pappen en nat houden. Maar degene met wie ze willen pappen en nat houden, willen dat niet. En dan is er ook nog, dat zeggen we steeds niet, de Eerste Kamer met 20 fracties.
2: Ja.
6: Waar geen begin van de meerderheid ook is. Ook niet met SGP
2: verkiezingen in aantocht zijn natuurlijk.
6: Verkiezingen zijn in aantocht. Als het minderheidskabinet die verkiezingen overleeft, hè, dus dan hebben we de nieuwe Senaat treedt aan ergens in juni 2027. Ja. Dan wordt het echt een ander klimaat voor ze.
2: Ja. Misschien,
6: maar om daar te komen wordt heel lastig. Want de Eerste Kamer normaal hebben niet het recht van amendement bij de begroting. Kunnen hem niet wijzigen.
2: Ja.
6: En houden zich politiek meestal ook heel erg koest.
2: Ja.
6: Maar daar is nou geen garantie op. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ook nog de Eerste Kamer er een heel politiek dansje van gaat maken. Ja, en dan wordt het wel heel lastig.
2: Dan het staatsrechtelijke scenario dat het vertrouwen in dit kabinet wordt opgezegd.
6: Ja.
2: Stel, of dat ze er zelf niet meer uitkomen en dat ze naar het staatshoofd gaan om het ontslag aan te bieden van het kabinet. Dan gaat het staatshoofd altijd zeggen om het ontslag in beraad te houden en in het kader van het landsbelang nog even aan te blijven. Nou, als je niet meteen naar huis gaat, zoals sommige partijen, bijvoorbeeld NSC en het kabinet Schoof in tweede instantie, dan heb je een demissionair kabinet van dezelfde samenstelling.
6: Ja.
2: Er zijn stemmen die opgaan in het parlement. Mirjam Bikker is er daar een van, bijvoorbeeld, fractieleider van de ChristenUnie, die zegt, ja, niet iedere keer nieuwe verkiezingen, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft ook staatsrechtelijk niet.
6: Hè. Nee.
2: Maar moet je dan wel bij eenzelfde samenstelling uitkomen die de verkiezingsuitslag van de vorige ronde, dus de laatste ronde, representeert?
6: Ja. Stel dat het kabinet zou vallen. Dat is het meest logische scenario. Er worden wel moties van wantrouwen ingediend, maar die halen het meestal niet. De laatste was in 1939. Dat doen we liever niet zo. Dat is de bottenbijl.
2: Mm-hmm.
6: Dus meestal bezwijkt het kabinet vanwege interne spanningen of iets wat er aan zit te komen wat niet gaat lukken met de Kamer.
2: Ja.
6: Nou, stel dat nu dit kabinet, we hebben in 2025 verkiezingen gehad. Dat waren de derde in een jaar of vier.
2: Ja.
6: Niemand wil nog verkiezingen. Moet je dan automatisch nieuwe verkiezingen hebben? Op zich niet.
2: Nee.
6: He, want overigens, dat zegt onze grondwet ook, het is de regering zelf ontbindt de Kamer. Dus zij kunnen bepalen wanneer de nieuwe verkiezingen worden, dat doet de regering.
2: Ja, en dat moet tenminste binnen de 5 jaar na de vorige verkiezingen.
6: Precies, dus nu ook, de volgende verkiezingen zijn 2030, dat is gesteld op 5 jaar, die termijn. Maar stel dat dit kabinet valt, weer een zoveelste kabinetsval, dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, we gaan gewoon door, we schuiven er een nieuwe partner in.
2: Ja.
6: Dat is in het verleden ook
24: nogal eens gebeurd. We hadden het daar straks over het kabinet Marijnen.
7: Ja.
24: Dat werd gekozen in 1963. De Tweede Kamer werd gekozen, daar kwam het kabinet Marijnen uit voort. Vallen binnen een jaar en dan komt een nieuw kabinet.
7: Ja, tussenformatie. Voor zover dit geen tussenformatie
24: is. Lijnpoging of tussenformatie, ja. Hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar je probeert gewoon door te doen door nieuwe partners te vinden.
7: Ja.
24: Dat kan op zich. Dat staat ons recht toe. Maar er is één regel, die hebben we sinds 1966. En dat is precies voor die situatie van het kabinet Marijnen naar het kabinet Kals. Het kabinet Marijnen, zei ik zojuist, was een centrum-rechts kabinet.
7: Mm-hmm.
24: Kabinet Kals was een centrum-links kabinet.
7: Op basis van dezelfde
24: verkiezingsuitslag. En daarvan is gezegd, joh, dat moeten we niet meer hebben. Want dan maakt het niet meer uit of je gaat kiezen of niet. Dan kun je een centrum-links of een centrum-rechts kabinet hebben. En sinds die tijd hebben we iets wat met een heel chic woord heet de conventie van 1966. En die zegt eigenlijk, luister, één verkiezing, één kleur kabinet. Dat kabinet kan best tussendoor vallen, als het maar van eenzelfde soort kleur blijft. Dus als kabinet Jette valt en ze zeggen, weet je wat, we vragen ja 21 erbij en SGP of zo, dat zou kunnen.
7: En als ze zeggen, we doen pro erbij?
24: We doen pro erbij, dat zou niet kunnen. Dat staat op die regel van 1966, want dan krijgt het kabinet een andere kleur. Hangt er een beetje vanaf hoe je het interpreteert. Als je zegt, van dit is sowieso al een centrum-links kabinet, want ja, zo zien we
7: CDA en
24: CDA D66.
7: Ja.
24: Nou, dan zou dat kunnen. Ja, maar die regel van dat je een beetje een spelletje gaat spelen met de verkiezingsuitslag, de laatste verkiezingsuitslag, om maar door te kunnen regeren, die bestaat nog wel steeds. En ook daar hangt weer van af, gaat de Kamer daar genoegen mee nemen als je dat zou doen?
7: Ja, dus je kunt niet zomaar de signatuur van het kabinet veranderen. Niet zomaar. Nou ja, tijdens de formatie die leidde tot dit minderheidskabinet was natuurlijk de vraag of ja 21 dan wel pro ook zouden moeten aanschuiven.
24: Ja, precies. Er is wel over nagedacht.
7: En dat is natuurlijk de keuze die toen niet is gemaakt.
24: Nee.
7: Nou goed, dat blijkt ook uit de analyses. Alle hoofdrolspelers die tegen min of meer dezelfde conclusie wel. Dat is open blijven liggen en dat zie je nu terug op tafel.
24: Ja, ja zeker. Dus er zitten wat weeffouten in dit kabinet. En die is heel lastig om als het schip op zee is, om het dan nog te repareren.
7: Ja. Ja. Kijken wij naar levend staatsrecht hier?
24: Ik denk het wel. Ik heb er in ieder geval veel plezier in. En er gebeurt heel veel. Nou is het wel zo. Wij denken altijd dat we aan het einde der tijden zitten met wat er allemaal gebeurt in Politiek Den Haag. Als je leest wat er gebeurde in het midden van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, dan verbleekt dit allemaal daarbij. Maar het is best wel heel spannend.
7: Wim Voermans, hartelijk dank voor je komst. En voor het bijschijnen hier gaat Hila Noorzaai verder met één vandaag. Tot morgen.
8: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
9: NPO Radio 1.
8: Podcast.
10: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
11: Long live Europe and thank you very much.
25: So let's get to work.
26: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
27: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
26: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
27: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
26: Luisteren dus.
8: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
28: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
29: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
30: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
29: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
30: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
31: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
17: Ga zaal voor zaal bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
18: NPO Radio 1, 12 uur.
20: Hila Noorzai.
21: Goedemiddag. Ja, de deadline die was vrijdag. Maar het zou echt goed komen dit weekend. Want maandag 31 augustus, ja, dat was de echte deadline. En dat is vandaag dus. Maar de drie coalitiepartijen zijn er nog steeds niet uit. Zometeen praat politiek verslaggever Remco Teulings ons bij. En we spreken ook econoom Iona van Loenen. Nu eerst het NOS Journaal. En dat krijg je van Kirsten Klomp.
32: Ja, de gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan dus moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is uitgesteld tot 1 uur, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
33: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over, ja, hoe verdeel je het geld komend jaar? Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
32: Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Sony Music en Warner Music klagen het AI-bedrijf Anthropic aan. De muziekbedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten gebruikt om het programma Cloud verder te ontwikkelen. Tech-redacteur Stan Hulsen, wat doet Anthropic verkeerd volgens Sony en Warner?
34: Ja, die bedrijven zeggen dat Anthropic dus de songteksten van allerlei nummers die zij vertegenwoordigen hebben gestolen eigenlijk. Dus daar zonder ervoor te betalen, dat hebben gebruikt om dat AI-programma te trainen. Cloud is vergelijkbaar met ChatGPT, dus je kunt daar een vraag aan stellen of een opdracht aan geven en dan komt er een antwoord uit. En die bedrijven zeggen dus, ja, daar kan dus die songteksten zijn daarvoor gebruikt en die kunnen er ook weer uit voortkomen.
32: Ja, gaat het alleen om songteksten of wordt er ook nog gebruik gemaakt van muziek in die chat?
34: Nee, ze hebben het in dit geval echt om de songteksten. Dus wat ze zeggen dat Anthropic heeft gedaan is bijvoorbeeld van boeken die online staan, daar de songteksten van te pakken. Want ja, soms zijn er bijvoorbeeld boeken uitgegeven over de Beatles of over Taylor Swift. Daar staan teksten in. Maar ook websites waar die songtekst op staan. Als je bijvoorbeeld een tekst van een nummer wil zoeken, dan kun je dat op een website vinden. Nou, die website die betaalt daar zelf netjes een licentie voor. Dus die muziekbedrijven die krijgen daar geld voor. Maar de Anthropic heeft, zeggen deze bedrijven, die teksten gewoon een soort van gejat.
32: En wat willen Sony Music en Warner Music nu van Anthropic?
34: Nou, allereerst dat het stopt. En vervolgens eisen zij ook een schadevergoeding. En daarom zijn ze nu dus naar de rechter gestapt.
32: En hoe groot acht je de kans dat ze gelijk krijgen?
34: Ja, ik ben geen jurist, dus dat is moeilijk antwoord te geven. Allereerst moet het daadwerkelijk tot een uitspraak komen in dit geval. Anthropic heeft een paar maanden geleden wel nog een schikking getroffen in een vergelijkbare zaak. Dat waren schrijvers van boeken. Die zeiden eigenlijk precies hetzelfde. Dat Anthropic op die manier hun teksten zou hebben gestolen. En dat leidde uiteindelijk tot een gigaschikking van $1.5 miljard. Dus 1,3 miljard euro. Dus het kan ook nog tot een schikking uitkomen.
2: Het kan ze dus wel veel geld gaan kosten.
34: Zeker.
2: Okay, dankjewel, Stan Hulsen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. De politie onderzoekt nog wie of wat de explosie heeft veroorzaakt. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Daar is later een man van 19 voor veroordeeld. Na de vloedgolven in Nepal zijn inmiddels 903 lichamen geborgen. In Tibet staat het dodental officieel nog op 16. In het rampgebied worden ruim 4700 mensen vermist. De rampendienst van Nepal denkt dat er honderden lichamen in tunnelbuizen bij een elektriciteitscentrale gevonden zullen worden. Prinses Ariane is vandaag begonnen aan de studie luchtvaart en ruimtetechniek aan de TU Delft. Het Koninklijk Huis heeft foto's gedeeld. Ariane maakte haar studiekeuze bekend tijdens Koningsdag in Dokkum. De jongste dochter van koning Willem-Alexander had hiervoor een tussenjaar. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat het gedaan moet zijn met het FIFA-voorzitterschap van Gianni Infantino. Er is volgens hem een duidelijke grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en met de gebeurtenissen op het afgelopen WK.
5: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land en in de voetballerij zoals wij dat kennen, dat er op deze manier wordt omgegaan. Maar het is gewoon echt een grens overschreden. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen, ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus

0: in het verloop van het toernooi geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
1: KNVB-voorzitter Frank Pauw was dat. Gisteren kwam de KNVB met het voorstel tot een internationale top over de toekomst van de FIFA. Die moet in Nederland gehouden worden. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer.
2: Dankjewel Kirsten. Dan naar verkeer, Bianca Damink.
3: Er staat één file in het zuiden van het land. Die levert wel veel vertraging op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens. Voor de grens heb je 3 kwartier oponthoud, want net in België is een ongeluk gebeurd. En in Nederland is al de rechterrijstrook dicht.
4: Ster. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Ik lijk wel gek!
6: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
11: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
14: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
15: Blijf thuis.
14: Dan weet u hoe het echt zit.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: NPO Radio 1. Avro Tros.
19: We moeten af van de gesloten jeugdzorg. Wat is dan het alternatief? Dit weekend kwamen er excuses van minister Mirjam Sterk. Hoe help je jongeren in plaats van ze verder te beschadigen? En Julia, de vakantie is voorbij, dus we kunnen ons weer voorbereiden op veel drukte op de weg. In ieder geval niet vanochtend, ik kon lekker doorkarren.
20: Nou, dat valt mee, maar je zou denken dat het heel druk is. Maar ik las vanochtend in het AD dat de filegekte toch nog even op zich laat wachten. ANWB, filelezer Rijn Baartmans, die weet zo hoe het zit.
19: Dat dus straks, maar nu eerst de klok tikt door in Den Haag.
21: Hila Noorzaai. Eén vandaag.
19: Het is de ideeën voor de begroting van volgend jaar. Maar de coalitiepartijen, ja, die zijn er nog niet uit. Hoe erg is dat? Nou, dat vragen we aan econoom Jona van Loenen. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
19: En aan onze politiek verslaggever Remco Teulen.

0: links. Remco, ik begin bij jou. Wat is de situatie nu?
1: Ja, de situatie is nu dat er door een aantal mensen van het kabinet op het ministerie van Financiën wordt onderhandeld. Minister van Financiën Heijnen uiteraard, staatssecretaris Ehrenberg, Bonteman namens de CDA, Jesselkus namens de VVD. En die moeten er op een gegeven moment uitkomen, zodat het kabinet dan later vandaag, dat staat nu voor 1 uur gepland, een klap kan geven op die rijksbegroting, zodat die dan weer naar de Raad van State kan gaan vandaag. Die daar uiteindelijk een advies over moet gaan geven. Dat is zoals het procedureel in elkaar steekt. Maar vooralsnog weten we niet hoe het precies gaat lopen. Want er wordt nog volop onderhandeld achter de schermen.
0: Ja, en ik snap dat jij ook binnen wil snuffelen. Ik denk niet dat het gaat. Maar gaat het lukken in ieder geval voor 1 uur, denk je?
1: Ze hebben zelf gepland, het kabinet, dat om 1 uur die ministerraad, of die begrotingsraad heet dat dan. Dus dan neem ik aan dat de verwachting is dat ze er tegen die tijd uit zijn. Dus daar moeten we voorlopig maar even op varen.
0: Meneer Van Loenen, hoe kijkt u naar deze hele situatie als econoom, dat ze er niet uitkomen?
2: Als econoom met lichte verwondering. Het is een hele complexe situatie en je ziet eigenlijk dat er nu geen akkoord kan worden gevonden, vooral op 2 punten, namelijk de bezuiniging op sociale zekerheid, maar ook op de hervorming van box 3. En dan staat toch VVD aan de ene kant fors tegenover CDA en D66 aan de andere kant. En het lijkt niet heel erg veel beweging in te zitten op dit moment.
0: En hoe belangrijk is het dan dat er een begroting ligt voor Prinsjesdag vanuit economisch oogpunt?
2: Het is van cruciaal belang. Ik denk als we ergens aan, niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de werknemers, we snakken naar beleidszekerheid. Dus ik denk dat de taak van de politiek is, we leven in een chaotische wereld en de politiek moet orde brengen in die chaos. En daarvoor is een begroting, een meerjarige begroting, om te kijken waar gaan we naartoe, van cruciaal belang.
0: Oké. Remco, en nu zijn de coalitiepartijen er dus niet uit. Stel dat het nog net lukt vandaag, dan hebben ze nog steeds geen steun van de oppositie. Die zekerheid is heel erg belangrijk, horen we net van meneer Van Loenen. Er is dus nog geen meerderheid. Hoe gaat het dan verder?
1: Dan is de vraag wat er inderdaad inhoudelijk is afgesproken. Dat zal waarschijnlijk een beetje een wat vlakke begroting zijn, zonder grote hemelbestormende plannen. En dan gaat na Prinsjesdag, als die begroting gepresenteerd is, gaan de onderhandelingen gewoon door. Want uiteindelijk zullen al die begrotingen op alle deelgebieden, zullen toch allemaal door de Tweede Kamer goedgekeurd moeten worden. En uiteindelijk in half november is er dan een stemming over het belastingplan. Dus hoe gaan we al het geld binnenharken om al die plannen te bekostigen? Ja, en dat wordt dan een cruciale stemming. Want daarover heeft Pro al gezegd, als dat ons niet zint, dat belastingplan, dan gaan we gewoon tegenstemmen. En dan heeft het kabinet een levensgroot probleem. Want dan loopt het gewoon echt vast.
0: Ja, inderdaad. Over dat geld ophalen. Julia, waar willen ze dat vandaan halen?
3: Ja, het kabinet die wil 6,5 miljard bezuinigingen op de WW, de WIA en de ziektewet. Vakbonden en linkse partijen die vinden dat echt onbespreekbaar.
4: Wij willen geen bezuinigingen op de sociale zekerheid, geen 10 miljard bezuinigingen op de zorg en zeker niet die tientallen miljarden aan die NAVO-tax die uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat werkende mensen meer inkomstenbelasting gaan betalen.
5: Het kan iedereen in Nederland overkomen dat je je baan verliest of dat je door ziekte aan de kant komt te staan. Daar heeft iedereen premie voor betaald en die pot met premiegeld waar wij allemaal voor hebben betaald, die wordt nu gewoon leeggeroofd door kabinet Jetten.
6: En zij hebben bewust gekozen om het helemaal klem te zetten in de begroting met het minderheidskabinet en alleen maar te kijken naar de sociale zekerheid op het laatste moment. En dat vinden we verkeerd, want dat raakt mensen direct en is niet nodig als je kijkt naar de opbrengsten van de premies in ons land.
0: Ja, je hoorde hier Jimmy Dijk van de SP, pro-Kamerlid Julian Boshoff en als laatste FNV-voorzitter Hans Spekman. Meneer Van Loenen, de WW gaat als het aan het kabinet ligt terug van 24 maanden, maximaal dan, naar 12 maanden. Dan horen we Pro dat zeggen, dat is roof of is het een verstandige bezuiniging?
2: Nou, het is in het lijn van een beetje het licht van de huidige economie, is het niet zo'n heel gek idee. Dus wat het kabinet eigenlijk wil is een kortere WW, maar iets royaler. Dus okay, hij duurt iets korter, maar je krijgt iets meer. Vanuit economisch perspectief is het eigenlijk best wel logisch om een paar redenen. En het is sowieso in Nederland dat buitengewoon weinig mensen recht hebben op die 2 jaar. Want dan moet je ontzettend lang hebben gewerkt. Daarnaast is volgens mij het doel van een WW is dat je mensen eigenlijk tijdelijk ondersteunt, zodat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. En dat is wat een iets kortere, maar hogere WW wel kan doen. Ook omdat je ziet dat des te langer iemand in zo'n WW zit, des te minder snel die aan de bak komt.
0: Ja, maar we zijn toch ook een verzorgingsstaat. Ik bedoel, als het je even niet lukt om op je voeten terecht te komen, dan heb je misschien toch die extra tijd nodig. Want daarna beland je wellicht wel in de bijstand als je die WW niet hebt.
2: Dat is absoluut waar. En daarom is het voorstel ook van het kabinet om dat nog gewoon een jaar lang te hebben. wat volgens mij ook in het internationaal perspectief nog altijd aan de vrij lange kant is. Dus het is niet dat het helemaal verdwijnt. Maar een jaar is best wel redelijk. Ook omdat je moet best wel een aantal jaar hebben gewerkt om op een jaar WW überhaupt aanspraak te kunnen maken. Volgens mij is het gemiddelde, maar dat doe ik even uit mijn hoofd, tussen de 5 en 6 maanden waar mensen maar aanspraak op hebben.
3: En als econoom gezien, zet zo'n WW een bezuiniging daarop dan überhaupt zoden aan de dijk? Gaat dat geld opleveren?
2: Ja, dat is de terechte tweede vraag. Het is ook een beetje pennywise pound foolish noemen we dat dan. Want de WW kost niet zo heel veel geld. En de besparing op die WW levert dan ook weer niet zo heel veel geld op. In the greater scheme of things. Dus het is niet dat je hier enorm veel geld mee die 6 miljard die je ongeveer aan het zoeken bent. Het is niet dat je hier enorm veel geld mee ophaalt.
3: Maar waarom zou je
2: het
3: doen?
2: Economisch is, ja, nee, dat is de vraag aan het kabinet. Ik denk dat ze iets meer ademruimte willen geven aan het bedrijfsleven. Wat wel te begrijpen is. In die zin is de WIA een veel groter probleem. Dus ook het aantal mensen met een WIA-uitkering is verdubbeld de aankomende 10 jaar. Dat willen ze dan ook versoberen. Volgens mij is de logische vraag, of die vraag die je eigenlijk moet stellen, niet hoe kunnen we de WIA versoberen, maar hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat mensen niet in die WIA terechtkomen. Ja, en dat is volgens mij een veel grotere economische en maatschappelijke winst.
3: Maar goed, als we dan even gaan kijken naar vermogen, waar dan wel misschien geld te halen is, het zwaarder belasten daarvan. Waar hebben we het dan over? Waar moeten we aan denken?
2: Echt een exacte aantallen bedoel je?
3: Nou, als we kijken naar het effect wat dat gaat hebben op uiteindelijk de schatkist.
2: Ja. Ja, nee, kijk, dat is afhankelijk van hoe groot de vermogensbelasting dan is. En hoe hoog die verhoging is. Dat is wel iets wat D66 ook in de plan had gestaan. Waar we ook al voorstander voor zijn. CDA ook wel. Daar is VVD radicaal op tegen. Wat interessant is, dus eigenlijk het grote hangijzer is eigenlijk defensie. Want we moeten geld hebben voor defensie. Daar is iedereen het over eens. Dat moet ergens vandaan komen. En je hebt mijn favoriete econoom. Die heeft een boek geschreven. John Maynard Keynes. How to Pay for the War. Dus het boek is bijna 100 jaar oud. Heeft niemand gelezen. Maar die zegt eigenlijk. Oké, als er een potentiële oorlog dreigt. Dan moeten degenen die het meeste verliezen hebben. Die moeten het meeste betalen. En degenen die het meeste verliezen hebben. Zijn de mensen met vermogen. En waarom moeten ze meer betalen? Omdat zij genieten meer van de bescherming. Tegen een potentiële oorlog dan de rest. Dus Keynes zelf zei 100 jaar geleden al. Ja, als er een potentiële oorlog dreigt. Of er is een oorlog, voer een progressieve vermogensbelasting in. Want dat is niet politiek, maar het is gewoon pragmatisch.
3: Ja, Remco, hoe ziet de politiek dat? Niet zo, hè?
1: Nee, die scheiding loopt dus ook dwars door het kabinet heen. VVD zegt, gaan we die doen? D66 en CDA hebben inderdaad in het kiesprogramma al gezegd, moeten we misschien wel doen. En eigenlijk is deze crisis, of zo mag je het wel noemen, is eigenlijk al aangekondigd, of zat eigenlijk al ingebakken in dit kabinet. Want wij vroegen ons als journalisten al af in februari toen het kabinet aantrad van joh, hoe gaan jullie nou ervoor zorgen dat jullie meerderheden krijgen in de Tweede en in de Eerste Kamer? En daar kreeg je eigenlijk van niemand een goed antwoord op. Er werd een beetje losjes over gedaan. Maar nou, dat zien we dan wel weer. En tot op de dag van vandaag is dat onduidelijk gebleven. En nu zit het kabinet met de gebakken peren. En komen ze zelf ook niet meer uit.
3: Ja. Maar als er is het allerlaatste moment toch ook nu? Het allerlaatste moment.
1: Allerlaatste moment. Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker in Den Haag. Dat als er deadlines zijn, dat die tot op het allerlaatste moment, op de laatste seconde, worden opgerekt. En dat heeft dan weer te maken met een politieke cultuur die er bestaat. Dat ieder partij voor zichzelf in ieder geval zeker wil hebben dat ze er goed uitkomen. Dat ze naar buiten kunnen laten zien, wij hebben onze huid duur verkocht.
3: Ja, maar gaan ze eruit komen?
1: Uiteindelijk gaat er iets uitkomen.
3: Iets.
1: Dat staat wel. Ja, nou, die zekerheid heb je. Ik zou zeggen, tel je zegeningen. Maar of het nou een verhaal is waar het hele land blij van wordt, dat is maar de grote vraag.
3: Goed, dat is weer minder om te lachen. Dankjewel in ieder geval Remco Teulings en econoom Jona van Loenen. Meer hierover vanavond in onze televisieuitzending. Dat is om 6:30 op NPO 1. Ja, een deal tussen het Openbaar Ministerie en de broer van Bolle Jos is afgeketst. Waarom? Nou, dat vraag ik zo meteen aan Jelle Tieleman. En dat gaat dus over de zaak van Harry Leidekkers.
7: Eén vandaag.
3: Maar eerst gaan we het hebben over filerijden.
8: Ja, jij had het niet zo druk op de weg, hè?
3: Nee, ik kon gewoon prima doorrijden.
8: Nee, nou, en dat de zomer dus nu voorbij is en dat we weer naar school en kantoor gaan, dan verwacht je toch eigenlijk dat het in de trein ook weer op de weg heel druk wordt. Maar toch, in het AD lezen we dat die echte filegekte dus nog even op zich laat wachten. Goedemiddag, Rijn Baartmans van de ANWB. Ben je vanochtend met de auto naar het werk gegaan?
9: Goedemiddag. Nee, ik ben niet met de auto. Ik ben met de trein naar werk gegaan.
8: En hoe was dat?
7: Nou, het was heel rustig, want het was echt nog heel erg vroeg. Wij beginnen om 17:45. Dus ik zat rond 17:00 in de trein. Dus dat viel nog mee. Een enkele verdwaalde koffer die richting Schiphol ging, geloof ik. Maar,
3: dat is ook wel erg vroeg. Maar hoe zit het nou precies? Waarom verwachten jullie eigenlijk dus deze periode nog geen extreme drukte?
7: Nou, wat we eigenlijk zien in de maand september is dat veel mensen er buiten de schoolvakanties voor kiezen om nog met vakantie te gaan. Daarnaast, vandaag is daar geen sprake van, maar ook zien we dat in september het weer over het algemeen nog beter is dan in de maanden oktober en november. Mm-hmm. Nu is het zo dat als we dat vergelijken, dat in de maanden november en oktober is er zo'n 10-15% meer verkeer onderweg. En dat lijkt niet een heel groot verschil.
3: Nee.
7: Toch merk je dat wel degelijk in de filelengtes.
3: Want dan zijn ze gewoon korter of dan is er überhaupt geen file?
7: Dan zijn ze korter en op sommige trajecten zul je inderdaad merken dat er geen files staan.
3: Ja, nou is het natuurlijk deze week best wel slecht weer. In hoeverre heeft dat invloed? Denk je nou deze week wordt het heel erg druk?
7: Ja, slecht weer is zeker van invloed. En daarom zie je ook in de maanden oktober en november dat het dan weer drukker wordt op de wegen. Zeker in combinatie met de donkere ochtenden en avonden.
3: Ja, en welke dagen zijn nou echt extreem druk? Of waren afgelopen jaar in de najaar zo druk?
7: Dinsdag en donderdag zijn echt de dagen waarop en masse op kantoor wordt gewerkt.
3: Mm-hmm.
7: De afgelopen weken zien we ook wel de trend dat de maandag drukker wordt. Maar dinsdag en donderdag zijn echt de kantoorwerkdagen.
3: Ja, dat zie je natuurlijk overal ook in de trein. En ja, hoe laat moet je dan eigenlijk de weg op om dat nog te omzeilen? Moet je dan zoals jij om 17:00 de deur uitgaan?
7: Nou, 17:00 niet. Want het drukste moment van de spits ligt meestal tussen 19:00 en 21:00. Voor 19:00 zullen er een stuk minder files staan dan om 20:00. En de middagspits die begint rond 16:00. Voor die tijden de weg op is het beste idee.
9: Ja. Ik denk dan ook altijd om 16:00. Wie gaat er dan naar huis om 16:00?
3: Ja, laat je net zo goed niet hoeven gaan.
7: Ja. Het wordt altijd geleidelijk aan drukker op de weg. En dat begint zo rond 16:00 en dat piekt rond 17:30.
3: Ja.
7: Hebben
3: jullie zin bij de ANWB om weer zo lekker drukke najaar in te gaan?
7: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd interessant als er veel gebeurt. Wij duiden zeg maar wat er op de weg gebeurt natuurlijk op de radio en in het nieuws. Dus zin zeker, maar het is natuurlijk altijd minder leuk om te horen dat er ook ongelukken gebeuren.
3: Ja.
7: En dat is onvermijdelijk met drukke spitsen.
3: Nou, laten we nog even hopen op een rustig stukje najaar. Dankjewel, Rijn Baartmans van de ANWB.

0: Door de Alex Horn en Passenger.
1: De Turkse politie pakt de broer Harry in mei op in Istanbul omdat hij wordt verdacht van het witwassen van geld, goud en horloges. De horloges, het geld en het goud zou Harry namelijk witwassen omdat het de buit is voor een grootschalige internationale drugshandel.
0: Ja, Harry Leijndekkers, de broer van Bollejos, bleek na zijn arrestatie even op weg naar een deal met het OM. Maar op het allerlaatste moment is die deal dus van tafel. Waarom? Dat vraag ik aan Jelle Tieleman. Hi Jelle.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent misdaadverslaggever bij het AD. Jij weet alles over deze zaak. Vertel, kan je ons uitleggen waar deze zaak precies om gaat?
2: Ja, het gaat inderdaad om Harry Leijndekkers, de oudere broer van de voortvluchtige Jos Leijndekkers. En hij wordt verdacht van het witwassen van eigenlijk de misdaadwinst van zijn jongere broer. En dat zou onder meer zijn gegaan via de handel in goud. Daar is hij al eerder voor in beeld gekomen bij de Nederlandse opsporingsdiensten. Daarvoor is hij in Turkije opgepakt, heeft hij enige tijd daar vastgezeten. Hij is een tijd geleden naar Nederland overgebracht. En morgen, dinsdag, staat hij voor het eerst terecht.
0: En wat voor deal wilde het OM dan precies met hem sluiten? Waar gaat het over?
2: Dat gaat om zogeheten procesafspraken. En wat je dan eigenlijk ziet is dat het Openbaar Ministerie en de verdediging, de advocaat van de verdachte, maken dan een deal. En dat gaat erom om zo'n zaak eigenlijk heel snel door het systeem te krijgen. Dus in ruil voor het afzien van bijvoorbeeld het horen van getuigen en het doen van allerlei extra onderzoek, wat vaak heel erg lang duurt, waardoor een zaak voortsleept, zegt het Openbaar Ministerie, weet je, dan gaan wij lager zitten in de strafeis. Dan komt er ook geen hoger beroep. Iedereen heeft dan een beetje een verlies, maar ook een beetje winst. En dan wordt zo'n deal voorgelegd aan de rechtbank. Die moet daar dan uiteindelijk mee akkoord gaan. Maar daar werd over onderhandeld tussen beide partijen. Maar op het allerlaatste moment heeft de top van het OM gezegd, dat gaan we toch liever niet doen.
0: Maar Jelle, als je tegen mij zegt, we gaan een deal sluiten, dan heb ik het idee dat jij met extra informatie voor mij komt.
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, als in, daar moet ook wel wat tegenover staan. Want waarom zou je als OM zo'n deal willen?
2: Nou, dat zou je willen omdat zo'n zaak dan ook heel snel door het systeem is. Dus wat je nu hoogstwaarschijnlijk gaat krijgen is dat de advocaat van Harry Leijndekkers die gaat zeggen, luister, heel veel van het bewijs komt uit versleutelde telefoonberichten. Klopt het eigenlijk wel dat de berichten waarvan jullie zeggen dat die van mijn cliënt zijn, dat die daadwerkelijk ook van hem zijn? Daar wil ik allerlei technische onderzoek naar doen. Ik wil getuigen gaan horen. Die zijn vaak in het buitenland. En dat gaat dan heel erg lang duren. Nu had je die zaak relatief snel van tafel. Dan had hij ook een gevangenisstraf gekregen, maar misschien ietsjes lager. En dan kan heel veel capaciteit van de rechtbank, maar ook bij het Openbaar Ministerie en de politie, die kan ingezet worden voor andere zaken.
0: Maar dat willen ze dus niet. Waarom?
2: Nou ja, dat heeft er denk ik mee te maken dat bij een eerdere deal die gesloten is met de zoon van Ridwan Taghi, Faisal, dat heeft wel geleid tot wat ophef. Daar was kritiek over. De VVD heeft daar destijds ook kamervragen over gesteld. En wat ook meespeelt is dat Leijndekkers, Jos Leijndekkers, die is natuurlijk nog voortvluchtig op het moment. En zoals ik het al begrepen heb, is binnen de top van het OM gezegd, dat vinden wij dan toch niet echt een lekker signaal naar de buitenwereld toe.
0: Nu willen we natuurlijk, het OM, die willen Bollejos pakken. Waarschijnlijk ook de mensen om hem heen. Voelt Bollejos, denk je, daardoor de druk toenemen of doet het hem helemaal niks?
2: Ik denk dat hij in algemene zin de druk voelt toenemen. We weten, hij is natuurlijk, zover wij weten, op dit moment in Sierra Leone of in de buurt van Sierra Leone. En die klopjacht om hem te pakken, die is al enige tijd gaande. Er loopt ook al langere tijd een strafzaak tegen zijn vader, tegen zijn moeder en tegen zijn zus. Zijn vader is overigens vrijgesproken. Dus deze zaak tegen zijn broer, die komt daar dan nog eens bij. Of dat echt bijdraagt aan het gevoel bij Leijndekkers van ik word achterna gezeten, dat weet ik niet, want dat gevoel had hij toch al. We weten dat hij zichzelf
0: heel erg
2: isoleert. Ja, nee, zeker. Want er is natuurlijk eerder het bericht naar buiten gekomen dat er mogelijk een operatie op zee, op internationale wateren bij Sierra Leone werd gepland om hem daar als het ware van zee te plukken. De Nederlandse marine is daarmee bezig geweest, samen met het OM, om zo'n operatie op touw te zetten. Nou ja, als je aan dat soort constructies gaat denken, dat klinkt al bijna als een film, dan maakt die ene zaak tegen jouw oudere broer niet heel veel meer uit, denk ik.
0: Goed, dus als ik ga vragen, zijn er gevolgen voor Harry Leidekkers nu er buiten is gekomen dat hij met justitie sprak over procesafspraken, die zijn er dus eigenlijk niet.
2: Ja, voor Harry wel, hè, want die krijgt natuurlijk nu een wat langere strafzaak. Precies. Voor Jos, die zal dit ongetwijfeld gelezen hebben en denken, ja, vervelend voor hem. Maar hij zit zelf natuurlijk al in een moeilijke positie. En die is er in ieder geval niet makkelijker op geworden.
0: Nee, hij blijft nog even lekker, denk ik, in Sierra Leone.
2: Dat vermoed ik wel,
0: ja. Jelle Tieleman, misdaadverslaggever bij het AD. Dank je wel. Straks extra geulen en schepen die ook bij lage waterstand kunnen blijven varen. De binnenvaart bereidt zich voor op meer hele droge zomers. Maar nu eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: En dat krijg je van Kirsten Klomp.
4: AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. En volgens de muziekbedrijven is het programma getraind met illegale kopieën van nummers. Het dodental na de vloedgolven in Nepal blijft maar oplopen. Aan de Nepalese kant zijn meer dan 900 lichamen geborgen. In Tibet staat het dodental officieel nog op 16. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Een basisschool in Mierlo blijft vandaag dicht nadat er gisteravond is ingebroken en van alles is vernield. Zo zijn digiborden, speelgoed van de kinderen en boeken door de klassen gegooid en kapot gemaakt. En ook meubels zijn omvergegooid. Volgens de directeur gaat het waarschijnlijk om vandalisme. De Amerikaanse president Trump wil Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America noemen. Het is een rel geworden tussen de landen als gevolg van de handelsoorlog. En Canada heeft nu een enorm bord bij het meer geplaatst met de tekst Lake Ontario now and always.
0: Dankjewel Kirsten. Hij was vanochtend met de trein. Rijn, hoe is het op de weg?
5: 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda rijd je de file in tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Het komt door een ongeluk en daardoor is de rechte rijstrook afgesloten. Je vertraging is hier 25 minuten. Tot slot de A67 Eindhoven richting België. Net over de grens bij België is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daarom dicht tussen Eersel en de grens. Je doet er 10 minuten langer over.
3: Eén vandaag. Hila Noorzai.
6: Al die opnames hebben me eigenlijk alleen maar zieker gemaakt. Als ik rinkelende sleutelbossen hoor of een deur gaat net te hard dicht, dan zit ik weer in het verleden.
7: Het spijt ons dat we niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg.
6: Je kan gewoon niet met in 5 minuten zoveel jaren die beschadigd zijn, zoveel kinderen die beschadigd zijn, helen. Dat is gewoon onmogelijk.
0: Ja, geweld, onveiligheid en zelfs seksueel misbruik. Gesloten jeugdzorg moest jongeren helpen, maar maakte hun problemen vaak nog groter. 75% van de ondervraagde jongeren, 75% dus, liep extra psychische klachten op. In 2030 moet de gesloten jeugdzorg verdwijnen. Maar wat moet er dan in de plaats komen voor jongeren die hulp hard nodig hebben? Peter Dijkshoorn is voormalig kinder- en jeugdpsychiater en houdt zich bezig met de toekomst van de jeugdzorg. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Meneer Dijkshoorn, nou hoorden we net die excuses. Minister Mirjam Sterk heeft dat gedaan van langdurige zorg. Is dat terecht, die excuses?
8: Ja, dat is zeker terecht. Het is een beetje laat en het is ook in wat smal, maar het is absoluut terecht.
0: Ja, de volgende vraag is eigenlijk, is het genoeg?
8: Nee, het is in de eerste plaats niet genoeg omdat niet duidelijk is hoeveel zorg en compensatie kinderen krijgen die dit meegemaakt hebben. En misschien, ja, zelf vind ik het nog belangrijker. Wat gaan we doen om te zorgen dat kinderen überhaupt niet meer zo ver wegglijden en gezinnen niet zo ver wegglijden dat we denken dat gesloten jeugdzorg een oplossing is?
0: Ja, want dat zijn natuurlijk twee dingen, hè? Althans, wat er in de toekomst aankomt. Dus dat we willen zorgen dat kinderen niet verder beschadigd raken. Maar er is natuurlijk ook die groep van kinderen, inmiddels jongvolwassenen, die al beschadigd zijn. Daar zijn dus nu, is er een soort hersteloperatie in leven geroepen, 12 miljoen. Dat is toch lang niet genoeg om die kinderen te helpen?
8: Ja, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Ik denk, je zou moeten zeggen als overheid, nou, we hebben nu 12 miljoen beschikbaar en we kijken wat er verder nodig is.
0: Ja, want wat
8: zo
0: voor impact
8: ruimhartig zou je moeten zijn.
0: Ja, want welke impact heeft het op jongeren, zo'n gesloten vorm van jeugdzorg? Waar hebben we het over?
8: We horen van kinderen wat hun is overkomen. Hoe ze opgesloten hebben gezeten, hoe ze uitgekleed zijn, hoe ze gevisiteerd zijn. Hoe ze heel vervelend bejegend zijn. En dat gaat over kinderen die heel vaak voor die tijd in hun leven ook al getraumatiseerd zijn. En zonder dat ze goede hulp hebben gekregen, zijn ze uiteindelijk terechtgekomen in de gesloten jeugdzorg, waar de andere vormen van traumatisering nog weer eens doorgaan. Ja, dat heeft enorme impact op hoe je je persoonlijk voelt, maar ook natuurlijk op je leven. Op hoe je wel of niet opleiding kunt afmaken. Hoe je aan het werk kunt gaan. Hoe je, dan woorden bij de introductie, dat iemand zei, ja, als ik Sleutelbos hoor, dan denk ik er weer aan terug. Daar gaat het over.
0: Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar welke alternatieven zijn er dan om die gesloten jeugdzorg te vervangen? Want we kunnen wel zeggen, ja, dat willen we niet meer en dat moet weg. Maar staat er überhaupt iets klaar?
8: Nee, dat staat niet, zeker niet 100% klaar. Jeugdzorg, kijk, wat te veel gedaan is, is concluderen, er gaat iets niet, dus het moet anders en dan moet het anders worden. Maar jeugdzorg verdient natuurlijk net als allerlei ontwikkelingen in de lichamelijke gezondheidszorg ontwikkeltijd, dat is nodig. En daar is nooit echt voor gekozen. En we weten van kinderen in de gesloten zorg dat die gemiddeld op 7 andere plekken al gezeten hebben. En daar zijn die kinderen steeds slechter geworden. Dus wij hebben te zorgen dat op die 7 plekken waar ze komen, dus ze moeten überhaupt niet op 7 plekken komen, maar ze moeten vanaf het begin goede diagnostiek, samen met het gezin en de context, goede diagnostiek krijgen en betere behandeling dan tot nu toe vaak gebeurt.
9: En wat bedoelt u eigenlijk met die 7 plekken? Zijn dat pleeggezinnen of wat moet ik me voorstellen daarbij?
8: Dat is ambulante zorg, dat is opname in de psychiatrie, dat is opname in de open jeugdzorg, dat is pleegzorg. Dat kunnen al deze dingen zijn.
0: En zijn er plekken waarin die aanpak werkt?
8: Ook al de laatste jaren zijn bijvoorbeeld GGZ-instellingen die al heel lang niet meer hebben verwezen naar die ziekosplekken waar het hier nu vooral over ging. Maar er zijn andere jeugdpsychiatrie-instellingen die daar nog wel naartoe verwijzen. Ja, dan klopt er iets niet. Dan hebben die partijen niet met elkaar goed nagedacht over waarom de een wel verwijst en de ander niet. Daar kun je dus van elkaar leren.
0: Ja, hoe kan dat? Dat de een het wel doet en de ander het niet?
8: Op zich is het heel normaal dat er ergens in een organisatie initiatieven genomen worden. Dat daar iemand zit die denkt, wacht eens even, dit zou misschien een betere oplossing zijn. Dus dat een voorloper is. Daar is niks geks mee. Maar het is onvoldoende gedeeld.
0: Maar is het ook niet...
8: Ja,
0: misschien leg ik het dan wel te snel de schuld bij mensen die vast en zeker beter bedoelen. Maar als je het niet weet, ik bedoel, als je op zo'n positie zit, dan ga je toch ook gewoon op onderzoek uit?
8: Ja, en dat is te weinig gebeurd.
0: Ja.
8: Zowel in de GGZ als in de jeugdzorg.
0: En hoe belangrijk is het dan nu om deze kwetsbare kinderen de passende zorg te geven die hen niet verder beschadigt?
8: Ja, bij uitstek van belang. Dit gaat over kinderen, maar je moet eigenlijk zeggen over gezinnen. Waar dingen gespeeld hebben, bij de ouders, bij het gezin als totaal, bij de kinderen. En die moet zo snel mogelijk goed geholpen worden om patronen in die gezinnen en bij die kinderen te doorbreken. Doe je dat niet, dan zie je langzaam achteruitgang, helemaal als je ze verkeerd helpt.
0: Ja, meneer Dijkshoorn, ik vind het dan toch lastig. Omdat ik dan denk, ja, er zitten dan mensen op die posities. Die hebben dan niet verder gezocht. Die hebben ook niet gedacht van, oké, hoe kan het dan beter? Als ik mijn baan niet goed doe, dan komt er toch gewoon een tijd dat ze op zoek gaan naar iemand anders? Of werkt het op die plekken niet zo?
8: Nou, op die plekken kennelijk niet. En er zitten ook bij die organisaties niet altijd mensen in de top van de organisaties die er zicht op hebben dat het wel degelijk beter kan. Er is erg lang gezegd, kijk, bij die kinderen waar het hier over gaat, wordt heel vaak gesproken over deze groep kinderen. Alsof het een biologisch verschijnsel is.
0: Ja.
8: Maar het zijn geen kinderen die er vanzelf zijn. Het zijn kinderen die ontstaan zijn. En dat hebben mensen niet in de gaten gehad. Ondanks dat er best wel over gepraat is dat het anders had gemoeten. Maar nou ja...
0: Maar ik denk dan ook, dat zijn dan nu dezelfde mensen die moeten streven om het in 2030 anders te doen. Ja. Hoe realistisch is dat?
8: Dat is realistisch als de andere mensen met meer kennis van zaken daarnaast komen zitten of die plaats overnemen.
0: Oké, okay. Dat hoop ik.
8: En er zijn een gesloten jeugdzorgorganisatie in Amsterdam. Daar zat iemand in de top en die heeft gezegd, dit klopt niet wat we hier aan het doen zijn. En die heeft gezorgd, geleidelijk aan met de medewerkers, die eraan moesten wennen, die er soms boos van werden, die er verdrietig van werden, die dachten dit kan niet. Maar uiteindelijk zijn ze erin geslaagd om een organisatie met meer dan 100 gesloten plaatsen op te heffen. En daar zijn kleinschalige voorzieningen voor in de plaats komen. En het is nog steeds een zoektocht van hoe kan het nou, hoe kunnen we nog beter. Maar die nare ruim 100 plaatsen zijn gestopt.
0: Ik hoop dat dat het voorbeeld is voor de rest van het land. Dank u wel in ieder geval voor nu, Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, over de alternatieven voor gesloten jeugdzorg. Ja, straks ook arme studenten kunnen fillers nemen. Ja, het is voor iedereen beschikbaar, echt waar. Het kost maar een paar tientjes.

0: Kate Bush running up that hill. Ja, voor een paar tientjes je lippen laten vullen met fillers of botox. Op social media worden jongeren verleid met goedkope behandelingen. Overigens worden lippen volgens mij niet ingespoten met botox. Dat zijn fillers. Maar dat wordt dus gedaan door illegale of niet gecertificeerde behandelaars. En dat gaat dus vaak mis. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de risico's. En gaat de studentensteden af met een pop-up kliniek.
1: Grote drukte hier op het terrein van de introweek. Een paar mensen hier onder de tent, een paar in de zon. Allemaal genieten van die introweek. Elkaar een beetje leren kennen. En dan vind je ineens hier op het terrein een hele grote ampul, zoals dat dan heet. Een wagen die eruit ziet waar je dus zeg maar de botox in bewaart. Mensen worden gelokt met aanbiedingen die er staan. Dus even kijken, eerst even naar deze meiden toe. En gebruik jij al fillers?
2: Nee, nog niet. Ik vind mezelf nog wel jong genoeg.
1: Maar zou je het wel willen gaan gebruiken?
2: Nou, als ik heel oud ben en ik krijg rimpels, dan zou ik het misschien wel doen.
1: En dames, gebruiken jullie al fillers?
2: Nee.
1: Echt niet?
2: Nee. Het lijkt wel zo, hè, maar nee.
3: Nee, we wilden eigenlijk daar halen, maar helaas is het niet echt.
1: Oh, je bent er wel naartoe geweest?
3: Nee, we zaten echt gewoon te kijken, is het nou, mogen ze hier nou fillers verkopen? Maar gelukkig niet, maar...
1: Rosemarie Jansen, inspecteur bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook in de witte jas hier dus aanwezig. Jullie proberen mensen voor te lichten, hè? Want het gaat steeds vaker fout, begrijp ik.
4: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben in 2025 175 meldingen ontvangen. Een vervijfvoudiging ten opzichte van de jaren daarvoor. Die alleen zijn gegaan over onbevoegde behandelaren. Dus mensen die behandeling niet mogen en ook niet kunnen uitvoeren.
1: Schrikken jullie daar nou van?
4: Daar schrikken wij zeker van. Want het is toch een medische ingreep waar risico's aan zitten. En als je onbevoegd bent, niet goed opgeleid en niet weet wat je doet, dan creëer je eigenlijk alleen maar grotere gezondheidsrisico's. Maar aan de andere kant, er vindt ook een normalisatie plaats als het gaat om botox- en fillerbehandelingen. Dus in dat licht is het ook te verwachten dat er meer misgaat, meer meldingen overkomen.
1: Nu staan jullie hier bij de introweek van de UvA. Heel veel studenten en een soort filler, één grote, wat is het eigenlijk, kar. Wat moet het voorstellen van jullie?
4: Nou, het ziet er op het eerste oog gewoon uit als een fillerkliniek. We hebben een behandelstoel, we maken mooie aanbiedingen. En je zei het al, wij lopen in een doktersjas. En dat is juist ook de bedoeling. Maar wel met de boodschap, niets is wat het lijkt. Wij zijn geen fillerkliniek, wij zijn geen dokters. En ja, die mooie aanbiedingen, dat is helemaal niet toegestaan. En dat zijn de problemen en de misleiding die wij in onze meldingen ook terugzien. Die we hier laten zien. Mensen slaan daar dus ook op aan. Die denken echt, hey, daar is echt een fillerkliniek. Nou ja, en vanuit daar starten we dan ook het gesprek. Dit is niet wat het lijkt, we zijn geen fillerkliniek.
2: Ja, ik dacht eerst dat ze het echt deden en dat vond ik wel heel heftig. Want ik dacht, wauw, alcohol, fillers. En er zijn echt jonge mensen hier. Maar ik vind het wel heel goed dat ze het doen, want het is een beetje de beauty standard geworden nu. En dat is denk ik niet heel goed.
1: En hier ook bij de wagen Annemette Hermans van de Tilburg University. U onderzoekt al meer dan 10 jaar naar dit fenomeen, hè? Dus botox, fillers, bij jonge mensen. Ja, hoe komt dat toch dat ze steeds vaker dit gaan gebruiken?
4: Er zijn eigenlijk meerdere factoren die daaraan bijdragen. Dus eigenlijk wat je ziet is de rol van sociale media natuurlijk. Dus daar zien ze het vaker. Maar ook in de eigen kring. Je ziet echt een domino effect dat ze vriendinnen hebben, vrienden hebben. En ook de rol van ouders en tantes. En dan gaan ze een keertje mee, zien ze dat een keer. Ja. Ze zien het ook gewoon in het gezicht bijvoorbeeld. Waardoor ze gaan denken, oh, die drempel hoeft voor mij eigenlijk ook niet zo heel hoog te zijn.
1: En wat zijn dan de risico's eraan, vooral als jongvolwassenen?
4: Nou ja, wat wij ook terughoorden in de voorbereiding van de fillercheck is eigenlijk dat die uiteindelijke beslissing best spontaan is. Dus ze zien wat op social media. Het is een leuke deal. Neem een vriendin mee en je krijgt 50% korting. En dat ze denken, oh, dat klinkt eigenlijk best leuk. Het is tijdelijk. Ik kan het terugdraaien. Prima. Ik ga dit gewoon een keertje proberen. En ja, dan is de vraag, komen ze dan bij een goede, bekwame, bevoegde behandelaar terecht? Ja.
1: En is het dan wel tijdelijk met misschien alle schade en gevolgen van dien?
4: Ja, precies. En dat hoor je nu ook steeds vaker. Dat er best behoorlijke complicaties kunnen zijn na fillers of na botoxbehandelingen. Waar mensen dan echt heel lang aan vastzitten.
1: En even terug naar deze festivaltent. Dames, al gebruikt?
2: Nee, nog niet. Nog...
1: Geen fillers?
2: Nee, geen fillers.
5: Nee, ook geen fillers. Nee. Iets te ver gaan, nee.
2: Zolang ik niet bij de 30 aankom, is het nog niet nodig.
1: Maar het hoeft sowieso niet. Je hebt geen rimpeltje te zien.
2: Nee. Ja, ik vind het ook, natuurlijk is het mooist.
1: Ja, hou ik je dan aan, hè, op je 30ste.
2: We gaan zien.
0: Toch je 30ste. Nou, je hoort een verslag van Michael Komans. Het waterpeil in de Rijn is aan het stijgen. Maar de afgelopen maanden zagen we extreem laag water in de rivieren. En dat gaan we dus vaker zien. Kunnen we blijven varen op de Rijn? Rivierdeskundige Wiebe de Jong en scheepsbouwer Wim Driessen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: En meneer Driessen, voor u is de Rijn heel bekend terrein. U woont en werkt al heel leven bij de rivier, toch?
6: Klopt, juist. Ik ben erin opgegroeid. We hebben op gevaren met mijn ouders als binnenvaartschipper jaren geleden. En we bouwen nog de schepen die er varen.
0: En wat is er in de tussentijd veranderd?
6: Je ziet wel dat het water vaker laag wordt, vaker dan vroeger. Het kwam toen ook voor, maar tegenwoordig gewoon vaker dan toen.
0: En het verschil is natuurlijk ook, toen wilden we water afvoeren, nu willen we het vasthouden. Maakt u zich dan daar zorgen over?
6: Op zich wel. Vanuit onze kant als scheepsbouwer bereiden we ons voor. Hè, dat de markt schepen heeft die er kunnen varen. Maar er zijn meerdere oplossingen voor nodig, denk ik, om het probleem de kop te bieden in de toekomst.
0: Ja, meneer de Jong, nu hebben we ons aangepast aan hoogwater jarenlang. Nu zitten we met laagwater. Dat is toch een beetje gek, al die oude keuzes, die keren zich nu een beetje tegen ons.
7: Het is vooral ook dat we natuurlijk, het heeft ons ook heel veel gebracht, die keuzes. En we hebben de rivier zo ingericht dat we veilig zijn tegen hoogwater en dat het bevaarbaar is. En daardoor hebben we ook een hoop voordelen voor de economie en voor de leefbaarheid van het land gehad.
0: Ja, maar ja, dat was toen. En nu wordt het anders.
7: En dat kan het. We zien problemen. Hè. We zien dat er steeds vaker laag water komt. Maar wat we eigenlijk niet zien, is dat wat onder het water zich afspeelt, dat is dat de bodem zich aan het verdiepen is. Hè, we hebben die rivier steeds meer vastgelegd. En daardoor nemen de stroomsnelheden toe. En is de rivierbodem aan het uitslijten.
8: Hoe leg je een rivier vast eigenlijk?
7: Ja, we hebben kribben gebouwd, dus dat zijn de kleine langsdammetjes langs de rivier. We hebben de oevers beschermd met stortsteen. Dus ja, er gaat steeds meer en vaker gaat het water door de vaargeul. En treedt die steeds minder vaak buiten haar oevers.
0: Ja, ik denk dan ook, kijk, we zijn daar nu mee bezig en we moeten daarover nadenken. Maar ik denk ook bij mezelf, zijn we eigenlijk niet al te laat? Lopen we niet achter de feiten aan?
7: Nou, volgens mij zijn we niet te laat. Natuurlijk is het, hadden we eerder hier iets aan kunnen doen. Maar we zien dat er maatregelen nodig zijn om die bodem te stabiliseren. Want als we niks doen, dan zakt die bodem maar door en nemen de vaardieptes alsmaar af. Maar staan er ook andere dingen onder druk doordat die rivierbodem daalt.
0: Zoals?
7: Nou, doordat die rivierbodem van de Waal veel harder daalt dan bijvoorbeeld de bodem van de IJssel, gaat er steeds vaker of meer water naar de Waal in plaats van naar de IJssel. En komt ook dus de waterverdeling onder druk te staan, gaat er minder water richting de IJssel.
0: Ja, en wat kunnen we dan nu doen? Aan welke knoppen kunnen we draaien?
7: Ja, er zijn eigenlijk twee knoppen of die nu onderzocht worden. Dat is één is meer sediment weer toevoegen aan de rivier. Dat noemen we zandsuppleties. Sedimentsuppletie, dat is eigenlijk dat die hoeveelheid bodemmateriaal die wegspoelt, dat je die weer aanvult. Mm-hmm. Maar dat is geen permanente oplossing, dan moet je dat blijven doen. Mm-hmm. Er is ook een andere oplossing, dat heet het meergeulensysteem. En dat is eigenlijk dat je weer een ketting van geulen langs de hele rivier gaat aanleggen, van de Pandense Kop, dus over de hele Waal tot aan Zaltbommel. En daarmee ga je die stroomsnelheid weer wat realiseren. Gaat die bodem zich stabiliseren. En daardoor gaat ook die waterverdeling zich weer herstellen.
0: Oké, en het kabinet ziet daar dus ook wat in. Julia.
8: Ja. Sorry, daar moet ik eventjes scrollen. Ja, dat kabinet die besloot in juli om daar de komende jaren 390 miljoen voor uit te trekken. En dat is veel geld, maar nog niet genoeg. Want voor de volledige aanleg van het systeem in de Waal is een investering van 2,5 miljard euro nodig.
0: Dat is een groot verschil, meneer Driessen, zo'n meergeulensysteem. Voor u als scheepvaartkenner, is dat de oplossing?
6: Ja, ik moet beginnen te zeggen met dat de heer de Jong natuurlijk de professional is op het onderwatergedeelte.
0: Ja, maar nu als scheepsbouwer.
6: Ja, ik hoop het te helpen. Kijk, wij geloven daar niet heel erg in op dit moment. Maar daar heb ik ook te weinig info voor om dat echt goed te beoordelen. Want je zou denken, hoe meer geulen, hoe meer het water zich verspreidt. Maar misschien dat de heer de Jong dat beter kan uitleggen.
0: Meneer de Jong?
6: Dat niet zo is.
7: Ja, het water verspreidt zich meer. Dus daardoor gaat die stroomsnelheid dus naar beneden. Maar juist bij een lage afvoer, en daar zit een kleine versmalling van de vaagulaan in. Maar dan gaat dus die stroomsnelheid naar beneden en gaat die bodem omhoog. Dus het is een vrij complexe maatregel die bij verschillende afvoeren, bij verschillende waterstanden op een andere manier werkt. En dus ook de scheepvaart kan helpen, omdat die... die bodem zich weer stabiliseert en daarmee de vaartdieptes niet verder gaan afnemen.
0: Ja, maar meneer Driessen, u zit al helemaal hierin. U bouwt al jarenlang schepen die geschikt zijn voor laagwater.
6: Ja, ik zou zeggen, als de grond omhoog komt, de bodem omhoog komt en er valt even weinig water, dan wordt de vaartdiepte alleen maar kleiner. Dan heb je weer meer schepen nodig.
0: Dat wilde ik dus ook zeggen, maar ik dacht, ja, misschien heb ik hier te weinig verstand van. Maar meneer de Jong, hoe zit dat?
7: Ja, het lastige bij hiervan is dus dat die bodem over de hele Waal daalt. Maar er zitten ook vaste plekken, harde lagen in de bodem. En die dalen niet mee. En omdat die omliggende bodem wel is gedaald, dat is sinds 1950 al met 1,5 tot 2 meter het geval, zijn die harde plekken, die vormen als het ware drempels in de rivier. En dat zijn nu precies de plekken waar de scheepvaart heel veel last van heeft en hun belading op af moet stemmen.
0: Goed. Want meneer Driessen, u vaart dus met kleinere schroeven, heb ik begrepen, hè? Dus u kunt sowieso doorheen.
6: Ja, een jaartje of 20 is dat meer de mode geworden, absoluut, ja.
0: En meer de mode, ik denk uit eerder noodzaak dan wil.
6: Klopt, ja.
0: Dank u wel.
6: Dat is inderdaad gebeurd.
0: Scheepsbouwer Wim Driessen en rivierdeskundige Wiebe de Jong over de toekomst van de binnenvaart op terrein. En vanavond zie je meer hierover in onze televisieuitzending op NPO 1. En dat is om 6:30. Dank u wel. Ja, voor het ene kind is een museumbezoek of een schoolreisje vanzelfsprekend. Voor het andere kind helemaal niet. Wordt het schooluitje een luxe?
9: NPO Radio 1. Max. Mila. Met Jurgen van den Berg.
10: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar. Klopt geen zak van.
11: Nou, gelukkig.
10: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
11: Hey Jurgen, goedemiddag.
10: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
11: Een hele dunne polo van een dunne wolmix en...
10: Schrik niet.
11: Korte broek.
10: Oh, toch wel?
11: Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik heb er de benen voor.
12: Ja, wij sorteren kleding uit voor ons winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
11: Ja.
12: Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
9: Zometeen om 2:00.
13: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
18: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
13: Hila Noorzai.
0: Goedemiddag. Ja, mythes zijn er genoeg over de invloed van de maan. We zouden slechter slapen bij volle maan. En de menstruatiecyclus van vrouwen zou in verband staan met de maancyclus. Maar wat klopt daar eigenlijk van? Dat hoor je zo in Feit of Fictie. Maar eerst het NOS Journaal. En het krijgen van Kirsten Klomp.
8: De coalitie van D66, VVD en CDA is het nog altijd niet eens over de begroting van volgend jaar. Sinds vanmorgen 9 uur wordt er doorgepraat op het ministerie van Financiën. En vandaag moet de begroting worden ingeleverd bij de Raad van State. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, eigenlijk zou de ministerraad deze ochtend dus al een klap geven op die begroting, maar het wordt steeds uitgesteld.
24: Ja, dat klopt inderdaad. Ze zouden eerst vanmorgen al om 11 uur in de ministerraad dat gaan beslissen. Toen werd het 1 uur, nu wordt het 6 uur vanmiddag. En dat is allemaal omdat er dus nog steeds meer tijd nodig is om tussen de partijtoppen eruit te komen over die begroting. Het grote verschil zit hem hoe ga je die belasting precies verdelen? Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
8: En dat ze dat doen, steeds een paar uurtjes, ja, het lijkt mij, dan zijn ze dus wel, verwachten ze wel dat ze er nog uit gaan komen. Of wat zeg jij daarover?
24: Nee, dat is nog steeds wel de verwachting. Dat is wel de bedoeling. En wat je dus ziet, is dat er bijvoorbeeld deze nacht is er door ambtenaren weer van alles doorgerekend. Is eigenlijk die financiële plaats, zoals het heet, die begroting, nog flink aangepast. In de richting van D66 en CDA, die het anders wilden. En dat gebeurt dus nu nog steeds. Dus dan wordt het weer teruggestuurd, gaat het weer naar de tekentafel, en zo gaat het maar door. En zo tikt de tijd ook steeds meer weg. Vandaag, voor 12 uur vanavond, moet eigenlijk die begroting opgestuurd worden naar de Raad van State. Dus de tijd begint wel steeds meer te dringen. Maar ze zijn er dus nog altijd niet uit.
8: Goed, dankjewel. Ewout Kiewiet. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Tech-redacteur Stan Hulsen.
25: Die bedrijven zeggen dat Anthropic dus de songteksten van allerlei nummers die zij vertegenwoordigen hebben gestolen eigenlijk. Dus daar zonder ervoor te betalen, dat hebben gebruikt om dat AI-programma te trainen. En die bedrijven zeggen dus ja, daar kan dus die songteksten zijn daarvoor gebruikt en die kunnen er ook weer uit voortkomen.
8: En met die songteksten zouden illegale kopieën zijn gedownload. Vorige maand trof Anthropic een schikking van $1,5 miljard met een groep schrijvers. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. De basisschool blijft vandaag dicht om alles op te ruimen. Prinses Ariane is begonnen aan de studie luchtvaart en ruimtetechniek aan de TU Delft. Het Koninklijk Huis heeft foto's gedeeld. De universiteit wil vanwege de privacy van de prinses niet ingaan op voorbereidingen rond de komst van Ariane. En Canada heeft een enorm bord neergezet bij het Ontario Meer, met daarop in het Engels en Frans de tekst Lake Ontario, nu en altijd. Canada zit in een handelsoorlog met de VS. Daarom besloot president Trump om het Ontario Meer voortaan Lake America te noemen. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona.
26: Wij kregen zeker in het begin natuurlijk te maken met de situatie waarin de besmettingen en de IC-opnames heel snel toenamen. En op dat moment wil je in alles proberen om aan de ene kant te voorkomen dat je hele zware maatregelen moet nemen voor de samenleving. We waren ons zeer wel bewust dat dat ook een grote impact zou hebben. En tegelijkertijd wilden we ook absoluut voorkomen dat we een, ja, wij noemen het altijd een Bergamo-scenario zou optreden, dat de IC zou overlopen. En dus die marges waren überhaupt heel smal. Het was niet zo dat er nou enorme grote keuzevrijheid nog was om daar heel veel zaken nog te betwisten.
1: Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar moest overgeven.

0: Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Hij verloor na 4,5 uur in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. En die wist niet wat hij meemaakte.
1: It's amazing the way we played. I mean, 5 sets again, the goat is nothing to do every day. But yeah, I mean, I'm very happy. I don't know what can I say.
0: Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op het US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden en ook vanavond vallen er nog veel buien. Morgen meer zon, alleen in het noorden nog een bui en dan wordt het maximaal 21 graden.
2: Dankjewel, dan verkeer krijgt van Rijn Baartmans.
3: 35 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 15 tot 20 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A16 richting Breda. Vanuit Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het komt door een ongeluk, wel is daar de weg inmiddels weer vrij. En dan tot slot nog de N69, Veldhoven richting België. Daar rijdt het langzaam tussen Bergeijk en de grens. De file wordt veroorzaakt door omrijdend verkeer na een ongeluk op de Belgische E34. Dat is het verlengde van de Nederlandse A67. Die vertraging is hier 20 minuten.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Ja, bouwen. Meer huizen bouwen, kantoren ombouwen tot appartementen. Er wordt van alles gedaan tegen de woningnood. Zo ook gemeenschappelijke woonvormen. Helpen die? Dat vraagt een van onze luisteraars. Het antwoord hoor je zo meteen. Julia. Ja. Slaap jij minder bij volle maan?
5: Nou, eerlijk gezegd let ik daar helemaal niet zo op. Maar in de podcast Boos ging het erover. En dan kwamen rapper Sef en Tim Hofman er eigenlijk niet echt uit of de maan nou invloed heeft op de mens. En ze vroegen expliciet om een factcheck. Nou ja, wij voelden ons geroepen natuurlijk.
2: Dat dus zo meteen. Maar nu eerst wel of geen schoolreisje.
6: Hila Noorzaai. Eén vandaag.
2: Ja, de zomervakantie is nu in het hele land voorbij. De scholen beginnen weer. En voor het ene kind is een museumbezoek of een schoolreisje vanzelfsprekend. Voor de ander helemaal niet. De ouders van 3 op de 10 kinderen kunnen de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, zegt het Jeugdeducatiefonds. En hoe erg is dat? Thijs Rovers, meester van groep 7-8 in Zaandam. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Meneer Rovers, hoe zit het bij u op school?
7: Ja, wij zitten helaas nog wel een gaatje erger. Bij ons betaalt slechts 3 op de 10.
2: Dus, wow.
7: Ja, dat is nog wel een gaatje erger. Maar wij hebben gelukkig wel genoeg subsidie, omdat we in een bepaalde wijk vallen. Mm-hmm. Waardoor wij die schoolreisjes nog wel door kunnen laten gaan. Maar ik herken het probleem.
2: Ja, want kunt u dat even uitleggen? Je krijgt dus als school subsidie als een x-aantal gezinnen onder een bepaald bedrag verdient, toch?
7: Ja, dat is kort gezegd hoe het werkt. Nou, dan moet je maar net binnen die grens vallen. En dan heb je weer wat geld om bijvoorbeeld dit soort excursies wel te kunnen doen. Maar ja, het is een subsidie. Het is altijd arbitrair. Dus er zullen altijd scholen zijn die er net buiten vallen. Dat zijn er ook best veel in dit geval. En dan ben je echt afhankelijk van die bijdrage van ouders. Ja, en dan schiet dat er gewoon soms bij in. Je moet toch keuzes maken. En schoolreisjes is meer dan alleen maar leuk voor kinderen. Het heeft een ontzettend belangrijke functie, vinden we ook. Het helpt kinderen ook om in een andere context met elkaar te leren omgaan. En hoe hoor je je te gedragen in een museum? Dat wordt allemaal besproken voor, tijdens en na het schoolreisje. En dat schiet er dus soms bij in, omdat je andere keuzes moet maken, omdat het financieel gewoon niet lukt.
2: Wat is zo'n vrijwillige ouderbijdrage? Aan wat voor bedragen moet ik denken?
7: Ja, daar ben je dus een school vrij in om dat te vragen. Wij zelf vragen €45. Nou, dat is voor veel ouders al te veel. En je wilt het ook niet te veel vragen. Je hebt liever dat ouders gewoon eten kunnen kopen.
2: Ja.
7: Maar het kan ook lopen tot €150. Die bedragen heb ik ook voorbij zien komen. Dus het is een beetje zelf hoe je als school daarmee omgaat.
2: En hoe lossen scholen het dan op als ze te weinig binnenkrijgen?
7: Ja, er zijn twee keuzes. Of je pakt geld uit een ander potje. En dat is vaak het proces van het onderwijs. Het primaire proces van het onderwijs waar je dan aan moet schrapen. Ja, of je gaat niet. En dat is ook een keuze. Dat zie je vooral op middelbare scholen. Het primair onderwijs kun je het vaak nog wel oplossen met een bezoekje aan iets dichtbij. Maar ook dat wordt soms gewoon heel krap. Helemaal als je vervoer moet regelen en dat soort zaken. Dus ja, het is wel zonde dat grote groepen kinderen dit gewoon mislopen.
2: Ja, want ook even voor de duidelijkheid, die subsidie die aangekomen

0: aangevraagd kan worden, die kan dus alleen aangevraagd worden voor basisscholen. Het middelbaar onderwijs kan überhaupt geen aanspraak doen op die subsidie.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben zelf alleen maar in het primair onderwijs werkzaam. Ik weet wel dat excursies in het voortgezet onderwijs vaak wat verder gaan. Dan ga je ook soms naar het buitenland. En daar hoor je toch al wel gedurende een aantal jaar al dat er echt grote problemen zijn om dat nog rond te breien, om dat nog te betalen. Ja, en dat hoort ook gewoon echt bij zo'n middelbare schoolperiode. Dus het is gewoon zuur voor die leerlingen. Dat dat ontnomen wordt.
0: Ja, precies.
1: Dat is ook echt belangrijk voor dat stukje onderwijs.
0: We spraken Marielle Arnold, dus beleidsmedewerker bij het Jeugd Educatiefonds. Die zei het volgende.
2: Wij kregen vorig schooljaar voor zo'n 5,7 miljoen euro aan aanvragen. Voor schoolreizen en excursies. En een jaar eerder ging het nog om 3,6 miljoen. Dus het is echt een enorme stijging in de aanvragen die wij daarvoor krijgen. De verschillen tussen scholen zijn ook veel groter aan het worden. En dat vinden wij heel zorgelijk.
0: Ja, meneer Rovers, merken de kinderen dit zelf eigenlijk ook?
1: Nou, ik hoop het niet. Hè. Kinderen moeten bezig zijn met de plezier maken op school en hard leren. Dit zijn zorgen die vooral in het team leven. En op de scholen zelf. Maar dat hebben kinderen ook niet zozeer door. Maar ja, het is natuurlijk wel, als dit doorzet, ook wat Jeugd Educatiefonds zet. Die kloof zie je wel groter worden. Scholen waar het wel kan. Ja, die kunnen toch vaker. Die krijgen een andere start mee dan kinderen waarbij het gewoon wat lastiger is. En dat vergroot weer die kansenongelijkheid. En dat vind ik echt eigenlijk een beetje onacceptabel.
0: Ja, maar nu, deze discussie is er natuurlijk al jaren. Is er überhaupt een oplossing?
1: Ja, die oplossing is er zeker. Dat gaat alleen geld kosten. Ik vind dat dit gewoon in een basisbekostiging moet zitten van een school. Ik vind het eigenlijk gek dat je als school moet gaan leuren bij ouders voor die vrijwillige ouderbijdrage. Ouders maken zelf die keuze. Als ze het niet kunnen betalen, betekent niet dat hun kind geen recht zou hebben op dat stukje onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zeg, het heeft gewoon een functie. Dat moet ieder kind in Nederland gewoon kunnen krijgen. Ja, ik denk, als je dat gewoon goed organiseert, is dat volgens mij ook gewoon te betalen. Kan dat gewoon via de bekostiging die al naar scholen toe gaat met een bepaald potje. En volgens mij, als we er gebruik van gaan maken, wordt het ook weer goedkoper. Nou goed, ik wil de staatssecretaris niet al het gas voor de voeten wegmaaien. Maar volgens mij...
3: Hoor. Welk uitje gaan jullie doen dit jaar? Wat is nou, waar word je helemaal blij van dat je het met de kinderen kan doen?
1: We hebben toevallig net een uitje geboekt naar het Anne Frankhuis. Dat gaan we in oktober gaan we naar starten, omdat we bezig gaan met het thema Tweede Wereldoorlog vanaf deze week. Dat is een uitje wat we al weken voorbereiden. Waar we naartoe gaan werken en waar we ook heel veel aan gaan hebben. Zowel qua kennis, maar ook hoe gedraag je nu in zo'n museum. Daar kijk ik heel erg naar uit. Mijn kinderen zullen het waarschijnlijk leuk vinden als het gaat over het schoolreisje naar een pretpark. Maar dat doen wij in het voorjaar pas. Dus dat weet ik nog helemaal niet.
0: Thijs Rovers, meester van groep 7-8. Dank u wel.
4: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, een eigen plek, maar wel bepaalde ruimtes moeten delen. Kan gemeenschappelijk wonen helpen tegen de woningnood? Dat vraagt Kai van Veen uit Groningen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hi. Kai, begin jij vandaag met je studie. Wat ga je studeren?
5: Ik ga Europese talen en culturen studeren. Ja.
0: Ja, en jij bent een van de gelukkigen. Jawel, jij hebt een woonruimte.
5: Ja, klopt.
0: Hoe bevalt dat?
5: Ik ben er nog niet ingetrokken. Aan het eind van deze maand pak ik.
0: En is dit de eerste keer dat je helemaal op jezelf gaat? Of ga je verhuizen?
5: Ja, voor de eerste keer.
0: Spannend. Heb je al je meubeltjes al bij elkaar?
5: Ook nog niet, nee. Ga hard aan het zoeken.
0: Okay. Maar nu wil je dus graag weten, jij hebt een woonruimte gevonden. Wat voor woonruimte is het?
5: Het is een studio. Die is dan voor mezelf, maar het gebouw zelf deel je dan met de andere inwoners.
0: En wat deel je dan allemaal?
5: In mijn geval vooral de trap en zo, maar... een andere plek waar ik ook eerst was komen kijken, hadden ook een gemeenschappelijke wasruimte en zo. Dus ik geloof dat er heel veel verschillende manieren zijn.
0: Okay. En je vraag is, kan dit helpen tegen de woningnood, toch?
5: Ja, inderdaad. Ik dacht, als je bepaalde dingen deelt, dat lijkt me alsof het iets van ruimte en of geld zou kunnen schelen.
0: Nou is het zo dat ik aan de andere kant Peter Boelhouwer aan de telefoon heb. Hi.
6: Hoi,
0: dag meneer Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Kunt u ons een definitie geven van gemeenschappelijk wonen? Want we horen net wasruimte, trap. Wat is de precieze definitie?
6: Nou ja, dat is er volgens mij niet. Maar het lijkt me dat je iets deelt, hè, van woonruimte. Dus dat kan van alles zijn. Niet een trap, want dat is gewoon een appartementengebouw. Daar heb je natuurlijk ook een trap in. Maar dat je een ruimte hebt, dat kan een... Ja, dat kan van alles zijn. Het kan een slaapkamer zijn die je bijvoorbeeld in een groot gebouw deelt. Maar het kan ook
0: je slaapkamer delen?
6: Nou, niet dat je hem deelt, maar dat je bij centraal wonen. Okay. Dan heb je je eigen appartement. Maar dan heb je gemeenschappelijk in het appartement heb je nog één of twee kamers in dat gebouw. Die kan je dan bespreken. En dan kan je, als je mensen op bezoek hebt, kunnen daar dan verblijven. Dus, okay. Je deelt. Maar goed, je hebt wel woongroepen. Die heb je natuurlijk ook al. Hè. Dat is al jaren 70, 80. En dan heb je wel degelijk gemeenschappelijke keuken. En heb je eigenlijk alleen je eigen slaapkamer. Dus het kan van heel veel delen tot heel weinig delen gaan eigenlijk. Hè. Dus vanaf woongroepen tot centraal wonen. En dan heb je nog ook allerlei wooncoöperaties tegenwoordig. Hè. Bijvoorbeeld de knarhofjes voor ouderen. Ja, dan deel je een gemeenschappelijke woning, hè, in zo'n complex. En daar kun je activiteiten uitvoeren. Maar je deelt bijvoorbeeld ook de tuin. Dus er zijn allerlei opties om te delen, zeker.
0: Heet dat echt knarrenhofjes?
6: Wat zeg je?
0: Heet dat echt knarrenhofjes?
6: Ja, dat is een stichting die doet dat. Dat zijn geclusterde woonvormen. Die hebben er nu een stuk of 20. Maar er zijn ook commerciële partijen die dat aanbieden. Maar die stichting noemen we inderdaad knarrenhofjes. Die is maar 55 plus. En dan heb je je eigen woning. Kan een huur- of een koopwoning zijn. Hm. Maar dan heb je ook met z'n allen gebruik van een woning die dan voor gemeenschappelijke activiteiten is. En zelfs de buurt kan daar gebruik van maken. Maar we zien bijvoorbeeld ook, wat ook wel heel interessant is, dat projectontwikkelaars de laatste jaren heel veel van die micro-appartementen bouwen. Hele kleine studio's. Weet je, zoals Kai misschien heeft. En dan heb je wel allerlei voorzieningen in dat gebouw die... Ik heb al zelfs gezien dat er een bioscoop in zo'n gebouw was. Hè? Ja, maar dat kan ook een ruimte zijn waar je kan koken, waar je wasmachines opstelt. En dat is natuurlijk ook een... Dan deel je als het ware die activiteiten. En dan kun je natuurlijk ruimte besparen. Dan kan je met zo'n klein appartement. En zeker als je voor het eerst zelfstandig gaat wonen, is dat ook heel mooi. Hè? Want je hebt ook een gemeenschap.
0: En gezellig, ja. Precies. Maar kan het de woningnood dan echt verlichten, denkt u?
6: Ja, zeker wel. Want zeker die kleine appartementen, die vergen natuurlijk weinig ruimte. En die zijn ook financieel vaak nog wel haalbaar. En ik heb het nog niet gehad over de bestaande voorraad. Maar daar zie je ook steeds meer dat gemeentes ook toestaan om bijvoorbeeld met 3 huishoudens, hè, in een woning te gaan wonen. Of via friendscontracten noemen we dat. Dus dan kun je met 3 of 4 mensen een huurcontract krijgen in 1 woning. Ja, dan ga je natuurlijk de woonruimte die er is, ga je veel optimaler inzetten. En als we dat meer zouden stimuleren, met name gemeenten moeten dat doen. Ja, dan kunnen we heel veel extra woningen kunnen we organiseren, zeker. Ja.
0: Kijk aan, Kai.
7: Ja,
0: ik heb 2
7: heel
0: vragen.
7: Heel
0: heb jij een bioscoop? 1?
7: Nee, helaas geen bioscoop.
0: Dat is toch jammer. 2, geef het antwoord op je vraag.
7: Ik denk het wel. Moet de politiek er hier dan ook mee bezig gaan, vindt u? Ik zag dat Volt het al in een partijprogramma had, creatief.
0: Weet je wat? Kai, bewaar hem even. Dan kom ik er later nog een keertje bij je op terug. Goed?
7: Ja.
0: Thanks, dankjewel en veel woonplezier. En heb je zelf nog een vraag over dingen die je in het nieuws voorbij hoort komen, of waar je verbaasd over bent, dan mag je hem insturen via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. En ik onthoud hem, Kai, vergeet je niet, komt goed.

0: Steven Sanchez met Sweet Love.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: En vandaag gaat het over de maan.
2: Inderdaad. Rapper Sef was de gast bij Tim Hofman in de podcast Grote Gesprekken van Boos. En daarin ging het onder andere over de invloeden van de natuur en het heelal op de mens. Je hoort ze allebei daarover.
3: We weten dat de maan heeft invloed op de zee en op ons als mensen, toch? Dat weten we.
4: Ja, nee, niet op mensen, wel op de zee.
3: Volgens mij op mensen ook, ja.
4: Wil iemand dit factchecken?
2: Nou, daar zijn wij, hè, met deze rubriek natuurlijk voor.
0: Oké, laten we beginnen bij het begin. We horen dat de maan ook invloed heeft op de zee. Hoe zit dat?
2: Nou, vooral de stand van de zee is afhankelijk van de maan, zegt hoogleraar aardwetenschappen Wim van Westrenen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
5: De maan heeft zeker invloed op de zee, omdat door de aantrekkingskracht van de maan eigenlijk het water van de zeeën richting de maan wordt getrokken. En dat is de reden waarom we eb en vloed hebben op aarde. Dus dat komt eigenlijk helemaal door de maan en de draaiing van de aarde zelf.
2: Op sociale media gaan we als video's rond van mensen die zeggen dat hun lichaam voor 60% uit water bestaat en daarom ook beïnvloed wordt door de maan, net als de zee. Maar dat is onzin, volgens sterrendeskundige Lex Kaper van het Anton Pannenkoek Instituut van de UvA.
6: De zwaartekracht van de maan en van de zon hebben invloed op het niveau van het water. Maar ik word, als het goed is, niet veel langer tijdens de volle maan, bij wijze van spreken. Dus op de mens heeft dat verder geen invloed. Wel op eb en vloed en alle gevolgen die daar dan weer mee samenhangen.
0: Ja, waar ik dan wel benieuwd naar ben, soms als je een slechte nacht hebt, hè, zegt iemand, oh ja, nee, maar het is volle maan.
2: Dat hoor je best vaak.
0: Is dat zo?
2: Nou, Wim van Westrenen die heeft daar antwoord op.
5: Dat blijkt te kloppen, maar dat maakt voor ons in Nederland, zou je dat eigenlijk helemaal niet moeten merken. Dus het is onderzocht, maar het is onderzocht door te kijken naar de activiteit 's nachts van mensen uit stammen die helemaal geïsoleerd leven in Zuid-Amerika, die ook geen toegang hebben tot elektriciteit, dus ook geen kunstlicht hebben. En door de activiteit van die mensen te meten 's nachts, kun je zien dat vlak voor volle maan gaan die mensen gemiddeld later slapen, ongeveer een half uur, en ze slapen ook minder diep. Dus mensen zijn eigenlijk actiever in die periode dan wanneer het geen volle maan is.
0: En zit er dan nog verschil in tussen man of vrouw, of de maan invloed heeft?
2: Ja, er wordt vaak gezegd dat de menstruatiecyclus en de maancyclus in lijn staan met elkaar, omdat ze zo ongeveer even lang duren, bij de 28 dagen. Toch is er tot nu toe geen concreet wetenschappelijk bewijs dat dat zo is.
0: Maar het klopt dus dat de volle maan invloed heeft op de mens?
2: Klopt dat? Het licht van de maan, vertelt sterrenkundige Lex Kaper.
6: Of mensen slechter in slaap komen een dag voor volle maan, wat je ook wel eens hoort. Het is zo dat het gewoon lichter is met volle maan dan zonder volle maan. En wie weet hebben mensen daar last van als ze willen gaan slapen.
2: Nou goed, de conclusie: het licht van de volle maan heeft invloed op mensen, omdat we met meer maanlicht minder snel in het nachtritme komen. Maar omdat wij zoveel kunstlicht hebben tegenwoordig en slapen met gordijnen, heeft de maan weinig invloed. En ook onze lichaamssamenstelling verandert niet. Ook al bestaan we voor 60% uit water. We zeggen fictie.
0: Ja, ik snap het. Ik vind het ook goed dat we dit factchecken. Maar soms slaan we ook echt alle romantiek uit leven.
2: Nou, en is het ook lekker om erin te geloven.
0: Goed. Het is bijna 1:30. Hier zometeen Laila Frank met Bureau Buitenland. Hi Laila.
7: Hey Hila.
0: Wat ga je doen?
7: Nou, ik vroeg me af, zou er ook onderzoek gedaan zijn naar de invloed van de maan op politieke besluitvorming? Oeh. Bijvoorbeeld in het Witte Huis. Ja, je weet het niet, hè? Goed, want wij gaan naar de Verenigde Staten. Het afgelopen jaar schoot dat land verschillende boten in de Caraïbe uit het water, hè, onder het mom van drugsbestrijding. Nou wil de minister van Defensie ook militairen in Latijns-Amerika het land inbrengen. Nou, die opstelling levert de balanceer act op voor leiders daar. En ik bespreek de reacties strakjes.
0: Leuk, ik ga luisteren zometeen. Dus Bureau Buitenland. En dan zijn we bijna aan het einde van deze één vandaag. Julia, jij sluit af.
2: Misschien wel het meest beluisterde geluidje van dit moment.
8: I've never been able to teach anybody else how to do it. Can anybody else do that?
2: Ja, dat is een Australische TikToker. Die maakt het geluid met haar mond en haar vingers. En die zet dat online. En ze kreeg zoveel reacties dat ze nu een tutorial heeft gemaakt die al 3,5 miljoen keer bekeken is. Ze noemt het zelfs de domste party trick die er bestaat. Zullen we hem thuis maar even proberen, niet hier achter de microfoon?
0: Ja, ik zat net al even te denken, lukt dat? Maar nou, ga je gang, jullie.
2: Nee,
0: hè?
2: Nee,
0: ja, breng er eenmaal romantiek terug in het leven. Vind
2: dit is voor morgen of later.
0: Goed. Dit was het voor nu. Heb je vragen? Ga dan naar eenvandaag.nl/chat. En dan gaan wij natuurlijk op zoek naar antwoorden. En onze televisieuitzending die is er ook vanavond om 6:30 op NPO 1. En wij zijn er uiteraard morgen weer. En zometeen dus Laila Frank. Van ons een hele fijne middag.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.

0: Lulu.
1: Libri Fluverken. .nl.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden en vervolgens voor 1 uur, maar ze zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu om 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 andere personen raakten gewond. Muziekbedrijven Sony en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan, bekend van het programma Cloud. Dat kan worden gebruikt om songteksten te maken. Volgens Sony en Warner Music is het programma getraind met illegale kopieën van nummers. En de KNVB vindt dat het binnen de FIFA niet meer goed kan komen als Gianni Infantino voorzitter blijft. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt KNVB-voorzitter Pauw dat daarmee een duidelijke grens is overschreden. De KNVB zoekt nu naar een tegenkandidaat voor de presidentsverkiezingen van de FIFA in maart volgend jaar.
5: Dit is de ANWB-verkeersinformatie. 30 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je 15 minuten in de file vanaf Zevenaar. Ook op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom is het druk. Tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein betekent dat 10 minuten file rijden. Tot slot nog de N69 Veldhoven richting België. 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tot de grens. Je vertraging is hier 25 minuten.
3: NPO Radio 1. VPRO.
6: Bureau Buitenland. Laila Frank.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Een jaar lang al schieten de Verenigde Staten boten uit het water in de Cariben onder het mom van de bestrijding van drugscriminaliteit. En minister van Defensie Hegseth heeft de smaak te pakken. In de voor hem typerende spierballentaal riep hij onlangs nog Latijns-Amerikaanse ambtgenoten op, en ik citeer, slechte dingen te doen met slechte mensen. En gisteren zei hij ook nog dat hij daar wel grondtroepen voor wil inzetten. Hoe wordt er in Latijns-Amerikaanse landen gereageerd en wat heeft de Amerikaanse inzet eigenlijk opgeleverd? Maar eerst het opleiden van de gevechten tussen Amerika en Iran. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
8: Iran's Revolutionary Guard has launched strikes on 2 US airbases in Jordan. Iran says it targeted Jordan's King Hussein and Al-Azraq bases with ballistic missiles. Jordan's armed forces confirmed they intercepted 8 missiles in Jordanian airspace. The IRGC says the attack was in response to US strikes on Larak Island within the last few hours.
7: Ja, Jordanië aangevallen door Iran. Waarom leidt het geweld in de Golf weer op? Ik spreek erover met Arabist Leo Quarte. Dag Leo.
9: Hi, goedemiddag.
7: Nou, laten we maar meteen beginnen. Waarom bestookt Iran nu uitgerekend Jordanië? En waar richten ze zich eigenlijk op daar?
9: Ja, nou, in de eerste plaats dat Iran überhaupt weer landen bestookt, komt omdat ze zelf zijn aangevallen door Amerika. Dus dat is zeg maar een reactie op die Amerikaanse aanval. En ja, waarom Jordanië nu eigenlijk? Want Iran valt steeds de golfstaten aan, ja. De GCC-landen, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en zo, en Qatar en Kuwait. En, maar nu ook, ja, met enige regelmaat Jordanië. De reden is eigenlijk dat Iran ook naar de toekomst kijkt. En Iran weet dat ze met die GCC-landen in de toekomst ook zullen moeten samenleven. Het zijn buren. Ze delen de Perzische Golf. Ze zullen iets met die landen moeten en andersom ook. De GCC-landen moeten ook iets met Iran. Het regime blijft. Iran gaat niet weg. Ja, ze moeten eigenlijk naar de toekomst kijken. Jordanië is wat dat betreft een wat vrijblijvend doelwit. De relatie tussen Iran en Jordanië was toch al niet goed. Bovendien is Jordanië eigenlijk een soort van bondgenoot van Israël. Hè. Ze hebben een vredesakkoord met Israël. En als Iran, zoals ze in het verleden hebben gedaan, Israël bestookt met raketten, dan helpt Jordanië Israël in feite door die raketten ook uit de lucht te schieten. Dat is eigenlijk de reden.
4: Nou, over die lange termijn strategie wil ik het straks nog even met je hebben. Maar eerst even naar deze actie. Het zou een vergelding zijn dus. Hè. De Verenigde Staten hadden het eerder gemunt op een eilandje midden in de straat van Hormuz. Wat wilden de Verenigde Staten dan met die aanval bereiken?
9: Ja, Iran en de Verenigde Staten stellen zich elk op een ander standpunt. De Verenigde Staten zeggen van de straat van Hormuz is gewoon open. Schepen kunnen er gewoon door. Het is niet echt het geval. Er zijn nog steeds mijnen, maar de Verenigde Staten zeggen van die mijnen zijn opgeruimd. Dus niets aan de hand. De olie-export kan gewoon plaatsvinden. De reden dat Amerika dat zegt is om kalmte te brengen op de oliemarkt en dat de prijzen een beetje laag blijven. Dus de aanval die eigenlijk vanmorgen is uitgevoerd ging op twee raketinstallaties aan de Iraanse kant. En die raketten zijn ook in staat om mijnen te leggen. Dat is een heel speciaal type soort van raket. Dus eigenlijk is de boodschap van Amerika, wij hebben de zaak in de gaten. Op het moment dat Iran weer mijnen wil leggen, dan grijpen wij in. Iran zegt daarentegen, niks aan de hand. Gewoon niet waar. De straat van Hormuz is gewoon dicht. Er komt geen schip doorheen. Er liggen nog steeds mijnen. En als de tankers illegaal, dat wil zeggen zonder eerst overeenstemming te hebben bereikt met Iran, toch door de straat van Hormuz willen, dan zullen we ze raken. Dus dat is het eigenlijk. Eigenlijk zijn de beide landen aan het onderhandelen. Zegt de een van de straat van Hormuz is open. De ander dat die straat van Hormuz dicht is. Maar eigenlijk zijn ze aan het onderhandelen door middel van aanvallen en het aanvallen van tankers.
4: En die onderhandelingen, zijn er ook dingen die jij bijvoorbeeld achter de schermen hoort? Wat gebeurt er nou? Want wij zien de fysieke uiting daarvan.
9: Ja.
4: Maar wat gebeurt daar nou bij die onderhandelingen?
9: Er gebeurt achter de schermen wel het een en ander. Er zijn drie bemiddelaars die eigenlijk op dit moment actief zijn. Misschien nog wat meer, maar dat weten we niet. Het zijn Oman, Pakistan en Qatar. En die proberen achter de schermen de zaak vlot te trekken, de onderhandelingen weer vlot te trekken. Dat lukt niet erg. Ze zitten echt in het slop, maar we horen er ook niet heel erg veel over. Maar dat is in feite wat er aan de hand is.
4: Oké. Jij zei net, Iran richt zich op de lange termijn. Die kijken nu naar Jordanië om dat aan te vallen. En niet die buurlanden, die Emiraten bijvoorbeeld, Saoedi-Arabië. Betekent dat zij, Saoedi-Arabië in dit geval, echt de dans zijn ontsprongen? Of is dit ook weer een tussenstapje?
9: Het is een tussenstap. Wat heel opvallend is, is dat als je kijkt over de afgelopen 1-2 maanden, dan zien we dat Iran heeft wel een aantal van die GCC-landen aangevallen. Met name Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten en ook Kuwait. Maar niet Saoedi-Arabië. En de reden daarvan is dat de Saoediërs al vrij snel nadat de oorlog was begonnen. Ze waren inmiddels aangevallen door Iran. Hun infrastructuur, olie-infrastructuur was ook aangevallen. Mm. Dat ze achter de schermen contact hebben opgenomen met Iran. Eerst hebben ze Iran trouwens ook een keertje aangevallen. Saoedi-Arabië heeft ook een aantal aanvallen uitgeoefend op Iran als vergelding voor de Iraanse aanvallen op Saoedi-Arabië.
4: Mm-hmm.
9: Volgens hebben de Saoediërs gezegd van tegen de Iraniërs van dit waren wij. We kunnen jullie blijven aanvallen. We kunnen ook proberen om de spanningen wat minder te laten zijn. En dat is het nu eigenlijk. Saoedi-Arabië wil het liefste gewoon weer door één deur met Iran. Aan de ene kant haten ze de Iraniërs tot op de nieren. Aan de andere kant weten ze dan inderdaad, de Iraniërs blijven in de buurt. Iran gaat niet weg, het regime blijft, we moeten iets met ze. En andersom ook.
4: En dat we moeten iets met ze, in hoeverre zet dat de relatie tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten dan weer onder druk?
9: Enigszins wel, omdat Iran valt met name die landen aan met vliegvelden waarvan de Verenigde Staten dan gebruik maken om Iran aan te vallen. Dus ze hebben een luchtmachtbasis in eigenlijk al die GCC-landen. Maar Saoedi-Arabië heeft wel een tijd geleden gezegd tegen de Verenigde Staten, dat was weer een van de initiatieven van Trump om de Straat van Hormuz met geweld eigenlijk open te houden. Dat was in mei. Toen hebben de Saoedi's gezegd tegen de Amerikanen van allemaal heel erg goed, maar jullie gaan geen gebruik maken daarvoor van onze luchthavens. En dat is natuurlijk ook weer een handreiking aan Iran, want die wil niet dat die luchthavens worden gebruikt door de Verenigde Staten om Iran aan te vallen.
4: Maar zie jij daarin echt een terugtrekking van Saoedi-Arabië uit die samenwerking met de Verenigde Staten?
9: Nou, terugtrekking is een groot woord, maar ze nemen wel afstand. En ja, ze denken van, ja, de Amerikanen die leven aan het andere eind van de wereld. Dat zijn geen buren van Iran. Ze beginnen een oorlog waar wij totaal niet achter staan. Ja, en wij moeten naar de toekomst kijken.
4: Ja, ook de Verenigde Staten kijken naar de toekomst. Die kondigden vorige week een pakket keiharde economische sancties aan om Iran verder te isoleren. Is Iran daarvan onder de indruk?
9: Ja en nee. Aan de ene kant leven de Iraniërs al tientallen jaren onder sancties. Dus ze kennen het klappen van de zweep. En nu ja, wordt daar nog een keertje schepje bovenop gedaan door de Verenigde Staten. Dus ja, de Amerikanen, zo noemen we dan die actie, de Operation in Economic Outcast, dat zal het nog moeilijker maken voor Iran. Aan de andere kant denken de Iraniërs van het regime dan, niet de bevolking, het regime van we overleven dit ook nog wel.
4: Ja. Ja, nou is het regime, hè? Iran is, ik moet het even anders formuleren, het regime denkt wel overleven dit wel, misschien onder andere ook wel omdat Iran gewoon is uitgenodigd op de Shanghai Summit. Die gaat vandaag van start onder de economische leiding van China. De Iraanse president Pezeshkian is daar ook aanwezig. Staat Iran dan wel zo zwak als Amerika doet voorkomen? Want ze krijgen hier wel een podium en een handreiking.
9: Ze krijgen een podium, ze krijgen een handreiking, maar Iran in mijn optiek staat zwak, laten we wel wezen. Militair opzicht hebben ze enorme klappen gehad. En de economie van Iran is dramatisch slecht. Mm. Dus om nou te zeggen van Iran staat nog 4 overeind. Ja, ze houden het vol. Ja, dat klopt. Maar het gaat wel heel erg slecht. En ze klampen zich vast aan de weinige vrienden die ze nog hebben. En de belangrijkste van die vrienden is China.
4: Ja. Weet je wat het is, Leo? Als ik het volg, hè, en ik kijk naar die beide partijen, Iran en de Verenigde Staten, dan lijken ze allebei geen lange oorlog te willen, maar ze komen ook niet tot een deal. Wat maak jij daar nou van?
9: Ja, dat klopt. De afstand tussen hun posities is zo slecht, zo groot, dat ze komen gewoon niet nader. Dat lukt gewoon niet. En de Iraniërs die denken ook weer hier aan de toekomst. Ze denken van Iran of de Verenigde Staten hebben ons nu al 3 keer aangevallen. We willen niet dat dit nog eens een keertje gaat plaatsvinden in de toekomst. Dus wij willen het zo lang mogelijk uitzingen om de Amerikanen te laten blijken dat het een zaak van een hele lange adem is om met Iran oorlog te voeren. Dus ze willen de Amerikanen echt lastig maken, echt moeilijk maken. En ze willen ook met een oog op de midterms proberen om die olieprijs ook wat hoger te krijgen door de spanningen in de Straat van Hormuz en de Persische Golf zoveel mogelijk op te drijven, zodat ook die olieprijzen weer hoger worden.
4: Ja, we zijn er nog niet klaar mee voorlopig. Dankjewel, Arabist Leo Quarten.
3: Bureau Buitenland.
6: Laila Frank.
10: Hoy Estados Unidos dejó claro que su intención de eliminar directamente a los miembros de los cárteles es una realidad. Donald Trump compartió el momento en el que las fuerzas militares de su país atacaron a presuntos miembros del tren de Aragua en una lancha. Explicó que ocurrió mientras en aguas internacionales estaban transportando drogas a Estados Unidos. El ataque dejó 11 muertos.
4: Ja, een jaar geleden schoten de Verenigde Staten voor het eerst een bootje met mogelijke drugsmokkelaars in de Cariben het water uit. De wereld reageerde toen geschokt, maar inmiddels staat niemand meer te kijken van Amerikaanse standrechtelijke executies zonder aanklacht of gerechtelijke procedures. Woensdag is het precies een jaar geleden dat de eerste boot tot zinken werd gebracht.
7: Wat heeft dat eigenlijk opgeleverd? En wat zijn de Verenigde Staten nog meer van plan in Latijns-Amerika? Collega en Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Leila.
7: Ja, eerst maar eventjes de cijfers, hè. Hoeveel van dit soort acties zijn er nou geweest en hoeveel doden zijn er eigenlijk gevallen?
11: Ja, nou ja, het gaat door. Het afgelopen weekend is er weer eentje geweest aan de Pacifische kant. Dus aan de andere kant van de Caribische, dan de Caribische Zee. Totaal zijn er nu 69 bootjes tot zinken gebracht in dat jaar. Met een totaal van 227 doden.
7: Dat is bijna eentje elke drie dagen, als ik even heel snel hoofdreken.
11: Ja, nog meer, denk ik. Ja.
7: En volgens de Amerikaanse regering gaat het dus steeds om drugssmokkelaars. Is daar ook inmiddels bewijs van geleverd?
11: Nee, want daarvoor zou je ze toch moeten horen of op zijn minst zo'n boot moeten onderzoeken. De opvarenden zijn dood, de bootjes zijn gezonken. Mm-hmm. Er is geen bewijsmateriaal geleverd dat het inderdaad om drugsbootjes ging. Er zijn wel vermoedens natuurlijk. Als je die beelden ziet voordat het dan het zaakje ontploft. Ja, zie je in een aantal gevallen toch zo'n speedbootje met vier enorme motoren bijvoorbeeld. Nou ja, dat is geen visser. Maar goed, je kunt het aannemelijk maken, maar het is nooit bewezen. Wel gezegd, in juridische termen is die vraag ook totaal irrelevant. Want zelfs als het misdadigers zijn, dan zou je toch zeggen dat zo'n persoon recht heeft op een eerlijk proces. Deze acties zijn totaal in strijd met alle internationale verdragen als het gaat om mensenrechten. Je moet die mensen oppakken, aanhouden, de zaak in beslag nemen. Dat kan ook, maar ze doen het niet.
7: Nee, dus er is ook geen enkele vorm van rechtspraak of van een rechtszaak geweest bijvoorbeeld.
11: Nee. En ook geen bewijs dat het inderdaad om drugs ging.
7: Nee. Is er dan eigenlijk duidelijk wat er naast een heleboel slachtoffers dus, wat deze acties hebben opgeleverd?
11: Ja, die vraag wordt regelmatig gesteld. Trump die heeft een paar jaar geleden daar een uitspraak over gedaan. En zei, we hebben gezien in de statistieken dat er 98% minder fentanyl in de VS binnenkomt. Hij heeft daarvan ten eerste geen bewijs geleverd, maar stel dat het waar is, dan is het in ieder geval niet dankzij deze bootjes ontploffingen, want er komt helemaal geen fentanyl uit Zuid-Amerika naar de VS. Dat fentanyl komt uit Mexico, dus dat is een totaal ander soort drugs. De smokkel vanuit Zuid-Amerika is met name cocaïne. Hmm. Dus nee, er is geen bewijs, er is geen onderzoek, er is geen idee van wat het van vermindering transport naar de Verenigde Staten. Het enige wat je wel kan zeggen is dat het heeft geleid tot heel veel angst en intimidatie van Latijns-Amerika. Herinner je dat het toen het begon, toen was in Venezuela nog president Maduro aan de macht. En toen was het ook heel duidelijk bedoeld als intimidatie van dat regime.
7: Ja, nou kondigde minister van Defensie Hegseth 2 weken geleden nieuwe acties aan tegen drugskartel, waaronder mogelijke acties op het land.
12: Like you saw with the strikes on the drug boats, DTO's, same effect on land. And so we're working with Ecuador, we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTO's on land. Anywhere you traffic drugs, or you threaten the American people or our partners, you are a target just like ISIS or Al-Qaeda.
7: Ja, Edwin, wat belooft Hegseth hier nou precies?
11: Ja, hij verwijst naar die drugsbootbombardementen. En hij zegt, wat wij op zee aan het doen zijn, dat gaan wij nu ook aan land doen. En we hebben daar ook partners voor. Hij noemt Ecuador, hij noemt Colombia. Hij heeft het over DTO's, dat zijn de Drug Trafficking Organizations, dus de drugssmokkelaars. Benoemd als terroristische organisaties. Dus deze hele operatie vindt ook plaats onder de mantel van de strijd tegen de terreur.
7: Maar bestempeld tot terroristische organisaties namens de Verenigde Staten. Wat is de draagkracht daarvan in andere landen?
11: Kijk, volgens de VS mag je dan, als het om terroristische organisaties gaat, op het grondgebied van andere landen actie voeren. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Latijns-Amerika. Vaak mag het ook helemaal niet. Hè, wat hij hier aankondigt, mag het ook helemaal niet, grondwettelijk. In Guatemala heeft de president ook al gezegd, wacht eens even. dit moet eerst even via de Senaat. Mexico is helemaal fel geweest daarop. Mm-hmm. De meest patriotische bevolking van Latijns-Amerika heeft gezegd van nou, daar komt niks van in, geen sprake van. En zelfs in Ecuador, waar de Amerikanen dus al actief zijn, is ook alleen maar dit toegestaan als het tijdelijk is. Dus volgens de wet mag het helemaal niet. Dus dit ligt heel gevoelig in Latijns-Amerika.
7: Ja, want in de Verenigde Staten wordt het enorm neergezet als een hele grote overwinning. Maar jij zegt, in Latijns-Amerika wordt die soep niet zo heet gegeten.
11: Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk wel dat er behoefte aan is. Veel van deze leiders, en dan hebben we het met name over de rechtse leiders in Latijns-Amerika, dat hebben dus ook eigenlijk de meerderheid van de landen wordt nu rechts bestuurd. Mm-hmm. Ja, die hebben ook wat waar te maken naar hun kiezers. Die zijn aan de macht gekomen met een agenda van de strijd tegen de misdaad, strijd voor meer veiligheid. En die hebben dus de Amerikanen ook nodig. Maar ja, tegelijkertijd ligt het in Latijns-Amerika heel gevoelig. De soevereiniteit van de regio, van de landen. In het verleden hebben de Amerikanen zich natuurlijk ook nogal behoorlijk misdragen als het gaat om steun aan invasies en militaire coups. Dus dat is wel een discussie die ook speelt in landen waar de Amerikanen al actief zijn, zoals Ecuador.
7: Ja, want jij zegt het al, Amerika heeft natuurlijk een geschiedenis in Latijns-Amerika. Ook volgens mij als het gaat over de aanpak van drugscriminaliteit. Hè? Ja, en hebben de Verenigde Staten dan ook al eerder grondoperaties gedaan?
11: Ja, want dit wordt natuurlijk allemaal nu gepresenteerd als enorm nieuw. En we gaan nu echt nieuwe actie ondernemen. Dit is een nieuwe fase in de drugstrijd. Maar er is helemaal niks nieuws onder de zon. De Amerikanen hebben 25 jaar geleden al, met name in Colombia, miljarden, echt miljarden besteed aan de drugsoorlog. Daar ook fysiek actief geweest. Honderden militairen die daar waren. Weliswaar niet boots on the ground, dus geen gevechtshandelingen, maar wel opleiding van militairen, radar en satellietcommunicatie, inlichtingen, besproeien van coca-velden, operaties tegen drugslaboratoria. Dat is allemaal gebeurd in Colombia. Dus fysiek en operationeel waren ze al meer aanwezig dan wat we nu op dit moment nog zien in Latijns-Amerika onder leiding van Trump.
7: Ja, die resultaten uit het verleden, zitten daar dan lessen bij voor de Verenigde Staten nu bijvoorbeeld? Zo'n Colombia, wat hebben ze daarvan geleerd?
11: Nou, als ik naar Trump kijk, hebben ze er niet zo heel veel van geleerd. Wat er van te zeggen is dat er van die 10 tot 15 miljard dollar die er destijds in Colombia zijn gestopt, met name dus voor militaire steun, bedoeld voor het vernietigen van die coca-plantages. Daar is uiteindelijk heel weinig resultaat uitgekomen. Kijk nu naar Colombia, 25 jaar later, en dan zie je dat de coca-productie, dus de grondstof voor cocaïne, die is nog nooit zo groot geweest. De potentiële cocaïneproductie is boven de 2600 ton, alleen in Colombia. Nou ja, dat is een record, dat is nog nooit zo hoog geweest. Dus je kunt rustig zeggen dat die militarisering van de drugstrijd in die periode totaal niks heeft opgeleverd. Integendeel, het heeft alleen maar averechts gewerkt. Wat hebben ze van geleerd? Als je luistert naar wat er nu gezegd wordt door Trump en Hexet, heel weinig.
7: Maar werd er door de Verenigde Staten niet, behalve militair ingrijpen, ook bijvoorbeeld via de internationale hulp, USAID, ook niet iets geprobeerd te doen aan de oorzaken, de roots van die drugsproblematiek?
11: Nou ja, in die periode wel. De USAID is natuurlijk nog maar net opgeheven. En de VS hebben tientallen jaren ook inderdaad veel geld besteed aan de achtergrond, de achterliggende problemen van die drugsstrijd, van die drugsproblemen. We weten dat het, als je het een beetje goed wil bestrijden, dat je ook nog niet-militaire programma's nodig hebt, zoals armoedebestrijding, versterken van de instituties, gewassubstitutie, dus boeren de gelegenheid geven om ook nog iets anders te verbouwen dan coca, zoals bijvoorbeeld koffie. Mm-hmm. Het opbouwen van een infrastructuur, zodat de boeren zo die koffie ook naar de markt kunnen brengen en dat soort dingen. Dat is in het verleden zeker gebeurd en heeft ook hoogstwaarschijnlijk ook wel geleid tot beheersing van de drugsproductie. Maar ja, USAID is nu opgeheven. Dus in feite hebben ze een heel belangrijke pijler van wat experts zien als onderdeel van een succesvolle drugsstrijd, hebben ze zelf om zeep geholpen. En nu gaan ze er militair tegenaan.
7: Ja, nou is Hegseth, de minister van Defensie, niet alleen in zijn ambitie om drugskartels aan te pakken. Jij zei het ook al, veel politieke leiders in Latijns-Amerika willen dat ook, hebben ook die belofte gedaan. Nou is er een samenwerkingsverband met Latijns-Amerikaanse landen, de Shield of Americas. Wat is dat nou voor verband?
11: Ja, die is in maart opgericht. Inmiddels zijn 19 landen, dat is toch best veel van de regio, lid daarvan. Die club is wel degelijk bedoeld om de security, de veiligheid in de regio omhoog te brengen in samenwerking met de Verenigde Staten. En ook wel deze aankondiging van we gaan nu ook op land aan het werk met de militairen is daar een uitvloeisel van. Maar er is wel degelijk ook een andere agenda. Want deze hele Shield of the Americas is onderdeel van die hele doctrine van Trump. Van wij moeten weer baas worden in onze regio. Dus het gaat niet alleen om drugs. Het is ook een politieke boodschap. Hij heeft een tijdje geleden ook gepost. Dit is our hemisphere. Wordt ook wel de Donroe-doctrine genoemd. In navolging van de Monroe-doctrine. Uit de 19e eeuw. Waarin de Verenigde Staten Latijns-Amerika eigenlijk claimde als zijn achtertuin. Trump is daarmee eigenlijk opnieuw begonnen. En die Shield of the Americas is daar een onderdeel van.
7: Ja, en die Latijns-Amerikaanse landen dan? Want jij zegt Amerika heeft een dubbele agenda. Maar zeggen deze landen, wij doen gewoon mee, we doen alsof. We doen mee, we willen een wit voetje halen bij Donald Trump. Of we zijn hier echt blij mee? Waar zit hem?
11: Nou, dat is dubbel. Wat ik al zei, aan de ene kant hebben die leiders wel degelijk een agenda te vullen. Namelijk het optreden tegen de misdaad. Daar hebben ze de Amerikanen bij nodig. Dat is gewoon zo. Maar tegelijkertijd kampen ze ook wel met dat probleem dat er in Latijns-Amerika veel weerstand is tegen buitenlandse militairen op eigen grondgebied. En daar hebben die leiders wel degelijk rekening mee te houden, want straks zijn er weer verkiezingen. En die weerstand die is niet alleen iets van linkse leiders of linkse kiezers, dat ligt ook heel gevoelig op rechts. En nogmaals, die soevereiniteitsgedachte is in Latijns-Amerika heel sterk. Dus dat is een punt waar ze nog wel tegenaan gaan lopen, denk ik.
7: Helder. Edwin Koopman, hartelijk dank voor dit gesprek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending voor vandaag. Na 2 uur neemt Jurgen van den Berg het over met Villa VDB. En er gaat het onder andere over seks bij ouderen. Wij zijn er morgen om 2:30 weer. Hartelijk dank voor het luisteren.
3: NPO Radio 1.
13: Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
14: dat zeg je vrouw ook altijd. Ja.
15: Dr. Keldrenko.
13: Als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose.
15: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
16: Hij is een heel strikt beleid aan het voeren.
17: Maar wie een strikt beleid pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
15: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
17: Nu gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging starten.
16: Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. 20 fracties op 75 zetels.
3: Avrotros.
15: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
18: Ster. Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio. Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
15: Jurgen van den Berg.
2: Goedemiddag allemaal. Het bestraffen van straatintimidatie lukt nog maar moeizaam in Nederland. Maar wat als je kan voorkomen dat jongeren denken dat sissen, roepen en zelfs aanraken gewoon normaal is? Theatermaker Temba Schmitz laat scholieren zien wat de impact is van straatintimidatie in een voorstelling. Gaan we zo meteen over praten in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp.
23: In Den Haag is de ministerraad over de begroting weer uitgesteld. Die begint nu om 6 uur, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
24: En dat is allemaal omdat er dus nog steeds meer tijd nodig is om tussen de partijtoppen eruit te komen over die begroting. Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen? Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
23: De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man was in de waan dat hij een relatie had met Amalia. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave afgelopen weekend. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Bij de schietpartij in Zwitserland kwam een vrouw van 22 om het leven. 5 mensen raakten gewond. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk moet 2 jaar de cel in voor het omkopen van politici met geld en luxegoederen. De Zuid-Koreaanse Verenigingskerk wordt ook wel de Moon-secte genoemd en is omstreden, omdat gelovigen gedwongen zouden worden om veel geld over te maken. De muziekbedrijven Sony en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan, bekend van het programma Cloud. Het kan worden gebruikt om songteksten te maken. Volgens Sony en Warner Music is het programma getraind met illegale kopieën van nummers. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. En ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. De schrik zit er goed in, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
5: We spraken net ook de eigenaresse van het restaurant. Zij reageert verslagen op wat er gebeurd is. Ze zegt geen idee te hebben waardoor de explosie is ontstaan. Maar benadrukt wel dat ze zich niet uit het veld laat slaan door wat hier vannacht gebeurd is.
23: Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Daar werd later een man van 19 uit Utrecht voor veroordeeld tot 3 jaar cel. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw.
6: Ja, is het ramkoers? Het is natuurlijk wel gewoon... Vroeger probeerden we gewoon samen op te trekken. Probeerden we samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is nu niet meer samen te vinden.
8: 100% zeker.
6: Ja, daar ben ik 100% zeker van. Ja.
23: De KNVB heeft het voortouw genomen in de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. En ook vanavond vallen nog buien. Morgen dan meer zon, alleen in het noorden dan nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden.
9: ANWB Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
10: Op dit moment is het druk aan de Duitse grensovergangen door de grenscontroles aan de Duitse kant. Dit veroorzaakt vertraging op de A12. Vanaf Zevenaar tot de grens sta je 15 minuten in de file. Dan nog een file voor de Belgische grens op de N69. Tussen afrit Bergeijk naar België tref je 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten extra reistijd. Ster.
25: Leren mediteren? Zen.nl. Europa is van Picasso. India is van mij.
26: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
29: Wie was er aan de beurt?
30: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
29: Hit it!
31: Voor die 2 euro haal je nog geen bak.

0: Speelbewust 18+.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het, wat mij betreft, een dag van niks. Ik heb hier wel de gastenlijst. Theatermaker Temba Schmid komt langs. Maakt een voorstelling voor scholieren over de impact van straatintimidatie. Muziekkenner Siep Kroeske is een van de samenstellers van de Nederlandse hitbijbel. Titel 75 jaar Nederlandstalige hits. En de vraag van vandaag. Bekende datingapps als Tinder en Bumble die hebben het moeilijk. Dat blijkt uit cijfers. Want mensen hebben meer behoefte aan persoonlijk contact dan al dat gechat via de datingapps.
4: Weet jij soms, Freek? Want ik voel een vonk tussen ons.
5: Sta jij onder stroom? Want ik stop contact.
6: Woorden kunnen niet omschrijven hoe mooi jij bent.
5: Dankjewel.
6: Maar cijfers wel. Ik geef je een 3.
3: Ja, de vraag van vandaag. Waar heeft u uw partner leren kennen? En de verhalen erbij natuurlijk. Hè? Dus hoe hebt u haar of hem gevraagd? Dat is ook wel interessant natuurlijk. Gewoon mooie verhalen over hoe we elkaar hebben leren kennen ooit. U kunt reageren nu al bij Villa VDB, @omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Beginnen we bij de voordeur van de villa beneden. Daar staat bij de intercom modejournalist van de Telegraaf, Kim Kweervoort. Kim, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: En de Fashion Week begint morgen in Amsterdam. En jij wilt het hebben over unisex kleding.
7: Ja, dat is wel, nou ja, ik wil niet zeggen een trend, het is al langer gaande. Maar genderneutrale kleding staat wel weer een beetje centraal tijdens de Fashion Week in Amsterdam.
3: Dus zowel voor mannen als vrouwen, die kunnen dat dan dragen?
7: Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat je een beetje het loslaat van dit is de herencollectie, dat is de damescollectie. En vooral jonge ontwerpers zijn daar heel erg mee bezig. Die vinden eigenlijk dat we alles door elkaar moeten dragen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want het is natuurlijk ook nog een kwestie van maatvoering. Dus je kan niet zomaar willekeurig het jasje van je man pakken als die 1,90 meter is en jij 1,60 meter bent. Dat ziet er raar uit. Maar het idee vind ik wel sympathiek, dat we meer dingen van elkaar dragen.
3: Ja, en laten we zeggen, voor het beeld op straat zouden we toch moeten wennen, denk ik, aan mannen die allemaal in rok en jurk lopen.
7: Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, hè, Jurgen. Dat zie je wel niet voor je. Maar op bepaalde festiviteiten, gelegenheden gaat dat wel gebeuren. Dat zie je ook al bijvoorbeeld op de Rode Lopers, bij de Oscars. Je ziet het met Rihanna en de man, die dragen spullen van elkaar. Daar zijn ook mannen die dan in een rok verschijnen met een bustier. Maar dat zie je inderdaad in het straatbeeld. De gemiddelde man zal dat niet doen. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat op feesten en partijen wel dragen.
3: Ja, maar ja. Dat is dus nu eigenlijk dan een soort crossdresser, dus dat je als man zeg maar dan kleding die in principe voor vrouwen is gemaakt aandoet en omgekeerd.
7: En omgekeerd. Nou ja, omgekeerd gebeurt het eigenlijk veel meer, hè, dat crossdressing. Vrouwen pakken veel eerder kleding uit de kast, blijkt bij hun man. Bijvoorbeeld een overhemd. Hè. Heel vaak als je in de beginfase zit en je verliefd bent, dan 's morgens bij het ontbijt zijn er heel veel vrouwen die dan even het hemd van hun man aantrekken en dan het ontbijt maken. Dat is dan sexy, maar ook een soort ode aan hem van kijk eens, ik draag jouw hemd, want er zit jouw geur aan, hè, van de vorige dag. Dus dat is iets. En je hebt de boy Friend jeans, die is er natuurlijk al naar vernoemd, dat je eigenlijk de jeans van je man aantrekt.
3: Ja.
7: Maar uiteraard wordt de boyfriend jeans natuurlijk ook gewoon speciaal voor dames gemaakt. Dus eigenlijk kan je zeggen, met sportieve kleding gaat het wel op. Je kan een keer een hoodie of een sweater pakken van je man en ook nog wel een sportbroekje, denk ik. Maar als het gaat om bijvoorbeeld het mannenpak, wat wij vrouwen nu ook veel meer dragen, ja, dan is het wel de bedoeling dat je een beetje die mannelijke kleding draagt, maar dan wel gemaakt voor vrouwen. Anders kloppen de verhoudingen niet,
3: ja,
7: qua maat.
3: Ja, ik snap het. Want bij u seks denk je ook gelijk aan het bekende ANWB-stel, hè, die allebei in dezelfde polo lopen en dezelfde broek.
7: Ja, dat is ook heel modern eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk de afritsbroek ook inderdaad als je op safari gaat of op wandelvakantie met dezelfde bergschoenen. Maar ja, het ANWB-setje is natuurlijk een hilarisch voorbeeld daarvan. Die ANWB-jassen, die hangen, die bekende regenjassen, de all-weather-jassen, die hangen er in alle maten. Zij neemt een S, hij neemt een L of een XL. En dan ben je een duo, dan kun je samen op de fiets. Dan word je ook als duo gezien. Dus ik denk niet dat het zo modern bedoeld is, maar het neigt bijna naar het hippe.

0: En is het nu in winkels ook al zo dat je daar terecht kan om, bij wijze van spreken, gewoon een unisex t-shirt of zo te kopen?
1: Ja, nou, een mooi voorbeeld is wel, ja, winkels doen daar wel steeds meer aan mee. Je hebt natuurlijk nog steeds wel heren- of damesafdeling, maar het wordt ook niet meer zo gecommuniceerd. En soms gaan dingen ook echt door elkaar. Ik vind bijvoorbeeld Uniqlo een goed voorbeeld ervan. Dat is natuurlijk de Japanse winkel die heel veel technische materialen heeft. Ja, daar kan je een sweater of een jack kan je eigenlijk zowel als man als vrouw kopen. En dat staat dan ook in het midden van de winkel. Dus dat is eigenlijk voor iedereen te pakken. En ik vind HEMA ook wel vooruitstrevend. Die hadden in 2017 hebben ze al de bordjes van de kinderkleding afgeschaft. Jongens links, meisjes rechts. Dat heet nu gewoon nog maar kids. En ook in de labels stond vroeger jongens, meisjes. Dat is ook niet meer zo. Dus als je op zoek bent naar een roze outfitje voor iemand die net geboren is, een kindje, wat ik dan wel eens doe, dan moet je echt wel goed zoeken. Want alles hangt door elkaar.
0: En goed, Fashion Week, dus op de catwalk, is het eigenlijk al veel langer het geval, hè, die unisex kleding. De vraag is dus even of dat dan uiteindelijk ook straks gewoon in het straatbeeld is te zien. Het gebeurt dus nu al wel, maar nog niet op grote schaal, zou ik dan maar zeggen. Maar ik begrijp dat met de geurtjes al wel is, hè?
1: Ja, unisex geuren, dat is echt al een enorme trend. En dat gaat ook nog steeds verder. In ons land ben ik zelf heel erg trots op Skins. Die winkelketen, de beautyketen, die hebben dat natuurlijk in Nederland gewoon geïntroduceerd. En het is eigenlijk gewoon niet meer zo dat je een flesje hebt voor hem of voor haar. Zelfs bij de Douglas of bij Issy Paris wordt dat niet meer gepromoot. Maar vooral de niche geuren, die vind je lekker of niet. Maar het kan ook heel gevaarlijk zijn, want je neemt een wat zwaardere geur. Dat gebeurt bij mij thuis. Ik heb twee jongens en een man. Dus pakken al mijn geuren, omdat ik wat voor zwaardere geuren val. Maar dat kies je. Vooral de oet, de zware geuren met oet, wierook, houtsoorten. Dat is echt ook heel erg onder vrouwen heel erg hip. En aan de andere kant zijn er ook heel veel mannen die bijvoorbeeld van citrus, fris en bloemen houden. Dus dat kan allemaal door elkaar gedragen worden. Dat is leuk.
0: Een grote punica-oase. Ja, en wat is er mis mee eigenlijk? Niks?
1: Ja, zo kan je ook je geur met je man delen. Ja. Kan je gewoon altijd, heb je ook een goede smoes, kan je zeggen van jij gebruikt hem ook. Dus als die snelle leeg is, koop je gewoon weer een nieuwe.
0: Ja. Dank voor de uitleg. Modejournalist bij de Telegraaf. Kim Kweervoort was dat over unisex kleding.

0: Was hier weer de man met de rollende R. Jackie Wilson, higher and higher.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Sissen, nafluiten en zelfs ongewenste aanrakingen. Straatintimidatie blijkt maar moeilijk aan te pakken. In verschillende gemeenten wordt nu onderzocht hoe die handhaving beter kan. Want voorlopig zet dat weinig zoden aan de dijk. Theatermaker Temba Schmitz die laat scholieren in een voorstelling zien wat de impact is van straatintimidatie. Zij is ook een van de gezichten van de campagne Ben je oké? Van kenniscentrum Rutgers. Temba, goedemiddag.
3: Hey, hallo, fijn om te zijn.
0: Hoi, en je gaat weer een rondje maken langs allerlei middelbare scholen, hè?
3: Ja, zeker. Dit wordt nu het vierde jaar, dus ik kijk er weer naar uit.
0: Die voorstelling heet Je wilde toch, met een vraagteken?
3: Ja, ja. Ja, er zit ook een scène in waarin je eigenlijk gelijk de titel begrijpt. Ik word uitgekleed door mijn medespeler. Nadat ik eigenlijk haar heb verleid. Maar onder het verleiden zie je aan mij al dat ik het eigenlijk niet meer wil. En er onderuit probeert te komen. En daarmee proberen we heel erg aan de jongeren mee te geven van dat je je altijd mag bedenken. Dus ook als je in een club met een jongen hebt staan flirten en het eigenlijk heel gezellig lijkt te zijn, maar je later toch voelt van ik wil liever naar huis, ik wil toch niet zoenen of niet verder gaan. Je mag je altijd bedenken.
0: Ja, en ik noemde net even die straatintimidatie. Nou, daar kunnen we ons alles bij voorstellen met die dingen die ik ook noemde. Maar dit gaat ook nog veel verder, want het gaat ook over die bangalijsten bijvoorbeeld die bij studentenverenigingen worden verspreid en zo.
3: Ja, dus onze voorstelling, er zit alles in. Dus de kleine vormen van straatintimidatie tot en met de grote gebeurtenissen die er ook zijn. Dus we proberen alles aan te raken.
0: Ja. Nou zijn die gemeenten dus bezig om dat aan te scherpen. Die willen die handhaving beter maken. Maar je kan natuurlijk veel beter aan de voorkant inderdaad proberen jongeren ervan te overtuigen dat dit helemaal niet de juiste weg is. En dat doen jullie eigenlijk met deze voorstelling. Speelt dit onderwerp veel op middelbare scholen?
3: Ja, enorm. En ik geloof inderdaad ontzettend in de preventie ervan. Wij spelen echt voor jongeren die zelf ook heel veel hiermee te maken krijgen of zelf aanstichter zijn van straatintimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. En we krijgen dat op voorhand ook ontzettend mee van alle leerkrachten op de scholen van hoeveel zij dit zien gebeuren in de pauzes in en rondom school. En er ook vaak wordt besproken van nou kunnen we wel alle jongeren laten kijken naar jullie voorstelling. Omdat ze ook weten van dat er echt wel een aantal tussen zitten die er gewoon dader van zijn.
0: Ja.
3: En juist die willen we graag bereiken natuurlijk.
0: Ja, maar het gebeurt dus, want we hebben het over straatintimidatie, maar het gebeurt dus ook gewoon op school, in de pauzes bijvoorbeeld.
3: Tuurlijk, het nafluiten in een aula gebeurt. Even een aanraking op de kont. Een opmerking die iets te vaak wordt gemaakt over iemands uiterlijk. Dat soort situaties gebeuren overal. En niet alleen in de donkere steegjes, maar ook gewoon overdag of in een klaslokaal.
0: Wat is jouw eigen betrokkenheid eigenlijk bij dit onderwerp?
3: 4 jaar geleden ben ik gevraagd door de gemeente om een voorstelling te maken, dus over dit onderwerp. En ik werk altijd vanuit het onderzoek van hoe verhoud ik mezelf tot de thematiek. En in eerste instantie schrok ik daar best wel van, omdat ik dacht, het leek mij heel tof om een hele persoonlijke voorstelling te maken, omdat ik dan geloof dat de leerlingen met een open blik naar ons kijken en luisteren. Als ze echt zien dat het persoonlijk is en het ons ook raakt. Maar mijn eerste reactie was van ja, jammer, ik heb eigenlijk zelf niet zoveel meegemaakt op dit gebied. Tot ik en mijn medespeler echt met elkaar begonnen te praten en we er toen achter kwamen. Nou, we zijn wel een dag met elkaar in gesprek geweest. Het ene na het andere verhaal kwam naar boven. En zo zie je eigenlijk maar hoe normaal of vanzelfsprekend het voor ons is geworden om eigenlijk dagelijks met dit soort situaties te maken krijgen.
0: Wat heb je zelf meegemaakt bijvoorbeeld?
3: In de voorstelling zitten een aantal, want het is een hele persoonlijke voorstelling, vol met verhalen die wij zelf hebben meegemaakt en de mensen om ons heen. Dus er zit bijvoorbeeld een verhaal in, daar beginnen we mee, dat ik studeerde in Utrecht en ik woon in Dordrecht en ik ging elke dag op en neer met de trein van Dordrecht naar Utrecht. En terwijl mijn vriendinnen wel eens sliepen in de trein, deed ik dat nooit, omdat ik ja, toch altijd een beetje de angst had van dadelijk gebeurt er iets. Ik voelde me niet helemaal veilig om dat te doen. En in het laatste jaar van mijn opleiding gebeurde het toch. Ik was echt super moe en ik ben in slaap gevallen in de trein. Het was gewoon in de spits. En op een gegeven moment schrok ik wakker omdat ik een hand tussen mijn benen voelde. En een man dus echt aan mijn kruis zat. Mm-hmm. Op dat moment heb ik niks gedaan. Dus ik heb mijn spulletjes gepakt en ik ben uitgestapt. En pas op het perron ja, voelde ik echt de schaamte en ook boosheid naar mezelf. Van waarom heb je niks gedaan? Ik ben een theatermaker. Ik ben iemand die makkelijk spreekt of weet je wel, me durft uit te spreken. Maar op dat moment, echt in een paniek- of stresssituatie, weet je toch niet hoe je live reageert en hoe jij zelf reageert in tekst. Dus dat probeer ik ook met de jongeren te bespreken. Van je weet niet van tevoren of je een vechter bent of een vluchter of wat je in zo'n panieksituatie doet. Dus schaam je daar vooral niet over en ga met elkaar in gesprek.
0: Ja, ja. En wat je ook net zei, is denk ik ook belangrijk. Hè? Je gaat op voorhand al denken, ah, nou goed, dat was zo. Nou, in dit geval dus duidelijk niet. Maar jullie gingen wat dingen zo opnoemen, ervaringen. Dat je eerst denkt van, ja, dat hoort er eigenlijk nou eenmaal bij. Terwijl het natuurlijk belachelijk is dat iemand aan je zit.
3: Zeker. Ja. De vanzelfsprekendheid dat als ik naar huis ga en mijn live locatie deel aan mijn partner, de sleutels tussen mijn handen doe voor het geval dat, mijn haar vast doe, het onder een capuchon verstopt. Dat zijn allemaal dingen waar ik die ik zo vanzelfsprekend vond. Maar pas toen ik me ben gaan verdiepen in het onderwerp en deze voorstelling ben gaan maken, kwam ik erachter van hoe bizar en belachelijk het eigenlijk is dat dat iets normaals is geworden om te doen. Want we zouden ons natuurlijk eigenlijk allemaal gewoon veilig moeten voelen.
0: Ja. En wat je net zei ook, hè, die scholen vragen jullie dan van ja, kan iedereen dan komen? Ja, zeggen jullie. Iedereen moet juist komen, de daders en de slachtoffers. En dan komt er na de hand natuurlijk een gesprek op gang. Hoe gaat dat?
3: Ja, juist eigenlijk tot nu toe zijn juist degenen die dus, waarvan de school op voorhand al aangaf, nou ja, dat vinden wij spannend om die erbij te laten zijn. Om een voorbeeld te geven, we hadden een school. Het was een flinke groep met jongens. En een aantal daarvan droegen ook een enkelband. Die school twijfelde heel erg voornamelijk om één jongen erbij te laten zijn. Nee, wij hebben nog nooit iemand geweigerd, dus wij hebben echt de school verzocht. Nou, laat hem erbij blijven. Het komt vast goed. En die jongen die begon heel erg achterovergezakt op zijn stoel, een beetje verscholen achter zijn tas.
0: Ja.
3: En je zag hem tijdens de voorstelling steeds meer naar voren bewegen, op het puntje van zijn stoel, rode wangen. Dus echt die betrokkenheid die wij willen zien, die zagen we heel erg. En na de voorstelling stond hij op. Hij vroeg, mag ik jullie een knuffel geven? En hij kwam naar ons toe, hij gaf een knuffel en hij zei, ja, ik zeg dit allemaal. Alles wat jullie in de voorstelling qua voorbeelden noemen, dat roep ik. En weet je, pas hij gaf echt aan van nu voel ik wat het met iemand kan doen. En dat hij daar gewoon nooit over na had gedacht. Omdat hij het gewoon, ja, hij ziet het als een grap met zijn vrienden. Ze hebben hartstikke lol. De een roept wat, de ander roept wat. Dat is hun manier van plezier beleven. En nu pas realiseerde hij zich de andere kant van, als vrouw, als je langs zo'n groepje jongens loopt, van hoe onveilig dat kan voelen.
0: Ja, ja.
3: Dus dat was ja pure winst.
0: Ja, en dat is ook het bijzondere natuurlijk. Dit soort jongens heeft ook, nou misschien wel zusjes, heeft een moeder op zijn minst. Als je dat dan tegen die dan zouden ze misschien ook heel anders reageren. Dus ik vind het eerlijk gezegd persoonlijk, ik ben natuurlijk al een oudere man in dit leven, dat gesis of zo, ik begrijp ook niet zo goed, ik vind het zo dom ook of zo.
3: Hoe kan je nou wel leuk contact maken?
0: Nou ja, precies. Ja. Stel eens, ik bedoel, als je dan iemand leuk vindt, stel dan een verrassende vraag of iets dergelijks. Maar wie denk eens nou echt dat een meisje denkt van, oh, dat wordt lekker naar mijn gesist, laat ik eens met die lui meegaan of zo. Dat is toch, ja, sorry. Maar misschien moeten we dat ook wel gewoon doen, dat het gewoon sukkels zijn als je dat soort dingen doet.
3: Ja, ik weet ook niet of de intentie van dat sissen natuurlijk is om iemand echt te verleiden. Of dat het gewoon het lol maken is. Het gebeurt natuurlijk heel vaak in groepen.
0: Ja.
3: Groepsdruk komt er ook bij kijken. Niet altijd elke jongen wil eraan deelnemen, maar voelt zich ook, weet je wel, in hoeverre ben je nog mannelijk en cool als je niet meedoet. Dus dat speelt natuurlijk allemaal mee.
0: Ja.
3: Dus daar gaan we ook over in gesprek. Zeker het gesprek van, nou ja, en hoe doe je dat dan wel? Hoe kan je dan wel iemand versieren, weet je?
0: Ja, maar wat jij, dat voorbeeld wat jij noemde van die, nou ja, eigenlijk de grootste etter van allemaal, dat die dan ineens toch om is, dat is natuurlijk een prachtig resultaat. Maar ja, ik kan me voorstellen, want als je nu toch ook hoort jongeren, en met name jonge mannen met die manosfeer waar ze dan mee bezig zijn. Het beeld van vrouwen lijkt, door dit soort mannen lijkt ook helemaal aangepast en aangetast ook te worden.
3: Ja, dat zien we helaas wel ook steeds meer inderdaad. Naarmate we de voorstelling spelen, we gaan nu het vierde jaar in, dat het inderdaad wel echt een beweging is die groeit. Dus des te belangrijker preventief werk is. En wat de jongeren zelf ook aangeven, van, ja, ze hebben wel eerder dit soort lessen op school, hè, als het gaat over grenzen aangeven of dit soort thematiek. Alleen waar ik dan heel erg als theatermaker natuurlijk voor pleit, is dat je het moet voelen. En dat zag je ook bij het voorbeeld van de jongen met de enkelband. Hij voelde wat wij aan het vertellen waren, omdat het echt is. Wij staan daar echte, kwetsbare, persoonlijke verhalen te vertellen. En dan kan je niet anders dan dat voelen en medeleven hebben. En pas als je daar komt, echt in iemands hart, dan kan je echt een verandering teweeg brengen. Dus ik hoop heel erg dat daar meer op ingezet wordt.
0: Ja, goed bezig, Temba. Dank je wel voor het gesprek.
3: Dank je.
0: Temba Smits was dat. Theatermaker dus over die voorstelling waar we nu uitgebreid over hebben gesproken. Dan nieuwe muziek. Dat is muziek van een man waar ik al vaker liedjes van heb gedraaid. Brother Wallace, soul- en gospelartiest uit West Point, Georgia. Op zijn 11e speelde hij al piano in de band die het plaatselijke kerkkoor begeleidde. En dit is zijn nieuwe liedje, Honey.

0: Klinkt oud, maar is gloednieuw. Brother Wallace, zo heet hij, en Honey is zijn nieuwe liedje. Zometeen de vraag van vandaag gaat over, ja, min of meer, de aanleiding zijn de dating apps, maar we hebben zometeen een hele mooie vraag bedacht. Die gaat over de relatie die u nu misschien wel heeft. Dat zo direct, nu eerst.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger. Hij werd lijsttrekker voor het CDA bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78 jaar. De man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Volgens de rechter had hij geen concrete plannen om de prinses iets aan te doen, maar zat hij in een psychose. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. En in Zwitserland is een man opgepakt voor de schietpartij op een rave afgelopen weekend. De politie gaat ervan uit dat de verdachte van 43 alleen handelde. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 22 om het leven. 5 mensen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu om 18:00 vanavond.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Helene de Geest.
3: Nou, voornamelijk hele korte files eigenlijk. Behalve dan op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Daar wel 10 minuten op onthoud voor de grens. En in het zuiden op de N69 Veldhoven-Neerpelt voor de Belgische grens. Ook 20 minuten vertraging door een eerder ongeluk.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, na jarenlang links of rechts swipen om een partner te vinden, lijkt het dat we een beetje klaar zijn met z'n allen met die dating-apps. Dat blijkt uit recente cijfers, want grote namen als Tinder en Bumble, die trekken steeds minder gebruikers. En vandaag willen we daarom weten, hoe hebt u uw partner leren kennen? Nou, u kent de bekende kanalen om te reageren. Het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. En we zijn al gelijk zijn we benaderd door bijvoorbeeld Sam. Die heeft zijn vriendin leren kennen op de Dutch Comic Con. Ze vonden elkaars cosplays, dat is hoe ze dus verkleed waren. Op die Dutch Comic Con gaat iedereen als een karakter uit een bepaalde strip of iets dergelijks. Of een bepaald actionfiguur gaan ze daar naartoe, verkleed ook. Ze vonden elkaars karakter zo mooi en kwamen met elkaar in contact. Mooi verhaal van Sam. Dan een audiobericht van Tineke.
5: Hallo Jurgen, op je vraag hoe ik mijn man heb leren kennen? Nou, heel modern, via Twitter. Inmiddels zijn wij ruim 3 jaar getrouwd en ontzettend gelukkig samen.
0: Nou, kijk, dat was waarschijnlijk nog in de tijd dat Twitter gewoon heel lief was en mensen ook heel lief tegen elkaar deden. Intussen heet het X. Ja, ik ben er al jaren weg, maar er zijn ook positieve verhalen dus over dit social medium te vertellen. Mark Deuze, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Mediaprofessor aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe lang is die terugval van die dating-apps al bezig eigenlijk?
6: Nou, de eerste cijfers die die richting in wezen, die zijn toch al een jaar of 5, 6 oud. Een Amerikaanse markt, Australië, een aantal andere delen van de wereld zag je het al teruglopen. Daarna, een jaar of 2 geleden, ging het in Engeland ook heel snel achteruit. En dat zien we nu dus ook bij ons, bij onze zuidenburen, Duitsland en dergelijke ook. Ja.
0: En waarom is dat? Waarom zitten we met z'n allen minder op die apps?
6: Joh, heb je even? Nee, het is een combinatie van dingen, zoals natuurlijk bij alles, maar er zit een combinatie in van, nou, die app zelf. He, dus we zijn een beetje swipe-moe. We beginnen ook te leren van onze eigen ervaring of die van anderen dat het eigenlijk meestal ook niet zoveel oplevert. Je moet het er continu bijhouden. Het is onderhand een dagtaak. Je ziet ook wel een groeiende, laat ik dat maar noemen, digitale geletterdheid, als in kritische houding ten opzichte van alles wat met algoritmes en apps en weet ik het allemaal niet te maken heeft. Dus ook niet gek dat we nu opeens wereldwijd allemaal beleid krijgen over sociale media verboden en zo. Dat sluit aan op een sentiment.
0: Maar, dat is interessant. Dus bijvoorbeeld, ja. AI is natuurlijk nu heel erg bezig en iedereen is daarmee aan het frutselen thuis. Er zijn ook mensen die dus hun hele profiel bij wijze van spreken door AI laten maken, maar daar prikken dan mensen ook weer doorheen, dat het te nep is of zo.
6: Nou ja, of je er al doorheen prikt of niet. Ik bedoel, het punt is dat we nu eigenlijk allemaal met een groeiend wantrouwen naar alles zitten te kijken. Weet je wel, het mooie van de AI is dat we bewust worden van AI. En dat zal misschien over een paar jaar ook wel weer verdwijnen. Maar nu zijn we opeens allemaal hyperbewust van, hey, wacht even, is alles niet eigenlijk gewoon hartstikke nep? En kijk, dating apps zijn ook hartstikke nep. Hè? Iedereen beseft op een gegeven moment ook wel, oh, wacht even, het doel van die apps is niet om mij gelukkig te maken in de liefde. Het doel is om jou een betaalde account aan je broek te smeren en dan telkens te laten terugkomen. He, dus de grap is ook de datingindustrie. De dating app industrie is de enige industrie waar een gelukkige klant slecht voor de industrie is. En dat snappen we nu allemaal wel zo'n beetje.
0: Ja, ze willen eigenlijk dat die relaties, dat het allemaal niks wordt, zodat je vaker terugkomt.
6: Nou, als je heel cynisch wil zijn, de bedoeling is dat een aantal mensen succesvol is en die gaan dan aan anderen vertellen hoe geweldig het allemaal niet is op Hinge en op Tinder en op al die andere prachtige dingen. Maar voor de meeste mensen is het natuurlijk niet de bedoeling dat je daar gelukkig hand in hand van wegloopt van die apps. Ja. Nee.
0: Nou, vorige week donderdag zaten we met wat collega's en toen ging het ook over relaties. Zo, nou goed, ik ben dan een beetje de oude gast hier in dit hele gezelschap. Het waren wat jongere collega's. En toen ging het dus ook over, ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Wij zijn dat gewend, omdat je vroeger had je nog niet dating apps en zo. En die zaten me echt aan te kijken van, maar hoe doe je dat dan?
6: Ja, kijk, wij zijn van de generatie dat we aan jonge mensen moeten uitleggen wat een kroeg en wat een televisie is.
0: Nou, zo erg is het nog niet, maar...
6: Nou, ik zal je mijn studenten de kost geven die weten wat het is. Maar even serieus, grappig genoeg is het argument van de kroeg, hè, elkaar tegenkomen van de kroeg. Daar zit ook eenzelfde verklaring in waarom we elkaar daar niet meer tegenkomen als waarom we elkaar niet tegenkomen op dating apps. Namelijk dat het te duur is. Kijk, die dating apps willen natuurlijk allemaal dat je gaat betalen voor die apps. Dat doen mannen trouwens vooral, vrouwen niet. Vrouwen krijgen ook vaak gratis abonnementen. Maar dat is hartstikke veel geld. En nogmaals, het levert over het algemeen niks op. Nou, naar de kroeg gaan is voor heel veel mensen, vooral jongeren, onbetaalbaar. Zeker als je het regelmatig moet doen. En wat je dus nu grappig genoeg ziet, is aan de ene kant dat die dating apps in paniek raken en allemaal nieuwe dingen proberen te verzinnen en elkaars functionaliteiten, elkaars unieke aspecten over gaan nemen, gaan kopiëren in de hoop dat mensen met terugkomen. En kroegen doen hetzelfde. Die gaan opeens allerlei activiteiten organiseren, zodat mensen weer terugkomen naar de kroeg. En die hebben dan misschien niet per se te maken met dating, maar dat is natuurlijk wel de plek waar je elkaar straks weer tegen gaat komen. Ja, dus dan krijgen we weer een soort analoge tezaadjes, echte ervaring.
0: Ja, want we zaten die cijfers even een beetje te bekijken, van al die bekende namen aan dating apps. En dan is er eentje die er wel positief uitspringt, dat is Breeze. En die hebben het systeem dat je dus niet uitgebreid van tevoren zit te chatten met elkaar, maar je wordt op een gegeven moment gewoon ergens in een horecagelegenheid geplaatst, als je allebei, nou ja, ja hebt gezegd, hè, tegen elkaar. Dus je hebt niet de kans om van tevoren al, laten we zeggen, een heel gesprek te doen. Je wordt eigenlijk live, ja, word je geconfronteerd met degene waarmee je dan gaat daten.
6: Ja, nou, hier komen die twee werelden van de dating apps en de kroeg mooi bij elkaar. Hè? Dat is natuurlijk ook de partnership die Breeze daarvoor heeft. Hè? Die neemt een gedeelte van die rekening cash die voor zichzelf in. Dat is hartstikke leuk. En kijk, en Breeze is een onderdeel van een aantal apps die aan de ene kant wel dates regelen, maar wat minder platvoers zichzelf verkopen als dating apps. Het is meer zoiets van, ja, wij regelen een echte ontmoeting. En wat dat dan verder is, moeten jullie zelf maar bepalen. En dan leidt je tot de meest, zou je kunnen zeggen, abstracte verklaring van dit alles. Een soort, en dat zie je sinds corona een beetje, een soort groeiende behoefte naar tussen haakjes echte, authentieke ervaringen. En dat zijn voor veel mensen, zijn dat dan niet digitale ervaringen? Moet je voorstellen, je vakantie gaat naar een hotel wat zichzelf aanprijst als zijnde, wij hebben geen wifi, hè? Hoera. Maar de grap is dat je die echte ervaringen wel regelt op een digitaal platform. Dus dat is een leuke dubbele laag.
0: Maar goed, we met z'n allen, dus mensen die gebruik maakten van die apps, die willen gewoon meer menselijkheid in het verhaal.
6: Ja, menselijkheid en nou, je zou kunnen zeggen, de menselijke maat, daar worden we ons allemaal meer van bewust naarmate we het meer met elkaar hebben over dingen als bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Dus dat is interessant. Een mooi bijeffect van al die AI om ons heen is dat we ons afvragen, wie zijn wij dan eigenlijk en wat maakt ons anders en daar willen we meer van. Dus dat is mooi. En er zit ook wel een element in van dat die echtheid is nog steeds wel geregeld via digitaal. Hè? Het digitale verdwijnt niet uit onze romantiek, uit onze intimiteit, uit onze seksualiteit zelfs. Alleen het krijgt dadelijk een iets andere vorm. Misschien wat minder platte vorm. Ja. Nou ja, dat is interessant. Dat is leuk.
0: Dank voor de uitleg. Mark Deuze, mediaprofessor aan de Universiteit van Amsterdam. De vraag van vandaag. Hoe hebt u uw partner leren kennen? Uw verhaal is welkom op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Kunnen we u terugbellen? U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.

Aha is dat in The Living Daylights. 75 jaar Nederlandstalige hits, dat is de titel van een heuse hitbijbel. Ja, en daar staan dan dit soort liedjes in.

0: gaat echt alle kanten op. En als u ze herkend hebt, mag u nu een briefkaart insturen. Wie weet hebben we dan één boek om weg te geven voor de prijswinnaar. Nee, ja, Siep Kroes is hier. Hij is een van de samenstellers van het boek. Siep, hartelijk welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Samen met Finbar van Veen heb je dit gemaakt eigenlijk. En alles staat erin. Jaaroverzichten, achtergrondinformatie over de nummer 1 hits. En het is allemaal handwerk, hè? Je hebt AI niet gebruikt.
1: Nee, dat is niet te doen, joh. Ik denk dat AI helemaal gek wordt van ons.
0: En misschien weet je wel meer dan AI dus.
1: Dat is een uitdaging, ik denk het wel. Ja. En dat dan samen, niet alleen ik, maar Finbar heeft er ook een enorme bijdrage aan geleverd. Ja. Dus, ja.
0: En jij wist al aardig wat. Je bent jarenlang betrokken geweest bij de Stichting Nederlandse Top 40. Ja. Maar er staan ook heel veel liedjes in van voor jouw tijd nog.
1: Nou, dat was de leukste uitdaging, hè? Want ik onderweg... werkend aan het idee had ik zoiets van notities maken. Dus ik kwam weer zo'n notitie tegen van... ja, de jaren 50 hits moeten erbij. Maar hoe bepaal je nou wat jaren 50 hits zijn? Dat is populariteit. En zo ben ik gaan graven, gaan zoeken, boeken erbij gehaald, online gekeken. Maar
0: wanneer in de jaren 50 was er nog geen top 40?
1: Ook. Nee, is in 1960 begonnen. Ja. En dus je had daarvoor wel wat publicaties in verschillende bladen, magazines en noem maar op. En dat levert dan wel wat op. En er waren natuurlijk al muziekwinkels. Maar echte serieuze lijstjes waren er niet. Dus ja, dan is het een kwestie van heel veel zoeken. En dan leverde dat op een gegeven moment op van... nou, eind jaren 40 was Eddie Christiani wel heel populair. Dus dan ga ik bij Eddie Christiani kijken. En zo ontstond ook het eigenlijk de uitwerking van Nederlandstalig. Daarvoor had je cabaret, kleinkunst, theater. En Eddie Christiani heeft dat Nederlandstalig eigenlijk... min of meer bepaald.
0: Maar ook volgens mij voor het eerst met een soort elektrische gitaar.
1: Ja, van beroep was hij gitarist.
0: Ja.
1: En ook een hele goeie.
0: Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel.
1: Ook. Maar ik ben dus gaan uitzoeken, wat waren nou zijn populairste liedjes? En ik ben uiteindelijk uitgekomen bij Greetje uit de Polder in 1950. Dus dat is ook ons basisuitgangspunt geweest. Dan ontstaat Nederlandstalige muziek. En dan graaf je verder. Dan haal je er weer boeken bij. En dan ga je weer met mensen praten. En er lopen heel veel mensen rond die ook heel veel weten. Maar wat niet vastgelegd is.
0: Nou ja, en het lijkt me dus moeilijk. Neem ik kwalijk. Ik box tegen de microfoon. Want kijk, als je zeg maar tussen. Nou ja, dat Eddie Christiani opkwam. Tot aan, laten we zeggen, eergisteren. Ja, dan zijn er natuurlijk veel meer Nederlandstalige liedjes. Dus hoe maak je die keuze uiteindelijk. Welke wel en niet in het boek komen?
1: De hits. Dus het uitgangspunt, de jaren 50 was dan populariteit. Maar vanaf 1960 heb je natuurlijk als uitgangspunt bijvoorbeeld de top 40. Maar er waren natuurlijk meer lijsten en daar kun je dan heel veel uithalen. En vanaf 1970 hebben we het ook echt gearchiveerd vanuit het Nederlandstalig principe. Dus het is alleen maar Nederlandstalige hits en dat is de basis van het boek.
0: En is dan een top 7 hit ook nog boekwaardig of gaat het echt om de nummer 1 hit?
1: Nee, alles. En als je gaat kijken van 1970 tot... nu, dan kom je uit op een kleine 8.500 hits. En dan haal je daar de jaren 60 en 50 bij. En dan kom je ongeveer op 10.000 uit.
0: Ja, ongelooflijk. Even dan die geschiedenis. Want nou, we noemen Eddie Christiani. Die begon al op tijd natuurlijk. Maar vooral de periode na de oorlog. Toen kwam die muziek natuurlijk een beetje op. De populaire muziek.
1: Ja, en dat werd populairder door zijn liedjes. Die waren ook heel populair geschreven. En dat sloeg heel erg aan bij het publiek. En het publiek kreeg ook steeds meer geld om te spenderen. Die jongelui hadden zakgeld ineens en gingen dus geld uitgeven. En dat was niet alleen voor muziek, maar ook voor de brommer en voor het drankje en de sigaretten en noem maar op. Maar daar heeft muziek wel zijn basispopulariteit aan te danken.
0: Ja, er staan allerlei grappige feiten in het boek. Ook allerlei lijstjes, hè. Dus bijvoorbeeld de populaire Nederlandse zangers en zangeressen per provincie.
1: Ja.
0: En dan zie je iets heel grappigs, dat een zangeres of een zanger uit een bepaalde provincie, dat die ook gelijk de populairste is.
1: Ja, maar dat is toch logisch? Het is wel je hometown of je eigen omgeving. En kijk maar naar normaal in de Achterhoek. Dat is onaantastbaar.
0: Ja. Intussen ben jij zelf ook opa, gewoon in het echte leven. Hoe is dat met de kids, de kleinkinderen?
1: Nou ja, dat was een leuk verhaal in het voorgesprek. Een jaar of 2-3 geleden sprak mijn kleinzoon Louis sprak me aan van... opa, ken je dat liedje Van dat dak af? Ik zeg, ja, natuurlijk ken ik dat, dus kom van dat dak af. En die meneer die spreek ik over 2 weken. Dus ik vertelde Peter Koelewijn 2 weken later dat mijn kleinzoon Louis dat had gezegd. Hij zei, oh, wat ben ik blij, weer een generatie die mijn hits heeft ontdekt.
0: Ja, hij is een tijdje terug hier nog geweest ook, inderdaad. Dat ging toen over dat liedje van Gompie, hè? Dat is een variant op dat liedje van Smokey. En hij staat nu nog steeds volgens mij op het biljart op te treden in discotheken. En iedereen zingt die liedjes mee.
1: Maar dat doet Henk Wijngaard ook dankzij Met de Vlam in de Pijp. En dat doet Ria Valk ook nog steeds. En Imka Marina niet te vergeten.
0: Het is toch grappig dat dat dan ook die jongste kids en zo, dat die toch die oude liedjes mee pikken.
1: Ja, dankzij TikTok.
0: Ja. Die krijgen daar dan ineens een heel nieuw leven. Wat is een van de leukste feitjes die je zelf hebt opgeduikeld?
1: Dan kom ik toch terug bij het meest succesvolle Nederlandstalige liedje aller tijden. Inclusief covers, inclusief vertalingen. En ik sprak op een gegeven moment met Walter, de zoon van Pierre Gartner. En ik zei van, het kleine café aan de haven is toch echt wel het allergrootste lied. En dus ik heb ook alle covers en vertalingen uitgezocht. Hij had zelf ook een lijst, maar ik heb dus een aantal titels nog gevonden die hij niet had. En in het boek staan, voor zover ik weet, alle vertalingen en covers. In alle talen, van Zweeds tot Lets tot Frans, Engels, Duits, verzin het maar.
0: Want dat is dus van Pierre Gartner, het kleine café aan de haven, is de grootste Nederlandstalige hit.
1: Commercieel gesproken, ja.
0: Ja. Niet eens het Smurfenlied dus. Want ik zou denken dat is nog veel verder de wereld overgaan. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dat is niet zo.
0: Wat grappig.
1: Terwijl het Smurfenlied in Nederland de nummer 1 het was. En het kleine café aan de haven niet. En achteraf is natuurlijk de Engelbewaarder. Die Marco Schuitmaker tot een hele grote hit heeft gemaakt. Natuurlijk ook een hele mooie van Pierre Gartner.
0: Jij zei de Engelbewaarder.
1: Mm-hmm.

0: Ja, zie, maar dat moet je dan misschien toch nog even uitleggen. Want dit is een liedje geschreven door Pierre Cardin, vader Abraham. Ja. Al in de jaren 70 volgens mij, voor Mieke.
1: Voor Mieke.
0: Het was iets rustiger, de tekst was wel ongeveer hetzelfde.
1: Ja, maar een artiest geeft daar zijn of haar eigen draai aan. En voor hem was dit gewoon de manier om het zo te doen. Ja. Terwijl Mieke natuurlijk een heel ander artiest is.
0: Maar dit is grappig, want deze Marco Schuitmaker en een hele hoop van zijn kompanen die op de moment gewoon de koning van de kroeg zijn met hun muziek.
1: Ja.
0: Want het is ineens weer heel populair.
1: Ja, maar je noemt de kroeg, heel veel Nederlanders zijn ook zo van Nederlandstalig aan, niks. Maar zij zijn in de kroeg, hebben ze een biertje op, zingen ze allemaal mee.
0: Ja. En dit nummer, want het staat niet voor niks in. Het is natuurlijk een grote hit geweest, maar dit is het liedje dat het langst op 1 heeft gestaan.
1: Ja, en inmiddels nog steeds genoteerd in de Nederlandstalige top 20, 181 weken.
0: Zo.
1: Het is er niet uit te krijgen.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Populariteit. Gewoon, kijk, Marco Schuitmaker heeft ook de deur opengezet voor al die andere populaire, vooral zangers op dit moment, Yves Berendsen, Sven Versteeg, noem ze allemaal maar op. Dat liedje zette de deur open voor weer een enorme host van populariteit van dit genre.
0: Ja, ja. En deze mensen zijn allemaal schatplichtig in feite teruggegaan naar Eddie Christiani, bij wijze van. En alles wat ertussen zat.
1: Ja.
0: Ja, ja, het is een prachtig boek. Nee, tuurlijk, de kampioensvraag moet ik nog stellen. Wat is jouw nummer 1?
1: Dat weet ik niet. Wat is die van jou?
0: Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ken te veel liedjes, maar het wisselt wel steeds. Bijvoorbeeld, ik had dan ineens weer Hallo, hier ben ik wel, van Luc Bral of zo.
1: Ja. Het is ook het moment van de dag. En ik zat vorige week te luisteren naar de originele versie van Margarita. Wat Marco Borsato waanzinnig mooi gezongen en vertaald heeft met John Eubank. En denk ik, oh ja, gaaf. Of dan kom je weer terug bij het dorp van Wim Sonneveld. Ja. En in het boek had ik een interview met Gilles Montagne. Zijn laatste interview voor zijn overlijden.
0: Oude presentator van Op volle toeren, op losse groeven.
1: En hij gaf dus ook aan dat het dorp toch wel, La Montagne, wel toch tot zijn allerfavorietste liedje behoort.
0: Ja, is ook. Ja. Volgens mij doet Radio 5 elk jaar die Evergreens. Daar staat hij ook altijd. Ja. Keihard op nummer 1. Omdat het ook zo'n prachtig melancholisch liedje is. En het zou in ieder dorp zou het kunnen zijn.
1: Maar ik kan je dus geen antwoord geven over wat is nou mijn meest favoriete liedje. Het is onmogelijk.
0: Nee. 75 jaar Nederlandstalige hit. Zo heet dit enorme boek van Finbar van der Veen en Siep Kroeske. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dank je, Jorgen.
0: We doen vandaag de vraag van vandaag over de klassieke dating apps. Daar blijkt het niet zo heel goed mee te gaan. Uit recente cijfers blijkt dat mensen zijn aan het swipen. Maar doen dat toch veel minder dan eerder. Ze hebben veel meer behoefte aan menselijk contact, zoals dat dan heet. Hoe hebt u uw partner eigenlijk leren kennen? Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hi.
0: Wat is jouw verhaal?
2: Mijn verhaal? Ik heb mijn man ontmoet in het Nederlands Astma Centrum in Davos. Wij zijn door onze longartsen daarheen gestuurd om te curen, om te herstellen van ons astma. En merkten elkaar al heel snel op door onze gezamenlijke voorkeuren voor een aantal dingen.
0: Hoe lang is dit geleden?
2: Dat is nu 14 jaar geleden.
0: Oké. Dus jullie werden afzonderlijk van elkaar daar naartoe gestuurd van ga maar een beetje bijkomen in Zwitserland. En daar ontmoeten jullie elkaar.
2: Precies, want ik zou nooit in Tilburg zijn gekomen en hij nooit in Den Haag.
0: Oké. En wat klikte er dan zo? Wat was die overeenkomst?
2: Cultuur. Dus je gaat naar het enige museum wat Davos rijk is. Ga je samen. Culturele avonden van de Duitse kliniek. Omdat wij Duits spraken. Een wijntje. En last but not least. Met oudjaar grepen wij allebei naar de champagne brut.
0: Ah.
2: Die de rest niet lusten.
0: En had jij voor die tijd ook al iets aan dating gedaan en zo? Of?
2: Nee.
0: Oké.
2: Nee, absoluut niet. En hij ook niet. En ik was de verbijstering van de familie inderdaad toen we terugkwamen.
0: Mooi verhaal. Blijf lang bij elkaar, Sandra. Dank voor je verhaal hier op de Nationale Radio. Dan gaan we nog even luisteren naar een audiobericht van Dennis.
3: Dat was in 2001, volgens mij. Ik heb het toen zelf aangenomen. Ik was toen bedrijfsleider in een lunchroom in een drukke straat in Amsterdam. Ja, een collega van ons die was bevriend met haar. En toen is hij op sollicitatie gekomen, heb ik haar aangenomen. Eigenlijk altijd wel leuk contact gehad. Ik ging vaak met de collega's van het werk. Hadden we uitjes, het bioscoop, uit eten, uitgaan. En zo langzaam, na 2 jaar, is dat gevormd tot een relatie. En nu zijn we wat is het? 2001, dus 25 jaar verder.
0: Zo, ja, ja, mooi. Begon als een sollicitatiegesprek. Dus zo van, ja, je kan bij me werken, maar je kan ook gewoon gelijk iets met me beginnen natuurlijk. Nou ja, goed, dat heeft even zijn tijd nodig gehad. Dan nog een berichtje van Thomas. Die leerde zijn vriendin kennen via de politieke jongerenorganisatie Jong Sociaal Contract. Dat was van NSC, dat zijn we alweer een beetje vergeten. Maar die hebben ook een jongerenafdeling gehad. Zij was vertrouwenspersoon en hij was toen de tijd secretaris. En zo is het wat geworden tussen die twee. Kom maar door met uw verhalen op villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
2: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
0: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
3: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ik lijk wel gek!
10: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
13: Jurgen van den Berg.
14: Seks en senioren. Niet direct een onderwerp waar het dagelijks over gaat bij het koffiezetapparaat, maar de behoefte aan seks en intimiteit stopt echt niet als je 55 plus bent. In Villa VDB de hele week een serie over dit onderwerp die we aftrappen met seksuoloog Sandra Hock-Cijbers. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp.
15: Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het was de start van een lange carrière binnen de partij.
16: Na zijn tijd als minister wordt Brinkman in 1989 fractievoorzitter van het CDA. In die tijd oppermachtig in de Nederlandse politiek. Het premierschap lijkt daarom alleen nog een kwestie van tijd. Brinkman gaat op een modernere manier campagne voeren. Hij spietst uit zijn hoofd en niet meer van achter een spreekgestoelte. En hij daagt de zittende premier Lubbers uit.
17: Uitvoeren, meneer de minister-president, dat is natuurlijk makkelijk gezegd.
16: Die is daar overduidelijk niet blij mee. In de top van het CDA rommelt het.
18: Ik heb er nog eens goed over nagedacht wat ik aanstaande dinsdag ga doen. En dat zal Elko Brinkman mij niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA.
16: Het CDA verliest bij de verkiezingen 20 zetels en Brinkman treedt af als partijleider.
19: Ik ben diep bedroefd met het resultaat. Maar ik ben tegelijkertijd dankbaar voor het feit dat nog altijd pakweg 1/5 van de Nederlanders ons wel trouw is gebleven.
16: Hij gaat aan de slag als boegbeeld van de bouwsector. In die functie geldt hij als een van de invloedrijkste bestuurders van Nederland. In 2011 keert hij terug in de politiek en wordt hij fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer.
15: In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. In Den Haag is het overleg in de ministerraad over de begroting weer uitgesteld naar vanavond 6 uur. Het overleg stond oorspronkelijk gepland voor 11 uur vanochtend. De onderhandelingen gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. De leider van de Moon-secte in Zuid-Korea is veroordeeld voor omkoping van politici met geld en luxegoederen. De 83-jarige Han Hak-ja moet 2 jaar de cel in. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen gedwongen zouden worden veel geld over te maken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Het is niet de eerste keer dat Anthropic wordt aangeklaagd, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: Anthropic heeft een paar maanden geleden nog wel nog een schikking getroffen in een vergelijkbare zaak. Dat waren schrijvers van boeken. Die zeiden eigenlijk precies hetzelfde. Dat Anthropic op die manier hun teksten zou hebben gestolen. En dat leidde uiteindelijk tot een gigaschikking van $1,5 miljard. Dus 1,3 miljard euro. Dus het kan ook nog tot schikking uitkomen.
15: Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het is 18 tot 20 graden en ook vanavond vallen er nog buien. Morgen meer zon, alleen in het noorden dan nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden.
20: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
21: Er staat bij elkaar iets meer dan 50 kilometer file. De meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment 3 uitzonderingen. Zo staat er een behoorlijke file op de A7 Heerenveen-Horen bij Den Oever, bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland. De vertraging is daar een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook bijna een kwartier oponthoud. En verder is het wat drukker op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis, ook 10 minuten vertraging.
22: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
23: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
22: Of,
24: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
27: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
26: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
28: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
29: NPO Radio 1. Max.
30: Jurgen van den Berg.
31: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst. Seksuoloog Sandra Hock. Cijfers komt langs. Zij is de eerste gast in een Villa VDB-serie over seks en senioren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1911. Toen vloog de 21-jarige Anthony Fokker met een zelfgebouwd vliegtuigje een rondje boven Haarlem. We gaan een nieuwe week in van het spel Tijdje Terug. De eerste kandidaat komt.

0: 25-jarige Anthony Fokker met een zelfgebouwd vliegtuigje een rondje boven Haarlem. We gaan een nieuwe week in van het spel Tijdje Terug. De eerste kandidaat komt uit Nijbeet en heet Bart Poesiat. En de vraag van vandaag, waar hebt u uw partner leren kennen? Reacties mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Maar eerst nog even een rectificatie, dat heb ik net beloofd. In het gesprek met Siep Kroeske ging het net over dat liedje Margarita van Marco Borsato. En er werd iets gezegd over John Eubank. Maar dat liedje is vertaald door Han Koreneef en Leo Driessen. Bij deze ook weer rechtgezet. En dan dus die vraag van vandaag. Dating apps die hebben steeds minder gebruikers, dat blijkt uit recente cijfers. Daarmee lijkt de tijd van het naar links en rechts swipen misschien wel een beetje achter ons te liggen. En daarom willen we dus graag weten hoe u uw partner hebt leren kennen. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En het gaat over een vrouw, hè, in dit geval, die jij ooit hebt leren kennen. Vertel. Ja.
1: Ik zat in dienst en toen ging ik met een vriend op zaterdagavond naar de jongerensociëteit, kamerbewonerssociëteit in Arnhem, Tudepie, dat onder de pilaren was dat. En daar zaten twee meisjes aan de bar. En daar zijn we mee in gesprek geraakt. En hij vond de een leuk en ik de ander. En die hebben we naar huis gebracht. Of naar het verzorgingshuis waar ze werkte. Ja. En de volgende week zijn we weer gegaan. En toen waren zij er ook weer. En zo is het gekomen. En we zijn nu bijna 55 jaar getrouwd.
0: Maar jullie zijn allebei aan dus één van die twee blijven hangen.
1: Ja.
0: Wat grappig.
1: Ja. Ja, dat is heel leuk.
0: Vanaf begin af aan stelletjes geweest dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jullie waren het er ook gelijk over eens, laat zeggen, wie voor wie ging.
1: Ja, dan weet ik niet of we toevallig naast de een gingen zitten of de ander. Nee hoor, we allebei. Het waren ook duidelijk verschillende. Eén werkte in de zorg en de ander op de administratie. Ja. Waren allebei heel leuk. En gelukkig vonden we allebei een ander leuk.
0: Ja, maar wat een geweldig verhaal. Dus allebei al 55 jaar bij elkaar, deze twee stellen.
1: Ja, ja.
0: En zien jullie elkaar vaak ook met z'n vieren?
1: Nee, niet meer. Dat is helaas verwaterd.
0: Ach.
1: Dat is nog wel in het begin bij elkaar uitgebreid op de bruiloft en zo. Maar de laatste 20 jaar ga je allemaal andere dingen. En dat is er helaas niet meer van gekomen. Maar voor zover ik weet zijn zij ook nog prima bij elkaar. Ja.
0: Zou je het leuk vinden, stel nou dat ze luisteren. Zou het leuk zijn om jullie nog weer eens een keer te herenigen?
1: Ja hoor. Okay. Zeker.
0: Nou, als ze luisteren, dan moeten ze maar even contact met ons opnemen. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dank voor je verhaal, Patrick.
1: Graag gedaan.
0: Oké,
1: dank je wel.
0: En nog een reactie van Ellen. Die heeft haar man leren kennen in Parijs, waar ze allebei aan de finish van de Tour de France stonden. Dat is ook inderdaad een mooi moment. Karin Wienholz, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Van de Radboud Universiteit in Nijmegen, gepromoveerd of promovendus. Onderzoek naar de Good Old huwelijks- en contactadvertenties, zoals we die nog uit de kranten wel kennen.
2: Jazeker.
0: Wanneer is dat begonnen eigenlijk met die advertenties?
2: Nou, mijn onderzoek begint als ook de eerste advertenties in de kranten komen, en dat is rond 1840. En je ziet dat die advertenties dan nog spaarzaam voorkomen, maar al snel neemt dat een vlucht en vind je er meer, en gaan ook de eerste vrouwen adverteren. Vrouwen blijven wel heel lang achter bij mannen. En er was een zekere terughoudendheid. En we zien ook dat de wat hogere sociale klassen als eerste advertenties gaan zetten. Maar zo rond de eeuwwisseling, dus van de 19e naar de 20e eeuw, zien we dat het min of meer gemeengoed is geworden. Hm. Dus vrouwen en mannen uit beide bevolkingslagen.
0: Ja, ik volg zo'n Instagram-account met echt die oude teksten nog, hè, van die advertenties. Want dat is wel prachtig hoe dat beschreven werd, hè?
2: Ja, dat waren in onze ogen van nu hele formele teksten. Er was grote nadruk op de sociaal-economische positie van degene die men zocht. En dat was wel ook wel nodig, bijvoorbeeld in de 19e eeuw. Want er was geen sociaal vangnet zoals er nu is. En het was belangrijk om, als je een eigen huishouden wilde starten, dat er op een of andere manier inkomsten waren. Er is nadruk op religie. En als het om karaktertrekken gaat, was men vrij spaarzaam. En dat kon je dan wel goed samenvatten als het ging dan om degelijk zijn en beschaafd net zijn.
0: Ja, dus niet te gek allemaal.
2: Nee, niet te gek allemaal. En dat verandert pas eind jaren 60.
0: Ja, want dan worden die teksten anders en ook samen.

0: belevingsvormen zijn dan natuurlijk worden ook anders.
1: Ja, in de jaren 60 hebben we natuurlijk de ontkerkelijking. Dat start dan. En de seksuele revolutie, de opkomst van het feminisme. En dat verandert een hele hoop zaken. We zien dan dat huwelijksadvertenties contactadvertenties worden. En dat het dus niet alleen maar om huwelijken gaat, maar ook om andere relatievormen. En nog iets later komen dan ook relatievormen man-man, vrouw-vrouw daarin voor. En verder zie je ook een verschuiving van de focus van de sociaal op de sociaal-economische positie naar een focus op bepaalde karaktereigenschappen als sportief, creatief, moed van cultuur houden en dergelijke. En emoties belangrijk. En die teksten worden heel anders. En dat gaat eigenlijk. Die overgang die is vrij abrupt, hoor. En die is eind jaren 60, begin jaren 70.
0: Ja, ja. Ja, en het is logisch, want wanneer is dat ongeveer gestopt, denk ik? Halverwege de jaren
1: 1995.
0: Ja, precies. Ja,
1: mijn onderzoek stopt als de advertenties ook stoppen. En dan komt het online daten op.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk een logische verklaring waarom dat niet meer in de krant staat. Hoewel er zijn kranten, de Groene Amsterdam bijvoorbeeld, heeft nog altijd een actieve contactadvertentiepagina.
1: Je ziet her en der het ook terugkomen weer van contactadvertenties. Dus er is een soort, drive om weer het op de ouderwetse manier te doen. Maar dat is nog heel voorzichtig, hoor. Ik ben benieuwd of dat doorzet.
0: Nou, ik hoor hier op de zender ook, ik zal verder geen naam noemen, want dat is een reclame, ook een of ander bureau, dat dus toch weer adverteert met nou ja, een soort matchmaker is dat dan. Hè? Daar kan je dan inschrijven. Die zoekt dan een geschikte kandidaat voor je.
1: Ja, de huwelijksbureaus. En dat is weer een andere tak van sport dan de huwelijksadvertenties. Maar je ziet dat bij die huwelijksadvertenties gaat het heel voorzichtig. Hè? Degene die de advertentie zet, blijft aanvankelijk in de lead. Die bepaalt dus of die iemand gaat ontmoeten of niet. En waar dat gebeurt. En kleine stapjes. Nou ja, en niet gelijk de hele doopzeel in de krant. Hè?
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Want bij die dating apps, dan zitten mensen soms elkaar helemaal gek te chatten van tevoren. Dan weet je ongeveer elke afwijking achter de komma, zou ik maar zeggen. En dan kom je op zo'n eerste date. En dan hebben mensen geen idee meer waar ze over moeten praten. En dan is het al gauw weer.
1: Ja, exact. Ja. Exact.
0: Zeg, mevrouw Winnels, de belangrijke vraag natuurlijk van vandaag, die wij hier de hele middag op de radio stellen, is: hoe hebt u uw partner eigenlijk ontmoet?
1: Ik heb mijn partner ontmoet op de middelbare school.
0: Zo.
1: En hij zat bij mij in de klas, maar ik had verder geen interesse nog een paar jaar. Maar toen later op het Thomas A. Kempis College in Arnhem bracht hij de grote vraag: wil je verkering? Zo heette dat toen.
0: Ja.
1: En toen zaten we inmiddels in de vijfde klas. En toen dacht ik, dit lijkt me wel een leuke jongen. Ja. Nooit gedacht dat ik daarmee zou trouwen, hoor. Dat kwam allemaal pas later.
0: Ja. Mooi verhaal. Dank u wel voor de uitleg ook. Ja. Hoe hebt u uw partner leren kennen? Dat is de vraag van vandaag. U kunt doorkomen met uw reacties op het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.
2: Max.
0: We gaan terug naar 31 augustus 1911.
2: Villa VDB.
0: Op die dag maakte de toen 21-jarige Anthony Fokker zijn eerste vlucht boven Haarlem met een zelfgebouwd vliegtuigje.
3: En nu sta ik weer voor de oude spin die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. Toen zat ik helemaal open op twee balkjes met 50 paardenkracht. En nu zitten we met 36 passagiers in een gesloten cabine met het grootste comfort met enige duizenden paardenkracht. Dit jubileum is voor mij een buitengewone voldoening. Vooral de hoge onderscheiding die Hare Majesteit de Koningin me heeft mogen verlenen. En ik ben bijzonder trots op dit jubileum. Niet alleen omdat ik 25 jaar geleden leerde vliegen, maar omdat ik in die 25 jaar een industrie heb kunnen opbouwen die naar mijn opvatting nog maar aan het begin staat van wat we kunnen verwachten. En ik hoop dat dit in het belang zal zijn voor de Nederlandse welvaart.
0: Tja, dit was Anthony Fokker. Echt live en kicking toen. 1936 praten we over. En hij blikte dus terug ook op die eerste vlucht in 1911. Want daarvan is geen geluid bewaard gebleven. Ik ga erover praten met luchtvaarthistoricus Mark Dieriks. Ook de biograaf van Anthony Fokker. Hartelijk welkom, meneer Dieriks. Welkom terug in de villa. U bent er wel eens vaker geweest.
4: Ja, dankjewel.
0: Als het over dit soort onderwerpen ging. Neem ons eens mee. U was er ook niet bij, die dag in 1911. Neem ons eens mee. Wat is daar over verteld? Hoe ging dat eraan toe?
4: Ja, in 1911 was Koninginnedag nog op 31 augustus. En Anthony Fokkers vader, een welgestelde man die zijn geld had verdiend in de koloniën, die had het plaatselijke Oranje Comité van Haarlem voor iets heel bijzonders weten te strikken. Namelijk een demonstratievlucht van zijn eigen zoon met diens eigen gebouwde vliegtuig. En dan moet je denken, ja, in die tijd had je, nou, misschien dat er 5 vliegtuigen in Nederland waren. En de meeste mensen hadden er nog nooit één gezien, laat staan één zien vliegen. Dus zoiets dergelijks, zo'n happening, hè, want dat was het toch wel, want heel Haarlem liep er vooruit. Ja, dat was iets buitengewoons. Daar kwamen mensen van heinde en ver op af.
0: Dat is eigenlijk een Koninginnedag attractie dus.
4: Precies, ja.
0: En waar gebeurde het? Op een weiland of zo? Of?
4: Nou, het was nog een hele organisatie. Want het lokale Oranje Comité die zou het dus allemaal voor zijn rekening nemen. Maar die hadden geen ervaring met vliegen. En wisten eigenlijk ook niet goed hoeveel ruimte je eigenlijk moest gereed maken om met een vliegtuigje de lucht in te kunnen geraken. En dat betekent ook dat de kosten van het evenement, lang voordat Anthony Fokker met zijn vliegtuig in Nederland was, die woonde toen nog in Duitsland, dat de kosten intussen al flink uit de klauwen gelopen waren. Want het weiland moest vergroot worden, sloten moesten gedempt worden, allerlei vlaggenmasten moesten afgebroken worden. En het was een hele organisatie. En eigenlijk was Anthony Fokker zelf achteraf, dat zegt hij ook in een kranteninterview, verbaasd dat hij het er toch nog zo goed van afgebracht had.
0: Nou ja. Maar die vader die heeft dus eigenlijk een beetje daar met die notabelen van Haarlem die zaak beklonken. Zo van, we hebben iets speciaals, jullie moeten een deel meebetalen en dan gaan we iets heel spectaculairs doen met z'n allen.
4: Ja, precies. En juist ook omdat het natuurlijk om een lokale jongen ging die daar op school gezeten had en zijn vrienden had. Dat maakte natuurlijk extra bijzonder.
0: Ja. Want dat moeten we denk ik ook even vertellen. Hoe kreeg die jongen dat van 21 jaar, hoe kreeg hij dat dan allemaal voor elkaar? En ook dat hele technische gedeelte van vliegen.
4: Nou, eigenlijk was dat puur toeval, kun je wel zeggen. Anthony Fokker wilde maar niet leren op school. En zijn vader was op een gegeven moment na een aantal jaren steeds weer blijven zitten en problemen. Was hij het gedoe met zijn zoon beu. En hij vond dat zijn zoon maar een vak moest leren. En aangezien Anthony graag met auto's bezig was en daaraan sleutelde, ook al iets heel bijzonders in die tijd. Omdat Anthony veel met auto's bezig was en daar aan sleutelde, vond zijn vader dat hij maar automechaniker moest worden. En die stuurde hem naar een opleiding in Duitsland, in Mainz, die daarin zou moeten voorzien. Alleen, intussen was Anthony zelf, een jonge jongen, die was gefascineerd geraakt door een uitje met zijn vader naar Brussel, een aantal jaren daarvoor. En daar hadden ze in de tentoonstellingshal in Brussel hadden ze een vliegmachine gezien. En dat wilde hij ook vliegen.
0: Uiteindelijk werd dat dus de spin, hè, dat eerste vliegtuigje. Maar ja, ik neem toch aan dat hij niet dat naar Haarlem heeft gebracht en dacht, nou, ik zie wel hoe het schip strandt. Of in dit geval het vliegtuig strandt. Maar hij had wel een paar testvluchtjes gemaakt, toch?
4: Ja, eigenlijk was het een klein wondertje dat hij naar Haarlem kon komen. Want omdat Anthony geen middelbare schooldiploma had, kon hij in Duitsland eigenlijk nergens terecht voor zijn opleiding tot autotechniker. Maar hij ontdekte dat er in de buurt van Mainz ook een 6-wekerse cursus gegeven werd, vliegmachinebouw. En in die 6 weken, daar kon hij dus zoveel intekenen, ook zonder schooldiploma. In die 6 weken heeft hij eigenlijk alles geleerd wat hij zijn leven lang over luchtvaarttechnologie wist. Dus moet je je voorstellen, tegenwoordig als je vliegtuigbouw wil studeren, dan moet je naar de TU Delft, Daar ben je 6 jaar bezig. Maar in 1910, daar praten we dan over, kon Anthony Fokker in 6 weken tijd alles leren wat hij weten moest om een vliegtuig te bouwen.
0: Want hoe zag die spin eruit? Kun je dat beschrijven, dat vliegtuigje?
4: Ja, je moet om te beginnen, als wij aan een vliegtuig denken, dan denken wij aan iets waar je in kunt zitten.
0: Ja.
4: Dat was in 1911 helemaal niet het geval. Je zat op een vliegtuig en je bond jezelf met leren riempjes om je bovenbenen aan de balken vast, waarmee je de vleugels voor en achter gemonteerd
0: zijn. Eigenlijk een gemotoriseerde vlieger, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, eigenlijk lijkt het daar nog het meest op, ja. Ja. Ja.
0: De spin, inderdaad. Later schreef hij in zijn autobiografie: mijn vliegtuig was het eerste dat ooit boven de stad vloog. De gehele bevolking stond naar boven te kijken. En dat gaf mij het gevoel alsof ik de heerser was van over alles wat ik zag. Wat zegt dat over die jonge Anthony Fokker?
4: Nou, dat in ieder geval dat zijn ego goed ontwikkeld was, ja. Laten we het zo zeggen.
0: Ja. En dat was ook wel zo, hè? Het publiek stond allemaal massaal te kijken naar boven.
4: Ja, en hij vond het prachtig. Hij was natuurlijk echt een soort showman avant la lettre. En zijn hele leven lang liet hij zich erop voorstaan dat hij een vreemde, exorbitante en buitensporige persoonlijkheid was. En naarmate hij meer succes had, ook zakelijk succes, dat kwam ook door de Eerste Wereldoorlog. Naarmate hij langer en meer succes had en dus almaar rijker werd, ging hij ook zijn eigen excentriciteit almaar meer koesteren.
0: En hoe uitte zich dat?
4: Nou, dat kon zich in hele kleine dingen uiten. Je moest hem vooral niet op visite vragen, want je wist niet of hij dan kwam. En als hij kwam, dan probeerde hij het hele huis op stelten te zetten. En hij organiseerde ook allerlei tripjes voor vrienden en bekenden, die hij dan met zijn toenmalige vliegtuig dan mee de lucht in nam. En ook mensen die een carrière in de luchtvaart hadden, die kwamen daar heel bleek en stilletjes weer uit. Want dan probeerde hij onder bruggen door te vliegen, loopings te maken op plekken waar het helemaal niet kon. Dat soort dingen. Ja, als hij maar het gevoel kreeg dat je hem zat te knijpen. Ja. Dat vond hij prachtig.
0: Maar hij is toch ook zelf al wel eens gecrashed ook, dacht ik.
4: Ja, het hoorde er ook een beetje bij. Een vliegenier in die tijd, die had een levensverwachting van een maand of vier voordat het een keer mis zou gaan. En Anthony Fokker is in zijn carrière 8 keer neergestort met een vliegtuig. En dan moet je denken van dat je, ze vlogen niet zo hoog. Maar als je van een meter of 20, 25, laten we zeggen, van een gemiddelde kerktoren naar beneden sodemietert, en je kunt dat navertellen. Ja.
0: Dus hij had een engeltje op zijn schouder.
4: Ja, ja, heb je echt een engeltje.
0: Ja, ja. U noemde het even de Eerste Wereldoorlog. Want kijk, Fokker is uiteindelijk de bron met die spin. Maar uiteindelijk is hij dus vliegtuigbouwer geworden. In een groot bedrijf. Dus wat hij eigenlijk al aankondigde ook in de jaren 30. Daar in die toespraak terugkijkend op zijn eerste vlucht. Leg eens uit, wat was zijn rol? Althans de rol van Fokker in die Eerste Wereldoorlog.
4: Nou, in de Eerste Wereldoorlog zie je eigenlijk helemaal aan het begin van de oorlog de noodzaak voor de wederzijds, voor de verschillende tegenstanders, die partijen zijn aan de oorlog, om te zien wat het leger van de andere partij in zijn schild voert. Of er ergens militairen worden samengetrokken om een aanval of een verdedigingslijn op te zetten. Nou, daarvoor stuur je mensen de lucht in een vliegtuigje, die dan gingen kijken van bovenaf en een tekening maakten in de meeste gevallen van wat ze dan zagen. En daar was degene die geobserveerd werd natuurlijk niet blij mee. Dus die probeerde dat soort verkenningsvliegtuigen weg te jagen door zelf een vliegtuigje omhoog te sturen. En daar zat dan iemand in die een geweer of een revolver bij had. En die dan op die manier vanuit de lucht probeerde om de tegenstander te raken en weg te jagen. Nou wilde alleen het feit, het gegeven dat Duitsland was daar eigenlijk slecht op voorbereid. Op die nieuwe ontwikkeling van het vliegen in de oorlog. Want de Duitsers, wat zeker in die tijd heel traditioneel volk, die hadden alles wat met vliegen te maken had gereserveerd voor de hogere klassen in de samenleving. Dus je moest wel van goede komaf zijn, wilde je ergens een vliegopleiding volgen. En die levens die waren kostbaar. Dus ja, hoe ga je daarmee om met het risico van dat de dingen misgaan? Nou, dat leidde ertoe dat de vliegtuigen vooral langzaam en stabiel waren. Dat je zoveel mogelijk kans had om weer heel huids beneden te komen. en de tegenstander kans had om je onderuit te schoffen.
0: Maar ze huurden hem dus in feite in. Om de eigen mensen niet het risico te laten lopen dat die het niet zouden na kunnen vertellen.
4: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, in begin 1914, dat zijn de maanden voorafgaand aan de uitbreken van de oorlog, stuit Anthony Fokker, die dan al jaren een beetje in de marge van de vliegerij opereert, die stuit op een ongeluk bij Parijs van een Frans racevliegtuig. En het wrak van het vliegtuig is voor een appel en een ei te koop. En die denkt, goh, misschien kan ik daar, hè, want we hadden er al gezegd van zijn technische kennis was niet zo groot, maar hij dacht van, goh, misschien als ik het wrak koop en ik haal het uit elkaar, kan ik het misschien nabouwen. En dan hebben wij hier, Duitsland, hebben we een manoeuvreerbaar vliegtuig waarmee je oorlog kunt voeren.
0: Maar stond hij ideologisch ook aan de kant van de Duitsers eigenlijk?
4: Ja, in de Eerste Wereldoorlog speelt die ideologie niet echt een rol. Nee. Dat is iets wat we vanuit ons historisch perspectief altijd geneigd zijn op die Eerste Wereldoorlog te projecteren. Ja. Omdat ze de Duitsers in de Tweede zo fout waren, ideologisch.
0: Ja.
4: Maar in de Eerste Wereldoorlog zie je dat eigenlijk niet. Maar hij is natuurlijk wel een opportunist van het ergste soort. Want omdat hij in Duitsland vliegtuigen bouwt, hè, en dat vliegtuigje wat hij dan uit Parijs nagebouwd heeft, daar worden er honderden van gebouwd en verkocht ineens. Hè, en dan bedenkt de Duitse legerleiding, ja, wacht eens eventjes, die Nederlander met die vliegtuigjes, we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat we daar grip op houden op zo iemand. Dat die morgen niet ineens gepiept is, want dan hebben wij geen vliegtuigen meer.
0: En ze aan de vijand verkoopt misschien wel.
4: Precies, dus ze adviseren hem de Duitse staatsburgerschap aan te vragen. En dat doet hij dan ook meteen.
0: Ja, opportunist, zei u al. Hè?
4: Ja.
0: Het is een prachtig verhaal natuurlijk van Fokker. Uiteindelijk groot bedrijf geworden, uiteindelijk ook failliet gegaan, 1996. Wat is in een paar zinnen, wat is zijn erfenis als het gaat over de luchtvaarthistorie?
4: Nou, zijn erfenis is eigenlijk een andere dan wij als Nederlanders altijd geneigd zijn te denken. Zijn grootste bijdrage aan de vliegerij is dat hij een grote rol heeft gespeeld bij het opzetten van het Amerikaanse luchtverkeersnet. Dat was eigenlijk zijn ding. Hij is in 1925 naar Amerika geëmigreerd. En daar is hij multimiljonair geworden. Als eerste in de vliegerij met zoveel geld. En de vliegtuigen die hij daar bouwde, die stonden eigenlijk aan het begin van de ontwikkeling van de Amerikaanse burgerluchtvaart. En dat is toch echt van zijn nalatenschap.
0: Hartelijk dank, luchtvaarthistoricus Mark Dieriks, schrijver ook van het boek Anthony Fokker, Een vervlogen leven. Aanleiding dus de eerste vlucht van Fokker op deze dag in 1911. Muziek nu van de Royal Guardsman over de Red Baron. De bijnaam van Manfried von Richthofen, een beroemde Fokkerpiloot in de Eerste Wereldoorlog.

0: Royal Guardsmen waren dat. Zometeen beginnen we aan een nieuwe week van het spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
2: Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. In de jaren 80 was hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later was hij even partijleider van het CDA, maar na de verkiezingsnederlaag in 1994 en interne spanningen binnen de partij vertrok hij. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78 jaar. In Zwitserland is een man van 43 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Op een technofeest viel een dode en raakten 5 anderen gewond. Waarom de verdachte het vuur opende is niet duidelijk. Een basisschool in Mierlo blijft vandaag dicht nadat er gisteravond is ingebroken en van alles is vernield. Zo zijn digiborden, speelgoed van de kinderen en boeken kapot gemaakt en meubels zijn omver gegooid. Volgens de directeur is de schade enorm. De Zeelandbrug gaat vanaf morgen meer dan een maand dicht voor onderhoud. In de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland zitten scheuren. En die zijn onder meer ontstaan door het zware verkeer dat er overheen rijdt. Er rijden elke dag zo'n 15.000 voertuigen over de Zeelandbrug.
0: En nog meer wegdekinfo met Helene de Geest.
3: Ja, er staat inmiddels 60 kilometer file. De meeste files zijn nog kort en leveren weinig vertraging op. Er zijn op dit moment 2 uitzonderingen. Die staan allebei op de A12. Van Utrecht naar Arnhem een file van 7 kilometer tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Bij knooppunt Waterberg staat een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En een vrachtwagen met pech staat op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwegein is de vertraging nu ruim een kwartier.
1: Tot 4 uur.
0: En dat is dat spel in de villa waarin we uw historische nieuwskennis testen. De weekwinnaar die verdient uiteindelijk 100 euro. Het schoolbord is hier weer leeggeveegd. Dat betekent dat er weer een nieuwe hoogste score kan worden gerealiseerd. En de eerste die aan de bak moet is Bart Poussiat uit Nijbeets. Bart, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hi.
0: Nijbeets, waar ligt het ook alweer?
4: Nijbeets ligt in Friesland. Tussen Dracht en Heerenveen, een klein dorpje. 17 inwoners. Prachtig dorpje.
0: 17?
4: Ja, 1700 inwoners.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nee, die 100 viel even weg. Ik dacht al, 17, okay. Dat is wel heel weinig. Nee, maar nee. 1700. Oké, okay, Nijbeets, ja. Friesland. Nou, Friesland, boppen, zeggen we dan maar. Jij moet de eerste score neerzetten. Je hoort de fragmenten zometeen. Jij zegt vroeger of later bij het fragment. Ja. En dan ten opzichte van wat daarvoor kwam natuurlijk. Je hebt in totaal 3 minuten tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. Nou ja, kortom, het is zo duidelijk als wat. Wat is het jaar waarin jij bent geboren?
4: 1973.
0: Ja, dan wordt dat het vertrekpunt voor deze aflevering van
1: Tijdje Terug.
0: Eerste fragment, komt ie.
5: I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
0: Was dit vroeger of later dan 1973?
4: Vroeger.
0: Ja, is goed, 1963.
6: This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
0: Was dit vroeger of later dan 1963?
4: Later.
0: Ja, het was 1981. Ja.
7: Minister Brinkman van Cultuur veroorzaakt opwinding als hij weigert om de PC-hoofdprijs toe te kennen aan de schrijver Hugo Brandt Corstius. Meer dan door zijn boeken is de schrijver bekend door zijn bijtende columns in de Volkskrant onder de naam Stoker.
0: Was dit vroeger of later dan 1981?
4: Ik denk later.
0: Dat is goed, 1985.
8: Now I have the time of my life. No, I never felt like this before.
0: Muziek uit de film Dirty Dancing. Vroeger of later dan 1985?
4: Iets later, volgens mij.
0: Ja, goed, 1987.
9: De Stichting 1 voor Afrika maakte het resultaat vanmorgen bekend tijdens een persconferentie in Hilversum. Voorzitter van Kemenade opende de bijeenkomst met de mededeling dat er gisteravond de stand was van 66 miljoen gulden.
0: In voor de actie 1 voor Afrika, vroeger of later dan 1987?
4: Ja, dat was iets vroeger, dacht ik.
0: Ja, 1984.
10: In dichte mist heeft het vliegtuig 2 mislukte pogingen gedaan om een noodlanding te maken op het vliegveld van Paramaribo. De derde poging was fataal.
0: De SLM-ramp gaat het over, vroeger of later dan 1984?
4: Nee, toch vroeger.
0: Jij denkt vroeger dan 1984?
4: Ja.
0: Dat is niet goed.
4: Helaas.
0: Het was in 1989. Suriname en Nederland rouwen op dat moment om de dood van het kleurrijk elftal en allerlei andere passagiers in dat SLM-toestel. Dat is neergestort bij Zanderij in Suriname, het vliegveld Zanderij. Het was in juni 1989. Betekent, beste Bart, dat jij bent gekomen tot 5 goede antwoorden. Dus ja, we tellen dat erbij op. Ja, 5, ja. Nee, dat is helemaal niet goed wat ik nu zeg. We zetten die 5 op het scorebord, wou ik zeggen. En dan moet de rest van de week de kandidaten maar eens overheen zien te komen. Je krijgt van ons in ieder geval... Nou, ja, het kan de ene kant op, het kan de andere kant op.
4: Ja.
0: Ja. Je krijgt van ons wel het Villa VDB keukenschot. Dat sturen we naar je toe in Nijbeets.
4: Leuk.
0: Nou, jij valt op tussen die 1700 inwoners straks. Let maar eens op.
4: Zo.
0: Dank voor het meespelen.
4: Bedankt.
0: En we zoeken een kandidaat voor morgen. Iedereen komt een beetje terug van vakantie en zo, merk ik. Dus we hadden de vakjes nog niet alles ingevuld. Morgen zoeken we nog iemand. Als u echt heel snel mee wil doen, gewoon nu even mailen naar villavdb@omroepmax.nl. U mag ook via de NPO Luisterapp reageren. En dan nemen we contact met u op, dus voor morgen. En anders voor ergens anders dit jaar. Als u denkt, ik kan dat beter dan Bart, meld u gewoon aan. villavdb@omroepmax.nl. Dit is de groep War.

0: De Lowrider, je ziet ze wel eens in films en series voorbij komen in East LA. Van die, ja, van die custom-made auto's die dan heel laag bij de grond zitten met van die grote wielen. En dan hard rijden ermee. Dat doen ze dan. De groep War was dat.
1: U luistert naar Villa.
0: Ja, seks en senioren. Niet direct een onderwerp waar het dagelijks over gaat bij het koffiezetapparaat, maar de behoefte aan seks en intimiteit die stopt echt niet als je 55 plus bent. In Villa VDB deze hele week een serie over dit onderwerp, want hallo, we zijn natuurlijk wel Max, Omroep Max. Ik ga praten met seksuoloog Sandra Hock-Sijbers, ook werkzaam voor Brabantzorg, actief in verzorgingshuizen in Brabant en ook bij thuiswonende ouderen. Hartelijk welkom. Is er eigenlijk nu genoeg aandacht en behoefte, of nee, aandacht voor de behoefte van senioren aan seks en intimiteit?
2: Ik denk het niet. Ik werk bij Brabantzorg en daarnaast heb ik een eigen praktijk. En als ik zie hoeveel vragen ik krijg van ouderen, dan denk ik, ik vind het nog magertjes, want ik weet dat veel oudere mensen dat er een verandering is bij veel meer oudere mensen op het gebied van seksualiteit. Want als je ouder wordt, dan gaat het lichaam achteruit en dan is seksualiteit lastiger. En vaak zie je dat mensen allerlei ziektebeelden krijgen. En dan zijn er ook veranderingen op het gebied van seksualiteit. Dus ik denk dat veel mensen problemen hebben. En dat er wordt nog weinig over gesproken en er wordt nog geen grappend over gedaan.
0: Dus dat geeft ook aan dat het nog steeds een soort taboe is ook natuurlijk.
2: Ja, zeker bij de jongere mensen. En het verschilt een beetje. Zowel bij de jongeren, als ik zeg dat ik seksuoloog ben, bij ouderen, dan heb je waarschijnlijk niet zoveel werk. En ook een aantal ouderen die zeggen, ja, daar hoef ik het niet meer over te hebben, dat is geweest. Maar het is een vooroordeel dat ouderen niet makkelijk over seksualiteit praten. Dat verschilt net zoals bij jonge mensen. Sommigen wel, sommigen niet. Maar ik vind dat er veel meer aandacht voor mag zijn en dat dat echt uit de taboesfeer mag komen.
0: Wat zijn de grootste misvattingen eigenlijk op dit vlak?
2: Dat ouderen niet meer aan seks doen. Mm-hmm. Dat is denk ik de allergrootste misvatting. En dat ouderen niet over seks praten, dat is denk ik een grote misvatting. Denk dat wat de grootste zijn.
0: En zijn mannen en vrouwen daar nog verschillend in?
2: Ik denk dat mannen misschien iets makkelijker over praten. Ik denk dat mannen, zeker op die leeftijd, meer oké zijn met hun eigen seksualiteit. Seksuele voorlichting heeft de generatie die nu oud is eigenlijk niet gehad. En dan zie je wel dat mannen daarin meer kennis hebben dan vrouwen. En dat is ook logisch, want bij mannen hangt de seksuele dingen zoals de penis hangt aan de buitenkant. Bij vrouwen zit veel meer naar binnen gevouwen. Dus mannen zijn veel meer oké met hun eigen seksualiteit over het algemeen op deze generatie dan vrouwen. Maar het is niet zo dat vrouwen geen zin meer hebben en ook niks. Nee, dat is absoluut niet.
0: Seksualiteit verandert wel, denk ik, of niet? Naarmate je ouder wordt.
2: Ja, ja. Bij jonge mensen ligt de nadruk veel meer op penetratie, op de daad, als ik het zo mag noemen. En bij ouderen zie je dat dat ook nog wel kan zijn, maar dat er veel meer verschuiving is richting intimiteit en genegenheid en verbinding maken.
0: Ja, want dat is denk ik ook al iets, hè? Als je het hebt over seks. Nou ja, er beginnen sowieso mensen te giebelen natuurlijk. Ja. Of ze nou oud of jong zijn, want het blijft toch een beetje een onderwerp van, nou ja. Maar bij seks, de een verstaat dat omdat dat ja, platte seks is van inderdaad penetratie. Terwijl iemand anders denkt van, ja, je begint eens een keer ergens en je ziet wel waar je uitkomt.
2: Ja. En de seksologen verstaan onder seksualiteit. De definitie voor seksologen over seksualiteit is alles. Dus van knuffelen en kusjes geven, strelen, tot penetratie, orale seks, het hele seksuele spel. En waar je dus bij jongeren veel meer gericht bent op die penetratie en op voorspel, hoofdspel, naspel, is bij ouderen veel meer van oké, waar vinden we elkaar en waar lopen we tegenaan, tegen lichamelijke problemen. En hoe kunnen we daar met z'n tweeën of alleen mee omgaan? En hoe kunnen we toch een mooi en bevredigend seksuele leven hebben?
0: En is het ook zo dat u dan mensen moet coachen misschien nog wel? U zei het al, van ja, sommigen hebben niet eens seksuele voorlichting gehad. Die weten misschien nog maar, er is maar één manier. En dat moet je dan misschien een keer bijstellen. Ja. Ook bijvoorbeeld door medische oorzaken.
2: Ja. Ik begin niet altijd, maar ik begin soms met coaching. Dus ik begin soms met een stukje uitleg van hoe zit het mannelijk lichaam eruit en vaak nog hoe ziet het vrouwelijk lichaam eruit. En waar zitten de problemen bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of bijvoorbeeld bij een beroerte of gewoon bij ouder worden. En hoe ga je daar vervolgens mee om? Dus ik geef vaak, wat wij dan mooi noemen, psycho-educatie. Dus ik geef vaak uitleg. En dat is een basis soms om mee verder te gaan.
0: Zie je dan aan de overkant ook ineens een wereld opengaan bij mensen van die, dat die denken, oh ja, wacht eens even, dit kan ook allemaal.
2: Ja, ja. En wat je vaak hoort is dat mensen zeggen van, we hebben al 40 jaar, 50 jaar op dezelfde manier seks. We vrijen al 40 jaar op dezelfde manier. En nu lukt het niet meer. En hoe moeten we het dan gaan vormgeven?
0: Ja.
2: En het vraagt dus ook enige flexibiliteit van mensen om een bevredigend, een prettig seksueel leven te hebben.
0: U noemde net al even wat voor vragen. Hoe komen die mensen dan bij u? Is dat dan ook toch met een beetje schroom of zo? Of helemaal niet?
2: Dat wisselt. Er zijn mensen die komen. Mensen komen zelden heel vrij bij mij binnen. En soms zijn mensen echt beschroomd. Ze van, oh jee, nu ga ik iets doen wat ik heel spannend vind. En dan zie je ook dat ze een beetje krampachtig op de stoel of op de bank zitten. Maar over het algemeen zie je dat mensen na één of twee gesprekken de kou wel uit de lucht is. Weet je, het is heel privé waar je het over hebt.
0: Ja.
2: Het wordt heel discreet worden besproken. En mensen hebben ook vaak een vooroordeel dat als je bij een seksoloog binnenkomt, dat er vibrators en dildo's en zo staan. Die staan er niet. We hebben het over de psychologie van de seksualiteit. En we hebben het veel meer over, oké, hoe waren jullie voorheen intiem en hoe is dat nu en hoe zou je het graag willen? Dus het gaat veel. Het gaat heel correct, heel zuiver. En het gaat niet heel direct zoals waar mensen bang voor zijn. Daar zitten wat dat betreft wat vooroordelen aan.
0: Maar er is aan de ene kant enige schroom. U ziet misschien dan ook de andere kant van het verhaal. Dat als ze dan geweest zijn en een beetje op weg zijn geholpen, dat u ze tegenkomt in de wandelgang en een duimpje omhoog steken of zo. Van.
2: Nee, dat doen ze niet. Maar,
0: worden wel teruggekoppeld of het ook een beetje werkt
2: ja,
0: dan?
2: Ja. Ja, ik geef mensen ook een soort van huiswerkopdrachten mee. Zo van, ga eens, maak eens tijd voor elkaar. Ga het gesprek aan met elkaar. Ga samen douchen. Ga samen ergens een hapje eten. En ik krijg altijd wel terug hoe het gaat. Ja. En wat zo grappig is ik heb bepaalde uitspraken of bepaalde metaforen die ik gebruik. En er zijn heel veel cliënten in Oost-Nederland die die metaforen gebruiken in hun relatie. Zo van, Sandra heeft het gehad over een menu en niet per se drie gangen menu. Dat hoor ik regelmatig terug.
0: Ja, dat is een mooie vergelijking. Nu hebben we het ook nog steeds over stellen bijvoorbeeld. Maar je hebt nu ook mensen die door het overlijden bijvoorbeeld van een partner alleen zijn.
2: Ja.
0: Ja, we hebben toevallig ook over daten in deze uitzending. Er zijn ook allerlei mogelijkheden dat je er wel weer iemand tegenkomt. Maar dan moet je dat ook weer gaan ontdekken met z'n tweeën misschien.
2: Ja. Nou ja, en weet je, het is dus dat op het moment dat een van de twee iets krijgt, dus bij koppels, dat moet je aanpassen. Maar ook op het moment dat je iemand anders gaat daten. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur, zijn eigen smaak. Dus daar gaat het wel over, van hoe ga je dat ontdekken? En hoe ben je daarin trouw aan jezelf? En hoe maak je het bespreekbaar, ook in dates? Dus bijvoorbeeld, maak je het bespreekbaar? Welke woorden gebruik je dan? En waar maak je het bespreekbaar? Liever niet in de slaapkamer. Dus liever niet als je het leuk hebt samen. Maar liever gewoon aan de keukentafel.
0: Ja, ja.
2: Dus geef ze daar ook advies in.
0: En overal, waarom is het zo gezond om seksueel actief te blijven, zolang het eigenlijk maar zou kunnen?
2: Het is bekend, het is ook wetenschappelijk onderzocht, dat seksualiteit en intimiteit bijdraagt tot ons welbevinden. En dat maakt het niet uit of je 17 bent of 85. Maar de pijnbeleving wordt daardoor lager. Het welbevinden wordt groter. De stemming verbetert. Dus het is voor jong en oud gewoon heel gezond om te doen.
0: Ja. En we worden uiteindelijk allemaal wat ouder.
2: Ja.
0: Het liefst ook oud, heel oud.
2: Ja.
0: En zolang die behoefte er is aan intimiteit en seks, moet je daarmee doorgaan. Vandaar ook deze serie deze week. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Seksuoloog Sandra Hock-Cijbers was dat. Ook werkzaam in de ouderzorg en wilde zijn lans breken voor het herdefiniëren van seksualiteit onder senioren. Dat gaan we deze hele week doen in de Villa. Mocht u nou vragen hebben over dit onderwerp op wat voor manier dan ook, stuur ze even door naar villavdb@omroepmax.nl. Dan hopen we die dus tussen nu en donderdag eind van de middag te beantwoorden. villavdb@omroepmax.nl.

0: De Franse DJ en producer Koenk samen met Cooking on Three Burners. Dat is dan weer een bandje van Down Under. Australië komen die vandaan. This Girl, dat is het liedje. Dating apps die waren jarenlang de plek waar veel mensen hun partner leerden kennen. Maar die blijken toch wat minder populair anno 2026. En daarom onze vraag van vandaag. Hoe hebt u uw partner leren kennen? Er zijn heel veel reacties binnengekomen en ook heel veel mooie verhalen. Bijvoorbeeld dat verhaal van Anne. Anne, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja.
0: Jij hebt op een hele bijzondere plek je vrouw leren kennen. Vertel.
1: Ja, zeker. Toen waren we een paar maandjes oud en werden we gelijktijdig gedoopt in een kerkdienst.
0: Aha. Maar toen kon je nog niet praten of zo. Je kon nog niet vragen van wat vind je van me?
1: Nee, maar toch iets denk ik met water en trauma en dat dan een band schept.
0: Oké. Maar jullie groeiden op samen, basisschool. En toen was je eigenlijk al een soort fietshokjesverkering of zo.
1: Ja, dat begon met inderdaad peuterschool en spelen. En dat ontwikkelde zich tot groep 8 echt officiële verkering.
0: Oké. Maar, dit is een beetje zo'n verhaal. Zeg maar, ik zie wel eens het mooiste meisje van de klas. Dan begint het allemaal helemaal hosanna en mooi en een roze wolk. En dan ineens, bam! Dan komt de keiharde waarheid binnen. Wat was dat bij jullie?
1: Nou, dat was hier ook al de drama kwam toen inderdaad. Want vervolgonderwijs, de wereld werd groot. En mijn nog steeds lieve vrouw dacht toen, ja, dat kan toch niet. Ons hele leven zo. Dus de wereld werd groot en zij dumpte mij in de brugklas.
0: Oh. Maar, lieve luisteraars, het kwam uiteindelijk weer goed.
1: Het kwam goed. We hebben elkaar een paar jaar soort af en toe eens gezien. En na ons 20ste toch de conclusie dat het echt het beste in de wereld was. En wij zijn getrouwd en inmiddels 21 jaar heel gelukkig bij elkaar.
0: Ah, mooi. Dankjewel Anne voor dit verhaal. Een bericht van Ingrid. Zij is door haar zus gekoppeld aan haar huidige partner. Vier jaar was ze weduwe, maar voelde zich weer sterk en blij. En de vonk sloeg over bij een dorps cabaretvoorstelling waar hij de kaartjes controleerde. Dat was direct een klik. Haar zusje is trouwens een goede matchmaker, want ze heeft al vier stellen aan elkaar geholpen. Oh, kan ik dat nummer even krijgen dan? Peter, graficus van beroep, die ging naar Zutphen, naar het Centrum voor Prentkunst in het Friese Vochtelo. Ging vanuit Zutphen, moet ik zeggen. Daar ontmoette hij uiteindelijk de oprichter van dat museum. Later stuurde hij hem via een mail een print waar ze over gepraat hadden en liet weten dat hij, als hij ooit eens een keer in Zutphen was, van harte welkom was. Nou, zijn antwoord was: ben ik dan ook welkom als ik niet in de buurt van Zutphen ben? En dat was het begin van alles. En dan Victor, die heeft zijn vriendin ontmoet op vakantie in Kroatië. Ze komt uit Slovenië, dus hebben ze vier jaar lang een lange afstandsrelatie gehad. In 2019 is zij naar Nederland verhuisd en volgend jaar gaan ze trouwen. Kijk eens aan. Dat zijn de mooie verhalen. Hartelijk dank weer iedereen voor het insturen. Morgen na tweeën een nieuwe vraag van vandaag. En dan ook aandacht voor seks en senioren. We duiken dan in de wereld van de snoezelzorg. Zometeen is hier het Radio 1-journaal gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag. Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
3: Verdieping bij het nieuws.
5: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeld logo op. Toen kwamen we er dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
6: Ik schrik hiervan.
7: Ja, je voelt je af en toe vreemdeling in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
8: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
9: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
8: Oh, sorry.
9: En dat vind ik wel heel jammer.
3: Elke dag een factcheck.
10: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
11: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
11: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de meestergids?
6: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
14: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
15: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
16: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
11: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Goedemiddag. De hulpverlening in Nepal verloopt moeizaam. Ik praat zo met hulporganisatie CARE, die actief is in het rampgebied. Nu is het nieuws, Sip van der Linden.
20: Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink.
21: Ik ben diep bedroefd met het resultaat. Maar ik ben tegelijkertijd dankbaar voor het feit dat nog altijd pakweg 1/5 van de Nederlanders ons wel trouw is gebleven.
20: Daarna verliet de CDA'er de politiek en was hij lange tijd voorzitter van Bouwend Nederland. Later kwam hij terug in Den Haag als Eerste Kamerlid tot 2019. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. In Den Haag is het overleg in de ministerraad over de begroting nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel moeten worden goedgekeurd is nu 6:00 vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State zijn gestuurd. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. De man die de prinsessen Amalia en Alexia wilde ontvoeren is vrijgesproken. Volgens de rechter had hij geen concrete plannen om ze iets aan te doen, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog steeds 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is opgelopen tot boven de 900. Muziekbedrijven Sony en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan, bekend van het programma Cloud. Dat kan worden gebruikt om songteksten te maken. Volgens Sony en Warner Music is het programma getraind met illegale kopieën van nummers. Oud-SGP-leider Kees van der Staaij had tijdens de coronacrisis liever gezien dat het staatsnoodrecht meteen was gebruikt voor de coronamaatregelen in plaats van noodverordeningen. Op die manier lag er dan een wettelijke basis onder de maatregelen, bijvoorbeeld bij het sluiten van cafés en het afstand houden tot elkaar. Van der Staaij zei voor de enquêtecommissie Corona dat zo'n basis nodig is omdat de maatregelen nogal wat teweeg brachten.
22: Dat daarmee ook een grondrecht wordt ingeperkt en dat je ook voor jezelf politiek die vraag beantwoordt van vind ik inderdaad dat ik hard kan maken dat deze maatregel noodzakelijk en proportioneel is om dat belangrijke doel ook van die gezondheid te beschermen, om dat te dienen.
20: Uiteindelijk is de avondklok wel ingevoerd met een noodwet. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden.
19: Dankjewel, Sid. En bij de ANWB vanmiddag Helene Geest. Hallo Helene.
0: Hallo Dieuke. Ja, het is alweer wat drukker aan het worden. 150 kilometer file staat er nu bij elkaar. Er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden. Wat wel opvalt is een file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar staat namelijk een auto met pech waardoor er een rijstrook dicht is. En dat kost je ongeveer een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en De Meren is de vertraging ook alweer een kwartier. En op de A20 ietsje meer vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten extra reistijd.
1: De deadline voor de begroting schuift steeds verder op. Komen ze er wel uit in Den Haag?
2: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
23: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
24: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
27: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
26: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: Maandenlange vertraging bij de reparatie van een brug in Assen zorgt voor flinke overlast bij omwonenden en ondernemers. Verslaggever Mark Hamer, waardoor komt dit?
28: De beschermde boerenzwaluw is te boos.

0: voor flinke overlast bij omwonenden en ondernemers. Verslaggever Mark Hamer, waardoor komt dit?
1: De beschermde boerenzwaluw is de boosdoener. Hij is zich gaan nestelen onder de brug. En hebben andere vogels één nestje per jaar? De boerenzwaluw wel 2 tot 3. Pas in oktober vertrekt hij waarschijnlijk en dus opnieuw uitstel. Pas in januari kan de brug waarschijnlijk pas open.
0: Het academisch jaar is begonnen en ook defensie is populair onder studenten. Verslaggever Matthijs van der Wiel, waar komt dat enthousiasme vandaan?
2: Steeds meer instellingen in het hoger onderwijs maken het mogelijk om 9 weken lang de nationale weerbaarheidstraining van defensie te doen. Om bijvoorbeeld reservist te worden. Vanochtend ging een lichting van start en ik was daarbij.
0: Maar nu eerst, Politiek Den Haag staat onder hoogspanning. Want ze zouden eerst vanochtend al een nieuwe begroting af zijn. Toen werd dat rond 1 uur en nu verschuift dat naar de avond. En de coalitiepartijen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, gaat het nog lukken?
3: Nou, dat is inderdaad de grote vraag. Het was eigenlijk heel erg onduidelijk de afgelopen uren. We horen weinig. De deuren zijn wel echt dicht op dit moment. Er komt weinig informatie naar buiten. Maar moet ik zeggen, nu zojuist had ik toch weer een aantal bronnen die hoopvol zijn dat het toch richting een akkoord zou gaan. Vannacht, om even te schetsen hoe het gegaan is. Nou, vannacht hebben eerst de ambtenaren door zitten rekenen wat ze gisteren allemaal hebben besproken. Toen lag er vanmorgen weer een nieuwe financiële plaats, zoals het heet. Een nieuwe begroting. Nou, dat moest uiteindelijk toch weer aangepast worden, want ze waren het er niet over eens. En ja, dat gaat dan dus vooral over geld naar mensen met vermogen of geld naar de sociale zekerheid. Daar een goede balans in te vinden, wat kan rekenen op steun van de oppositie. Maar horen we ook, heel andere onderwerpen zitten daar ook weer in waarover gediscussieerd werd. Nou, en ze kwamen er dus maar niet uit en dus schoof het steeds verder op. Dan moeten ambtenaren opnieuw gaan rekenen, ligt het weer even stil. En dan gaan ze daarna weer verder praten. Intussen moest vanmiddag minister van Defensie Jesselgus en ook VVD-leider echt naar een afspraak met directe collega's van gesneuvelde militairen. Die wilden ze niet missen, die afspraak. Dus daar is zij nu naartoe. Mogelijk is zij nu vervangen door Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter, weten we ook niet precies. Die is dus nu van tafel. En ja, intussen gaat de tijd echt beginnen te dringen. Want voor vanavond, 12 uur, moet eigenlijk die begroting naar de Raad van State toe.
0: Ja. Je noemt al thema's hè, waar het moeilijk op gaat. Die vermogensrendementsheffing en de sociale zekerheid. Maar betekent dat dus ook dat het nog steeds vastzit tussen VVD enerzijds en D66 CDA aan de andere kant?
3: Ja, dat is wel echt wat we horen. De VVD-minister Heijnen heeft de afgelopen weken die begroting in elkaar gepuzzeld. En ja, afgelopen week, vooral woensdag, kwamen CDA en D66 erachter wat daar nou precies in stond. En zeiden ze, ja, dit willen we echt niet. En zij houden ook echt voet bij stuk. We horen bijvoorbeeld ook dat het CDA er behoorlijk geharnast in zit. Dat er irritaties ook wel oplopen tussen die partijen. En dat zij gewoon echt willen dat het meer verschoven wordt naar wat je zou kunnen zeggen naar links. Dus dat het ook voor pro aantrekkelijker wordt om te steunen. Omdat D66 en CDA ervan overtuigd zijn, die partij is uiteindelijk nodig. Omdat zij in de Eerste Kamer veel zetels hebben, voor steun kunnen zorgen, zodat we dus rustiger kunnen gaan regeren de komende tijd. Omdat we weten dat we steun hebben. Tegelijkertijd wil de VVD de rechterkant niet van zich vervreemden. Ja, 21 SGP, die willen weer heel andere dingen. Dus dat is eigenlijk de strijd die je ziet en die echt tot op het hoogst en het heel stevig gevoerd wordt.
0: Heel stevig tot op het hoogst, maar het hoogst betekent dat dan ook dat er een kabinetscrisis kan komen?
3: Nou, als het niet lukt om eruit te komen, hangt dat nog steeds wel in de lucht. En vanmiddag kwamen er ook wel wat geluiden van misschien lukt het wel echt niet. En heb je inderdaad zo'n kabinetscrisis te pakken? Nou, nu zou dan de laatste geluiden zouden zijn dat ze wel richting een akkoord gaan. Maar de vraag is wel, wat heeft dit voor schade aangericht in de onderlinge verhoudingen? Er is echt keihard onderhandeld. Is er nog genoeg vertrouwen in elkaar of is dat aangetast? Ja, dat zijn best wel grote gevolgen kan het hebben wat er nu vandaag en gisteren gebeurd is. Er wordt al 22 uur gesproken. Gisteren bijna de hele dag tot in de nacht. En vandaag ook weer vanaf 9 uur vanmorgen. Dus een hechte coalitie is dit nog niet, deze drie partijen. En ze hebben geen meerderheid. En dat betekent wel dat het ingewikkeld wordt komend najaar. Dat er waarschijnlijk over heel veel begrotingen verschillende meerderheden gezocht moeten worden. Sommige over rechts, sommige over links. En dat terwijl juist Henry Bontebal van het CDA en ook wel Rob Jetten bij de verkiezingen zeiden, de politiek moet weer in een rustige vaarwater komen. We moeten weer naar rust en regelmaat, naar die hectische jaren schoof. Nou, daar komt het voorlopig nog niet echt van.
0: Nee. Maar stel nou dat het daar vandaag dan uiteindelijk toch wel van komt, of in ieder geval dat er een akkoord komt vandaag. Hè? Hoe gaat het dan verder?

0: Ja, dan gaat dus de Raad van State die begroting bekijken. En dan wordt dat met Prinsjesdag gepresenteerd. Ja, en dan gaat er daarna over gedebatteerd worden. En dan is nog steeds de vraag, ja, is er steun van de oppositie? Die wilden ze eerst vooraf hebben, voordat ze die plannen zouden, of die begroting zouden afmaken. Dat is niet gelukt. En dus moeten ze waarschijnlijk per begroting nog naar meerderheden gaan zoeken. Betekent dus nog een heel onrustig najaar. Omdat je eigenlijk tot op het laatst niet zeker weet of je genoeg steun hebt. Plannen die gepresenteerd worden met Prinsjesdag moeten toch misschien weer aangepast gaan worden. Het wordt een hete herfst en de toekomst van het kabinet blijft eigenlijk onzeker.
1: Dankjewel, Ewout Kiewiet.
2: NOS NTR.
3: Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De modderstroom in Nepal heeft inmiddels 903 dodelijke slachtoffers geëist. Maar duizenden mensen zijn nog vermist. En tienduizenden zijn hun huis kwijtgeraakt. Ondertussen is het voor hulporganisaties moeilijk hulp bieden. Dennis Dunmens van hulporganisatie CARE, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: CARE levert ook hulp in Nepal. Wat maakt het daar zo lastig?
4: Ja, er is echt nog best wel tekort aan een heleboel goederen, zoals drinkwater, voedsel en onderdak. En het blijft echt lastig om de hulp op de juiste plek te krijgen. Want de toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft. In het district Rasuwa bijvoorbeeld zagen collega's vrouwen nog in natte en modderige kleding, omdat ze gewoon niet wisten waar ze heen konden, of ze überhaupt weg konden, of konden omkleden. Dus dat laat wel zien dat de nood heel hoog blijft.
1: Ja, en is dat dan omdat bijvoorbeeld bruggen kapot zijn geslagen, wegen kapot zijn gemaakt, of is het sowieso gewoon echt een heel lastig gebied?
4: Ja, allebei. Het komt wel voornamelijk ook door de overstroming. Hè. Er is gewoon ook heel veel verkeer. Het is de overstroming veroorzaakt dat de wegen minder goed toegankelijk zijn. Dus, en de communicatielijnen liggen er ook helaas op heel veel plekken uit of zijn heel lastig te bereiken. Dus veel van mijn collega's zijn ook moeilijk te bereiken als ze mensen aan het helpen zijn. En dat maakt ook dat de hulp lastig bij de juiste mensen terechtkomt.
1: Ja. Want uw collega's zijn dus wel aan het werk. Want wij horen ook berichten hier dat het heel lastig is voor vooral buitenlandse hulporganisaties om toegang te krijgen tot Nepal. Hoe is dat voor jullie?
4: Ja, wij kunnen wel hulp leveren. We werkten al in Nepal en met lokale collega's en lokale organisaties. En dat hebben we gewoon opgezet opnieuw. En nu de hulp ingezet met de donaties die we krijgen voor noodhulp. Dus de collega's zijn inderdaad in verschillende gebieden bezig om hulp te verlenen.
1: Ja. En wat is het hardste nodig nu?
4: Ja, we zien dus echt een groot tekort dus aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Maar wat wij bijvoorbeeld ook uitdelen is babykits voor jonge kinderen met luiers en voeding. En elke keer kijken de collega's gewoon waar de hulp dan waar de nood het hoogst is en waar we kunnen helpen.
1: Ja. Heeft Nepal ook de capaciteit om mensen die gewond zijn op te vangen en te verzorgen?
4: Ja, Nepal zet best wel veel mensen en middelen in om de ramp aan te pakken vanuit het hele land. En dit is best wel een grote ramp, want er zijn dus duizenden mensen nog vermist. Maar het is wel een specifiek gebied. Dus wat we zien is dat in dat gebied heel veel nood is. Dus de ziekenhuizen in de omgeving staan enorm onder druk. Dus dat kunnen ze zeker niet alleen. Maar je ziet wel dat Nepal echt alles op alles zet om mensen te helpen.
1: Ja. Wat horen jullie vanuit Tibet?
4: Ja, we horen nog best wel weinig uit Tibet. Het is moeilijk om daar contact te krijgen. Wij werken zelf als CARE niet in Tibet. Maar van wat we begrijpen is dat inderdaad ook grote schade is. En dat de Chinese overheid dat vooral oppakt.
1: Ja, jullie hebben geen contact ook met mensen die in het gebied aan het werk zijn, hulp aan het verlenen zijn?
4: Nee, op dit moment verlenen we vooral hulp in Nepal.
1: Ja. Veel dank, Dennis Dunmens van CARE. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
5: Ja, reacties op het overlijden van Elko Brinkman. Bij het ANP zegt premier Jetten dat de overleden CDA-leider een politicus was met duidelijke standpunten die moeilijke beslissingen niet schuwde. Jetten noemt hem een bepalende figuur in de Nederlandse politiek en roemt ook zijn inzet voor de zogenoemde zorgzame samenleving. Kantoren worden steeds luxer, dat blijkt uit een rondgang van RTLZ bij grote vastgoeddienstverleners. Bedrijven steken meer moeite en geld in hun kantoor om talenten te lokken en ook vast te houden. Nou, hoe ziet dat dan uit, een luxer kantoor? Deze verslaggever vertelt dat.
6: goede koffie, een barista misschien in het pand, fijne vergaderruimtes, maar ook de ligging van het pand, dat speelt een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld de locatie moet goed zijn, maar ook de voorzieningen in de omgeving.
1: Ja, dus dat je goed bereikbaar bent en misschien een beetje centraal zit in plaats van op een afgelegen industrieterrein.
5: En dat zien ze ook echt. Bedrijven willen in de grote steden zitten, dicht bij het OV, en de prijzen van kantoren gaan daar dus ook door het dak.
1: En die van de koffie dus ook.
5: Ja. Een Nederlandse wandelaarster is in Azerbeidzjan op spectaculaire wijze gered nadat ze was aangevallen door een roedel honden. De vrouw van 47 was stevig gewond geraakt, schrijft nu.nl. Ze was in de bergen aan het wandelen op 2000 meter hoogte. Hulpdiensten moesten haar per helikopter evacueren uit een moeilijk bereikbaar gebied. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. Goede kinderkleding wordt minder vaak gedoneerd. Dat zien ze tenminste bij de kledingbank in Veendam. Vooral winterjassen en schoenen zijn hard nodig nu de koude maanden eraan komen. Maar volgens de kledingbank is het tekort dit jaar groter dan ooit. En zo zei de organisatie bij RTV1... de kleding die wel wordt geleverd is eigenlijk van slechte kwaliteit.
7: En dan gaan we dat sorteren. Maar het blijkt dat dus van de kleding die ingeleverd wordt, 80% komt niet in de winkel. Omdat het van zulke slechte kwaliteit is, dat we dat gewoon niet in de winkel gaan hangen.
1: 80% veel, hè? Ja, heel veel.
5: Dus mensen wordt gevraagd om goede kinderkleding die niet meer wordt gedragen te doneren.
1: Helene, hoe gaat het op de weg?
8: Het is vrij druk, ruim 200 kilometer file, maar de vertraging valt over het algemeen heel erg mee. Er is maar één file die meer dan een kwartier tijdverlies oplevert, en die staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar namelijk 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je ongeveer 20 minuten.

0: Just a girl, Wolf Alice. Nou, dit is de boerenzwaluw. De boerenzwaluw die heeft een beschermde status en als die vogel broedt, dan mag hij niet worden gestoord. Maar daarmee zorgt de vogel al maanden voor vertraging bij de Norgerbrug bij Assen. De werkzaamheden zouden een half jaar duren daar, maar vanmiddag maakte de provincie bekend dat de brug pas in januari komend jaar volledig in gebruik kan worden genomen. Hoorde verslaggever Mark Hamer.
1: Ja, dat wordt wel wat gedaan.
2: Ja, zeker. We zijn hier volop aan de gang bij de Norgerbrug.
1: Bart van Dekker, u bent de gedeputeerde hier in Drenthe. De Norgerbrug, leg eens uit. Wanneer is het begonnen?
2: Ja, ik denk de eerste voorbereidende werkzaamheden al eind vorig jaar. En toen waren we nadrukkelijk bezig om deze spectaculair mooie brug te vervangen. Het is een technisch hoogstandje, maar er is hier heel veel te doen op het gebied van infrastructuur, aanleg en ook verder onderhoud om deze nieuwe brug mogelijk te maken.
1: Maar toen waren jullie bezig, toen viel het een beetje tegen.
2: Ja, inderdaad. We zijn niet echt geholpen door de weergoden, net als vandaag. Tegenslag rondom bevroren leidingen in de grond. En dat heeft echt wel gemaakt dat we onze planning wat moesten bijstellen.
1: Ja, en toen was het opeens mei.
2: Ja,
1: en dan gaan vogels broeden.
2: Ja, inderdaad. En zeker wanneer beschermde vogels gaan broeden, dan heb je nog meer recht te doen aan de natuur en de landschappelijke waarden die hier ook onder deze brug aanwezig zijn. En dat heeft het proces ook doen vertragen.
1: Ja, toen zat hier de boerenzwaluw. Ja, vogels die broeden in mei. En wat doet nou de boerenzwaluw? Die gaat twee keer broeden.
2: Ja, en dan mag je dan van geluk spreken dat hij hier een derde leg overweegt. Oh. Dus het is nog positiever dit verhaal. Maar het is inderdaad de boerenzwaluw, gierenzwaluw, huiszwaluw, alles zit hier. En we hebben daar echt rekening mee te houden om de ecologische waarden onder deze brug voldoende te borgen. Al hoe spijtig dat ook is voor omwonenden en de bedrijven hier aanwezig.
1: Komt vanmiddag met Niels. Wanneer gaat hij nou open?
2: Nou, ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat hij eind van dit jaar, begin volgend jaar volledig open is voor alle verkeer. Eind oktober denk ik dat bussen, landbouwverkeer eroverheen kan. Maar dat is het eerlijke antwoord op uw mooie vraag.
1: Is het niet wat overdreven dat we voor zo'n zwaluw dit zou allemaal stil laten liggen?
2: Nou, dat weet ik niet. Je hebt de wet te hanteren. En of het nou gaat over een vos of over een wolf, over een zwaluw of over welke insect of welke ecologische waarde dan ook. Wij moeten dat gewoon beschermen. Overeenkomstige uitgangspunten die de omgevingswet eraan stelt.
1: Ja, het moet gewoon.
2: Zo is het.
1: Nou, dacht ik ook. Ach, een brug dicht. Er zijn zoveel bruggen. Maar nou heb ik een volgende afspraak. Ik zag hemelsbreed 3,8 kilometer. Ik ben een half uur onderweg.
2: Het is inderdaad waar. Je moet omrijden. En dat kost onze mensen hier in de buurt echt veel tijd. Ja. Overigens ons ook. Dus ja. Daar zijn we niet blij mee.
3: Ja. We staan nu in Huis ter Heide.
1: Ja, voordeel is wel, ik heb heel veel van Drenthe gezien zojuist.
3: Mooi, hè?
1: Ik ben een half uur onderweg geweest, hè, vanaf de brug.
3: Ja.
1: Zie ik asperges, boerderijwinkel Horen. Ik spreek met Herman Horen.
3: Ja. Klopt. Ja.
1: U heeft het nieuws ook net gehoord, hè?
3: Ja, dat ziet er allemaal niet zo mooi uit.
1: Het gaat tot januari zeker wel duren.
3: Nou ja, dat betekent minder klanten. Want Assen is voor ons eigenlijk niet meer haalbaar om hier te komen. Dan moet je een half uur omrijden in plaats van dat je er 10 minuutjes over doet. Ja, dus even een bakje aardbeien halen, dat valt dan tegen.
1: Met dank aan de boerenzwaluw.
3: Ja, klopt.
1: Maar vindt u het terecht eigenlijk wel dat ze hem dan, dat ze dan niet doorgaan met de werkzaamheden?
3: Nee, dat slaat nergens op. Nee, er zijn nu elke dag 10.000 mensen die moeten omrijden. Er zijn allerlei bedrijven, die hebben enorm veel hinder van. Dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot een of andere zwaluw die daar nestelt.
1: Hij is beschermd, ja. De wet is de wet.
3: Ja, nou ja, goed. Ja.
1: Ze hadden iets anders moeten doen? Of ze hadden, nou ja, jammer voor de zwaluw eigenlijk?
3: Ik ben bang jammer voor de zwaluw. Want als je ziet hoeveel milieubelasting dat is voor één vogel, dat is buiten alle proportie.
1: Wat gaat u nu doen?
3: Gewoon vrolijk door.
1: En hopen dat er heel veel mensen uw winkel weten te vinden.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Er zit niks anders op?
3: Nee, dus er zijn ook ergere dingen in de wereld natuurlijk. Dat is de andere kant. Maar ja, het had allemaal wel iets anders gekund, denk ik.
0: Zei ondernemer Herman Horn tegen verslaggever Mark Hamer.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
6: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
7: Blijf thuis.
6: Dan weet u hoe het echt zit.
8: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 16:55. Hier is Sit met de hoofdpunten.
9: Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 van zijn vakantieparken kwijt. Een schuldeiser heeft hij in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. De 3 vakantieparken worden over een maand geveild. Gillis zegt dat hij er alles aan doet om dat tegen te houden. De man die de prinsessen Amalia en Alexia bedreigde is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor en zat hij in een psychose. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Of er meer oorzaken zijn, wordt nog onderzocht. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen. Ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt.
0: Ja, wordt het inderdaad heftig daar, weerman Marco Verhoef?
10: Nou, laat ik een kleine correctie toevoegen. Die 50 mm die geldt niet voor de avondspits. Want dan zou je inderdaad spreken over extreme wateroverlast. Die geldt over de hele dag. En er is inmiddels 40 mm gevallen. Dus dan kan er in de avondspits misschien nog 10 bij komen. Ja. Oké, het is een hoop water wat daar gevallen is vandaag. Maar laten we nou niet in overtreffende trappen gaan praten. Want er blijft er niks meer over als er echt een keer wat aan de hand is. Let op daar, het regent wel, het is nat. En ook in de rest van het land komen nog pittige buien voor. Alleen in de rest van het land trekken die vrij snel. En dat betekent dat het daar misschien een kwartier lang hard regent. En daarna is het weer droog. Dus heb je minder snel overlast als je dat vergelijkt met de plaatsen. Zoals Den Helder, nou, waar het een groot deel van de dag doorgaat.
0: En dat is ook iets wat we de laatste dagen sowieso wel zien, toch? Dit soort buien die dan even zo heel hard, heel hevig zijn en dan weer weg.
10: Ja, gisteren hadden we een strook van, laten we zeggen, Schiphol, Amsterdam tot aan Lelystad, waar dat gebeurde. En die hadden toen heel veel regenwater. En in de rest van het land viel het wel mee. En nu is het dus vooral de kop van Noord-Holland. De rest van het land is ook zeker niet droog, maar echt niet zo extreem te noemen. Nou, extreem gaat er sowieso vanaf, want de buien gaan vanavond grotendeels verdwijnen. Misschien niet in het noordoosten van het land, daar blijft een buitje mogelijk. In de rest van het land klaart het ook wel weer flink op en koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen overdag het noorden en enkele buien, misschien ook in Limburg. Niet helemaal uitgesloten aan het eind van de ochtend, begin van de middag. Maar daarna wordt het vrijwel overal droog. De zon schijnt, wordt ongeveer 20 graden en matige westelijke wind. Morgen is wat dat betreft echt even een lekkere, rustige dag.
0: Ja, en daarna?
10: Ja, woensdag een kleine kans op een buitje, maar het is allemaal wel heel lokaal. Stelt qua hoeveelheid niet zoveel voor, maar het zal niet overal droog zijn. Donderdag en vrijdag is het sowieso een stukje natter. Dan hebben wolken vaker de overhand. Voor de temperatuur maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. Het wordt zo'n 20, 21, misschien 22 graden. En dat zijn gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Dankjewel, Marco. Helene, is het druk op de weg?
11: Nou, niet bijzonder druk eigenlijk. 230 kilometer file staat er. En de files zijn over het algemeen ook nog niet zo heel erg lang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel, maar de vertraging is daar maar iets meer dan 10 minuten. Een kwartier oponthoud op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid. Op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord zijn ze bij Kampen bezig met een spoedreparatie. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort is de vertraging een kwartier.
0: Vandaag begint een nieuwe lichting studenten aan een wervingsprogramma van Defensie. Maar levert dat het leger ook wat op?
12: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
15: Dielke Teertstra.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het collegejaar is officieel weer van start gegaan. Op de universiteit en hbo-instellingen stromen de collegebanken de komende dagen weer vol. Toch kiezen studenten soms niet meer voor de banken, maar juist voor de militaire kazerne. In Amsterdam startte vanochtend de derde lichting aan de Nationale Weerbaarheidstraining. En verslaggever Matthijs van der Wiel zag ze binnenkomen.
17: Melden voor registratie op het marineterrein in Amsterdam. Onder hen veel studenten.
18: Tycho de Moor, 20 jaar, ik studeer bedrijfskunde.
19: Simone Schaap, 23 jaar.
17: En studeert?
19: Facility Management.
17: Waarom Defensie?
19: Altijd al wel een interesse geweest. En ik dacht, nou, dit is een mooie kans om me gewoon te leren kennen of Defensie wel echt wat voor mij is.
18: Als ik eerlijk ben, komt het vooral door de online tv-series die ik gezien heb. En dan,
17: welke?
18: Special Forces. En dan denk ik van ja, lijkt me wel leuk om in Defensie te gaan. Dus dan is dit een mooie tussenstap om te kijken van, is het dat voor mij, is het niks?
17: Met de bedoeling om straks reservist te zijn, om nuttig te zijn als het nodig is?
19: Ja.
17: Of om daar een carrière te maken?
19: Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Nee, ja, dat hangt denk ik wel een beetje van deze weken af.
17: Wat zoekt u er?
19: Ik denk een stukje uitdaging voor mezelf, een stukje ontwikkeling.
18: Discipline, en het is natuurlijk heel anders dan het bedrijfsleven.
17: En het is misschien ook wel heel anders dan op tv.
18: Ja, dat denk ik ook. We gaan het ervaren. Ik ben benieuwd.
17: En hoe kun je dat combineren met de studie?
19: Nou ja, dit is perfect, omdat je hier, ik doe dit als minor, dus hier krijg je gewoon echt ruimte voor via de studie.
18: Ja, dit valt onder school, dus ik krijg 30 studiepunten in een half jaar. Maar ja, we gaan het zien of het bevalt en dan wil ik misschien wel helemaal door. Als het niet bevalt, dan weet ik het ook.
17: Dan de zaal in. Dan wordt de toon meteen gezet.
20: Voor je uitkijken. Net zo lang blijven staan tot iemand zegt dat je mag gaan zitten.
17: Eerste onderdeel, de regels.
20: Als ik merk dat jullie je daar niet aan houden, dan ga ik er persoonlijk voor zorgen dat jullie het hek overgaan. Dat is wel echt een belofte.
17: Erik Noordam, kapitein-luitenant ter zee, is de oprichter van deze nationale weerbaarheidstraining.
21: Nou, het is natuurlijk een militaire opleiding. Hiërarchie is onderdeel van het militaire leven. En zeker die eerste paar weken zijn vrij streng.
17: Dan kun je vanavond al naar huis, als het niet bevalt.
21: Het zullen er vast één of twee zijn die dat doen.
20: Dan, met twee woorden spreken. Geen je en jij meer, maar dat is allemaal netjes met u. Dan, de haardracht van de vrouwen. Vanaf morgenochtend hebben jullie allemaal je haar netjes strak naar achteren, netjes in een knot. Geen sprieten haren er meer uit, weet ik het allemaal. Dat ziet er allemaal netjes op dezelfde manier ziet dat eruit. En alle heren zijn morgenochtend allemaal geschoren. Geen enkele uitzondering.
17: Wat leer je hier?
21: Je wordt opgeleid tot basis militair. Dus dat betekent dat je leert schieten, leert militaire EHBO doen, leert voor jezelf zorgen, leert voor je buddy zorgen. Echt de basisbeginselen van het militair zijn.
17: Die opleidingen die werken eraan mee.
21: Ja, je ziet dat heel veel onderwijsinstellingen ook bij willen dragen aan onze collectieve weerbaarheid. Dus zij doen het ook voor een deel omdat zij hun verantwoordelijkheid willen pakken voor onze veiligheidsopgave.
20: Dan, tijd is tijd. Als je ergens om 8 uur moet zijn, dus dat betekent dat je om 7:55 ergens klaar staat. Ja, dus 5 minuten voor tijd, dat is militaire tijd.
17: Nu zijn de doelstellingen heel hoog, hè? Ik geloof 20.000 reservisten in 2030. Hoeveel kunt u hiermee er binnen halen?
21: Op dit moment is de animo niet het probleem. Dus we hebben ruimschoots meer mensen dan we op nu kunnen absorberen. Dus we zijn heel hard aan het werken om meer trainingen te bouwen, meer trainingslocaties te organiseren, om die opschaling mogelijk te maken.
17: Moet die 20.000 van u komen?
21: Ik denk dat een heel groot deel van de groei van Defensie gaat komen vanuit de Nationale Weerbaarheidstraining.
20: We verplaatsen ons niet met de handen in zakken.
21: Kijk, iedereen heeft te horen gekregen, je moet weerbaarder worden. Maar vervolgens, als je alleen maar 75 euro moet pinnen en voor 3 dagen eten in huis moet halen, dat voelen mensen niet. Dus mensen willen iets zinvols doen, mensen willen bijdragen, mensen willen ook iets doen wat goed op hun cv staat. Dus eigenlijk past het in al die dingen, voegt het waarde toe.
17: Heb je er ook nog buiten een eventuele oorlog iets aan?
21: Ik denk dat de dingen die je hier leert, dat je die altijd met je meeneemt.
17: Noem eens wat?
21: Nou, met name dat je alles samen moet doen. Je bent van elkaar afhankelijk en dat moet je echt leren. Zeker in onze steeds meer individualistische maatschappij. Waar we vaak praten over waar we recht op hebben, denk ik dat er ook het stukje dat we ook plichten en verantwoordelijkheid hebben, dat dat ook echt belangrijk element is van deze opleiding.
20: En niet met oortjes in verplaatsen over de zee. Vraag hierover. Aanvullingen? Mooi.
0: Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel. En ik praat door met journalist van Follow the Money, Diewertje Kuipers. Goedemiddag, Diewertje.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt onderzoek gedaan naar de wervingscampagnes van Defensie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zou jij je hier als student voor hebben aangemeld?
1: Ik heb geen idee. Dat zou ik echt niet. En ik denk dat het ook niet heel erg interessant is of ik daar nu als 42-jarige met terugwerkende kracht bij zou hebben willen zitten. Mm-hmm. Ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken of inderdaad jongeren hier aan mee willen doen. En wat het ook netto onder de streep oplevert voor Defensie zelf. Ja.
0: En is het, want je hebt je in deze campagnes verdiept. Is het een beetje een afspiegeling van het werken bij Defensie ook?
1: Nou ja, dat is nog maar een beetje de vraag. Hè. Er zijn meerdere recruteringsprogramma's. Jullie verslaggever was bijvoorbeeld bij de Nationale Weerbaarheidstraining. Maar dan is er ook nog het 10 jaar Defensie. Waarbij studenten echt een jaar kunnen meelopen. Er is nog Defensity College. Dat is zal ik maar zeggen, het programma waar prinses Amalia bij zit. Inderdaad. En dan is er ook nog de MBO-opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Dus er zijn allerlei verschillende initiatieven. Ja. Met de hoop om natuurlijk het personeelsbestand op te krikken bij de krijgsmacht.
0: Nou ja, Defensie zegt zelf dat deze training, in dit geval die weerbaarheidstraining, heel succesvol is. Dat 90% blijft hangen als reservist. Zie je die mensen inderdaad daadwerkelijk bij Defensie aan de slag gaan?
1: Nou, wat ik zag toen ik al deze programma's met elkaar vergeleek, is eigenlijk standaard. Hè. Defensie zegt heel vaak 90% tot 95% van de studenten wil verbonden blijven. De vraag is natuurlijk, zitten ze er volgend jaar of over 2 jaar of over 3 jaar nog steeds? En wat mij ook heel erg opviel, is dat het voornamelijk gaat over reservisten. Hmm. Dus niet beroepsmilitairen. En dat is iets wat je ook in andere westerse Europese landen ziet. Bijvoorbeeld van de Universiteit van King's College in Londen waarschuwden onderzoekers eigenlijk dat we in West-Europa een soort van pool aan doelloze reservisten aan het creëren zijn. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel een strijdmacht die ook daadwerkelijk inzetbaar is. En daarvoor heb je echt wel meer nodig dan alleen reservisten met een algemene basisopleiding.
0: Maar dat gebeurt dus niet. Dus die mensen stromen niet vervolgens in daadwerkelijk bij Defensie als beroepsmilitair?
1: Nou, wel in de cijfers. Dat is dus het interessante. Zo kan Defensie ook een beetje de cijfers administratief opkrikken. Zo doen ze bijvoorbeeld de studenten die meelopen bij het 10 jaar, die worden meegeteld in de cijfers bij de beroepsmilitairen. En dan kan Defensie weer vervolgens zeggen, oh ja, de beroepsmilitairen stijgen ook. En dat is een beetje het probleem, dat Defensie zelf ook niet heel erg goed zicht lijkt te hebben op het nut en noodzaak en de daadwerkelijke effectiviteit van deze programma's. Terwijl ze wel het nodige kosten. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar 10 jaar Defensie en die weerbaarheidstraining, dat is samen alleen al 200 miljoen euro per jaar. Defensity College is 2 miljoen euro per jaar. Dus dat zijn geen kinderachtige bedragen. Nee. Dus daar hoort denk ik ook wel een iets volwassenere reportage bij.
0: Maar want hoe kan dat je daar dan niet echt zicht op hebt? Want je zou toch denken, je kunt gewoon zien wie er meedoen aan zo'n campagne of aan zo'n 10 jaar of aan zo'n weerbaarheidstraining. Dan kun je toch ook zien of die mensen vervolgens instromen bij Defensie of niet?
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Kijk, tot een paar jaar geleden was Defensie vrij open. Hè. Die zeiden toen van, we hebben echt mensen nodig. Er zijn 8500 openstaande militaire functies. Dat betekent dat ze echt een kwart tekort komen van het aantal benodigde militairen. Maar je zag dat aantal langzaam een beetje verdwijnen uit de personeelsrapportages die bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer worden gestuurd. En dat komt omdat Defensie zelf ook sinds een paar jaar een andere manier van tellen erop nahoudt. Ze spreken niet langer van openstaande functies, maar van actieve vacatures. Dus dan zie je dat ze vaak een definitie veranderen, waardoor de cijfers ook weer anders positiever uitvallen. Maar dat maakt het niet alleen voor mij als journalist heel moeilijk om te zien, hè, wat de effectiviteit is door de jaren heen. Maar eigenlijk ook voor Defensie zelf. Dus ze hebben zichzelf eigenlijk hier nog het meeste mee tuk, zou ik eigenlijk zeggen.
0: Want wat is het verschil in zo'n definitie van openstaande vacature versus, hoe noemde je het?
1: Ja, actieve vacatures. Oh, ja. En dat zijn bijvoorbeeld functies waar ze budget voor hebben en waar dus ruimte beschikbaar voor is. Maar er zijn ook nog andere redenen waarom een plek leeg is. Hè. Iemand kan ziek zijn, in opleiding zitten. Soms is er simpelweg geen geld om een bepaalde functie uit te laten oefenen. Ja, en die lege plekken die verdwijnen dan wel uit de statistiek. Dus dan lijkt het alsof je minder lege plekken hebt op papier. Maar ja, in de dagelijkse werkrealiteit zijn ze er nog steeds, die lege plekken.
0: Maar kun je concluderen dat het resultaat van dit soort programma's beperkt is?
1: Dat is dus heel lastig. Ja. Omdat als Defensie het niet weet, de Tweede Kamer het niet precies weet, ja, kan ik het ook niet reconstrueren echt als journalist. Wat ik wel kan zeggen, wat mij vooral wel heel erg opviel, is dat veel van deze programma's richten zich op hoogopgeleide. Jullie waren net ook volgens mij onder universitair studenten bij de reportage. Er zijn ook genoeg initiatieven voor hbo-studenten en hbo'ers. Maar uiteindelijk, kijk, Defensie is een uitvoerende organisatie, dus je hebt gewoon handjes nodig. En ik noemde net al, hè, bedragen die in de honderden miljoenen per jaar lopen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het tijd en geld dat wordt gestoken in bijvoorbeeld mbo-studenten voorbereiden op een beroepsfunctie bij Defensie, dan hebben die maar 7 miljoen euro per jaar ter beschikking. Dus er gaat veel minder tijd, aandacht naar juist de handjes die zo hard nodig zijn.
0: Daar valt nog wel wat te halen.
1: Ja, daar valt zeker nog wel wat te halen. En enerzijds snap ik het wel, hè, dat het handig is als universitaire studenten. Dat zijn toch een beetje ook vaak de beleidsmedewerkers van morgen. Misschien komen ze wel in de politieke functie. Want als die een positief beeld hebben bij Defensie, kan dat helpen. Daar is Defensie College echt op gericht. Maar uiteindelijk wil je toch ook wel dat de pool van beroepsmilitairen groter wordt. En dat die ook daadwerkelijk gevuld worden.
0: Dank voor je uitleg bij deze wel of niet cijfers. Diortje Kuipers, journalist bij Follow the Money. Zit, wat melden de media in het buitenland?
2: China heeft 10 mensen straffen opgelegd voor het verspreiden van informatie over de ramp in Tibet en Nepal. Volgens Channel News Asia ging het om mensen die online andere getallen over doden en gewonden verspreiden dan de Chinese autoriteiten. En ook zouden autoriteiten niet goed gewaarschuwd hebben voor de ramp. China ziet dat als misinformatie en er staat zo'n 10 dagen celstraf op. De politie in Zwitserland heeft een man opgepakt voor een schietpartij op een rave dit weekend, dat meldt de omroep SRF. Bij de schietpartij kwam 1 bezoekster om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het motief van de dader is nog niet bekend, zegt de politie.
3: De ene hypothese is terroranslag, de tweede hypothese is amoklauf en de derde hypothese is een crimineel geschehen.
2: Ja, het kan een terreurdaad zijn, een willekeurige moordpartij of een crimineel conflict. De verdachte is een 43-jarige man. Hij wordt nog verhoord door de politie. Justitie in Noorwegen heeft Marius Borg Høybu toestemming gegeven om naar de uitvaart van koning Harald te gaan. Volgens Aftenposten mag de veroordeelde zoon van koningin Mette Marit zijn huisarrest onderbreken voor de plechtigheden. Ja, die man zit vast voor onder meer 2 verkrachtingen. In afwachting van het hoger beroep moet hij met een enkelband thuis zitten. En de Amerikaanse ambassadeur in België moest vanochtend op het matje komen bij de regering, omdat hij iets beledigends had gepost over een Belgische minister. Volgens de VRT kreeg hij te horen dat dit absoluut niet gewenst is en dat een ambassadeur zich als zodanig moet gedragen. Na afloop zei hij er zich toch niets van aan te trekken.
22: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Ja, maar hij gaat er
0: ik heb er respect voor, maar ik doe het gewoon.
2: Ja, precies. Ja. Volgens een politicoloog bij de VRT laat dit de schaamteloosheid van de MAGA-beweging zien. Want die ambassadeur weet toch dat hij niet weggestuurd zal worden.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
23: Nou, het is zeker niet extreem druk. Er zijn wel 2 ongelukken gebeurd die voor vrij veel vertraging zorgen. Op de A4 eentje van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur vanaf Hoofddorp. En ook bij Utrecht gebeurde een ongeluk op de A12 om precies te zijn. Van Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Daar is ook de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier.

0: is de Maneater, Hall & Oates. Ja, we hoorden het net al even. Vandaag start het nieuwe collegejaar. Dat brengt nieuwe opleidingen met zich mee. Ook de Bachelor Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die vandaag na een paar jaar afwezigheid weer op de academische kalender staat. Deze student heeft er in ieder geval zin in.
1: Het Frieske, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En nou ja, dit is natuurlijk heel goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat sprut mij voortdurend weer om.
0: Arjen Versloot, hoogleraar Friese taal en cultuur. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat zei deze student? Ligt me nou aan het hart, dat hoorde ik in ieder geval.
2: Ligt me nou aan het hart. En, ja. Ja, en het sprak me enorm aan. En dat, daarom, ja. Ja, het lag nou aan het hart en het sprak me enorm aan. En daar wilde hij graag mee aan de slag.
0: Ja. Een paar jaar was Fries geen volwaardige bachelorstudie, maar nu wel weer. Waarom is het belangrijk dat er weer echt een volwaardige bachelor Fries is?
2: Omdat er in Friesland behoefte is aan mensen die goed opgeleid zijn in het Fries. De provincie Friesland heeft hele ambitieuze plannen met het onderwijs. Daar kan nog wel wat verbeteren als het gaat om het onderwijs in het Fries. En er zijn gekwalificeerde leerkrachten voor nodig. En zeker in de hogerejaars leerlingen, daar heb je eerste graads docenten voor nodig. En die leid je onder andere via universitaire opleiding op. Dus dat is een heel belangrijk speerpunt. En daarnaast ook verder in de provincie zijn mensen nodig die kennis hebben van de Friese taal, van de Friese taalsituatie. Denk bijvoorbeeld bij de provincie of bij gemeentes waar ook taalbeleid gemaakt wordt. Bij de Friese Omroep hebben ze mensen nodig die goed in de taal thuis zitten. Om de taal goed in stand te kunnen houden met goede lesmaterialen, woordenboeken, heb je ook onderzoek nodig. Dus hebben we ook onderzoekers nodig. Dus ja, er zijn verschillende velden waar die mensen echt goed terecht kunnen.
0: Ja. Maar het zijn er maar 3 dit jaar, hè? 3 hoofdvakstudenten die er echt nu voor kiezen.
2: Ja, nou, maar je moet rekenen, in de talen, in de breedte hebben we het niet over hele grote aantallen meer. Dus het Fries spreekt daar echt helemaal niet zo raar uit. In het verleden was het vaak 0 of 1. Dus met 3 gaan we toch een mooi stukje vooruit. Maar natuurlijk mogen er nog een paar meer bij. En daarnaast is het wel belangrijk om te zeggen, we hebben niet alleen die hoofdvakstudenten, die zijn heel belangrijk, maar we hebben ook ongeveer 15 bijvakstudenten die een gedeelte van het programma volgen. En wat we in de praktijk vaak zien, dat mensen die bijvoorbeeld een andere studie gedaan hebben, maar bijvakken bij ons gedaan hebben, ook vaak goed terecht kunnen in die Friese sector, zeg maar. Dus het is een bredere doorstroom dan alleen die hoofdvakkers. Maar het is belangrijk om dat hoofdvak te hebben, want daardoor heb je dat vakkenaanbod en kun je ook die bijvakstudenten heel goed bedienen.
0: En is dat financieel allemaal, kom je daarmee uit met 3 studenten? Want daar moet je dus altijd voor 3 mensen, nou ja, al die lessen natuurlijk opzetten, docenten bij betrekken, ruimtes heb je daarvoor nodig?
2: Ja, nou ja, dus we hebben het zo georganiseerd dat veel van die vakken ook voor de bijvakstudenten toegankelijk zijn. Dus vaak zitten er 7, 8 studenten in de zaal. Maar ja, de financiering van de universiteiten is zo dat je onder de 25 studenten financieel eigenlijk niet uit kunt. Nee. En daarom heeft de Tweede Kamer speciaal gezegd, nou ja, wij als Nederland de verantwoordelijkheid voor het Fries. En wij zorgen gewoon dat die financiering op orde is. En dat ook met, als je onder die 25 zit, dat het toch kunnen draaien.
0: Ja, geldt dat voor andere talen ook? Want u zei net van het gaat bij andere talen ook vrij slecht.
2: Ja, voor het Fries is het natuurlijk een unicum in de wereld, in Nederland. Mm-hmm. En dus Nederland heeft daar een speciale, bijzondere verantwoordelijkheid voor. Dat ligt ook in internationale verdragen waarvoor men getekend heeft. En nou ja, heel fijn natuurlijk voor ons, boter bij de vis. Dus dat is heel mooi. Ja.
0: Wat gaan de studenten Fries de komende jaren leren?
2: Van alles. Ze gaan natuurlijk de taal heel goed leren. Want ja, door de taalsituatie in Friesland komt niet iedereen met heel goed, kan niet heel goed Fries schrijven bijvoorbeeld. Dus dat is zeker iets waar we aan werken. Maar ook kennis over hoe het Fries heeft zich ontwikkeld. Hoe wordt het gebruikt in bijvoorbeeld in media, in toneel, in literatuur. Wat is de taal, ook heel belangrijk iets is inzicht in de gesproken taal en de taalvariatie. Want je hebt natuurlijk wel te maken met gewone mensen in het dagelijks leven. En het is heel mooi dat er een Friese standaardtaal is. Maar je moet ook om kunnen gaan met alle variatie die daarin bestaat. En ja, daar moet je gewoon ook op academisch niveau kennis over opdoen.
0: En daar is ook genoeg, dit klinkt misschien oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, maar er is ook genoeg materiaal voorhanden. Want ik kan me voorstellen, als je het hebt over literatuur, dat er in de Engelse literatuur natuurlijk veel meer geschreven is dan in het Fries.
2: Dat klopt, maar gelukkig is er ook een hele rijke Friese literatuur. En er is ook meer, bijvoorbeeld naast geschreven literatuur, is een hele rijke openluchtspel-traditie in Friesland. En onze studenten gaan bijvoorbeeld in september straks ook naar het Ierpenlospel in Jorwert. Dat is in Friesland echt een cultureel fenomeen. Dus dat soort dingen hebben. Dat is een openluchttheater. Ja. En dat bestaat al decennia lang van heel hoge kwaliteit. En dat is altijd een heel mooi spektakel. En dat zijn ook dingen waar we studenten, als ze dat niet al kennen van huis uit, in ieder geval kennis mee laten maken. We gaan op andere excursies. Er zijn ook nog een paar Frieslanden in over de grens in Duitsland. En in een ander vak gaan we bijvoorbeeld op een excursie daar kijken. Van hoe zit het daar met het Fries en de geschiedenis. Dus dat probeer zo breed mogelijk met allerlei facetten aan de orde te laten komen.
0: Heeft u een favoriete zin of zinsnede in het Fries waarvan u zegt, nou, die ga ik in ieder geval met de studenten bespreken?
2: Nou, mooi vind ik altijd, als het net kind staat mat, dan mat maar staat ken. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dat geeft een beetje de flexibiliteit weer die we denk ik ook bij de opleiding hebben. We proberen echt in te spelen op de kansen en de mogelijkheden en ook de wensen en de belangstellingen van de studenten. Ja. En met een beetje praktische aanpassingsvermogen komt de mens een heel eind.
0: Veel succes daarmee en ook veel plezier de komende jaren bij de bachelor Friese taal en cultuur. Hoogleraar Friese taal en cultuur, Arjen Versloot.
3: NPO Radio 1 podcast.
4: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
5: Long live Europe and thank you very much.
6: So let's get to work.
7: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
8: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
7: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
8: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
7: Luisteren dus.
9: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
11: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
12: Blijf thuis.
11: Dan weet u hoe het echt zit.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attens met ds.nl.
18: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
19: Dielke Teertstra.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. De energieprijzen voor consumenten stijgen weer flink. Dat komt niet alleen door de hogere gasprijs. Zometeen onze verslaggever. Nu is het nieuws. Sid van der Linden.
20: Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En 7 jaar later werd hij fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in Brinkman zijn opvolger. En hij werd lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Het CDA verloor toen fors. Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij in 2011 terug in de politiek. Als Eerste Kamerlid, dat was hij tot 2019. Elko Brinkman was 78 jaar. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gilles miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat naar de schuldeiser. Peter Gilles laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Tech-redacteur Stan Hulsen.
12: Die bedrijven zeggen dat Anthropic dus de songteksten van allerlei nummers die zij vertegenwoordigen hebben gestolen eigenlijk. Dus daar zonder ervoor te betalen, dat hebben gebruikt om dat AI-programma te trainen. En die bedrijven zeggen dus ja, daar kan dus die songteksten zijn daarvoor gebruikt en die kunnen er ook weer uit voortkomen.
20: Vorige maand trof Anthropic een schikking van $1,5 miljard met een groep schrijvers. In Zwitserland is een man opgepakt voor de schietpartij op een rave afgelopen weekend. De politie gaat ervan uit dat de verdachte van 43 alleen handelde. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 22 om het leven. 5 mensen raakten gewond. Israëlische kolonisten hebben op de bezette westelijke Jordaan-oever een Palestijnse vrouw en een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen. De 51-jarige vrouw werd geïnterviewd over haar afkomst toen gemaskerde mannen uit een auto kwamen. Ze sloegen met stokken en gooiden met stenen. De vrouw raakte bewusteloos. De Zeelandbrug gaat vanaf morgen 1,5 maand dicht voor onderhoud. In de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland zitten scheuren. Die zijn onder meer ontstaan door het zware verkeer dat er overheen rijdt. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken zijn dan alleen het norovirus. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. KNVB-voorzitter Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter mag zijn van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en met de gebeurtenissen op het WK.
21: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau. Wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
20: Gisteren kwam de KNVB met het voorstel voor een internationale top over de toekomst van de FIFA. En die moet dan worden gehouden in Nederland. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden.
0: Helene de Geest, hoe gaat het op de weg?
22: Ja, het is zeker niet extreem druk. 280 kilometer file staat er. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd die veroorzaken wel extra vertraging. En dan met name op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar is de vertraging nu ruim 20 minuten. Bij Roelevarensveen is bovendien de linkerrijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar een lange file tussen Beverwijk en Akersloot. Daar sta je bijna 20 minuten in de file. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg is het oponthoud een kwartier door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht.
0: Nog een uur en dan beginnen de begrotingsonderhandelingen weer. Gaat het ze lukken? Laatste update zo meteen uit Den Haag.
23: Ster. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
25: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Gelukt. Heb je hem al betaald?
25: Wat bedoel je?
26: Mijn betaalverzoek.
25: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De maandelijkse energierekening loopt weer flink op. En dat ligt niet alleen aan de gasprijs. Hoe zit dat, economieverslaggever Roland Muller?
5: Nou, er zijn een heleboel factoren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het leveren van al die energie. Die worden de komende 25 jaar alleen maar hoger en moeten door een steeds kleiner groepje Nederlanders worden opgehoest.
0: Burgemeester Halsema luidt de noodklok over de overlast van daklozen in Amsterdam. Maar ook in andere grote steden lijkt de maat vol te zijn. Verslaggever Roel Pauw, hoe is het bijvoorbeeld in Nijmegen?
6: Ook in Nijmegen lijkt de tolerantie af te nemen. Een ervaringsdeskundige die excursies organiseert ziet dat er letterlijk steeds minder plek is voor daklozen in de stad.
0: Maar nu eerst terug naar Den Haag. Daar begint over een klein uur een extra ministerraad om de begroting vast te stellen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet volgt het allemaal. Ewout, een hele hoop spanning al de hele dag. Hè? Wat is nu het laatste dat jij hoort?
26: Nou, het laatste nieuws is wel dat die begrotingsraad inderdaad, waar die dan definitief wordt vastgesteld, die begroting, dat die gewoon doorgaat om 6 uur. En dus dat de onderhandelingen nu echt bijna klaar zijn. Er zou echt bijna witte rook zijn. We zagen zojuist

0: dat die gewoon doorgaat om 6 uur. En dus dat de onderhandelingen nu echt bijna klaar zijn. Er zou echt bijna witte rook zijn. We zagen zojuist ook dat premier Jette vertrok bij het overleg. Dat doet hij niet als het nog heel spannend is. Hij gaat naar zijn wekelijks overleg met de koning. Dat gaat dus gewoon door, daar gaat hij nu gewoon naartoe. En hij verlaat dus die onderhandelingstafel. En ja, daarmee horen we nu echt dat ze er echt bijna uit zijn. Na vandaag alweer 8 uur vergaderen, gisteren 15 uur. Het is heel hard tegen hard gegaan. Vooral tussen de VVD aan de ene kant en D66 en het CDA aan de andere kant. Maar nu zou het echt gaan om de allerlaatste puntjes op de i. Ze zijn er nu echt bijna uit.
1: Een uur geleden vroeg ik je nog, is er sprake van een crisis? Toen zei je al, nou, de berichten zijn hoopvol, maar nu ziet het er dus wel echt hoopvol uit.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat horen we nu echt. Het teken dat de premier niet meer het nodig vindt om erbij te blijven. Dat zegt wel iets. En dus ook dat over een uur gewoon die begrotingsraad doorgaat. Daar moet wel iets op tafel liggen. En dat is er dus nu echt bijna.
1: Ja, en wat is het dan? Waar draait het nou eigenlijk om?
0: De begroting voor volgend jaar. Dus waar gaat het geld naartoe? Waar gaat ons belastinggeld naartoe? Ja, daar moest over besloten worden. En omdat dit kabinet geen meerderheid heeft, moest er meegewogen worden wat de oppositie vindt. En als je grofweg kijkt, vinden D66 en CDA dat er vooral samengewerkt worden, ook moet worden met PRO, de grootste oppositiepartij, ook in de Eerste Kamer. En de VVD wilde liever met SGP en Ja 21 samenwerken. En dat gaat dan vooral over waar steek je het geld in? Dus stop je het meer bij de vermogenden om belasting op aandelen goed te regelen? Ga je daar miljarden in steken of ga je die steken in de sociale zekerheid? Daar is heel lang over onderhandeld, heel hard onderhandeld. De sfeer is er ook niet altijd goed op geweest. Uiteindelijk hebben ze nu wel iets liggen. De vraag is, wat is dat dan? Is dat inderdaad een begroting met veel plannen waarmee ze het aandurven om naar de oppositie te gaan? Of is het eigenlijk een vrij beleidsarme begroting waar niet zo heel veel in staat en waar dus dit najaar allemaal nog dingen ingefietst moeten worden? Dat weten we nog niet. Maar in ieder geval wel dat ze er bijna uit zijn.
1: Ja. Die inhoud is dus nog spannend. Waarom is het eigenlijk zo? Want er zat dus een deadline op. Hè? Daarom staat er ook zoveel druk op. Waarom is dat eigenlijk zo? Dat er per se vanavond voor middernacht, geloof ik, hè, ze eruit moeten zijn.
0: Ja, de werkafspraak met de Raad van State is dat de Raad van State uiterlijk 31 augustus, vandaag dus, die begroting krijgt. En dat komt omdat het een wet is. En een wet moet eerst naar de Raad van State om bekeken te worden. Die hebben dan dus 2 weken de tijd tot aan Prinsjesdag om het allemaal goed door te rekenen. Dat is de werkafspraak. We horen het vandaag ook al bij de Raad van State. Nou, als het morgenochtend is, is het ook wel goed. Dus het is niet keihard. Maar het kabinet wil dat wel graag halen. En dat gaat ze dan waarschijnlijk net aan lukken.
1: Spannend allemaal. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Zo heftig als in 2022, nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, is het nu niet. Toch krijgen steeds meer Nederlandse huishoudens te maken met een hogere energierekening. En dat komt niet alleen door de gasprijs. Economieverslaggever Roland Muller. Die gasprijs is gestegen door de oorlog in Iran. Welke Nederlandse huishoudens worden daar inmiddels door geraakt?
2: Nou, dat gaat vooral om mensen die op dit moment een nieuw energiecontract nodig hebben. Bijvoorbeeld hun oude energiecontract loopt af en ze zijn op zoek naar iets nieuws. Of bijvoorbeeld mensen die een zogeheten dynamisch contract hebben. Oftewel waarbij de prijs van gas en stroom meebeweegt met de wereldmarkt. Ja, dat zijn de mensen die op dit moment het hardst geraakt worden. We weten dat door die oorlog in Iran niet alleen de oliehandel op dit moment echt stevig geraakt wordt, maar ook de gasmarkt wordt erdoor geraakt. Energiehandelaren op die wereldmarkt voor gas, die betalen op dit moment €67 per kuub. En dat is ruim de helft meer ten opzichte van februari, voordat die oorlog begon. En dan moet je echt vooral even naar die vaste contracten. Ja, dat is echt behoorlijk meer. En als je dus naar die vaste contracten kijkt, want dat zijn echt veruit de meeste Nederlanders, zo'n 707 miljoen huishoudens volgens de autoriteit Consumentenmarkt. Daarvan stappen er toch wel zo'n tienduizenden per maand over. Dat varieert nogal per maand hoeveel dat er zijn. Ook een beetje van hoe afhankelijk of hoe aantrekkelijk het op dat moment is om over te stappen. Nou, daarvan blijkt dat de maandelijkse kosten van een gemiddeld huishouden toch behoorlijk zijn gestegen. Vandaag berekende Keuze.nl, dat is een website die ook energie vergelijkt, dat de middels huishouden zo'n €277 per maand gebruiken bij een heel gemiddeld gebruik dan. Mm-hmm. En dat is €50 meer dan 6 maanden geleden. Dus als je dat even omrekent naar een heel jaar, dan is dat toch zo'n €600 meer. Dus er is best wat zorg en stress onder deze huishoudens.
1: Ja. Maar €600 is ook niet een bedrag dat iedereen zomaar kan missen.
2: Nee, dat zal voor heel veel

0: mensen gelden. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die echt heel krap bij kas zitten. En nou ja, dan hebben we het al snel over energiearmoede. Dus denk aan mensen met echt een laag inkomen, maar wel een hele hoge energierekening. En ook vaak mensen die ook geen kans hebben om een huis te verduurzamen. Nou, als we even de cijfers erbij pakken. In 2025 ging dat om 500.000 huishoudens. Dat aantal is al wel een paar jaar ongeveer stabiel. Maar het tekort wat zij maandelijks hebben, dus het bedrag wat ze eigenlijk niet kunnen ophoesten, wat ze wel moeten betalen aan die energierekening, dat loopt op. Dat ligt nu op zo'n €600 per maand. Dus je moet je voorstellen, als zo'n soort huishouden of dit type huishouden moet overstappen op dit moment, dan zou er misschien nog een keer €600 bij komen, wat ze nog extra moeten gaan betalen in een jaar. En dan heb je het dus wel over €1200 extra kosten per jaar. Zeg maar zo'n €100 per maand. En dan gaat het ook nog vaak om slecht geïsoleerde woningen. De mensen waar we het nu over hebben. Dus je kunt je er iets voor voorstellen dat die kosten misschien nog wel verder oplopen. Ja.
1: We hoorden vorige week ook dat de Nederlandse gasvoorraden niet op tijd gevuld zijn dit jaar. Heeft dat nog gevolgen voor de rekening?
0: Ja, dat gaat inderdaad om de aardgasvoorraden. Die hebben wij op verschillende plekken in het land, opslag daarvan. En dat moet eigenlijk voorkomen dat er een tekort aan gas ontstaat, zodat we bijvoorbeeld niet kunnen stoken in de winter. En het vullen van die voorraden, dat verloopt behoorlijk moeizaam dit jaar. Eigenlijk is het idee dat op 1 november, dus als die winter echt begint, dat zo'n 80% gevuld is van die voorraden. Maar dat lukt niet op dit moment. Dat meldde de GasUnie vorige week. Op dit moment, ik heb vandaag nog even gekeken, zit die op 47%. Dus die vulvoorraad, die zal echt een stuk lager liggen op 1 november. Nou, nu zeggen wel de meeste experts dat het er wel een hele kleine kans is op dat we echt een tekort aan gas gaan krijgen in de winter. Dat is natuurlijk waar veel mensen wel misschien voor vrezen, maar dat is niet direct voor de hand liggend. Dan moet de winter wel heel erg streng zijn, of dan moet bijvoorbeeld de import van gas echt helemaal stil komen te vallen, want die gaat op zich wel gewoon door, ook in de winter. Maar wat er wel kan gebeuren is dat die lage vulvoorraad opnieuw gaat bijdragen aan een nog iets hogere energierekening, en dan inderdaad voor de mensen die weer een nieuw vast contract moeten gaan afsluiten. Ja, want Nederland zal dan op dat moment wel moeten gaan inkopen tegen een vrij hoge prijs. En dat zul je dan ook wel gaan merken op de energierekening.
1: En Roland, als er nou straks inderdaad steunmaatregelen komen voor eigenlijk de kwetsbaarste huishoudens en de gasprijs, die kan natuurlijk ook weer zakken. Je weet ook niet wat er gebeurt in de wereld. Is het dan opgelost, de onrust?
0: Nou, sowieso die onzekerheid blijft, hè. Inderdaad, die gasprijs die gaat zo op en neer dat we eigenlijk helemaal geen zekerheid erover hebben. Maar er komt nog een extra probleem bij de autoriteit Consumentenmarkt. Die waarschuwt voor zogeheten achterblijvers. Dat zijn de mensen die afhankelijk blijven van gas. Want niet alleen die prijs van gas die schommelt, maar de komende 25 jaar, verwachten zij, zullen ook de transportkosten blijven oplopen. Dat zijn eigenlijk de kosten die netbeheerders moeten maken om de gas en de energie bij ons thuis te krijgen. Ja, die kosten die lopen op. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de energietransitie. We hebben veel meer stroom nodig, omdat we meer met stroom en energie doen dan met gas. Bijvoorbeeld voor gebouwen, huizen en bedrijven. En dat geld is dan nodig om bijvoorbeeld te investeren in hoogspanningskabels, wind op zeeparken, megabatterijen. En die kosten betalen wij. En eigenlijk betalen ook steeds minder mensen die kosten. Mensen die bijvoorbeeld zelf stroom opwekken, die hebben steeds minder te maken met de energiemaatschappijen. Dus de mensen die wel gewoon van gas gebruik blijven maken, die moeten steeds meer eigenlijk daarvoor de prijs gaan betalen.
1: Ja, precies. Dankjewel, economieverslaggever Roland Muller. Sid, wat melden andere Nederlandse media?
2: Het aantal tentenkampen in Nederland neemt snel toe, dat meldt RTL Nieuws. Het gaat om plekken waar daklozen wonen. Het speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land, zoals ook in Apeldoorn en in Tilburg. 17 gemeenten melden dat er tentenkampen met daklozen zijn. Op Schiermonnikoog wordt de strijd opgevoerd tegen invasieve planten die de natuur verdringen. Het gaat onder meer om soorten die snel groeien en andere planten dus wegdrukken. Natuurbeheerders waarschuwen bij de Waddenomroep dat ingrijpen nodig is, ook als dat veel tijd kost.
3: Het kost veel tijd, veel energie. Dat doen we zelf, steken heel veel tijd in. Onze aannemer waar we veel mee werken, die steekt er heel veel tijd in. Soms voelt het een beetje inderdaad als dweilen met de kraan open, maar je moet wel iets doen, want anders loopt het helemaal uit de hand.
2: Ja, zeker op een eiland. Sommige struiken die nu 2 meter hoog zijn, zouden wel 10 meter hoog kunnen worden als er niet wordt ingegrepen. Ruim 250.000 mensen hebben naar de laatste aflevering van Zomergasten gekeken, meldt nu.nl. Het programma verdwijnt na 38 jaar. In de laatste uitzending was psychiater Jim van Os de gast. Zomergasten verdwijnt vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep. En een kwart eeuw nadat Maartensdijk opging in de gemeente De Bilt, voelen sommige inwoners zich nog altijd achtergesteld. Ze klagen over overlast, vernielingen en meldingen waar volgens hen weinig mee gebeurt. In gesprekken met RTV Utrecht noemen bewoners hun dorp zelfs het afvoerputje van de gemeente.
4: Ik ben hier 10 jaar geleden komen wonen. En dan spreek je ook de oude Maartensdijken spreek je. En dan zeggen ze van ja, voordat je hier kwam wonen waren we al het afvoerputje van de gemeente De Bilt. En daar zijn we nu nog steeds.
2: Ja, nou, de gemeente zegt dat Maartensdijk wel degelijk aandacht krijgt en wijst ook op extra inzet van BOA's daar en jongerenwerk.
1: Helene, hoe gaat het op de weg?
5: Ja, het is niet zo heel erg druk. Er zijn ook weinig bijzonderheden. De meeste files leveren niet meer dan 10 minuten vertraging op. Uitzondering is de A12 nu van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar namelijk een kwartier oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.

0: Voilà. Libre, libre. Angèle. In het gerechtshof in Leeuwarden diende de eerste dag van het hoger beroep van Richard K. De man werd vorig jaar maart veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijtenveen. Dit was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, maar volgens K. en zijn advocaat is hij verminderd toerekeningsvatbaar en is er sprake van doodslag. Ineke Kemper, verslaggever bij RTV Drenthe, volgde deze eerste dag in het gerechtshof. Goedemiddag, Ineke.
1: Goedemiddag.
0: Waar draait het deze dag om?
1: Vandaag was eigenlijk de vraag, of eigenlijk is dat tijdens de hele rechtszaak de vraag: was het moord of was het doodslag? Het Openbaar Ministerie vindt dat het moord is, met voorbedachte raden dus. Terwijl Richard K. en zijn advocaten stellen dat het doodslag is geweest. Dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door hersenschade.
0: Want wat is er gebeurd die dag?
1: Hij is in de auto gestapt. Dat gebeurde eigenlijk na een langslepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis aan het echtpaar. Er zouden gebreken zijn aan de woning. En die bewuste dag is het helemaal uit de hand gelopen. Hij is dus in de auto gestapt, heeft Ineke klem gereden en haar door het hoofd geschoten. En daarna is hij naar de woning van het echtpaar gegaan en heeft hij voor de ogen van de destijds 12-jarige zoon van het echtpaar Sem op gruwelijke wijze om het leven gebracht.
0: Daar zijn ook beelden van, hè? Van die heftige dingen. Waarom zijn die vandaag? Want ik begreep dat die toch weer getoond zijn ook vandaag.
1: Ja, klopt. Omdat ze dus een jaar lang pesterijen en treiterijen over en weer hadden, hadden ze beide de woning en Richard K.'s schuur helemaal volgehangen met camera's. Om alles maar wat er gebeurde op te nemen. Dus beide moorden zijn echt tot in detail vastgelegd. De verdediging deed het verzoek om de beelden niet opnieuw te tonen. Ook omdat het best wel heftige beelden zijn. Maar het Hof had zoiets van om aan waarheidsvinding te doen, is het belangrijk dat we die beelden zien en dat we erover kunnen praten.
0: Ja. Richard K. was zelf ook bij en die kwam ook aan het woord. Wat is zijn verweer?
1: Hij zegt dat hij impulsief gehandeld heeft. Hij heeft voorafgaand aan de moord in de jaren daarvoor meerdere herseninfarcten gehad. En daar heeft hij hersenschade door opgelopen. Ja, en dan begint eigenlijk de discussie. Op deskundigen die zeggen, die hersenschade is niet of nauwelijks van invloed geweest op zijn handelen. En daar is Richard K. en zijn advocaat, die zijn het daar niet mee eens. Die stellen dat dat wel degelijk het geval is. Dat hij dus impulsief handelt en dat hij last heeft van gedragsveranderingen.
0: Dit was de eerste dag van dit hoger beroep en meteen een lange eerste dag. Hoe was dit voor de nabestaanden?
1: Ja, die hebben we vandaag nog niet gehoord. De voorzitter van het Hof sprak ze aan het begin van de zitting wel toe en gaf ook aan van dit moet voor jullie een ontzettend moeilijke en heftige dag zijn. Dat moet het ook ongetwijfeld voor hen geweest zijn. Toen de beelden werden getoond, zijn enkele van hun de zaal ook uitgelopen. Die hadden er begrijpelijk geen behoefte aan om dat te zien. Morgen komen zij aan het woord. Dan mogen ze gebruik maken van hun spreekrecht. En we hebben vandaag te horen gekregen dat ze dat ook zullen doen. En namens hun zal de slachtofferadvocaat een verklaring voorlezen.
0: Ja, dat is morgen dus, want er zijn nog 2 dagen te gaan in dit hoger beroep. Hoe zien die er verder uit?
1: Ja, klopt. Morgen beginnen we dus eerst met het spreekrecht en de vorderingen, zoals ze dat zo noemen. De nabestaanden hebben allerlei schadeclaims ingediend. En daarna dus het spreekrecht. En 's middags krijgt het Openbaar Ministerie het woord en zal ze met een strafeis komen. En ik verwacht dat net als de vorige keer opnieuw een strafeis van levenslang zal zijn.
0: Veel dank, Ineke Kemper, verslaggever bij RTV Drenthe.
2: Tot 6:00.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De leefbaarheid in de grote steden staat onder druk. Dat zei Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, in het programma Buitenhof. Ze doelt daarmee op de overlast die ontstaat door drugsgebruik en het grote aantal daklozen in de steden. En dat zien ze niet alleen in de 4 grote steden. Ook kleinere steden herkennen het, blijkt uit een rondgang van de NOS. Bernard Krechting is zelf 2 jaar dakloos geweest en verzorgt met zijn organisatie Vagebond excursies langs plekken waar daklozen verblijven. En hij merkt dat ook in Nijmegen de acceptatie van daklozen afneemt en het beleid strenger wordt.
4: We zijn hier in het Valkhofpark. Dat wordt al redelijk beslapen.
2: Kijk, in het begin sliepen hier ook heel veel mensen. Hè? En toen had je hier tentjes staan.
4: Ja.
2: En zie wat ze hebben gedaan. Ze hebben de begroeiing weggehaald. Dit is eigenlijk de manier waarop men probeert dus dakloosheid op te lossen. Door ze weg te jagen in plaats van hulp te geven. Ik weet wel wat ze nodig hebben. Dat is een betaalbare woning. En soms heb je net even een andere begeleiding nodig dan aanwezig is in zo'n stad. Dus kijk, hier slaapt ook iemand.
5: Adam!
6: Hij is thuis.
5: Alles goed? Hallo.
7: Ik ben Adam. Bijna 5 jaar, ik ben dakloos. Maar ik ben normaal. No junkies, no bullshit. Just do normaal.
6: En wat doet u overdag? Heeft u werk?
7: Nee. Only statiegeld en blik.
6: En hoe wordt u hier behandeld in de stad?
7: 50-50. Sometimes it's really nice, sometimes it's really bad.
6: Nou, het is ongeveer 50-50, zegt hij. De meeste mensen snappen mijn situatie wel.
7: Niet altijd super makkelijk. Ik ben Kit Paul.
6: Bijna elke dag zijn er wel mensen die laten blijken dat ze niet zo blij zijn met hem als dakloze hier. Dan zeggen ze Kit Paul. Hij ervaart discriminatie.
7: Ja, toch? Ja, that's true. That's true.
2: De grootste groep daklozen, die hebben gewoon een baan, hoor.
6: Ja?
2: Nou, je hebt zo'n 1400 daklozen in het Rijk van Nijmegen.
6: Ja.
2: Als je het hebt over de wat problematische daklozen waar heel veel over gesproken wordt, zijn er misschien hooguit 200. Okay. En de anderen zijn niet problematisch. Ze zijn echt op zoek naar een huisvesting die ze kunnen betalen. Okay. Dit hele gebied wordt wel als berucht beschouwd.
6: En waarom berucht?
2: Omdat hier zeg maar de verslavingswereld hoogtij speelt.
6: Ja.
2: Zie daar bij die witte deuren verderop, op de hoek.
6: Ja. Ja.
2: Dat is de reguliere zorg. En daar waar die mensen zitten, naar binnen en buiten lopen, dat is openbare ruimte. Daar zie je mensen gebruiken. Maar je ziet het hier, het is hier heel dynamisch.
8: Ik woon hier in de buurt, bij de Johannes Vijfstraat. En ik heb er wel last van af en toe. Mijn huisgenoot en ik, we zijn allebei jonge vrouwen. Mm-hmm. En wij vinden het wel redelijk spannend om daar langs te lopen. Ja. Dat wel.
9: Dan zie je dus een slaapzak liggen, dan zie je een dekbed erg liggen. En je ziet gewoon dat mensen het toch gebruikt hebben. En daar heb ik niet zoveel zin in als ik gewoon lekker de stad in loop.
10: En het risico dat je daarbij ook nog neergestoken wordt, is niet groot. Maar ja, je zal het maar zijn. Hè?
8: Ik zou natuurlijk liever zien dat ze verdwijnen. Ja, dat wel.
2: Mensen krijgen heel vaak een gebiedsverbod. Ook een middel wat men doet als je het hebt over buitenslapen, is dat de burgemeester het recht heeft om de spullen weg te gooien die op straat liggen. Er zitten gewoon persoonlijke spullen tussen.
6: Matrasje, tas.
2: Onder andere. Ja. Maar als er een paspoort tussen zit, dan is die ook weg. Mm-hmm. En dan worden de problemen alleen maar erger.
6: Wordt het beleid strenger over de hele linie?
2: Wij moeten vanuit de Vagabond wel heel erg ons best doen om te zorgen dat dat niet te hard wordt. Het mag allemaal wel wat liever. Ik denk dat we daar eens over na moeten denken. Dat we toch wat meer oog moeten hebben voor de medemens. En dat geldt voor iedereen.
0: Bijdrage was dat vanuit Nijmegen van verslaggever Roel Paal. Ster.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. NPO Radio 1.
3: 17:30, hier is Sid met de hoofdpunten.
4: Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Het blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In België wordt vanaf morgen een nieuw strafwetboek gebruikt. Het is de eerste volledige herziening sinds de tijd van Napoleon. Het nieuwe wetboek geldt voor alle misdrijven die vanaf morgen gepleegd worden. Oude wetten zijn verdwenen. Zo kun je morgen niet meer vervolgd worden voor een adellijke titel geven aan iemand die daar geen recht op heeft.
3: Dat mag niet meer in ieder geval.
4: Mocht je dat van plan zijn. Ja.
3: Weerman Marco Verhoef, het ziet er hier prachtig uit buiten. Maar volgens mij worden er op sommige plekken ook wel weer buien verwacht, hè?
5: Ja, hier en daar trekken ze nog rond, maar de zwaarste hebben we wel gehad. Het wordt allemaal minder en minder de komende uren. Helemaal droog zal het in het noorden van het land ook vanavond en vannacht niet zijn. Daar blijft een enkele bui wel mogelijk. Maar de activiteit is wel veel minder dan dat ze daar gehad hebben. Zeker in het noordwesten van het land. Dan gaan de temperaturen in de nacht dalen naar 13 tot 15 graden. Met in het zuiden de meeste opklaringen. En in het binnenland neemt de wind ook flink af. Want naast de neerslag en de buien vandaag hadden we natuurlijk ook vrij veel wind.
3: En hoe ziet het er dan de komende dagen uit?
5: Ja, morgen denk ik dat er in het noorden en misschien ook in Limburg nog een enkele bui kan vallen. Vooral in de ochtend of heel vroeg in de middag. Daarna wordt het eigenlijk zo goed als overal droog. De zon breekt flink door, matige westelijke wind en een graad of 20 op de thermometer. Is geen grote verschillen in het land. Voor woensdag vergelijkbare temperaturen, misschien een graadje erbij. Het blijft op veel plaatsen wel droog, maar een lokaal buitje ergens in het land is niet helemaal uitgesloten. En die neerslagkans neemt donderdag en vrijdag dan weer toe. En dan zien we ook veel vaker bewolking dan dat de zon schijnt. Voor de temperatuur maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Zo'n 21 of 22 graden.
3: De verkeersinformatie, Helene de Geest.
6: Er staat inmiddels zo'n 300 kilometer file. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden vanmiddag. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar gebeurde eerder vanmiddag wel een ongeluk bij Roelevarensveen. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij, maar vanaf Schiphol heb je toch nog ruim 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is bij Knappend Kooimeer de spitsstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf Beverwijk ongeveer een kwartier. En nog een opvallende file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knappend Waterberg een kwartier oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
3: Curaçao beleeft al een heel mooi sportjaar en daar is weer een hoofdstuk aan toegevoegd. Zometeen meer.
7: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
11: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
12: Blijf thuis.
11: Dan weet u hoe het echt zit.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: Dielke Teertstra.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Elko Brinkman is overleden. De oud-minister en voormalig leider van het CDA was 78 jaar. Frits Wester, parlementair verslaggever voor RTL Nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
3: Jij werkte zo'n 30 jaar geleden in jouw tijd als CDA-fractievoorlichter heel nauw samen met Brinkman. Wat was hij voor iemand?
18: Ja, het is ruim 30 jaar geleden. Ja, Elko Brinkman. Ja. Het was een. Het was niet het type echt bevlogen politicus. Wel een heel pragmatisch politicus, echt een bestuurder. Hij had een ontzettende hekel aan stroperigheid en ingewikkelde procedures. En had altijd zoiets van, als het een probleem is, dan moeten we dat oplossen. En het wel een beetje bij de naam willen noemen altijd. En dat was lastig in dat kabinet, onder het derde kabinet Lubbers. Het CDA toen met de Partij van de Arbeid. Ideologisch was het ingewikkeld. Wim Kok had zo zijn eigen problemen met zijn achterban. Om grote problemen aan te pakken. Denk aan de WO. Brinkman hamerde daar steeds ook op. Die wilde echt actie van het kabinet. Dat is een befaamde reden, ook een Tesselse reden. Want het speelkwartier is voorbij. Hij wilde echt dat er maatregelen werden genomen. Ja, het kabinet viel ook bijna een paar keer toen in die periode. Ja, en als je nu kijkt vandaag, dat is wel eigenlijk wel heel exemplarisch. Dat op dit moment worstelt de coalitie met ook nog steeds de aanpak van de arbeidsongeschiktheid. Dan heet het tegenwoordig de WIA. Ja. Toen de WO ook 1 miljoen arbeidsongeschiktheid.
3: Nu ook een thema.
18: Het is nog steeds een thema. Het is eigenlijk ook nog steeds alle jaren niet op. Zo zie je dat de geschiedenis zich eigenlijk ook altijd ook in politieke zin weer herhaalt.
3: We raken al, Frits, aan heel veel dingen. Aan Brinkman als persoon, aan het werk, aan het kabinet in die tijd. Maar laten we even één stapje terug. Want hij was al op zijn 34ste minister. Een groot politiek talent in die tijd. Wat maakte hem al zo jong zo succesvol?
18: Nou ja, hij was daarvoor ambtenaar. Onder andere op het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hij een tijd gewerkt. Ook nog toen Hans Wiegel minister was. Was heel jong al directeur-generaal. Het was iemand die heel snel zich de dossiers kon eigen maken. En ook dat heel goed kon samenvatten. En zoiets van, oké, dan gaan we dit doen. Dan is dit nodig. Pap, pap, pap, pap, pap. Mm-hmm. Hij werkte ook altijd razendsnel. Ik kreeg vroeger ook altijd dingetjes van hem met een klein geel briefje erop. Even dit doen, even dat doen. En je had op een gegeven moment ook een woord genoeg even om samen dingen te regelen en te doen.
3: Snel door te pakken.
18: Gewoon doorpakken en echt heel pragmatisch van, oké, nu doen we dit, nu doen we dat, morgen doen we de rest wel. Ja. Maar nu moet eerst dit hebben gebeuren. En dat was ook ambtelijk. Waardeerde men dat wel. Ja. Daarvoor was hij als jong ambtenaar hoofd van het bureau, secretaris-generaal. Dan viel hij ook op door zijn snelheid en effectiviteit van werk.
3: En ambtelijk waardeerde men dat wel, zeg je. In de politiek aanvankelijk natuurlijk ook. Maakte hij ook bliksemcarrière. Maar zijn verhaal is ook dat van de gevallen kroonprins.
18: Ja, daar heeft hij altijd wel mee geworsteld. Ook met het feit dat Lubbers hem heel vroeg als kroonprins benoemde. In december 1989. Al in een interview in Elsevier zei Ruud Lubbers, dit is mijn opvolger. En daar waren we helemaal nog niet aan toe. Hij was er nog helemaal niet aan toe. Want hij werd meteen beoordeeld als potentieel premier van Nederland, terwijl hij zich net nog moest gaan bewijzen als fractievoorzitter. Ja. Dus dat vond hij eigenlijk ook heel vervelend. Ik hoor hem nog vloeken daarover, over dat interview. En, maar goed, gaandeweg die rit. Ja, op een gegeven moment, eerst ging het heel goed. En op een gegeven moment de spanningen die tussen hem en Ruud Lubbers ook begonnen te ontstaan. En de onvrede over het kabinet, wat eigenlijk niet echt, nooit eigenlijk uit de verf gekomen is. Ja, en uiteindelijk die verwijdering tussen hem en Ruud Lubbers, ja, die ook toegeleid heeft dat Lubbers afstand van hem nam tijdens die campagne. En nou, toen kwamen er nog wat andere dingen overheen. Dat heeft ontzettend veel pijn gedaan in die jaren ook. En dat is eigenlijk, ze hebben elkaar op latere leeftijd nog wel weer gesproken, maar eigenlijk is het nooit echt goed gekomen tussen die twee.
3: Nee. Je noemt al die campagne, hè, in de jaren 90, waarin je ook een aantal dingen zag bij Brinkman die politici tot die tijd niet deden, of in ieder geval anders deden.
18: Ja, we kozen er toen heel nadrukkelijk voor, Brinkman zelf ook, om de verbreding wat te zoeken. We hadden ook zoiets van, ja, kijk, het is en-en. Natuurlijk dat interview in de zaterdagbijlage van de NRC op de Volkskrant, maar ja, dat leest niet heel Nederland. Er zijn ook mensen die, nou ja, dan heb ik niet meteen over de allerpopulairste bladen, maar hij gaf ook een interview bijvoorbeeld aan het weekblad Margriet. Ja. Hij vond ook dat je groepen op die manier gezinnen moest bereiken. Niet alleen op zondagmiddag naar het Capitool gaan, want dat zijn mensen die zijn zo politiek geïnteresseerd, die weten wel waarop ze stemmen. Maar zoek ook een wat breder programma en hoef je niet allerlei gekke dingen te doen op televisie. Ja. Zoals je nu misschien wel ziet. Nou, kijk, dat is natuurlijk allemaal veranderd. Iedereen doet nu, iedere politicus van alles op social media. Maar ook, hij probeert op een gegeven moment wat losser te zijn.
3: Ook op het podium, hè?
18: Ja, wat later is gaan heten, de Brinkman Shuffle. Nou, als je terugkijkt, hij heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten. Ja, later mensen al. En dat werd toen een hele toestand.
3: Kijk, heen en nou, weer lopen over het podium.
18: Ja, het was gewoon. Maar, tegenwoordig doet bijna iedereen dat. Wouter Bos is dat gaan doen. Mark Rutte deed nooit anders. Maar goed, er zijn ook nog steeds politici die achter een katheder blijven staan met 2 autocues naar zich en het allemaal voorlezen. Ja. Maar hij probeerde zich een wat andere en lossere stijl aan te meten. En ja, dat was opzienbarend. Ja. Het was vernieuwend. Sommigen vonden het allemaal te nieuw, zeker bij de CDA in die periode. Die vonden dat hij en ik, dat we samen daar te snel in gingen. Ja. Well. Maar later deed iedereen het.
3: Ja. Ja. Veel dank voor jouw herinnering aan Elko Brinkman, parlementair verslaggever.
18: Van mooie herinneringen die ik aan hem heb. Hoor. Dus wat dat betreft toch een verdrietige dag.
3: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Gecondoleerd. Frits Wester. De beelden van Curaçao als debutant op het wereldkampioenschap voetbal gingen de hele wereld over. En daardoor is het al een bijzonder sportjaar voor het land. Gisteravond is daaraan een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Het jeugdteam van Curaçao is wereldkampioen honkbal. Journalist en programmamaker Wensley Francisco, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
3: En jij volgt de sportontwikkelingen op de eilanden op de voet. Hoe bijzonder is deze prestatie?
16: Ja, dit is echt ongelofelijk. Het is echt geweldig wat er is gebeurd. Ze hebben ongeslagen zijn ze wereldkampioen geworden. En voor de tweede keer sinds 2004, waarbij ze dus ook gewoon ongeslagen wereldkampioen zijn geworden. De prestatie is gewoon ongelofelijk. Tegen Japan, Zuid-Korea, Nicaragua, Amerika. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische landen. Ja, waarbij zo'n heel klein, inimini eilandje, zeg maar, het op tegenop moet nemen. Ja. En dan ook gewoon als winnaar eruit komen. Dat is gewoon geweldig.
3: En waar zit dat succes dan?
16: Dat succes zit hem natuurlijk echt in wat wij natuurlijk vanuit het moederland, vanuit Nederland kun je zeggen, hebben geërfd. Dat is dus het verenigingsleven. Wat je hier ziet, het verenigingsleven hier in Nederland wordt minder. Maar daar is het natuurlijk springlevend wat we hebben geërfd. Dus dat ouders, vrijwilligers, iedereen zet zich gewoon in om ervoor te zorgen. Dus dat die jongens gewoon hun sport kunnen beoefenen. En ook nog eens, ja, de velden. Weet je wel, die kleine stoffige velden met van die steentjes die eigenlijk gewoon hier of in Amerika niemand op zou willen spelen. Daar begint eigenlijk een carrière voor zo'n kind. Want als zo'n bal tegen zo'n steen aankomt, ja, die gaat naar links, naar rechts en daar komen gewoon kattenreflexen uit van je welste.
3: Dus, die omstandigheden geweldig. Zorgen ervoor dat ze eigenlijk extra alert zijn en sneller reageren.
16: Ja. Dus gewoon de steentjes snel reageren, ouders die zich inzetten en natuurlijk natuurlijk, het is daar gewoon een sport waarbij alle lagen van de samenleving gewoon bij elkaar komen. Dus arm, rijk, noem maar op. Dus kinderen komen gewoon bij elkaar om het te beoefenen. En ja, ze hebben natuurlijk ook heel veel voorbeelden, hè? Want zoals je net zei, het is een grote sport. En ze zijn wereldkampioen geworden. In de periode dus dat we en als klein eiland hebben meegedaan met het WK, maar ook nog eens Andrew Jones, een van de grootste honkballers aller tijden, ook van het eiland, ook in de Hall of Fame dit jaar terecht is gekomen. Dus een fantastisch jaar voor Curaçao en sport.
3: Ja, en dan zullen veel van de jongeren van nu straks misschien ook wel richting die Hall of Fame gaan, of in ieder geval richting Amerika voor de Major League.
16: Ja, ja, in 2004 toen kwamen de grote helden uit, zoals Jonathan Schoop, Jurickson Profar en noem maar op. Ja, dat worden gewoon miljonairs. En uiteindelijk een aantal van deze jongens, zoals een Jameel Martins, een werper die 12 strikeouts heeft gegooid. Ja, dat is gewoon een contract gegarandeerd. Maar het is ook mooi voor het Koninkrijk, want een heleboel van die jongens die komen dan uiteindelijk voor het Koninkrijksteam. Dat bestaat dus uit mannen uit Nederland, Aruba, Curaçao, noem het maar op. En dat vormt dan één team. En die gaan het ook weer opnemen tegen de wereld. Dus het is uiteindelijk heeft heel het Koninkrijk hier profijt van.
3: En spelen zij dan nu op het eiland competitie tegen elkaar? Ik bedoel, dan kom je ook vaak dezelfde mensen op een gegeven moment wel tegen, denk ik.
16: Ja, maar ze spelen natuurlijk ook tegen andere eilanden. En plus nog, het eiland is laten we zeggen, zo fanatiek met honkbal. Ja. Dus dat eigenlijk elke wijk, zeg maar, heeft zijn eigen honkbalclub. Dus je hebt dan een Marchena, je hebt een Willemstad. Overal waar je komt zijn er allemaal van die veldjes en van die teams, zeg maar. Dus dat ze tegen elkaar spelen.
3: Die kwaliteit in elkaar naar boven.
16: Juist. Ja. Je hebt daar natuurlijk ook elk jaar, dus uit Amerika komen al de grote helden, ook de Amerikaanse honkbal. Ballen ze komen daarheen om lessen te geven, jongeren te inspireren daar. Dus het leeft daar echt. Het is echt gewoon een hele grote sport.
3: Fantastisch. En we gaan het allemaal volgen de komende jaren. De honkballers van Curaçao dus. Dank je wel, Wensley Francisco. Ja, het sportnieuws blijven we even bij, Sid.
4: Ja, bij een groot bericht op de Instagram van Lionel Messi. Hij schrijft, na de tijd die is verstreken sinds de finale en na er veel over te hebben nagedacht, wil ik iedereen laten weten dat ik stop bij het nationale elftal. Messi kwam 207 keer uit voor Argentinië. In 2022 werd hij wereldkampioen. Op 3 velletjes schreef hij waarom hij stopt. En daarvan maakte hij een foto die hij op Instagram heeft gezet. Hij schreef de woorden al op 21 juli op. Dat was 2 dagen na de WK-finale, hè, die Argentinië verloor van Spanje.
3: Dus hij heeft er al een tijd over nagedacht nog.
4: Ja, en na het overlijden van zijn vader is hij nog meer overtuigd van zijn besluit, schrijft hij. Ja, Virgil van Dijk weet nog niet of hij stopt of doorgaat bij het Nederlands elftal. Dat heeft hij gezegd in een interview met The Times. De 35-jarige van Dijk wil eerst met de nieuwe bondscoach Xavi in gesprek gaan voordat hij een definitieve keuze maakt. Het hangt een beetje af van dat gesprek, zegt hij. Iedereen wil zich gewaardeerd, geliefd en belangrijk voelen. Ik voel dat ik nog steeds waardevol en belangrijk kan zijn voor het team, zegt Virgil van Dijk.
3: Ik voel dat ook eigenlijk.
4: Ja, dat zou toch jammer zijn, ja. Voetballer Bradley Barcola gaat van Paris Saint-Germain naar Liverpool. En met die transfer is flink wat geld gemoeid. Liverpool betaalt in eerste instantie 124 miljoen euro voor de aanvaller. Maar dat bedrag kan door bonussen nog oplopen naar 144 miljoen. En geen Danny Makkeli of Serdar Gözübüyük zaterdag in de Johan Cruijff Arena. Want de topper tussen Ajax en PSV wordt gefloten door Sander van Eijk. Dat is voor de 35-jarige van Eijk zijn eerste topper in de Eredivisie. Nog niet eerder leidde hij een onderling duel tussen Ajax, PSV en of Feyenoord. Hij fluit sinds 2019 op het hoogste niveau in Nederland en komt ook Europees in actie.
3: Helene, hoe is de situatie op de weg?
19: Nou, de meeste files die worden alweer korter. De vertraging valt over het algemeen ook erg mee. Er zijn maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg sta je een kwartier in de file. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook een kwartier extra reistijd.
3: In Tunesië groeit de onvrede onder de bevolking. Steeds vaker gaan mensen de straat op. Het land wordt geteisterd door watertekorten, gastekorten en stroomuitval. Dit komt bovenop een aanhoudende hittegolf die de problemen uitvergroot, maar een diepere oorzaak hebben. Noord-Afrika-correspondent Samira Jadir. Hoe is de situatie, Samira, in Tunesië?
20: Ja, Tunesië zit op dit moment eigenlijk met meerdere crisis tegelijk. Het land heeft een extreem warme augustus achter de rug. Op sommige plekken liepen de temperaturen richting de 50 graden. Nou, tegelijkertijd zijn er stroom- en wateronderbrekingen. En inmiddels is er ook een ernstig tekort aan flessenwater. Veel Tunesiërs zijn bijvoorbeeld afhankelijk van flessenwater. Want de mensen vertrouwen de kwaliteit van het kraanwater niet meer. En in winkels zijn dus de schappen leeg. En als er ergens water wordt geleverd, is het soms binnen een paar minuten weg. En we zagen ook beelden van mensen die zich verdringen rond vrachtwagens met water.
3: Ja. En de droogte verergert deze problemen, maar het is dus niet de oorzaak van de onvrede?
20: Nee, de droogte speelt... Ja. De droogte speelt mee, maar is niet de oorzaak. Door de extreme hitte is de vraag naar elektriciteit enorm gestegen. Dat komt omdat iedereen dus de airconditioning wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld. En waardoor dus die stroomnet het niet altijd aan kan. En als de stroom uitvalt, worden ook de waterpompen en de productie van flessenwater geraakt. Maar daaronder liggen ook structurele problemen. Jaren van droogte, gebrekkig beheer en achterstallige investeringen in de infrastructuur zorgen ook ervoor dat dit probleem groter is geworden.
3: Ja, en hoe reageert de regering nu? Of wat doet de regering nu?
20: Ja, dus president Kais Saied die zegt dat dit niet alleen het gevolg is van hitte. Hij zegt dat er ook tekorten en technische problemen zijn. Maar hij spreekt ook over sabotage. Volgens hem zouden mensen dus bewust de water- en elektriciteitsvoorziening verstoren om de chaos te creëren en de bevolking tegen de staat op te zetten. Nou, voor die beschuldiging heeft hij eigenlijk niet, voor zover bekend, geen openbaar bewijs geleverd. En de autoriteiten wijzen daarna zelf ook op de enorme vraag dus door die hitte en op handelaren die water zouden achterhouden om ermee te speculeren.
3: Ja. Die president, Kais Saied, die werd 7 jaar geleden verkozen. Ja, er was veel hoop dat hij verandering zou brengen. Ja, hoe is dat nu?
20: Ja, Saied werd in 2019 dus gekozen als een politieke buitenstaander. Veel Tunesiërs hoopten dat hij de corruptie zou aanpakken en het land zou hervormen. Maar sinds 2021 heeft hij juist steeds meer macht naar zich toegetrokken. Hij ontbond bijvoorbeeld het parlement, kreeg via een nieuwe grondwet veel meer bevoegdheden. En critici en oppositieleden zijn vervolgd inmiddels en ook gevangen gezet. Dus die politieke vrijheid is daardoor sterk afgenomen. En de hoop van toen heeft bij een deel van de bevolking dus plaatsgemaakt voor teleurstelling en boosheid. En zijn critici zeggen dat Tunesië onder hem steeds autoritairder is geworden.
3: 15 jaar geleden was er ook veel hoop in Tunesië. Toen stond het land aan het begin van de Arabische lente. Maar is er in die tijd, Samira, nou iets verbeterd voor de Tunesiërs?
20: Ja, na die revolutie van 2011 kreeg Tunesië meer politieke vrijheid en vrije verkiezingen. Maar economisch gezien verbeterde het leven voor veel mensen nauwelijks. En dus onder deze president, Saied, zijn dus veel democratische hervormingen dus inmiddels weer teruggedraaid. Demonstranten verwijzen ook naar 2011 en roepen op tot nieuwe protesten. Zoals bijvoorbeeld aanstaande zaterdag. Dan willen de mensen weer de straat op gaan. Dus de frustraties lijken wel heel erg sterk op die van toen. Toen zeiden mensen ook van er zijn hoge prijzen, werkloosheid, ontevreden over het bestuur. Maar nu gaat het zelfs over iets heel erg bazaals. Als bijvoorbeeld toegang tot water en elektriciteit. Ja. We kunnen nog niet spreken over een nieuwe Arabische lente, maar de taal en de eisen van toen, die keren wel duidelijk terug.
3: Dat ken jij wel. Dank je wel, correspondent Samira Jadir.
2: Vanavond
3: begint over een paar minuten de extra ministerraad om de begroting vast te stellen. Die moet eigenlijk voor 12:00 vanavond naar de Raad van State zijn gestuurd. En Anouk Koevermans en Tellen Griekspoor spelen vanavond in New York hun eerste partij op de US Open. Commentator Jan Rolfs, goedenavond.
21: Ja, goedenavond.
3: Anouk Koevermans, ze maakt haar Grand Slam debuut. Wie is zij?
1: Nou, ze is 22 jaar, komt uit de tennisschool, dezelfde tennisschool als die van Kiki Bertens. Die ken je natuurlijk nog wel, Suzanne Lamens, huidige tennister ook. Die tennisschool die is in Berkel en Roderijs.
3: Niet gek? Zeker niet.
1: En haar vader was ook proftennisser, Mark Koevermans. Die speelde nog Davis Cup voor Nederland. En nu dus gaat zijn dochter haar eerste Grand Slam spelen. Dat is wel een doorbraak, dus op haar 22e. Ze is de nummer 229 van de wereld. En dan weet je dat je dus niet zomaar in het hoofdtoernooi komt van de US Open in New York. Dus speelde ze de afgelopen week 3 kwalificatiewedstrijden. Die heeft ze allemaal gewonnen. Sloeg en passant 20 aces in die 3 kwalificatiewedstrijden. Dan heb je ook wel meteen haar grote wapen te pakken. Het is een power tennisser. Beetje type Sabalenka. Service is dus echt wel haar wapen. En ze speelt, rond een uur of 10. Is er weer een andere partij tussengeschoven tegen de Amerikaanse Katie McNally. Nummer 64 van de wereld, maar ze heeft niks te verliezen. Kan vrij uit tennissen. En dat wil wel eens een tennisser goed doen. Hè? Dat je dus geen druk voelt. Gewoon een losse arm kan hebben, dus wie weet.
3: Ja, wie weet. En Tellen Griekspoor.
1: Ja,
3: komt die in actie?
1: Zeker, op een showcourt, een night session in New York, 7 uur. Dan gaan de lichten daar al aan in het Arthur Ashe Stadion. Grootste tennisstadion ter wereld. Tegen Ben Shelton. Natuurlijk een publiekslieveling van de Amerikanen. Amerikaan dus, als 8e geplaatst. Komt uit Atlanta, absoluut topspeler. Ja, voor Griekspoor natuurlijk wel een test. Hij heeft zijn laatste wedstrijd in Montreal gespeeld. Begin augustus, buikspierblessure gehad, daarna niet meer gespeeld. Dus afwachten hoe dat gaat vanavond.
3: Dankjewel, Jan Roels. Ja, en dit was het NOS Radio 1-journaal. Zometeen om 6 uur hoort u bij Sit dat de coalitiepartijen eruit zijn. Dat is nu net bekend geworden, dus er is een akkoord over de begroting. En zometeen dus meer details van Sit. Morgen dan zijn we er weer. Fleur Wallenburg zit er dan weer. Een heel fijne avond.
21: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
22: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
23: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
24: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
25: Maar wat vind je, Tom?
26: Ja, dat weet ik dus niet.
27: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
28: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
21: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
22: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
21: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
29: Leren mediteren, zen.nl.
30: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
31: Leren mediteren, zen.nl.
30: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
32: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
33: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
32: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
33: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
34: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
35: NPO Radio 1, 6 uur.
21: Hans van der Steeg.
36: Hele goedenavond. Ja, dit is de dag waarop de coalitiepartijen het toch eens lijken te zijn geworden over een begroting voor volgend jaar. Wat staat erin? Waar leidt dat allemaal toe? Zometeen in Dit is de Dag, uiteraard ook in het NOS Journaal. Met Sit van der Linden.
4: De spanning in Den Haag is de afgelopen uren opgelopen, maar de drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn er nu echt uit. Er is een akkoord over de begroting. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, die extra ministerraad om de begroting vast te stellen, die gaat nu beginnen. Wat hoor jij daar?
0: Nou, daar zien we nu toch wel opgeluchte ministers binnen druppelen die ja, toch wel blij zijn dat het toch gelukt is. Want zojuist 10 minuten geleden hoorden we inderdaad dat het de onderhandelaars toch gelukt is om eruit te komen. Dat er een begroting ligt, die ligt dus nu op tafel op het ministerie van Algemene Zaken, waar die ministerraad zich erover gaat buigen. Ja, en die ministers die moesten eigenlijk ook maar afwachten de afgelopen dagen, weken, wat er nou met hun begroting zou gaan gebeuren. Want daar is dus op het laatste moment nog aan gesleuteld. Dus dat kan zomaar betekenen dat er ergens zoveel miljoen weggehaald is en naar iets anders is gebracht. Dat gaan zij nu ook voor het eerst lezen wat er in die begroting staat. En bijvoorbeeld minister Van Wil van Justitie, die noemt het wel een moeilijk proces en niet altijd fraai.
5: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet fraai.
6: Nee. En wat zegt het nou over een minderheidskabinet voor het eerst in Nederland?
5: Nou, dat zegt dat het ontzettend moeilijk is om met een minderheid, zeker op besluitvormende momenten zoals dit, bij een grond de begroting, om te komen tot overeenstemming, maar ook tot meerderheden. Maar ja, dat ontslaat ons niet van de plicht om het wel te proberen.
7: Ziet u Dylan Jezogus, uw partijleider, als iemand die graag een compromis sluit?
8: Ik zie Dylan Jezogus iemand die graag dingen voor de VVD wil binnenhalen.
7: Dus keihard onderhandelen?
8: Die graag dingen voor de VVD wil binnenhalen.
7: En hoe doet ze dat?
8: Dat doet zij zoals zij dat doet en dat laat ik verder aan haar.
0: Ja, dit was staatssecretaris Erik van den Burg. En die geeft wel aan dat het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
4: Ja, want ingewijden zeggen ook er zit voor ieder wat wils in. Zijn er dan eigenlijk wel keuzes gemaakt?
0: Ja, we moeten het gaan zien. We weten het nog niet. En inderdaad, de bedoeling is, met dat voor ieder wat wil, dat het voor de oppositie aantrekkelijk wordt om toch een deel of de hele begroting te steunen. Of op onderdelen, dat je bijvoorbeeld de begroting van Defensie steunt of van andere deelbegrotingen. Want dat was de bedoeling. Dit kabinet zou een open houding naar de oppositie hebben, een handreiking naar de oppositie willen bieden. Maar hoe dat dan precies moet en hoe, ja, naar wie die hand dan wordt uitgereikt, daar waren ze het eigenlijk tot op het laatste moment niet over eens. En nu uiteindelijk is het dus toch wel gelukt om daar uit te komen. De vraag is dan ook, hoe inhoudelijk is die begroting? Hoeveel plannen staan daarin? En of moeten de komende maanden nog heel erg gesleuteld worden aan die plannen?
4: Ja, denk je dat we daar vanavond nog iets meer over horen na dit overleg?
0: Ja, we gaan vanavond meer horen, want nu gaan ze dus in de ministerraad bij elkaar zitten. Daarna gaan we premier Jette en ook minister Heijnen horen. Die gaan voor camera verschijnen en voor microfoon. En die gaan dan vertellen wat er besloten is. Ze zullen niet in detail vertellen wat erin staat, want dat blijft geheim tot aan Prinsjesdag. Op Prinsjesdag gaan we pas echt horen wat die plannen zijn. Al is het wel een Haagse traditie dat er af en toe wat uitlekt.
4: Maar nu weten we dus dat die drie coalitiepartijen een akkoord hebben gesloten. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Vandaag is opnieuw gezocht naar eventuele overlevenden na de ramp met een veerboot bij Noord-Cyprus. Gisteren kapseisde de katamaran met aan boord zo'n 270 mensen. Zeker 8 mensen zijn verdronken en 18 mensen worden nog vermist. Correspondent Gulsa Ersetin in Turkije. Gulsa, hoe staat het nu met de hulpoperatie?
9: Ja, er wordt nog altijd gezocht naar die vermiste passagiers. En het is ook dat het is nog niet duidelijk of sommige van hen dus zich in het schip bevinden. Hè. Dat schip is dus gezonken. Duikers kunnen daar niet bij. En ze wachten dus nu op schepen. Maar sinds gisteren zoeken ze met schepen, met vissersboten, met drones naar die vermisten. De familieleden zijn bijvoorbeeld naar het zuiden van Turkije afgereisd. Daar is een crisiscentrum opgericht in de hoop dat ze daar meer te horen krijgen. Maar ook in het noorden van Cyprus. Dus nog altijd wachten familieleden op nieuws. En je moet dan denken aan Turken die bijvoorbeeld naar het noorden van Cyprus zijn gaan reizen, omdat ze daar op vakantie waren. Het is een bekende zeeroute. Dus dat ze vanuit het noorden van Cyprus naar Turkije gaan en andersom. Naar het zuiden van Turkije gaan en andersom. Maar nog altijd wachten familieleden dus op nieuws.
4: Is er al meer bekend over hoe dat gisteren kon gebeuren, die ramp met die veerboot?
9: Nee, maar er komen natuurlijk steeds wel meer verhalen naar buiten van ooggetuigen. Die vooral boze verhalen ook. Dat de bemanningsleden heel luchtig hadden gereageerd. En dat bijvoorbeeld de kapitein zou zijn blijven doorvaren terwijl het schip vol water liep. En dat door de mensen uit paniek de zee in zijn gesprongen. Dat er geen genoeg reddingsvesten aan boord waren. Nu is de kapitein en zijn die bemanningsleden ook aangehouden. Die worden een paar dagen nu vastgehouden. En er wordt dus nu ook onderzoek gedaan naar mogelijke nalatigheid.
4: Ja, want die bemanningsleden wisten dus wel van het schip te komen. Zij zijn vandaag voor de rechter verschenen. Waar worden zij van beschuldigd?
9: Nou ja, er wordt dus nu onderzoek gedaan naar mogelijke nalatigheid. Hè? En de kapitein zelf heeft blijkbaar ook een verklaring afgegeven. Hij zegt dat alle controles die uitgevoerd hadden moeten worden, dat is gebeurd. Dus aan zijn verklaring hoor je vooral dat al het nodige wat ze moesten doen, dat ze dat hebben gedaan. Maar als je kijkt naar de filmpjes en de beelden die naar buiten komen, hoor je toch echt andere verhalen van ooggetuigen. Ook hele boze verhalen. He, ik zag eerder vandaag een verhaal van een moeder bijvoorbeeld die met haar kinderen op vakantie was. En nu dus op zoek is naar een van haar kinderen. Dus dat soort verhalen zie je dan. Maar de kapitein zelf zou dus blijkbaar een verklaring hebben afgegeven. En die zegt dus dat alle mogelijke controles zijn uitgevoerd. Dus het is een beetje afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren. In het noorden van Cyprus zelf is nu 3 dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege het drama.
4: Bedankt voor jouw toelichting. Correspondent Gulsa Ersetin in Turkije. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78 jaar. Na grote bosbranden in Algerije wilde president de doodstraf invoeren voor de brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar het wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. De hulpverlening verloopt moeizaam, dat merkt ook hulporganisatie CARE.
1: De overstromingen veroorzaken dat de wegen minder goed toegankelijk zijn. En de communicatielijnen liggen er ook helaas op heel veel plekken uit of zijn heel lastig te bereiken. Dus veel van mijn collega's zijn ook moeilijk te bereiken als ze mensen aan het helpen zijn. En dat maakt ook dat de hulp lastig bij de juiste mensen terechtkomt.
4: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Internationale studenten hebben een positieve invloed.

0: In Nepal en Tibet is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Internationale studenten hebben een positieve invloed op de economie in Nederland. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat studenten op zich wel geld kosten door studiefinanciering en zorg, maar uiteindelijk verdienen ze dat ook weer terug voor de economie.
1: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
0: Verslaggever Dagmar Mul sprak op de TU Eindhoven met studenten die hierheen zijn gekomen voor de studie en uiteindelijk ook een baan.
2: I'm Allison and I'm from Taiwan.
3: I'm Alexis and I'm from Greece.
4: I'm Emma and I'm from Zagreb, Croatia.
5: Ze kozen om verschillende redenen voor Nederland.
6: There's so many job opportunities in here.
5: Genoeg werk dus.
7: People are more likely to have work-life balance compared with Asia.
5: En voor iemand uit Azië is de werk-privé-balans een tikkie beter.
8: People here, they just like walk in the park and they just do something that they love.
5: En belasting betalen is voor deze student geen enkel probleem.
9: And I think it's great like if we can contribute. I'm happy to pay taxes.
5: Maar nog even iets belangrijks.
10: I have to learn Dutch.
5: Ja, Nederlands leren dus.
10: It's impossible to find a job without knowing Dutch language.
11: Korting. I know that's sale. And I know kip, that's chicken.
12: I know the words of betalen.
13: I see betalen pretty much.
14: Frikandel. Ja, ik hou van frikandel.
0: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. 6:10. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden.
15: Het hele land is weer naar school en naar het werk dus. Helene de Geest, hoe is het op de weg?
16: Ja, valt wel mee hoor. De files zijn al bijna opgelost. Er zijn er nog maar 3 die meer dan 5 minuten vertraging veroorzaken. Op de A2 eentje van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt de Hocht bijna 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid sta je ook 10 minuten in de file. En op de A27 van Utrecht naar Breda iets meer dan 5 minuten vertraging bij Werkendam.
17: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg.
15: Goedenavond. Ja, de deadline was al meerdere keren verstreken en tot voor kort bleef het angstvallig stil in Den Haag. Maar nu is er dan toch eindelijk, zo lijkt het in ieder geval, een begrotingsakkoord. Ja, wat waren de hete hangijzers en wat kunnen we nou eigenlijk verwachten met Prinsjesdag over een paar weken?
17: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Ik praat erover door met parlementair verslaggever voor het FD, Martine Wolzak, politiek journalist voor De Groene Amsterdammer, is Koen van der Ven. En ook Bas Jacobs is bij ons, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond allemaal, van harte welkom. Goed dat jullie er zijn.
18: Goedenavond.
15: Martine, heb je enigszins tijd om ons te woord te staan of moet je eigenlijk ergens voor een deur staan?
19: Ik doe het gelukkig niet in mijn eentje, dus het kan.
15: Teamwork. Ja. Het is allemaal vers van de pers, maar hoe zou zo'n akkoord eruit kunnen zien? Hebben we enig idee?
19: Op dit moment nog niet echt. We weten natuurlijk dat er enorm touwtrek is geweest op een aantal thema's. Hè. Ja. De vermogensbelasting, bezuiniging op sociale zekerheid. Moet het over links, moet het over rechts? Ja. Maar wat we wel weten is dat wat er ook ligt, is geen meerderheid voor in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer. Want het is nog niet gelukt om afspraken te maken met de oppositie. Ja. Dus de vraag is ook een beetje, wat is het waard? Ja, de interne ruzie is beslecht. Dat is wel iets waard, want de crisisstemming nam de afgelopen dagen wel toe.
15: Koen van der Ven, is dat een goede kwalificatie? Het is een begroting, maar dan heb je het ook gehad, zeg maar, met de waardering?
18: Ja, zeker. Want we moeten die inhoud nog kennen. We moeten daar de debatten nog over zien. Nou, die lijken nu ook veel meer naar de openbaarheid te verschuiven. Naar de dagen naar Prinsjesdag. Dat is aan zich interessant. Ja. En wat ik denk ik het interessantste vind, is ja, de afgelopen 2 weken, die begonnen eigenlijk als een sfeer, werd ook zo gecommuniceerd als een coalitie die ging onderhandelen met een oppositie. Mm-hmm. Eigenlijk bleek er helemaal geen sprake van onderhandeling. We hebben wel mensen als Jesse Klaver, Christoffer van de SG.

0: SGP. Joost Eerdmans van Jij in 20 hebben we daar wel heen zien gaan. Maar als je goed luisterde naar die mensen, dan hoorde je eigenlijk nooit dat ze hadden onderhandeld. Ze waren naar binnen gegaan, ze hadden wat eisen mogen neerleggen. Ze hadden een kopje koffie gekregen en dan stonden ze weer buiten. En we zijn in die twee weken geëindigd met iets dat begon als een onderhandeling tussen coalitie en oppositie. Mm-hmm. Bleek eigenlijk te gaan over een heel fel gevecht binnen een coalitie. En dat is natuurlijk aan zich wel onthullend. Ja, daar zat eigenlijk de spanning van de afgelopen twee weken. Ja, en die hebben ze dus net opgelost weten.
1: Ja, laat staan dat je dus inhoudelijk kan onderhandelen met de oppositie. Ja, Martine? En dan ga
2: we
1: ik
2: weten niet of ze het opgelost hebben. want het is natuurlijk ook mogelijk dat ze het gewoon voor zich uitschuiven. En dat is denk ik iets waar we de komende dagen, weken, richting Prinsjesdag, dat is al over twee weken.
1: Maar wat voor zich uitschuiven? Er moet toch wel een begroting ingediend worden bij de Raad van State? Want daarom zat vanavond die deadline natuurlijk.
2: Ja, maar je kunt natuurlijk lastige dingen eruit halen. Of meer tijd voor nemen.
1: Ja.
2: En dat, of ze dat gedaan hebben, dat weten we niet. Maar een definitieve knoop doorgehakt over wat gaan we nou daadwerkelijk doen, over links of over rechts. Ja. Met wie gaan we beleid maken de komende jaren. Misschien dat we daar vanavond iets meer over te weten komen. Mm-hmm. Maar dat is wel de crux, denk ik.
1: Ja, econoom Bas Jacobs, ik zie u ook in beeld hier, want u zit in de studio in Amsterdam. Maar ik lijk een klein cynisch lachje te bespeuren op uw gezicht. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, ik was wel geëntertained door het verhaal van Koen.
1: Aha. En wat is het entertainmentgehalte dan?
3: Nou ja, namelijk dat er zit een enorm verschil tussen wat de coalitie probeert uit te stralen naar de buitenwereld en hoe het in de binnenwereld van die coalitie is.
1: Ja.
3: En wat Koen eigenlijk zegt is dat, en daar herhaal ik gewoon wat hij zei, is dat blijkbaar was de spanning in de coalitie zelf veel belangrijker dan het streven naar een compromis met de oppositie.
1: Ja. En hoe kijkt een econoom naar dit hele proces van deze dagen, misschien de afgelopen weken?
3: Ik vind het niet om aan te zien.
1: Niet om aan te zien zelfs?
3: Nee, want je zou kunnen zeggen dat de regering wist dit natuurlijk van tevoren al. Ze heeft en geen geld en ze heeft geen zetels om de plannen door te voeren die ze zou willen. En ze heeft in de constructie van het regeerakkoord, denk ik, een majeure strategische politieke fout gemaakt door geen geld te reserveren voor het regelen van politieke meerderheden op de belangrijke dossiers. Mm-hmm. En de plannen die ze wil doorvoeren. En je ziet nu eigenlijk een soort herhaling van het formatiespel de hele tijd. En ik vind dat in zekere zin alle normale begrotingsprocessen nu worden geslachtofferd in dit politieke steekspel. Ja. En ik denk dat Nederland daardoor langzaam onbestuurbaar wordt. En het is ook niet ongevaarlijk in termen van het creëren van onzekerheid. De vraag of begrotingen al dan niet gaan stranden in het parlement. Mm-hmm. Ik vind dat een vorm van hoog machtsspel. Wat ik denk dat je niet moet doen met de begroting van een land.
1: Ja, herhaling van het formatieproces. Martine Wolzak, ik vul het maar even in hoor, Bas Jacobs. Maar ik neem aan dat u doelt op toen is er ook geprobeerd om een meerderheid te zoeken. Dat lukte niet, want D66 wilde weer niet met Ja 21 en VVD niet met Pro. Toen hebben ze gedacht, nou, dan gaan we met z'n drieën in een minderheidsvorm verder. En nu zie je dat opnieuw dat opspeelt. Martine Wolzak, is dat een terechte analyse?
2: Ja, dat denk ik wel. Er is natuurlijk in de kerst van de vorige kerst besloten, we gaan het dan maar met de minderheid doen. En D66 wilde liever met Pro regeren. Mm-hmm. De VVD wilde liever met Ja 21. CDA bleef daar als middenpartij een beetje middenin zitten. En uiteindelijk is die keus, nou ja, die hebben ze dus de hele tijd voor zich uitgeschoven. En ook een beetje met de gedachte, tenminste als je met mensen sprak, dan zeiden ze van ja, in augustus, dan onder druk, dan komen we er wel. Mm-hmm. Dan gaan mensen uit hun loopgraven komen en dan gaan ze springen. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen twee weken gezien. Dat deden ze niet. De oppositiepartijen deden dat niet, want die voelden, ja, kunnen we met deze mensen wel een harde afspraak maken? Dus waarom zou ik een compromis sluiten met drie partijen die het onderling niet eens zijn?
1: Ja, ja, ja.
2: Dan de kans dat ik dan uiteindelijk niet krijg wat me beloofd is daar aan tafel, is dan levensgroot.
1: Ja.
2: Dus die houden dan ook een beetje de kaarten tegen de borst.
1: En je kan ook kijken dan van wie blokkeert dan het meeste. We lezen in allerlei analyses, Koen van der Ven, behoorlijk kritiek op vooral minister Heijnen van Financiën, de VVD-minister, die zo flexibel als beton wordt ergens genoemd, schijnt te zijn. Is de VVD de blokkerende factor hier, of is dat veel te simplistisch?
0: Nou, daar hoor je in ieder geval de meeste klachten over, zowel bij de oppositie, als, maar ook, als binnen, ook binnen de coalitie. En Martine verwees net al naar ook de formatie die in de kerst plaatsvond. En wat ik op een gegeven moment heb geleerd, is dat er binnen die formatie is iets heel cruciaals gebeurd. En daar zijn, dat weten we misschien nog wel, D60, CDA vonden elkaar eerst heel snel op een gedeelde agenda. Die was ook gevormd rond een soort gezamenlijk gevoel van pragmatisme. Hè. Dat zat in het kan wel, de cirkel van gebroken beloftes doorbreken, zei Bontebal. En op een gegeven moment is daar de VVD bijgekomen, om alle redenen die we net hebben gehoord. Maar tijdens die formatie, vlak voor ze akkoord zijn gegaan, heeft de VVD wel binnenskamers met elkaar in een fractieoverleg bepaald: we stappen in deze coalitie, maar wel met een belofte aan onszelf. En dat is, wij worden de rechtsbuiten. En wij zijn, nu we de premier niet meer leveren, ook niet meer de lijn van dit kabinet. En dat is een rol die de VVD natuurlijk lang heeft gehad. En ook dat zit heel erg in het zelfbeeld van, wij moesten dat altijd doen, dat lossen anderen maar op. En ik denk, als je kijkt naar wat er de afgelopen weken is gebeurd, zie je dat gedrag ook. Het is bij de VVD, wint op dit moment profilering en het eigen ideologische profiel. Het, nou ja, van allemaal andere verlangens die ook in een politieke partij kunnen zitten. Mm-hmm. Terwijl je bij die anderen ook ziet dat ze veel meer baat hebben bij haast. En dat is de verklaring voor dat gedrag, denk ik.
1: Ja, je kan ook zeggen, dit is een minderheidskabinet op zijn best. Want er is gewoon nu misschien, we moeten de details nog horen nogmaals, maar er is misschien straks een begroting. Mm. En straks bij de algemene beschouwingen, vanaf de dag na Prinsjesdag, kunnen er per dossier meerderheden worden gezocht. Dit is toch wat hoe het bedoeld is.
0: Ik ben helemaal niet zo negatief over het idee van minderheidscoalitie. We hebben ook al een hele goede politicoloog in het land die daar echt hele goede dingen over hebben geschreven. Ik denk wel dat het voorwaardelijk is dat die coalitie dan in ieder geval met elkaar een gedeelde positie inneemt.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja, en dan geef ik de burger weer door. Maar in het eindverslag van Rianne Letschert stonden een paar hele interessante zinnen. En één daarvan was een machtsanalyse. En dat was, als die coalitie elkaar weet vast te houden, is ze veel sterker dan je denkt. Want dan moet je altijd als oppositie door dat midden van die coalitie heen om iets voor elkaar te krijgen. Maar op het moment, en dat is niet voor het eerst de afgelopen 2 weken, dat die coalitie zo enorm verdeeld is, dan heb je helemaal niks meer.
2: En dan je kunt in deze Tweede Kamer eigenlijk geen meerderheden organiseren zonder deze 3 partijen. Mm-hmm. Dus in die zin kunnen ze een hele sterke onderhandelingspositie hebben als ze het inderdaad met elkaar eens zijn. Ik wil dan wel even reageren op, inderdaad, je hoort de afgelopen weken heel veel, is er gekeken naar de VVD. Maar tegelijkertijd denk ik, als je naar het coalitieakkoord kijkt, daar staan gewoon stevige bezuinigingen op de sociale zekerheid in afgesproken. En ongeveer, de inkt was nog niet droog. Mm-hmm. Of zowel D66 als CDA begonnen daar flink afstand van te nemen. Dus als je gewoon kijkt naar de inhoud van het akkoord, dan denk ik, dat zit eigenlijk best wel heel dicht. Misschien dichter tegen JA21 en SGP aan dan tegen PRO.
1: Heeft D66 en CDA zitten slapen dan een beetje?
2: Ze hebben daar wel hun handtekeningen onder gezet. En met name de financiële paragraaf.
1: Okay.
2: In de tekst zelf staan wel meer openingen richting de polder. Maar als je naar de harde cijfers kijkt, en dat is toch ook best belangrijk. Tegelijkertijd, en dat is altijd hun kanttekening, van we kunnen die cijfers wel opschrijven, maar als er geen meerderheden zijn voor dit soort bezuinigingen, zal je toch moeten gaan bewegen als kabinet.
1: Ja. Bas Jacobs, econoom. Ik blijf even hangen bij wat u aan het begin van dit gesprek zei. Het leidt ook tot onzekerheid. Welke onzekerheid, economische onzekerheid, ziet u met wat er nu gebeurt, wat we bespreken, allemaal op ons afkomen?
3: Nou, ik zie risico's dat bepaalde begrotingen gaan stranden in het parlement. En dan met name de begrotingen waarin veel controversiële onderwerpen zitten. Zorg met de verhoging van het eigen risico. Mm-hmm. De bezuiniging op de sociale zekerheid. WW en de WAO. Dat zijn controversiële dossiers. Het belastingplan is een zeer belangrijke. Kan ook problemen opleveren als de voorgestelde belastingverhogingen van 5 miljard euro al dan niet tot problemen leiden in de Kamer. Mm-hmm. Ik kan me heel goed voorstellen overigens dat ze nu een akkoord hebben bereikt waarop ze die belastingverhoging gedeeltelijk of geheel niet door laten gaan om de Kamer tegemoet te komen. Maar als dat gebeurt en je moet teruggaan naar 1919, dan stranden begrotingen in het parlement. En de comptabiliteitswet, die is niet duidelijk over wat er dan gaat gebeuren. De regering moet dan zo snel mogelijk een nieuwe begroting maken. Als dat na 1 januari gebeurt. Voor 1 januari hebben ze nog wel tijd. Dus ja. Als het op Prinsjesdag nog niet lukt, dan kunnen ze zeg maar tot aan de kerstvakantie nog gaan soebatten met de Kamer om een akkoord te krijgen op een begroting. Maar als het daarna gebeurt, dan beland je in een soort niemandsland waarin de overheid uitgaven gaat doen of belastingen gaan heffen waar geen zeg maar juridisch rechtmatig draagvlak voor is. Mm-hmm. En dan is de usance dat we gewoon een beleidsarme begroting hebben. Net als met een demissionair kabinet. Geen nieuw beleid. Maar de regering moet dan zo snel mogelijk een begroting toch door het parlement zien te loodsen. En dan beland je in een soort politiek, juridisch niemandsland. Waar we niet weten hoe dat uit gaat pakken.
1: Heb je dan een soort halve shutdown of zo? Zoals we uit Amerika wel kennen?
3: Nee, het is niet zoals in Amerika. Wij hebben niet dat op het moment dat het parlement een begroting verwerpt, dat de overheid direct moet stoppen met het uitgeven van geld.
4: Nee.
3: Dus het zal wel doorlopen. En ik denk ook dat de regering denkt, het zal wel doorlopen. Het zal wel met de sisser aflopen.
4: Ja.
3: Maar dit vind ik tegelijkertijd eigenlijk ook het grote probleem. Namelijk dat al onze begrotingsprocessen en procedures en parlementaire verantwoording nu in zekere zin ondergeschikt wordt gemaakt aan het politieke spel wat we zien met die minderheidscoalitie. En dat is volgens mij niet de bedoeling.
1: En daarom zegt u het is niet om aan te zien eigenlijk, begrijp ik.
3: Ja, en uiteindelijk hebben zowel burgers als bedrijven baat bij duidelijkheid.
1: Ja, komen ondertussen ook wat reacties al voorzichtig gaan binnen. Ik zie minister Sjoerdsma, die zegt dat dit een akkoord aan uitgestoken hand naar links en naar rechts kan zijn. Als je zo'n quote hoort, Koen van der Ven, wat denk je dan? Ik denk dan van het lijkt alsof er niet gekozen is voor over links of over rechts.
0: Oh ja, nou dan kom je aan wat mijn collega van het FD aan het begin van die uitzending zegt. Van, kijk, we weten in ieder geval dat ze uit die acute crisis zijn, maar zo'n citaat lijkt erop te wijzen dat ze die finale keuze nog niet hebben gemaakt. En dat ze nog steeds afkoersen op een heel breed akkoord. Maar goed, we komen nu ook wel in het Kremlin-watch. Maar daar klinkt het wel naar.
3: Ja, het Martine? Kan natuurlijk zijn dat de regering toch een soort powerplay doet met de Kamer. Van die begroting gaat uiteindelijk 99% over dingen die al staand beleid zijn. En het kan zijn dat ze de Kamer zodanig onder druk zet en dat ze zegt van gaan jullie nu voor 1% van de begroting de hele boel op scherp zetten? Dat zou eens heel goed mogelijk zijn, denk ik, de komende weken, maanden. En ik denk dat ze met heel veel gerommel voor het grootste deel die begrotingen wel door het parlement loodsen. Maar het is allemaal helemaal niet fraai. En wat ik al zei, het creëert een hoop bestuurlijke chaos en onrust.
1: Ja, acht je dat mogelijk, Martine, dat ze de lezing van Bas Jacobs, dat ze de Kamer onder druk zet hiermee?
2: Ja, het zal heel erg afhangen van wat er uiteindelijk in die stukken terechtkomt. De grote hangijzers waren natuurlijk de belastingverhoging volgend jaar. Ja, kijk, als het belastingplan wordt weggestemd, dan gaan die niet door. De rest van de belastingwetgeving blijft staan. Het belastingplan, het is niet zo dat er dan geen basis meer is om belasting te innen. Het gaat alleen om de wijzigingen die ze voorgenomen hadden, die dan niet doorgaan.
1: Ja, die vrijheidsbijdrage doe je dan onder andere op, bijvoorbeeld, die er af zou gaan.
2: Dat gaat dan niet door. En ook een jaartje langer de accijns nog bevriezen is ook van tafel. Dan heb je bijvoorbeeld minder geld om de defensiebegroting volgend jaar te verhogen. Ja,
1: maar wat voor kabinet ben je dan? Heb je dan?
2: Nou, een vrij vleugellam kabinet. En dan ben je, dat zei een van, ik weet niet meer of het Bas Jacobs was of Koen van der Ven, maar dan ben je feitelijk een soort demissionair kabinet, maar missionair. Het is al wel een paar jaar erg moeizaam, jaar na jaar, dat je denkt, zoveel chaos rondom die begrotingen. Ja. En mensen merken dat nog niet direct in hun portemonnee. Ja. Alleen, bijvoorbeeld zeker bij het bedrijfsleven, daar wordt echt wel ongelooflijk geklaagd over de onvoorspelbaarheid en de onmacht. Mm-hmm. En je ziet het wel aan het vertrouwen wat mensen in de politiek hebben. Dit draagt daar niet aan bij.
1: Nee.
3: Dieperliggend is hier natuurlijk een kiezer die de politiek iedere verkiezingsuitslag opzamelt.
2: Een onmogelijke opdracht geeft.
3: Dus het is niet alleen de politiek hier. Het is ook de kiezers die de hele tijd op een zodanige manier stemmen dat het bijna onmogelijk is om een werkbare en politiek goed bestuurlijk kabinet te krijgen.
1: Helder.
3: Minister
1: Van Wil zie ik nog binnenkomen. Die zegt het proces was niet fraai, hoorde ik hem zeggen. Nou, misschien kunnen we dat allemaal wel onderstrepen. Mag ik jullie hartelijk danken, Martine Wolzak van het FD, Koen van der Ven en Bas Jacobs. Ja. Zometeen, dan plotseling loopt de Nederlandse voetbalbond KNVB voorop in de strijd met de FIFA en zijn voorzitter Infantino. Want van waar die ommezwaai en hoe groot is nou de kans dat het de KNVB lukt om de FIFA echt te vernieuwen? Dat dus zometeen in Dit is de Dag.
4: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Ga zaal voor zaal, bordje.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: NPO Radio 1.
5: De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het precies over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar het wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. In België gaat morgen een nieuw strafwetboek in, waar 50 jaar aan is gewerkt. Het is voor het eerst sinds de tijd van Napoleon dat de wetten zijn herzien. Oude wetten zijn vervallen, zo kun je vanaf nu niet meer vervolgd worden in België voor het weggeven van een adellijke titel aan iemand die daar geen recht op heeft.
6: Dit is de dag. Hans van der Steeg.
7: Dankjewel, Michiel, voor het nieuws. Ja, het is 2015. We zitten midden in de vluchtelingencrisis.
8: Oorlog in Irak en Syrië zorgt voor een gigantische stroom vluchtelingen. Meer dan 1 miljoen mensen hebben hun huis al moeten verlaten.
9: Vele van hen zoeken een tijdelijke plek in de regio. Anderen vinden hun weg naar West-Europa, ook naar Nederland.
7: Ja, misschien weten u het nog. Het was de tijd van die schokkende foto ook van het jongetje op het strand in Turkije dat aangespoeld was. Verschrikkelijk beeld was dat. In de tijd kwam Maaike Olde-Olthoff in actie. Ze raakte betrokken bij een Syrische man en besloot zelf zijn zoon naar Nederland te halen. Waarom? Dat vraag ik haar straks. Eerst, de bom is gebarsten. Want ja, waar de KNVB jarenlang koesterend en diplomatiek met FIFA-baas Infantino omging, is die lijn nu definitief doorbroken. Want Infantino moet weg, is de boodschap die Frank Pauw, dat is de voorzitter van de KNVB, de afgelopen dag onomwonden heeft uitgedragen.
10: Vroeger probeerden we gewoon samen op te trekken. Probeerden we samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is nu niet meer samen te vinden. Dat is gewoon echt een grens overschreden. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
7: Nou, daar is geen spel tussen te krijgen, zou je zeggen. Daarom is de KNVB met het plan gekomen om een internationale top te organiseren in Amsterdam over de toekomst van de FIFA. De inzet, ja, er moet gewoon een nieuwe FIFA komen en dat moet zijn zonder Infantino. Ja, is die pioniershouding wel des KNVB, zou je kunnen afvragen over deze plannen. En meer ga ik praten met onderzoeksjournalist Edwin Schoon en met Willem Vissers. Hij is sportjournalist bij de Volkskrant. Goedenavond, beiden. Edwin, waarom wil de KNVB nou zo'n internationale top opeens ook? Het is al een register. Is open, lijkt wel.
11: Ja, ze gaan een paar stappen verder dan waarvan ze gewend zijn. Op zich is dat best verfrissend na al die jaren. Niet zwijgen over mensenrechten, maar toch een stille diplomatie. Hè? Mm-hmm. Dat kennen we nog van Qatar. Mm-hmm. Met de One Love armband, het zwijgen na de Peace Prize. Niet zeggen na de rode kaart van Balogun. Dus dat was wat irritatie.
7: Oh, de bemoeienis van Trump, ja.
11: Ja, de bemoeienis van Trump. Hè? De rode kaart die werd ingetrokken. Al dat soort momenten hoorde je de KNVB eigenlijk niet. En als je doorvroeg achter de schermen, dan was het wij kiezen de lijn van de stille diplomatie. Maar ja, wanneer is die grens nou bereikt? Nou, die is dus nu. Ja. En dan kun je je afvragen, waarom nu? En dat is misschien een interessant gesprek.
7: Ja, en even misschien een beetje een gekke vraag aan de journalist, maar ben je blij dat de KNVB dit doet?
11: Nou, dat is geen gekke vraag. En ik denk, als journalist ben je ook mens. En ik geloof wel heel erg in de integriteit van de sport. En in het hanteren van grenzen, als in mensenrechten respecteren, als in goed met het klimaat omgaan. Mm-hmm. En niet zeg maar 6 keer de wereld rondvliegen om bij alle wedstrijden te kunnen zijn, zoals Infantino doet. Dus nee, ik vind het heel goed dat er normen worden gesteld.
7: Ja, Willem Vissers, als mens een goed besluit?
4: Ja, nou goed, ik heb eigenlijk bijna aan niemand een hekel in mijn leven. Maar aan Infantino heb ik wel een soort van hekel.
7: Oh.
4: Dat vind ik gewoon echt een hele vervelende man, hoewel ik hem nooit ontmoet heb. Maar ja, ik vind hem gewoon vervelend in zijn uitingen. Hij doet net altijd alsof het voetbal van hem is, alsof hij het voetbal is. Hij heeft zich veel te veel ingelaten, ook met politici, met dictators, noem maar op. Mm-hmm. En de KNVB heeft dat heel lang gedoogd. Ik vind persoonlijk te lang. Die hebben eigenlijk tot 2023 hebben ze een beetje de lijn Infantino gevolgd en gezegd van oké. Wij proberen met diplomatieke middelen proberen wij misschien wat dingen te veranderen.
7: Ja.
4: Maar dat is moeilijk. Maar Infantino is nu te ver gegaan, eigenlijk op 2 punten. Want Edwin heeft het heel erg over de mensenrechten. Maar ik vind dat die 2 punten juist niet zo heel direct met de mensenrechten in verbinding staan. 1 was dat Infantino eigenlijk zonder samenspraak met wie dan ook, een beetje op eigen houtje, dat WK voor een deel wilde verkopen. Hè? Dat min of meer wilde opknippen en in een commerciële onderneming.
7: Ja, die aandelen wilde uitgeven, ja.
4: Met die aandelen, ja. Waarin ook de familie van Trump een bepaalde rol kreeg.
7: Ja.
4: Dat was allemaal heel dubieus, totaal niet overlegd met anderen. En het tweede is inderdaad die rode kaart, waarbij ze echt zeggen, dit gaat veel te ver. Er is een rode kaart ingetrokken, dat is nog nooit gebeurd, op 1 keer in 1962 na. En daar heeft gewoon Trump iets mee te maken gehad. Daar heeft Infantino zijn vriendschap met Trump misbruikt. En eigenlijk is hij misschien wel onder druk gezet. Trump heeft misschien wel gezegd, ja luister eens even. Jij bent wel mijn vriend. Je bent elke keer op het Witte Huis geweest. En nu opeens wil je iets van mij terug. En dat is niet de bedoeling. Want het tuchtrecht van de WK moet gewoon hier gelden. Dus ik denk dat de KNVB daar heeft gezegd, ja, dit is genoeg. Er komen allemaal belangrijke vergaderingen de komende weken. En dan gaan ze dit plan verder uitwerken.
7: Ja, ja, ja. Ik geloof dat Pauw ook zei van het is een soort optelsom, hè, van der dingen, Edwin.
4: Ja,
7: denk jij dat, Edwin, dat de KNVB echt iets kan gaan, nou ja, echt iets kan bewerkstelligen?
11: Nou, kijk, je vraagt jezelf waarom nu. En er zit ook wel wat opportunisme in, denk ik. Ik kan Willem heel erg volgen, hoor. Want juist dat commerciële plan van Infantino was de druppel. Niet alleen voor de KNVB, maar voor de hele voetbalwereld. Supporters, maar ook clubs, bestuurders uit allerlei landen gingen daar tegen in. Hij heeft natuurlijk in het geheim, dat bleek ook afgelopen donderdag uit een juridisch document, een jaar lang, zonder dat iemand van zijn collega's of zijn eigen bestuur het wist, dat plan voorbereid met financiële mensen uit de kring van Trump. Dat is nu steeds duidelijk. Er is ook een strafrechtszaak tegen hem aangekondigd door de UEFA.
7: Hij heeft hand overspeeld, zullen we maar zeggen.
11: Ja, kijk, dat is veel sterker dan we gaan een discussie organiseren. Ik vind het heel sympathiek van de KNVB. Ik vind het ook goed van de KNVB. Ik vind het ook een duidelijk standpunt. Maar je kan niet zeggen dat het wereldschokkend is. En kan ook niet zeggen dat ze de eerste zijn. Maar dat hoeft ook niet. Dus laten we ze in dit geval een pluim geven. Alleen het is natuurlijk al vanaf begin augustus dat heel duidelijk is. Ook door Frank Pauw al eerder bij Nieuwsuur gezegd dat ze spijt hebben dat ze hun mond hebben gehouden bij die rode kaart. En dat ze willen dat er een nieuwe president komt. Wat nieuw is, is het dat ze een andere bestuursstructuur willen bij FIFA. En dat heb ik gisteren voor het eerst zo zwart op wit gelezen. Dat is wel interessant.
7: Ze willen echt structurele vernieuwingen. Willem, was jij ook een beetje verbaasd door de ommezwaai? Want ja, ook jij kent de KNVB toch ook gedurende het WK als een zeer diplomatieke organisatie.
4: Nou ja, we zijn door de KNVB uitgenodigd begin juni in New York. Toen ze daar op trainingskamp waren.
7: Ja.
4: Toen hebben we daar heel fijne broodjes gehad en mooie sapjes. Maar
7: je hebt je in de luren laten liggen, je hebt je laten verteren.
4: Ja, tuurlijk. Maar we waren wel klaar om de kritische vragen te stellen. Okay. Want ik was toen eigenlijk heel erg aan het ergeren. Want Gijs de Jong was zijn zeg maar buitenlandbeleid. Die noemt zichzelf de minister van Buitenlandse Zaken van de KNVB.
7: Ja, hij is de secretaris-generaal, hè?
4: Secretaris-generaal. Mm-hmm. En wij waren eigenlijk een beetje aan het stoken. Zo van, ja, kom op, wanneer gaan jullie de Infantino eens aanpakken?
7: Oh ja.
4: En zij zeiden, nee, wij bewandelen de diplomatieke weg. Nou, dat is ruim 2 maanden geleden. Maar goed, er zijn er sindsdien, met die commerciële onderneming, met die rode kaart, zijn er dingen gebeurd die in de optelsom met de dingen die al eerder gebeurd waren, gewoon te veel waren voor de KNVB. En zij tellen ook hoofden. Want zij denken nu dat, zeg maar, als de UEFA Azië en Noord-Zuid-Amerika, die nu eigenlijk een beetje op de lijn zitten, Infantino moet weg.
7: Mm-hmm.
4: Als je die stemmen allemaal optelt, dan zou die de verkiezingen verliezen. Waren het niet dat bijvoorbeeld Qatar, die onderdeel van Azië uitmaken, nu al gezegd heeft, ja, Maar Infantino heeft het zo fijn gedaan. Die heeft ons zo'n fijn WK bezorgd. Die gaan wij niet zomaar laten vallen. Dus het is nog lang niet beslist dat als er een verkiezing komt, als die er überhaupt komt, in maart ergens, dat Infantino die verliest. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een leuke situatie. Of je krijgt sowieso een leuke situatie. Maar als Infantino zou winnen die verkiezingen, ja, dan is de KNVB opeens degene geweest die de revolutie heeft aangezwengeld en die verloren heeft.
7: Ja, dus dan kan je het natuurlijk vergeten met de toernooien organiseren en et cetera.
4: Ja. Infantino gaat dan ook wel weer een keer weg, maar dan zijn wij voorlopig niet. Zijn wij voorlopig het stoutste jongetje van de klas.
7: Oké, Edwin, speelt de KNVB hoogspel?
11: Nou, ik vind het wel meevallen. Ik denk dat ze onderdeel zijn van een groep en dat de echte aanvoerder Alexander Severin is. Die was ook eens wel saillant afwezig bij de WK-finale.
7: Dat is Alexander Severin?
11: Alexander Severin is de voorzitter van UEFA.
7: Ja.
11: Was degene ook die de vergadering leidde waarin de revolutie werd aangekondigd. De boycott toen. Ja. Ja. Het was op 28 juli kwam dat plan naar buiten. Op 2 dagen later, 30 juli, was de UEFA al unaniem tegen. Vonden ze dat Infantino het plan moest intrekken. Dat gebeurde ook binnen enkele dagen. En een WK zonder Europa is geen WK. Het sponsors lopen weg.
7: Okay.
11: Televisiegelden haal je niet binnen. Dus UEFA weet dat ze een machtsfactor zijn.
7: Maar Willem zegt, hey, luister, dat Azië is nog niet zo beslist. Maar jij zegt, als je de UEFA aan je zijde hebt, dan zit je goed eigenlijk.
11: Als het tot een verkiezing komt, dan gaat het om stemmen tellen.
7: Ja.
11: Maar nu is en CONCACAF, dus film zegt Zuid-Amerika, maar dat is Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe.
7: Ja.
11: En Azië inderdaad, wat Willem zegt, als die hebben nu publiekelijk ook verklaard tegen Infantino te zijn als president, om daarmee voor te gaan. Maar er zijn individuele landen die daar misschien van afwijken. Maar goed, ze zitten op 136 van de 211 stemmen. Als je Nepal niet meetelt, van die zijn geschorst 210.
7: Ja.
11: Dan zou dat voldoende moeten zijn. Maar zover gaat het denk ik helemaal niet komen. We gaan niet, denk ik, tot die verkiezing komen. Ik denk dat de UEFA moet voor 18 november met een tegenkandidaat komen. En wat ik nu achter de schermen hoor, gaan ze dat ook doen.
7: Oké. Is al bekend wie dat gaat worden, die tegenkandidaat?
11: Nee, er gaan een paar namen rond. Maar ik denk dat de naam die het wordt, dat we die nog niet gehoord hebben. Maar je hoort Lisa Klaverness, dat is de Noorse voorzitter, die heel erg anti-Infantino al was voor Qatar.
7: Ja, die hebben zich op de WK ook flink laten horen, ja. Toen met die rode kaart. Ja,
11: kijk, van haar geloof je, zeg maar, intrinsiek wat ze zegt over FIFA. Ja. En de KNVB maakt een ommezwaai. Je moet er nog even in gaan geloven, zeg maar, omdat ze heel lang zwegen. Dus dat vind ik een beetje van die brief gisteren.
7: Ja. Waar komt dat eigenlijk door, Willem Vissers? Zijn dat bepaalde personen binnen de KNVB die hier factor in zijn, denk je? Of zit er iets anders?
4: Nou, ik denk ook dat bijvoorbeeld commissaris Clarence Seedorf hier wel een rol heeft gespeeld.
7: Ah.
4: Die reist heel veel. Daar hebben we toevallig vorige week met de presentatie van Xavi Hernandez, de bondscoach, hebben we een tijdje met hem staan praten.
7: Ja.
4: En hij was ook heel erg op de anti-Infantino-lijn. Hij vond ook dat hij heel erg te ver was gegaan. En hij zei wel zoiets van, ja, als ik commissaris ben en ik heb helemaal geen invloed, dan word ik ook geen commissaris. Dus ik denk dat de KNVB gewoon heeft gedacht. Die zijn ook de laatste tijd echt hard aangepakt, ook in de media. Uh-huh. Van jullie waren ooit een gidsland. Wij als Nederland willen graag een gidsland zijn. En de laatste jaren zijn jullie gewoon geworden tot meelopers. Uh-huh. Wil je dat blijven? Wil je de meeloper blijven? Of wil je toch weer die rol van gidsland een beetje oppakken? En ik denk dat onder invloed van verschillende mensen die bij de KNVB werkzaam zijn, maar ook door internationaal, wat Edwin zegt, internationale ontwikkelingen. Severin, die er zwaar tegen is.
7: Ja.
4: Michael van Praag is ook heel erg gekant, oud-voorzitter, die zich eerder opstond tegen Blatter in 2013 op een congres. Dat hij zei, Sepp, je moet weg, want het voetbal is niet gediend bij iemand die ruikt naar corruptie. Al ben je helemaal niet corrupt, maar je ruikt er wel naar. En dat is eigenlijk nu weer hetzelfde.
7: Ja.
4: Infantino is eigenlijk te impopulair geworden in grote groepen. Die kan eigenlijk niet meer blijven. Die is voor Europa is die afgedaan. En je kunt niet een voorzitter hebben die in het belangrijkste continent van het voetbal nog steeds, die daar helemaal niet meer gepruimd wordt. Al heb je dan een paar stemmen meer, dan kan je toch niet blijven.
7: Maar als je gidsland wil zijn, had je dan niet eerder moeten zijn? Is het nu niet te laat?
4: Ja, ik vind dat ze ook in Qatar hadden ze toen bijvoorbeeld met de One Love armband.
7: Ja.
4: Toen belde Infantino, ja, dat deed hij zelf niet, maar hij liet een van zijn onderknuppels liet hij bellen met de KNVB. Van ja, als Virgil van Dijk morgen die band draagt, krijgt hij meteen een gele kaart.
7: Ja.
4: Toen had de KNVB eigenlijk al moeten zeggen, maar ik snap dat wel, want dan heeft Louis van Gaal natuurlijk gezegd, ja, zijn jullie helemaal gek geworden? Ik wil niet dat mijn aanvoerder het toernooi begint met een gele kaart. Nee. Maar eigenlijk had je toen gewoon je poot stijf moeten houden, moeten zeggen, luister meneer Infantino, wij staan voor bepaalde normen en waarden. Wij hebben besloten dat we deze band dragen en dat gaan we ook doen, al ga je op je hoofd staan.
7: Ja. Tot slot, Edwin Schoon, nog niet te laat.
11: Nee, het is nooit te laat. Ik denk dat UEFA een hele mooie lijn heeft. De KNVB neemt nu duidelijk zichtbaar het voortouw. Dus ja, dat is mooi. Laten we kijken wat er van komt.
7: Die top moet in 2028 gehouden worden. Ik geloof precies symbolisch is dat nog wel. Hè? Na 100 jaar na een FIFA-top in Amsterdam, geloof ik ook.
11: Ja, dat is precies 100 jaar na de Olympische Spelen. Waarbij het WK werd bedacht door een Nederlander, overigens. Kijk. In die tijd. Ja.
7: Kijk. Dank voor dit gesprek. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon en sportjournalist Willem Vissers van de Volkskrant.
6: Dit is de dag met Hans van der Steeg.
7: Schrijver Maaike Olde-Oldhoff hielp in 2015 tijdens de vluchtelingencrisis die toen op zijn hoogtepunt was, hoogstpersoonlijk een Syrische jongen naar Nederland te vluchten. Ze rijdt hem zelf van Wenen in Oostenrijk naar Nederland en ze schreef er het boek over, getiteld Vluchtvrouw. Dat boek verschijnt morgen. Waarom deed ze wat ze deed? Welkom Maaike, goed dat je er bent. Ja, je zou kunnen zeggen, de tijd is niet veranderd. We zitten nog steeds in een
12: vluchtelingencrisis. Nee, het is helaas nog steeds actueel, ja.
7: Ja, ja. Het verhaal begint eigenlijk in 2014, geloof ik, als jij vrijwilligerswerk doet in een asielzoekerscentrum in Nederland.
12: 2013, hè? Ja.
7: 2013. Kan je me meenemen?
12: Ja, ik besloot een bazaal Nederlands te geven in een AZC.
7: Mm-hmm.
12: Dat is super mooi om te doen, maar ook ontzettend veel werk. Dus ik ben na een jaar daarmee gestopt.
7: Ja.
12: Want ik had daarnaast nog een baan en kleine kinderen. En daar had ik een vriendschap opgebouwd met een van mijn leerlingen. Nou, dat is allemaal heel keurig. Dat mag je nooit privé verder doen. Dus
7: nee. Afgehouden.
12: En toen werd ik denk een maand of 9 door hem gebeld. We hadden wel gewoon Facebook contact.
7: Dat was een Syrische vader, hè? Een professor,
12: geloof
7: ik.
12: Ja, dat was een Syrische professor. Ja, ja. Ik denk dat hij destijds jaar of 50 was. Of zo.
7: Was alleen naar Nederland gekomen en zijn familie was nog elders.
12: Ja, zijn familie was nog in Syrië, dacht ik. En hij was zelf al vrij vroeg gevlucht.
7: Ja, zoals dat wel vaker ging. Dan ging
12: omdat hij waarschijnlijk een van de eerste zou zijn toen Assad aan de macht kwam. Dus hij was midden in zijn proces. En op een gegeven moment belde hij mij op en zei, kunnen we even een kopje koffie doen? Want ik heb verder helemaal geen vrienden en er is wat gebeurd. Toen dacht ik, nou, dan doen we dat mooi even ergens in de stad.
7: Ja.
12: En toen vertelde hij dat zijn dochter, zijn oudste, hij had 2 kinderen, zijn dochter was overleden. Op een operatietafel. Zij woonde op dat moment met haar zoontje en man in de Verenigde Arabische Emiraten of Dubai. Ik weet het niet meer precies. Maar die had dus een kind verloren. En hij zei, ik heb er nog eentje over. En die kan maar niet vluchten. Hij wilde heel graag dat zijn zoon dezelfde route ging doen als dat hij had gedaan destijds. Alleen op de een of andere manier kwam die jongen niet in aanmerking of in aanraking met smokkelaars.
7: Mm. Want dat was zijn zoon dus.
12: Ja.
7: Hoe oud was hij toen?
12: Ik denk dat hij toen rond 1,22 was.
7: En die zat in?
12: Turkije.
7: In Turkije. Ja. Dus dat is eigenlijk, dan zit je aan de begin van die vluchtelingenroute eigenlijk. Want dan moet je zo'n, via de mensensmokkelaar ging dat dan een boot zien te bemachtigen waar je op kan om naar, vaak ging het naar Lesbos bijvoorbeeld, Griekenland.
12: Ja, Griekenland is eigenlijk Europa.
7: Vandaar over land richting, Duitsland, Nederland, waar dan ook naartoe.
12: Ja, klopt.
7: En wat wilde hij van jou, deze man?
12: Niks. Ze wilde gewoon met mij erover praten.
7: Oké. Okay.
12: En op het moment dat ik met dit verhaal naar huis ging, want ik had zelf 2 kinderen, dacht ik, het kan toch niet waar zijn dat je 1 kind verliest en dat je de ander niet bij je kan hebben. En dat hij kon niet eens bij het afscheid van zijn eigen kind zijn.
7: Ja.
12: En toen hebben mijn partner en ik besloten hem te helpen. Als in dat hij in ieder geval bij zijn kind kon komen.
7: Ja.
12: Want hij kon niet in Nederland bij zijn Syrische geld. Maar laten we maar een ticket. En zo is het eigenlijk begonnen.
7: Ja.
12: Zodat hij dat zelf kon doen.
7: Ja.
12: En dat helpen ging naar de hand. Omdat het eigenlijk de hele zomer in beslag nam. Toen ben ik er eigenlijk gewoon helemaal in betrokken geraakt.
7: Ja, en zo betrokken dat je uiteindelijk zelf in actie bent gekomen. Ja. Om die zoon dus richting hier te halen.
12: Ja.
7: Hoe is dat gegaan dan?
12: Vrij organisch. Kijk, als je elke dag met elkaar contact hebt.
7: Ja.
12: En na zoveel keren dat het bij hem mislukte om, uiteindelijk is hij wel in Griekenland gekomen. Dat is hij ook gewoon door smokkelaars voor de gek gehouden. Dus je moest dan €300 betalen en dan ben je wel op kosten. Maar uiteindelijk beland je dan op een van de 3000 andere Griekse eilanden. Dus dat heeft weken in beslag genomen. En dan, als je dat telkens van de zijlijn meemaakt. En ik had meteen een klik met die jongen. Want hij was, kon heel goed Engels. Had Engels gestudeerd. Dus we konden gewoon vloeiend met elkaar lekker kletsen.
7: Dat ging dan via de chat of zo?
12: Ja,
7: of
12: gewoon met een WhatsApp, videobellen. Ja. We hadden ook met z'n drieën één WhatsApp groep gemaakt. Zo van, hoe zit het nu?
7: Ja.
12: En op het moment dat ik dacht van ja, als er een moment komt dat ik iets kan doen, dan wil ik dat gewoon gaan doen na een paar weken. Kijk, die jongen, die is, je weet, op dat moment hoor je van die Balkanroute hoe vermoeiend dat voor iedereen is.
7: Mm-hmm.
12: En ook redelijk traumatisch. Dan denk ik, ja, wat is het dan voor mij voor een kleine moeite om iemand met de auto op te halen?
7: Met de auto op te halen?
12: Ja.
7: Welke gedachte was dat dan? Waar vandaan zou je hem willen ophalen?
12: Op het moment dat het een soort van legaal kon. Nee, dat was natuurlijk niet legaal, maar gewoon vanuit. Ik weet niet of je destijds hebt meegekregen, maar ik weet niet meer van welke grensovergang dat was. Maar op een gegeven moment gingen toen ook heel veel mensen vluchtelingen ophalen. Ik weet alleen niet meer of het is van Oostenrijk. En toen dacht ik, ja, dat snap ik. Ik kan me dus heel goed voorstellen. Als je al die ellende ziet, of dat aangespoelde jongetje, dat je denkt, ja, hoe kan je nu nog denken dat dit gelukszoekers zijn, of wat dan ook. Deze mensen hebben gewoon hulp nodig. En ik denk dat het feit dat ik moeder was op dat moment, voor mij heel veel veranderd heeft. Ja.
7: Jij bent dus inderdaad, Maaike, je bent echt in die auto gestapt. En je bent waar naartoe gereden?
12: Wenen.
7: Dus hij heeft die Balkanroute afgelegd richting Wenen.
12: Ja, en dat was nog heel spannend, omdat hij in Hongarije een soort van andere route kreeg, waardoor hij ook zijn telefoon niet kon opladen. Ik dus dagenlang niet wist waar hij was. Maar we hadden afgesproken op het moment dat je weet, ik kan deze dag naar Wenen komen. Nou, dan ga ik daar naartoe rijden.
7: Ja, het was natuurlijk een bizarre tafereel natuurlijk destijds. Ik heb als journalist toen ook al die plekken op de Balkan. Ben ik geweest om te filmen, die vluchtelingenstroom. Met Syrische jongens ben ik toen ook opgetrokken door de maïsvelden in Hongarije, 's nachts om een politie te ontlopen en dergelijke. Dus die route moest hij afleggen om uiteindelijk, ja, wij noemden dat dan het beloofde land te bereiken, wat ze graag wilden. Wat was het wat in jou aangestoken werd om in die auto te stappen?
12: Gewoon zeg maar het doen. Ik ben ook niet het type, ik noem maar wat, bij ons in de buurt hebben we een hele gevaarlijke rotonde. Als daar wat gebeurt, een ongeluk, dan ga ik of wat doen, of ik loop door. Dus als je ziet dat een ander ellende heeft, dan wil je gewoon wat doen. En het is niet zo dat ik. Dus deze man heeft het me niet gevraagd en deze jongen ook niet.
7: Je hebt het aangeboden.
12: Ik heb het aangeboden. Ik heb er geen geld voor gekregen. Ik heb niet in een vies busje met 30 mensen. Dus het was niet iets wat ik dacht. En ook trouwens niet op die dag zelf toen ik met hem sprak. Dacht ik niet, ik ga de jongens even naar Nederland halen. Ik dacht gewoon, wat een drama. En wat als mij dit zou overkomen. Als mijn oudste kind overlijdt en mijn jongste kan niet bij mij komen.
7: Ja.
12: Hoe fijn is het dan als iemand anders jou hierbij helpt?
7: En je bent in de auto gestapt, naar Wenen gereden. Daar heb je hem voor het eerst dan in levende lijven gezien. Hoe ging dat? Hoe was dat?
12: Nou, dat was gewoon alsof we elkaar al 6 jaar kenden inmiddels. Omdat je natuurlijk elke dag met elkaar contact hebt. Ja, dat was gewoon heel fijn.
7: Ja? En toen was het de auto in en terug?
12: Ja, toen had ik het wel op mijn heupen. Want toen wilde ik wel, voor mijn gevoel was het Oostenrijk nog niet helemaal veilig.
7: Nee.
12: En het was een beetje gesitueerd. Ik wil niet te veel in detail trainen, maar dat was toen vrij spannend, omdat Hongarije ook hekken ging zetten.
7: Ja.
12: En toen heb ik wel gedacht, nu, ik wil gewoon zo snel mogelijk wel weer terug.
7: Hoe is die rit geweest? Want even voor de duidelijkheid, vanaf dat moment ga je iets doen wat niet mag.
12: Nee, klopt.
7: Een vluchteling in je auto vervoeren. Als je aangehouden was, dan was die opgepakt.
12: Ja, dat weet ik ook. Daar heb ik ook pas later bewust opgezocht. Want ik zat in de adrenaline. Ja, dat is dus wel hartstikke illegaal.
7: Maar is het door je hoofd gegaan op die rit?
12: Ja, maar vooral op het laatste. Ik was zo bezig met zo volledig in een soort tunnel om de jongen naar Nederland te krijgen, dat op het moment dat ik zelf in actie kon komen, ik eigenlijk pas in Oostenrijk dacht, ja, holy shit, dit is wel, het is best wel heftig.
7: Vond je heftig?
12: Nou, dat het kan ook gevolg hebben voor mij.
7: Ja.
12: Dus dat altruïstische, leuk een ander helpen, dat deed je natuurlijk wel vanuit, ook ik haalde er zelf ook iets uit. Maar ik heb zelf ook gewoon een gezin en kinderen.
7: Ja.
12: Dus,
7: en we hadden wel een soort mensenhandelaar eigenlijk.
12: Ja, eigenlijk wel. En we hadden wel een soort plan B, maar ga ik natuurlijk ook allemaal niet verklappen. Nee. Maar uiteindelijk werd het nog extra spannend, omdat de vader van de jongen had gezegd: ik wil niet dat je Mike in gevaar brengt, dus ik wil dat je uitstapt.
7: Oh, wow.
12: Ja.
7: Maar je moet op een gegeven moment de grens over, bijvoorbeeld van Oostenrijk naar Duitsland.
12: Ja.
7: Daar kon grenscontrole zijn.
12: Ja.
7: Hoe spannend was dat dan, als je vlak bij die grens bent?
12: Nou, het was voor mij intern spannender dan dat het aan de buitenkant was. Want hij lag gewoon te slapen, want hij was zwaar getraumatiseerd.
7: Ja.
12: En ik had hem netjes verkleed. Als in wat keurige kleding aangedaan.
7: Oh, je had er wel een beetje over nagedacht.
12: Ja, ik heb wel een beetje over nagedacht. Ik dacht, het moet wel eerder als een soort Zuid-Italiaan lijken dan... We zaten gewoon in een Nederlandse auto.
7: Ja.
12: Dus... En uiteindelijk was het wel zo dat ze daar, zeg maar, naar de grens toe het verkeer lieten afzwakken. Als in dat je daar 30 kilometer moest. Maar het is niet zo dat daar mensen gestopt werden. Maar ik was wel heel blij toen ik de Bundesrepubliek zag.
7: Ja, hart zit toch in je keel?
12: Ja. Ja.
7: Denk ik?
12: Ja, het was heel spannend.
7: Ja.
12: Maar hij sliep gewoon, dus dat was een goede tegenhanger.
7: En je had volledig het idee, ik doe iets goeds.
12: Ja.
7: Want ik las wat artikelen in aanloop naar dit gesprek, als we het hebben. En toen zag ik ergens de kop die mij bleef hangen. Daar stond, wat doe je als menselijkheid botst met de regels?
12: Ja.
7: Want volgens de regels mogen dus niet.
12: Nee, maar ik ben sowieso, dat zit een beetje in mij. De regels zijn er niet voor niets en die vind ik ook heel goed.
7: Ja.
12: En wat ik heb gedaan was voor mij ook niet een politiek statement.
7: Nee.
12: Ik ben meer van de nuance. En in dit verhaal denk ik, ik vind het zo jammer dat we het menselijk verhaal achter de gemiddelde vluchteling eigenlijk gewoon nooit horen. En in dit geval raakt het mij omdat ik ze kende. Ik denk dat het grote verschil is. Kijk, als een wildvreemde mij dat op straat gaat vragen, dan denk ik, ja, sorry, heel vervelend, maar dat ga ik niet doen.
7: Nee, er was iets in jou dat dacht, ik doe iets goeds als ik deze jongen
12: toekomst
7: hier in Nederland
12: geef. Ik wil deze familie bij elkaar
7: geven.
12: Brengen. Ja, en dat was ook omdat op de achtergrond mijn eigen gezin al een beetje aan het kapot gaan was.
7: Ach, ja.
12: Dus dat had daar ook mee te maken.
7: Ja. Heb je nog steeds nu, 10, 11, 12 jaar later, het idee dat je het goede hebt gedaan?
12: Ja, voor mijzelf wel. Ja, ik sta daar nog achter. Ik weet niet of ik het op deze manier... Kijk, je weet nooit of ik het... Ik weet niet of ik het nu nog zou doen. En ik zou ook niet een ander willen aanzetten tot. Maar op dat moment, ik heb er geen spijt van gehad.
7: En kan dat nog alsnog strafbaar geacht worden? Of is dat...
12: Nee, het is inmiddels verjaard. Dat is natuurlijk ook een reden waarom mijn boek nu uit is.
7: Ja, ja. Ja.
12: En ik heb ook dit boek niet geschreven om een soort technische reconstructie te maken van wat is gebeurd.
7: Nee.
12: Maar meer om de menselijkheid, verhaal achter deze drama's.
7: Ja, mensen kunnen het lezen vanaf morgen. Boek Vluchtvrouw. Dank voor je verhaal, Maaike Olde-Othoff. Fijn dat je er was. Tot zover Dit is de Dag. Hier op deze zender zo de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Ik wens u een fijne avond.
6: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
13: EO. Geloof, hoop en liefde.
6: NPO Radio 1.
14: Podcast.
6: Docs.
15: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
16: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' King en Mariah Carey. Ik kan niet zo dat zoveel foto's nog waren.
17: Nee?
16: Nee.
15: Haar moeder is al jaren uit beeld.
16: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
15: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
16: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
15: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
22: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
21: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: NPO Radio 1, 7 uur.
26: Stefan Komduur.
27: Goedenavond. Hoeveel bewijs heb je nodig om aan te tonen dat je ziek bent geworden van je werk? Die vraag reist naar een opvallende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een voormalige stewardess van Air France is daar namelijk erkend als beroepsziekte. Hoe dat zit, hoor je zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Michiel van der Velden.
5: De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
28: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
5: Vanavond komt premier Jette met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk was er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
29: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
5: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 andere personen raakten gewond. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar het wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de zaterdagavondshow Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. De veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koning Mette Marit mag de uitvaart van koning Harald bijwonen. De politie in Noorwegen geeft daar toestemming voor. Marius Borkhøbu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Er loopt nog een hoger beroep. Heubu is de zoon van de Noorse koningin uit een eerder huwelijk. Hij moet tijdens de uitvaart volgende week woensdag wel een enkel band dragen. Het weer, vanavond nog wat buien. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen plaatselijk nog een bui, verder geregeld zon bij 19 tot 21 graden.
30: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
0: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
1: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
31: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
32: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de meestergids?
22: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
23: Vast.
32: Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
25: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij die Rode Draad van maandag 31 augustus... waarin we het hebben over de vraag wanneer iets wel of niet een beroepsziekte is... de berechting van wereldleiders... en we hebben het over de vraag waarom een minderheidskabinet in Scandinavië wel lijkt te werken. Eerst een rondje langs de velden, te beginnen bij het sportveld. Met de laatste dagen van de zomerse transferperioden in het voetbal zijn aangebroken... en de kans is groot dat Cody Gakpo de duurste Nederlandse voetballer ooit wordt. De voormalige PSV'er hoopt de overstap van Liverpool naar die rivaal Manchester United te maken... en dat doet hij voor een aardig zakcentje, 100 miljoen. Het klinkt als een hoog bedrag, maar 3 jaar geleden vonden de PSV-fans... de toen PSV'er Gakpo zo'n bedrag al wel waard. Of hoe spreek ik het nou ook alweer uit? Is het Gakpo...
1: Hoeveel moet die minimaal weg?
2: Minimaal 100, hè?
1: Gakpo.
3: Gakpo.
1: Gakpo.
3: Gakpo.
1: Gakpo.
3: Gakpo.
1: Hoeveel mag die weg? 100 miljoen, anders niet. Gakpo.
3: Ja, dat is de zachte G, Gakpo.
0: Gakpo dus. Doorgaan we naar het tennisveld. Want niet alleen Novak Djokovic is vanochtend verrassend al uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ook Serena Williams leverde ondanks haar wildcard naar een half uur spelen de winst al op. En die moest ze dus afgeven. Djokovic kampte met fysieke problemen. Naast dat hij moest overgeven, waren er ook al tranen bij hem. Want is dit het dan? Gaan deze tennisiconen langzamerhand het stokje toch nu echt overdragen aan nieuw talent?

0: US Open is ook nog later op deze zender te horen. Dan af. Vanaf vandaag is in Nederland weer naar school. Prinses Ariane begint ook aan die moeilijke studie van Delft, de luchtvaart- en ruimtetechniek. Ze zit en zat bij de 11% van de toegelaten studenten. De luchtvaart is bekend terrein overigens voor de Oranjes. Wat dacht je van prins Bernhard? Die had de nodige vlieguren achter zijn naam staan. En ook koning Willem-Alexander is piloot. Of Ariane zelf ook haar brevet gaat halen, dat weet ze nog niet.
1: Andrew, are you excited for pre-kindergarten?
2: Yes.
0: Daar gaat iets mis, want we wilden eigenlijk nog wel Ariane horen. Ik weet niet, kijk even snel naar het glas of we haar terug gaan vinden. Ik denk het wel. Hier komt ze.
3: Ik weet niet zeker of ik de voetstappen van mijn vader inga. Iets voor verantwoordelijkheid. Misschien, maar nou, dat is iets voor de toekomst. Misschien.
0: Ze ging met goede moed naar het eerste college bij iets wat bij andere jongere schoolgangers misschien eerder zo klonk.
1: Andrew, are you excited?

0: misschien.
1: Ze ging met goede moed naar het eerste college bij iets wat bij andere jongere schoolgangers misschien eerder zo klonk.
2: Andrew, are you excited for pre-kindergarten?
3: Yes.
2: Why?
3: I don't know.
2: Are you gonna miss your mom?
3: No.
2: No? Oh, don't cry, are you...
1: Dan nog even de Nederlandse spoorwegen, want heb je deze zomer gebruik gemaakt van dat kortingsabonnement van de NS? Pas dan op, vanaf vandaag reis je niet meer voor die fijne €49, onbeperkt in de daluren, maar dat bedrag gaat bijna 3 keer over de kop. Kan de NS dit niet gewoon een heel jaar zo goedkoop aanbieden? Dat zegt de NS, daar zegt de NS dit het zelf over.
4: We hopen dat iedereen die nu met de trein heeft gereisd, fan blijft van de trein en ook vaker voor de trein kiest. Maar zo goedkoop kunnen we het zelf als NS niet aanbieden. Dus we blijven graag in gesprek met het Rijk over hoe we dit vervolg kunnen geven.
1: Ja, en pas dus op, zeg je abonnement, je zomerabonnement dus snel op. Anders wordt hij dus 3 keer zo duur.
5: De rode draad.
1: Gaan wij naar Frankrijk. Want daar heeft een rechter onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan.
6: C'est une première en France. Une hôtesse de l'air fait reconnaître son cancer du sein comme maladie professionnelle. Sophie Lénaud, 59 ans, a travaillé chez Air France de 1989 à 2019 comme hôtesse de l'air puis chef de cabine.
1: Ja, we horen hier een kort fragment waarin wordt gezegd dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France is erkend als beroepsziekte. De vrouw werkte 30 jaar in de luchtvaart. Bij de beoordeling van haar zaak werd onder meer gekeken naar nachtwerk, kosmische straling en het jarenlang meeroken aan boord van die vliegtuigen. Het betekent geen automatische erkenning van borstkanker als beroepsziekte voor alle stewardessen, maar het is wel een bijzondere individuele uitspraak. En die roept een grotere vraag ook op. Hoeveel bewijs is er nodig voordat je zegt dat iemand ziek is geworden door zijn of haar werk? Ga ik over praten met 2 professoren hier in de studio. Allereerst Suzanne Peters, epidemioloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
7: Goedenavond.
1: En ook lid van de adviescommissie Leids Beroepsziekte. En professor Dick Heerderik, voorzitter van diezelfde commissie. Goedenavond,
7: goedenavond
1: ook. Nou, jullie komen net uit de vergadering van die adviescommissie, de hele middag samen gezeten. Is deze Franse zaak daar ook even voorbij gekomen?
8: Nou, is even genoemd dat het speelt en dat er berichtgeving over was. En in ieder geval dat er 2 leden van de commissie, dat zijn wij dus, hier aanwezig zouden zijn.
1: Ja, precies. Maar verder inhoudelijk nog niet echt iets over gedeeld.
8: Nee, zeker niet. Nee.
1: Goed. Voorzitter bent u van die commissie, adviescommissie Lijst Beroepsziekte. U heeft naar de Franse zaak wel voor ons gekeken het afgelopen weekend. Vindt u deze uitspraak wetenschappelijk verdedigbaar?
8: Nou, het is sowieso een heel bijzondere uitspraak, omdat het een uitspraak van een rechter is. En als je denkt aan beroepsziekte en erkenning van beroepsziekte, dan zou je bijvoorbeeld in de Nederlandse context verwachten dat bijvoorbeeld eerst een gezondheidsraad aangegeven zou hebben dat die relatie echt op populatieniveau, voor de hele groep vrouwen die dan vliegen, dat die relatie causaal is. Mm-hmm. Dus dat die groep echt een hoger risico loopt. En dat is bijzonder. De rechter, zoverre ik dat uit de berichtgeving in bijvoorbeeld de NRC kon opmaken, heeft dit op grond van 1 enkele studie besloten. Nou, dat is niet gebruikelijk om dat zo te doen. Dus dat roept heel veel vragen op.
1: Het wetenschappelijke bewijs is sumier.
8: Dat is heel sumier. En als je bijvoorbeeld de parallel trekt met, ja, hoe wordt er naar asbest gekeken in relatie tot longkanker? Hè? Daarvan zeggen we zonder enige twijfel, die relatie is oorzakelijk. Dus asbest is echt de oorzaak blootstelling aan asbest is echt de oorzaak van longkanker. Ja, die uitspraak is op honderden studies gebaseerd, die in de loop der jaren uitgevoerd zijn. Dus daar zijn, ja, heel veel duidelijke aanwijzingen die in dezelfde richting wijzen. Dat zijn ook allemaal studies die kwalitatief voldoende zijn. Waar ook voor roken is gecorrigeerd. Een andere oorzaak van longkanker. Dus daar heeft uiteindelijk de Gezondheidsraad bijvoorbeeld, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie van gezegd, ja, daar hebben we geen twijfel over.
1: Precies,
8: dat zijn causale relaties.
1: Lang onderzoek, wat eigenlijk die rechter hier in Frankrijk dus al naar 1 onderzoek vaststelt.
8: Ja.
1: Wat was uw eerste reactie, mevrouw Peters?
0: Ja, ik vond het ook een interessante uitspraak. En zeker ook met onze achtergrond natuurlijk. Dan kijk je ernaar en denk je, ja, zeker een borstkanker, net als longkanker, andere vormen van kanker, heeft nooit 1 oorzaak. Dus het is heel lastig om die relatie vast te stellen. En ja, dus ik vond het ook interessant om te zien, want hier wordt natuurlijk het totaalplaatje bekeken.

0: Dus ik kan me voorstellen dat de rechter die kant op gaat. Maar inderdaad, de bewijsvoering daaronder is heel zwak, denk ik. Het is lastig om dat aan te tonen voor een individu. Dus ik heb vooral met interesse naar gekeken van hoe het daar gaat. En ik ben ook heel benieuwd wat dit betekent voor volgende gevallen.
1: Het laat in ieder geval ook zien hoe moeilijk het vaststellen van beroepsziekte zijn, überhaupt. Kan er gesteld worden dat als er bij een beroepsgroep een aantoonbaar verhoogd risico op iets is, dat het werk dan waarschijnlijk daar een deel van uit heeft gemaakt? Is dat zo makkelijk?
0: Makkelijk is het zeker niet. Nou ja, in dit geval met borstkanker denk ik van, zoals Dick net al aangaf, ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft er ook naar gekeken. Er zijn echt wel aanwijzingen dat er het onregelmatig werk en zeker straling ook, dat daar relaties zijn. Maar om dat in individu vast te stellen, dat is heel lastig. Dus ik vind dat het interessante. Het is niet onmogelijk. Ik denk dat je het nooit met zekerheid kunt vaststellen, maar je kunt het wel aannemelijk maken. Dus ik denk dat dat ook, zeker in de Nederlandse situatie ook is. Het is niet dat je het per se moet bewijzen, maar aannemelijk maken. Maar ja, dan is de vraag, wanneer is het aannemelijk?
1: Dus ja, dat wanneer maakt is het aannemelijk, Dick Heurderink?
2: Nou ja, dat is bij asbest bijvoorbeeld heel goed bekeken. Ja. Daar is een heel duidelijke relatie tussen de hoeveelheid asbest waar je in je werkzame leven aan blootgesteld bent en het risico op longkanker. En daar wordt vaak gezegd van als je risico verdubbeld is, dan heb je het eigenlijk over een kans van 50% of hoger dat jouw werk de oorzaak is. Dan zeggen we dat we op individueel niveau het als een causale relatie, als een oorzakelijke relatie. Mm-hmm. Wat we dan in Nederland ook nog doen, is dat we zeggen, ja, maar er zit in die relatie tussen asbest en longkanker zitten allemaal onzekerheden. Die laten we niet ten nadele van de werknemer uitpakken. Mm-hmm. Dus we geven eigenlijk een positief advies dat iemand een uitkering toegekend moet worden bij een lagere blootstelling. Mm. En dat is in Nederland echt fix lager, want dat is bijvoorbeeld meer dan een factor 5 lager dan in Duitsland en België.
1: Dus waar het hebben in die zin moeilijker is.
2: Waar dat veel moeilijker is. En als je dan ook nog bijvoorbeeld eens kijkt naar wat verwacht je aan aantallen gevallen landelijk nou door asbestblootstelling aan longkanker? Nou, dan zegt de Gezondheidsraad voor Nederland dat tussen de 600 en de 1000 per jaar ligt. Dus dat zijn veel mensen. Als je zo'n heel sterk criterium hebt voor een hoge blootstelling, ja, dan kom je nooit aan 600 tot 1000 toekenningen van een uitkering. Dus je ziet dat eigenlijk die beroepsziekte toekenning in het buitenland relatief conservatief is. En ja, dat hebben we in Nederland anders willen doen.
1: Want in Nederland, we horen al even asbest, mevrouw Peters, maar wat zijn andere beroepsziektes die in Nederland al wel zijn vastgesteld?
0: Asbest is dan in relatie met longkanker. En ja, voor longkanker is er ook een regeling voor silica-blootstelling. Dus silica is stof wat vrijkomt als je stenen slijpt, hakt, dus bijvoorbeeld in de bouw. Mm-hmm. Dat is ook een hele belangrijke. En ik vind vooral silica is een belangrijke, aan de ene kant compensatie, want mensen zijn zeker in eerdere jaren echt wel hoog blootgesteld. Maar het komt nog steeds voor. Dus naast de compensatie denk ik dat we, zeker voor silica moet er ook gekeken worden naar preventie. Om te voorkomen dat we in de toekomst gevallen moeten compenseren. Maar het is heel belangrijk, denk ik, dat is een van de longkanker, dus dezelfde ziekte, maar een andere oorzaak.
1: Ja, want het komt bij een vaststelling daarvan niet automatisch ook een pakket regels altijd het moeten dragen van bescherming, bijvoorbeeld als je een steen aan het slijpen bent.
0: Er zijn zeker regels, want de blootstelling moet zo laag mogelijk zijn. Er zijn ook andere maatregelen, liever andere maatregelen dan persoonlijke bescherming. Want niemand vindt het fijn om de hele dag met een masker op te lopen.
1: Zeker niet.
0: Dus dat moet zeker. Dus het moet zo laag mogelijk blijven. Het lastige met compensatie is natuurlijk, iemand die nu longkanker heeft, is tientallen jaren geleden blootgesteld geweest. Mm-hmm. En dat is over het algemeen een stuk hoger dan vandaag de dag.
1: Ja.
0: Maar nog steeds gebeurt het natuurlijk.
1: We nemen Frankrijk als aanleiding, maar we zijn natuurlijk met elkaar in Nederland. Het is interessant om naar het Nederlandse systeem te kijken. Aan de ene kant hoor ik, meneer Heurderink, dat we ergens minder conservatief zijn als onze buurlanden.
2: Zeker.
1: Maar hoe is ons systeem überhaupt als het gaat om beroepsziekten? Zijn we vooruitstrevend daarin?
2: Nou, we zijn het aan het opbouwen in Nederland. Hè. Vanaf 2023 hebben we beroepsziekten die tegemoet gekomen worden. En we zijn met longkanker begonnen. beroepsastma en CSE, de schildersziekte door oplosmiddelen. En dat wordt nu stap voor stap uitgebreid. Daar wordt hard aan gewerkt. Maar we zijn ook een land wat geen cultuur heeft van beroepsziekte.
1: Hoe bedoelt u dat?
2: Nou, bijvoorbeeld als je met astma door je beroep bij de longarts komt in een ziekenhuis. Ja, dan zal niet vaak de diagnose beroepsastma vastgesteld worden. Omdat we gewoon helemaal niet in die termen denken. Bij veel mensen met beroepsastma wordt de oorzaak niet vastgesteld. Er komt wel een diagnose astma uit, maar die oorzaak blijft mistig. En dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, de curatieve sector, werkt ook niet goed samen met de arbo-sector. De arbeidsomstandighedensector, waar arbo-diensten, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten kijken naar beroepsgebonden risico's.
1: Ja, iemand komt bij de huisarts met een klacht en die huisarts denkt niet, zal ik eens even in de beroepsgroep gaan zoeken naar informatie.
2: En dat is in Nederland echt een groter probleem dan in onze omringende landen. En daarbij, ja, een heel groot verschil is dat we nu in Nederland een eenmalige tegemoetkoming geven. Het is een eenmalig bedrag. En dat moet je zien als een erkenning. In bijvoorbeeld Duitsland, België, Scandinavische landen is het een aanvulling op je inkomen. Dus als je op
1: de rest van je leven.
2: Exact. En bijvoorbeeld in België weet ik het niet van alle landen precies hoe het in elkaar zit. Maar in België krijgt een werknemer ook bepaalde behandelingen vergoed in het ziekenhuis. En bepaalde tests worden vergoed in het ziekenhuis. Dus het is een heel pakket wat veel uitgebreider is dan in Nederland. Dus daar zitten allemaal verschillen in. Ja, dat zijn politieke keuzes natuurlijk.
1: 6 jaar geleden was er in Nederland al een commissie die onderzoek deed naar beroepsziekten. Dat was de commissie Heerst. Die concludeerde dat werknemers vaak grote problemen hebben om uiteindelijk ook schade die door hun werk komt te verhalen. Procedures duurden ook te lang, bleek uit het onderzoek van die commissie. Mevrouw Peters, is er al iets verbeterd in de afgelopen 6 jaar?
0: Nou, dat is precies dus waar onze adviescommissie op is ingericht, die lijst beroepsziekten. Dus zoals Dick net al aangaf, we zijn het langzaam aan het opbouwen. Dus naar aanleiding van de commissie Heerts is ook deze commissie ingesteld. Mm-hmm. We hebben nu al een aantal beroepsziekten op de lijst staan. Dus er weer een heel aantal aan te komen. Dus we zijn er nog lang niet. Maar ik denk dat we zeker een heel stuk verder zijn dan 6 jaar geleden.
1: En wat betekent het als zo'n ziekte op de lijst staat?
0: Dat betekent dat iemand met die aandoening zich kan aanmelden en in aanmerking komt voor een compensatie.
1: Precies, die eenmalige compensatie dan krijgt. En weten mensen, en dus mensen uit het werkveld, ook makkelijker die lijst al te vinden nu?
0: Dat is nog steeds een punt van aandacht. Ik denk dat het steeds beter gaat. Maar dat komt ook terug bij weten longartsen, andere naar huisartsen, weten mensen dat ze de patiënten kunnen doorverwijzen, weten mensen hetzelfde vinden. Dus daar wordt aandacht aan besteed. Maar hoe meer, hoe beter. Ik denk dat het nog dat ze nog lang niet iedereen bereiken.
1: En hoe proberen jullie die informatie dan wel te geven aan al die mensen in dat beroepsveld?
0: Nou, het is ook veel presentaties geven, praten met mensen, verschillende routes natuurlijk om dit aan te kondigen.
1: Ja, maar is het een richting al waar het over gaat, ook al is in de opleiding geneeskunde bijvoorbeeld, beroepsziekten? Worden die daar ook behandeld?
2: Ik denk dat bij een basisarts gemiddeld daar 2 uur of zo aan besteed worden in de opleiding. Dus heel weinig. Ik hoop dat dat meer wordt. Maar goed, wat we wel merken, wat Suzanne ook zei, als er een ziekte op de lijst is gekomen en die wordt dan tegemoet gekomen, dan is er ook contact met beroepsverenigingen van artsen om te kijken hoe die informatievoorziening verbeterd kan worden. Wij zijn van de adviescommissie. Wij schrijven de protocollen die gebruikt moeten worden om te beoordelen. Maar er is een hele uitvoeringsketen waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Die hebben ook communicatieactiviteiten. Dus er loopt van alles. Ook naast en buiten de adviescommissie om. Maar opnieuw, we zijn een land wat geen beroepsziektecultuur heeft. Dus het is best een lange weg om die houding en die acceptatie en dat die kennis om die echt bij de mensen te krijgen.
1: Goed, die kennis die zit er bij jullie, die zit zeker bij die adviescommissie. Ik begreep ook dat u niet alleen als wetenschapper naar beroepsziekte heeft gekeken, maar dat u ook getuigendeskundige bent geweest als het gaat over asbestzaken. Waarin werknemers en werkgevers tegenover elkaar stonden. Ja. Wat heeft u daarvan geleerd, wat u nu meeneemt in het werk?
2: wat heb ik er geleerd? Ja, ik was onafhankelijk deskundige in die situatie.
1: Maar wat zag u gebeuren in de zaal?
2: Nou, ik zat niet in de zaal. Ik kreeg de stukken over de werknemer. En daar moest ik dan mijn mening over geven. En dan kreeg ik repliek van de industrie waar die werknemer gewerkt had. Ja, dan zie je hoe extreem die discussie kan verlopen. En
1: kunt u daar een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, het ging om een werknemer die een vorm van, dat heet longvlieskanker. Mm-hmm. Daar is eigenlijk geen discussie dat door de asbest veroorzaakt wordt. Ja, die had een hele specifieke vorm daarvan, die niet in zijn longen zat, maar in zijn buikvlies. Daar wordt dan gelijk vanuit bedrijfsleven de vraag gesteld: is dat wel werkelijk de oorzaak, asbest, mm-hmm, in dit geval? En ja, daar was meer dan voldoende bewijs voor. Maar ja, je hebt dan soms het gevoel, laat ik het maar zo zeggen, dat je in een achterhoedegevecht verzeild bent geraakt. Ja. En dat ik soms dan basiskennis moet opzoeken waarvan ik dacht, dat wisten we toch al, dat was toch geen discussie meer. En dan, ja, dat wordt dan toch ineens in een rechtszaak weer een hele discussie.
1: En dan merkt u dus ook bij de werkgeverkant dat die wel probeert zo, kosten wat het kost, te voorkomen om misschien die compensatie uiteindelijk te moeten betalen.
2: Ja, en laat ik niet alle werkgevers over één kam scheren. Maar in dit geval was dat zeker zo. Want, mm-hmm, want er was een, ja, een bedrijfsarts van dat bedrijf die sowieso iets van 30 pagina's repliek had geschreven bij mij. De repliek was langer dan mijn rapportage. Daar moet je dan ook weer antwoord op geven. Dus je komt in enorme discussies terecht. Maar uiteindelijk heeft die het was geen werknemer, maar het was een omwonende. Heeft die persoon wel het grotendeel toegekend gekregen.
1: Nou, dit is een hele specifieke zaak. Meteen, dat laat ik wel meteen zien. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij afleveringen van Zembla, onderzoeksprogramma, hoe moeilijk het is om beroepsziekte uiteindelijk aantoonbaar te krijgen. Moeten we ook niet veel meer investeren, mevrouw Peters, in het voorkomen ervan?
0: Zeker.
1: Dan zijn we uiteindelijk deze gesprekken niet meer aan het voeren.
0: Nee, dus dat is ook mijn eerdere punt eigenlijk. Ik vind het heel goed dat de erkenning er is. Ik denk ook dat het, of tenminste dat hoop ik, dat een deel ook bewustwording daarmee helpt. Want asbest, ik denk dat veel mensen wel weten van, dat is niet goed. Maar silica, dieseluitstoot. Er zijn een heleboel stoffen die carcinogeen zijn, dus kankerverwekkend. Ik denk dat ook door dit soort dingen dat toch, gewoon mensen algemeen die maar ook artsen, zoals net gezegd, dat heel veel artsen ook niet heel erg bewust zijn van.
1: Die mogen er best wat bewuster van worden.
0: Dus ik hoop dat het ook aan die kant dan helpt. Want uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal toe naar preventie. Dus we willen allemaal dat al die blootstellingen zo laag mogelijk zijn. Helemaal weg kan niet altijd, maar zo laag mogelijk. Zodat we inderdaad dit soort gevallen in de toekomst niet meer hebben. Dat is zeker belangrijk.
1: Suzanne Peters en Dick Heerderik, dankjewel voor de komst hier naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel. Hey, you

0: Samenwerking tussen Calvin Harris en Sam Smith. Dit was Promises.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30, het NOS Journaal, Michiel van der Velden.
2: De ministers hebben vanavond het akkoord besproken dat de drie coalitiepartijen hebben bereikt. Premier Jette is net naar buiten gekomen, politiek verslaggever Roel Bolsius. Wat heeft hij gezegd over het akkoord?
3: Ja, dat hij tevreden is dat de ministerraad zojuist heeft ingestemd met de begroting voor het komend jaar. Ja, vlak voor 6 uur werd al duidelijk dat de politiek leiders een coalitieovereenkomst hadden gemaakt over de begroting van volgend jaar. Dat is tot stand gekomen na heel veel moeizame onderhandelingen de afgelopen dagen. Ook vandaag werd die deadline maar steeds verplaatst van 11 uur naar 1 uur, toen naar 6 uur. Toen is het toch gelukt en het draaide allemaal naar hoe dit minderheidskabinet een meerderheid volgend jaar voor die begroting gaat krijgen. En daar waren de coalitiepartijen het niet over eens. En toch is Jette nu blij, de premier, dat het gelukt is.
4: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
5: Maar brede steun hebben de oppositiepartijen nu al meerdere keren gezegd dat zij dat niet zien zitten. Heeft u dat ook gehoord?
4: Zeker. Kijk, oppositiepartijen hoeven ook absoluut niet met elkaar een akkoord te sluiten. Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
3: Ja, wat dan precies in die begroting staat, dat weten we nog niet. Dat wordt pas met Prinsjesdag officieel naar buiten gebracht. Misschien dat we de komende dagen nog wat details gaan horen. Maar duidelijk is al wel dat deze begroting niet vanzelfsprekend kan leunen op de steun van de oppositie. Of een deel van de oppositie. Dus ook de komende weken zullen we nog onderhandelingen gaan horen om te kijken wat het nou precies gaat worden komend jaar.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. Voor de 6e keer in enkele maanden is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met de schaduwvloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers over hardere sancties tegen de vloot op een bijeenkomst in Dublin. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Van het Nuremberg-proces tot de veroordelingen van Pinochet en Milosevic. Het internationaal strafrecht heeft een rijke, succesvolle geschiedenis. Ondertussen richt het zich op de zittende leiders als een Poetin en een Netanyahu. Maar meer dan ooit wordt er ook druk uitgeoefend. Hoe kan het internationaal strafhof omgaan met die druk? Dat bespreek ik zo meteen met Geert-Jan Knoops en Robin Ravensberger. Nu eerst
6: de week van.
0: Want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen collega's in een onderwerp. En deze week is dat de week van Floor Meiboom. Floor, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Wat ga je onderzoeken voor ons deze week?
7: Ja, ik ga deze week onderzoeken waarom mensen AI-chatbots gebruiken om over hun mentale gezondheid te praten. Dat gebeurt namelijk steeds vaker dat mensen met chatbots over hun gevoelens praten. En ik wil onderzoeken waarom mensen nou naar een chatbot grijpen. Maar ook wat zijn daar de risico's van? En zijn er misschien ook wel kansen voor bijvoorbeeld GGZ?
0: Ben je zelf iemand die AI vraagt over je stemmingen?
7: Nee. Ik praat niet met ChatGPT bijvoorbeeld over mijn gevoelens. Dat doe ik met mensen om me heen. Ik gebruik het wel bijvoorbeeld praktisch, soms voor een rooster, voor het een of ander, voor mijn werk bijvoorbeeld. Maar ik heb wel met mensen om me heen gepraat die dat wel met die reden gebruiken, waaronder Etienne Bonen. Hij is journalist en hij kan heel goed uitleggen waarom hij ChatGPT gebruikt hiervoor.
8: Ik ben een persoon die heel vaak toch wel gaat overdenken. En dan denk ik dat het toch wel gemakkelijk is om zo'n chatbot erbij te nemen, de situatie uit te leggen en dan advies te vragen. Chat geeft mij dan, gezien de hele chatgeschiedenis die ik ook met ChatGPT heb, het advies om dan even een pauze in te bouwen, heel eventjes ruimte in te bouwen om het allemaal te laten zakken en te reflecteren. Het is een beetje een psycholoog light gevoel.
0: Psycholoog light, gebruik ik dus als sparringspartner.
7: Ja.
0: Is jou al duidelijk hoe vaak dit samenleving breed gebeurt?
7: Ja, nou, Stichting Mind heeft hier onderzoek naar gedaan vorig jaar. En daaruit bleek dat 38% van de mensen die ze hebben ondervraagd het met deze reden gebruikt. Dus om hun mentale gezondheid te bespreken. En er is ook een onderzoek gedaan door Harvard Business Review. En daaruit blijkt dat inmiddels zelfs therapie en mentale gezondheid en gezelschap zelfs de belangrijkste reden is om met ChatGPT te praten. Ja, en waarom dan? Dat vertelde Etienne natuurlijk net ook al een beetje. Maar het chatbots zijn natuurlijk dag en nacht beschikbaar. Ze oordelen niet. Mensen hebben het gevoel dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En daar ben ik toch wel in geïnteresseerd. Wil ik meer over weten.
0: Zeker. En we horen ook aan de andere kant natuurlijk de psychologen en psychiaters waarschuwen voor de risico's. Want wat kan er nou misgaan als je een chatbot te veel gebruikt?
7: Nou, wat ik veel lees is dat chatbots natuurlijk een menselijke toon aanslaan en heel erg de neiging hebben om met je mee te praten. En dat kan prettig voelen, kan je voorstellen. Maar als iemand bijvoorbeeld last heeft van wanen of van paranoia, dan kan dat juist gevaarlijk zijn. En in sommige gevallen kan het zelfs zo misgaan dat iemand in een psychose belandt. Dat wordt ook wel AI-psychose genoemd. Of zelfs uiterste gevallen. Er zijn een aantal hevige incidenten geweest, waaronder in Amerika vorig jaar. Er is een 16-jarige jongen heeft zelfmoord gepleegd na het maandenlang praten met ChatGPT. Die jongen heet Adam Rain. En hij heeft dat gedaan nadat ChatGPT hem daarvoor instructies gaf.
0: Nou, allemaal zaken waarvoor je zou denken, dan stop ik er maar even weer mee. Maar H.M. Bonen, nog even terug naar hem. Hij gebruikt het toch nog, ondanks al deze waarschuwingen.
8: Die chat die veinst dus dat hij alle informatie van sociologie tot antropologie tot psychologie tot zijn beschikking heeft, met bronvermelding, of die nou klopt, dat weten we niet, maar daarbij. Dus dan geeft het de indruk dat wat je krijgt, toch echt wel klopt en toch echt wel jou zal helpen. Kijk, een vriend die is er voor troost, maar dit wekt de indruk dat het troost is aan de ene kant, maar ook een lichte professionaliteit aan de andere kant.
0: Ja, zijn er dan ook nog kansen voor AI?
7: Ga ik deze week onderzoeken. Het zou ondersteuning kunnen zijn.
0: Precies. Nou, je gaat het de komende dagen rond het tijdstip allemaal in een update stoppen. Dat gaan we horen na komende donderdag natuurlijk de uitslag van dat onderzoek. Floor, ga de studio uit. Je moet je onderzoek gaan doen. En als je luistert en je hebt nog input of vragen hierover, dan kan je die mailen naar deRodeDraad@bnnvara.nl.
1: Meer van De Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Het internationaal recht staat onder druk. Donald Trump heeft de aanval op dat internationaal strafhof geopend en er is een leegloop van landen die dat hof steunen. Het instituut blijkt machteloos als het gaat om gerechtigheid in Oekraïne en Palestina. En verdachten zoals Netanyahu en Poetin lopen nog altijd vrij rond. Het is slecht, een kleine greep uit de grote uitdagingen waar het internationaal strafhof op dit moment voor staat. En wat betekent dat internationaal recht nog? En wat moet er nou gebeuren? Wil dat strafhof er ook nog in de toekomst zijn? En dat ook nog vooral toekomst hebben? Bespreek ik met twee mensen hier in de studio vanavond. Geert-Jan Knoops en politicoloog. Advocaat Geert-Jan Knoops en politicoloog Robin Ravensberger. Die schreef een boek erover, namelijk Leiders voor het Gerecht. Goedenavond allebei. Afgesproken elkaar te tutoyeren. Gaan we dan vanaf nu ook doen. Ja, Robin, welkom. Heeft het internationaal recht er ooit zo beroerd voorgestaan?
6: Dat is een hele belangrijke vraag die veel mensen zich nu afstellen. Ik denk dat het zeker een heikel punt is op dit moment. Zeker omdat nu Amerika echt grote middelen inzet om het internationaal recht, en in dit geval het internationaal strafhof, onder grote druk te zetten en naar eigen woorden steen voor steen het internationaal strafhof af te breken. En het wordt spannend hoe de komende tijd daarop gereageerd wordt.
0: Ja, nou, er zijn voorbeelden genoeg natuurlijk, ook uit het verleden. We praten zo meteen verder over dat internationaal strafhof in Den Haag. Eerst toch even, Geert-Jan, het nieuws van vorige week. Als het gaat om het Joegoslavië-tribunaal. Toen werd namelijk bekend dat de voormalige Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in zijn cel in Scheveningen is overleden. Werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang. Wat is nou het belang van zijn veroordeling voor het internationaal recht geweest?
9: Met name het bestaansrecht van het internationaal recht. Hij is dus na 16 jaar voor vluchtig te zijn geweest, alsnog uitgeleverd door Servië, onder overgeschoten druk van de internationale gemeenschap. En hij is dus een van de grote drie verdachten waarvoor dat tribunaal eigenlijk ook was opgericht: Milosevic, Karadzic en Mladic. Zijn veroordeling betekent wel dat het mogelijk is om mensen van dat niveau te berechten, mits natuurlijk de landen de medewerking verlenen. Dat is meteen het grote verschil met het internationaal strafhof. Maar zijn veroordeling betekent ook dat het internationaal strafhof daardoor ook een ondersteuning heeft gekregen door het succes van het Joegoslavië-tribunaal.
0: Terwijl die twee wel los van elkaar moeten zien. Hè?
9: Het Joegoslavië-tribunaal was dus gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad. Dat betekent ook meteen waarom landen daar wel moesten meewerken onder auspicie van de VN. Het strafhof niet, dat is een afspraak tussen landen, dus dat is veel vrijblijvender. En daar ligt meteen ook de Achilleshiel van het strafhof, dat daar eigenlijk het mechanisme om landen te dwingen minder sterk is dan bij het Joegoslavië-tribunaal. Om een voorbeeld te geven, het Joegoslavië-tribunaal heeft 161 verdachten berecht. En bij het strafhof hebben we nu te maken met 74 verdachten, waarvan er 33 voortvluchtig zijn.
0: De helft dus.
9: Ja, en er zijn er
0: voortvluchtig.
9: Ja, en er zijn er 11 veroordelingen geweest, waarvan 4 vrijspraken. Dus de productie, zeg maar, van het strafhof ligt ver beneden het niveau van het Joegoslavië-tribunaal.
0: Omdat landen op dit moment niet verplicht kunnen worden de mensen op te pakken, bijvoorbeeld als ze binnen hun landsgrenzen zijn.
9: Ja.
6: Behalve de lidstaten natuurlijk. Die zijn wel verplicht om personen op te pakken. Maar ook dat gebeurt niet altijd.
0: Daar komen we zeker misschien nog wel over te spreken. Over lidstaten die zich niet aan de regels houden. Wat doet dat nou uiteindelijk met de geloofwaardigheid van dat internationaal strafhof überhaupt? Robin.
6: Dat staat denk ik enorm onder druk als landen zich kunnen permitteren om het selectief in te zetten. En selectief om te gaan met zo'n arrestatiebevel. Dan staat de geloofwaardigheid zeker onder druk. Ik denk dat het belangrijk is dat landen in welke situatie dan ook dat internationaal recht volgen. En zich uitspreken als ze dingen zien die niet kunnen. En ook elkaar erop aanspreken.
0: Ja, belangrijk. Ik hoor het je zeggen. Ik denk dat veel luisteraars het met je eens zijn. Maar er zijn heel wat wereldleiders in de wereld die denken, ja Robin, dat is interessant wat je hier op Radio 1 roept. Maar wij doen toch echt het diametrale tegenovergestelde.
6: Ja, dat kan ik zeker vanuit hun perspectief begrijpen.
0: Waarom dan?
6: Nou, je moet je ook voorstellen dat de landen die geen lid zijn van het internationaal strafhof, dat zijn er 125, dat worden er 122.
0: Waaronder de Verenigde Staten?
6: De Verenigde Staten, Israël, Rusland, India, China zijn allemaal grootmachten die geen lid zijn van het internationaal strafhof. En ze hebben één ding gemeen, en dat is namelijk dat zij gezamenlijk ongeveer 80% van de legermacht in handen hebben. President Clinton heeft zelf ook gezegd, Amerika doet gewoon simpelweg mee aan te veel vredesoperaties. Dus de kans dat wij schendingen begaan is te groot. Dus wij gaan ons daar niet aan committeren. Want dan kunnen we onze eigen personen vrijwaren van een internationaal strafhofonderzoek.
0: Ja, ze willen eigenlijk niet om het recht heen werken, maar eigenlijk voorkomen dat ze met dat recht in aanraking komen.
9: Ja, we moeten niet vergeten, het wordt ook in het boek beschreven, dat China en Amerika hebben natuurlijk vanuit hun eigen rechtsculturele achtergrond ook bezwaren tegen het systeem van het internationaal strafhof. Alleen de wijze hoe de Amerikanen natuurlijk het strafhof nu onder druk zetten, dat is natuurlijk zeer kwestieus. Maar vanuit de rechtssystematiek van het Amerikaanse strafrecht en ook het Chinese strafrecht zijn er dus bezwaren tegen de samenstelling van het internationaal strafhof. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de macht van de aanklager van het strafhof, die is zeer groot. Dus één persoon kan eigenlijk bepalen welke verdachten berecht worden. De rol van de Veiligheidsraad is uiteindelijk zeer minimaal geworden bij het strafhof. Dat was aanvankelijk ook anders bedoeld. Dus dat betekent dat de landen die niet aan het strafhof medewerking willen, daar wel goede redenen voor hebben. Zeg er direct bij, het strafhof is ook bedoeld als laatste redmiddel. Want de bedoeling is dat de landen die bij het strafhof zijn aangesloten juist hun eigen rechtssysteem gebruiken om politiek militair leiders te berechten, voor zover die schuldig zouden kunnen zijn aan oorlogsmisdrijven. En we leggen in het boek ook uit dat dat strafhof dus eigenlijk ook complementair is, aanvullend is. Met andere woorden, het strafhof heeft een hele andere opzet dan het Joegoslavië-tribunaal. En dat maakt ook dat de Amerikanen en ook de Russen en de Chinezen hebben meegewerkt aan het Joegoslavië-tribunaal.
0: Ja, en dus niet aan het internationaal strafhof automatisch.
9: Omdat het systeem veel anders was en voor hen dus ook eerlijker was dan het systeem bij het strafhof.
0: Ja, Robin, wil daar iets over toevoegen?
6: Wat we daar ook laten zien in het boek is dat Amerika wel heel graag gebruik maakt van het internationaal strafhof als het hen uitkomt.
0: Ja, kijk, ze zwaaien er wel graag mee met.
6: Zeker als het onderzoek van Poetin betreft, dan willen ze graag ondersteunen. Hebben ze ook financieel gedaan. Maar als het tegen hun eigen vrienden zoals Israël of Amerikaanse staatsburgers gaat, dan zijn ze zeer vijandig. En dat is ook de Amerikaanse houding geweest in de afgelopen decennia tegenover het internationaal recht. Ze gebruiken het als het hun uitkomt, maar ze zijn er tegen als het hen zelf betreft. En dat is eigenlijk een soort justice à la carte. En zij kunnen het zich veroorloven omdat ze de macht hebben.
0: Ja, en de mensen over wie de aanklacht gaat, de verdachten, die kunnen het zich ook enigszins veroorloven, want die lopen veelal vrij rond. 33 van de 74 op dit moment.
9: Bijna 50%.
0: Omdat EU-landen weigeren arrestatiebevelen uit te voeren. Netanyahu kon bijvoorbeeld toch naar Hongarije luisteren, terwijl die aanklacht had. En Mongolië weigerde Poetin op te pakken. Wat blijft er over van het strafhof als landen zich niet aan die regels gaan houden? Lidstaten ook niet.
6: Nou, we moeten ons realiseren dat op dit moment het grote meerderheid van het aantal landen in de wereld zich wel aan het internationaal strafhof hebben gecommitteerd. Waaronder ook de hele Europese Unie. Dat zijn 27 zeer machtige landen en de tweede economie ter wereld. Dus die hebben echt
0: maar
6: al wat.
0: Ook in Hongarije dus.
6: Hongarije, kijk, dat is dus het interessante. Je ziet dat degene die nationaal aan de macht is ook grote invloed kan hebben op hoe dat land naar internationaal recht kijkt. We hebben het gezien bij Hongarije, we hebben het gezien in Polen, we zien het nu in Amerika. Nederland heeft ook een korte episode meegemaakt. Als er meer populistische en nationalistische leiders aan de macht zijn, staan zij ook veel kritischer tegenover internationale instanties zoals het internationaal strafhof. En je ziet dat als er weer verkiezingen komen en een nieuwe leider komt, wat in Hongarije is gebeurd, dat weer wordt teruggedraaid. Dus als het gaat om Europa hebben we de kikkers wel weer terug in de kruiwagen, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn andere landen waar nu bewegingen plaatsvinden, politiek gezien, waar Amerika heel erg op inspeelt, waardoor zij op die manier extra druk kunnen uitvoeren op het internationaal strafhof.
0: Ja, Geert-Jan, hoe kijk jij dan naar die arrestatiebevelen? Is het dan slim om een arrestatiebevel uit te voeren als je misschien al met elkaar doorhebt dat die verdachte niet snel opgepakt gaat worden?
9: Het is wel de consequentie van het systeem wat je hebt geaccepteerd. Als je daarvan afziet, omdat je toch denkt het wordt niet uitgevoerd, ja, dan kun je net zo goed geen processen meer voeren. Het uitgangspunt van het strafhof is wel degelijk dat arrestatiebevelen op zijn plaats zijn als er een bepaalde verdenking bestaat. Dus je moet je daar niet van laten afhouden doordat je denkt we kunnen het niet uitvoeren. En het heeft natuurlijk wel een effect op bijvoorbeeld de slagvaardigheid van bepaalde politieke militaire leiders die niet meer zomaar het land kunnen verlaten. Het heeft ook natuurlijk effect op mogelijke sancties. Dus het betekent niet dat je arrestatiebevelen maar moet laten lopen. Maar je moet je denken veel meer concentreren op de vraag hoe kan het strafhof in de toekomst effectiever gaan functioneren en hoe kun je bepaalde landen binnenboord houden. Je zult landen als Amerika, China en Rusland, die zul je waarschijnlijk nooit kunnen overtuigen om aan te sluiten bij het strafhof, om de reden die ik al noemde. Maar je kunt wel proberen om de landen die er nog wel zijn, om die binnenboord te houden.
0: Ja, maar tegelijkertijd zien we ook landen zeggen, ja, hopelijk, we twijfelen of we lid willen blijven of überhaupt lid willen worden in de toekomst van het hof. En we zien een Trump die in oorlog lijkt begonnen te zijn tegen het strafhof. Sancties heeft opgelegd aan kopstukken van het strafhof. Die kunnen niet meer bij hun Amerikaanse rekeningen bijvoorbeeld. Wat betekent dat nou concreet voor een strafhof en de werking ervan, Robin?
6: Nou, persoonlijk is voor de betrokken natuurlijk heel erg zwaar als je wordt getroffen door zo'n sanctie. Omdat je, zoals je net al zei, niet bij je bankrekeningen kunt. Maar ook simpelweg een Netflix-account is bijvoorbeeld geblokkeerd.
0: Soms wil je even wat afleidingen ook.
6: Soms wil je even wat afleidingen bij het zware werk. Dat is natuurlijk. Maar meer ernstig gezien is natuurlijk ook dat het bankaire, het systeem achter het in zo'n strafhof onder druk staat. En dat is natuurlijk voor de persoon die wordt getroffen is dat heel erg. Maar ik denk dat de landen die zich wel zeggen dat ze zich committeren aan het internationaal rechtsbestel en de internationale rechtsorde een alliantie moeten vormen. En
0: luider van zich moeten laten
6: luider,
0: horen.
6: Ja, het is nu een beetje cheap talk. Halve woorden over dat ze het hof steunen of halve verontwaardiging tegenover de sancties. Maar ja, we zijn heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Dat blijkt maar weer. Dat zag je ook bij de importheffingenoorlog van de afgelopen tijd. Er zijn meer middelen die kunnen worden ingezet, maar dat vereist daadkracht. Dan hebben we het over de toekomst van het internationaal strafhof in dit geval. Maar ik denk dat als de landen die zeggen zich te committeren aan de internationale rechtsorde, de krachten bundelen als een soort alliantie van staten die dat wel nog steunen, dat ze een grotere slagkracht kunnen hebben tegenover de landen die nu meer afdwalen.
0: Ja, zie je dat ook zo, Geert-Jan?
9: Ja, nou, ik werk nu 12 jaar als advocaat bij het internationaal strafhof. En wat je nu ziet is dat aanvankelijk bij de eerste sancties van Trump Microsoft afhaakte.
0: Ja, het systeem waarin het strafhof mee werd gewerkt.
9: Ja, het strafhof moest zich daarop richten hoe een ander systeem te gaan functioneren. Maar je ziet nu ook dat door die sancties mensen binnen het strafhof uit angst voor de gevolgen daar niet meer willen werken. Dus daar zul je ook meer aandacht aan moeten besteden om zodanige maatregelen te treffen, ook binnen de EU, dat in ieder geval het functioneren van het strafhof kan doorgaan, als je tenminste vindt dat het strafhof moet blijven bestaan.
0: Je advocaat, Je zit daar al 12 jaar lang, volgt daar zaken. Heb je het idee dat ook onder advocaten, onder rechters, dat aanzien van dat strafhof aan het afnemen is? Willen mensen daar, zien de mensen het helemaal niet per se meer als een prestigeproject om bij dat strafhof een vraag te volgen?
9: Ja, je merkt wel dat ook door de affaire met de hoofdaanklager Karim Khan, die moest worden
0: grensoverschrijdend gedrag.
9: Dat het aanzien van het strafhof wel een deuk heeft opgelopen in samenspraak met de sancties. Mensen kijken toch met argusogen naar het strafhof. Dat was bij het Joegoslavië al bepaald niet het geval. Dat had veel meer aanzien. Wij advocaten die daar werken, hebben gelukkig geen gevolgen van de sancties, omdat wij niet in dienst zijn van het strafhof. Maar je ziet wel dat de mensen die zeg maar het strafhof volgen, zien dat het vertrouwen van het strafhof tanend is. En de nieuwe hoofdaanklager die er moet komen, die staat denk ik voor een grote uitdaging om dat vertrouwen in het strafhof te doen herstellen.
0: Nou hoor ik jullie al een aantal minuten aan. Het is zeer interessant. We komen ook steeds terug op het Joegoslavië-tribunaal. Is dat dan de toekomst van het internationaal recht? Alleen nog maar tribunalen met elkaar?
6: Per conflict een tribunaal
0: beginnen.
6: Nou, je ziet ook dat in de afgelopen decennia niet bij elk conflict een tribunaal is gekomen.
0: Omdat dus, er dan toch niet
6: omdat er een politieke werkelijkheid bestond waardoor er geen tribunaal kon komen. Denk bijvoorbeeld aan de eerdere oorlog in Korea bijvoorbeeld is geen tribunaal. Vietnamoorlog is geen tribunaal gekomen. Eigenlijk waar al die grote spelers bij betrokken waren is er geen tribunaal
0: Irak
6: gekomen.
0: Irak ook niet bijvoorbeeld.
6: Irak is geen Afghanistan ook geen tribunaal gekomen. Dus vandaar was die euforie zo groot in de jaren 90, eind jaren 90, begin 2000. Dat er eindelijk een internationaal permanent hof zou komen die al die zaken met gelijke mate zou kunnen bekijken. De realiteit is gebleken dat het iets anders is. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat de toekomst is om per conflict een internationaal tribunaal op te richten. Want ik ben ook bang dat er helaas dan in de toekomst nog steeds tribunalen nodig zijn en dat heel selectief zou worden opgezet.
0: En welke rol zie jij voor Nederland? We zijn het gastland van het internationaal strafhof. Moeten wij nog een stap extra zetten?
6: Ja, Nederland heeft zeker een verplichting om meer te doen om het internationaal strafhof te beschermen en ook de hoofdrolspelers bescherming te bieden. Denk nu aan bijvoorbeeld de rechter en de voorzitter die onder sancties is gekomen. Ik weet niet wat er achter de schermen al voor maatregelen allemaal wordt genomen. Dus het is allemaal speculatief. Er zijn wel laatst recentelijk door de minister harde woorden gesproken. Maar kijk, wat ik net zei, woorden zonder daden, dat is cheap talk in dit geval. En als je zegt voor het internationaal recht te staan en voor het internationaal strafhof op te komen en de stad van het internationaal recht nog wil huizen, namelijk Den Haag, dan moet je daar ook echt acties aan verbinden. En bijvoorbeeld personen die het ICC bedreigen op het matje roepen of uitzetten. Je moet ook
0: echt acties aan je woorden verbinden.
6: Zeker,
0: niet alleen maar belangrijke woorden de hele tijd blijven roepen. Dit is dan Nederland als een land die actie moet ondernemen. Maar jullie zeggen ook iets aan de lezer van het boek. Jullie geven ook een opdracht mee aan het einde van het boek. Geert-Jan, welke opdracht is dat?
9: Ja, even nog over die toekomst.
0: Jij mag hoor.
9: Ja, kijk, ik denk dat de verwachting van het internationaal strafhof is veel te hoog geweest aan het begin. Dat het wereldleiders zou afschrikken. Dat tegendeel blijkt eigenlijk het geval te zijn. Het aantal conflicten is eigenlijk nog nooit zo groot geweest. Maar de opdracht aan de lezer is ook dat mensen moeten begrijpen hoe complex de procedures bij het strafhof zijn. En dat het internationaal recht dus heel erg onderhevig is aan interpretatie en ook natuurlijk politieke krachtenvelden. Dat is onvermijdelijk. Het strafhof heeft onvermijdelijk ook een politieke component, ook al wordt dat soms ontkend door de aanklagers. Maar daar speelt zeker een politieke factor een grote rol. En belangrijker nog, dat is mijn ervaring na 12 jaar werkzaamheden bij het internationaal strafhof, is dat de procedures veel eenvoudiger moeten worden opgezet. Dat de rechten van de verdediging veel beter moeten worden gerespecteerd. Waardoor landen die nu heel terughoudend zijn misschien wel uiteindelijk dat strafhof gaan omarmen. Maar de belangrijkste boodschap die wij met het boek Leiders voor het Gerecht willen ventileren is duidelijk dat de mensen inzicht krijgen in de problematiek waar we nu voor staan. Ja. Het internationaal recht staat op de helling. Het is niet afgeschreven, maar er moet nog heel veel gebeuren. Wil dat internationaal recht blijven bestaan en worden gerespecteerd?
0: Want Robin, ik heb jou vanmorgen of vanmiddag even opgezocht. Je bent hartstikke jong nog.
6: Ja.
0: 26?
6: Zeker, ja.
0: 26, hartstikke jong ben
6: ik
0: je
6: was
0: nog.
6: Er niet bij het Joegoslaaf
0: Je was er niet bij het Joegoslaaf Tribunaal. Nee. Maar jij bent politicoloog. Je hebt veel jonge vrienden ook om je heen. Denk jij of vind jij, is het jou opgevallen ook dat er nog wel veel misvattingen over dat internationaal strafhof zijn? Ook bij jongere mensen. Dat ze bijvoorbeeld als het gaat over een genocide in Gaza heel snel dat strafhof erbij halen. Die zal het wel oplossen.
6: Ja, ik denk dat de slagkracht van het internationaal strafhof soms wordt overschat. Maar we moeten ook niet vergeten dat, nou, gelukkig zijn de jongere mensen om mij heen zijn heel positief nog over de wereld en zien zeker nog een toekomst. Want het internationaal recht is uiteindelijk gewoon taal wat we hebben opgeschreven. Ja. En dat blijft gelukkig bestaan zolang landen zich aan blijven committeren. En ik denk dat zolang dat blijft bestaan, dat er hoop is in de toekomst. En of dat het internationaal strafhof zou zijn of een ander instituut, dat weten we niet. Maar nog even over die boodschappen die we in het boek ook willen meegeven. We willen ook meegeven, dat hebben we genoemd, de taal van menselijke waardigheid. We hebben het hier over mensen. De conflicten die we hebben gezien in het verleden hebben ontzettend veel leed veroorzaakt en schade. En we hebben het systeem nu daarop gecreëerd. En het zou een enorm zonde zijn als we dat te grabbelen leggen. Dus daarom vragen we de lezer ook, lees je in de historie, lees je in de geschiedenis. Het is belangrijk dat men dat kent. Mm-hmm. En kijk met een kritische bril naar wat er nu gebeurt in de wereld.
0: Ja, Geert-Jan, laatste woorden zijn voor jou dan.
9: En belangrijker, je zei het zelf al net, Steven. Je gebruikt het woord genocide. We laten de lezer zien dat het gevaarlijk is om dit soort kwalificaties in de mond te nemen zonder dat er goed feitonderzoek plaatsvindt. Ja, en dat is ook de boodschap van het boek. Aan het boek. Van
0: het boek heet dan weer Leiders voor het Gerecht en is vanaf nu te koop bij de lokale boekhandel. Geert-Jan Knoops, advocaat, dank voor de komst hier naar de studio. En politicoloog Robin Ravensberger, ook dank voor je komst.
6: Dank je wel.
0: De Rode Draad gaat zometeen verder naar het nieuws van 8 uur. En daar bespreken we met Laurens Dassen D-Day van het kabinet. En we blikken met Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen terug op haar reis naar het ebola-gebied in Congo. Hoe dat allemaal klinkt hoor je zometeen naar het nieuws van 8 uur.
1: NPO Radio 1.
10: Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
11: Dat zeg je vrouw ook altijd. Ja.
12: Dr. Keldrenko.
10: Als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose.
12: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
13: En hij is een heel strikt beleid aan het voeren.
14: Maar wie een strikt beleid? Er pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
12: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
14: Nu gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging starten.
13: Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. 20 fracties op 75 zetels.
1: Avrotros.
12: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer. Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Zaal voor zaal, bordjes lezen over

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Stefan Komduur.
3: Goedenavond. Het waren lange dagen. Maar het kabinet lijkt eruit. Hoe ziet het akkoord van de begroting eruit? En wat kan ons kabinet vooral ook leren van Scandinavische landen? Hoor je allemaal naar het nieuws van 8 uur. Hier is Michiel van der Velden.
4: Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jette is optimistisch.
5: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
4: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. De plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer wordt ingevoerd voor mensen die opzettelijk een grote natuurbrand veroorzaken. In Algerije is de doodstraf nog niet officieel afgeschaft, maar er is al 33 jaar geen executie meer uitgevoerd. Om de doodstraf voor brandstichters weer in te voeren, moet de wet worden aangepast. De president wil dat binnen 2 weken doen. Bij bosbranden in Algerije kwamen vorige week zeker 12 mensen om en vorige maand ook al 6. Het is onduidelijk of de branden zijn aangestoken. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. En ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
6: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
4: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken wil dat de Amerikaanse ambassadeur in Brussel stopt met het beledigen van politici. Ambassadeur Bill White is dit jaar al 2 keer op het matje geroepen na uitspraken op sociale media. Vorige week had hij commentaar op de minister van Volksgezondheid die de regels voor alcoholreclame in België had aangescherpt. In februari keerde hij zich tegen een onderzoek naar illegale Joodse besnijdenissen. De ambassadeur zegt dat hij gewoon blijft posten wat hij denkt. Het weer, vanavond nog wat buien. Vannacht wordt het droog, het koelt af naar een graad of 14. Morgen plaatselijk nog een bui, verder geregeld zon en dan wordt het 19 tot 21 graden.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: NPO Radio 1.
3: Goedenavond, Rode Draad is er nog tot 9 uur... met zometeen nieuws voor Rotterdamse festivals... of over Rotterdamse festivals, want die verkeren in zwaar weer. Wat voor gevolgen dat heeft en of het tijd is voor actie... hoor je zometeen om 8:30 in De Tegendraad.
2: OO Den Haag.
3: Eerst maar eens even daar naar Politiek Den Haag. Want de begrotingsraad werd vandaag verschillende keren uitgesteld... omdat de coalitiepartijen D66, VVD en CDA er steeds maar niet uit leken te komen. Maar sinds 6:00 vanavond zijn de ministers van het kabinet dan toch bijeen... voor een overleg over die begroting. En daar wordt het bereikte akkoord uiteindelijk besproken. NOS-verslaggever Roel Bolsjes is in Den Haag. Goedenavond, ja. Roel.
14: Goedenavond.
3: Weet jij nog meer?
14: Ja, dat op dit moment dat overleg in ieder geval klaar is... dat de ministers er ook mee ingestemd hebben met na dagenlang onderhandelen. En dat gaat dan over de begroting van het komend jaar. Want het kabinet is natuurlijk een minderheidskabinet. Ze zijn afhankelijk van op zijn minst een deel van de oppositie... om de begroting volgend jaar er doorheen te krijgen. En hoe ze dat wilden doen, daar zat binnen de coalitie een verschil van inzicht in. Hoe kom je tot die meerderheid? Nou, daarover is de afgelopen dagen flink onderhandeld. Vandaag is inderdaad die deadline een paar keer verschoven. Eerst zou het om 11:00 klaar zijn, toen om 1:00, toen om 6:00. Dat haalden ze en het waren echt moeizame gesprekken, zegt CDA-partijleider Bontebal.
15: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie? En dat maakt het dubbel zo moeilijk. Als je een meerderheidscoalitie hebt, moet je het gewoon onderling eens zijn. Ben je het eens, ben je klaar. Maar wij zijn, als we het onderling eens ook... zijn ook niet klaar, want je moet altijd bedenken... is dit goed voor het gesprek met de oppositie? En wij wilden heel graag een goede handreiking naar de oppositie.
16: Er zit wat u betreft een hele duidelijke handreiking aan de oppositie. En dan noem ik pro erin.
15: Ik denk dat er voor heel veel partijen wat in zit. Zeker ook voor pro, als ik kijk naar sociale zekerheid. Maar ik denk dat er op heel veel terreinen is er gewoon gekeken... van kunnen we de wensen van de oppositie die allemaal lang zijn geweest... kunnen we daar op een of andere manier iets mee doen.
16: De wens was om de toekomstige bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Is aan die wens tegemoet gekomen?
15: Ik ga niks over de inhoud zeggen. Prinsjesdag.
14: Ja, het is dus toch gelukt. Maar wat er dan precies afgesproken is... en die details kennen we nog niet.
3: Nee, en dus ook niet of het over links of over rechts gegaan is.
14: Nee, dat probeerden we te vragen aan de partijen. Na afgelopen spraken we premier Jette. Die is van D66. Die kon daar geen antwoord op geven toen hij wel trots zei dat er een akkoord was.
5: We hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen... en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
17: En wilt u straks steun van links of van rechts?
5: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
14: Ja, van Jette dus geen concreet antwoord op de vraag over links of over rechts. Dus probeerden we het bij de minister van Financiën van de VVD, Heijnen.
18: Denkt u Jesse Klaver blij te kunnen maken?
19: Ik hoop het hele parlement blij te kunnen maken.
18: Nou, maar met het hele parlement, dan heeft u straks niemand die tevreden is. U heeft keuzes moeten maken. Kunt u Jesse Klaver blij maken?
19: Nogmaals, mijn streven is dat ik iedereen blij maak natuurlijk.
14: Ja, ook geen antwoord van de minister van Financiën. Dus ja, we weten dat het bij de onderhandelingen lang gegaan heeft... over manieren hoe je pro tegemoet kon komen. Die willen dat de bezuiniging op sociale zekerheid... dus op uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen... of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat daar niet op bezuinigd werd. Ja, en de rechterpartij... Die wilden juist meer dat er voor de aandeelhouders en voor de vermogende mensen meer lastenverlichting zou komen. Dan gaat het heel technisch over box 3. Dat is het woord wat je ook telkens terug hoorde komen. Ja, en de VVD wilde meer naar rechts neigen. En het CDA en D66 wilden meer naar links neigen. Maar waar dat dan precies geland is, je hoort het. We hebben handreikingen alle kanten op gedaan. Maar ja, je kan niet iedereen tevreden houden.
3: Nou, Ilko Heijnen denkt van wel.
14: Ja, maar de partijen die al gereageerd hebben, die weten dat nog zo net niet. Klaver zat net bij Eva Jinek, die kent de inhoud van het akkoord nog niet. Maar die zegt, er zit een weeffout in. Dit gaat weer in een spagaat. Die maakt zich echt zorgen dat of er wel echt een keuze gemaakt is. En die denkt eigenlijk, straks liggen de plannen met Prinsjesdag er. Ja, dan moeten we het er weer over gaan hebben. En de SGP aan de rechterkant heeft ook al van zich laten horen. Die zegt, het kabinet heeft niet tot 76 geteld. Heeft nog niet tot die meerderheid geteld. Daarom brengen ze het land in een onzekere toekomst. Dus ja, duidelijk is dat de komende weken het nog over de begroting gaat. En dat de politieke strijd daar zeker nog niet over gestreden is.
3: Dus we gaan er ook vaker over spreken nog. Roel Bolsjes, dankjewel voor je uitleg vanuit Den Haag. NOS-verslaggever, we blijven je horen hier ook op deze zender. Schakelen wij hier naar de studio in Hilversum. Naar Laurens Dassen.

0: Roel Bolsjes, dank je wel voor je uitleg vanuit Den Haag. NOS-verslaggever, we blijven je horen hier ook op deze zender. Schakelen wij hier naar de studio in Hilversum. Naar Laurens Dassenvold, fractievoorzitter. En ook oppositiepartij, dat moeten we er maar even bij zeggen natuurlijk nu. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat u er bent. Ja, een spagaat. We zijn nog niet op 76 zetels. Er is nog geen reden tot feest. Wat was uw reactie?
1: Nou ja, fijn dat ze eruit zijn. Maar als dit zo doorgaat, dan zitten we inderdaad over 3 weken in exact dezelfde situatie. Want ze hebben nu afspraken gemaakt met deze 3 partijen. Maar er is nog steeds geen meerderheid in het parlement. Ja, en in dat opzicht zijn we nog geen meter opgeschoten. Je had gehoopt dat hetgeen waar ze nu zijn, dat we daar voor de zomer al geweest waren. Zodat de hele zomer gebruikt zou kunnen worden om uiteindelijk een meerderheid in het parlement te krijgen. Ja, en dat is nu niet het geval.
0: In de Tweede Kamer niet, in de Eerste Kamer geen meerderheden op dit moment?
1: Nee, absoluut niet. Dus wat mij betreft moet er ook naast die begroting een plan komen van hoe dit kabinet denkt om te gaan met de oppositie en hoe we kunnen gaan samenwerken om dit land uiteindelijk in beweging te krijgen. Want ja, wat er nu wordt gezegd, voor ieder wat wils. Hè, wat
0: iedereen blij maken. Zelfs u wordt blij gemaakt, blijkbaar.
1: Ja, maar kijk, als je op die manier gaat, dan heb je geen basis om samen te werken. We zijn geen kleuterklas. Het gaat om grote problemen. Van mensen willen weer een woning, willen meer aan het einde van de maand overhouden. Dan moet je ook zorgen dat je met een plan komt. Hoe ga je naar die meerderheden werken? En dat plan ligt er nu niet. Ja, en dan kom je dus op dit soort situaties terecht. En dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Want we hebben allemaal gekeken naar het proces. En het was toch vrij chaotisch, denk ik.
0: U zegt dat plan ligt er niet. U kan het plan niet inzien op dit moment. Daar moet u 3 weken nog verwachten tot het Prinsjesdag is. Er kan toch wel wat meer in staan dan dat u misschien nu denkt dat er niet in staat.
1: Nou kijk, de begroting kan ik nu niet inzien. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat het niet een waterig compromis is om iedereen maar tevreden te stellen en vervolgens niemand tevreden te stellen, waardoor we de grote problemen niet op kunnen lossen. Maar wat heel duidelijk naar voren is gekomen, is dat het kabinet niet na heeft gedacht over, ja, wat is nou het plan om te gaan samenwerken als minderheidskabinet met de oppositie. Ja, en als je geen plan hebt, dan heb je op een gegeven moment een uitgestoken hand. Mm-hmm. Die wordt gretig aangenomen door de oppositie, omdat wij juist het kabinet verder willen helpen en Nederland in beweging willen krijgen. Maar ja, vervolgens wordt die hand weer ingetrokken op het moment dat we aan tafel zitten van, jongens, wij zijn er nog niet uit, dus we gaan eerst onszelf opsluiten in een kamertje en dan mogen jullie daarna weer komen praten. Nou, ja, nu is het wachten tot op Prinsjesdag voordat we dat gesprek weer verder kunnen voeren.
0: Wat overigens over 2 weken al is. Ik had misrekeningen gemaakt. Zit nog een beetje in de zomer in mijn hoofd.
1: Nou, moet je nagaan. Dus dat is al vrij snel.
0: Nou, ja, precies. Nou zag ik u tijdens het luisteren van de reactie van een Bontebal, van een Jette. Ik zag bij een Jette, hoorden we veel algemeenheden. Haalden we niet zoveel uit. Maar ik zag u bij een Bontebal wel heel geïnteresseerd luisteren naar welke woorden daar werden gebruikt. Is het ook echt een woordenspel aan het worden op dit moment?
1: Nou, bij dit soort dingen is het vaak een woordenspel. Hè, van wat wordt er nou precies gezegd en wat kun je daaruit opmaken. Kijk, ik ben het echt niet eens met alles wat dit kabinet van plan is. Ik vind dat er meer geïnvesteerd moet worden in een goede toekomst. Meer om de AI-regelgeving goed te krijgen. Zorgen dat mensen aan het eind van de maand wat overhouden. Tegelijkertijd, ja, ik wil wel dat Nederland weer vooruit kan. En dat kan alleen maar als we ook een begroting met elkaar hebben. Mm-hmm. Ja, en daarin is dit proces natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is de basis waarop we Nederland weer verder kunnen brengen. Dus
0: ja, en wat zegt u de
1: komen.
0: Proces tot nu toe?
1: Ja, tot nu toe is het een chaos geweest. En dat wil je niet, want op die manier lopen we in Nederland achter de feiten aan. En niemand zit er in Nederland ook op te wachten dat we continu dit gesprek opnieuw gaan voeren met elkaar. Dus wat we de afgelopen weken hebben gezien, ja, dat moet niet een continu proces worden wat we over 3 weken dan weer zien of over 2 weken. En wat tot in diep in het jaar doorgaat en volgend jaar weer opnieuw begint. Je wil uiteindelijk dat er een stabiele kabinet zit met een goede begroting om Nederland weer in beweging te krijgen.
0: Bestaat er zoiets als een oppositie-signal groep? Zitten jullie samen in 1 groepsapp?
1: Nee, die bestaat niet.
0: Is dat niet een goed idee?
1: Nou, dat zou een heel goed idee zijn.
0: Ik probeerde een opmaat te maken naar een vraag in ieder geval. Want welke reactie heeft u ook naar uw andere partijen op de linkerflank bijvoorbeeld gestuurd?
1: Nou kijk, volgens mij is het belangrijkste en waar volgens mij niemand op zit te wachten in Nederland, is dat het continu gekibbel blijft. Hè? Ook die discussie over van links, rechts en ik wil niet met die samenwerken en ik wil niet met die samenwerken. Uiteindelijk gaat het erom dat er een begroting is waarin Nederland uit slop wordt getrokken en weer in beweging komt. En dat er uiteindelijk voor zorgt dat, we hebben deze zomer de droogte gezien, dat die droogte aangepakt wordt. We hebben gezien dat nog steeds heel veel mensen wachten op een woning, dat die woningen gebouwd gaan worden. Ja, dat is volgens mij de kern van het vraagstuk. En niet de hele tijd het politieke proces van wie links, wie rechts. Dat politieke gekibbel, dat is volgens mij heel veel mensen zijn er klaar mee.
0: Het is aardig nieuw voor Nederland, het minderheidskabinet, hoe dat werkt. We zien het ook bij de onderhandelingen van deze begroting, dat het dus ook voor de 3 coalitiepartijen... Onbegonnen terreinen. We moeten allemaal met elkaar een beetje aftasten hoe je dat nou doet. De begroting lijkt daar nu al een grote uitdaging in te zijn voor dat minderheidsregering van Jette. Sommige politicologen stellen dat instabiliteit inherent is aan een minderheidskabinet. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want voor bewijs waar het werkt hoeven we helemaal niet zo ver te zoeken. Aan de telefoon hebben we contact met Corné Smit, promoveerde vorig jaar

0: Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jouw proefschrift onderzocht minderheidskabinetten in Nederland en Denemarken. En je werd door de informateur ook nog eens gevraagd om te adviseren over minderheidskabinetten. Zag jij die optie al snel zitten hier voor de Nederlandse context?
1: Nou, ik was eerlijk gezegd wel verrast toen deze drie partijen aankondigden om met een minderheidskabinet te komen. Omdat een belangrijke conclusie uit mijn proefschrift ook wel was dat ons politieke bestel niet echt is ingericht op het functioneren van minderheidskabinetten. Omdat dat ook wel een hele andere manier van samenwerken tussen oppositie en coalitie vergt. Die manier hebben ze in Denemarken wel, maar in Nederland dus niet. Dus ik vond het een dappere keuze om dit kabinet te vormen.
0: En wat zou je het grootste verschil tussen de twee landen noemen?
1: Nou, ik denk dat het hele fenomeen blokpolitiek is. En dat hebben ze in Denemarken. En dat betekent dat je alle politieke partijen kunt verdelen in twee blokken. Je hebt een linksblok en een rechtsblok. En een van die blokken die heeft bij de verkiezingen de meerderheid. Daar wordt een kabinet uitgevormd uit partijen in zo'n blok. En alle andere partijen uit dat blok, die dus in de oppositie achterblijven, die committeren zich aan steun aan zo'n minderheidskabinet. Dat betekent dus ook dat als je een begroting gaat opstellen, je al van tevoren verzekerd bent van met die partijen kan ik een begrotingsakkoord gaan sluiten. Nou, je ziet nu in Nederland, wij hebben dat fenomeen blokpolitiek niet. En dus blijft het kabinet voor de keuze staan. Willen we over links of over rechts.
0: Want allebei die blokken hebben altijd wel een meerderheid uiteindelijk bij elkaar.
1: Als je alle partijen opdeelt in twee blokken, is er per definitie eentje met een meerderheid.
0: Ja, meneer Dassen, hoe klinkt dit?
2: We zijn Denemarken niet, is duidelijk.
0: Nee, dat snap ik. Maar was een minderheidskabinet hier in Nederland ook echt de enige optie?
2: Dat was ook niet de enige optie. De drie partijen hebben ervoor gekozen om met z'n drieën verder te gaan. Omdat de VVD zei, wij zijn niet bereid om met pro in het kabinet te stappen. En vervolgens zei de CDA en D66, dat is goed. Dan gaan we alleen met de VVD in het kabinet. Dan noemen we dan een minderheidskabinet. En dan gaan we kijken of dat gaat werken. En dat hebben ze gedaan, denk ik, om snelheid te houden. Met de gedachte van, dat is verstandig. Maar daarin hebben ze niet goed nagedacht van wat betekent dit nou? En wat betekent dit dan voor de lange termijn? Hoe gaan we samenwerken? Hoe gaan we zorgen dat de plannen die we dan hebben voor Nederland, dat we die ook in samenwerking met de oppositie
0: aan de slag gaan? Zou je willen stellen dat de begrotingsonderhandeling zoals we die de afgelopen tijd zagen, dat we daar voor het eerst eigenlijk de negatieve kant van die snelheid zien?
2: Ja, absoluut. In mijn ogen deels ook de nalatigheid om dus na te denken, wat betekent dat dan precies en hoe gaan we daarmee aan de slag? Mm-hmm. En je zou nog kunnen zeggen, oké, daar heb je dan de afgelopen maanden de tijd voor gehad om over na te denken hoe je dat dan gaat doen. Maar dat is ook niet gebeurd. En dan kom je dus tot een chaos waarin we nu hebben gezeten. Terwijl volgens mij iedereen graag wil, ook vanuit de oppositie, graag wil meewerken. We zijn er allemaal langs geweest. We hebben de plannen neergelegd, voorstellen gedaan. Uiteindelijk zal het aan de oppositie op dit moment niet liggen. En is het toch voornamelijk de coalitie die met elkaar in de clinch ligt.
0: Politiek is altijd in beweging. Zou blokvorming in Nederland kunnen werken, zoals we dat in Denemarken dus kennen?
2: Ik denk dat we daar een veel te gevarieerd aantal partijen voor hebben. Dus ik zie dat op dit moment niet werken. En ik denk overigens ook dat die hele klassieke links-rechts tegenstelling, ik vind die persoonlijk achterhaald. Omdat op sommige thema's je misschien denkt van oké, we moeten meer investeren in defensie. Terwijl tegelijkertijd klimaat is ook heel erg belangrijk. Dat zouden twee thema's zijn die bij die klassieke links-rechts tegenstelling niet zouden werken.
0: Oké, welke tegenstelling, of niet de tegenstelling, maar welke verdeling zou u dan liever hebben? Progressief, niet progressief?
2: Ik zou het liefst natuurlijk een zo progressief mogelijk akkoord willen. Europees mogelijk. Mm-hmm. Dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En wat ik denk het beste voor Nederland en voor Europa is. Mm-hmm. Maar ik zie het nu niet gebeuren dat we ons moeten gaan opdelen in blokken.
0: Nee, goed. Terug even naar jou, Corné. Terug naar Denemarken. Want tot nu toe verloopt het hier in Nederland allemaal nog niet heel positief. Maar als we even naar minderheden in het minderheidskabinetten in het algemeen kijken, dan is dat helemaal niet zo reden om alleen maar zuur te zijn, toch?
1: Nee, helemaal niet. En eigenlijk is ook wel het bijzondere als je kijkt naar Denemarken. Die hebben deze hele eeuw tot nu toe alleen maar minderheidskabinetten gehad. En die zaten allemaal de rit uit op één kabinet na. En in Nederland zie je precies het omgekeerde beeld. We hebben alleen maar minderheidskabinetten gehad. Maar die vallen allemaal voortijdig. En dan moeten we weer naar de stembus. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen, in Denemarken is het veel stabieler dan in Nederland met hun minderheidskabinetten.
0: Maar is er in Denemarken, of wilt u iets toevoegen?
2: Volgens mij speelt er iets heel anders. En dat is het cultuurprobleem wat we volgens mij in de Nederlandse politiek hebben. Waarbij je ziet dat politieke partijen steeds meer bezig zijn met wat is het deelbelang wat zij vertegenwoordigen, daar heel erg op inzetten. In plaats van kijken, de campagne is geweest. Dit is wat de kiezer heeft gezegd. We gaan nu kijken hoe gaan we nu zorgen dat we het landsbelang voorop zetten. We definiëren een paar hele belangrijke uitdagingen als klimaat, als AI, als sociale ongelijkheid. En we gaan kijken welke oplossingen kunnen we ervoor zorgen om Nederland weer verder te brengen. Dat wordt niet gedaan. En ik denk dat het proces wat we nu gezien hebben, was daar illustratief voor. De VVD die toch het eigen belang najaagt. Ik zie zelfs VVD-ministers en staatssecretarissen naar binnen lopen bij de ministerraad die zeggen voor het VVD-belang. Ja, als dat de insteek is van deze drie partijen, dan kom je er natuurlijk nooit op een goede manier uit. Dan zal het wantrouwen erin sluipen en dan zal je op een gegeven moment zien dat de chaos dadelijk weer de boventoon voert, Nederland tot stilstand komt en we dus niet verder komen met elkaar. Dus ik denk dat ook een bepaalde mentaliteit is van als je echt wil dat Nederland weer in beweging gaat komen en vooruit gaat. En dan zul je toch ook over je eigen schaduw en over je partijbelang heen moeten stappen.
0: Lukt dat makkelijker in Denemarken? Weten de Denen dat makkelijker te doen, Corné?
1: Nou, ik zou nog niet meteen durven zeggen dat die Denen nou wat meer op het algemeen belang letten dan de Nederlanders. Maar ik denk dat er wel een heel groot verschil is. Wat ik net ook zei, van dat we in Nederland zo vaak vervroegde verkiezingen hebben, dat zorgt er ook voor dat partijen in een campagnemodus blijven hangen en dat ze vooral letten op wat is electoraal handig en niet nu concessies willen doen waar ze over een paar maanden in verkiezingstijd weer last van kunnen hebben. Dus ik denk dat daar een heel negatief effect van uitgaat van het grote risico op vervroegde verkiezingen dat we in Nederland hebben en dat ook iets doet met de opstelling van politieke partijen, wat ze in Scandinavië veel minder hebben, want daar komen vervroegde verkiezingen eigenlijk niet voor. In Noorwegen is het zelfs verboden.
0: Ja, precies. Ook iets wat je met elkaar kan afspreken natuurlijk, kan inbouwen. We hoorden net meneer Dassen vanuit de oppositie dat binnen het kabinet van teksten voorzien, hoe hij het hier in Nederland beleeft. Hoe vind jij, Corné, dat het gaat?
1: Nou, ik denk wel dat je dat ruimte is voor verbetering, om het maar even zachtjes te zeggen. En waarbij denk ik ook wel zich breed. Je hebt hele goede spelregels nodig over de omgang tussen coalitie en oppositie. En die regels die hebben ze in Denemarken. Daar geldt bijvoorbeeld van als je met elkaar een akkoord sluit over, ik noem maar wat, pensioenen. En je wilt als regering een aantal jaar later dat akkoord veranderen. Ja, dan heb je wel de instemming nodig van alle oppositiepartijen die in de tijd meetekenden bij dat pensioenakkoord. Nou, dat soort regels hebben wij in Nederland niet, waardoor er ook wel eens wat ongelukken gebeuren. En waardoor ook partijen het idee hebben van, kan ik wel vertrouwen dat afspraken die met dit kabinet worden gemaakt, dat die ook wel worden nagekomen. Nou, dat doet ook iets met het vertrouwen dus van de oppositie in zo'n minderheidskabinet. En daarmee ook iets met het succes van zo'n minderheidskabinet.
0: En dus ook de constante stand van verkiezingen eigenlijk.
2: Maar dit is een heel belangrijk punt. En een voorstel wat wij ook voor de zomer hebben gedaan, om juist op basis van hoe ze dat in Denemarken en geloof ik in een andere Scandinavische land doen, om juist op die deelakkoorden te gaan kijken, hoe kun je dat dan voor elkaar krijgen. Dus dat is niet op het einde zeggen van dit is het geworden en doen jullie mee. Maar dat is zorgen dat je aan het begin met elkaar aan tafel zit.
0: Geef
2: en gaat kijken
0: input
2: van hoe ga je hier met elkaar voor de langere termijn tot een akkoord komen. Daar hebben we een voorstel voor gedaan om dat bijvoorbeeld voor de sociale zekerheid te doen. Maar als dat dan weggestemd wordt door de hele coalitie, inclusief de meeste oppositiepartijen, dan heb ik ook niet het gevoel dat we willen leren van andere landen en kijken van hoe kunnen we dit dan wel tot een succes maken. Mij lijkt het verstandig om dat nog steeds te doen.
0: Of zat het voorstel niet goed in elkaar?
2: In Denemarken werkt het dus en daar hebben we het voorstel vandaan. Dus dan zou ik kijken van laten we dan ook gaan kijken hoe we dat in Nederland toepasbaar kunnen maken. Dus dat je juist voor die langere termijn een voorstel hebt waar partijen zich gaan committeren. Mm-hmm. Waar iedereen van zegt, oké, als het op deze manier gedaan wordt, dan houd ik me daaraan. Dan is het ook voor de langere termijn goed uitvoerbaar. En ik denk dat dat een kracht zou kunnen zijn. Want dat zorgt er uiteindelijk voor dat mensen die naar de politiek kijken ook denken van oké, daar wordt samengewerkt. Daar wordt uiteindelijk iets bereikt wat voor mij belangrijk is. Dat is volgens mij wat we moeten willen als politiek.
0: We hebben dit minderheidskabinet op dit moment natuurlijk in de Tweede Kamer zitten. We gaan binnenkort naar de stembus om de Eerste Kamer te kiezen met elkaar. Bemoeilijken die Provinciale Staten, dus de Eerste Kamer, dan ook niet de werking van zo'n minderheidskabinet, Corné? In Denemarken bestaat het niet.
1: Nee, en die Provinciale Statenverkiezingen werpen natuurlijk ook hun schaduw wel vooruit. Dus een hoop politici zullen nu toch een beetje kijken van over een half jaar wil ik wel een goede uitslag hebben, ook in de Eerste Kamer. Dus welke toegevingen doe ik nu en kom ik daar straks niet in debatten mee in de knel? Dus ik denk dat inderdaad wel een belangrijk verschil is, dat wij hier nog een beetje die midtermachtige constructie hebben van onze Eerste Kamerverkiezingen, halverwege een kabinetsperiode, die inderdaad in Denemarken ontbreekt.
0: Ja, eigenlijk in een constante stand van verkiezingen staan we daardoor met elkaar.
2: Nou ja, er worden ontzettend veel verkiezingen gehouden in Nederland. Dat kan ik niet ontkennen. Ik zit 5 jaar in de Tweede Kamer. En ik geloof
0: constant
2: dat ik 8 verkiezingen heb gedraaid. Dus je zou inderdaad met elkaar ook moeten kijken van ja, is dat de manier waarop we dat doen, is dat juist? En tegelijkertijd.
0: Wat zou uw antwoord daarop zijn?
2: Nou, ik denk dat we daar best wel kritisch naar mogen kijken. Van hoe vaak je Tweede Kamerverkiezingen hebt of de Eerste Kamer. Nou ja, daarvan kun je ook afvragen in de manier waarop het steeds meer een politiek orgaan aan het worden is. Ja, is het dan nog wenselijk om een Eerste Kamer te hebben? Terwijl, en tegelijkertijd, als je nu ziet wat voor wetgeving er soms naar de Eerste Kamer gaat, is het goed dat we het nog hebben. Maar uiteindelijk ja, moeten we goed kijken van wat is nou in het belang van Nederland om te zorgen dat we die uitdaging als klimaat oplossen. Ja, en dan kun je wel afvragen, ja, als permanente verkiezingsstand zitten, dan is het dat niet. En ik ben alleen van mening, dat is ook een cultuur ding. Daarom luister ik dus straks ook naar Bontebal. Kijk, ik denk ook dat je met elkaar moet kijken, zeker ook de nieuwe generatie die in de politiek zit. Hoe ga je het anders doen dan de afgelopen generaties met elkaar? En ben je ook bereid om dus te kijken van, ja, wij de uitdagingen die delen we, kunnen we die ook samen oplossen?
0: Corné, wat is jouw inschatting? Ik snap dat het een grote vraag is. Maar denk je dat dit minderheidskabinet in Nederland het 4 jaar gaat volhouden?
1: Nou ja, dat is inderdaad een lastige vraag. Maar ik zou wel zeggen, kijk, als dit proces van de begroting opstellen zoals het deze zomer is gegaan, nou als een wake-up call functioneert en er inderdaad nog een akkoord komt met de oppositie over hoe gaan we dit de komende 4 jaar doen, ja, dan kan het nog wel iets moois opleveren. Maar dan moeten ze echt wel heel actief nu aan de slag om inderdaad toch wel een wat andere politieke cultuur tot stand te brengen.
0: Corné Smit, onderzoeker staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Dank. En ook dank hier in de studio aan Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt.

0: Fontaine's DC was dit. En Favorite.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 8:30. Het NOS Nieuws. Hier is Michiel van der Velden.
2: Premier Jette is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Wat er precies in de plannen staat blijft nog onduidelijk. Die plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag daarom niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden al in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. In meer dierennieuws, het Goois Natuurreservaat adviseert om honden voorlopig aan de lijn te houden. Dit weekend werd er een wolf gezien in Laren die dicht bij mensen en honden kwam. Schaapskuddes in het Goois Natuurreservaat worden komende dagen extra beschermd. Volgens deskundigen is er voor mensen geen reden om niet naar de natuurgebieden te komen. Er zijn al vaker wolven gezien in het Gooi.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die rode draad zometeen te gast Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen. Die is namelijk net terug uit ebola-gebied in Congo. En zometeen vertelt ze hier in de rode draad over haar indrukwekkende reis.
1: Tegendraads.
0: Eerst maar eens even de tegendraads. Want iedere dag geven we in deze rubriek een stem aan mensen die zich ergens druk over maken of ommaken. En vandaag hebben we contact met Frank Vaai, manager festivals bij Stichting Rotterdams Festivals. Hij maakt zich hard voor het blijven financieren van die Rotterdamse festivals. De gemeente wil er namelijk fors op gaan bezuinigen. Hartstikke slechte zaak, kan ik me voorstellen. Frank, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Want over wat voor grootte hebben we het?
3: We hebben het over ongeveer 6,5 ton. En dat is 20% van het budget waar wij jaarlijks de festivals mee ondersteunen. Dus dat is een enorme klap voor ons als die bezuinigingen doorgaan.
0: Ja, dat is onwijs veel geld, ook als je het even zo in één keer uitspreekt.
3: Ja.
0: Wat verliezen we dan als we deze bezuinigingen doorgezet worden?
3: De festivals die we met dit budget ondersteunen, dat zijn de niet-commerciële festivals, de gratis toegankelijke festivals, de culturele vieringen en feesten. En we hebben in Rotterdam de filosofie dat we door het jaar heen voor alle Rotterdammers een culturele programmering willen organiseren, of dat er in ieder geval aanbod voor ze is. En juist ook voor Rotterdammers voor wie cultuurbezoek misschien minder vanzelfsprekend is. En daar spelen deze festivals zo'n enorme belangrijke rol in. En deze festivals staan juist onder druk om met deze bezuiniging te verdwijnen.
0: Ja, en onder druk betekent dat automatisch dat ze niet meer door kunnen, of dat het gewoon in een verschraalde vorm alleen nog maar kan plaatsvinden?
3: Dat verschilt per festival, maar er zijn wel degelijk een aantal festivals waarvan we nu al weten dat als onze bijdrage vervalt, dat ze niet meer door kunnen gaan. En een aantal zal in een afgeslankte vorm of verschaalde vorm nog door kunnen gaan. Maar dat het een aderlating is voor het aanbod, dat is in ieder geval zeker.
0: En welke belangrijkste reden geeft de Rotterdamse gemeente?
3: Dat er moet bezuinigd worden, en dat begrijpen wij natuurlijk ook. Kosten worden hoger, ook de opdrachten en de taken die gemeenten en lagere overheden krijgen vanuit de Rijksoverheid, die worden steeds groter. En de kosten die daarbij gepaard worden ook. Dat leidt nu tot bezuinigingen en dat daar wordt nu ook bezuinigd, zeg maar, op het festivalbudget.
0: Ja, en uiteindelijk moeten we nog wel met elkaar even vaststellen dat jullie nog onlangs, vorig jaar volgens mij, festivalstad van het land waren.
3: Festivalstad van de wereld zelfs.
0: Zelfs van de wereld, kijk.
3: Van de wereld zelfs. Dus dat is een nog mooiere prijs. Maar dat zijn we inderdaad geworden vanwege de manier waarop we in Rotterdam met elkaar samenwerken, hoe we investeren in programma om zoveel mogelijk Rotterdammers te bereiken, maar daarbij ook bezoekers te bereiken, hoe we juist het festivalaanbod en het evenementenaanbod altijd laten aansluiten op de stad en hoe we daar met de hele stad samen, dus of dat nu de hulpdiensten zijn of juist de hotels, ondernemers,
0: mogelijk,
3: zo breed mogelijk en juist ook alle organisatoren om zo'n breed mogelijk, mooi mogelijk festivalaanbod te creëren. Dus
0: daar hebben we een hele mooie stad van de wereld. Dat lijkt me nog wel iets om tegen de gemeente in te brengen, tegen die bezuinigingen.
3: Zeker. En dat doen we ook. En gelukkig, het besluit is nog niet definitief. Dus in november wordt het besluit definitief genomen bij het vaststellen van de begroting. Dus we zijn nu ook. We zijn in gesprek met de gemeente. Er zijn nog formele inspraakmomenten. En er is door een aantal festivals die mogelijk getroffen worden, is er ook een petitie gestart om juist ook het publiek een stem te geven richting de gemeenteraad.
0: Precies, en die steun dan te kunnen uitspreken voor jullie, voor die Rotterdamse festivals. Waar is die petitie te vinden?
3: Die petitie te vinden op www.petities.nl. En als je dan zoekt op Red de Rotterdamse Festivals, dan kom je er vanzelf bij.
0: Frank Vaai, succes met de strijd daar.

0: Muziek van Echo Smith. Dit was Cool Kids. Reizen wij naar het oosten van de Democratische Republiek Congo, want daar woedt het ebola-virus nog altijd door. Meer dan 6000 mensen zijn besmet inmiddels en ongeveer de helft daarvan is overleden. In de stad Beni is het in het noordwesten van dat enorme land. Dicht bij de grens met Oeganda heeft Artsen zonder Grenzen de afgelopen weken een behandelcentrum uit de grond weten te stampen. En Marcella Kraai was daar de noodhulpcoördinator en nu bij mij hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Net een beetje terug uit dat gebied. Er 6 weken geweest in het uitbraakgebied. Hoe is het om even terug te zijn in Nederland allereerst?
1: Ja, ik vind het altijd fijn om weer thuis te zijn. Ik doe dit werk al een tijdje en het is altijd, ik vind het meestal eigenlijk wel een beetje raar om weg te gaan. Ik laat toch wel wat achter. Maar ik ben ook altijd weer blij dat ik thuis ben.
0: Ja. En je hoeft niet in quarantaine, dus. Luisteraars misschien denken, men komt uit besmet gebied.
1: Ja, nee, er wordt natuurlijk voor je vertrekt wordt er nog wel even een soort risicoanalyse gedaan, afhankelijk van het werk wat je gedaan hebt. En als ik helemaal thuis ben, krijg ik duidelijke instructies. Zelf monitoren heet dat dan, 2 keer per dag temperatuur opnemen. Goed in de gaten houden of ik geen symptomen krijg. En zodra er wat is, dan heb ik een contactpunt om te bellen. En ik moet in de buurt blijven van een ziekenhuis wat ebola zou kunnen behandelen. Maar de kans is wel echt heel minimaal, hoor.
0: Dat uiteindelijk gebeurt. Nou, we komen met elkaar te spreken over wat je daar doet. Eerst toch nog de actualiteit van vorige week. Want vorige week was het nieuws dat er gevaccineerd gaat worden met een vaccin dat niet specifiek voor deze variant van ebola gaat werken. Is het vaccinatienieuws dan toch wel goed nieuws?
1: Nou ja, ik vind het een beetje moeilijk zeggen. Ik ben zelf niet echt een vaccinatie-expert. Wat ik wel heb begrepen is dat er komende maand, dus ergens in oktober, moet er een vaccin beschikbaar komen wat echt specifiek voor deze variant van ebola is. Dus dat is natuurlijk al echt heel erg goed nieuws. Met dit vaccin wat ze nu gebruiken is het een beetje afwachten hoe goed het echt gaat werken.
0: Dan naar jouw tijd daar zelf in het oosten van Congo. Wat was de eerste je stapt het vliegtuig aan. Je moet misschien nog een lange weg afleggen om uiteindelijk in het besmette gebied ook te komen. Wat trof je allereerst aan?
1: Nou ja, op het vliegveld merk je al meteen. Het deed me ook een beetje denken aan reizen tijdens COVID. Hè, dus meteen van die temperatuurpistolen naar je hoofd. Om te kijken of je niet toevallig koorts hebt. En overal poses, overal handen wassen, dat soort dingen. Dus ja, wel alle gebruikelijke maatregelen eigenlijk. Mm-hmm. Het gekke is, als je dan het vliegveld weer uitgaat, dan op straat, zeg maar, zitten achterin in zo'n auto, zo'n hobbelweg af. En dan zie je het leven gewoon zijn gang gaan. En merk je er eigenlijk niet zoveel van. Dus dat is eigenlijk ook wel vrij typisch. Het leven gaat toch gewoon door, ondanks dat er ebola is.
0: En was men blij met jullie aankomst?
1: Nou ja, het is een beetje moeilijk te zeggen. Ebola zelf is niet een hele populaire ziekte, om het maar zachtjes te zeggen.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, het is, kijk, normaal gesproken, als wij als Artsen zonder Grenzen ergens werken, dan zijn we daar om voor de kraamhulp, voor heel veel andere dingen te doen. Een uitbraak, of het nou cholera is of ebola, dat geeft altijd angst. Nou, dus ebola is extra eng en dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk relatief dodelijk is, hè, vergeleken met ook andere ziektes die je kan krijgen. En er is gewoon heel veel misinformatie wat rondgaat over ebola. Dus wat je hoort is dat mensen zeggen van ebola bestaat niet. Tot aan ebola, dat wordt door buitenlanders gebracht. Want iedere keer als we die buitenlanders zien in hun maan pakken, dan opeens gaan er allemaal mensen dood aan ebola. Of wat je ook heel vaak hoort, dat ebola een soort businessmodel is, waarin het idee is dat je dan dat de overheid en mm-hmm. verschillende organisaties dat in de wereld hebben geholpen om geld te kunnen verdienen. Dus dat soort informatie, dat
0: is er meteen ook als je aankomt. Misschien krijg je met die skepsis ook wel te maken. Ik wil zo meteen graag van je horen hoe je dan daarmee omgaat. Eerst toch even de opdracht. Met welke opdracht ging je daar naartoe?
1: Nou ja, wij als Artsen zonder Grenzen zijn in Beni. Dat is dus een stad van 400.000, 500.000 mensen. In het oosten van Congo, een beetje tegen de grens met Oeganda aan. Daar zijn we gekomen omdat daar wel al wat gevallen van ebola waren. Het is niet het epicentrum van deze uitbraak. Maar er waren wel al gevallen gesignaleerd. Dus het idee was, wij gaan kijken wat er nodig is qua gezondheidszorg als het gaat over ebola. Maar ook kijken, zijn er niet andere gezondheidsnoden, zeg maar. Dus het eerste was inderdaad kijken in bestaande gezondheidsklinieken. Kunnen we daar mensen opvangen die symptomen hebben? Als eerste stap, want dat kon heel snel. En daarnaast inderdaad dat ebola-behandelcentrum, wat je net al noemde, om dat inderdaad op een soort van, ja, ik noem het maar een aardappelveldje, maar het is eigenlijk een werd gebruikt als voetbalveld. En dat werd ons toegewezen van...
0: Door de plaatselijke autoriteiten.
1: Door de burgemeester van de stad. Die had gezegd, nou, ga daar maar aan de slag. Daar hebben we dus inderdaad een ebola-behandelcentrum gebouwd. Zoals dat er dan uitziet, is eigenlijk wat ik zei. Het is een soort stoffig veldje. En het was ook regenseizoen, dus af en toe werd het vooral ook een modderveldje. En dan is het met soort van betonnen platen en daarop metalen structuren met MDF-hout, schotten en een soort tentdoek. Hebben we daarin.
0: Ja, iets wel wat voor langere tijden kan blijven staan. Het zijn niet alleen maar tenten die een week later weer afgebroken worden.
1: In principe is wel het idee dat het blijft staan, inderdaad. Het ministerie van Volksgezondheid lokaal, die hadden ook hun oog daarop laten vallen van, dat is mooi wat jullie daar gebouwd hebben. Dat staat er nu. En dat is nu denk ik ongeveer 2 weken open.
0: Het is een politiek instabiel gebied tegelijkertijd. Dat weten we, dat horen we ook in het nieuws. Jullie komen eraan als Artsen zonder Grenzen. Wat zijn de omstandigheden wat dat betreft? Er zijn gewapende conflicten decennia lang. Misschien niet per se in Beni meteen, maar wel in de omgeving daaromheen. Hoe werk je daar mee samen?
1: Ja, en dat maakt het eigenlijk nog veel ingewikkelder, weet je. Die ebola, die is er. Maar als je de rest van de context bekijkt, en dat maakt mijn werk ook heel complex, is dat je inderdaad te maken hebt met een stad waar heel veel armoede is, enorm veel werkloosheid. Socio-economisch gaat het gewoon niet goed met heel veel mensen. Daardoor heb je ook heel veel politieke spanningen. Het is nu zo dat de overheid van de provincie Noord-Kivu, die zit in Beni. Die zaten voorheen in Goma, maar dat is nu door een andere groep overgenomen. Dus nu zitten zij in Beni. De mensen, de bevolking is over het algemeen vrij wantrouwend ten opzichte van de overheid. Dat is ook al lang zo. Het is gewoon een gebied, je moet je voorstellen, zitten duizenden kilometers van de hoofdstad Kinshasa af. En worden eigenlijk een beetje genegeerd, hè, dat het hele stuk van het land.
0: Zo'n 55 uur rijden was het.
1: Ja, er al een weg is. Ja, want kijk, met het vliegtuig moet je ook allerlei tussenstops maken. Dus het is gewoon een echt wel een afgelegen gebied. Dus de mensen die voelen zich ook absoluut niet gezien. En dat is dan een beetje in de stad. Om de stad heen heb je inderdaad veel gewapende groepen die actief zijn. Die echt daar in de bush. Onder andere een groep die naar zeggen geleerd is aan de IS. Dus ja, dat zijn ook niet echt de meest gezellige mensen.
0: Dus jij komt er als noodhulpcoördinator. Jij bent er als coördinator om dat behandelcentrum op te zetten. Is dan voor jou meteen duidelijk met wie je wel zaken moet doen en met wie je geen zaken doet?
1: Nou ja, zaken doen is misschien niet het juiste woord.
0: Ik bedoel
1: woord.
0: Meer van met wie je wel moet afspraken maken welk veldje het wel wordt en welk veldje het niet. Is dat voor jou meteen dan duidelijk?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eigenlijk direct treden we in contact met de officiële autoriteiten, maar we gaan ook direct op zoek naar iedereen die maar enige invloed heeft. Dus we kijken echt van, oké, zijn de traditionele leiders, de chef de quartier en de chef de commune en al dat soort figuren, daar gaan we mee in gesprek. We kijken van, wat zijn hier de grote religieuze leiders in de stad? Dus dat is eigenlijk een manier waarop wij als Artsen zonder Grenzen altijd en overal werken. Is dat wij
0: zo breed mogelijk uitzetten.
1: Ja, geen zaken doen, maar wel in contact zijn eigenlijk met iedereen. En als dat nodig is, dan behoren gewapende groepen daar ook toe.
0: Want, ja. En kijk, wat was hun eerste reactie op jullie aankomst? Stonden ze met open armen te wachten? Waren ze van, ja, we hebben jullie hulp nodig? Of was er ook enige afstand en zeiden ze van, wat komen jullie doen? We weten het hier zelf wel te regelen.
1: Dat varieerde heel erg. De autoriteiten die werken wel mee, zeg maar. Die hebben wel heel erg het idee van, ja, de bevolking is allemaal te stom om te snappen wat er aan de hand is. En wij weten dat allemaal goed. Want, nou ja. Dus dat is ook best heel lastig om daar soms mee om te gaan. Maar die vinden op zich het heel prima als er andere organisaties komen ondersteunen in het verlenen van gezondheidszorg. Wat feitelijk is dat natuurlijk hun eigen taak om te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze kunnen of willen dat niet volledig doen. Dus zij kunnen hulp goed gebruiken. Andere organisaties autoriteiten of informele belanghebbenden, die kunnen heel verschillend variëren. Over het algemeen is het ons aardig gelukt om. Je hebt daar ook allemaal actiegroepen en jeugdgroepen en vrouwengroepen. Het is echt een enorme wirwar aan organisaties, mm-hmm, en dingen. En het is ons aardig gelukt om met veel van hen in gesprek te raken. Maar ja, dat is natuurlijk ook altijd, je weet niet wat je niet weet. Dus er zijn natuurlijk ook zeker groepen die compleet buiten ons beeld blijven en dan misschien toch heel veel invloed kunnen hebben op het gedrag van de bevolking.
0: Want we horen tegelijkertijd ook verhalen van centra die worden aangevallen. Dat is dit behandelcentrum van jullie nog niet overkomen.
1: Nee. Nou, dat hangt een beetje vanaf wat je met een aanval bedoelt. Toen we begonnen met bouwen, toen is er door jongelui, opgeschoten jongelui kan je zeggen, is er met stenen gegooid, bijvoorbeeld. Nou ja,
0: terwijl jullie aan bouwen waren.
1: Ja, precies. En dat is niet meteen een enorm drama of zo. Maar dat was natuurlijk voor ons wel een teken van er is nog een hoop werk aan de winkel.
0: En weten jullie dan met die lokale leiders meer veiligheid te creëren en grotere zone om het gebied heen te zetten?
1: Nou, wij denken zelf dat we dat aardig hebben aangepakt tot nu toe. Nou ja, de toekomst gaat het uitwijzen natuurlijk. We hebben heel veel ingezet, juist op inderdaad heel veel gesprekken voeren met allerlei groepen. Geen gewapende mensen neerzetten bij de poort, wat natuurlijk de autoriteiten heel graag wil dat we delen.
0: Juist, maar blijven uitleggen wat je komt doen.
1: Precies.
0: En waarom het nodig is.
1: En ook als je kijkt hoe dat centrum is gebouwd en hoe het toegankelijk is, heel zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een soort kipgazen hekte omheen, zodat iedereen naar binnen kan kijken van, hey, wat gebeurt daar? Niks mysterieus aan de hand. Als je kijkt hoe wij bijvoorbeeld het mortuarium hebben gebouwd, dan is het echt op een manier dat de familie kan heel dichtbij komen zonder de persoon aan te raken. Dat is juist.
0: Overleden mensen mogen niet aangeraakt worden.
1: Nee, precies. En dat is natuurlijk heel lastig. Maar goed, we hebben zoveel mogelijk gezorgd dat dan zo'n familie toch echt betrokken kan zijn. En met al dat soort stappen, dat al met al hoop je dan dat je toch een soort situatie creëert waarvan dan in ieder geval de meerderheid van mensen zegt, dit is niet al te slecht, dit is oké.
0: Centrum staat, dan praat ik graag met je over het werk in het centrum. Wat kunnen verpleegkundige artsen doen, medici, als er nog geen vaccinatie is?
1: Ja, vaccinatie, en dat is natuurlijk preventie. Dus dat is voordat mensen überhaupt ziek worden. Dat is het allerbeste wat je kan doen als het over ebola gaat. Preventie bestaat ook uit inderdaad handen wassen, goed de symptomen in de gaten houden, je afzonderen op het moment dat er misschien wat aan de hand is. En er zijn andere dingen die je kan doen om het te voorkomen. Als je eenmaal ziek bent, wat er dan gebeurt is het virus zit in je lichaam en daar is geen behandeling tegen. En of het nou deze soort ebola is of een andere soort ebola, dat is eigenlijk hetzelfde. En wat het enige wat je dan medisch kan doen is de symptomen behandelen. Dus bijvoorbeeld mensen gaan vaak heel veel overgeven, heel veel diarree, dus die drogen uit. Dus zorgen dat de vochthuishouding op orde blijft. En daardoor kan je zorgen dat het lichaam zelf het virus kan tackelen. Dat is eigenlijk hoe het werkt.
0: Ja, en uiteindelijk daar dan een omgang mee weten te vinden.
1: Ja, en dat is waarom het ook belangrijk is dat mensen zich zo snel mogelijk melden voordat ze verzwakt raken. Dan heb je de grootste kans op overleven. Maar ja, dat is juist net precies het ingewikkelde.
0: Het is niet de eerste ebola-uitbraak waar je bij aanwezig was. Je was al eerder in Afrika, toen in West-Afrika. Dat was in?
1: Correct, in 2014 was ik in Guinea-Conakry.
0: Zijn er parallellen te trekken? Of zie je juist ook wel echt een verschil met 2014 ebola-uitbraak, 2026 de ebola-uitbraak die je nu bezocht?
1: Ja, ik denk dat er inderdaad parallellen zijn. Hè, als het gaat over angst bij mensen. De verschrikking eigenlijk van zo'n uitbraak. Waar ik grote verschillen zie is, nou, ten eerste de locatie. Dit was een locatie die veel meer verbonden is. Hè, dat deel van West-Afrika met de rest van de wereld. Ook meer gevallen die zeg maar geëxporteerd werden, als je het zo wil noemen. Dus dat is wel een verschil. Maar een ander groot verschil is ook wat wij als behandelaars, als medische mensen hebben geleerd in die 12 jaar, ook door andere uitbraken, kleinere uitbraken die er tussendoor zijn geweest, in kwaliteit van zorgen voor mensen en ook de zorg voor de familie eromheen.
0: Die is echt vooruit.
1: Dat is echt vele, vele maten beter. Als ik bedenk hoe het was in 2014... Ja, nou, om het een beetje oneerbiedig te zetten, zaten mensen in een soort van schuren. Waren grote tenten met al die bedden naast elkaar. De familie kon er absoluut niet bij. De patiënten konden alleen verzorgd worden als iemand in zo'n pak naar binnen ging.
0: Ja, de witte pakken.
1: Precies, en daar mag je maximaal een uur in zitten, want dat is heel erg warm. En dat is dan heb je het risico dat je anders zelf onderuit gaat. Dus dat was gewoon echt wel vrij minimaal. Mm-hmm. Ook de kennis van hoe je dat veilig doet. Hè? En iemand, bijvoorbeeld een zwangere vrouw, een keizersnede geven. Dat gebeurde gewoon niet in 2014. Te gevaarlijk. Ondertussen zijn er dus allemaal technieken ontwikkeld om dat wel op een veilige manier ook voor het personeel te kunnen doen. En dat vond ik heel mooi om te zien.
0: Voorstellen dat in verschil tot 2014 er nu veel meer desinformatie, waar we eerder in het gesprek over spraken, dat dat veel groter is. En dat het sociale media zijn in de afgelopen jaren veel belangrijker geworden. En ook in een land als Congo steeds belangrijker geworden.
1: Ja, en dat klopt wel. Ja, en dat is wel echt iets waar je mee te maken hebt. En dat merken we sowieso ook met andere dingen. Hè. Wat je met in Nederland ook gezien hebt met COVID. Mm-hmm. Dat speelt zich zeker in heel veel landen af. En nu met ebola is dat heel erg sterk. Maar we zien het ook met andere, in andere situaties waarin en beelden ontstaan van ja, die zogenaamde humanitaire hulpverleners, die zijn thuis mislukt en die komen hier geld verdienen. Of weet je, dat soort dingen, dat hoor je wel meer.
0: Ja.
1: Ik ga niet zeggen dat de meerderheid van de opinie is van mensen, maar het is zeker iets.
0: Nee, je merkt wel dat mensen ook al aan een andere kant worden gevoed met nieuws en met inzichten. Veel ellende, kan ik me voorstellen, zie je ook in die weken dat je daar bent. Hoe is het dan voor jou, of wat is jouw manier om daar dan mee om te gaan?
1: Nou ja, goed, ik doe dit al een aantal jaar. Ik denk dat ik gefocust op het werk, dat ik wel resultaten kan zien. Hè, en dat kan zijn dat je in een ziekenhuis een kind beter ziet worden die daarvoor nog hartstikke ziek was. Of weet je, dat je echt ziet van we kunnen hier echt wel wat doen. En het feit dat je ook echt aan de slag bent. Dus ja, ook niet echt heel veel tijd hebt om maar te gaan zitten piekeren en peinzen over hoe verschrikkelijk
0: precies,
1: het allemaal is.
0: Precies, je bent meteen bezig. En ook, begreep ik nog leuk als laatste vraag misschien, om toch ook wel dat Congo als land nog meer in je hart te sluiten, want het heeft een speciale plek gekregen.
1: Ja, dit is nu de vijfde of zesde keer dat ik daar gewerkt heb. Het is een prachtig mooi land, hè, ook als je kijkt naar het landschap. Als je kijkt naar de mensen, het is natuurlijk niet de enige plek, maar ik vind gewoon de weerbaarheid en hoe mensen met tegenslag omgaan, alle ellende die er is, vind ik fascinerend en prachtig om te zien. Er is ook gewoon heel veel, ondanks de ellende, heel veel vrolijkheid, muziek. Mensen die echt joie de vivre, die gewoon met plezier leven.
0: Ondanks al die uitdagingen.
1: En ja, ik vind dat gewoon prachtig en ik voel me daar ook gewoon thuis bij op een of andere manier.
0: De volgende missie is er ook alweer. Zuid-Soedan, waar er trainingen gegeven gaan worden. Veel succes daarbij. Marcella Kruij, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Noodhulpcoördinator bij Artsen zonder Grenzen, om even dat inzicht te geven hoe dat gaat daar. Dank. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Morgen zijn wij er weer hier op deze zender. Zometeen Dionne de Graaf en Hans van der Steeg met Langs de Lijn en Omstreken. 7 uur morgenavond de Rode Draad weer. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Eén vandaag. Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
0: Verdieping bij het nieuws.
2: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeld logo op. Toen kwamen we er dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
3: Ik schrik hiervan.
4: Ja, je voelt je af en toe vreemdeling in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
5: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
6: Ik vind dat ook zo stomme vraag.
5: Oh, sorry. En dat vind ik wel heel jammer.
0: Elke dag een factcheck.
7: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten fictie.
1: Avro Tros met één vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
10: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ik lijk wel gek!
9: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
1: Dionne de Graaf en Hans van der Steeg. Het sportforum is terug en er is meteen een heleboel te bespreken.
15: Nou, de val van Pogacar, de vroege nederlaag van Djokovic, hockeyer Duco Telgen, kan die zijn eigen team ernstig duperen tijdens het WK hockey bijvoorbeeld?
1: Maar nu eerst het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
16: Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jette en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Het duurde lang voordat ze het eens waren en er was binnen de coalitie af en toe wat wrijving, gaf Jette toe. Maar de gesprekken zijn volgens hem nooit in een crisissfeer beland. Hij zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Een schooldirecteur in Nepal heeft vorige week bij de overstroming ruim 1600 kinderen weten te redden. Toen hij hoorde dat er een modderstroom op de school afkwam, stuurde hij honderden kinderen de bergen in. Bussen met leerlingen die onderweg naar de school waren, liet hij ook de bergen inrijden. Volgens de directeur trof de overstroming 10 minuten later het dorpje. De leerlingen en docenten zijn na 2 dagen gered door een helikopter. Het dodental in het rampgebied is inmiddels opgelopen tot 955. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
17: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
16: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. Het Goois Natuurreservaat adviseert om honden voorlopig aan de lijn te houden. Dit weekend werd er een wolf gezien in Laren die dicht bij mensen en honden kwam. Het is niet bekend of de wolf zich in het Gooi heeft gevestigd of het gebied inmiddels weer verlaten heeft. Schaapskuddes in het Goois Natuurreservaat worden komende dagen extra beschermd. Volgens deskundigen is er geen reden om niet naar de natuurgebieden te komen. Er zijn al vaker wolven gezien in het Gooi. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
18: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamers.
16: Ze was onder meer bekend van programma's als de Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en het wordt dan zo 20 graden.
19: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Nu bij Dirk, honigpasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
25: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
1: De lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
15: Goedenavond, goed dat u er bent. Ja, tennisster Anouk Koeverman staat op het punt om te debuteren op de US Open. Jan Roels.
26: Ja, het is nog eventjes wachten, want er wordt een super tiebreak gespeeld in een mannenpartij op die baan 11. Dus ik verwacht zo rond een uur of half 10 dat Anouk Koevermans haar debuut gaat maken in een Grand Slam toernooi. En dan gaat ze spelen tegen de Amerikaanse Katie McNally.
1: Hoe is het in Colombia 3 weken na de verwoestende aardbeving? We gaan het vragen aan een Nederlander die daar woont.
15: En terug van weg geweest, het sportforum op maandag, waarin het bijvoorbeeld gaat over dit moment.
27: Overkomt. At the long corner, what's happened here between the two players?
28: Ja, die duwt daar een beuk uit. En Telgekamp, ja, laat zich provoceren. 10 minuten tijdstraf.
1: En daar heeft Jacques Brinkman vast een mening over. Hij is er straks, net als Christy Bogert en Robert Maaskant.
15: Maar eerst de Nederlandse volleybalsters.
1: Want die hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Oranje won vanmiddag in Turkije in 5 sets van Slovenië.
29: En Nederland neemt afstand en dan weet je het, dan is die wedstrijd wel gespeeld. 14-9, matchpoint voor Oranje, binnengeslagen door Ellis Dambrink. Nederland plaatst zich voor de kwartfinale, maar het moest uit de tenen komen.
1: Ja, daar praten we over door met Oranje International Sarah van Aalen. Goedenavond, Sarah.
2: Hi.
4: En gefeliciteerd natuurlijk.
2: Dankjewel.
4: Ja, het was een spannende vijfzetter. Is die adrenaline al een beetje uit het lijf?
2: Ja, gelukkig wel. Het was wel heel erg spannend. Het moest inderdaad uit de tenen komen. Dat hadden we van tevoren op zich ook wel verwacht. Maar heel erg blij dat we hebben gewonnen. En nu weer even tot rust komen in het hotel.
4: Ja, want voor ons was het spannend om naar te kijken. Maar voor jullie in het veld ook, hè?
2: Ja, het was wel echt heel spannend. Je realiseert je dan wel van het is een knock-out-wedstrijd. Als je deze verliest, dan stap je morgen het vliegtuig in. Dus dat maakt het wel extra spannend. Dus ja, des te fijner dat we het gewoon die vijfde set hebben kunnen pakken.
4: Ja, want hoe verliep de wedstrijd volgens jou, volgens je medespeelsters?
2: Ik denk dat we de eerste set eigenlijk wel heel erg goed begonnen. En we wisten wel dat Slovenië echt een goed team is. Misschien ook een beetje een nieuw team op dit niveau, zou ik zeggen. Dus ook nog niet zo vaak tegen ze gespeeld. Eigenlijk denk ik in de tweede en de vierde set door vooral wat eigen fouten, dat zij eigenlijk weer terugkwamen. Maar eigenlijk met een hele sterke vijfde set toch kunnen winnen, gelukkig.
15: Ja, want de eerste set 25-18, kan je zeggen, nou, dat is echt hartstikke mooi voor zijn eerste set. Was dat ook een beetje de conclusie na die eerste set voor jullie?
2: Nou, we hadden wel tegen elkaar eventjes gezegd van zij gaan nu wel een stapje erbij doen. Dus wees er klaar voor dat zij, ik vond ze namelijk in de eerste set niet op hun allerbeste spelen. Ze waren wel klaar om een hoger niveau van hun te verwachten in die tweede set. Mm-hmm. En dat kwam ook, maar helaas lieten we zelf daar een paar dingen liggen.
15: Ja, wat lieten jullie liggen dan?
2: Ik denk dat wij zelf wat meer foutjes begonnen te maken. Dus in de eerste set hebben we eigenlijk heel goed weinig fouten gemaakt, waardoor zij eigenlijk meer fouten gingen maken. Maar dat gingen wij juist in de tweede set doen. Dus wij maakten wat meer foutjes en zij hielden hun fouten last wat lager, waardoor wij eigenlijk in de problemen kwamen.
4: Nou hadden jullie in de vierde set al vier kansen om de wedstrijd te beslissen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk slaagde Slovenië erin om dan toch die vijfde set nog af te dwingen. Met wat voor gevoel begin je dan aan die beslissende set?
2: Ja, ik moet wel zeggen, het was wel echt even extra zuur na die vierde set. Omdat we stonden ook wat punten achter, zijn toen heel goed teruggekomen. En dat je hem dan niet kan winnen, dat was wel echt even heel erg balen. Maar ja, weet je, die knop moet eigenlijk gewoon gelijk om. De wedstrijd is niet verloren. Dus het was het in die tussentijd tussen de vierde en de vijfde set even balen. Maar als je dan weer het veld opstapt, dan ga je er gewoon met volle energie in.
4: Ja, nu hebben jullie de kwartfinales gehaald. Hoe zou je dit EK tot nu toe voor jullie willen omschrijven?
2: Ik denk dat we in een stijgende lijn bezig zijn. Dus ik denk in de poolfase wat ups en downs gehad. Ons doel was eigenlijk eerst te worden in de pool. We zijn uiteindelijk tweede geworden na een hele spannende ook vijfzetter tegen België. Maar dat we wel, ik denk steeds meer in vorm beginnen te raken. Ik hoop dat we die stijgende lijn donderdag tegen Polen ook door kunnen zetten.
15: Ja, ik zit te denken, Sarah, als ik je zo hoor. Je studeert ook nog, hè? Criminologie, heb ik goed begrepen, of niet?
2: Ja, klopt.
15: Daar zit een hele bak aan psychologie in, volgens mij. Is dat ook nog een beetje wat je kan gebruiken dan, als je daar naar zo'n vijfde set toe moet, terwijl het, nou ja, wat je net beschrijft, naar zo'n vierde set toch een beetje teleurstellend is?

0: Een beetje wat je kan gebruiken dan als je daar naar zo'n vijfde set toe moet, terwijl het, nou ja, wat je net beschrijft, naar zo'n vierde set toch een beetje teleurstellend is?
1: Nou, dat niet echt, omdat ik vooral meer over criminelen moet studeren, dus dat kan ik niet echt toepassen. Maar nee, ja, blij dat we gewoon die vijfde set hebben kunnen pakken. Ja.
0: Studieboeken zijn ook ver weg, als ik het zo hoor, denk ik.
1: Nou, eigenlijk niet, want ik heb 8 september een examen. Dus ik ben nog vol aan de studie tussendoor. Ja.
0: Wat staat er op de rol dan voor het tentamen?
1: Forensische psychiatrie.
0: Doe maar, daar moet je ook even van leren, denk ik dan. Maar heb je dan wel de volledige focus op het volleybal dan?
1: Ja, zeker. Nee, bij mij helpt dat juist heel erg om die afleiding te hebben. Dus natuurlijk, zo na zo'n wedstrijd dan ga ik niet meer de studieboeken in. Maar morgen zullen we dan wel een iets rustige dag hebben. Dus ik vind het dan juist heel fijn om even met je hoofd ergens anders te zijn. En bij mij is dat dan even studeren. Andere meiden gaan een boek lezen of een koffietje doen. Dus nee, dat helpt juist voor afleiding. Dat ik juist weer extra energie in volleybal kan steken.
0: Even studeren tussendoor. Je moet het maar kunnen.
2: En dan nog de kwartfinale.
0: Ja, ook nog, ja. Wat is mogelijk allemaal?
1: Ik denk dat het zeker alles mogelijk is. Polen is natuurlijk... een heel goed team. We hebben ook van Turkije gewonnen in de pool. Dus zij zijn heel sterk. Maar ik denk wel dat Polen ligt ons altijd vaak wel. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat er echt wel kansen zijn. Tuurlijk gaat het moeilijk worden. Maar kansen zijn er zeker.
2: Waarom ligt Polen jullie wel?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk in het verleden, elke keer als wij tegen Polen hebben gespeeld, was het echt een superspannende wedstrijd. Ook nu... In de VNL, de afgelopen wedstrijd die we tegen hun hebben gespeeld, waren we echt super dichtbij om naar een vijfde set te gaan. Dus ja, eigenlijk uit het verleden, elke keer dat we tegen ze speelden, lagen ze ons wel goed. Dus ik hoop donderdag ook.
2: Nou, hopen wij ook. Heel veel succes. En ook met je examen op 8 september.
0: Ja, wel studeren, hè, morgen.
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren.
0: Goed zo. Sarah van Alen, dankjewel.
2: Dank je.
1: Dankjewel.

0: Natasha Bedingfield, these words.
1: 3 weken geleden werd Colombia opgeschrikt door een zware aardbeving met de kracht van 7.4 op de schaal van Richter. De miljoenenstad Cali, 250 kilometer van het epicentrum, werd ook voor een deel verwoest. Henry Winkler woont in Cali en we belden 3 weken geleden met hem toen het net gebeurd was. En nu hebben we hem opnieuw aan de lijn. Henry, goedemiddag voor jou.
2: Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedenavond voor jullie. Hè?
1: Ja, dankjewel. Hoe is het? Schets ons eens een beeld van hoe Cali er nu uitziet, 3 weken na die verwoestende aardbeving.
2: Nou ja, niet veel beter natuurlijk. Hè. De nasleep is enorm en het gaat ook gewoon 4-5 jaar duren voordat het weer helemaal opgebouwd is. Maar ze zijn nu bezig met nog steeds met puin te ruimen. Mm. Er zijn natuurlijk een aantal hele grote gebouwen ingestort en daar zijn ze constant mee bezig.
1: Ja.
2: En zeg maar, na een week begon het ook een beetje te ruiken voor de mensen die daar nog onder lagen. Ja. Die dus inmiddels zijn overleden. Dus het was ook erg vervelend. We moesten ineens allemaal met mondkapjes gaan lopen. Want al dat rottende vlees dat begint te dwarrelen. En dat raakt dan ook allemaal bij mensen die hun etenswaren verkopen op straat. Dus dat werd aangeraden ook dat niet meer te doen. Mm. Dus dat was wel even heel raar. Ja. Maar voor de verder rest, het is vrij rustig. Ik merk wel dat nog heel veel mensen heel bang zijn voor naschokken. En er zijn veel naschokken, maar in het Chocó, dus een stukje meer in het noorden. En er zijn heel veel naschokken, tot 4.4, 4.2. Mm-hmm. Maar als dat net daar boven de 5 komt te zitten, ja, dan voelen ze dat weer in Cali. Dus,
1: ja. Maar je schetst een beeld alsof het normale leven ook weer zijn gang vindt. Ook met verkoop van etenswaren, wat dan misschien lastig is. Ja, maar de ramp is er ook nog steeds dus.
2: De ramp is er zeker nog. En dat gaat nog heel lang duren natuurlijk. En we zitten natuurlijk. We hebben 2 winkelcentra, hele grote winkelcentra, die zijn ook verwoest. Maar ja, gaan we naar. Er zitten, daar werken 250 tot 500 man. En dus de werkeloosheid is ook enorm gegroeid. En buiten dat, al die winkels die onder die flatgebouwen waar we zaten, lagen, die hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Al die winkels hebben zoveel schade dat er kan niet meer gewerkt worden. Dus er zijn heel veel mensen zonder werk. En dat is het tweede probleem, hè, die nasleep. Hoe krijg je die mensen weer aan het werk? Hoe hebben ze weer geld om eten te kopen? Waar gaan ze slapen? Mm-hmm. Want ja, heel veel appartementgebouwen, die mogen niet meer betreden worden. Ja, ze worden 1 voor 1 mogen de mensen een keer naar boven om wat spullen weg te halen. En dan moeten ze snel naar beneden, want dat staat nog steeds op instorten.
1: En je werkt zelf met je vrouw in een bejaardenhuis, hè? Daar was een muur van ingestort.
2: Nee, ik werk daar niet. Mijn vrouw heeft 2 bejaardenhuis. 1 daarvan is de muur ingestort, inderdaad.
1: Ah, ja.
2: Dat is inmiddels alweer bijna hersteld. De keuken is weer in orde gemaakt. Want die muur die was op de keuken gevallen, op een douchecel. En op een slaapkamer waar iemand toch wel zwaar gewond werd weggedragen. Mm-hmm. Maar voor de verder is, ja, we zijn alweer aan het opbouwen. We hebben heel veel gelukkige spullen gekregen. En dat is ook iets wat me heel erg opvalt hier. De saamhorigheid. De saamhorigheid van mensen. De mensen helpen enorm. Van alle kanten wordt hulp aangeboden.
1: Hoe merk
2: dat vind ik
1: dat?
2: Geweldig om te zien. Nou, dat merk ik natuurlijk ook met die bejaardentehuizen. Ze worden constant aangeleverd. De spullen, luiers, etenswaren. Materialen om die keuken op te bouwen weer. Ja, we moesten ergens op een bunzenbrandertje moesten we wat koken. Dat kan natuurlijk niet, hè, met een groep mensen van 20 opaatjes. Dus verder gaat het met ons gaat het heel goed. We hebben geen klachten. Maar ja, ik heb nog wel steeds een emotionele vrouw thuis zitten. Die zegt van ja, ik vind het allemaal zo erg. Hoe krijgen we al die mensen weer aan het werk? Hoe moeten we ze helpen?
1: Emoties op dat vlak, voor anderen eigenlijk.
2: Ja, op dat vlak. Ja. En voor de wederopbouw, ja, dat gaat gewoon door. Dat stopt niet. Het gaat ongeveer 4-5 jaar duren voordat het weer opgebouwd is. Mm-hmm. Zegt de president. Mm-hmm. Abelardo.
1: Ja, en even wat je aan het begin schetste. Van ja, er liggen eigenlijk nog steeds mensen onder dat puin. Hoe is dat goed in beeld wie er vermist worden? Of is daar nog veel onzekerheid over?
2: Nee, ik denk dat het wel goed in beeld is nu. Na 3 weken weet je wel ongeveer wie er mm-hmm. wel en niet ligt. Mm-hmm. En dan hebben de mensen zich wel gemeld die eventueel nog op vakantie zouden zijn geweest. Mm-hmm. Dus nee, ik denk het beeld is goed. Maar op dit ogenblik ja, ze gaan pas tellen als het gewonnen is natuurlijk.
1: En je zei dus, van naschokken, maar bereiden mensen zich ook voor op echt nieuwe bevingen? Is dat wat is daar de verwachting van, voor zover dat te verwachten is?
2: Een anekdote, we hadden een beving van 5.4. Die voelde mijn vrouw s'avonds of s'nachts, terwijl ik inmiddels al sliep. En s'morgens werd ik wakker. Toen had ze al de kleren aan en een tas naast de deur. Ik zeg, wat is er nou met jou aan de hand, joh? Ze zegt, ja, ik had zo naschok. Ik ben zo geschrokken. Mm. Ik denk, ga maar in mijn kleren in bed liggen voordat ik er weer uit moet rennen. Dus ja, dat soort situaties denk ik dat je door heel Cali heen hebt. Mm-hmm. Die vrouwen zijn allemaal zo geschrokken en bang. Dus ja, dat is tegenwoordig normaal. Ze leven allemaal met angst.
1: Ja. Wens ik je sterkte bij, Henry Winkler. Dank dat je ons opnieuw te woord wilde staan. Deze update wilde geven al daar. De situatie vanuit Cali dus, waar 3 weken geleden die aardbeving plaatsvond in Colombia.
0: Het is druk op het energienet. Sinds 1 juli is er een aansluitstop voor nieuwe huishoudens, bedrijven en instellingen in Utrecht als gevolg van die netcongestie. Toch lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Licht in de vorm van batterijparken. En daarvan gaan er de komende jaren tientallen van bijgebouwd worden. En gaat dit ook iets oplossen? Energiedeskundige Jan-Willem Zwang, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Zonneparken, windparken, hoogspanningstorens, dat kennen we. Maar wat zijn batterijparken precies? Wat doen ze?
3: Batterijparken worden veel gebruikt om energie tijdelijk uit het net te trekken en later weer op het net te voeden. En worden ze bij batterijen bij zonne- of windparken geplaatst, wat de laatste tijd natuurlijk heel vaak het geval is.
0: Ja.
3: Dan slaan ze eigenlijk die zonne- of windenergie direct op om het later op de dag alsnog op het net te zetten.
0: Ja, hartstikke nodig dus ook.
3: Zeker.
0: Ja, hoe lang duurt het voordat een batterijpark gebouwd is?
3: Qua realisatie valt dat best mee. Kunnen vaak binnen 6 tot 9 maanden kunnen redelijk grote parken wel gebouwd zijn. De aanloop daarnaartoe die is vaak wat langer. Dat kan dan snel 3-4 jaar duren. Afhankelijk van de vergunningen die vergeven worden. En ook de aansluiting uiteraard. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, want daar zijn dan nog wel problemen rondom, om het vergeven van die vergunningen?
3: Ja, voor het vergeven van vergunningen ook. Want je moet natuurlijk aan allerlei procedures voldoen. Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd en dergelijke. Ook hier heb je te maken met stikstofproblematiek.
0: Ja.
3: Dus dat vergunningentraject, dat kan nogal eens lang duren. Zeker op het moment dat er ook nog bezwaren worden ingediend door mensen in de nabije omgeving.
0: Gebeurt dat veel?
3: Af en toe. De meeste grote batterijparken die worden natuurlijk wel in de wijdere omgeving gebouwd. Onder andere bijvoorbeeld in Flevoland, maar ook in Groningen, Zuid-Zeeland, Brabant en dergelijke. Dus ja, niet zozeer in de Randstad. Dus vaak worden ze wel op locaties gezet waar al bedrijvigheid is of waar gewoon heel veel ruimte omheen is.
0: Ja, want hoe zien ze er dan uit? Zijn dat dan ook inderdaad van die parken die je van kilometers ver al ziet staan?
3: Nee, zeker niet. Batterijparken zijn over het algemeen vrij laag. Dus je kunt het eigenlijk wel vergelijken met zonneparken. Alleen de energiedichtheid van een batterij is veel hoger dan van een zonnepark. Dus een batterijpark heeft gewoon veel minder ruimte nodig. Maar je kunt vooral denken aan de zeecontainers die je ziet en dan heel veel op een rij.
0: Ja. En waar komen de meeste te staan? Wat is de bedoeling?
3: In principe komen ze wel in heel Nederland te staan. Tennet, het landelijke netbeheerder, heeft er ook een kaartje voor gemaakt. En heeft ook aangegeven waar er veel behoefte aan is. Maar wat je heel veel ziet, is dat ze dus vooral niet in de Randstad komen. Vaak wel wat kleinere. Bijvoorbeeld in de havengebieden.
0: Geen ruimte waarschijnlijk.
3: En dure grond. Ja, geen ruimte en dure grond. En vaak is in de Randstad, ja, heb je ook wat meer dichtheid van bewolking. Dus grotere kans ook op bezwaren. Maar in een gebied als bijvoorbeeld Flevoland, waar heel veel ruimte is, waar heel veel opwek is vanuit zon en wind, en ook nog een centraal knooppunt is, want daar loopt de MN-dienstlijn van Tennet, en die verbindt eigenlijk West-Nederland met Zuid- of met Oost-Nederland met de hoogspanningskabels.
0: Ja.
3: Dus dat is een uitgelezen goed gebied om veel batterijen neer te zetten.
0: Maar die hebben wel ook al heel veel ander soort energieprojecten in Flevoland.
3: Ja, Klopt, Flevoland heeft de hoogste energiedichtheid op het gebied per vierkante meter op het gebied van zonne- en windenergie. En daar hebben ze dus ook echt belang bij om al die zonne- en windenergie op te slaan, om ook om het op latere momenten op het net te zetten, omdat je daarmee ook congestie kunt verzachten.
0: Ja, maar die batterijparken, hebben we daar ook echt iets aan? Is het echt nodig? Gaat ze dat, die netcongestie, gaat dat opgelost worden?
3: Ja, er zijn meerdere studies al uitgevoerd waaruit blijkt dat batterijen congestie in ieder geval kunnen verzachten. Ze zullen in individuele gevallen, dus echt bij een bedrijf met een aansluitprobleem, kan het zijn eigen congestie oplossen. Mm-hmm. Kijk je naar de BV Nederland en naar de problemen op ons net, dan kunnen batterijen absoluut een belangrijke rol spelen in het verzachten van congestie. Omdat ze heel vaak gewoon overtollig, maar de overschotten aan zon- en windenergie opslaan om het later, met name in die ochtend- en avondpiek, alsnog op het net te zetten. En dat zie je ook al in andere landen, in Australië, in Californië, in Engeland. Daar hebben de grotere batterijen hebben echt toegevoegde waarde in het voorkomen en soms ook gewoon oplossen van congestie.
0: Maar ik hoor je steeds zeggen een verzachting. maar is het ook een oplossing? Een echte oplossing?
3: Nou, het is een belangrijk deel van de oplossing. En ik zeg inderdaad verzachting, omdat dat een beetje de term is in Nederland op het gebied van congestie. We kunnen congestie verzachten, maar de verwachting is niet dat we de komende 10 tot 15 jaar congestie oplossen.
0: Nee.
3: Tenzij we heel veel kabels extra in de grond gaan leggen. Maar batterijen, die kunnen een hele belangrijke, en dat doen ze eigenlijk ook al, een hele belangrijke rol spelen in het, nou, op sommige momenten ook gewoon voorkomen van congestie. Zeker in specifieke gebieden. En daarmee verzachten ze de congestie als geheel.
0: Ja. Op welke termijn gaan we er echt iets van merken?
3: Nou, dat zien we nu al. Hè. Het project van Return Energie in Zeeland, dat heeft ervoor gezorgd dat 63 bedrijven die op de wachtlijst stonden in Zeeland voor een nieuwe of zwaardere aansluiting, dat zij van die wachtlijst zijn gehaald. En dat zien we steeds vaker. Dus de grotere batterijprojecten die nu worden aangekondigd, die de TDT-contracten krijgen van Tennet, die lossen nu al congestie op voor veel aangeslotenen.
0: Oké, nou, dat is dan wel weer goed nieuws. Dank voor dit gesprek. Energiedeskundige Jan-Willem Zwang.

0: Ja, One Republic met Runaway.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 9:30. En hier is hij, Michiel van der Velde.
3: Na 2 dagen is de brand in het grootste verdeelstation van Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er lang niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Er is een 2e lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn er nog vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Premier Jette is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Wat er precies in de plannen staat blijft onduidelijk, maar er is lang over gepraat door de coalitie. De plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze was omroepster toen begin jaren 50 de televisie in Nederland begon. En later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien?

0: Ja, ik geloof, Dionne, dat jij er een ander beeld bij hebt. Maar in dit programma kwamen kinderen met hun huisdier naar de studio. En daar gingen ze dan over praten. Tanja Koen was 100 jaar.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Welkom bij dit radioprogramma. Langs de lijn en omstreken. Dankjewel, Michiel.
3: Het is niet waar trouwens, Michiel. Ik had er geen ander beeld bij.
2: Voor het update van het nieuws. Altijd fijn. Kom je straks weer?
0: Ja,
2: oké, gelukkig. Ja. Goed, inmiddels een goed gevulde studio. Want ja, tijd voor ons sportforum. Maandagavond doen we met oud-voetballer, trainer en analist Robert Maaskant. Voormalig tennister en commentator Christy Bogert. En voormalig hockeyer Jacques Brinkman. Welkom, goedenavond. Goed dat jullie er zijn.
4: Goedenavond.
2: Want ja, we hebben een volle sportweek achter de rug.
3: Ja. Wielrennen, mountainbiken, atletiek, basketbal, tennis, voetbal. En natuurlijk ook de WK's in eigen land, roeien en hockey. Jacques zit al te trappelen. Over het WK hockey gaan we het zo uitgebreid hebben. Maar eerst zijn wij heel erg benieuwd naar jullie held van de week. Robert, dit is de jouwe.
5: En daar is hij, Per Schuurs. Wauw.
6: Heel veel gedacht om te stoppen, omdat ik het ook niet meer zag zitten. Of het nog wel goed zou komen. En ik denk voor iedereen heel belangrijk, nooit opgeven en altijd door blijven zetten zolang het kan.
3: Ja, Per Schuurs.
4: Het was tot een heerlijk moment. Je kon gewoon meeleven met hem. Het mooie was, het was prachtig in beeld gebracht met zijn ouders. Vlak van tevoren toen hij erin kwam met zijn vriendin die op de tribune zat. Kwam die eerste corner. Hij liep vol met het grote lichaam van hem. Dik 1,95 is die. Kopte die bal hard in. En daarna wist hij ook niet meer waar hij naartoe moest lopen van blijdschap. Ja. Hij zei het zelf op een gegeven moment van, ik geloof dat ik nog nooit zo snel ben geweest op het veld. Hij ging naar links, hij ging naar rechts. Hij wist niet meer waar zijn mijn supporters. En ja, het was echt een prachtig moment. En je kan zo met iemand meeleven die er 3 jaar uit geweest is. Dat is echt extreem veel in de topsport. Dat is normaal al veel. Ja. Maar in de topsport is dat eigenlijk bijna ondenkbaar.
3: En door zijn reactie zag je natuurlijk ook wat voor
4: emotie,
3: hel die doorheen is.
4: Ja, de emotie bij hem, maar vooral bij zijn familie. Ik vond het echt een prachtig moment. En het leuke was dat dit weekend heel toevallig in de Eredivisie er nog 2 spelers waren die na een langdurige blessure ook allemaal een goal maakten. Dus het was een beetje een thema. Maar fantastisch voor Per Schuurs dat hij weer terug is op de velden.
2: Comeback weekend. Christy, jij koos deze gentleman.
7: The newest member of the International Tennis Hall of Fame. Roger.
8: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. To read the stories of my greatest heroes and to truly realize for the first time that I have a place here. This is one of the greatest honors of my life.
2: Ja, je zou maar opgenomen worden in de Tennis Hall of Fame in Newport, Amerika. Roger Federer in dit geval. Kippenvel, denk ik, voor jou?
9: Ja, en wat ik zo mooi vind is eigenlijk, ik denk voor de hele tenniswereld is het een soort van vanzelfsprekendheid. Ja. Dat je denkt, ja, hij hoort daar gewoon in. Maar als je hem dan toch zo nederig weer dat hoort vertellen. Ik vond ook de introductie fantastisch, werd gedaan door zijn vrouw, Mirka. Die ook die speech is trouwens de moeite waard om terug te luisteren. Maar zij begon ook echt van, ja, in 2000 bij Olympische Spelen. Ik was 21, hij 18. Ja, ik was oud. Ik was de oudere vrouw. Maar wel even toch met zo'n vingertje van, toen had Roger nog 0 titels. 0. Weet je, dus om wel eventjes zo'n statement te maken van dat ze echt de hele weg met hem samen heeft gedaan. En het is, ik vind het mooi als hoe emotioneel hij nog steeds wordt als hij het heeft over zijn helden. Terwijl hij natuurlijk zo'n held is voor zoveel tennis.
2: Ja, waar komt dat vandaan? Waarom zou hij nog zo ten opzichte van zijn helden staan?
9: Ja, ik denk dat het ook opvoeding is. Ja, ja. Ik denk dat zijn ouders hem ook gewoon met 2 voetjes op de grond hebben laten staan. En het zal ook in zijn karakter zitten natuurlijk. Maar ik vind het mooi hoe dankbaar hij nog altijd is voor alles wat hij gepresteerd heeft.
3: Jacques, jij hebt een heldin.
10: Dat iedereen er toch zit en die zie je allemaal toch even naar je kijken. En dan besef ik ook wel van, oh ja, dit wordt mijn laatste. Maar ik wilde gewoon alles geven. En uiteindelijk als die fluit gaat aan het begin, dan ben je daar niet meer mee bezig. Dan wil je gewoon deze wedstrijd winnen.
3: Ja, ze speelde haar laatste interland. Xander Waard.
11: Ja, laatste wedstrijd tegen Argentinië, de WK-finale. Ja, sieraad voor de sport. 252 interland, 23 goals, Europees kampioen, Olympisch kampioen, wereldkampioen. En hoe zij op het veld loopt met alle eenvoud, maar dat is juist zo moeilijk. Ze ziet het van tevoren, ze paast precies dat je denkt, daar moet de bal heen. Ze loopt waar ze moet lopen, ze pakt ballen af, ze geeft assist, ze heeft oneindig veel corners gehaald. Dus echt een fenomenale middenvelster. En ja, je had haar natuurlijk het droomafscheid willen geven in die WK. Nee, dat zat er dan niet in, maar dat doet verder natuurlijk helemaal niks af, dat zij echt een fantastische carrière heeft en ja, nu van andere dingen gaat genieten.
3: Ja, ze komt ook wel redelijk realistisch over. Ik bedoel, ze baalde natuurlijk enorm. Maar ze kon nog steeds met heel veel genoegen terugkijken op dit toernooi. En haar hele carrière.
11: Ja, ik vind het ook altijd wel knap hoor. Na afloop van zo'n wedstrijd, dan kijk je altijd naar de tribune. En dan zie je meteen dat daar of een familielid, of een neefje, of een nichtje. En daar nog even. En dan komt er meteen een lach op het gezicht. Al baal je natuurlijk verschrikkelijk dat je die wedstrijd verliest. Ja. Dat maakt natuurlijk sport uiteindelijk ook zo mooi. Dat je uiteindelijk daar met je bekende ziet. En dan denkt, dan ga je toch weer een beetje relativeren. Maar een prachtige speelster en we gaan hem missen.
2: Heb je nu een vraag als je denkt, ik zit hier te luisteren en denk ik heb een vraag aan deze mensen van het Sportforum. Dat kan, die kan je gewoon stellen in de NPO Luister app en dan gooien we die gewoon op tafel hier. Lijkt me wel leuk eigenlijk.
3: Lijkt me ook
2: dus
3: leuk.
2: Kom maar door, zou ik zeggen. Vol. Als we het dan toch over hockey hebben, Jacques. Ja, verwachtingen waren torenhoog natuurlijk. Minimaal gouden medaille, zeg je dan, hè, voor oppermachtige oranje vrouwen. Aan de voorkant, en wie weet zitten voor die mannen ook iets moois in. Het loopt dan even anders.
12: Als de volgende shootout van Argentinië raak is, dan gaan we het hier echt beleven. Dat Nederland met zilver van het veld stapt.
13: Veenendaal op verkeerde been. Argentinië is wereldkampioen.
12: Het is zilver. Nederland, de topfavoriet om voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden, moet het doen met een tweede plaats.
14: Ja, ik denk dat we dit even moeten laten bezinken. En als team bij elkaar moeten blijven.
13: Telgekamp, wat doe je nu? Wat doe je nu? Ja, die deelt daar een buik uit.
15: Wel heel zonde. Dom van mij.
13: Het is voorbij. De WK-droom is voorbij voor de Nederlandse mannen. En het ging helemaal mis toen hij die tijdstraf kreeg van 10 minuten. Daarin scoorde Spanje 3 keer. En die klap van Nederland niet te boven. Dit is een enorme klap.
3: Ja, de Nederlandse mannen verloren gisteren de troostfinale dan ook nog. Van Argentinië eindigde als vierde. Daar gaan we zo nog wel even over hebben. Maar het meest opvallende moment van dit WK was toch wel de beuk. Zo noem ik het maar even. Die Duco Telgekamp uitdeelde in de verloren halve finale. Ben jij inmiddels al een beetje van de klap bekomen, Jacques?
11: Nee, totaal niet. Oh. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Maar super balen. En het gaat wel weer hoor. Je hoeft verder geen medelijden mee te hebben. Maar het was natuurlijk gewoon bizar. De WK begon eigenlijk hartstikke goed. Goede poolfase. Winnen van Argentinië, een belangrijke wedstrijd. Winnen van India, gelijk tegen Engeland. Dus eigenlijk prima, alle seinen stonden op groen. Toen de halve finale tegen Spanje. Natuurlijk kan je misschien in de eerste helft iets meer goals maken. Het stond 1-0 met rust, maar toch, je staat 1-0 voor. Ja. En dan komt het derde kwart. Dat was wat minder, dat klopt. We maakt Spanje 1-1. En dan sta je in het begin van het vierde kwart gewoon een corner krijgen we mee. Die wordt lange corner uiteindelijk. Niks aan de hand. En op dat moment, ik weet niet wat er gebeurt met Duco Telgekamp, maar die geeft een beuk. En ja, dat elftal, dat had zo'n impact op een of andere manier. De waarden die ze met elkaar afspreken, de kernwaarden, negeren is accepteren, gewoon gedrag. Ja, dat is in één keer verloren. En dan kan je daarna nog zeggen, ja, maar hoe komt het dan dat je 3 goals tegen krijgt? Ook allemaal waar. En uiteindelijk tonen ze nog 4 keer, wordt het zelfs nog 4-3. Mm-hmm. Maar Die klap is wel het moment. En die wedstrijd om de derde en vierde plek, als je die nog mee gaat nemen in je analyse, ja, ik vind dat gewoon onterecht. Dat is kansloos. Die wedstrijd, dat elftal heeft zich niet meer kunnen oprichten, ondanks dat je dat wel wil. Maar Nederland heeft in de pool ook gewoon van Argentinië gewonnen, verliezen nu. Dus je moet niet gaan zeggen dat het allemaal zo slecht was. Nee, het was gewoon eigenlijk gewoon hartstikke goed. En natuurlijk kan het altijd vergoed naar beter. Maar dat moment, met die gele kaart, 10 minuten, op zo'n vreemde manier, dat is gewoon dodelijk.
3: En hij heeft zich laten provoceren.
11: Zeker, en dat moet je niet doen. En het is ook een ander type gele kaart. Want om de wedstrijd in de derde, vierde plek kreeg Nederland ook een gele kaart, Jorrit Kroon. Maar dat was een andere type overtreding. En toen heeft het Nederlands elftal zich eigenlijk best wel kunnen vermannen. En kwamen er geen 3 tegengoals. En het elftal dacht denk ik ook wel weer terug aan 2024 Parijs. Want dat was een prachtig toernooi, een prachtig elftal. Het elftal is nog steeds prachtig. Maar als we het over goud, Parijs, hockey hebben, dan hebben we het toch vaak over het vingertje naar die helm van die Duitse keeper. En dat is natuurlijk ook bloedirritant. Dus in 2024 is het gebeurd. Ook in negatieve zin, maar uiteindelijk wel met goud.
3: Ja, ook met Duco Telgekamp.
11: En
3: ja.
11: ook met Duco Telgekamp.
4: Dus niet meer selecteren, lijkt me toch?
11: Ja, gelukkig.
2: Zo, Robert. ik zit
4: hier naar te luisteren. En ik weet dat de hockeycultuur is natuurlijk allemaal een beetje terughoudend geworden naar Alison Annan bij de vrouwen. Dat het allemaal wat te hard was. Maar als ik dit nou zo hoor, ja, deze jongen is gewoon niet te vertrouwen op het moment dat er stress op komt. Zo simpel is het. En dan moet je niet meer in je elftal hebben.
11: Ja, goed, ik ben gelukkig geen bondscoach. Ik denk dat alle scenario's, dat heeft Roendo mee de bondscoach ook wel laten doorschemen in de media, alle scenario's komen op tafel. En alle spelers hebben ook allemaal individuele gesprekken. Dat is nu nog niet, maar dat ook even alles laten bezinken. Alle spelers krijgen een gesprek met de bondscoach. En misschien zullen daar ook een aantal spelers daar ook nog wel een mening over hebben. En zal de bondscoach ook weer een mening hebben over spelers. En dan zal in oktober, november blijken als daar de nieuwe selectie naar buiten komt. Of dat met of zonder Duco Telgekamp.
4: Jij staat er heel dicht op natuurlijk, ook op dat elftal. Is het dan niet zo, als die gasten naar de kleedkamer lopen, dat daar gewoon gescholden wordt? Ik bedoel, in de voetballerij wordt op de seconde geëvalueerd, hè, op zo'n moment.
11: Nee, natuurlijk, het is duidelijk dat die spelers natuurlijk helemaal gek werden van de actie. En dan is het alleen in de sport natuurlijk zo'n verhaal van ja, hè, je moet ook wel weer in de spiegel kijken. Dus je wil ook niet alles op die gele kaart afschuiven. Maar het is natuurlijk wel het moment. De impact was zo groot, omdat dat elftal ook met elkaar afspraken heeft gemaakt. Vooral over gedrag. En dat is zeg maar juist onder Jeroen Vermeij zo heel goed geworden. Hè, want ze hebben natuurlijk heel lang niks gewonnen. En 3 jaar geleden hebben ze een lijn ingezet. En dan ging het over gedrag. Negeren accepteren. Als je in de kleedkamer een klein papiertje ziet opruimen en in de prullenbak. Ja, nu gooi je door zo'n actie gewoon dat helemaal overboord. En dat is natuurlijk wel dodelijk voor teamcultuur. Ja, en hoe je dat weer gaat herstellen, ja, dat zal nog een hele kluif worden.
3: Hij stak wel heel snel hand in eigen boezem. Hè. Hij heeft direct gezegd, dit was hartstikke fout van mij en ik had dit nooit moeten doen. Helpt dat nog een beetje?
11: Nou ja, nee, ik denk het niet. Ik denk misschien zelfs nog dat het voor mezelf beter was als hij na afloop misschien even in bescherming was genomen en even geen reactie. Want dat was eigenlijk ook best wel bijzonder. Dat je na 5 minuten eigenlijk toch vrij vrolijk voor de camera staat. Terwijl natuurlijk de rest van het elftal hun droom uiteen ziet spatten. Hè. En ik kan je echt verzekeren dat elftal later alles voor alle kleine details. Want je weet het, hockey, maar ook andere sporten, wordt beslist op moment. Het is echt de momenten. Ja, en dit moment heeft gewoon uiteindelijk toch de halve finale gekost. En voor hetzelfde geld de gouden WK-medaille.
2: Ik ben wel benieuwd. Ik zit een beetje naar je te kijken. Ik denk, wat zie ik frustratie of zie ik boosheid? Of zie ik wat is het daar eigenlijk wat bij jou overheerst?
11: Nou, ik denk ja, natuurlijk ook wel boos en misschien ook wel een beetje frustratie. Maar uiteindelijk denk ik, hoop tenminste dat je dat ook nog ziet. Het is ook uiteindelijk toch wel liefde voor je kind en voor de jongens. Dat je gunt het ze. Je gunt het ze zo, want je weet, een wereldtitel, dat telt. En je maakt hem eens in de 4 jaar mee. Een hele generatie hockeyers gaat dit nu niet meer meemaken. Je kunt het niet herstellen. Bij een competitiewedstrijd kan je nog zeggen, nou, volgende zondag gaat het beter. En dit niet. En wat je ook merkt, want heel veel oud-internationals zitten in zo'n Batavieren-app. Iedereen heeft daar wel weer een mening over. En dan denk je, ja, weet je, en dan denk je ook, nou oké, okay, ik ben het helemaal niet mee eens. Want dan zeg je, ja, maar je had toch wel beter kunnen spelen. Je had toch tot 2-0 moeten voorkomen. Dus iedereen heeft daar allerlei meningen.
3: Het kan toch niet alleen maar aan dit moment hebben
4: geleerd. Dat nooit bij hockey.
11: Dat kan je toch niet menen. Hè? Dat zegt wat meer over het elftal als je het alleen maar afstemt op die gele kaart. Ja, maar goed, ze luisteren allemaal, dus.
9: Dat ik een individuele sport doe.
11: Nee, maar heel eerlijk, ja, soms op dat moment.
9: Maar het werkt twee kanten op. Want als je als individuele sporter een mindere dag hebt, dan gaat het ook echt helemaal mis. En ben je met een team, dan kan iemand natuurlijk nog voor je oplossen. Maar in dit geval is het precies andersom. Kijk, als je als tennisser uit je plaat gaat en je klets jezelf de wedstrijd uit, dan heb je alleen jezelf ermee. En hoef je niet nog eens een keer je druk te maken om teamgenoten. En dat is natuurlijk in dit geval wel. Dat lijkt me heel lastig.
3: Hey, Telgekamp staat bekend als iemand die zich laat provoceren. Is dat dan slim om hem op te stellen? Het is natuurlijk een geweldige hockeyer, dus ja. Ja, hij maakt, daarvan zou je zeggen ja.
11: Ja, ik vond dat Thierry, want ik citeer echt namens mezelf. Dus, maar Thierry vond ik dat heel mooi zeggen. Ja, hockey en ja, hij is een van de betere spelers.
3: Ja.
11: Ik vond het eigenlijk wel mooi omschreven. En verder zei hij niks. Dus ja, mentaal is wel een dingetje.
3: Ja.
9: En, wordt hij daarbij geholpen, mentaal?
11: Daar, er is mentale training. Ik weet niet of hij echt individuele mentale training heeft. Dus het heeft ook wel iets, ja, sneuvig. Het is ook wel een beetje zielig. Van joh, hè, weet je, in 24 doe je zoiets en nu doe je dat weer. Ga echt hulp. In ieder geval, ga ermee praten.
4: Dat gaat er bij mij niet in. Dat vind ik. En ik snap het hoor, we gaan allemaal verzachten nu. En we moeten ook niet alles ophangen aan één speler die even een waas voor zijn ogen krijgt. Maar het gaat over een WK-finale. Het gaat over trajecten van 4 jaar. Het gaat over een iemand die het al een keer eerder uit zijn tent is gelokt. Ja, dan ben je op dat moment niet geschikt. En dan
9: maar
4: mag
9: hij kan
4: je best
9: ook bij zichzelf te raden gaan natuurlijk. Kijk,
4: hij heeft er 2 jaar aan zichzelf gewerkt, zei hij zelf in een interview. Hè, ja. Direct na afloop. Dat is niet gelukt volgens mij.
9: Nee, dan niet. Nee.
3: Het gebeurt natuurlijk in jullie sporten, in het voetbal en in het tennis ook wel, dat mensen zich laten provoceren.
9: Ja.
3: Inderdaad, bij tennis heb je dan uiteindelijk alleen jezelf ermee. Maar zo'n Kyrgios bijvoorbeeld, of Medvedev, die laten dat toch ook gebeuren.
9: Maar tegenstanders weten ook dat dat kan gebeuren. Je weet, net als Medvedev, je weet dat er is niet heel veel nodig om het bloed onder zijn nagels vandaan te krijgen. Dus tegenstanders weet dat ook. Ja, daar ga je ook wel een beetje op inspelen.
3: Ja, want dan die worden gezocht dan ook, toch?
4: Ja, maar dat ook dat hoort bij de topsport. Je analyseert een tegenstander en je gaat kijken waar zijn die zwakke punten. Nou, dat zullen misschien die Spanjaarden ook wel gedaan hebben. Joh, als we voor hem gaan staan schreeuwen, gebeurt er misschien wel wat.
3: Ja,
11: en dat is zeker. Dat weten we. Ja, want een speler die speelt met die Spaanse speler doet dat vaak ook in de Spaanse competitie. Hij was ook wel kend dat hij dat best wel eens een beetje doet. En nu deed hij dat. Je kan zeggen, moet die man dan ook nog onsportief gedrag? Maar ja, dat is niet. Je moet er gewoon niet intrappen. Ja, ja, het wordt zelf gehad. Hij zei het zelf ook, Ducotelgekamp. Het was misschien zelfs wel een rode kaart.
2: Ja, ja. He,
11: dus het was gewoon ja, iets heel aparts. Ja. En ja, voordat dat weer een team is en een teamcultuur, dan denk ik dat nog heel wat.
4: Het gaat vaak over vertrouwen natuurlijk. Ik weet het zelf, als coach heb ik het een keer meegemaakt, ook in een play-off situatie. Een speler, ik kan trouwens zijn naam ook wel genoemen, Jurie de Kamps op dat moment, kwam van Ajax af. En die vertoonde eigenlijk datzelfde gedrag. En in een play-off finale, dat waren dan 2 wedstrijden, ja, deed hij het ook. Maakte hij na 3 minuten al een enorme overtreding, kreeg hij een gele kaart voor. Maar ik heb hem daarna wel eraf moeten halen en gewoon simpelweg tegen moeten vertellen: ik vertrouw je niet meer.
2: Mm.
4: Op dat moment. En hij
2: vertrouw je dan niet?
4: Ik vertrouw niet meer dat hij zich niet in kan houden.
3: Nee.
11: Maar het zijn altijd best lastige dingen. Hè? Sport wordt vooraf beleefd, achteraf begrepen. Had je hem misschien moeten opstellen in die 3e en 4e plek? Hè? Misschien,
3: ja.
11: Maar goed, dat zal Jeroen best daarmee ook best overwogen hebben of niet. Het was natuurlijk allemaal vrij hectisch en kort dag. Ze moesten van Amsterdam naar België om daar de wedstrijd te spelen. Dus ja, heel veel scenario's. Maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om hem toch op te stellen. En ja, daar kan je ook misschien nog denken van misschien had hij toch op dat moment niet mee moeten doen om de 3e en 4e plek.
2: We gaan even bij Jan Roels kijken, want ik neem aan dat Anouk Koevermans inmiddels is begonnen, Jan.
16: Ja, zeker op baan 11, een bijbaan. Ze spreekt tegen de Amerikaanse McNally. Dat is een speelster zo rond de top 50. En Anouk Koevermans, even bijpraten natuurlijk, speelt haar eerste Grand Slam wedstrijd. Is 22 jaar, heeft 3 kwalificatiewedstrijden gewonnen. Dat was wel een verrassing voor haar eigenlijk. Ze ging naar New York met weinig verwachtingen. Had last van een rugblessure. Maar het pakte allemaal heel goed uit. Dus dit is een mooi moment in haar carrière. En ze speelt haar 2e service game. Ze heeft de eerste binnengehaald. Het is 2-1 voor de Amerikaanse. Nu voordeel voor Koevermans. En van die opslag moet ze het eigenlijk wel hebben. Dat is wel een wapen van haar. Het is een beetje een powertennisser, type Sabalenka zeg ik dan maar. Dat is natuurlijk wel een droom voor haar om ooit zover te komen. Maar deze eerste rondepartij in New York is een goede stap. Het is 24 graden, niet al te warm. Het is natuurlijk in de middag. De baan is redelijk gevuld, baan 11. En Koevermans dus goed bezig. Nog geen breaks in deze eerste set. 2-1 voor de Amerikaanse en voordeel voor Anouk Koevermans.
3: Nog even terug naar het hockey, naar de Nederlandse vrouwen. We waren de afgelopen jaren oppermachtig, wonnen alles wat er te winnen valt. Zaterdag verloren ze de finale van Argentinië na het nemen van shootouts. En dat hadden ze niet zien aankomen.
17: Nee, ik kan het eigenlijk gewoon echt niet geloven dat het zo is gelopen. Ik weet niet. had dit niet zien aankomen.
18: Ja, nog wel een beetje ongeloof, maar ook heel veel teleurstelling. En er gaat veel door mijn hoofd wat anders moest. En ja, maar vooral teleurstellingen.
3: Jibbe Jansen en Freke Moes waren dat. Iemand hier aan tafel die het wel aan zag komen? Jacques?
4: Ja, ik wel.
3: Nou, kijk, het ook? Ja.
4: Ja.
11: Ja, toen het 1-0 werd door een strafcorner van Jibbe Jansen, dacht iedereen van nou, dat komt wel goed. Maar die Argentijnen vochten zich terug in de wedstrijd. En die hebben wel, ik vind het wel mooi, die echte passie en zo. Het werd ook wel een strijd. Ik denk dat dat ook goed is voor het internationale vrouwenhockey. Dat ze niet alles zo makkelijk winnen. Dus het werd spannender en spannender. En ze komen gelijk. En je weet wel dat dat technisch vaardige speelsters zijn. En ze maakten die shootouts, maakten ze echt briljant. Ja, en Nederland deed dat gewoon echt een stuk minder. En ja, uiteindelijk was het best over de hele wedstrijd genomen. En ook bij de shootout een verdiende overwinning voor Argentinië.
3: Waarom zag jij het aankomen dan?
4: Nou, dat heeft meer een beetje in het voortraject te maken. Dat ik denk dat je best wat door had mogen selecteren met dit team. Als je kijkt dat de grote kern van Den Bosch, die ieder jaar weer echt met hangen en wurgen naar die finale toe komen. Daar kan je toch wel eens wat andere mensen gaan gebruiken. En dat vond ik niet sterk, maar dat was eigenlijk al voor het toernooi. Uiteindelijk weet je dat Nederland... De meeste landen hebben geen sticks, hè? Die kunnen niet zo heel goed hockeyen. Dus Nederland kwalificeert zich eigenlijk altijd wel bij die laatste drie. Dat is niet zo ingewikkeld. Dan komt het op de absolute klasse aan. En dit team vond ik van tevoren al niet zo heel erg sterk.
2: Wat mis je dan?
4: Niet de dominantie die teams hiervoor hebben gehad.
2: Oh, dat dominantie
4: keer, echt? Ja. Ja, en dan praat je ook wel over specialisten.
2: Heeft hij gelijk, Jacques?
11: Nou, kijk, als je heel lang aan de top blijft, dan kan er misschien eens een klein beetje gemakzucht in zitten. Aan de andere kant, Frederik Matla scoort ook nog steeds hele belangrijke goals. Het is inderdaad waar dat Den Bosch het niet meer fluitend altijd maar landskampioen wordt. Maar ik denk wel dat dit de sterkste 20 speelsters waren. En ik denk zelfs dat er bij Jong Oranje nog heus wel wat speelsters aan de deur kloppen. Die denk ik na deze WK ook weer gaan meetrainen. Maar uiteindelijk zijn de ervaren speelsters bewijzen nog steeds dat ze beter zijn. Xander Waard. En Pien Sanders, ook Frederik Matla. Maar ja, ik snap best dat je soms denkt, hey, de andere landen en clubs jagen op de nummer 1. En ja, dan weet je dat je scherp moet blijven. En niet zomaar alleen maar op een corner van Jibbe Jansen kan rekenen. Want die was natuurlijk, daar speelden ze wel heel erg veel op. Dat was zelfs ook topscorer van het toernooi. En er is meer voor nodig. Maar aan de andere kant vind ik het ook respect en de klasse aan Argentinië. Dat ze gewoon, die hebben dat gewoon echt gewoon heel goed gedaan. En ja, wat dat betreft kan je niet altijd winnen. En tot nu toe hebben ze geloof ik, weet ik veel, hoe 8 toernooi achter elkaar gewonnen. Ja, nu en hier een keertje niet. En dat hoort uiteindelijk ook bij topsport. Ik denk dat het alleen maar goed is.
9: Ik kan het zeggen, misschien is het ook een keer goed. Gewoon even weer terug naar de tekentafel, puntjes op de i zetten. En moet er misschien een wijziging komen of niet? Ik denk dat het voor iedereen wel goed is.
11: Ja, zeker. En je koopt er ook. Kijk, misschien hadden ze iets aanvallender kunnen spelen. Raul Eer is wel een beetje een degelijke coach. Hè. Misschien dat je nog wel iets meer. Met iets meer flair en lef. Aan de andere kant, ja. Een finale zijn altijd wedstrijden op zich. Misschien was het toch druk groot. Het was de Xander Waard was zou voor de vierde keer wereldkampioen. Nog nooit gebeurd door een mannelijke of vrouwelijke sporter. Dus ja. Er zit op een of andere manier toch bepaalde druk op thuis. Het moet nu gebeuren. Het gaat ook gebeuren. Want iedereen had ze natuurlijk al als nummer 1 opgeschreven. Ja, dan krijg je toch een beetje die grinta van de Argentijnen.
2: Ik dacht er wel blijft hij.
11: Ja, moet je toch noemen. Ja, grinta. Ja, dat is toch. Ze hebben gewoon verdiend gewonnen.
3: Staat de opvolger van Xander Waard al klaar?
11: Nou ja, Nederland heeft natuurlijk heel veel goede speelsters. Maar voordat je dat niveau aantikt, moet je eerst nog wel even een paar jaartjes mee. Ik zie Xan nog binnenkomen 2014 in Den Haag als een jonge speelster. Helemaal fris en fruitig en daar helemaal onbezonnen. Ja, en die heeft zich natuurlijk ontwikkeld, niet voor niks. Ook een paar keer al beste speelster van de wereld. Dus die vang je niet zomaar op. Maar dat Nederland aan de top van de wereld blijft bij de vrouwenhockey, dat is zeker.
3: Ja, dat mooi dat zij ook zo duidelijk zegt, nee, dit was het.
11: Ja, het is ook verder. Kijk, in de hockeysport hebben we het ook altijd over duale carrière. Xan is ook een hele slimme meid. Die is echt, die kan meer dan sporten en hockeyen. Dus die wil ook een andere carrière. En ik hoop dat ze Terrence Peters, haar vriend, bij de mannen, nog wel even zo inspireert dat die ook nog wel een paar jaar doorgaat. Je weet natuurlijk nooit hoe dat weer gaat.
4: Ja, dat is wel een interessante discussie natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar duale carrière is in alle sporten denk ik belangrijk. Maar bij de hockey wordt natuurlijk zeker bij de dames en de heren op dat niveau wordt gewoon heel veel van ze gevraagd.
3: Ja.
4: En daar staat niet zo heel veel tegenover. Dus kijk, als je voetballer bent, ja, dan op het moment dat je het Nederlands elftal speelt, dan hoef je niet per se je school af te maken. In ieder geval niet met de doelstelling om nog te hoeven werken. Maar dat is bij hockey heel anders.
2: Ik hoor een tune opkomen. Dat betekent dat wij naar het 10 uur gaan. Ja. Ja, je leunt al achterover, Robert. Maar we hebben een beetje een werkje voor jullie. Deze rust, zullen we zeggen. We gaan even die kleedkamer in. Straks weer terug natuurlijk met het Sportforum. Andrea stelt een vraag. Die stelt namelijk de volgende vraag. Er komt een dramaserie aan over het leven van Marco van Basten. Ja. Als er een serie over jullie komt, een dramaserie dan, hè, wel te verstaan. Welke acteur moet jou dan spelen? Gaan we even over na. Mogen jullie over nadenken tijdens het 10 uur nieuws, ja? In de kleedkamer.
3: Jullie nemen deze vraag mee naar de kleedkamer. En we gaan straks verder met
2: Ik zie het Jacques kijken, alsof hij water ziet branden, maar goed.
3: Tot straks. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
19: Podcast.
20: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
21: Long live Europe and thank you very much.
19: So let's get to work.
22: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
23: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
22: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
23: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
22: Luisteren dus.
19: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
24: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
25: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
24: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
26: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
27: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
27: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
29: De Senegalese Germaine Akoni wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
19: NPO Radio 1, 10 uur.
1: Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
3: Ja, straks de tweede helft van ons sportforum, waarin een paar hele grote sportnamen de revue passeren. Wat dacht u van Tadej Pogacar en Novak Djokovic? Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
0: Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. VVD-Kamerlid Renate de Hollander legt een nevenfunctie neer na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Het Kamerlid was bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen en gebruikte als Kamerlid teksten die ook door de vereniging werden gebruikt. Voordat ze in de Tweede Kamer terechtkwam, werkte ze als dierenarts. Kort voordat ze bestuurslid werd, had ze in de Tweede Kamer het woord gevoerd over dierenartsen en daarbij hetzelfde verhaal gehouden als de belangenvereniging. Ze is nu geen bestuurslid meer. Premier Jette is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
30: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is,
5: bent met z'n drieën erover eens. En het tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
0: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden pas op Prinsjesdag gepresenteerd. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere sancties tegen de vloot. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
6: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
0: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het Goois Natuurreservaat adviseert om honden voorlopig aan de lijn te houden. Dit weekend werd er een wolf gezien in Laren die dicht bij mensen en honden kwam. Het is niet bekend of de wolf zich in het Gooi heeft gevestigd of het gebied inmiddels weer verlaten heeft. Schaapskuddes in het Goois Natuurreservaat worden komende dagen extra beschermd. Volgens deskundigen is er geen reden om niet naar de natuurgebieden te komen. Er zijn al vaker wolven gezien in het Gooi. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog en is er geregeld zon. Het wordt dan een graad of 20.
7: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
8: Onaf, denk ik.
7: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
8: Nou, daar ben ik toch af.
7: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
30: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
2: Ja, we zijn er nog tot 11 uur. Ja, Anouk Koevermans op de US Open bijvoorbeeld. Jan Roels.
31: Ja, het gaat goed met Koevermans. Op service die eerste set. Goed te serveren. 3-3 in die eerste set. En nu 30 gelijk in de service game van McNally, de Amerikaanse.
3: Er komen in dit programma heel wat mensen voorbij die extreme prestaties neerzetten. En Björn van Loo valt zeker ook in die categorie. Hij liep de Elfstedentocht met een blinddoek.
32: Ik denk, oké, wie gaat er langs de weg staan en zo. Maar ja, het is echt gaaf om te zien. Overal gewoon. Ik weet niet waar het is, waar ze ons aanmoedigen. Want ja, ik zie niks, maar echt heel tof.
2: Ja, allemaal voor het goede doel, hè? Voor de oogziekte van zijn dochter. Armand Duplantis is de absolute ster van het polstok hoogspringen. Maar de beste polstok verspringers komen allemaal uit Nederland. Straks een reportage van het NK Filje.
3: Maar eerst de tweede helft van ons sportforum.
2: Ja,
3: Ja, vanaf vrijdag kun je op Videoland kijken naar de dramaserie Basta, over de voetbalcarrière van Marco van Basten. En luisteraar Andrea wilde dus graag van jullie weten wie jou zou moeten spelen in een serie die over jou wordt gemaakt. Hebben jullie in de rust even na kunnen denken? Christy.
4: Ja, ik moest echt heel goed nadenken.
3: Jij zat ook te googelen volgens mij.
4: Nou, ik ben heel slecht met namen, maar ik wist wel. Ik vind wie ik altijd een leuke, vrolijke actrice, want dat wil ik dan wel, is Reese Witherspoon.
3: Oh ja.
4: Dus dat lijkt me wel wat.
2: Ik zie hem al.
4: Ja hoor. Ja,
3: dit is een goeie.
4: Is
2: Jacques,
4: een
2: goeie? Onbeperkte budget, ook goed.
3: Ja, onbeperkte budget. Ja, wie gaat Jacques
9: Ik heb natuurlijk ook
3: spelen.
9: Heel lang moeten nadenken, want acteurs, we kennen nauwelijks namen. Toen dacht ik, ja, wie moet mij spelen? Ik ben een beetje een vechter. Van buiten misschien niet altijd. Ik heb wel eens een relletje, maar van binnen zo lief en aardig. Ik denk Rico Verhoeven. Een hele slechte acteur misschien, maar
3: dat weet ik
9: niet. Maar die vecht en maar van binnen is hij volgens mij ook heel lief. Ziet er van buiten soms een beetje bozig uit.
2: Mooi, zet hoog
9: dus
2: in.
9: Dat zou dan die zou dan
3: Rico Verhoeven. Ja. Mooi
11: hoor. Ja.
3: Maaskant.
11: Ja, dat moet natuurlijk een beetje een lang persoon zijn, een beetje sportieve, erudite man lijkt mij. Dus we komen op Ted Danson, die van vroeger van Cheers.
3: Ja, van Cheers.
11: Ja. Ja, wow. Dat kan toch niet anders?
2: Ja, mooi. mooi rondje.
9: Mooie vraag.
2: Jan Roelfs, ik heb geen vraag voor jou.
3: Wie moet Jan Roelfs spelen?
11: Jason Statham.
31: Ja, precies. Daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
2: Wat zei je, Robert?
11: Ja, Jason Statham. Hoe heet hij? Statham?
2: Ja?
11: Ja. Dat is misschien dankjewel. Alleen het haar, Jan.
31: Ja, dankjewel, Robert. Dankjewel. Nee, ik kijk met genoegen hier naar baan 11, US Open, Flushing Meadow in Queens, naar Anouk Koevermans, die gewoon heel volwassen staat te spelen, zonder al te veel zenuwen, lijkt mij. Toch ook soms een voordeel als je dan 3 kwalificatiewedstrijden hebt gespeeld, dan zit je in het toernooi. Dat geldt natuurlijk niet voor McNally, de Amerikaanse, heeft geen kwalificatie hoeven te spelen. Wel meer ervaring natuurlijk op dit niveau, maar die heeft nu heel veel moeite om haar eigen servers binnen te halen. Het is Juice, 3-3 in de eerste set. Ze serveert naar de backhand van Koevermans. En die return weet Koevermans dan ook weer diep terug te slaan, maar alleen net achter de baseline. Dus het is een close wedstrijd. Koevermans absoluut niet te minderen. Serveert goed, hoog eerste servicepercentage. En dat is voor haar belangrijk om op die eigen servers die games binnen te halen, in de wedstrijd te blijven. Dus het gaat gelijk op baan 11. Handjevol toeschouwers, behoorlijk wat Nederlanders natuurlijk toch ook die naar Koevermans komen kijken. En 3-3 in de eerste set, nog steeds geen breaks.
3: Het wordt Brad Pitt, Jan?
31: Ja, daar ben ik wel voor. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Dankjewel, Dione.
2: Ja, je zou bijna denken, is het een act of is het echt? Maar als we het over de FIFA hebben, zou je kunnen denken dat het een film aan het worden is. De KNVB wil in ieder geval het voortouw nu nemen om de FIFA te veranderen. En als het aan de KNVB ligt, komt er een internationale top in Amsterdam. Wordt daar een toekomst zonder huidige voorzitter Gianni Infantino besproken? Gisteren kwam dat nieuws naar buiten. Vandaag gaf KNVB-voorzitter Frank Pauw meer woorden aan dat idee.
17: Ja, is het ramkoers? Het is natuurlijk wel gewoon. Vroeger probeerden we gewoon samen op te trekken. Probeerden we samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is nu niet meer samen te vinden.
18: 100% zeker?
17: Ja, daar ben ik 100% zeker van. Ja.
18: Weg met de diplomatie. Zelfs de KNVB neemt het voortouw. Ja, je bent eigenlijk een pionier.
17: Ja, dat vind ik allemaal van die hoogdravende teksten.
18: Oh, het is namelijk zo dat we dat van de KNVB eerlijk gezegd niet zo gewend bent. U ook, hè? U komt over als een hele amabele diplomaat. En nou sta ik met iemand te praten die Infantino wel afzet. Ja. U doet een koep.
17: Nou, het zijn nogal teksten.
18: Ja, maar serieus.
17: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land en in de voetballerij zoals wij dat kennen, dat er op deze manier wordt omgegaan. Maar het is gewoon echt een grensoverschrijding. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
2: Ja. Christy Bogert.
3: Duidelijk.
2: Ja, ik zie jou non-verbaal dat je denkt, wat denk jij van deze hele film?
4: Nou, ik zat dus vanmiddag ook te lezen op het AD ook een stukje. Het is in die zin wel te hopen dat het doorzet. Want als deze man blijft zitten en Nederland neemt het voortouw in, dan...

0: ja, het is in die zin wel te hopen dat het doorzet. Want als deze man blijft zitten en Nederland neemt het voortouw in, dan stond ook een beetje, ja, die pesterijtjes, die zou je wel kunnen verwachten. Dat het natuurlijk een beetje gaat doorcijpen.
1: Je bedoelt als mislukt, als die gewoon weer herkozen wordt, dan krijg je geen toernooi meer georganiseerd, die bij wijze van spreken.
0: Nee, dus dat kan best consequent zijn. Maar aan de andere kant, ja, het neemt wel vorm aan, als je het al moet geloven wat ik lees. Dat kan natuurlijk niet, wat die man allemaal doet.
1: Robert?
2: Nou, het sterk van Frank Pauw, laat ik daarmee beginnen, dat hij zich durft uit te spreken. Ze hadden het natuurlijk al veel eerder kunnen doen en moeten doen. En dan denk ik voornamelijk over de One Love-campagne, waar ze natuurlijk heel laf zich teruggetrokken hebben of eigenlijk niks meer van zich hebben laten horen. Ik vond dat het moment waar de KNVB zich veel duidelijker had uit moeten spreken. En Infantino heeft zich simpelweg ingelaten met Saudi-Arabië, met Amerika, waar alles om geld draait. En daar heeft hij zich door laten beïnvloeden. Want Infantino is met de goede intentie ingestapt. Is ook gekozen natuurlijk. Hè. Het is gewoon een democratische voorzitter. Hij is meer dan 115 landen hebben een stem op hem uitgebracht op een gegeven moment. Hij stond er ook goed op. Het is een intelligente man, spreekt 7 talen. Het is ook niet zomaar een weggooien. We kijken nu natuurlijk heel erg naar de recente geschiedenis, waar hij dat geprobeerd heeft met die aandelen. Dat is een idee wat bij grote Europese voetbalclubs al veel langer aan de gang is, om op die manier geld te genereren. Nou, dat hebben ze in het groot proberen te doen bij de FIFA. Maar dat er stelling genomen wordt nu tegen hem, vind ik heel sterk. Ik zou het nog veel sterker gevonden hebben. Ik kom er bijna niet meer uit. Als alle Europese landen gezamenlijk met een aantal andere continenten al een tegenkandidaat hadden gehad.
3: Ja.
2: Want dan sta je sterk.
3: Die is er voorlopig niet.
2: En nu is het ergens tegen aanschoppen, waarin je zegt, ja, hij moet weg, maar we hebben geen andere oplossing.
1: Maar is dat niet het begin, zeg maar?
2: Nee, ik vind als jij leidinggevende bent bij een bond, dan mag je daar ook wel iets makkelijker of beter over nadenken om daar ook met een oplossing te komen. Dus ik ben blij dat er initiatief wordt genomen, want het voetbal mag absoluut niet verkocht worden, ondanks dat er heel veel geld in omgaat. En dat is ook algemeen bekend. Maar het is nog niet zo eenvoudig, want alle kleine landjes stemmen toch graag op iemand die ze geld geeft. En dat Infantino gaat wel zorgen voor geld.
3: Maar van welke landen verwacht je wel steun voor Nederland nu?
2: De Europese landen hebben zich natuurlijk al uitgesproken. Wat het sterk zou maken natuurlijk is dat als er een aantal landen zouden zijn die nu al een toernooi toegewezen hebben gekregen, dat die zich ook uit gaan spreken.
1: Qatar of zo?
2: Nou ja, dat zou heel bijzonder zijn als dat zou gebeuren. Daar geloof ik helemaal niets van. Maar van die 211 landen, misschien worden dat er wel 212 binnenkort, want er zijn nog allerlei nominaties om zich toe te voegen als bond. Zijn er natuurlijk een heleboel landen die minder sterk in hun schoenen staan dan Nederland. Ja, en die lobby die zal ongetwijfeld gevoerd zijn.
3: Ja. Moet er niet ook een kandidaat uit Nederland komen? Kan dat?
2: Nou, ik vond dat Frank Pauw dat eigenlijk wel. Ja, dat kan zeker. Maar Frank Pauw werd ernaar gevraagd bij Jeroen Pauw trouwens. En daar gaf hij heel duidelijk antwoord op. Hij zegt, die kandidaat is er niet. En hij vond zelf dat het een kandidaat moest zijn die niet uit Europa kwam. Want het is natuurlijk nu 2 keer opeenvolgend een Europese kandidaat geweest. Met Blatter en met Infantino. Dus hij zei zelf, nou, het zou beter zijn als er een kandidaat zou komen uit een ander land. Ander continent.
4: Dit is ook een beetje achterkamertjespolitiek. Want dit zeggen ze niet als KNVB in hun eentje. Ze hebben al lang stemmen achter zich. Dus ik vind het ook niet per se tonen van, nou, kijk ons eens even, want er is achter de
2: coulissen
4: alles al red. Dus het is toch weer een bobo-actie, zeg maar, hè, waar ze zelf dus gewoon een beetje meedoen. Het heeft niks met stoer of sterk te maken. Alles is eigenlijk al, anders hadden ze het nooit gedaan.
2: Nou, ze zijn natuurlijk met de UEFA-landen zijn ze bij elkaar gekomen en hebben ze die boycott uitgesproken, die inmiddels alweer teruggetrokken is trouwens, waar ze gezegd hebben, dan doen wij gewoon simpelweg niet mee aan bepaalde toernooien. Kijk, Infantino is natuurlijk ook wel iemand, en dat is een beetje vloek in de kerk, want iedereen is nu tegen Infantino. Hij heeft ook wel een aantal dingen ingevoerd die hartstikke goed zijn geweest voor het voetballen. Dat vergeten we dan altijd snel. Meer landen op het WK, dat vond misschien niet iedereen leuk. Maar dat was voor heel veel landen was dat natuurlijk een uitkomst. En we hebben genoten van Kaapverdi, we hebben genoten van Curaçao. Die waren daar anders nooit geweest.
1: Moeten er nog meer worden?
2: Dan zijn er ook nog wel een aantal dingen die op clubvoetbal, het WK van clubvoetbal, kan je van alles van vinden, maar er gebeurt wel wat. En de FIFA staat nou eenmaal voor het algemene belang van het voetbal in de wereld. Maar ik ben het met Jacques eens. Ja, die lobby in de UEFA-landen is natuurlijk gevoerd. Daar staan ze ook sterk. Maar het gaat juist om al die andere continenten en waar al die bonden zijn. Ja, die nogmaals, die niet zoveel te

0: profiteren hebben.
1: Maar het is natuurlijk grappig.
0: Blij zijn met iedere euro.
1: De KNVB heeft een probleem met Infantino. En dan vraag je aan de 29.000 verenigingen in Nederland. Die hebben ook allemaal weer dingen met issues met bonden. Of naar de hockeybond is de voetbalbond. Dat is natuurlijk een heel gek instituut, de Bobo's. Daar is bijna nooit transparantie. Of het naar de hockeybond is, de voetbalbond, de tennisbond. En nu gaan die bonden, oh god, we gaan nu heel positief zijn over de voetbalbond. Die gaat Infantino even aanpakken. Ja. Ik zou ook daar zeggen, kijk ook eerst eens ook even naar jezelf.
2: Nou, dan gaan we even terug naar de sport. Djokovic, zullen we dat doen, Christy?
3: Ja.
2: Ja? Vannacht begon hij aan de US Open. Op jacht naar titel nummer 25. Maar ja, dan wordt het dit.
4: Looks like he's calling.
5: Thank you, ladies and gentlemen.
2: 5 sets, 4,5 uur tennis. Kramp, overgeven. Tranen, huilen op de baan. Voor het eerst sinds 2006 verliest hij in de eerste ronde op een Grand Slam. Had jij medelijden eigenlijk?
3: Nou, je wil niet een speler zo op de baan zien, nee. Alleen, het is helaas wel zo dat het de laatste maanden, eigenlijk dit jaar, bijna iedere wedstrijd bij Djokovic drama is. Het was ook natuurlijk bij de Masters toernooi in de aanloop naar de US Open. Het was eerder dit jaar bij het toernooi van Rome. Hij heeft er niet veel gespeeld. Maar ik wist wel toen de loting uitkwam. Navone is niet een hoogvlieger, maar het is, ik noem het altijd zo'n soort Duracell konijn. Die blijft gewoon gaan en die gaat op de rally spelen, die loopt, die haalt heel veel terug. Dus als je het een fysieke wedstrijd kan laten worden met Djokovic. In het verleden kon je dat niet winnen van hem. Maar inmiddels natuurlijk zijn leeftijd gaat tegen hem werken. Het feit dat hij steeds meer ook partijen verliest, dat geeft anderen het vertrouwen dat ze er ook van kunnen winnen. Dus het was geen makkelijke loting. Alleen wat ik gewoon wel jammer vind is dat achteraf zegt hij dan van ja, al vanaf de vierde game in de wedstrijd had ik het al zwaar en ging het al niet. Maar hij speelt wel 4,5 uur en wel een 5-setter. En hij blijft wel gaan. Ik vind het alleen zo jammer dat hij dan toch wat een beetje credits weghaalt bij de tegenstander. Dat vind ik persoonlijk jammer.
6: Maar opgeven staat echt niet in zijn woordenboek, hè?
3: Nee, hij gaat door. En hij zal er alles aan doen, uiteraard binnen de regels, om te proberen wedstrijden te winnen. En dat blijft ook doen. Zelfs nu, met echt een paar dramatische wedstrijden op rij die verliest, hij spreekt toch weer uit. Ik blijf knokken voor titels. En ik blijf knokken voor een Grand Slam titel. Dus hij geeft het niet op. Maar het gaat wel heel lastig worden nu. Ik ben heel benieuwd waarom dat fysiek. Kijk, leeftijd. Oké, dat gaat parten spelen, maar hij is zo vreselijk iedere keer ziek, ellendig. Dat moet een antwoord op te vinden zijn, lijkt me.
2: Volgend jaar mei wordt hij 40. Ben benieuwd, Jacques. Kan je dit waarderen of niet, dat hij zo...
1: Ja, ik vind dat mooi. Je ziet trouwens wel best wel een trend bij sporten. Niet alleen bij tennis, maar ook bij hockey en voetbal. Kijk naar Messi, 39. Hij heeft nu dan wel gezegd dat hij stopt.
2: Ronaldo.
1: De Argentijnse hockeyer die de winnende goal maakt in de wedstrijd om de bronzen WK-medaille was 41. Djokovic, ze gaan allemaal lang door. Ze worden natuurlijk ook zo goed begeleid. En dat je gewoon zo lang door kan gaan. Het is wel mooi. En uiteindelijk snap ik het, als sporter ook. Want het is het mooiste wat er is. Elke sporter die je vraagt, zegt, ja, daarna word ik trainer. Dat is ook leuk, maar. En dan namelijk nog een keer in het bestuur. Maar het leukste is toch echt op dat veld staan. Ja, en als je dat nog kan. Ja,
3: ja maar
1: dat...
3: juist hij is iemand die zijn hele carrière zo bezig is geweest met gezondheid, met eten, met herstel. Maar hij heeft de meest bijzondere trainingen gedaan. Dat je denkt, waarom krijgt hij dit niet gefixt? Waarom is dat? Kan dat lichaam het niet?
6: Een soort verslaving lijkt het bij hem. Hè? Ja. Een soort. Zelfkastijding is het eigenlijk ook.
3: Ja, want hij zegt, hij houdt van het competitieve. Hij houdt van dat gevecht. En dat is fantastisch. Alleen, ja, ik hoop niet dat hij zo blijft spelen. Want het haalt wel een beetje, vind ik, de kroon van zijn hoofd.
0: Zijn er andere voorbeelden van veertigers die nog op dat niveau spelen? Want ik kan ze nog even niet zo snel bedenken namelijk.
3: Wawrinka is er voorbij natuurlijk. Maar niet op hetzelfde niveau natuurlijk nog als Djokovic. Monfils wordt 40 volgende week. Maar zij gaan hun laatste Grand Slam spelen. Het is lastig. Serena en Venus. Maar Venus, ja, heel eerlijk.
0: Ja, die komt natuurlijk steeds terug. Ja,
3: ja die verliest nu 15 keer op rij eerste ronde. Waarvan 12 keer dit jaar.
0: Ja, met allemaal wildcards.
3: Moet je dat willen? Kijk, Djokovic staat nog steeds top 10 van de wereld. En hij heeft wel gewoon nog finales en halffinales van de Grand Slam gespeeld eerder dit jaar. Dus ja.
0: Dat kan ook gewoon een keertje op zijn natuurlijk.
2: Ja, als je dat hoort, denk... dus dat je na de vierde game eigenlijk al Ja, dat je het dan merkt eigenlijk. Moet je dan nog spelen?
0: Nee, maar goed, je gaat niet overgeven van... dan zal hij ook wel ziek geweest zijn. Ik vond het trouwens wel opvallend dat hij, ondanks dat hij ziek was... na afloop zijn tegenspeelster warm omhelsde.
3: Dat doet hij altijd.
0: Dat, als je dan ziek bent... Maar ik weet niet of je dat moet willen.
1: Maar de documentaire van Nadal, die zegt gewoon letterlijk... al vanaf weet ik hoe oud hij was, heeft hij met pijn gespeeld.
3: Ja. Dat klopt.
1: Bizar.
3: Dat klopt. Ja, maar ik denk dat iedere topsporter denk ik wel weet dat de dagen dat je nergens een pijntje hebt, die zijn misschien op één hand te tellen.
0: Dat wij er allemaal nog zo goed uitzien.
6: Maar het is ook er wordt een noodklok geluid ook, omdat er ongelooflijk veel blessures voorkomen.
3: Ja.
6: Yannick Sinner is er nu niet bij de US Open. Er zijn er veel. Holger Rune is er niet bij. Er zijn heel veel geblesseerden. Is het niet gewoon te zwaar? Dus 11 maanden, eigenlijk duurt een seizoen gewoon 11 maanden.
3: Klopt. Ja.
6: En nu heeft ATP ook gezegd, we gaan mastertoernooien, 7 van de 9. Die gaan we ook over 12 dagen uitsmeren en niet over 7.
3: Ja, en ik denk
6: dat... Is het niet te veel?
3: Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat niet een hele goede zet is geweest om bijna al die mastertoernooien te verlengen. Dus een beetje een combinatie. Ik vind dus, laat ik zo zeggen... Toen de Masters toernooien 1 week waren, dan konden ze de week daarna zeg maar rusten om daarna weer een Masters toernooi te spelen. Ja. Nu heb je de toernooien in Indian en Miami, zijn geblokt na elkaar 4 weken. Dan heb je Rome en Madrid, die zijn geblokt 4 weken achter elkaar. Dan heb je Cincinnati en Canada, ook geblokt 4 weken achter elkaar. Dat maakt meteen het seizoen natuurlijk een stuk langer. De Grand Slams zijn ook 2 weken per jaar, dat zijn er 4 op jaarbasis. Dus dat is denk ik niet handig. Aan de andere kant ben ik het ook niet eens dat spelers in weken dat ze geen toernooi hebben en ook aan het einde van het seizoen dat ze dan demonstratiewedstrijden en exhibitions gaan spelen. Denk ik, neem dan ook je rust. En de combinatie, de banen zijn trager geworden in de loop der jaren. En de ballen, er is een hele issue met de ballen. Elke week andere ballen, dus zijn trage ballen. Die worden heel fluffy, zeg maar. Waardoor je gigantisch hard moet blijven slaan om die bal weg te krijgen.
2: En lange rallies krijgen dus.
3: Ja, dus er zijn denk ik een aantal elementen wat het zwaarder maakt om te spelen.
0: Hoeveel wedstrijden spelen ze in een jaar?
3: Goh.
0: Even een goede speler die het regelmatig tot een halve finale in een Grand Slam
3: speelt. Ja, dat zou ik even moeten opzoeken. Maar je ziet nu dat spelers bewust ook bepaalde mastertoernooien ook gewoon laten lopen. En dat gebeurde gewoon niet. Omdat het gewoon niet meer op te brengen is. Om dat week in week uit te doen. En het seizoen is, wat Johan zegt, is 11 maanden. Het is eigenlijk tot eind november is dat seizoen. Het begint gewoon 1 januari. Ja. En elke week verwachten we maar weer dat ze natuurlijk op volle oorlogsterkte iedere week weer kunnen presteren.
6: En volgens mij had Sinner, dat hebben ze toch uitgerekend, 4 maanden achter elkaar ongeveer op de tennisbaan gestaan. Omdat hij alles won.
3: Ja, hij heeft de eerste 5 Masters toernooi heeft hij achter elkaar gewonnen.
0: Ja, maar kijk, ik vergelijk het een beetje met voetbal uiteraard natuurlijk. Dus mijn rol hier ook vanuit die kant. Die gasten spelen tussen de 80, 85 wedstrijden. Dat is natuurlijk ook nog eens een contactsport. Nou, met tennis zal het ietsje minder zijn, maar ook heel veel. Met hockey kunnen ze natuurlijk ook heel veel wedstrijden spelen, vaak achter elkaar. Je vraagt je af of dat of je het kan trainen, ja of nee. Er zit natuurlijk altijd een grens aan topsport. En die grens zullen we altijd blijven zoeken.
6: Ja.
0: Ook de atleten. Ik bedoel, ja, op een gegeven moment lopen ze 8 wedstrijden en dan lopen ze 12 wedstrijden. Ze gaan nu naar 20 wedstrijden dadelijk. Dus volgens mij zijn we altijd op zoek in die topsport naar om die grens te verleggen. Ja, dan zal je, als je dan een keer 40 wordt, houdt het wel een keer op, lijkt me.
3: Nou, ik heb even nu ondertussen opgezocht bij Sinner bijvoorbeeld. Als je kijkt naar seizoenen 23, 24, 25. Waar die natuurlijk vorig jaar zelfs nog natuurlijk 3 maanden niet mocht spelen. Maar dan zit hij toch zo tussen de 70 en de 85 wedstrijden op jaarbasis. Met nog ook wat missen. Dus dat is wel een beetje het gemiddelde.
2: Ja. Jan Rolfs, Anouk Hoevermans tegen McNally.
7: Ja, net de service gebroken van McNally. Het is nu 5-4 voor Anouk Hoevermans. Ze serveert dus zelf 0-15 in die eigen service game. Maar deze eerste service gaat goed. Komt hij voor en eroverheen. Slaat ze rechtdoor. Bal te vuist, 15 gelijk. Dus ja, het is de eerste break in deze wedstrijd. Die is dus voor de Nederlandse Anouk Hoevermans. Wat ze heel veel doet is die tweede service van McNally aanpakken met eigenlijk haar voorhand. Dan meteen een return winner probeert te slaan. Dat lukte in die vorige game uitstekend. Nu is het dus 15 gelijk bij die 5-4 voorsprong voor Koevermans. Die serveert naar de backhand van McNally. De return van Amerikaanse gaat fout. Dus alle kans voor Koevermans in deze eerste set. Ik zei het al, ze speelt goed. ontspannen lijkt mij. Losse arm, serveert goed. De basis eigenlijk van haar tennis. En zolang dat goed gaat, heeft ze kans. 5-4 dus voor Koevermans. Break voor 30-15 in de eigen servicebeurt.
6: Kijken we ook even vooruit komende week. Ja, er is er genoeg om naar uit te kijken. Enric Mas, zou die het rood behouden in de Vuelta? Wat mogen we verwachten van de Nederlandse tennissers op de US Open? En we gaan ook nog vuurwerk zien, denk ik, kan jij mij vertellen, Robert Maaskant, op de transfermarkt. Ja. Bij welke ploegen verwacht je nog actie?
0: Nou, er gebeurt nog van alles. Ueda net weg bij Feyenoord, die zoeken nog een spits. Ajax is nog steeds aan het zoeken. PSV is met allerlei spelers uit de Nederlandse Eredivisie bezig. PSV wil ook Lammers van Twente nog binnenhalen. Het is ook bijna afgerond. Er gebeurt nog heel veel. Er zijn natuurlijk nog een aantal ploegen die onderin staan, die ook in paniek zijn. Die transfermarkt is tot 2 september, of eigenlijk de nacht van 2 september.
2: 2 september 0000 uur.
0: Is die ja. Klaar? Ja, daar zitten nog een paar technisch directeuren met zweet in de handen. Zitten ze met allerlei formulieren klaar om dat rond te krijgen. En dan zijn er ook nog een aantal landen die gaan zelfs tot 15 september door. Dus dan kunnen ook nog spelers nog steeds weggehaald worden bij je. En daar kan je dan niemand meer voor terughalen. Dus het is, in die voetbalwereld zijn dit de weken waar het gebeurt.
6: En dan moet Feyenoord ook nog vrij snel tegen Barcelona, hè?
0: Ja, Nou weet ik niet of ze daar nog voldoende spelers voor kunnen halen om zich daarmee te kunnen meten.
6: Nee.
0: Maar dat zijn natuurlijk de krenten in de pap. En je kwalificeren voor Champions League voetbal, dan is het fantastisch dat je dit soort lotingen krijgt. Want daarom wil je Champions League spelen. Overigens geldt dat ook voor NEC met Juventus en dat soort ploegen in Europa League. Dus wat dat betreft hebben we wel als Nederlandse ploegen wel een aardige loting gehad.
2: Ja. Volgende week ook een topper, hè? Ajax en PSV. Verwachten we daar wat van, Jacques?
1: Nou, mooie topperwedstrijd. Ik kijk ook wel even uit naar FC Utrecht Go Ahead Eagles. De druk bij FC Utrecht. Hè, staan met 4 wedstrijden, 1 punt. Anthony Correia, nieuwe trainer.
2: Ja, pak slaag,
1: niet lekker dat Ron Jans dan op de tribune zegt. En zegt van, joh, blijf bij elkaar, blijven knokken. Sta je ook meteen onder druk. Dus thuis tegen Go Ahead. En Go Ahead staat best hoog. Dus spannende pot.
2: En Christy, jij gaat nog even door, begrijp ik, zometeen?
3: Zometeen, ja, 1 uur. 1 uur gaat de Tellen Griekspoor spelen tegen Ben Shelton. Dus daar ga ik mij op verheugen.
2: Ja, popcorn zet je klaar?
3: Ik ben wel serieus nieuwsgierig. Griekspoor natuurlijk wel terug van een buikspierblessure.
2: Mm-hmm.
3: Ik hoop dat goed genoeg hersteld is.
2: Dat is heel vervelend, hè?
3: Ja, dat is een drama. Maar ik hoop, wat ik al zei, ik hoop dat het goed genoeg is. Ik denk dat hij anders niet had afgereisd, dat ook wel weer. En Shelton, natuurlijk top 10 speler, recent nog het Masters toernooi van Montreal gewonnen.
2: Oh, dus die is moe.
3: Laten we het hopen. het is geen fijne loting, maar ik ben altijd van mening, je kan hem misschien beter in de eerste ronde treffen dan verder in het toernooi.
6: Dan hebben we ook nog Van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus.
3: Ja, we hebben 5 Nederlanders bij. Totaal, dus er is wat om te volgen.
6: Waar verheug je je op?
3: Kijk, qua affiches, Griekspoor Shelton natuurlijk, daar zijn om naar uit te kijken. Wel de lastigste, dus ik verheug me eigenlijk op misschien wel gewoon winstpartijtjes van de anderen. Want die hebben op papier Ruspe tegen Jean-Jean, dat is een speelse met een wildcard toegelaten, biedt mogelijkheden. Choinski is de tegenstander van de Zandschulp, is een speler die eigenlijk voor het eerst op eigen kracht in het hoofdtoernooi zit, top 75 staat. Normaal gesproken moet dat geen probleem zijn voor Van de Zandschulp. Dus daar zie ik wel winst voorbij schuiven. En Jesper speelt tegen Passaro, een speler uit de kwalificatie. Heeft wel natuurlijk zijn potjes gewonnen in die kwalificatie. Kan gevaarlijk zijn, maar ik geef wel. Ik ben hoopvol gestemd dat we wat Nederlanders in de tweede ronde gaan hebben.
6: Kijk, dat horen wij graag.
2: En Robert Maaskant, wie wint de ronde van Spanje? Nu Pogacar, dat is natuurlijk een drama voor hem, maar opeens ligt het open.
0: Nou ja, het wordt wel leuk nu dat er eindelijk de topfavorieten er een keer uit ligt. Dat er anderen een kans gaan krijgen. Dat volgens mij is het voor de sport is het leuker om naar te kijken.
6: Ja, ik vind dominantie ook vaak leuk om naar te kijken, maar... Jij, Jacques?
1: Ja, Pogacar is toch genieten, absoluut. En Mathieu van der Poel, het weekend iets minder. Maar ik hou wel van absolute vedettes die veel winnen. Wel spanning, wel heroïek. Maar wel dominantie vind ik wel mooi.
2: Dominantie in de sport, daar gaan we een keer over praten.
6: Dat is een leuk onderwerp.
2: Ja, gaan we een keer doen. Hey, beste mensen, dank jullie wel. Goed dat jullie hier waren. Robert Maaskant, Jacques Brinkman en Christy Bogert. Werk ze, Christy, zometeen. We gaan naar 10:30.
8: NPO Radio 1.
2: Michiel van der Velden, met het nieuws.
8: Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en het CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er komen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam onderweg om het probleem te verhelpen. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd omdat veel bruggen zijn verwoest. In een Thaise badplaats zijn tientallen prostituees opgepakt omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet.
9: Langs de lijn en omsteken.
6: We zijn benieuwd hoe het met Anouk Koevermans is. Jan Wolfs.
7: Ja, in die eerste set 6-5 dus voor Koevermans op dit moment. En nee, voor McNally moet ik zeggen. Koevermans kwam dus 5-4 voor. En wist die eerste set niet uit te serveren. McNally haalt dan de servicecam binnen, 6-5. En nu Koevermans dus richting een tiebreak. Eerste service gaat in het net. Teleurstellend was het dat ze dus niet die servers kon binnenhalen. Dat is dan toch een geval van druk. Dan wordt die arm toch wat zwaarder, zeg maar. Dan is het anders om je servercam binnen te halen. Dat lukte dus niet. Maar nu kan ze alsnog naar die tiebreak bij die 6-5 achterstand nu in de eerste set op baan 11.
6: Dat was jongens.
2: Ja. Ja. Ik denk, er komt nog een rally, maar...
6: Ja, ik hoorde hem ook nog. Wel een mooie klap, ja.
2: Goed, de Elfstedentocht heb jij natuurlijk ook herinneringen aan, denk ik.
6: Zeker.
2: Nooit meegedaan.
6: Nee, alleen
2: tenminste.
6: Om te kijken. Oh, ja.
2: En sommigen fietsen hem dan. En sommigen lopen hem. Het is al een gigantisch eind natuurlijk. Maar Björn van Loon hier aangeschoven. Welkom, Björn. Die rende het afgelopen weekend de Elfstedentocht in Friesland. Je hoorde het goed. 200 kilometer. Met een blinddoek ook nog eens, Björn. Dat vereist uitleg. Het heeft alles te maken met je dochter Maya, 9 jaar. Gaan we zo over spreken. Met 200 kilometer. Hoe is het met je?
10: Prima. Ik heb een beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar...
6: blinddoek
10: voor. Ja? Ja, blinddoek voor ontstoken ogen. Nee. Daar hou ik geen rekening mee als je ver gaat rennen.
2: Hoe komt dat?
10: Ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn en de knoppen, maar die zijn er prima aan toe. Dus,
2: Want hoe lang heb jij een blinddoek voor gehad dan?
10: We zijn bijna 32 uur bezig geweest.
2: Oh.
10: Wat? Ik vind het best wel grappig, zeg maar. Daar hou je geen rekening mee. Ik had wel blarenpleisters, maar dat.
2: Maar dat komt omdat ze geen licht hebben gezien in pauze of zo?
10: Nou ja, ik denk gewoon, zeg maar, je loopt met zo'n ding in zweten, weet je wel, en schuren en gedoe. En ik heb vast wel een keer in mijn ogen gevreven en noem maar op.
2: Nou, nu je het zegt, zie je het een beetje, ja.
10: Verder prima. Ja. Ik heb net trap gelopen hier. Ze vroegen of ik met de lift wilde, maar...
6: Ja, je bent gek.
10: Ja, ook, maar op positieve
6: is dat manier. Het ook een beetje? Ja?
10: Ja, kijk, als op straat iemand vraagt waarom doe je dit, hoe doe je dit, dan is het lastig om het uit te leggen. Ja. Ik snap dat mensen het gekke werk vinden, maar er zit echt wel meer achter. Ik ben niet alleen maar gek. Zeg maar.
6: Nee. Want misschien is het wel goed om dat uit te leggen wat daarachter zit en waarom het dus helemaal niet gek is.
10: Nee, precies. Dus wat wil je weten? Want ik kan er echt lang over praten. Maar...
6: Het heeft te maken met jouw dochter Maya. Dat je deze beslissing hebt genomen om dit te gaan doen. Ja. Om geld in te zamelen. Laten we dat even duidelijk stellen. Het is voor het goede doel geweest.
10: Ja, maar klopt.
6: Waar heeft jouw dochter Maya last van?
10: Soms omdat ik haar vroeg naar bed breng. Maar even serieus zeg maar. Ja, gewoon een kindje van 9, hartstikke lief meisje. Maar ze is blind geboren. Er zijn allerlei verschillende manieren waarop je blind kan zijn. In haar geval is het gewoon dat het, simpel gezegd, het netvlies het niet doet. Ze valt wel licht op, maar gaat geen signaal naar de hersenen. Dus dan is het snel klaar. Er zijn ook al behandelingsmogelijkheden op volwassenen getest voor deze specifieke aandoening. Dus dat geeft hoop. En dat is waarom geld in die zin wel zin heeft. Want veel van die behandelingen, als ze net bestaan, die zijn nog heel duur. Hè, want dan moet je materiaal hebben enzovoorts. Mm-hmm. En dat is een beetje waar zo'n actie dan ook bij kan helpen. Om te zorgen dat er meer materiaal of mensen opgeleid, waardoor het goedkoper kan worden. En dus de hele saaie kant, zeg maar, voor de verzekering interessanter wordt enzovoorts. Dus dat was het idee achter de actie. Ik ben niet de initiatiefnemer. Dat is Onder andere Rob Bruinsen, iemand die zelf behandeld is en zich bijna kwijt was. En toen in Amsterdam behandeld is en die dacht ik wil iets terug doen. Professor Camille Boon, even wat namen zomaar, maar die heeft dat behandeld. En iets terug doen werd dus dit gekke plan. En Rob heeft eigenlijk het plan bedacht. En toen dacht hij, nou moet ik nog een idioot tussen hebben die ook gaat rennen dan. Want Rob is zelf 74 en die zei, dikke doei, dat ga ik niet doen. Maar ja, er bestaan wel mensen die dat doen. En in mijn geval, mijn dochter, ja, ik bedoel, ik heb wel wat met deze zaak. Dus ik wil me daar graag voor inzetten.
2: Want er is dus... het is niet opgegeven, zou ik maar zeggen. Er zijn behandelingen die geprobeerd kunnen worden om te kijken of er iets van zich terugkomt.
10: Superveel is er mogelijk. Ja. En het is echt niet allemaal duur ook gewoon. En het is. Ze testen het eerst op volwassenen natuurlijk. Dus daar gaat weer wat tijd overheen. Maar ja, er is heel veel mogelijk.
2: Wat kan je dan de impact beschrijven die het heeft op jullie als gezin? Want enerzijds heb je de bestaande situatie. Anderzijds is er een soort strijd om bij die behandelingen te komen.
10: Ja. Nou ja, daar komt een beetje ook denk ik dezelfde mindset bij kijken die ik in mijn sport gebruik. En die is meer zo van wat is er nu en wat doen we daarmee. Dus het is niet dat ik me heel erg vasthoud van ooit gaat ze kunnen zien. Dat zou mooi zijn, maar ik ga er wel voor strijden natuurlijk en kijken hoe ver we komen.
2: Ja.
10: En de dagelijkse impact is heel divers. Vervelende, gewoon zeg maar stoeprandje leren lopen. Hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeldt, als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moet de kinderen rond allemaal naar bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die super goede oren, dus dan denk ik ook, dat heeft geen zin. We hebben ook een zoontje van 5 namelijk, die zit prima. Die heeft het allemaal niet door, maar zij kan super goed horen, aanvoelen, alles. Ze kan ook met mij boom klimmen. Denken mensen, hoe doe je dat? Maar zij is veel meer met evenwicht bezig. Terwijl mijn zoontje, die ziet een tak, die springt ernaar, die dondert ernaast, weet je wel, dat idee.
6: Ja, want is dat zo dat dan je evenwichtsorgaan, maar inderdaad ook het gehoor beter ontwikkelt, omdat je...
10: Ja, ik ben ook van opleiding bioloog. Ik ben niet een expert op het gebied van hersenen, maar goed, dit hele zichtgebied wordt niet gebruikt.
6: Nee.
10: Dus dit, hier heb ik geen bewijs voor, hè? Dat mensen hun nazoeken. Maar ik kan me dus voorstellen dat die hersenen dus denken, dan gaan we wat anders doen. Want ik weet wel dat een menselijk lichaam, weet ik ook uit mijn sport en uit mijn studie, is heel flexibel. Ik bedoel, dan gaan we het op een andere manier doen.
2: Ja. Praten zo verder. Jan Roelfs, Anouk Koevermans, eerste set. Ja,
7: Niet gered in die eerste set. Ik zei het al, op 5-4 kon ze hem uitserveren. Dat lukte niet. Kwam 6-5 achter, moest toen zelf serveren. En tot haar eigen frustratie levert ze die service game in. Uiteindelijk met een dubbele fout. Was eventjes boos op zichzelf, kan ik me voorstellen. Want ja, het momentum lag bij haar. Maar ik zei het al, toch iets verkramping in die servicebeurt. En dus ook die volgende servicebeurt levert ze in. Dus 7-5 voor de Amerikaanse McNally in de eerste set tegen Anouk Koevermans. Tweede set nu begonnen.
6: Björn, toen jij je dochter vertelde... ik ga geblinddoekt de Elfstedentocht lopen.
10: Ja.
6: Wat zei ze toen tegen jou? Hoe reageerden ze?
10: Nou, ze begint nu net op de leeftijd te komen. Ze weet al een paar jaar, zegt ze, ik ben blind. Maar ik heb niet het idee dat ze een jaar of 4 geleden snapte wat dat betekent. Ze had wel door van, papa en mama kunnen iets wat ik niet kan. Want ze kunnen zonder mijn speelgoed aan te raken, weten ze wat het is.
6: Ja.
10: Ik beeld me dan een beetje in. Hè? Dat moet toch een beetje apart zijn. Mm-hmm. Zij moet het voelen. Ze weet wel dat ik, want ik doe dit al een jaar of 8 of 9, die lange afstanden en duursport. Dus papa gaat rennen. En als papa gaat rennen, rent hij soms een nacht door of meer. Dus dat zal wel.
6: Papa gaat niet alleen een blokje om.
10: Nee, precies. Mijn vrouw weet dat ook. Als ik mijn remvest aantrek en ik zeg tot zo, dan zegt ze, het is goed met jou. Ik ga naar bed. Doei. Maar we hebben een hele goede relatie, hoor. Even voor duidelijkheid. Maar een duidelijke relatie.
6: Dat geloof ik meteen.
10: Maar ze vindt het wel... Er vragen mensen wel eens van, is ze trots op je? En dat zegt ze niet zo. Ze heeft waarschijnlijk ook autisme. Dus ze is wat dat betreft best wel gewoon... Dit zijn de feiten en zo zit de wereld in elkaar. Maar ze snapt wel goed dat ik geld heb opgehaald en dat helpt. Want daar kwam ze zelf mee van, net als op school, waar ze ook allerlei hulpmiddelen heeft en zo. En dat vond ze wel mooi en dat ze op school al verteld, hoorde ik vandaag van een van de andere ouders.
6: Ja.
10: Dus er zit wel een besef, ja. Mijn zoontje daarentegen, die vindt me een soort Superman. Want die ziet me soms op tv of die hoort me op de radio. En die ontdekt nu, hij is 5, en ontdekt pas net dat niet alle papa's dat doen. Dus ja.
2: Nee, klopt, denk ik wel. Dat heeft hij goed begrepen, denk ik. Omroep Friesland waren jullie bijvoorbeeld op. Die kwamen kijkje nemen op de eerste dag. Je liep met Louis van Eck samen, hè?
10: Ja,
2: in een duo. Jij en Louis vertelden toen dit.
11: Ik kan niet beter zeggen dat het fantastisch gaat. Want, maar dat komt ook omdat we net de snake allemaal lekkernijen gekregen hebben.
12: De lokale bakker hier, helemaal volgeladen met suikerbrood, kregen we allemaal mee.
11: Ik dacht, we krijgen één sneetje suikerbrood en een klein koekje. En toen kwamen we mee met gigantische pakketten aanzetten. Toen dacht ik van, oké, dit is Friesland. Het leeft wel.
12: Het was om 7 uur zijn we begonnen. En de hele tijd al mensen, succes hè, zet hem op, allemaal applaus. Ik denk, oké, wie gaat er langs de weg staan en zo. Maar ja, het is echt gaaf om te zien. Overal gewoon. Ik weet niet waar het is, waar ze ons aanmoedigen. Want ja, ik zie niks. Maar echt heel tof.
2: Het is maar goed dat jullie renden en liepen. Want anders was je tonnetje rond teruggekeerd, denk ik. Als
10: ja,
2: ik dat zo
10: nee, klopt wel. Allemaal voedsel ingeslagen natuurlijk. Sportchalletjes en alles. Maar op een gegeven moment dacht, als dit zo doorgaat, dan komen we zwaarder beladen. Komen we terug uit Friesland.
6: Maar nee. Hoe gaat dat? Want je hebt dus met Louis gelopen. Louis van Excel.
10: Ja, we hebben
6: slechtziend.
10: Louis was, zeg maar, Louis is slechtziend en ik kan gewoon zien, maar vanwege mijn dochter. Maar allebei zijn we geblinddoekt gegaan en allebei hebben we een paar vrienden opgetrommeld. Dus hij had een groepje vrienden die doorwisselden om hem te gidsen met een koordje. En ik had een groepje vrienden. Dus we liepen allebei. En Louis had zoiets, ja, ik ben slechtziend en dan kan hij licht donker zien. En hij zei, nou ja, voor de actie ga ik gewoon volledig geblinddoekt. Dus allebei geblinddoekt.
6: Maar hoe gaan die aanwijzingen? Is dat echt stuk rechtdoor, hier een bocht naar links? Geen idee.
10: Eigenlijk zo militair simpel mogelijk inderdaad. Want pas op voor die tak. Ja, leuk. Leuke info. Prima. Maar het helpt ook wel echt, zeg maar, inleven. Dat is ook een van de redenen waarom ik dit doe. Hè? Gewoon om mijn dochter beter te begrijpen. Want je zegt zoveel dingen dat je dan achteraf denkt, ja, nee, daar heb je natuurlijk niks
6: aan. Heeft ze niks aan, ja.
10: Nee, maar gewoon vrij simpel. Dus gewoon bocht naar links in 3, 2, 1.
6: Oh,
10: dat
6: zo.
10: Gaat goed. En een flauwe bocht, dan moet de gids ook stop zeggen. Want dan beginnen we te draaien en ik heb geen idee wanneer die eindigt. En dat ging ook wel eens mis. Dan loop je de berm in. Ja, eigenlijk dat soort dingen. En wat ik merkte wat wel fijn was, want het is echt een aanrader hoor. Ik zou het echt doen als ik jullie wel eens een keer geblinddoek rennen, wandelen. Of wat ik meestal zeg, op zijn minst je ontbijt maken. Moet je meestal doen morgenochtend geblinddoek. Super grappig. Voor de andere mensen. Maar
2: levensgevaarlijk, man. Als koffie gaan maken.
10: Ja, misschien even kijken welke spullen je in haar bereik zet dan. Maar even serieus. Wat wel helpt, want het voelt te spannend. En ik als ziend persoon, ik merk dat ik dan heel erg neiging heb om iets vast. Dat heeft helemaal geen zin. Maar die controle helemaal uit handen geven, dat is echt wel een.
6: Dat lijkt me heel eng.
10: Ja, en wat ik dus heel gaaf vind, omdat dat helemaal past bij de mindset van überhaupt zo'n gekke afstand doen.
6: Ja.
10: Maar wat dus hielp is dat er dan wel gezegd was een soort waar we liepen. Zeg maar lopen op een autoweg of een fietspad. En als zijn een fietspad, een normaal fietspad, dan durfde ik wel te vertrouwen. Oké, daar staan in ieder geval geen bankjes of paaltjes. Terwijl we lopen nu op een stoep, dan was het ook iets meer zo van misschien staat er een fiets of een vuilnisbak.
2: Ja.
10: En geen ernstige dingen gebeurd. Dus,
2: je moet vertrouwen hebben in je gids.
6: Ja, dat is het toverwoord, denk ik. Hè?
10: Ja, inderdaad. Gewoon eraan overgeven. Op het moment dat lukt, dan gaat het wel. Ik heb dit op zich al wel vaker gedaan, geblinddoekt rennen. En een paar van de gidsen zeiden ook dat je dat wel kon zien. Ik kon op zich wel ontspannen lopen. Want dan krijg je ook zo gespannen lopen. Ga je ook sneller serieus verzuren. Alles wordt.
6: Ja.
10: Dus een leuke uitdaging.
2: En hoeveel geld is er mee opgehaald? Even de namen en rugnummers.
10: De laatste keer, we hebben een check overhandigd van 41.500.
2: Wauw.
10: Hij loopt nog een beetje, dus ik hoop iets van 45.000 of zo toch wel zeker te halen. En,
2: En heb je daar een specifieke bestemming voor?
10: Nou, als je hem heel specifiek wil hebben, zeg maar, die Camille Boon, die professor met zijn groep, die werkt in Amsterdam.
2: Ja.
10: En daar gaat het geld echt heen. En we hebben dit ook echt helemaal opgezet met een hele groep vrijwilligers en alles, omdat om te zorgen dat eigenlijk al het geld ook echt daarheen gaat. En niet, weet je wel, kosten aan personeel voor een goede doelenstichting, dat soort dingen. Omdat we dat heel belangrijk vonden. Dus,
6: jouw dochter heeft dus een erfelijke oogziekte, dat is het.
10: Ja.
6: Maar jij maakt je in eigenlijk veel bredere zin druk om, of nou eigenlijk meer zorgen. Bijvoorbeeld ook over beeldscherm gebruiken bij jongen.
10: Ja, ik zou het inderdaad niet druk maken noemen. Want ik ben altijd gewoon de optimist. We kijken wat mogelijk is.
6: Lichtelijk zorgen?
10: Nou, ik heb ook 10 jaar voor de klas gestaan, zeg maar. En ik ben nu 40. En dat zit wel een beetje op het randje van de generatie. Ik had ook al een spelcomputer en zo. Maar waar ik les aan gegeven heb. Dat was een beetje zo smartphone, super normaal. En dan neem je hem in en dan blijken ze nog een tweede te hebben en zo. Dat soort dingen.
6: Ja.
10: En terwijl de ouders meestal geen verstand hadden van wat die dingen allemaal deden. Dus echt een beetje zo'n generatie die dan daarmee opgroeit. En degene die hun moeten opvoeden eigenlijk niet zo goed weten hoe je dat doet. Dat is wel een bijtrekken natuurlijk. Maar ja, dat is wel een aandachtspuntje, vind ik. En voor mij voelt het een beetje net als dus wanneer je verkouden bent. Als je dan verkouden bent, denk je, oh, zodra dat over is, wat fijn om weer te kunnen ademen. En zicht ook. En ik zie dat bij mijn eigen dochter. Het is zo heftig. Gewoon ook gezichtsuitdrukkingen niet kunnen zien. En gewoon überhaupt de mensen waar je van houdt te kunnen zien. En licht en donker. En wolk ook. Hoe kan ik nog aan mijn dochter uitleggen, een wolk? Ja. Ik kan het wel uitleggen, maar of ze echt gaat begrijpen of zo. Dus wees er een beetje zuinig op. En dat is natuurlijk, er zijn zoveel dingen waar je voor kan strijden. Maar ja, voor mij is dit natuurlijk mijn verhaal. Dus.
2: En wat wordt de volgende hobbel, uitdaging?
10: Voor mij?
2: Ja? 600 kilometer door de Pyreneeën.
10: Nou ja, ik heb altijd ideeën genoeg. En ik bedoel, ik heb laatst ook 50 kilometer om een rotonde gerend.
2: Sorry?
6: Wat?
2: Er gebeuren gekke dingen deze avond,
10: Nee, maar kijk, dat is ook weer zo'n ding. Dat is super gek. Maar je moet je voorstellen, als je die extreme duursport doet. Ik doe niet alleen maar rennen, maar ook adventure racen met fietsen en alles erbij. Maar als je lang bezig bent, ga je gewoon regelmatig afvragen. Dat is ook wat ik gewoon terugzie bij topsport. Van hoe graag wil je het en waar wil je precies voor gaan? En als je 32 uur gaat rennen, gaat dus meerdere keren gaat dat gesprek dus gewoon vaker dan bij een voetbalwedstrijd, denk ik. Maar volgens mij is hetzelfde idee. Hoe graag wil je dit? En met wie wil je dit samen doen? Nou, 50 kilometer over rotonde vlak bij je huis. Dat je elk moment naar huis kan. Ik heb het ook nog eens 's nachts gedaan. Dat is echt heel oncomfortabel en saai. Dus dan moet je echt weten, hoe graag wil je dit? En, ja.
2: Ja, dat antwoord is wel duidelijk dan, ja.
10: Ja, ja. Dat. Ja. Dus, maar ja, de volgende is, als je serieus wil weten, op ultrarun gebied is in oktober is er Backyard Ultra kampioenschap. Ik weet niet hoe bekend je bent met Backyard Ultras. Maar dan ga je elk heel uur 6,7 kilometer rennen. Dat is goed te doen, toch? Beetje wandelen, een stukje joggen. En op het hele volgende uur moet je er weer staan. En dan gaat net zo lang door tot er nog maar eentje over is. En onlangs is precies afgelopen week het record verbroken naar 153 uur volgens mij. Dus.
2: Ik snap dat je vrouw zegt, ik ga slapen als jij je hesje aantrekt. Björn van Loon, dank voor dit verhaal. Dank voor waar je voor strijdt. En heel veel sterkte ook bij dit met jouw dochter Maya.
10: Ja, sterkte en ook plezier, want het geeft ook heel veel mooie dingen. Dus
2: dank.
10: Het gaat zeker nog een vervolg krijgen.
6: Dank je wel.

0: raccoon.
1: Almost made it.
0: Ja, er is meer sportnieuws vandaag. Daniel Malen blijft maar scoren voor AS Roma. De Oranje International scoorde vanavond 2 keer tegen Lecce en had daarmee een groot aandeel in de 4-0 overwinning.
2: Soler, Malen in the middle. This is Wesley now. Malen! It's another one for him. A hat-trick on match day one. A brace in the second week of the season.
0: Ja, en dus staat hij na 2 speelronden in de Serie A al op 5 goals. Die gaat verder waar hij vorig seizoen bij Roma gebleven was. Ook bijzonder, Martin de Roon maakte zijn debuut voor de Romeinen. De Roon speelde jarenlang bij Atalanta Bergamo, maar maakte afgelopen weekend een transfer naar AS Roma. En hij kreeg dus ook meteen speelminuten.
1: Ajax dan heeft 2 spelers verhuurd. Juri Regeer wordt dit seizoen uitgeleend aan Werder Bremen. En Maher Carrizo gaat op huurbasis naar FC Kopenhagen. Regeer speelde de afgelopen tijd vaak op het middenveld bij Ajax, maar door de komst van Sofyan Amrabat was zijn kans op speeltijd een stuk kleiner geworden. En ook bij Feyenoord verstrekken spelers. Ueda gaat voor zo'n 15 miljoen euro definitief naar Lille. Kasper Tengstedt voor rond de 4 miljoen naar Toulouse.
0: En wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd. Zijn ploeg meldt dat Pogacar na zijn val in de Vuelta een succesvolle operatie aan zijn linkersleutelbeen heeft ondergaan. Hij moet de komende dagen nog wel in het ziekenhuis blijven en zal daarna beginnen met revalideren.
1: Een stijger voor de afsprong, een polstok om in te klimmen vooral. Zand voor de landing, voeg daar wat atleten zonder watervrees aan toe. Nou, en u weet het, je hebt de ingrediënten voor Vieljeppen. Afgelopen zaterdag was het NK en verslaggever Ramon Everts ging kijken.
3: Wind, water, weilanden en wapperende vlaggen, dat zie ik hier om me heen. Maar die wapperende vlaggen, dat zijn geen Friese vlaggen, dat zijn Nederlandse vlaggen. Want dit Nederlands kampioenschap Vieljeppen is niet in Friesland georganiseerd. Zou je misschien zeggen, maar dit is een sport die ver de provincie ontstijgt.
4: We zijn hier in het prachtige Vlist in de Krimpelenwoud.
3: Zegt Niels Levering, voorzitter van Polstokvereniging De Vlist. En ik dacht vanochtend dat ik naar Friesland zou gaan. Is dat een misvatting die je wel vaker, hoort?
4: Ja, dat hoor zeker regelmatig door fietsers en mensen die langsrijden. Dat ze denken dat dit alleen in Friesland gebeurt. Maar ook hier in Holland wordt er polstok ver gesprongen.
3: Maar wacht even, want dit roept vragen op. Hoe spreek ik deze sport nou uit?
5: Polstok verspringen. Ik doe het op zijn Zuid-Hollands.
6: Er is een Friese term voor, maar die iets met vier je nog wat.
7: Vieljeppen.
8: Vieljeppen.
9: Vieljeppen.
5: Polstok verspringen?
9: Weet ik niet. Polstok verspringen.
3: Doen we het gewoon in het Nederlands?
9: Ja, polstok verspringen.
3: Vieljeppen of polstok verspringen dus. Het klinkt als een kleine sport. Maar voor Niels is dit een mooi moment in zijn leven als voorzitter van de vereniging.
4: Voor mij is het gewoon het totaalplaatje met het vernieuwen van de schansen. Wel echt een hoogtepunt die je niet snel nog een keer doet.
3: En die schansen zijn top of de bil. Dat is niet gratis.
4: De totale kosten waren 100.000 euro begroot. Is ook echt nodig geweest.
3: Terug naar de actie, want hoe moeilijk is dat nou eigenlijk, dat vierleppen? We horen net van 2-voudig Nederlands kampioenen Tessa Kramer en houder van het Nederlands record Jaco de Groot.
10: Nou, het is wel een flinke uitdaging.
11: Je loopt keihard naar iets wat stilstaat. Die stok zet je ook nog eens 3 meter ver. Dus eerst spring je ver, je zweeft in de lucht en dan moet je hem zien te pakken.
10: Het doel is om zo langzaam mogelijk de stok naar de overkant te krijgen, zodat je heel veel tijd hebt om naar boven te klimmen.
11: Mijn collega heeft zeer een duim, want hij had zijn duim dubbel. Mijn zoontje sprong en die stapte over de schans tegen de mik aan. Er kan van alles gebeuren.
10: Dus ook je uitsprong moet gewoon zo ver mogelijk. En dan hopen dat het de winnende sprong is.
11: Ja, dat maakt het ook wel echt een gave sport. Het is niet voor mietjes, gewoon gaan met die banaan.
3: Dan, paniek in de tent. Ja, Jacco, wat is er aan de hand?
11: Nou, het miezert en het lastige bij de sport is als de stok nat is, glij je naar beneden, dan kan je niks.
3: Top overleg in de kantine gaat deze wedstrijd nog door.
12: Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen.
13: Ja, ik zeg gewoon proberen.
14: En als het echt moet, staan er zo nog 10 lichtmasten.
3: Het geeft ons de tijd om even terug te gaan in de tijd. 1966.
15: Een goede Fries is op zijn minst een redelijke polstokspringer. En omdat er zoveel zijn, worden er eenmaal per jaar wedstrijden in deze sport gehouden in Winsum. Met glorieuze illusies van een nieuw Fries record. Dat dan meteen wel een wereldrecord is.
3: Maar de sport is veel ouder dan dat. En er is hier één man die er alles van weet. En dat is
16: Klaas de Wit uit Vlist.
3: Hij richtte deze vereniging precies 60 jaar geleden al op.
16: De boeren die gingen vroeger van de ene weiland naar de andere met een polstok. Ja, dus er werd altijd al polstok gesprongen.
3: Dan hebben we het echt over eeuwen geleden, denk ik, hè?
16: Ja, zeg maar vanaf de middeleeuwen misschien al eerder. Ik weet het niet. Denk het wel, want ja, een stok maken was niet zo moeilijk. En als je een beetje slim bent, dan spring je over zo'n sloot heen.
3: Zeg, het mooie van de sport, je hebt een sloot nodig en een stok.
16: Eigenlijk wel, dan heb je alles.
3: Nou, vooruit, dan vraag ik het nog één keer. U zegt...
16: Ja, Vierliepen is Fries natuurlijk, maar goed, we zitten hier in Holland. Dus ja, wij noemen het Poolse verspringen. De rivaliteit is altijd geweest en dat is er nog. Maar na afloop wordt er weer lekker een biertje gedronken na afloop.
3: Het biertje zal uiteindelijk het lekker smaken bij Kamp Friesland. Want zowel bij de mannen als bij de vrouwen wint uiteindelijk een springer van de Friese Bond.
7: Oh ja, echt een hele mooie sprong. Hanneke, wie is het?
8: Germ Terpstra, mooi achter hem zien hooit. Wim Terpstra.
7: Ja, jij er bent die Germ binnen. Ja, hij gaat vieren.
3: Wat is nou de conclusie na een lange dag Vierliepen NK?
4: Ja, het is jammer dat de regen zoveel invloed heeft gehad op de wedstrijd. Maar ondanks alles kijken we toch terug op een zeer mooie wedstrijddag.
3: Heb ik van meneer De Wit gehoord, dan is het nu tijd voor een biertje.
4: Zeker, na de nabespreking.
3: Proost.
1: Hoi. Een biertje voor Ramon Everts dus, die daar ging kijken.
0: Anouk Koevermans, dat weten we, verliest de eerste set van McNally tijdens de US Open. Jan Roels, hoe gaat het nu met haar?
17: Tweede set 3-0 achter. Zojuist haalt McNally haar service game binnen. Anouk Koevermans in die tweede set dus ook gebroken. Is wat te gehaast, is wat slordig. En gaat nu serveren dus bij die 7-5 en 3-0 achterstand in de tweede set bij de US Open.
0: Dankjewel, Jan Roels. Het debuut dus voor Anouk Koevermans.
1: Tot zover deze Langs de Lijn en Omstreken. Hier op deze zender gaat het oog verder met...
0: Chris Keijnen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Fijne avond.
18: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
19: En weet nog meer.
18: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
19: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
18: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
19: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
20: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
22: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
23: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
24: Blijf thuis.
23: Dan weet u hoe het echt zit.
25: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
26: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
27: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: Ik lijk wel gek!
26: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
18: NPO Radio 1.
29: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
2: Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast de kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut, maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
24: Leren mediteren?
3: zen.nl.
0: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: 50 jaar geleden woonden Elko Brinkman en ik allebei op de campus Uilenstede van de Vrije Universiteit. Terwijl ik me 10 jaar lang bekwaamde in geestverruiming en revolutie, rondde hij daar 2 studies af. Een verschil waarvan ik me ruw bewust werd toen Brinkman op zijn 34ste minister werd en ik nog steeds niet was afgestudeerd. Sindsdien ben ik een en ander iets, realistischer aan gaan pakken. En zo ben ik toch nog hier terechtgekomen. Alsnog bedankt, Elko Brinkman. Goedenavond en welkom bij dit oog op de maandag dat het kabinet eruit is. Maar waaruit precies? En wat betekent dit voor dit minderheidskabinet? U hoort het zo meteen allemaal. En we gaan weer naar Brussel. Nou ja, naar Dublin, want daar zijn onze Brusselse collega's. U hoort straks waarom. En we denken terug aan de Lockheed-affaire die 50 jaar geleden tot een climax kwam. Wat had de Dekselse Prinsgemaal nu weer uitgespookt? Dat en we hebben live muziek van niemand minder dan gitaargrootheid Bertolf. Dus het wordt zeker ook muzikaal genieten na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 31 augustus.
2: 11 uur lichter dan dus toch een begroting. Met nog een paar minuten op de klok dreigde er voor de 4e keer een deadline niet gehaald te worden.
3: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee.
2: Al dus minister Van Weel. Zijn collega Aartsen dacht eerst nog dat het appeltje-eitje zou worden.
4: Het is wel wat complexer gebleken dan we misschien aanvankelijk dachten.
2: Vergissingetje. Dus weet nu ook CDA-leider Bontebal, omdat je als minderheidskabinet op 2 borden tegelijk speelt.
4: Kun je het onderling eens worden, maar ook is het een goede handreiking naar de oppositie. Het maakt het eigenlijk zo dubbel zo complex.
2: In steeds meer steden neemt de verloedering toe en verschijnen tentenkampen met daklozen. Tot afgrijzen van de omwonenden.
5: Ja, weet je, als het een rotzooi is en blijft liggen, dan ergert je er allemaal aan.
2: De politie houdt een oogje in het zeil en ziet ook het aantal daklozen langzaam toenemen.
6: Wat we het vaakst zien is een combinatie van alcohol, drugs en geen werk.
2: Maar het echte probleem is volgens deze onderzoeker het tekort aan betaalbare woningen.
7: Als er nu dus iets gebeurt in je leven en je moet snel verhuizen, ja, dan is het heel moeilijk om iets anders te vinden.
2: Het dodental in Nepal is boven de 900 gestegen en dat zullen er vermoedelijk nog meer worden. Maar deze schooldirecteur kreeg net op tijd een waarschuwing. Hij sloeg groot alarm.
8: They stop the class, ring the bell and we send the keepers whistle there, then go up here.
2: Hij luidde de schoolbel en kreeg alle leerlingen uit zijn school. Net op tijd, want toen hij zelf vertrok, stond er al water in de lokalen.
8: When I left the school, the water filled inside the school.
2: De brief lag al op straat en nu heeft KNVB-voorzitter Pauw het ook voor de microfoon gezegd. Het geduld met FIFA-baas Infantino is op.
9: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen.
2: En dat geduld was al op tijdens het WK, maar de KNVB vond het netjes om te wachten totdat het toernooi afgelopen was.
9: Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
2: En dan zijn er nog 2 overledenen te betreuren. Ik noemde er al 1, oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Frits Wester heeft veel met hem gewerkt toen hij nog voorlichter was van de Christen-Democraten. De politiek verslaggever roemt de effectiviteit van Brinkman.
10: Een geel briefje erop, even dit doen, even dat doen. En nou ja, je had op een gegeven moment ook een woord genoeg even om samen dingen te regelen.
2: En kent u de Brinkman-shuffle nog? Volgens Wester is dat destijds zijn eigen leven gaan leiden.
10: Nou, als je terugkijkt, hij heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten.
2: En ook Tanja Koen is ons ontvallen. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV ruim 70 jaar geleden. Toen tv-maker er nog heel anders aan toe ging.
11: Attentie Tanja. Kion Veet.
12: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we...
11: Startfilm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen is gelezen in de kranten van die dag door Dorot Megens.
13: In alle kranten natuurlijk ook aandacht voor het begrotingsakkoord. Een opmaat voor een moeizame begrotingsherfst, schrijft NRC. Een heuse mini-formatie en de coalitie liet het zelf zover komen, staat in Trouw. En de Volkskrant vat het prima samen. Jetten en Heijnen willen niks kwijt over de begroting. Dus kijken we maar wat de kranten verder hebben.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over het recente geweld van kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de Volkskrant doet hij dat af als het werk van een kleine groep relschoppers. Afgelopen weekend vielen tientallen kolonisten opnieuw Palestijnse dorpen aan.
13: Daarbij werden huizen bezet, branden gesticht en inwoners en journalisten belaagd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het niet gaat om enkele incidenten, maar om een groeiende beweging van honderden extremistische kolonisten. En ook bij het Israëlische leger en het Hoge Rechtshof nemen de zorgen toe.
2: Het IJslandse nee tegen de Europese Unie is voor de Telegraaf reden om eens te kijken of Nederland nog zo blij is met het EU-lidmaatschap. Daar lijkt het niet op, als we de kop mogen geloven. Nederlandse liefde voor de EU is ver te zoeken. Maar als we doorlezen, valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
13: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen

0: valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
1: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen ziet het belang van de EU bij grensoverschrijdende problemen. Er is weinig liefde, maar scheiden willen we ook niet. En ook in de laatste standaard eurobarometer gaf 58% van de Nederlanders aan dat ze vertrouwen hebben in de EU. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de EU. Dat ligt op 47%.
0: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg roept in Trouw kerken op om weer een grotere rol te spelen in de zorg. Volgens de minister dreigt over 10 jaar een tekort van ruim 300.000 zorgmedewerkers en kunnen kerken helpen, want die hebben zich de afgelopen decennia te veel beperkt tot geestelijke zorg en kritiek op de overheid, vindt Sterk.
1: Maar ze kunnen volgens de minister een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door het bieden van ontmoetingsplekken en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ze deed haar oproep tijdens de Willibrordlezing bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht.
0: NRC ging mee op wasberenjacht in Limburg. De exoot vormt volgens de overheid een bedreiging voor inheemse dieren, de landbouw en de volksgezondheid. Ieder jaar trekt de provincie daarom 3 ton uit voor het vangen en afschieten van wasberen. Voorstanders zeggen dat dit moet om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
1: Maar critici betwijfelen of de schade die ze aanrichten wel groot genoeg is. Een bioloog zegt dat het moet van Europa. En de overheid houdt volgens hem oogkleppen op. Ze denken, exoot moet dood. Dat gaat nooit lukken, zegt hij. Het is ook nergens goed voor.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Alexander IV was dat met Time of Day. Het ei is dus gelegd, maar wel behoorlijk over tijd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hadden er een extra weekend voor nodig en ook nog een deel van deze maandag om overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Chris, goedenavond.
0: Ja, wij verwachten jou in Den Haag, maar je bent in Amsterdam vanavond, want daar gaf CDA-leider Henry Bontebal de jaarlijkse HJ Schoollezing naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad. Daar zal de organisatie opgelucht hebben adem gehaald toen ze de verlossende woorden uit Den Haag hoorden.
1: Ook zeker, ja. Nee, hoofdredacteur Hella Huuk die refereerde daar ook aan. De vrees was natuurlijk dat die onderhandelingen zo lang door zouden lopen dat Henry Bontebal, een van die spelers in die onderhandelingen, uiteindelijk een maanden van tevoren toegezegde lezing zou moeten afzeggen. Maar nee, op de valreep was hij er dan toch en kon die lezing doorgaan, tot opluchting van ook alle mensen die een kaartje hadden gekocht.
0: Ja, en is nu duidelijk geworden waarom het allemaal zo lang moest duren?
1: Nou ja, het komt eigenlijk terug op een fundamenteel meningsverschil uit de formatie dat nooit is opgelost.

0: Namelijk, hoe organiseer je steun van de oppositie als je een minderheidskabinet bent van D66, CDA en VVD? D66 en het CDA die kijken dan naar Pro, omdat zij ervan overtuigd zijn dat je de steun van Pro nodig hebt om zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. En Pro had gezegd dat een groot gebaar richting hen nodig was om ervoor te zorgen dat er überhaupt over steun te praten zou worden. En de VVD, ja, die keek de andere kant op. Die redeneert dat kleine toezeggingen in een begroting ook kunnen werken. En dat je dan steun van rechtse partijen als Jaar 21 en de SGP kunt krijgen. Nou, dat conflict, dat meningsverschil is maanden boven de markt blijven hangen, sinds de formatie niet opgelost. En ook deze zomer niet opgelost. Tot gisteravond blijkbaar er iets verschoof in de houding tussen de drie partijen. Hoe of wat, dat is niet helemaal helder. Maar het is duidelijk dat er iets in die begroting zit wat leuk is voor rechtsere partijen. Dat gaat over het belasten van beleggingen. En dat er dus is bewogen op de bezuinigingen die de coalitie voor ogen had op de sociale zekerheid, de WW en de WIA. Ja. Maar hoe of wat, ja, dat kunnen we op dit moment even nog niet achterhalen.
1: Nee. Maar goed, blijft het feit dat zowel de linkse als de rechtse oppositie steeds hebben gezegd van, ja, je doet het met ons of met de ander, maar niet met allebei. Dus die onderhandelende partijen zullen ook doorhebben dat dit er niet heel vertrouwenwekkend uitziet, toch?
0: Nee, en niet alleen voor de oppositie, hoor, maar eigenlijk voor iedereen die ernaar zit te kijken. De bedoeling was er vrijdag uit te zijn. Nou, dat ging al ontzettend moeizaam. De bedoeling was om een groot akkoord te sluiten met de oppositie. Nou, daar had die oppositie niet per se trek in. En die vonden dat niet aantrekkelijk ook, omdat wat er op tafel lag voor hen niet heel boeiend bleek te zijn. En vervolgens moet je dus een heel weekend onderhandelen. Moet je dus nog een maandag onderhandelen. Ga je tegen een enorme deadline aan zitten werken. Nee, ze hadden zelf ook wel door. Henri Bontebal, die ik sprak voor deze lezing toen hij aankwam. Dat je daar best kritisch naar zou kunnen kijken.
2: Ja, die kritiek snap ik. Ja,
0: want u had dat ook liever anders gezien?
2: Ik had dat liever anders gezien, ja.
0: Waar liep dat op spraak dan?
2: Dan moet ik over de inhoud gaan praten. En ik wil die inhoud echt gewoon even aan onszelf laten. Die hou ik liever binnen de kamers. Ik vind het belangrijk dat verhoudingen goed zijn. En ik vind het eindresultaat belangrijk. En er moet gewoon een goede handreiking naar de oppositie komen om vervolggesprekken te hebben, zodat je naar meerderheden in Tweede en Eerste Kamer kunt. En dat zijn we aan het
0: doen. U vindt het belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. U zegt niet de verhoudingen zijn goed.
2: Die verhoudingen zijn goed, maar het gaat er soms ook pittig aan toe. Dat ontken ik niet.
0: Ja, het gaat er ook pittig aan toe. En als het proces ingewikkeld is, focus je dan op het eindresultaat. Vraag niet hoe de reis was, maar wees blij dat je bent aangekomen. En dat is ook de lijn die premier Jette volgt vandaag.
3: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. En tegelijkertijd is het ook wel echt een kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
0: Ja, we nemen uw punten mee voor de evaluatie, maar wees u vooral heel erg blij dat er iets ligt. Hmm. En iets waarvan zij denken dat het Prinsjesdag kan overleven.
1: Ja, onverwoestbaar optimisme. Ik mis nog de VVD.
0: Ja, daar hoor je toch even iets anders. De minister van Financiën, Heijnen, die is van de VVD. Nou is het gebruikelijk dat politici de oneenigheid zo klein mogelijk maken. Want je wil natuurlijk niet uitstralen dat je met elkaar rollenbollend over straat of binnenkamers de haren uit het hoofd hebt getrokken. Dat hoort erbij. Maar Heijnen die is wel ontzettend optimistisch over wat er nou precies uit dit proces is voortgekomen.
4: Het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
0: Ja, de ruzie heeft de relatie alleen maar verbeterd tussen deze drie. Dat is in ieder geval de lijn van de minister van Financiën. Dat zal allemaal zo zijn, maar het zal toch echt niet zo zijn zoals hij het had gewild. Want voor de zomer maakte hij ons toch duidelijk dat het onder zijn leiding toch niet zou gebeuren. Dat er zo ad hoc op het laatste moment nog allerlei zaken aan de begroting bezig moeten zijn. Nee, geen nachtelijke onderhandelingen. Het is niet zo gelopen.
1: Nee. Dus wat zegt dit hele traject nu wel over het experiment van dit minderheidskabinet?
0: Nou ja, dat het een experiment is en dat blijkbaar alle deelnemers er werkenderwijs achterkomen hoe ze dat experiment uit moeten voeren. En dat er tot op heden in ieder geval nog geen duidelijke lijn is binnen de coalitie hoe je dan steun organiseert. Ja, wat moet je daar dan mee? Ben je dan nog wel fan van een minderheidscoalitie? Ja, zegt Bontebal in zijn speech vanavond hier, die H.J. Schoollezing. Als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het wel degelijk nog een keer doen. Dat was zijn hele punt, omdat deze politieke tijd daar nu eenmaal om vraagt.
5: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten. En andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
0: Ja, met enige zelfspot en optimisme in die lezing over een minderheidskabinet, deze Bontebal. Kijk, de speech, daar ging hij over, vertelde hij over de christendemocratie en wat het verschil was met het liberalisme. Dat je naast vrijheden en rechten, waar het liberalisme voor staat, ook een plicht hebt richting elkaar en richting de samenleving. Nou, wat dat betreft sluit dat gedachtegoed natuurlijk naadloos aan bij deze opmerking over het minderheidskabinet en hoe dat gaat werken. De verwachting is dus dat de oppositie erachter komt dat ze ook plichten hebben richting elkaar en richting de samenleving.
1: Ja, maar ja, daar ligt toch nog wel een vraag. Want die coalitiepartijen kunnen er nu dan onderling uit zijn. Al weten we nog niet precies hoe of wat. Maar ja, die steun van die anderen. Ik zei het net al, voor de zomer zeiden alle oppositiepartijen, ja, het is of met ons of met de anderen, links en rechts. Is er voldoende steun van anderen?
0: Ja, nou ja, ze zijn er zelf optimistisch over. Het is ook nogal wat hoor, om tegen een begroting te stemmen. Zeker een begroting waar zaken in zitten die je wel aantrekkelijk en wel leuk vindt. En als er inderdaad genoeg handreikingen in zitten, dan wordt het wellicht ingewikkeld voor partijen om er tegen te zijn. Maar dit proces legt wel bloot dat er een ideologische breuk zit in deze coalitie. En die is niet weg. Sterker nog, die kwam zelfs vanavond weer terug. Want de inkt van dit begrotingdeal is nog niet droog. Of Bontebal begon alweer over een ander heikel punt waar de VVD toch echt nog wel wat vragen bij zal stellen. Want in zijn speech benadrukte hij nog een keer dat hij vanwege de solidariteit in de samenleving meer het vermogen wil belasten en van die vermalendijde hypotheekrenteaftrek af wil.
5: Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
0: Ja. Ik zou bijna zeggen, op deze manier heb je de oppositie niet nodig. Want vanavond heb je alweer het startsein gegeven voor de discussie binnen de coalitie.
1: Ja, met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig. Om een spreekwoord te parafraseren. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zei het al, we hebben live muziek van Bert Hof, gelauwerd gitarist en singer-songwriter, die na een leven in de countrypop, in het countrypop-genre 3 jaar geleden verraste met een bluegrass-album, Bluefinger geheten. Bert Hof, welkom.
6: Dankjewel.
1: En nu vieren we een nieuwe plaat, begrijp ik.
6: Klopt, ja. Ja. Ik heb die eerste plaat dus in Nashville opgenomen met mijn grote helden, eigenlijk mijn grootste held in de muziek.
1: Ja.
6: En die plaat hebben we vervolgens uitgebreid getoerd door Nederland. Met mijn Nederlandse band, geweldige band ook. En die band werd eigenlijk zo hecht en goed op elkaar ingespeeld dat ik dacht, ik wil nog een bluegrass plaat maken, maar dan met dit groepje muzikanten.
1: Ja, je hebt twee van je bandleden bij je. Ja. Stel ze even voor, als je
6: nou,
1: wil.
6: Janos Kolen op mandoline en zang. En Nathalie Schaap op contrabas en zang.
1: Oké. Okay. Heel even voor wie niks weet. Bluegrass is de muziek, om het maar eens in deze tijd te zeggen, uit de bergen waar ook Dolly Parton vandaan kwam, hè?
6: Eigenlijk wel, ja. Het is wel in de Appalachian Mountains ontstaan. Als volksmuziek. En het heette eigenlijk naar Kentucky. De staat Kentucky heette Bluegrass State. En Bill Monroe is eigenlijk de grondlegger van die muziek. Die had een band en die heette de Bluegrass Boys. Vernoemd naar de staat waar ze vandaan kwamen.
1: Ja.
6: En die band bestond uit mandoline, vijfzangen banjo, viool, akoestische gitaar en contrabas. En dat instrumentarium dat samen kwam, is eigenlijk zeg maar blijven hangen aan het genre, aan de genrenaam.
1: Ja. En wat aan die eerste plaat maakte nou dat er een vervolg moest komen?
6: Eigenlijk meer gewoon de band en het spelplezier dat wij hadden met deze Nederlandse band. Dat ik dacht, volgens mij kunnen wij het misschien wel net zo goed als die Amerikanen. Want die plaat moest in 3 dagen heel snel in de studio in elkaar getimmerd worden.
1: Ja.
6: En die gasten waren zo goed dat ze dat echt nailden. Maar wij hadden veel meer tijd om arrangementjes te bedenken en te repeteren. Dus eigenlijk weegt dat wel een beetje tegen elkaar op.
1: Ja, die eerste plaat was een mix van nummers die je eerder had uitgebracht in een hele andere versie. Nu omgewerkt naar die bluegrass. En nieuwe nummers, is dat nu weer zo?
6: Ja, dit is helemaal volledig vers repertoire, zeg maar. Dus 14 helemaal nieuwe liedjes. Dus de vorige was inderdaad een soort best-of. En dit is allemaal nieuw werk.
1: Oké, en je zei in Nashville heb je gewerkt met gerenommeerde bluegrass muzikanten. Jerry Douglas op de dobro, Stuart Duncan op de fiddle, maar ook Mark Schatz op de bas bijvoorbeeld. De kenners weten dan genoeg. Die heb je nu dus niet, maar je hebt wel de producer van daar naar Nederland weten te
6: krijgen. Klopt, ja. David Cinco, dat is echt een top producer. Die is ook de geluidsman van de Punch Brothers en naar Emmy's gewonnen en zo. En die bleef mij een beetje volgen op Instagram. En ik kreeg af en toe eens een likeje als wij met de band op tour waren en een filmpje deelden. Dus toen heb ik een keer de stoute schoenen weer aangetrokken. En zou je zin hebben om in, want we gaan de nieuwe plaat in Nederland opnemen. Maar zou je er zin in hebben om over te komen vliegen? En toen heeft hij, zo lief is die man, heeft hij heel zijn airmiles die hij gespaard had opgemaakt om voor ons goedkoper naar Nederland te kunnen vliegen. Okay. Om de plaat op te nemen en te mixen.
1: Goedkoop kan het niet geweest zijn, want hij had ook een koffer microfoons bij.
6: Hij had wel een koffer met microfoons, maar dat was bij de prijs inbegrepen.
1: Oh, oké. Okay. Even tot slot, voordat we naar je gaan luisteren. Na die eerste plaat heb je er dus, je zei het al, meteen ook een tournee aan vastgeknoopt. Maar nu komt er zelfs een heel festival uit voort, hè, begrijp ik?
6: Ja, klopt. Het Bluefinger Festival. Het is op zondag 13 september in Zwolle, waar ik vandaan kom. En daar gaan wij onze nieuwe plaat ten doop houden. Maar we hebben een geweldige line-up sowieso. Mike Marshall, dat is een Amerikaanse mandoline virtuoos. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland, naar Bluefinger Festival. We hebben de Bluegrass Boogeyman. We doen nog een Bluegrass All-Star Review. Waarin onder andere Waylon en Ricky Cole en Tangerine langskomen. Die kiezen allemaal hun favoriete Bluegrass nummers uit. Dus het wordt een groot feest.
1: 13 september.
6: 13 september in Zwolle.
1: In Zwolle. Ja. Oké. Wat gaan jullie spelen?
6: We gaan nu het nummer Love So Well spelen.
7: 1, 2, 3, 4.

0: Love So Well van de nieuwe plaat van Bertolf, Blue Finger Volume 2. Die dus op 13 september in Hedden in Zwolle wordt gepresenteerd. Zometeen nog meer. Dank jullie wel.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, we hervatten vandaag onze wekelijkse rubriek met de laatste ontwikkelingen uit de Brusselse wandelgangen. Gelijk weer met een aflevering op locatie, want de actie is deze week niet in Brussel, maar in Dublin. En daar zijn dus ook onze correspondenten Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Goedenavond.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we kijken vanavond vooruit naar het aankomende politieke seizoen, maar waarom Dublin?
2: Ja, ik denk omdat het hier in Dublin op een mooie locatie zoveel prettiger werken is dan in het zuidelijke Brussel, misschien. Viel ook wel op vanochtend op de vlucht van Brussel naar Dublin. Zat die vlucht ook half vol met diplomaten van de Europese Commissie. Buitenlandchef Kaya Kallas was aan boord en een legertje journalisten. Kaya Kallas die werd met een motorbrigade van het vliegtuig gehaald. En wij stapten op de shuttlebus naar de binnenstad van Dublin. Want vanavond is hier het diner van de ministers van Defensie. En morgen is er een vergadering.
3: Ja, en jij weet, Chris, is waarom Ierland, hè, dat is dit jaar half jaar voorzitter van de EU, dat wisselt
0: zeker
3: ieder half jaar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en het land dat voorzitter is, dat gaat dan de allermooiste plekken van zijn land presenteren aan alle ministers en aan alle journalisten. En morgen mogen wij in een bus een uur van Dublin vandaan naar Wicklow. En ik heb me laten vertellen dat dat echt prachtig is daar. Een uurtje rijden en in de voorzittersfolder die we hebben gekregen staat dat Wicklow bekend is als de tuin van Ierland.
0: Okay.
3: En de ministers die zitten daar dan in een hotel. En wij zitten in het perscentrum.
0: Ja, en in natuurlijk de goedkoopste Airbnb die jullie konden vinden. Hè?
3: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan, wat staat er op de agenda?
3: Nou, die ministers zitten in een hele mooie, vredige omgeving. Maar op die agenda zijn het natuurlijk allemaal weer bloedserieuze onderwerpen die vooral over oorlog en dood en ellende gaan. En een van de onderwerpen waar ze over gaan praten is de steeds toenemende hoeveelheid droneaanvallen die we zien in Europa van de afgelopen tijd. Het worden er steeds meer, maar ze worden ook steeds gevaarlijker. Een hele reeks hebben we inmiddels gezien. En afgelopen zomer en ook deze maand nog, ook dat ze dus steeds gevaarlijker worden. Want we zien drones met explosieven. Een zeedrone bijvoorbeeld in Roemenië die onschadelijk moest worden gemaakt met F-16's. En eerder die maand in Duitsland, in Leipzig, was het drones met explosieven bij het vliegveld van Leipzig. En steeds hoor je maar weer van die aanvallen, ja, die hybride aanvallen zoals ze dan genoemd worden. Eigenlijk denken we dat Rusland erachter zit, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te bewijzen.
0: Hmm.
3: Doe dat maar eens. Maar wat wij nu horen is dat de Duitse bondskanselier Merz, die gaat binnenkort zeggen, heeft hij zelf ook gezegd, ik weet wie erachter zit. Ik heb zoveel onderzoek gedaan. Er is ondubbelzinnig bewijs. Ik ga het beestje bij de naam noemen. Nou ja, iedereen denkt dat is Moskou. Dat gaat hij zeggen. Nou ja, als dat keiharde bewijs er is en je zegt, ah, Moskou zit erachter, dan moet je natuurlijk ook B gaan zeggen. Wat ga je dan tegen Moskou doen? En daarom denken wij dat Merz dat morgen of overmorgen gaat doen in dat schilderachtige plaatje. Want die tegenreactie die moet hij afstemmen met de EU-ministers.
0: Ja, ja, en als je het dan hebt over wat je tegen Moskou kan doen, dan gaat dat in eerste instantie denk ik over wat kan je voor Oekraïne doen? Gaat het daar ook nog over?
2: Ja, dan neem ik het maar weer even over van Kiesje.
0: Ja,
2: daar gaat het zeker ook over bij de vergadering van de ministers van Defensie. Morgen zitten die met elkaar aan tafel in Wicklow. Die gaan elkaar aankijken natuurlijk met de vraag, hoeveel Patriot-raketten heb jij nog op de plank liggen om Oekraïne te helpen?
0: Dat zijn die luchtafweerraketten, hè? Ja.
2: Ja, die dure Amerikaanse luchtafweersystemen. Er is een enorm tekort aan. En het leidt daartoe dat de Oekraïnse steden onder vuur liggen van Russische raketten. Zelensky heeft er ook rekensommen bij gemaakt en zegt van, Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Oekraïne en de EU verdedigingsraketten kan maken. En de EU-landen die hebben al veel gegeven, maar staan ook voor de vraag nu, kunnen we nog meer geven zonder ons eigen luchtruim in gevaar te gaan brengen in theorie?
0: Hmm. Ja, goed. Nou, over die oorlog zal het nog heel veel meer gaan het komende jaar, valt te vrezen. Maar waar gaat het nog meer over? Laten we even naar het Europese politieke jaar kijken. Wat verwachten jullie?
2: Ja, we dachten we willen het jaar een beetje starten op een speelse manier door een soort van looking at the faces in the crowd met je te spelen. We kijken naar namen, willen we met je doornemen. Het is een soort Amerikaanse aanpak als je een lastige vergadering binnenloopt. Hmm. Op welke collega ga je letten? Of als je een feestje binnenloopt, met wie wil je praten? Wie gaat de toon zetten?
0: Dus en met wie niet?
2: Namen ja. willen we even door gaan nemen. Welke spelers moeten we op letten, Kisha, in de menigte van Brussel?
3: Ja, ik mag het spits afbijten en dan noem ik natuurlijk als eerste onze Nederlands premier, Rob Jetten. We hoorden net al bij Lars Geerts. De coalitie is erin geslaagd om de Nederlandse begroting voor volgend jaar dan in ieder geval zelf samen daarover eens te worden. Mm-hmm. Maar er komt ook die Europese begroting aan. En die is altijd voor 7 jaar. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Misschien nog wel wat langer dan ze erover in Den Haag over hebben gedaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de ideeën daarover die liggen mijlenver uit elkaar. En Rob Jetten, die wordt een van de hoofdonderhandelaars natuurlijk over deze keiharde onderhandelingen. De komende maanden moet er een afspraak gaan komen over hoe hoog die begroting wordt. Er ligt een voorstel. Dat is veel meer dan de afgelopen 7 jaar. Nou, aan de ene kant kan je zeggen, er moet ook veel meer Europees gebeuren. Dus logisch dat die begroting hoger wordt. Maar dat vindt Nederland niet. En dus moet Jetten alles op alles gaan zetten om namens Nederland en een aantal andere landen te strijden, dat die begroting met honderden miljarden omlaag moet ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt.
2: Ja, nou, Kisha noemt dus Jetten. Ja. Mag ik er een naam tegenover zetten? Want die zal toch ook rekening moeten houden met Ilko Heijnen, de minister van Financiën. Jetten, die gooit het meer op de inhoud. Die wil een moderne begroting. Hè? Meer geld voor innovatie, voor migratiebeleid en minder voor landbouw. Meer voor de agenda van de toekomst. Maar Heijnen, die let op de centen. Dus deze twee mannen gaan namens Nederland ook die onderhandelingen voeren. Maar ook wel mijn eigen insteek.
0: Oké. Nou, wie zien we nog meer in de crowd?
3: Nou, dan moet je zeker ook denken aan CDA-vicepremier Bart van den Brink van Migratie. Dat is altijd een hot topic, hè? De asielcijfers die dalen, zowel mm-hmm. in Nederland als in de rest van Europa ook. Ja. Maar toch, de politie die blijven uitstralen dat ze alles op alles zetten om die aantallen nog verder naar beneden te krijgen. En in dat kader is van den Brink later deze week ook in Denemarken. Daar gaat hij met een aantal andere ministers over. Het zijn ministers die net als Nederland haast willen maken met wat dan terugkeerhubs heet. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden. Dat zijn asielzoekers die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Dus dat wordt dan naar zo'n terugkeerhub. En we weten dat afgelopen week Nederlandse ambtenaren in Rwanda waren om te kijken naar de voorzieningen die ze daar hebben. En Rwanda is een van de landen die genoemd wordt als plek voor zo'n terugkeerhub. Denk dan verder ook aan landen als Oeganda, Oezbekistan en Kenia. Die zijn allemaal langsgekomen als plekken waar die hubs zouden kunnen komen. En van den Brink die wil echt zijn best gaan doen om voor het einde van dit jaar met concrete plannen te komen.
2: Zullen we er nog eentje doen?
0: Zeker.
2: Tom Berendsen zou ik willen noemen. Die is ook namelijk hier in Dublin. Dus nog wel de moeite waard om te noemen. Zeker als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Want er wordt gesproken over versneld lidmaatschap voor landen zoals Oekraïne die lid zouden kunnen worden zonder allebei behorende rechten. Dus je wordt wel lid, maar je mag bijvoorbeeld geen vetorecht hebben of geen landbouwgeld incasseren. En langzamerhand groeien er dan een beetje in. De commissie die komt binnenkort met voorstellen. En ik denk dat we Tom Berendsen hier ook nog wel af en toe over zullen horen.
0: Oké, en hebben we dan de hele menigte gehad?
3: Nee, we moeten zeker nog ook even aan onze Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO aandacht besteden. Mark Rutte hebben we even niet gehoord, maar die had een hele drukke zomer, heb ik begrepen. Die is gewoon door blijven werken en die blijft het druk houden. De komende maanden zal duidelijk worden bijvoorbeeld waar de Amerikanen in Europa troepen terug willen gaan halen of hoe ze die willen gaan verplaatsen. Daarnaast moet hij blijven duwen op hoe de Europeanen die steeds meer verantwoordelijkheden over gaan nemen van de Amerikanen binnen de NAVO. De Amerikanen die willen die overdragen aan de Europeanen. Nou, en daarnaast moet Rutte ook nog steun voor Oekraïne overeind blijven te houden zonder diezelfde Amerikanen. Nou ja, de club moet ook bij elkaar blijven. Is ook niet altijd even makkelijk, hebben we afgelopen tijd gezien. Dus ja, die gaan we zeker veel horen ook.
0: Oké, okay. Nou begrijp ik, Chris, dat jij graag een gokje waagt. Je had wat weddenschappen afgesloten, hè?
2: Ja, zal ik maar meteen verklappen dat ik ze allemaal verlies. Nee, maar dan geef ik de hele clue weg. Maar inderdaad, we zijn een beetje het jaar in aan het kijken. En we kijken ook steeds wat gaat er gebeuren. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld ook de collega's gewaarschuwd. Pas op met boeken van je vakanties. Want ik had gehoord in diplomatieke kringen dat het een hele spannende zomer zou worden tussen Rusland en Oekraïne. Er zou wel eens gepraat kunnen gaan worden door die landen. En rond de NAVO-top in Ankara ging dat spelen. Nou, die weddenschap dat deze zomer het allemaal zou gaan gebeuren, die had ik in ieder geval alvast verloren.
3: Ja, van mij. En dan ga ik niet de hele tijd zeggen, Chris, jij, je moet gewoon naar mij luisteren. Maar ik wil wel zeggen dat Chris, jij bent altijd gewoon zo ontzettend optimistisch dat je daar een beetje door laat meeslepen. Dat vind ik ook een hele goede eigenschap van jou. Maar ja, je moet ook bijvoorbeeld eens naar IJsland kijken. Daar was je ook heel optimistisch over dat dat land bij de EU zou willen horen. Maar ook dat liep niet goed voor jouw inzet af.
2: Nee, ja. Ik had gedacht dat gezien de dreiging van Trump en zijn belangstelling voor het Noordpoolgebied IJsland wel zou denken, laten we bij de EU gaan horen. Maar nee, deze weddenschap is dus ook niet slim om daarbij je kaarten op pro-Europese partijen te zetten.
3: Nee, maar dan wil ik zeggen, we hebben nog een weddenschap lopen. Bijvoorbeeld over de vraag, gaan de 27 EU-landen het voor december dit jaar eens worden over de begroting, waar we het net over hadden, van de EU voor de komende 7 jaar? Zoals heel veel leiders willen. Wat is jouw inzet?
0: Mijn inzet?
2: Ik zou hem heel makkelijk naar jou, Chris, kunnen doorpassen. Wat zou je denken?
0: Absoluut niet. Nee,
3: denk ik dus ook.
0: De begroting gaat pas op 2028 in, dus ze gaan tot het allerlaatste moment door onderhandelen om er zoveel mogelijk aan
3: te trekken. Helemaal eens.
2: Zo zijn er nog wat weddenschapjes te voeren. Bijvoorbeeld ook over de verkiezingen in Frankrijk. Die worden heel bepalend voor de Europese Unie. Gaat Marine Le Pen winnen of niet? Daar zouden we ook nog weddenschap op in kunnen zetten. Maar beter kunnen we gewoon de politiek volgen. Dan hebben we beter een kans op het echte verhaal, denk ik.
0: En dat gaan we hier weer wekelijks doen, in ieder geval. Wat Brussel betreft. Dank jullie wel, Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Vanuit Dublin. En weer achter de microfoons Bertolf en zijn mensen. Wat gaan jullie spelen?
4: Still Have You. 1, 2, 3.

0: Still Have You van Blue Finger Volume 2, dat dus op 13 september in Zwolle gepresenteerd wordt in Hedden. Gaat daar allen heen. Dank jullie zeer, Bertolf. Tot slot van dit oog, de Lockheed-affaire. Deze maand 50 jaar geleden barstte de bom die het Koningshuis en kabinet Den Uyl in een zware crisis bracht. Den Uyl sprak op 27 augustus de Tweede Kamer toe.
1: Dat zijn de koninklijke hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
0: Ja, in het jaar dat het met het oog op morgen 50 jaar bestaat, kijken we met extra belangstelling naar de grote nieuwsgebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond dus die Lockheed-affaire, die draaide om prins Bernard die steekpenningen zou hebben aangenomen zodat Nederland vliegtuigen van Lockheed zou aanschaffen. Een kwestie waarvan, volgens de gast die u nu gaat horen, de onderste steen nog altijd niet boven is. Goedenavond, historicus Gerard Aalders.
2: Goedenavond.
0: Je schreef meerdere boeken over prins Bernard, onder meer over dat Lockheed-schandaal. Help ons nog even, vooral de jongere luisteraars. Wat zou prins Bernard hebben gedaan?
2: Hij had zich corrupt getoond. Er zijn drie gevallen van hem bekend dat hij geld heeft aangenomen. Het eerste was een Jetstar, dat was een vliegtuig van Lockheed, wat hem werd aangeboden en dat heeft hij toen afgewezen, want het vliegtuig zou geregistreerd moeten worden. En er kwam natuurlijk uit dat hij dat had aangenomen en een beetje corrupt was. Dus hij prefereerde toen $1 miljoen op een Zwitserse bank, geheime Zwitserse bankrekening. Dus hij wist precies de weg hoe die dat moest, hoe die daarmee moest omgaan. Dan is er het tweede gevalletje van Victor Baren heette dat.
0: Ja, dat is een schuilnaam, ja.
2: Ja, dat was een schuilnaam, dat heeft hij trouwens ook altijd ontkend. Dat ging om $100.000 smeergeld. En dan was er nog een derde geval, en daar is, dat hoorden we net Den Uyl over, daar is hij ook op gepakt. Hij had zich met een brief, hij had twee brieven geschreven naar Lockheed, waarin hij tussen de $4 en $6 miljoen vraagt voor zijn bemiddeling. En de commissie van drie die de zaak heeft onderzocht, die ontdekte die brieven, handgeschreven van Bernard. En die hielden ze voor zijn neus. En toen zei hij, goh, ja, het is dat u ze laat zien, man. Ik kan het me niet herinneren. Het was een jaartje geleden dat hij ze geschreven had. En toen had hij dus, hij had laten zien dat hij
0: gevoelig was voor beïnvloeding, zoals Den Uyl dat formuleerde. Ja, je noemt nu twee concrete zaken waarin hij geld aangenomen zou hebben. En dan die zaak waar Den Uyl het over had, waarin hij zich gevoelig toonde. Want die eerste twee zaken, die zijn nooit in Nederland bewezen, hè?
2: Hij heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. En toen dacht de commissie van drie, de commissie Donder, die dacht van ja, het is toch de man van de koningin. En als hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan moeten we dat maar accepteren. En ja, met als gevolg dus dat het laatste geval van die handgeschreven brieven, dat was dan wel te bewijzen. Ja. Daar hadden ze. Maar dat was ook het mooie natuurlijk. Want hij had zich ontvankelijk getoond.
0: Ja.
2: Maar hij had geen geld aangenomen. Dus hij was nog niet echt betrapt met de hand in de shampoo.
0: In de snoeppot. Nee. Maar dat had natuurlijk ook te maken met die positie van het kabinet Den Uyl en de Partij van de Arbeid, die het Koningshuis wilde beschermen. Hè? Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is vaak een electorale kwestie. Kijk, het Koningshuis was, en zeker toen, ontzettend populair. Dus als je maatregelen ging nemen tegen het Koningshuis, en zeker tegen een populair iemand als Bernard, dat is electoraal levensgevaarlijk. Dan word je bij de volgende verkiezingen afgestraft. Dus Den Uyl die had dag kunnen zeggen naar de politiek en de PvdA even goed. Dus daar had hij geen zin in.
0: Nee.
2: Dus hij heeft alles gedaan om het Koningshuis uit de wind te houden. En nou ja, dat is hem gelukt.
0: Ja, terwijl toch, want de hele zaak kwam aan het rollen door een commissie Church in de Verenigde Staten. Een commissie van het congres waar de topman van Lockheed moest getuigen. En die was heel duidelijk over wat Bernard had gedaan.
3: You gave the money because you expected a certain favorable consideration.
4: Yes, sir.
3: In connection with the possible sale of Lockheed aircraft to the Dutch government. Yes, sir.
0: Ja, hij zegt hier gewoon, ik heb geld gegeven om te zorgen dat de Nederlandse overheid vliegtuigen kocht. Is er nou nog een kans dat ooit echt boven water komt dat Bernard dat geld ontvangen heeft?
2: Heel misschien in 2050, hoewel ik dat ook niet verwacht. Maar er zijn nog steeds stukken over Lockheed van de commissie Donner. Die liggen wel op het Nationaal Archief in Den Haag. Maar die zijn tot 2050, dus nog 25 jaar, zijn ze gesloten. En dat gaat vooral over financiële transacties van Bernard. Over zijn doen en laten in de jaren 52 tot 76. Dus ongeveer de tijd dat de Lockheed-affaire speelde. Dus er zou iets in kunnen zitten. En ja, god, als de Zwitserse banken hun geheimen gaan prijsgeven, dan zou je dat miljoen eventueel ook nog kunnen zien.
0: Ja.
2: Maar Bernard heeft later wel gezegd van, ja, inderdaad, ik heb een miljoen, dat heb ik gekregen, maar dat was niet voor mezelf, dat was voor het Wereld Natuurfonds.
0: Oh, ja.
2: En ja, goed, maar corruptie is natuurlijk corruptie, of je dat weggeeft of niet. En later heeft hij nog allerlei andere varianten daarop verzonnen. Dus ja. Nou ja, je komt met hem alle kanten uit.
0: Ja, hij kreeg wel straf, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn militaire titels opgeven, functie inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hij mocht geen militaire uniform meer dragen, maar dat was ook niet echt iets waar hij zich veel van aantrok, begreep ik.
2: Nee, het was ook geen bevel of een opdracht, maar het was een dringend verzoek om dat niet meer te doen. En dat heeft hij 2 jaar volgehouden. En toen is hij op een of andere begrafenis, vond hij toch meer gepast om in uniform te verschijnen. Dus dat deed hij dan.
0: Ja. En heb jij Bernard er zelf eigenlijk wel eens over gesproken?
2: Nou, niet over dit geval, maar hij heeft me vanaf zijn sterfbed, een week voordat hij overleed, heeft hij me gebeld.
0: Oh.
2: Om te zeggen dat alles, want ik heb destijds ook dat lidmaatschap van de NSDAP van de Duitse Natie.
0: Ja, die lidmaatschapskaart, dat heb je ook onthuld.
2: Ja. Dat was al in 1995 en daar was hij woedend over. Dus ja. Vandaar dat hij even zijn gram ging halen vanaf zijn sterfbed. En nou, ik ging er meteen fors tegen in. Maar toen zei hij van, nee meneer Alders, ik bel u. Ik betaal dit gesprek. U luistert naar mij.
0: Nou ja, okay.
2: Dat was het dus.
0: Ja, en waar moest je naar luisteren? Wat was het verhaal?
2: Nou ja, het was net een Agent Orange was uitgekomen, een stripboek over zijn leven. En daarin had hij gelezen dat hij soms zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Dus hij zei van, ik heb niet betaald. Ik zei, ja, u hebt een paar keer wel betaald en misschien 1 of 2 keer niet. En nou, toen greep hij in en toen dus met dat verhaal van, ik bel
0: betaal.
2: U en je moet je mond houden.
0: Goed. Nou, heel hartelijk bedankt Gerard Alders voor dit licht op de Lockheed-affaire. En dit was ook het oog voor vandaag. Dat wil zeggen, Bertolf is er nog met zijn mensen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Gewoon een agenda, maar dan in een volledige R&B-stijl met Lil Kim, Mariah Carey. Ik
4: kan niet zeggen of er zoveel foto's nog waren.
5: Nee?
3: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
3: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
3: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: NPO Radio 1.
15: Het is middernacht, het begin van dinsdag 1 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief en zijn samenwerking met Mitterrand was moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik zeg goedenacht, maar het is zondagmiddag. We zijn met Nooit meer slapen neergestreken op Into the Great Wide Open. Het festival op Vlieland waar muziek, cultuur, kunst en natuur elkaar naar een hoger plan tillen. Vrijdagavond was mijn gast hier de headliner en stond hij op een volgepakt sportveld met de formatie IJsland. Die aangekondigd stond als hoe Das Kapitaal zou klinken als het een hoofdstuk over Prada stelen had. Ik ga in gesprek met Abel van Gelswijk. Zanger is mijn gast, rapper en ook schrijver. Hij was presentator bij Vice en is zijn band Hang Youth. Maar ook solo maakte hij platen. Hij stond in de theaters met Rebranding Anarchism. En mijn gast schreef het boek Chaotisch Denken voor Gevorderden. En er is dus IJsland. De groep die hij vormt samen met Sef en Faisal Chatter. Twee albums maakten ze inmiddels. IJsland en IJsland 2. Experimentele protestmuziek van gelijke delen ernst en spielerij wordt erover gezegd. En radicaal links, anticapitalistisch en anarchistisch. En dus hoe Das Kapitaal zou klinken als het een hoofdstuk over Prada stelen had. Kortom, er wordt veel over gezegd. En ik heb nu de mazzel dat ik aan mijn gast zelf kan vragen hoe hij naar de zaken kijkt. Abel van Gelswijk is geboren in Amsterdam in 1990. Welkom.
5: Dank je.
0: Nou, vertel maar, wat is IJsland voor jou?
5: IJsland is een... het is een ontsnappingspoging van mij en Youssef om uit onze alle hokjes waarin wij zijn ingedeeld door de jaren heen te ontsnappen. En iets nieuws te zijn samen.
0: Maar als je al die beschrijvingen hoort, proberen mensen jullie meteen dan ook weer in een hokje te stoppen.
5: Ja, je ontkomt er niet aan. En daarom moeten wij steeds weer opnieuw glibberige ontsnappingsmethoden ontwikkelen. Om er weer onderuit te komen en weer mensen op het verkeerde been te zetten. Zodat ze weer opnieuw moeten nadenken over ons en hopelijk de wereld. Om ons en zichzelf heen. Of zo.
0: Je noemt jullie onaanraakbare tovenaars.
5: Ja, dat is de opzet. Het moet het geheimzinnig, glibberig soort van shapeshifting, spookachtig, zo dat je denkt dat je Fata Morgana, dat je denkt dat je het hebt te pakken hebt, maar dat het weer dat je lucht hebt gegrepen.
0: Zullen we gewoon even gaan luisteren hoe het klinkt?
5: Ik weet hoe het klinkt, maar laten we dat vooral doen.
0: Komt-ie.
16: Ik heb een eten tijd. We hebben te veel koeien. Nederland is leeg. Er is plek voor iedereen. Laat alle Syriërs komen en blijven en neuken. Geen probleem. Er is dan toe plek voor huizen. Kijk.

0: Wie doet er mee? Abolish alle koeien en bloemen. Abolish al het vee. Spreek ik Chinees? What I need. Ik zeg ja.
1: Hoe was het vrijdag?
2: Het was heel vet. Het was heel sick. We hadden vorige week Pukkelpop en Lowlands op rij. En dat was niet mijn woorden, maar legendarisch. En...
1: Niet jouw woorden, maar je gebruikt ze graag.
2: Ja, nee, maar een directe quote van iemand die er verstand van had. En ik weet verder niet wie, maar die zat er vast tussen. En dit was een beetje... We wisten niet zo goed wat... Ik ben nog nooit op dit festival geweest. En het is een heel ander soort festival. Het is veel chiller. En we waren een beetje bang dat het misschien een beetje mellow zou worden. Maar het was echt... Het was heel wild.
1: Mensen hadden er zin in.
2: Mensen hadden daar fucking veel zin in. Het was echt woest en wild.
1: Hoe ziet dat eruit vanaf het podium?
2: Ja, als gewoon allemaal hele blije koppies die soort van in een als een soort dij, als een golven van blije koppies.
1: Dat krijg je wel mee.
2: Ja, nou ja, dus bijvoorbeeld, we hebben shows gedaan dat ik er nog niet zeker genoeg van mijn zaak was, die wel losgingen, maar dat ik nog niet echt, ja, ik was te veel bezig met dat wij dan goed moeten doen, weet je wel. Maar op een gegeven moment, als je dat los kan laten, dan gebeurt er... Dan kun je ook kijken naar wat er echt aan de hand is. En dan kun je ook voelen zelf wat jij daarbij ervaart. Weet je, dan kan je het zelf meemaken. Het is heel moeilijk eigenlijk... Of ik vind het heel moeilijk om een optreden van jezelf bewust mee te maken. Het is toch een beetje een soort... Ergens ook een out-of-body experience. Je gaat daar gewoon heen en dan gebeurt er iets magisch. En dan achteraf zie je een beelden daarvan. En denk van, oké, ben ik dit? Het is heel vreemd. Maar als je het wel... op een gegeven moment, er zijn momenten waarop je het wel kan meemaken. En dat was hier. Ik heb dit helemaal meegemaakt. En dit was echt heel leuk.
1: Heeft dat ook... ermee te maken dat je dan al zo'n zomer hebt gehad met Lowlands en Pukkelpop en dat je op elkaar ingespeeld bent.
2: Ja, absoluut. En het heeft ook te maken met een soort van hele chille moeheid. Een bepaalde chille moe... Ja, gewoon een als je, we hadden het er vanochtend over. Als je brak bent, dan staat je hoofd uit, maar dat is eigenlijk wel lekker. Dan denk je, hoef je niet altijd na te denken. Dan ben je niet altijd bezig met soort het intellectualiseren van... de dingen des levens.
1: Dan kan je er gewoon zijn.
2: Ja, dan kun je er gewoon zijn. En dat is ook zeldzaam. Dat kan gebeuren.
1: Hoe is zo'n festivalzomer voor je? Want je moet je wel steeds weer opladen.
2: Het is niet te doen. Het is inhumaan. Ik vind, ja, ik snap ook echt niet hoe ik het vol heb gehad.
1: Is dit een noodkreet? Moeten we Abel redden? Help.
2: Nee. Help. Maar... Het is heel vreemd. Kijk, je bent zeg maar, je moet naar de zesde versnelling. En dat optreden moet gebeuren in de zesde versnelling. En dan kom je van het podium af. En dan moet je eigenlijk, ja, dan moet je terugschakelen. Maar dat, ja, dan, je kan niet remmen. Er zit geen rem op het ding.
1: En, is het dan een muur?
2: Nee, het is een lange rechte weg. En helemaal aan het einde zie je wel weer dat je ooit kan gaan chillen. Maar je moet hem helemaal afrijden. En in de tussentijd moet je... Je hebt niet genoeg benzine eigenlijk om de hele weg te doen. Dus je kan niet plankgas de hele route. Je moet af en toe in zijn vrij of zo.
1: Maar je moet ook af en toe naar huis om schone kleren aan te trekken. En een boterham te eten.
2: Ja, maar het kan eigenlijk niet. En ik weet niet hoe we het dan toch doen, maar... Het lukt zo. Het is een uitputtingsslag, hoor. Ik weet niet, ik vind het ook moeilijk, want ik wil er ook niet... Het klinkt snel als zeuren of zo, want het is ergens ook het mooiste vak op aarde.
1: Maar het is ook gewoon hard werken, dus.
2: Het is een hele rare... Je moet je energie heel raar... je energie management is heel... Het vergt een heel specifiek soort energiemanagement waarvan ik niet... Er is geen handleiding voor, ook bij... artiesten die ik heb het er veel over met Pepijn van de jeugd van tegenwoordig, die dat natuurlijk al veel langer doet op dat, in diezelfde versnelling. En die zei van ja, eigenlijk kan het gewoon niet, maar je moet het toch maar doen. Dat is de enige manier.
1: Maar in welke versnelling zit je dan hier nu? Want je zit nu gewoon in je gewone kleren. Je hebt van het eiland genoten. Ja. Je hebt de sauna van het hotel gezien, vertelde je net.
2: Ja. Dus, maar toch in z'n vijf. Ja, het is vreemd hoor. Het is vreemd, maar je bent toch in een... Je zit in een...
1: Het begint enorm te waaien. Misschien moeten we gewoon even wat couleur lokaal en zeggen dat de mensen in de tent mogen komen. Ja,
2: het is wel echt wadden vibes nu.
1: Ja, ze gaan ook allemaal. Iemand had een poncho, de rest niet. Dus ja.
2: Een volksverhuizing. Zo.
1: Dus jij zit wel met je rug naar iedereen toe.
2: Ja, maar mijn gezicht hebben ze nou wel eens gezien, denk ik.
1: Ja, het is, uiteindelijk blijft het radio. Het gaat om je stem.
2: Echt de kop voor de radio.
1: Ze hebben je kleren ook al gezien. Over die kleren. Want ik heb gekeken naar hoe je er uitzag op Lowlands.
2: Ja.
1: Dan ben je helemaal in kant.
2: Mm-hmm.
1: Afgelopen vrijdag. Sef had een Schotse rok aan.
2: Ja.
1: Jij was helemaal in het zwart.
2: Ja.
1: Wat betekent dat voor je, de mode op het podium?
2: Ja, dat is toch een om jezelf te beschermen of zo. Het heeft te maken met jezelf beschermen tegen de gigantische natuurkrachten die daar loskomen bij zo'n podium waar je als mens eigenlijk niet tegen opgewassen bent. Dus je moet op de een of andere manier daar een afstandje voor creëren, zodat je zelf beschermt. Het is een soort harnas tegen de gigantische krachten die loskomen bij
1: een soort wit pak voor in een laboratorium met een veiligheidsbril.
2: Ja, eerder...
1: Of is het een uniform?
2: Het is deels lab gear en het is deels een theater.

0: Ja, het is deels lab gear en het is deels een theater of theaterkostuum, maar of een magisch tovermasker, echt om een het is meer een ritueel, gewoon meer een priestergewaad.
1: Maar als je dan net vertelt van eigenlijk was het afgelopen vrijdag een van de weinige keren dat ik het echt was, dat ik het voelde, dat ik het ervaarde, kan zo'n kostuum dan ook in de weg zitten?
0: Nee, want het is wel fijn. Het is wel fijn om een beetje om je ergens achter te kunnen verstoppen alsnog. Zeg maar, dat je het mee kan krijgen door te spieken, maar niet daar in je blote pik te staan, bij wijze van spreken.
1: Heel vervelend voor je zijn. we hebben het nu. Het gaat echt. Het stortregent hier, maar.
0: Het is wel een vibe, hoor.
1: Ja, ik vind het wel wat hebben. Je doet natuurlijk nog veel meer. We hebben Hang Youth, er is een boek, er was een theatertour.
0: Ja.
1: Is er iets overkoepelends over te zeggen? Wat is het allemaal?
0: Het is een poging om met de wereld om te gaan. Om iets kwijt te kunnen wat ik niet. Wat te zwaar is om bij me te dragen de hele tijd.
1: Weet je waarom jij last hebt van de wereld? Of, nou, laat ik hem anders zeggen. Snap jij dat er mensen zijn die geen last hebben van de wereld?
0: Nee. Nou, ik kan me er een voorstelling bij maken. Met wat voor. Je hebt daar manieren. Iedereen heeft manieren om ermee om te gaan. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hun manieren om daarmee om te gaan niet als zodanig herkennen. Dat zij het gevoel hebben dat dat gewoon is hoe je dingen doet.
1: Dit is
0: doet.
1: Het leven. Ja, precies. Dit is de wereld.
0: Die er niet over na hebben gedacht. Kritisch. En dat weet ik. En dat kan ik me voorstellen. En misschien is. Ik zou willen dat ik dat kon.
1: Waarom kan jij het niet? Heb je daar wel eens over nagedacht?
0: Nee. Ik weet het niet. Het is. Ik weet niet waarom ik dat niet kan. Ergens ook. Ik krijg het niet over mijn hart om onkritisch door het leven te gaan. Want je hebt daar toch ook een bepaalde oogkleppen dan voor nodig. En er zijn echt wel momenten, ook geloof ik, van de mensen die manieren om ermee om te gaan niet als zodanig herkennen. Er zijn echt wel momenten waarop zij het ook heus wel een beetje doorhebben.
1: Dat die oogkleppen een beetje beginnen te schuiven.
0: Ja. Dat ze een klein spiekje achter het gordijn van de harde realiteit krijgen. En zien dat er meer is, zeg maar. Maar die dat dan weer wegfrommelen of zo. En ik heb heel sterk het gevoel, als je dat dan ziet of weet dat het er is, dan is het ook een beetje je verantwoordelijkheid om er verder te spieken en het uit te pluizen.
1: Want uit je kunnen volgt je moeten.
0: Misschien wel, ja. Het is dan toch. En ik weet niet of dat dan past in het gesprek over privileges, et cetera. Maar het is wel zo. Ja, als je het kan, dan misschien. Ik zou het ook niet willen zeggen dat een universele wet is, waarvan ik vind dat die voor iedereen geldt, maar voor mijzelf zeker. Ja.
1: Hoe zou jij de wereld verbeteren?
0: Ik zou willen dat ik het kon. Ik heb heel lang gedacht dat ik dat aan het doen was, maar ik ben. Ik weet niet of ik die. Ik weet niet. Ik denk dat. Ik ben het een beetje gaan zien als een soort van naïeve illusie. En dat het niet een project is om de wereld te verbeteren, maar om iets te doen wat je. Wat goed voelt en. Het is heel moeilijk om niet in een cliché te verzanden, maar om je fucking hart te volgen en dat te doen. En dat dan maar geloven dat dat het enige is wat je kan doen. En dat daar de wereld een betere plek van wordt.
1: Nou ja, kijk, nu klinkt het een beetje alsof jij vindt dat je de hele wereld helemaal moet verbeteren totdat het goed is. Maar je kan natuurlijk ook. Weet je, alles wat jij doet is een verbetering. Zo kan je er ook naar kijken.
0: Ja. Het kan, ik kijk heel erg op tegen.

0: tegen mensen die dan echt... die echt een plan hebben. Zo van, weet je wat, we gaan dit doen. En dat gaan we zus en zo bereiken. En dit is de utopie waar we allemaal heen gaan. En als we nou zus en zo aan de knoppen draaien, dan gebeurt dat. Ja, en dan laten we kom met z'n allen. Weet je wel, ik durf dat niet. Ik durf dat ook niet.
1: Dat zijn een beetje enge mensen meestal, hoor, die het zo zeker weten.
0: Klopt, ze zijn half eng, half geniaal. Altijd. Ja, het is heel vervelend. Ja, maar die zijn dan toch de mensen die de koers van de geschiedenis bepalen of zo. En ik weet niet. Ik heb daar toch ook een zwak voor. En ik vind het ook heel interessant. Het heeft ook te maken met macht natuurlijk. En dan zijn we allemaal toch op een bepaalde manier van nature tot toe aangetrokken. Want het tegenovergestelde is natuurlijk machteloosheid. En dat,
1: daar gaan we niet zo lekker op.
0: Precies, dat, en dat kennen we allemaal. En dat is een heel vervelend gevoel. En dat is ook heel kenmerkend van... deze tijd, denk ik, die machteloosheid. En dus daardoor wordt macht alleen maar nog aantrekkelijker. En,
1: heb jij macht?
0: Weet ik niet. Te moeilijke vraag. Ik zet mijn joker in.
1: Okay, dat is fijn voor mij, want dan kan ik gewoon het antwoord geven. Ja. Jij bent natuurlijk wel een beetje in een leiderschapsrol geduwd.
0: Ja, precies. Ja, dat is het. Dat wil ik ontwijken. Daar wil ik. Ik wil dat
1: stopt.
0: Ik wil daar graag een stokje voor steken. Ik wil gewoon...
1: Kan je uitleggen voor de mensen die het niet weten, op welke manier ben jij in een leiderschapsrol geduwd?
0: Nou kijk, er was een moment waarop Hang Youth toen... dus dat is mijn punkband waarin wij toch over politieke dingen ook zingen. En waar dan heel veel mensen zoiets hadden van... Oké, dit is geweldig, deze mensen zeggen wat ik denk. En dat werd heel populair. En op een gegeven moment kwamen er ook mensen die dus zeiden van... Oké, jullie zeggen wat ik denk, maar kun jij ook alsjeblieft mij vertellen wat ik moet denken? En ook kun je ook zeggen... ik heb een Hang Youth idee, een liedje voor een Hang Youth nummer. Namelijk bij ons in de gemeente liggen er stoeptegels los. En daar moet echt iets aan gebeuren. Dus hier, ik heb al een liedje voor je geschreven. Van
1: het rijmt.
0: Fix de stoeptegels in Hardingen, Holadier, whatever. Maar dan met rijm. Nu moet ik zeggen wat zij denken. En moet ik hun... vertellen wat ze moeten denken. Het is een hele rare spagaat die niet kan. En dat is dus...
1: Je zegt ook in Hemel en Aarde... ze willen leuzen van me horen, platgeslagen zinnen. Mijn rol daarin is zingen.
0: Ja. Ja, ze willen leuzen van me horen, platgeslagen zinnen. Spitsvondige rijms over politieke dingen. Meezingen over grote zaken, dat is wat ze willen. Om zich voor te kunnen stellen dat ze horen bij de slimmen. Mijn rol daarin is zingen en het houden van mijn smoel. Machinaal geluid geven aan een onderbuikgevoel. Maar als ik iets maak wat ze niet gelijk snappen... of als blijkt dat hun blik niet lijkt op de mijne... of bijvoorbeeld als ik zelf nog zoek of als ik hink op twee gedachtes... is dat vaak genoeg reden om mij te laten vallen. Ze willen entertainment, ze hebben scheid aan kunst. Vandaar dat ik de wijn met water verdun. Ja, hele goede verse. Ja, says it all. Maar ja, dat is het, want ze dwingen... op die manier word ik gedwongen in de spagaat van de politicus.
1: Ja, maar het is niet een...
0: En ik ben geen politicus, ik ben een kunstenaar.
1: Het is
0: ik heb
1: geen
0: een vrijbrief om gewoon te ranten en te zeggen wat de fuck... Om hele ondoordachte dingen te zeggen.
1: Nou ja, kijk, je hebt een vrijbrief om onderdachte dingen te zeggen. Dat hebben we natuurlijk allemaal. Maar wat er met jou wel gebeurt, is dat mensen die onderdachte dingen mee gaan zingen... Dus dan heb je hier afgelopen vrijdag een heel veld dat Osama Bin Laden scandeert.
0: Ja.
1: Hoe vind je dat?
0: Ik denk dat dat goed is voor de wereld.
1: Ja, waarom?
0: Om los te breken uit een wereldbeeld. Want voor mijn gevoel, dat nummer gaat een beetje over het westerse wereldbeeld. Waarin wij dus, Amerikaanse presidenten, daar vernoemen we straten naar. En Barack Obama, dat vinden we geweldig. Maar die liet ook gewoon dronestrijks op kinderen uitvoeren. Weet je wel? Dat is ook een oorlogsmisdadiger. En Osama Bin Laden zou je ook kunnen framen. Met een beetje taalkunst zou je ook kunnen framen als vrijheidsstrijder. Ja, dat is namelijk wat hij ook was. Ja, maar dus zeg maar, het is maar net de psychose waar je in zit die bepaalt wat zo iemand betekent of zo. En daarom denk ik dat het heel bevrijdend kan werken om een keer met z'n allen Osama Bin Laden te vieren zonder er al te hard over na te denken. Ja, want hij is natuurlijk ook een massamoordenaar.
1: Ja, maar wordt er nog nagedacht op het moment dat zo'n veld dat scandeert? Want weet je, je hebt er een uitleg achter.
0: Ja.
1: Maar op zo'n vrijdagavond, als iedereen gewoon... Nee. In zijn morspits rondjes draait, wordt er dan nog nagedacht?
0: Nee, ik mag hopen van niet.
1: Maar mensen nemen dan jouw mening over.
0: Is dat zo?
1: Natuurlijk.
0: Maar welke mening denk je dat ze overnemen als ze Osama Bin Laden meezingen? Gewoon wat... dat is niet echt een mening.
1: Waar ik bang voor ben is niet... Want je geeft een uitleg met een enerzijds en een anderzijds. Je kan er ook zo naar kijken. Mm-hmm. Nee, je hebt gelijk dat... Mijn angst is dat ze dat niet overnemen. Dat ze dus alleen maar lekker Osama Bin Laden scanderen. Of een zin als don't believe de krant. Ja. Terwijl we in een tijd zitten van een afkalm van de democratie. En laten we in godsnaam de juiste media geloven. Zoals de VPRO op Radio 1.
0: Het gaat voor mij daar helemaal niet over.
1: Het gaat er niet over. Je maakt er muziek over.
0: Klopt, maar ik denk dat jij mij nu ook weer in de rol van een politicus duwt. En niet in de rol van een kunstenaar laat zijn. Die soort van iets maakt waarvan we even niet weten wat het precies doet met mensen. En wat het voor effect heeft. Omdat daar niet over na is gedacht. Omdat het een onbevangen gevoel is dat moest gemaakt moest worden. Maar nu moet ik toch weer dan op de mat om te verantwoorden waarom de kunst is wat de kunst is of zo. En ik vind
1: dat zo?
0: Ja.
1: Want ergens denk ik, ja, maar jij bent wel een jongen die zich verantwoordelijk voelt.
0: Ja, zeker.
1: Even los van of ik jou hier ter verantwoording
0: zit. Ja, maar ik voel mij dus wel verantwoordelijk. En ik denk ook dat het belangrijk is dat ik erover nadenk. En ik voel zeker een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover mijn publiek. En tegenover de mensen die luisteren en meezingen. Maar ik denk dat er een afspraak is tussen mij en dat publiek. Dat zij begrijpen dat... dat het gaat over het losbreken uit wereldbeelden. Ik heb ze hoog zitten, het publiek. Ik denk dat ze dat best kunnen snappen.
1: Ze
0: misschien in dat moment niet nadenken, maar dat ze het over de gehele linie heus wel snappen waar het allemaal over gaat. En dat ze er zelfs door dat werk wat ik maak achterkomen. En zich door zich erin mee te laten slepen. Erover na gaan denken. Misschien niet op dat moment, op die vrijdagavond, maar dan toch wel op de dinsdagmiddag een keer.
1: Voel je wel eens druk?
0: Ja, constant.
1: En waar zit dat hem in? Zit dat hem in
0: de maatschappij?
1: Ja, maar ik bedoel meer nu in jouw in je rol als kunstenaar. Want mensen verwachten nu ook van alles van je.
0: Ja, sure. Ja, kijk, ik heb ambitie. Dus daar vandaan voel ik druk om iets nog beters en grensverleggenders te maken. Ja, goed, maar dat is toch ook een bepaald soort druk.
1: Ja, je voelt hem niet van buitenaf?
0: Nou ja, misschien dat er iemand... Ja, ik voel dan wel dat mensen bij 3 voor 12 heel hard zitten te hopen dat er weer een prachtplaat aankomt of zo. Maar daar doe ik het niet voor. Nee, de echte druk... Het is gewoon de druk van het leven om alsmaar huur te kunnen blijven betalen. En mee te draaien in de fucking malle molen. En te voldoen aan alle regeltjes. Geschreven en ongeschreven regeltjes. Die alsmaar een beetje zo gelden.
1: Ja, vind je dat zwaar?
0: Ja, heel zwaar soms. Hoe meer ik erover nadenk, hoe zwaarder het wordt. Maar ja, ik vind vooral de regeltjes waarvan ik denk dat ze niet terecht zijn natuurlijk. Die zijn extra zwaar als je die moet naleven.
1: Wat is een regeltje dat niet terecht is?
0: Ja, god.
1: Ja, dan kan je al, zelfs als je het een beetje ver doortrekt, kan je ook al over huur zeggen. Dat je huur moet betalen is misschien
0: ja,
1: niet terecht.
0: Ja, ja, het is helemaal niet terecht, nee. Nee, gewoon dus heel veel onrecht op de wereld. En ja, gewoon bijvoorbeeld, we hadden het net heel even over dat je dan naakt hier het strand of de zee in mag. Dat mag officieel niet, toch? Naakt zijn.
1: Nee, ja, zijn een soort aanstootgevend.
0: Indecent exposure. Ja. Ik weet niet of dat, wat de Nederlandse vertaling daarvan is, maar dat mag al niet. Dat is toch, zo word je fucking geboren. Het is bizar.
1: Ja, maar we hebben dingen bedacht met, en daar hebben we het woord zeden opgeplakt. En dan houden dingen gewoon op.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat de beschaving ook is. Hè. Het is soort van, het is eerst een heel ruw ding. En dan schaven we eraan tot het niet meer ruw is. En een soort van glad en in onze kont past.
1: Je kan je er niet meer aan stoten.
0: Ja. Ja.
1: Maar jij vindt dat pittig.
0: Ja,
1: hoe glad het ook is, het is pittig.
0: Nou, ik vind het pittig om het eraf te moeten schaven.
1: Ja, maar,
0: terwijl ik denk van,
1: ja, maar lieve Abel, dat
0: gewoon,
1: mensen hebben al voor jou geschaafd. Jij hoeft hem alleen maar in te brengen. Ik ben op zondagmiddag op festival Into the Great Wide Open in gesprek met Abel van Gijlswijk. Zanger is hij, rapper ook en schrijver. Hij was presentator bij Vice, er is zijn band Hang Youth, maar ook solo maakt hij platen. Hij stond in de theaters met Rebranding Anarchism en mijn gast schreef het boek Chaotisch Denken voor Gevorderden. En er is IJsland, de groep die hij vormt samen met Sef en Faisal. Afgelopen vrijdagavond waren ze hier de headliner op een volgepakt sportveld. Ja, en ik vertelde net in mijn introductie, je komt uit Amsterdam. Mm-hmm. Amsterdam-Noord, om precies te zijn.
0: Zie.
1: Hoe zag je slaapkamer eruit?
0: Oeh, ik had zo'n vloerbedekking van met autootjes. Weet je wel? Van, ik denk van die IKEA of zo. De classic.
1: Je had de weg.
0: Ja. Gewoon
1: je
0: zo,
1: kon het autootje eroverheen.
0: Zo'n stad met zo'n platte grond. En dan kon je met auto's eroverheen. En ik had een soort van bureau. Dat wou ik heel graag. Maar dat heb ik uiteindelijk stond dat er maar. En uiteindelijk in diezelfde slaapkamer, toen ik dus uit huis was, toen is mijn vader daar overleden. En nu is het is mijn moeder daar weer, die waren gescheiden, is mijn moeder daar weer gewoon. En nu is het de Hang Youth merch station. Dus daar liggen alle t-shirts en mijn moeder doet die op de post. En dat, die vloerbedekking ligt er nog steeds.
1: Hoe was die kamer voor je? Was je er veel? Was je een binnenkind?
0: Een beetje.
1: Nee, is ook een antwoord. Dus.
0: Ja, ik weet niet. Gewoon een gezonde mix van binnen en buiten, I guess. Ja.
1: En wat voor jongen was je?
0: Ik was denk ik nieuwsgierig. Zou ik zeggen als centrale karaktertrek. Benieuwd en ja, dat is het grootste aspect, denk ik, ervan.
1: En hoe was Noord in de jaren 90?
0: Notoir saai. Maar toch ook. Ja, het is een beetje een eiland. Het is een soort van Vlieland aan het ei.
1: Vlieland van Amsterdam.
0: Ja, je bent natuurlijk gescheiden van de stad. En de stad zelf vindt ook niet echt dat Noord erbij hoort. Tot op heden. En dus er ontwikkelt zich daar ook een hele eigen cultuur. Weet je, er is een heel specifiek soort Noordmens. Als je weet wat ik bedoel, dan weet je wat ik bedoel. If you know, you know.
1: Ja, sure. Maar leg het ook even uit.
0: Ja. Het is gewoon een beetje een soort van een beetje onbeschaafd. Het is onbeschaafd. Dus er wordt iets minder gegeven om de.
1: Je kan je nog stoten aan dingen.
0: Ja. Het is wat rauwer. En wat meer scheid. En. Het is wel echt, dat is wel lekker. Vrijer ook, op een bepaalde manier.
1: Dus dat paste je wel?
0: Ja, ik weet niet of dat komt door omdat het mij paste. Of dat ik
1: dat het
0: mij
1: past
0: omdat
1: heeft.
0: Het mij gevormd heeft. Maar ja, inderdaad.
1: En uit wat voor gezin kom je?
0: Ik kom uit een gezin die wel ook... Keek wel ook VPRO.
1: Goed zo. Ja.
0: VPRO. Die kunnen jullie er doorheen knippen of zo.
1: Ja, die hebben we nu binnen. Die gaan we gewoon elke dag gebruiken nu.
0: Ja, VPRO. Ja, interessant om over na te denken hoe je dat dan, hoe je dat dan duidt of zo. Ja, door de VPRO. Ja, toch een soort zeil dan kom je op uit. Ja, een soort zeil VPRO, Volkskrant. Zou ik zeggen, dat.
1: Ja, wel gewoon even, even verder denken. Verder kijken dan je neus lang is.
0: Ja, waar ik dus ook... Maar door mijn nieuwsgierige aard... heeft mij er dan ook weer toegezet om zo ver te kijken... dat ik ook weer zag dat het verder kijken dan mijn neus lang was... ook maar een eigen façadetje was. En weer een heel specifiek eigen soort wereldbeeld... waar je ook weer eigenlijk... uit kan breken.
1: Die snap ik even niet.
0: Ja, gewoon de hele specifieke versie van het verder kijken dan je neus lang is, die de Volkskrant en de VPRO graag geloven dat ze doen, die heeft ook zijn grenzen. En die grenzen liggen ongeveer bij Osama Bin Laden. En don't believe the krant. En die vind ik heel chill, die grenzen. Daar kom ik tot mijn recht. Om ja. Dat dan weer uit te dagen. Mensen die denken dat ze heel vrij denken. Weer nog vrijer te kunnen laten denken. Totdat je weer helemaal terug bent bij af. Dat is de missie.
1: Willen die mensen dat?
0: Per definitie niet. en daarom is het ook vaak vervelend. Ben ik dan een vervelende soort... Ja, een soort trickster.
1: Maar is het een soort van... Ik dacht dat ik alle dingen goed deed en een goede burger was... maar dan komt Abel langs en dan blijk ik er eigenlijk helemaal niks van te maken. Wat vervelend, Abel, hou je mond.
0: Ja, dat hoop ik. Dat is het hoogst haalbare. Ja, en dan in het proces hoop ik mijzelf ook nog eens te kunnen verbazen... en verder... als ik mezelf er niet mee heb, dan vind ik het ook niet. Dan is het ook niet geslaagd. Ik kom ook niet om het iemand anders te leren. Ik ben het zelf aan het doen.
1: En betrap je jezelf ook wel eens op hypocrisie?
0: Ja, natuurlijk.
1: Gisteren nog, vandaag.
0: Nu. Ja, bijvoorbeeld al zeg maar ja zeggen tegen een interview met een. Met de GOAT interviewer.
1: Heel goed, net op tijd.
0: Dat is toch al. Toch al een beetje ijdel. En ik weet, ja, gewoon. Waar we het net over hadden met. Zeg maar die rol waar je dan in gecast wordt. Zeg maar. Ik had het beter niet kunnen doen. Maar ik vind het dan toch ook weer interessant om
1: je
0: daar
1: doet
0: weer
1: het heel goed hoor.
0: Gaan.
1: Dus ga vooral door. Ja, maar is dat ijdelheid? Want je kan ook denken, nee, maar ik heb. Godverdomme wat er vertellen.
0: Nou, weet je wat ik dus specifiek nu, en dit is een veer in jouw reet. Ik ben heel benieuwd wat jij dan wil weten en of ik dan iets kan leren door jouw blik. En dat is echt zeldzaam bij interviews, maar jij kan dat.
1: Jammer dat radio is. ja, wat ik wel graag wil weten is, nam jij als kind ook al de wereld op je schouders?
0: Nee, het sterker nog... ik denk... En dit is ook weer een... iets wat in het nadeel van de VPRO en de Volkskrant... een soort zeilwereldbeeld spreekt. Gewoon, het duurde heel lang voordat ik doorhad... hoe ik zelf kritisch kon nadenken en niet... kon gewoon moest denken wat er in de krant stond.
1: Is dat niet gewoon een leeftijdsding? Dat we eerst van alles in die kinderen stoppen... door de omgeving, door de ouders, door al... ik bedoel, er zitten hier allemaal mensen omheen. Wanneer denk je dat die dan gemiddeld zijn gaan nadenken? Ook vroeg, natuurlijk vroeg allemaal en vroeg op tijd.
0: Ik denk dat al deze mensen die hier nu specifiek zijn... heel goed zelf kunnen nadenken, maar alle andere mensen op aarde niet. Nee, ik geloof oprecht dat het zeer zeldzaam is. En dat wij als samenleving elkaar meer moeten uitdagen om dat serieus te nemen en dat echt te doen. En ik denk niet dat dat voldoende gebeurt. En ik denk dat ook in onze bubbel dat nog steeds niet voldoende gebeurt. En ik denk dat onze scholen en media er allemaal niet van houden om mensen uit te dagen om... Om echt zelf na te denken, kritisch na te denken.
1: Gaat het ergens niet ook een beetje tegen onze aard in? Kudde dieren die we zijn.
0: Totaal, totaal. Daarom juist. Daarom is het juist zo belangrijk. Want als wij het doen wat in onze aard ligt, dan zijn we gewoon apen, zeg maar. En dat willen we niet zijn. Dat hebben we met z'n allen al lang besloten.
1: Wij zijn beter dan dat.
0: Je hoeft geen aap te zijn. Het is zoveel chiller om geen aap te zijn.
1: Je kan gewoon een dak boven je hoofd.
0: En lief zijn tegen elkaar, welke kleur je ook bent. Soort van, er hoeft geen fucking hiërarchie te zijn. Dat zijn we allemaal. We zijn het echt ontgroeid. We hoeven echt geen apen te zijn. We hoeven niet. De wet van de jungle geldt niet. Het is super chill. Laten we er gebruik van maken. En dat cultiveren. Dat aspect van ons. Weet je wel? En ik denk niet dat we dat genoeg... we hebben het heel veel over de rechtsstaat en bla bla bla. En
1: nou,
0: de democratie.
1: Nou.
0: En dat is dan heel belangrijk. Maar we gaan helemaal voorbij aan de ziel en de verbeelding die wij hebben, die dus de fucking andere dieren en zo niet hebben. En zonder dat is dat... Ja, ik geloof de democratie en zo, dat is allemaal... Dat is down the stream van verbeelding en aap zijn.
1: Nee, want hoe denk je dat de rechtsstaat en de democratie er gekomen zijn? Omdat iemand verbeelding had, omdat iemand dacht...
0: Dat bedoel ik, dit is wat we zeggen hetzelfde.
1: Oh,
0: ja, okay. Ja.
1: Nou, fijn.
0: Ja, maar dus dan moeten we eerst de verbeelding cultiveren. En de verbeelding is per definitie vrij. Daar kun je geen restricties op leggen, want dan stopt die.
1: Nee, er is geen hoofdpolitie. Hier mag je
0: gewoon
1: dus binnen.
0: Nee, Osama Bin Laden, weet ik veel. Let's go. Gewoon.
1: Er is soms wel een mondpolitie. had jij dromen als kind? Wilde je beroemd worden?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat echt een grote drijfveer was. voor ik zeg maar... Ik wilde eigenlijk... Het leek me... aanvankelijk wou ik rijk worden. Dat had ik al wel snel door. Van dan is gewoon een heleboel gezeik gelijk alweer gefixt. Dan ben je eigenlijk al even. En dit was de jaren 90, 2000. Dat was natuurlijk MTV. En dan heb je toch al snel van... Oh ja, dat ziet er wel uit als een leuke manier van rijk zijn. Een soort beroemd zijn. Ik zie het uit als een leuk... Van alle rijk zijnen is dat waarschijnlijk dan wel de leukste manier van rijk
1: Beter
0: zijn.
1: Beter dan ergens op een kantoor geld heen en weer schuiven.
0: Ja, precies. Dat leek me ook makkelijker en leuker en meer bij me passen. En toen werd dat een beetje dan de focus of zo. En,
1: maar toen kwam er ook een band.
0: Ja, maar dat is dan... Aanvankelijk was dat bijzaak.
1: want je bent op een gegeven moment Hang Youth begonnen. Met het idee om beroemd te worden? Of?
0: Nee, dat is... Het is sowieso is het niet zo zwart-wit gegaan, uiteraard. Net als alle dingen op aarde. Maar er zijn eerst nog 100 andere flutbands geweest.
1: Met wel goede namen.
0: Ja. Die we niet zullen herhalen hier, omdat mensen dan gaan googlen en dat gaan luisteren. En dat is gewoon niet de bedoeling. Nee, het zijn prima bands. Jonko Klapper was een hele goede band.
1: Is met Croque Monsieur ook?
0: The Don't Touch My Croque Monsieur is een geweldige band. Ik heb nog heel veel rapmuziek gemaakt. Met mijn vrienden uit Noord. Met een microfoon in de boekenkast. Maar dat was ook... Op een gegeven moment word je gewoon verliefd op dingen maken. En dan ben je dingen aan het maken. En dan vergeet je waarvoor je het allemaal doet en zo.
1: Hoe ziet die verliefdheid eruit dan? Hoe word je verliefd op dingen maken?
0: Ja, er is een vrijheid in dingen maken die je nergens anders verkrijgbaar is. En als je die hebt geproefd, dan is dat het vetste wat er is. En het is gratis. Het kan overal. En als je dat op een gegeven moment doorhebt, dan ben je hooked.
1: Ja, het is natuurlijk een vrijheid die je jezelf moet gunnen. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die het misschien wel willen, maar zich dan toch ergens laten
0: tegenhouden. Ja, door die fucking regeltjes en wij moedigen elkaar niet aan om dat op te zoeken en dat te doen en het risico te nemen. Want ja, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen, dit geldt voor mijzelf, maar de eerste fucking 10 jaar dat je dingen doet, is het waarschijnlijk allemaal kut. En dat is oké. Dat is heel oké zelfs. Dat moet. Het is een vloek als het eerste wat je maakt gelijk geweldig is.
1: Ja, want maak dan maar eens het tweede.
0: Precies. Dat heel veel mensen gaan daar ook aan kapot, weet je wel. Makers die dan, gelijk hun eerste hit, nummer 1 hit. Gewoon dan, ja, dan... Dat is killing of zo. Dus
1: de, ja, maar jullie hadden de tijd natuurlijk ook ergens wel mee. Zullen we ons eerst gewoon even een heel klein stukje Hang Youth doen?
0: Oh, oké. Okay. Ja, yeah, sure.

0: Waarom sloeg dit aan?
1: Het hilarisch is dat jullie de laatste 3 seconden uitveden. Dit sloeg. Het was een. Er was een moment voor, I guess. Het was. Ja, op de een of andere manier. Het is heel. De soort. Dit ontstond in coronatijd. Gewoon bij onze gitarist thuis. Achter de laptop, bij wijze van spreken. En ja, wij waren gewoon. Ik was een soort van filosofie, kritische filosofie. Ik was Slavoj Žižek aan het lezen toen. En om vat te grip te krijgen op de wereld. En weet niet, wij waren gewoon aan het kutten. En ja, in die tijd was natuurlijk heel veel. Alles kwam ineens onder druk en was raar en anders. En er was ineens tijd om afstand te nemen en anders naar de dingen te kijken. En mensen kwamen erachter dat zij zich opgesloten voelen. En er kwam een heleboel los, wat heel lang. Omdat mensen een beetje een stap achteruit konden doen, dus inclusief wij, kwam er heel veel los wat vast zat, I guess. En dus waaronder heel veel woede in de maatschappij. Dit waren wij die daar geluid aan gaven. En andere mensen gingen daarop aan. Omdat zij datzelfde ervaarden, I guess. Dus ervoeren? I don't know.
2: Beleefden.
1: Mm-hmm.
2: Maar dus het is herkenning geweest.
1: Ik denk, ja, je moet het eigenlijk niet aan mij vragen natuurlijk.
2: Ja, alsof jij er helemaal niet over nagedacht.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het herkenning was. En ik denk ook dat het. Ja, gewoon een soort behoefte was aan catharsis en aan een uitlaatklep en aan geluid en
2: een hart.
1: Ja, en ziel, gewoon een soort van iets om met z'n allen gewoon te schreeuwen en samen te komen om rondom een soort gedeeld gevoel over specifieke onderwerpen. En wij speelden die tijd ook. Vooral eerst protesten tegen shit. Die dan zo 5 meter afstand of 2,5 meter afstand.
2: Anderhalf.
1: Pak hem mee. Dat is zo lang geleden alweer. Maar ja, dat is, en zo ontstond het een beetje of zo. En toen bleek dat er ineens een hele beweging was die dat ook allemaal vond. En een protestbeweging ontstond er ineens. En ineens waren er ook andere muzikanten die dat aan het doen bleken te zijn geweest. Of whatever. En toen was het in één keer een heel ding. Maar ja, het begon gewoon. Er was niets van tevoren bedacht van. Weet je hoe we populair kunnen worden? We doen inhakertjes. Het was oprechte woede. En maakdrang van ons.
2: Het zijn allemaal best korte nummers. Als een soort explosies die eruit moeten.
1: Ja, precies. De filosofie is gewoon van, als je het niet in een minuut kunt waarmaken, dan
2: waar ben je dan mee bezig? Ja. Oké, maar als je het niet in een minuut kan waarmaken, waarom schrijf je dan een boek?
1: Ja, om alle dingen die dus niet in die minuut passen, toch nog even toe te leggen. Zo van. Ja, dit maakt trouwens ook eigenlijk. Nou ja, goed.
2: Is het iets van. Is in een nummer geen ruimte voor nuance? Of was er iets in jou dat dacht. Ja, maar ik wil genuanceerder zijn?
1: Ik geloof trouwens helemaal niet dat er in Hang Youth geen nuance zit. En iedereen die dat vindt, heeft niet goed geluisterd. Ik vind oprecht dat wij de meest genuanceerde band zijn die doen wat wij doen. Bijvoorbeeld de hit Belastingdienst. Begint met de zin, ik snap wel dat het bestaat, maar het is gewoon kankerkrom geregeld. Dat is best wel veel nuance in wat mij betreft. Ik bedoel, het is wel.
2: Enerzijds, anderzijds.
1: Ja, nou goed, ja, het is yin-yang, maar het is niet een volledige afwijzing van het hele idee van belasting.
2: Nee, want je wil wel iets samen.
1: Ja, ik snap wel dat het bestaat, maar. Snap je? Ik vind dat voor 1 minuut best wel veel nuance in zitten of zo. En ook, ja, nou goed, en dat is ook. Ik, ja, goed, dit vind ik. Wij van WC Eend vinden dat.
2: Vanzelfsprekend.
1: Ja, vinden dat Hang Youth eigenlijk. Het neemt de poëtische vrijheid, vind ik, om nuance tussen de zinnen door te weven en zo. En soms is hij niet in één keer. Is het niet in één keer helder. Maar de beste Hang Youth nummers hebben heel veel nuance. En de slechtste nummers weinig, zeg maar. Maar. Ja, ik vind het niet ongenuanceerd. Maar toch, er is toch ruimte in die ene minuut om één specifiek ideetje vorm te geven. Maar er zijn ook diepere lagen die niet in muziek passen, I guess.
2: En die passen in een boek?
1: Die passen beter in een boek.
2: Wat wilde je vertellen?
1: Nou, het begon met een soort, omdat er aan mij gevraagd werd vanuit waar we het eerder over hadden, vanuit de positie van, nou ja, ja goed, jij hebt nu een podium van, vertel jij dan maar even hoe het allemaal moet. En ik voelde de druk om dat dan ook te doen. En toen ging ik dat allemaal opschrijven hoe ik dacht dan dat het moest. En in dat proces kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon geen flauw idee had. En voelde me echt alsof ik de boel aan het belazeren was al heel snel. En toen heb ik gewoon alles waarvan ik dacht van dit zit zo en ik weet hoe het zit, heb ik toen geprobeerd te ontkrachten. En alle chaotische gedachten daarover, soort van, om de teugels te laten vieren. Heb
2: ook,
1: ik geprobeerd.
2: Ook daarin de vrijheid zoeken.
1: Ja, daarin de vrijheid zoeken. En ook om mijzelf iets meer, ja, kwetsbaarder op te stellen, is dan ook weer zo'n fucking cliché. En dat is ook helemaal niet per se wat ik heb geprobeerd. Maar ik kwam op een gegeven moment, las ik een boek over mythici en over Hildegard von Bingen en mensen die zoals zij. En er was er eentje die zei, ja, want mystici schreven eigenlijk gewoon hele psychotische manifesten in een soort trip, echt, om dichter bij God te komen. Dat is dus een beetje hun ding. En dat gaat, het is heel dus psychedelisch.
2: In een soort trance schrijven.
1: Ja, heel psychedelisch. En een van die mensen zei van, ja, je moet de mot zijn die naar de vlam toetrekt. En dan moet jij als mot opbranden, zodat de wereld om jou heen verlicht wordt. En ik weet niet, dat,
2: nou, dat is nogal een opoffering.
1: Ja, maar ik denk wel dat ik weet niet, dat heeft mij helemaal, dat zette mij helemaal aan. Ik ben daar nog steeds super enthousiast over dat idee. En ik weet, er zit nog steeds meer in wat ik niet weet of zo. Maar ik probeer daarachter te komen, gewoon dat opbranden in die.
2: Maar volgens mij heb jij jezelf ook een beetje opgebrand.
1: Ja, ik ben super opgebrand. Gewoon zit er helemaal doorheen. Ja. Maar voor de goede zaak of zo. En het legt me ook geen windeieren, maar.
2: Nee, maar voor de goede zaak. Maar als je eenmaal verbrand bent, dan hebben we niks meer aan je.
1: Ja, ofwel, ja, dat komen we. Ik let wel op mezelf, hoor. Je hoeft niet bang te zijn dat ik. Er zal altijd een stukje overblijven of zo. Maar ik geloof wel dan, in toch weer in het werk moet je dan toch weer iedere keer, ja, toch wel. Ik ben het voor mijn gevoel aan mezelf verplicht om het toch iedere keer weer te doen.
2: Maar zorg jij goed voor jezelf?
1: Ja, ik geloof van wel, maar ja, vanochtend in de sauna geweest.
2: Nee, maar er zit...
1: Nee, ik heb wel een destructieve neiging ook. Zeker.
2: Ja, is er ruimte voor zachtheid?
1: Ik zoek nu, dat is een ding waar ik nu naar zoek.
2: Zachtheid.
1: Ik ben geneigd om inderdaad om er heel hard in te gaan en met een gestrekt been en mezelf tot ontploffing te brengen. Dat is eigenlijk ook wat zo'n IJsland optreden in, of een Hengjuf optreden is. Is eigenlijk, ja, je brengt jezelf iedere keer tot ontploffing. En het is heel agressief. En ja, het is heel
2: boos
1: en gewelddadig. In de kern is het heel boos. En,
2: maar heb je ook een ander vaatje waar je uit kan tappen?
1: Ik ben er dus. Ik kom er langzaam achter nu. Als je ouder wordt en dus minder energie hebt om iedere keer die ontploffing. Om iedere keer die brandstof te hebben voor die ontploffing. Dat er eigenlijk. Dat het ook een manier is van omgaan met de dingen. Zo die boosheid is een manier om ik weet niet, het is een manier die ik heb aangeleerd. Ik heb ook het idee dat het dat het jongens wordt aangeleerd. Dat dat de manier is om met dingen om te gaan. Boos worden. Maar
2: ja, ze zeggen ook wel eens dat onder boosheid vaak verdriet zit.
1: Ja, daar kom ik dus nu achter dat er heel veel. Dat ik eigenlijk heel verdrietig ben. Maar ik weet niet. Ik heb niet geleerd hoe ik dat tot uiting moet brengen. Ik weet niet wat de ontploffing is daarvan. Ik bedoel, obviously kan ik me voorstellen dat het janken is. Maar ik heb niet geleerd hoe dat moet. En ik loop er tegenaan wel echt. Dat ik dat niet kan.
2: Ja, heb je het nooit geleerd of ben je het verleerd?
1: Ja, misschien. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet wat er mis is gegaan.
2: Weet je al wel waar het verdriet over gaat?
1: Ja, er zijn verschillende verdrieten. En natuurlijk het meest, bij mijzelf het meest prangende verdriet is verlies. Van mijn vader is overleden, dat verlies. Ik heb toen wel gehuild, maar sindsdien heb ik het niet meer kunnen voelen. Dus daar zit verdriet wat niet weg kan. En wat dan het makkelijkst via een ontploffing op het podium toch eruit kan op de een of andere manier. En er is ook heel veel verdriet over een wereld waarin heel veel mooie en goede dingen doodgaan. Niet alleen, als in de letterlijke de uitstervingsgolf. En weet ik veel, door de planeet die heter wordt, gewoon hele diersoorten en plantsoorten die weggaan. En ja, gewoon het verdriet van een veranderende wereld. Eigenlijk het verdriet van dat het ene en het andere moment niet hetzelfde zijn. En dat je het mist. Dat je nu al mist wat er net was of zo. Dat is een. Ja, dat zit heel. Ik kan het voelen, maar ik voel het nu, maar ik weet niet wat ik ermee moet. En ik zoek. Ik ben manieren aan het zoeken om dat ook. Om dat uiting te geven. En het lijkt me logisch als dat ook in het werk terecht kan komen. Maar ik weet nog niet hoe.
2: Wat probeer je al?
1: Nou, ik ben qua muziek maken. Heb ik bedacht dat er een album moet komen zonder drums. Omdat drums zijn toch een soort van. Heeft toch oorlog. Drums hebben iets oorlogs. En ook, ik ben eraan begonnen met Thomas Azier, wat dus een man is die dat wel kan. Door dus hulp te zoeken. Dus in het werk hulp zoeken, maar ook door de zachtheid om me heen op te zoeken en er proberen ruimte voor te vinden.
2: Hoe zoek je de zachtheid om je heen?
1: Nou, het is vreemd, maar door het eerst zelf toe te. Door, ik moet het zelf toestaan, want het is er al.
2: Ook die vrijheid moet je je gunnen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar het is heel moeilijk. Ik heb er heel veel moeite mee. En ik. Dat komt. Het is ook de wereld die. Ik voel heel sterk dat de wereld ons daarin tegenwerkt. Dat dat niet. Zeker voor dus jongens. Dat het niet wordt aangemoedigd en dat het mag, weet je wel? En wat daar de manieren voor zijn. Ik heb het idee dat het wordt tegengewerkt. En daar word ik dan weer boos van. En dan schiet ik weer in de verkeerde versnelling. Ja, I don't know. Het is er ruimte voor zoeken tegen de stroming in.
2: Ja, nou ja, de zachte krachten zullen winnen op het eind.
1: Ja, is het zo?
2: Nou ja, zo dichte Roland Holst.
1: Ja. Ja, in Star Wars is dat natuurlijk ook zo. Maar goed, is de wereld Star Wars? Hoop. Ja, je weet het niet.
2: Gelukkig niet.
1: Ja.
2: Dankjewel, Abel.
1: Ja, jij bedankt, Sam. Amazing.
2: Dit was Nooit meer slapen vanaf festival Into the Great Wide Open op Vlieland. En onze gast vannacht was Abel van Gijlswijk. Wie eens overdag naar ons wil luisteren, kan terecht in elke podcast-app. En wie zich daar abonneert, krijgt vanzelf een melding als de nieuwe aflevering klaarstaat. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan is auteur Guido van Heulendonk mijn gast. En met hem ga ik in gesprek over zijn nieuwe roman De Ravijnenvuller. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand gesticht is en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Édouard Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui, het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Is haat niet vermomming van pijn? Je weet pas wie je bent als je weet waar je vandaan komt. Jezelf plaatsen in een ander creëert begrip voor een narratief. Humor is een super intelligent mechanisme om met de tegenslagen in het leven om te gaan.
4: Mijn gast kwam als kind vanuit Iran naar Nederland en probeert inmiddels al jaren te begrijpen wat het eigenlijk betekent, Nederlander zijn. Hij is theatermaker, cabaretier en muzikant, richtte zijn eigen gezelschap Black Sheep Can Fly op en maakt van onderwerpen als identiteit, integratie en mannelijkheid het liefst iets waar we ook nog om kunnen lachen. Maar Saman Amini's integratieplan nummer 2, alles in perspectief, alles is perspectief, moet ik eigenlijk zeggen, probeert hij links en rechts wat dichter bij elkaar te brengen. De voorstelling is genomineerd voor de Polifinario en geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival. Maar iemand die anderen voortdurend vraagt naar perspectief en om van perspectief te veranderen, hoe goed kan hij dat eigenlijk zelf? Saman Amini is mijn gast voor vandaag.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
4: Saman Amini, van harte welkom.
3: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
4: Ik zei net alles
3: in perspectief. Wat ook op zich een heel goede titel had gekund. Ik vond het een mooie verspreking.
4: Maar mooie verspreking. Ja. Alles is perspectief. Dat is inmiddels de naam van je theatershow, de tweede. Leg uit, alles is perspectief. Hoe kijk jij naar de wereld?
3: Ja, ik denk dus dat het komt voort dat ik dus een aantal magische momenten heb gehad in het leven. Wanneer ik dus de perspectief had van de ander op hetzelfde probleem. En dan neem ik mijn vader nu. Een afwezige man gedurende mijn jeugd. Iemand die zijn leven heeft gewaagd. Geriskeerd voor een beter Iran. En een man die de monsters van de frontlinie met zichzelf meenam in het huis. En daardoor ontstond er een perspectief dat ik dacht, mijn vader houdt niet van mij. Ik ben hem niet waardig. Mm. En jaren later, toen ik geloof ik 21 was, zat het me zo vol dat ik te huis ben binnengegaan en hem heb geconfronteerd.
4: Hoe heb je dat gedaan?
3: Ja,
4: hoe confronteer je zo'n man?
3: Ja, het gebeurde heel organisch. En het kwam voort uit woede. En ik had die man denk ik heel lang niet gesproken. En op een dag stond ik op station Den Bosch. mijn vader woont 5 minuten daar vandaan. Ik miste de trein. De trein reed niet meer naar Maastricht. Ik studeerde destijds. En ik weet niet, iets. Ik zei, je gaat nu naar hem toe. Je gaat het hem geven. Hij gaat hem krijgen. Het was echt een soort van, jij gaat nu weten wat jij mij hebt aangedaan.
4: Want wat heeft hij jou aangedaan?
3: Ik denk dat de afwezigheid van een vader een hele grote... of ouders eigenlijk, hè, ze zeggen verwaarlozing is vader van heel veel ziektes en verslavingen. En denk dat zijn worsteling met zijn eigen demonen ertoe leidde dat hij afwezig was. En ik heb zijn afwezigheid geïnterpreteerd alsof ik het niet waard was om mee gespeeld te worden.
4: Jij nam dat persoonlijk op?
3: Ja, als kind. Dat gebeurt organisch. Hè? Gabor Maté zegt dat. Hij zegt dus als kind, is een hele meesterpsycholoog. Hij zegt, wanneer je opgroeit als kind in de eerste 7 jaar... in een soort ruzie in de ouders. Als kind schijnt dus dat je alles tot jezelf betrekt. Als het goed gaat, denk je, ik doe dat. Mm-hmm. Maar als het slecht gaat, denk je, ik doe dat. Dus in het gebroken gezin waarin ik opgroeide... ontstond dat narratief. Dat het allemaal aan mij lag. Nou, ik ga naar mijn vader toe. Het was ook grappig, ik liep heel woest van het station. Het gebouw, deur stond open. Deur van zijn huis stond open. Een Afghaanse vriend van hem hielp hem met het ophangen van de lampjes. En ik kwam naar binnen en de woede zat me zo hoog. Ik keek die arme vriend van hem niet eens aan. Ik zei tegen mijn vader, hij gaat eruit. Nu. En jij en ik gaan met elkaar praten. Nou, die man verliet het huis. En mijn vader... Ik zal het nooit vergeten. Ik kwam zo voor me en hij zei, sla maar. En toen werd ik echt nog woedender. Omdat ik dacht, als jij mij zou kennen, zou je dit nooit zeggen. Dan zou je weten dat ik niet zo'n zoon ben. Ik zou nooit mijn hand heffen op mijn vader of mijn ouders. En toen ontstond er iets. En dat ik was aan het huilen en boos tegelijk. Heb ik ook nooit meegemaakt. En ik weet niet meer wat ik allemaal zei, maar zei het was dit. En het...
4: Maar dus, toen jij zo tegenover hem stond, daar stond jouw vader. Maar voelde dat ook echt als jouw vader? Of stond daar een man?
3: Ja, beide misschien wel. Stond wel mijn vader natuurlijk. Maar ja, dan ga je een heel lang gesprek
4: maar over. Maar gevoelsmatig?
3: Gevoelsmatig, natuurlijk. Het was mijn vader. Het was die man door wie ik heel graag gezien wilde worden. En,
4: maar zag je hem ook op dat moment zo, toen je boos werd en toen je tegenover hem stond?
3: Ik zag hem als mijn vader, maar ik was echt boos. En ik denk dat alle verwaarloosde versies in mij daar gewoon dat hem wilde laten weten.
4: Je was gewoon even de Avengers. Die kwamen allemaal bij elkaar.
3: Acht mini-amini versies in mij. En het was wel interessant, want dat gesprek en het huilen, daardoor opende ik ook op een gekke manier. Ook al was het met verwijt, hij zag mijn pijn. En dat was voor het eerst dat hij dus het verhaal vertelde over waarom hij zich zo gedroeg.
4: En waarom heeft het zo lang geduurd?
3: Ja, omdat ze ons niet leren om die belangrijke gesprekken te voeren met elkaar. In het leven. En eigenlijk, dat gesprek moet je nooit op die manier... Je zou zo'n belangrijk gesprek nooit moeten voeren vanuit verwijt en wijzen. En ik deed dat, want ik was maar 20 natuurlijk. Maar het is veel effectiever wanneer je vanuit je gevoel vertrekt. En je zegt, hey, dit is geen verwijt, maar toen jij er niet was, ik voelde me zo en zo. En dan opent zijn hart ook. Dus ik heb 2 hele mooie belangrijke gesprekken gehad met mijn vader. En de eerste was dit. En de tweede ook exact weer vertelde hij in detail wat hij had meegemaakt. En ja, ik weet dat het was zo magisch. Er ging een zwaarte af van mijn schouders toen ik begreep waarom hij zo was. En later vroeg ik me ook, hoe was jouw band eigenlijk met jouw vader? En mijn vader... Ja, goed. Zo, wat leuk. Wat deden jullie dan samen? Zo, niks. Mijn vader was nooit thuis, zei hij. En toen zei ik, maar hoe kom je eraan dat jullie een goede band hadden? Dus kijk, mijn vader werkte heel hard. Om de 9 maanden keerde hij terug naar huis. En wanneer hij er wel was, gaf hij ons cadeautjes. En hij had respect voor ons. En toen dacht ik, oké, als dit het beeld is voor jou voor wat vaderschap inhoudt, dan is er sprake van progressie.
4: En wat deed jouw vader dan? Want die was ook... afwezig, maar hoe zag zijn afwezigheid eruit ten opzichte van jouw opa?
3: Kijk, ik heb zelf PTSS en mijn vader heeft het ook. Dus ik weet nu, een prikkel en trigger, dat kan, dat neemt gewoon over. En dan emoties, wanneer je dat overneemt, dan ben je niet meer rationeel. Dan ben je altijd vanaf het primitieve aan het reageren en aan het handelen.
4: PTSS door wat je hebt meegemaakt in Iran.
3: Ja, dus ik heb CPTSS, dat heet dan complex PTSD. En dat gaat over dat je structureel onveilig hebt gevonden. En dat was door mijn vader, thuis was onveilig. Ik ben ziek zwaar gepest op school. Ik heb in het asielbeleid ook 5 jaar lang bang geweest van, komen ze om ons halen of niet? Worden we nu teruggestuurd? Komt de politie ons halen? Dus al die dingen bij elkaar opgestapeld. Het creëert een mechanisme waarin, ook al ben je uit het gevaar, dat de angst en het gevaar nog altijd in je lichaam zit.
4: Ja.
3: En mijn vader had dat natuurlijk ook om wat hij had meegemaakt. En dan ging die arme man klussen thuis. In de hitte, in de zomer in Iran, zonder airconditioning. Ik zou ook gek worden nu, denk ik ook, ik snap het. Ja, dan was hij gewoon heel boos aan het klussen. En als je 6, 7 bent, denk ik, wat ik zeg letterlijk. Psycholoog denk ik, ik doe dit. Dat wat helemaal niet waar is, man. En het is heel tragisch. En daardoor ontstond er een soort jongen in mij die... Ik heb een actieve herinnering dat ik de beste cijfers had van de klas en dat ik er niet van kon genieten. Ik had, weet ik veel, 3 tienen en 9. En ik dacht, waarom heb ik niet 4 tienen?
4: En waar kwam dat vandaan dan?
3: Ik denk dat het dus deels te maken heeft met dat je jezelf ook nooit genoeg vindt. Daardoor ontstond bij mij het ziekte perfectionisme.
4: Ja.
3: En het is weer ook dat perspectief. Toen ik achterkwam dat perfectionisme een ziekte was, dat heeft me ook enorm geholpen om me te openen, vaker columns te schrijven, vaker op plekken te komen, risico's te nemen.
4: Dat gesprek met je vader, dat heeft denk ik voor heel veel emoties gezorgd. Mm-hmm. En ook een hele zware last is van je schouder afgegaan. Wat heb je geleerd vanuit dat moment? Wat heb je geleerd uit dat moment dat je nu meeneemt in het werk dat je doet als theatermaker?
3: Dwing jezelf om je te plaatsen in de ander. Ook mensen die jouw pijn hebben gedaan, in het geval van mijn vader. Of mensen waar je het fundamenteel oneens mee bent. En ik denk dus dat ik dat heb meegenomen. Dat is een soort... radicaal jezelf dwingen om dat te doen. En toen het schrijfproces begon van Alles is Perspectief, waar was net met de opstand op het Malieveld, in juni was dat geloof ik, ben me niet vast op de datum, waar ze toen de auto's in de fik werden gestoken, dat ze stenen door de kantoorramen van D66 hadden gegooid. En toen wist ik van, achter woede zit pijn en daarachter een behoefte. En naar aanleiding daarvan, ik had me uitgesproken op de radio, en een jongen die op het Malieveld was, die inmiddels een vriend is, die op FVD stemt, die had een comment gezet van, het is ironisch dat een asielzoeker meer medelijden heeft met mij dan linkse elite, had hij gezet.
4: Oh.
3: Dat is een witte jongen uit Sittard. En ik voelde daar, die jongen voelt zich niet gehoord. Hij wil gehoord worden. Want hij had ook een nare comment kunnen zetten. Daar zit iets onder. En toen zei ik ben niet aan het schrijven, bro. Wil je mijn werk misschien verrijken hoe zou ik jou moeten vertegenwoordigen eigenlijk? Nou, toen heb ik 2 keer met hem gebeld. En ergens in een van die gesprekken zei hij... Hij zei van, die Rob Jetten die heeft de hele tijd over 7% huizenmarkt, broeg maar. Ik heb problemen met islamisering.

0: Hij zei van, ja, die Rob Jetten die heeft de hele tijd over 7% huizenmarkt, broer. Maar ik heb problemen met islamisering. Want ja, we willen Nederland graag houden zoals het is. Dus het voelt alsof wij ons thuisland kwijtraken, zei hij. En dat bleef bij me. Ik dacht, oké, dat is heel menselijk. Omdat ik, dat was geen woede. Je voelde een soort, eigenlijk een jongen die heel erg zijn land probeerde te redden of zo. En dat gevoel nam ik serieus. En daar ben ik verder op gaan onderzoeken. En toen kwam ik achter. Dus blijkbaar kun je op dezelfde plek wonen. Dezelfde straat, dezelfde supermarkt. Die omgeving hetzelfde. Maar omdat de omgeving verandert, dat jij dan voelt dat jouw land jou aan het verlaten is. En dat gevoel van onthechting, daar is geen rouw voor. Dat wordt ons niet geleerd. En toen dacht ik, oh, dus ergens zijn die boze gasten op het Malieveld aan het rouwen. Dat ze het gevoel hebben dat ze hun thuis verliezen. En het gevoel van thuis verliezen en onthechting, dat ken ik heel erg. En dat is ook wat het tragisch maakt. Een groep migranten doen alles om hier thuis te horen. En een groep mensen die tot extreem rechts behoren, die voelen dat ze hun thuis verliezen. Dus het soort, die twee dingen houden elkaar op spanning.
1: Dat is een raakvlak tussen jou als ex-asielzoeker, om het zo even te noemen, ex-vluchteling. Ja. En de extreemrechtse Nederlander,
0: ja,
1: die.
0: Dat vond ik zo ironisch. Ja.
1: Wauw, zo heb ik het inderdaad ook nog niet gezien.
0: Ja, dat is een perspectief. Dat vond ik waardevol. En die openbaringen.
1: Maar toch staan deze twee groepen ook heel vaak lijnrecht tegenover elkaar.
0: Ja.
1: En het gesprek mist.
0: Ik voel, als ik heel kritisch mag zijn naar iedereen, wij voeren te weinig gesprekken met good faith. Dat noem je in het Engels zo goed. Jij en ik zijn het fundamenteel met elkaar oneens. Dat is oké. We kunnen eten. We kunnen praten. Er zijn heel veel raakvlakken. Ook ik wil ook een beter Nederland. Ik wil ook een beter integratieproces voor vele migranten die hier komen. Voornamelijk voor de groepen waarbij het moeilijker gaat. Ik wil dat ze ook worden geholpen voor een beter Nederland. Dus er zijn heel veel raakvlakken. Nou goed, de manier waarop hij gelooft heel erg in reïntegratie. En ik denk dat is een fabel. Zo onmogelijk. Ga je ook nooit kunnen doen. Die gaat ook niet alle grenzen kunnen bewaken. Ik denk van die instelling dat ze er toch komen. Hoe kunnen we dat beter organiseren voor Nederland?
1: Je hebt op dit moment dus een theaterstuk, wat ik net al
0: mag ik nog heel even terugkomen? Ik wil niet dat er een narratief ontstaat dat ik dus geweld goed praat. Hè? Dus op het Malieveld stonden 8000 mensen. En ik heb nu 2-3 mensen besproken die dus tegen dat geweld waren, maar wel voortkwam uit het gevoel dat ze hun thuis verliezen. Die mensen moet je serieus nemen. Alle andere mensen die geweld gebruiken, moet je allemaal over. Exact. Dat is een terrorisme. Als een, weet ik veel, een moslim is doet, geef het dezelfde label.
1: Ja.
0: We hebben de wet, laten we dat handhaven. Maar je kan niet ook aan alle kanten de mensen over één kam scheren.
1: Ja, goed even dat je die
0: nuance, even verduidelijk. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Is even belangrijk, inderdaad. Ja, integratieplan 2. 1 heb je al eerder gemaakt. 2, daar toer je nu mee. Alles is perspectief. Hoe ziet zo'n theaterstuk eruit? Stel, ik zit daar bij jou in de zaal. Wat maak ik mee? Want het zijn zware thema's. Het zijn moeilijke onderwerpen, maar je probeert het altijd wel met een stukje humor. Ja. Mensen moeten lachend de zaal uit.
0: Ja, het is een cabaretvoorstelling. Ik ben een cabaretier. En humor staat centraal. Dus ik zorg natuurlijk. Ik vind het belangrijk dat je lacht om dingen die ik belangrijk vind. Ja. En dus als het publiek naar binnen komt, ik ben in het publiek, ik ben een praatje aan het maken, mensen aan het opwarmen. Ik dans op verschillende muziek uit, van Sudan tot Iran tot.
1: Je moet ook. Oh, je hebt de danspasjes heb je.
0: Ja. Dus ik wil dansen en dan begint het en dan stel ik de vraag centraal. En dan het gaat over. Ik hoorde een verhaal over mieren. Als je rode en zwarte mieren in een glazen terrarium zet, dan leven zij normaal, harmonieus samen. Totdat iets of iemand het terrarium schudt. Dan bijten ze elkaar dood. Omdat de rode mieren denken dat de zwarten het hebben gedaan en andersom. Wat schudt ons terrarium? Die vraag is de centrale dramaturgie van het verhaal. Wat schudt ons terrarium? Wat schudt onze samenleving? En dan ga ik langs. Dan ga ik langs naar linkse vrienden, rechtse vrienden. Iedereen komt aan het bod. En het antwoord.
1: En dat vraag je dus aan het publiek, wie is er rechts, wie is er links?
0: Nee, dat vraag ik niet aan het publiek. Ik ga op weg naar. De voorstelling heeft dramaturgie.
1: Oh, je hebt in je voorstelling. Oké, okay, ik dacht dus het is een interactieve voorstelling met het publiek.
0: Nee, ook, er zit ook interactie in. Maar ik ga dan naar een oud vriend van me, die extreem rechts is. Dan ga ik die familie interviewen. En dat vertel ik. Maar ik heb ook een super linkse vriend die ook steeds extremer wordt. Die inmiddels een Antifa-sympathisant is. En ik laat ze in hun waarde en ik probeer hun pijn te vertalen. En ik zet ze naast elkaar.

0: laat vooral zien. Ik pleidooi bijna niet voor, dit moeten we doen. Ik zeg, dit is wat ik heb gezien.
1: Interessant.
0: Kom je kijken?
1: Nee, zeker weten. Maar ik wil eigenlijk nog meer weten. Wat voor verhalen komen dan uit zo'n theaterstuk nadat je klaar bent? Wanneer je de mensen weer bezoekt in de foyer? Want ik weet 100% zeker, jij bent wel een type die als laatste pas naar huis gaat.
0: De mooiste complimenten die ik dus krijg, is dat mensen zeggen, kijk, want ik ben niet naïef. Ik weet dat mijn publiek is voornamelijk links. En dat is wat ze zeiden, van ik heb nog nooit op die manier naar die rechtse jongens gekeken. Dank je wel voor het perspectief. Of dat een jongere groep was komen kijken. Eén was stemde Partij voor de Dieren. Andere D66. Die andere stemde op VVD. Nou, ik heb wat Dieland grappen. Zei die meteen, ik heb niet op Dieland gestemd. Wel op VVD, maar niet op haar. Maar hij zei dus, wat ik heel vet vond aan die voorstelling, is dat het politiek neutraal is. En dat vond ik een grote eer.
1: Het is politiek neutraal, maar de voorbeelden die je nu aanhaalt zijn allemaal wel politiek getint.
0: Absoluut.
1: Dus politiek komt best
0: wel. Ik laat iedereen in hun waarde. Dat is denk ik waar ik heel trots op ben.
1: Zou deze voorstelling ook kunnen bestaan zonder politiek?
0: Nee. Het gaat letterlijk wat schudden ons terrarium. Dus wat is het probleem? In één woord gaat de voorstelling natuurlijk over polarisatie.
1: Ja.
0: Dus, en dat schudden, dat gaat ook over wat polariseert de boel de hele tijd.
1: Ja. Ik heb iets voor je dat door ChatGPT is samengesteld.
0: Hey.
1: En dat noemen wij hier het voortgangsgesprek.
0: Dat is goed.
1: Het voortgangsgesprek, zoals ik al zei, helemaal samengesteld door ChatGPT. Vraag me niet naar de prompt, die ben ik vergeten. Maar wat ik wel weet is dat ik een positief puntje voor je heb. Saman Amini is een getalenteerde en verbindende theatermaker die zich kwetsbaar durft op te stellen en met zijn persoonlijke werk begrip en herkenning creëert.
0: Ja, mooi. Ik kan er blij zijn. ChatGPT heeft dat gezegd.
1: Dit is wat uit het werk van ChatGPT komt. Je weet mensen dichter bij elkaar te brengen. Althans, daar sta je voor. Je probeert dat stukje polarisatie minder groot te maken.
0: Mm-hmm.
1: Door de impact uit jouw theaterstukken. Je durft je kwetsbaar en persoonlijk op te stellen.
0: Mm-hmm.
1: En je beschikt over aantoonbare artistiek talent en vakmanschap.
0: Dankjewel.
1: Je ontving ook in 2023 een prijs, toch?
0: Ja.
1: Charlotte Keuler-prijs, inderdaad. En ook in 2024 een eervolle vermelding. Ook een prijs met een iets moeilijkere naam.
0: Is dat Gispus Strijkers?
1: Inderdaad, gelukkig heb jij hem nog even paraat. Maar nee, dit zijn hele mooie positieve punten. Wat doen deze positieve punten met jou?
0: Het is een eer, denk ik, om ergens bij een soort club te horen die dan in prijzen vallen.
1: Dit is politiek correct, Saman.
0: Ja, omdat het echt
1: praat even vanuit je hart.
0: Vanuit mijn hart, dat is goed.
1: Je bent geboren in Iran.
0: Ja.
1: Je bent hier naartoe gekomen. Ja. Je hebt shit meegemaakt.
0: Ja. Nou, kijk, vanuit,
1: en dan win je dit soort prijzen en dan maak je dit soort mooie dingen. Praat uit je hart.
0: Eerlijk, ik probeer me zoveel mogelijk niet bezig te houden met die prijzen. Er hangt ook niks aan mijn muur. Mijn Charlotte Keulenprijs die gebruik ik om het gordijn heel goed vast te houden tegen dat hoek, zodat er geen zon naar binnen valt, zeg maar. Het is een heel zwaar, stevig ding.
1: Doe je dit bewust?
0: Het is een soort verzet, denk ik.
1: Naar onderscheidingen?
0: Nee, er hangt ook, voor mijn gevoel hangt er ook iets heel gevaarlijks aan. Je bestaan af te lang laten hangen van die prijzen en nominaties, want er is nooit genoeg. Je kunt niet genoeg prijzen winnen. Ik probeer altijd, als ik eraan denk, als ik denk, wat raakt mij het hardst? En dan is die ene DM die ik krijg van een jongen die een witte vrouw heeft, die zegt, dankjewel broer, ik denk dat mijn vrouw mij eindelijk begrijpt. Dat zou ik op een dag, als ik tijd neem, zou ik al die dingen willen inlijsten. In plaats van die prijzen. Omdat ik mezelf ook bescherm.
1: En waarom vind je die ene DM, wat impact heeft gemaakt, zo belangrijk? Waarom is dat wat je heel graag wel aan de muur zou willen hangen?
0: Daar wordt het resultaat van verhalen vertellen zo concreet. Daar wordt het zo dat je denkt, oh ja, het wordt tastbaar. Dit is wat kunst kan doen. En zo heb ik talloze verhalen van mensen die me dan geappt hebben, verteld hebben wat een perspectief heeft veranderd naar aanleiding van het zien van mijn werk. En dat is de allergrootste eer.
1: Ja.
0: Na de zoon zijn van mijn moeder en broer zijn van mijn zussen, is dat de allergrootste eer in mijn
1: mooi.
0: Oh ja, dan moet ik ook mijn vrouw benoemen. Anders wordt toch gezegd.
1: Anders slaap je op de bank straks. Zonder deze onderscheidingen en prijzen kun je natuurlijk niet op grote schaal het werk doen dat je doet. Mm-hmm. Dus ergens is het wel fijn dat het er is, belangrijk
0: ja, zeker,
1: dat het er is.
0: Zeker, zeker.
1: Geeft het je ook niet het gevoel dat wat je doet, dat gezien wordt?
0: Tuurlijk, maar ik zei bijvoorbeeld, er zijn een aantal cabaretiers. Ik vind hun echt meesters. En dat ik dan mijn naam naast hun mag horen of bij dat clubje hoor. Dat geeft zoveel vertrouwen. Ja. Ik denk, oh, ik ben goed bezig.
1: In jouw vorige, of althans, ik weet niet per se of het je vorige is, maar in je eerdere werk, mm-hmm. Onaantastbaar, spreek jij over je trauma's.
0: Ja, ben mentale je welzijn.
1: Openlijk over verslaving, depressie, mm-hmm. en de gevolgen daarvan. Voor mm-hmm. jezelf, maar ook voor je naasten, je dierbaren. Mm-hmm. Dat stukje kwetsbaar zijn, dat is iets waar ik... Waar ik heel veel bewondering voor heb, want ik vind dat heel moeilijk.
0: Dat snap ik.
1: Hoe ben jij zo makkelijk in het kwetsbaar zijn over jezelf?
0: Nou goed, ik denk dat het bij het vak hoort, hè? Acteren. Je moet continu, mensen moeten door jouw ziel te kijken. Ik moet mijn ziel openstellen, zodat zij het lijden van de personages kunnen volgen. En zo voelen ze het stuk beter. Dat is onderdeel van het vak. Maar dan zou je kunnen stellen, ja, dan kan je alleen maar andermans stukken gaan spelen. Ik denk dat ik op een gegeven moment... Ik zat in een auto en dat was in een soort periode waar ik heel depressief was. In corona was het. Want ik was altijd dingen of aan het wegroken of wegblowen of wegdrinken of wegwerken. Nou, alles werd voor me afgepakt bijna tijdens de corona. En ik zat in de auto en ik was aan het rijden. En opeens kwam er een antwoord op de vraag, wie ben jij? Dat werd me gesteld ook op de toneelschool. Wie ben je? Ik ben Saman toch, bro. En toen... wie jij bent voor mij persoonlijk gaat dus niet over... wie jij zegt dat je bent. Dat is niet je naam, is niet waar je vandaan komt. Maar het is hoe jij handelt. En ik hoorde in één zin en die zin... was veel mooier in mijn hoofd dan dat ik het nu kan vertellen. Maar hij zei iets van, je bent een jongen met een bagage. Eenmaal als je dat hebt verwerkt, is het niet meer de jouwe. Je vertaalt dat, de pijn en het lijden... in humor en in verhalen, zodat mensen bij elkaar komen. Om mensen elkaar beter te laten begrijpen. In de hoop op verbinding, verzoening, et cetera. En toen dacht ik, oh ja, dat is wie ik ben. En ik snap heel erg dat jij dat spannend vindt, want het is heel kwetsbaar. Het is ook natuurlijk je ouders. Het is een soort, die zijn heilig. En je wilt natuurlijk niet naar binnen laten kijken. Maar ik heb één, ik vraag altijd toestemming van mijn ouders. Mijn moeder is ongelooflijk trots dat we nu een stuk gaan maken over haar. Mijn vader vraagt altijd toestemming. En ik weet de impact daarvan. Dat overstijgt mijn gêne en schaamte. Namelijk een jongen die mij een DM stuurde een tijd geleden van, yo bro. En een foto van hem en zijn vader. Dus ik heb die man 4 jaar niet gesproken. Naar aanleiding van jouw verhalen dacht ik, ga dat gesprek weer op gang brengen.
1: Mooi. Is er ook iets waarvan je zegt, dit gaat echt helemaal niemand aan?
0: Ja, als het privé is. Als het, ik denk, wat heb je...
1: Dingen die je bespreekt in je theaterstuk zijn ook gewoon privé.
0: Verschil van tussen privé en
1: is er
0: persoonlijk...
1: Is er ergens een grens?
0: Ja, zeker, zeker. Ik wil, als het gaat over mijn bonusdochter... Ja, ik zal haar beschermen. Ik gebruik ook nooit haar echte naam. Als het gaat over... ik wil een aantal details die gewoon te pijnlijk is... en het is een ander. Ik denk, niemand heeft hier iets aan. Ja. Maar nee, voor mij is het echt hoe persoonlijker, hoe universeler. Want ik kan mij niet voorstellen dat zelfs jij... niet je herkent in iets van de relatie die ik heb met een van mijn ouders of mijn zussen of met de relatie tot Nederland. Ik denk dat het heel gaat. Kijk, mijn taak is om de dingen die mensen dagelijks voelen te vertalen zodat ze zich erin herkennen. Dat is waar ik voor gemaakt ben.
1: Ja.
0: Dat is waar ik voor geboren ben, daar geloof ik heilig in. En dat hoort erbij. Daar heb ik geen enkele moeite mee.
1: Mooi. Hou dat vast en blijf dat doen, want dat maakt je een mooi mens.
0: Dankjewel.
1: Dat stukje kwetsbaarheid. Als perfectionist weet ik niet of jij dit wil horen, maar ik heb ook wat verbeterpunt voor je.
0: Oh, stop! Jawel. Kom maar op met je kritiek. I love it.
1: Nog even voor de duidelijkheid, een disclaimer. Is niet de kritiek die ik op jou heb, maar dit is ChatGPT.
0: Oké. Okay.
1: Voordat je me hier...
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat heel veel mensen nu luisteren met verzet naar ChatGPT toe.
1: Saman Amini kan zich verder ontwikkelen door zijn perfectionisme beter te bewaken.
0: Oh ja.
1: Meer te variëren in de vorm van zijn voorstellingen. En een breder politiek diverser publiek te bereiken.
0: Oké, ik neem het aan.
1: Wat doet dit met je?
0: Ja, ik hoor het, En de vraag is hoe? En,
1: maar je hoort het als in van je snapt het en je erkent het? Of zeg je goed, van,
0: dat heb ik net zo gezegd, hè? Dat perfectionisten loslaten, dat zou mij ook goed doen, denk ik.
1: Breder publiek?
0: Ja, nou, daar ben ik zelf ook mee bezig.
1: Okay.
0: Dus, maar tegelijkertijd, ik ben heel erg dankbaar voor iedereen die er komt. Er hangt niet voor mij. Ik heb mensen ervaren. Ik ervaarde bij mensen, dit heb ik dus ook laatst gehoord van iemand. Die zegt, ja, het is zo jammer, want je publiek is dit, maar je kan ook die bereiken.
1: Wie zijn dan die?
0: Er zit een gevaar in de titel van mijn voorstelling, integratieplan. Mensen staan daar helemaal niet op te wachten. Mensen willen ook gewoon lachen.
1: Dat kan ik inderdaad wel ergens begrijpen.
0: Ja, ik neem ze niet kwalijk.
1: Het staat op het Leidse, het is zaterdagavond, ja, bro, je hebt nog geen ticket.
0: Who gives a fuck about theater als je 20 bent? Ik ging niet organisch naar theater.
1: Je kijkt naar rechts, je hebt Pathé, je kan naar Spider-Man of je gaat naar Samanam Mini met integratie.
0: Ik neem het niet kwalijk. Het is gewoon, op een later leeftijd ben je op zoek naar antwoorden en verzoening. Dus dat
1: klopt.
0: En ik heb ook een oude ziel. En ook, als je 20 wil je toch ook gewoon, je wilt bloedrijk of zo, heb ik het gevoel. Als je jong bent, je wilt gewoon, je gelooft in revolutie en je gaat er weer, je gaat het anders doen. Nu denk ik, volgens mij sluiten we wel een deel van het publiek uit die normaliter misschien wel naar een soort programma zou komen als je de titel net anders zou noemen. Maar goed, dat is allemaal. Ik ben niet goed in marketing, bro. Ik ben gewoon een verhaal vertellen. Maar ik neem het van je aan.
1: Dan had ik dat eigenlijk ook als verbeterpunt moeten plaatsen.
0: Verbeter
1: je marketing.
0: Nee, maar het is ook zo. Je moet 3 maanden van. Of je bedenkt 2 jaar van tevoren. Je bedenkt een titel. En eigenlijk zou je eerst de tekst af moeten hebben. En naar aanleiding daarvan een titel moeten verzinnen. Maar ik hoor je. Ik neem de kritiek ook aan. Dankjewel, ChatGPT.
1: Zou jij ook een ander soort theaterstuk kunnen maken? Anders dan wat je tot nu toe hebt gedaan?
0: Ik kan het, maar waarom zou ik?
1: Zou je bijvoorbeeld een theaterstuk kunnen maken voor kinderen tussen 2 en 4?
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Natuurlijk. ik heb ook een kindervoorstelling gemaakt. Ik zat in het onderdeel van het maakteam. Dat was in Enschede. Daar heb ik getoerd om 9 in de ochtend. Kwam ik dan verhalen spelen. Dat heette Kereltje. Dat was een Turks verhaal. Die we hadden, ja. Ze heeft vertaald een soort leuk. Een jongen die verliefd werd op een prinses. En zag je een grappige anekdote vertellen. Nou, daarvan. Om 9 in de ochtend moest ik dat spelen. En ik heb best wel een soort. Ja, een soort. Laat ik het zo zeggen, mijn hoofd is een soort intens, vind ik zelf ook.
1: Intens.
0: Ik schrik soms zelf van mijn kop.
1: Laten we voor de luisteraars omschrijven hoe jij er nu uitziet. Althans alleen je gezicht.
0: Ja, doe dat.
1: Nou goed.
0: Midden-Oosters uiterlijk.
1: Een baard, brede neus.
0: Ja.
1: Ja, punt naar voren. Ja. Een beetje dat midden-Arabische neus heb je eigenlijk wel, hè?
0: Ja.
1: Ja. Een staartje naar achter. Een beetje zo'n viking-achtige knotje heb je.
0: Meditatiegoeroe.
1: Ik vind die kettingen. Heeft hij om? Heb je ook ringen?
0: Nee.
1: En een tatoeage?
0: Een tatoeage, ja. En dan in de ochtend, met weinig slaap, stond ik voor een klas van kids van 9. En ik kwam op. En mijn eerste zin was, er was eens. En een jochie op de voorstrijd keek maar naar zo. Ik vind jou eng! En ik weet nog dat ik dacht, I know, bro, ik weet het. Maar. Nog maar een uur te gaan, dacht ik.
1: 9 uur 's ochtends en dan Samantha Mini tegenover.
0: Ja, dat is echt kindermishandeling, want dit moet je niet doen. Dat is zielig voor die kids. Dit was een van de mooie herinneringen.

0: De tune van Voetballista.
1: Ja, in het Farsi Voetballista, en het is de vertaling daarvan is de voetballers.
0: Voetballista?
1: Voetballista.
0: Oh, voetballista.
1: Voetballista, ja. Voetballista, dat is de voetballers. Dat is een meervoud.
0: Voetballista. Een tekenfilm en deze... ja, dit keek jij. Dit was jouw...
1: Heb je Dragon Ball Z gekeken?
0: Ja,
1: het was echt
0: zeker.
1: De Dragon Ball Z van mijn tijd, van de basisschool. Het ging over voetballers. Japanse tekenfilm was het. Volgens mij is het wereldwijd vertaald. In ieder geval ook later op het AZC had ik het dus een keer over de tekenfilm met een Syrische vriend van me. En ik noemde het personage Tsubasa. En dat is volgens mij de Japanse vertaling. En hij zei, nee, hoe bedoel je Tsubasa? Hij heet Captain Magic, zei hij.
0: Captain Magic, die ken ik nou wel. Die ken ik ook.
1: Zie je? We hebben het over dezelfde tekening.
0: Dit is... Okay,
1: Captain Magic.
0: Captain Magic,
1: maar die muziek kwam er dus niet bekend voor.
0: Nee,
1: want de Arabische versie van
0: de Arabisch nagesynchroniseerde versie klinkt heel anders.
1: Maar ook de beginmuziek hebben ze dan veranderd of zo?
0: Ja.
1: Ach, grappig.
0: Kijk, had ik de beelden voor me,
1: dan
0: zag ik Captain Magic daar rondrijden.
1: Captain Magic, ja. Kapitein Magic voor de luisteraars.
0: Hebt ook een andere, dat is Inazuma Eleven. Is dat ook, ook een voetbalachtige tekenfilm met Flashy?
1: Die ken ik helemaal niet, nee. En dit was in Iran, in mijn tijd, het is gewoon als dit... werd uitgezonden, geen kind was op straat.
0: Ah, dat gevoel ken ik inderdaad.
1: Gewoon niemand. Want er wordt ook natuurlijk, het was helemaal die kon niks terugstreamen. Het was nu of nooit.
0: Ja.
1: En het was ook het mooie was ook wat ik misschien soms ook mis aan het tekenen van hier is ook er zat ook altijd een soort van die leuke, ja, er zat ook zo heel mooi moraal eraan.
0: Ja.
1: Dus dat, de Japanse tekenfilms hebben dat.
0: Wat heeft Voetballista jou gebracht? Wat heeft dat jou geleerd als we het hebben over dat stukje moraal?
1: Eerlijk, ik heb niet 1, 2, 3 nu een moreel iets uit die serie. Maar ik weet, er was een andere tekenfilm in Iran. En het gebruik ik nu ook heel erg naar aanleiding van ChatGPT. En dat ging over een man die verkocht olielampen in een tijd wanneer elektriciteit kwam. En hij bleef maar vasthouden aan die olielampen. Hij weigerde erin mee te gaan. En op een gegeven moment was hij zelf in nood. Moest hij licht hebben. En het lukte maar niet met die olielamp. Maar ik weet niet wat de reden was. En dan werd hij boos en hij gooide dat ding volgens mij tegen de muur. En hij zegt, deze dingen doen het ook nooit wanneer je het nodig hebt. En toen leerde hij de les. Toen dacht hij, oh, misschien moet ik ook elektriciteit gaan omarmen. Of zo. Dat was heel mooi gedaan. Dat was heel mooi goed in elkaar gezet. En dat gebruik ik ook altijd nu met mensen die weigeren mee te gaan met ChatGPT. Dan denk ik, jij bent die ene guy die nu zich vasthoudt aan die olielampen.
0: Mm.
1: Of in ieder geval met technologie die er komt.
0: Je moet mee, maar je moet het wel... genuanceerd gebruiken en
1: ik
0: weten.
1: Ik begrijp ook wel het verzetten, want ik denk dat veel luisteraars hebben die dat heel moeilijk vinden. Dat begrijp ik ook ongelooflijk. Ik denk dat het ook heel gevaarlijker is voor jongeren als je al je antwoorden bij ChatGPT gaat. Dus ik zeg absoluut niet dat er geen gevaren zijn, maar er zitten ook heel veel prachtige dingen aan. Dat moet ook gezegd worden.
0: We gaan het even hebben over je jeugd. Dit was een tekenfilm die je echt standaard keek in Iran.
1: Ja.
0: Op het moment dat dit op televisie te zien was niemand buiten aan het spelen. Iedereen zat binnen. Mm-hmm. Een beetje herkenbaar met Dragon Ball Z in mijn tijd. Inderdaad. En daarna, op welke leeftijd vluchtte je naar Nederland?
1: Mijn ouders besloten, toen ik 11 was, zijn ze naar Nederland.
0: Toen je 11 jaar was. En waar kwam je in Nederland terecht?
1: Veel verschillende plekken. Eerst kwam ik aan op Schiphol natuurlijk. Daarna hebben wij, geloof ik, 2 weken in een kamp gezeten in Ermelo. Een soort van die tentenkamp in Ermelo was ik, geloof ik. Daarna 8 maanden in Zwolle. Dan 2 jaar in Rheden, vlakbij Arnhem. Dan een jaartje in Nijmegen. Dan weer een jaartje in Rheden.
0: Hmm.
1: En dan weer 8 maanden in Nijmegen.
0: En wanneer wist jij, ik ga iets met theater doen?
1: Toen ik 17 was, was er was een organisatie, Stichting De Vrolijkheid. Fronny, die is overleden afgelopen jaar. En die hadden dus het idee van, wat als wij die kinderen uit het AZC, uit het isolement halen door ze kennis te laten maken met verhalen vertellen. En ik was een onmogelijk kind. Ik was een soort puber. De receptiemedewerker had mijn naam meerdere malen opgeschreven. Ik werd altijd uit de klas gezet. Ik was gewoon snakte naar aandacht. En het resulteerde dat ik me zo gedroeg, zeg maar. Maar er was een groepje jongeren op het AZC die elke vrijdag gingen ze een soort lachend gingen ze weg. Ze kwamen nog vrolijker terug.
0: Jij dacht, wat gebeurt daar?
1: Ik dacht, en ik ging letterlijk naar die jongen. Ik zei, waar ben jij zo gelukkig over? What's going on? En hij zo, bro, wij gaan naar Utrecht en daar is met meisjes. En wij krijgen reiskosten en daar is eten. En wij doen iets met theater, ik weet niet wat het is. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Ik ga naar die man toe die dat dit Arash Yagin, inmiddels werkt hij niet meer daar. Maar ik smeek hem, bro. En hij zegt, nee Sam, ik ga dat niet, jij bent onmogelijk. Ik zeg, bro, alsjeblieft, ik doe dit, please neem mij mee. En zo nam hij me mee.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hij wist niet wat hij daar aan het doen was met jou.
1: Nee.
0: Hij wist niet dat hij daar een theatermaker aan het...
1: Ik wist het ook niet, bro. Ik kreeg applaus en ik dacht, oké, dit kan ik ga die kant op. Zo is het gegaan. Ik volgde wel mijn hart altijd, ja.
0: Toen je voor het eerst, kan je nog herinneren toen je voor het eerst in een theaterzaal zat en keek naar het podium? Wat dacht je toen?
1: Nee, ik heb niet op die manier een herinnering, maar ik kan me vooral de eerste keer dat ik een opdracht kreeg. Ik had me voorbereid, ik speelde dat. En wanneer het klaar was, keek ik. En al die ogen, dat beeld weet ik. Dat iedereen zo aan het kijken was. Dat op het puntje van een stoel zaten en naar me keken. En ik zei, dit was het. En toen, het applaus wat erop volgde. En ik denk dat ik daar voor het eerst dacht, ik werd gezien iets waar ik goed in was.
0: Mm.
1: En dat was, ja, letterlijk, daar begon het. Ik had mijn persoonlijk verhaal vertaald in een humoristisch monoloog. En daar vertelde ik over. En daar werd ik in gezien.
0: Ja, wat je mooi zegt is inderdaad dat je je gezien voelde. Pubers gedragen zich ook heel vaak rebels omdat ze zich niet gezien voelden.
1: Ja.
0: Was dat bij jou het geval waarom je vaak door de conciërge werd opgeschreven?
1: Ja, ze zeiden stop met op zoek gaan naar aandacht. Maar ergens was ik op zoek naar een vader, denk ik. Ik was op zoek naar gezien worden. Gewoon
0: want ouders. Jouw vader was toen al afwezig in je leven.
1: Ja. Maar mijn ervaring, want er zat ook... Gek genoeg was ik dus. En ik was ook heel snel geraakt. Dus als een docent mij probeerde aan te spreken dat ik met mijn stoel op en neer ga. En iedereen lachte om zijn opmerking op mij. Nou, dat was echt over. Dat was gewoon, dan ging ik ook tegen iemand in. Ik was ook niet bang tegen de docent. En dan werd je natuurlijk altijd eruit gestuurd.
0: Ja. We gaan naar jouw wankelmoment.
1: Mm-hmm.
0: En daar vragen we onze gasten een plaat aan te koppelen. Jij hebt deze plaat gekoppeld aan jouw wankelmoment. Just the Two of Us van Bill Withers. Samen met Grover Washington Jr. Een hele, ja, mooie plaat.
1: Ja. Gelooflijk mooie plaat.
0: Maar jouw wankelperiode, jouw wankelmoment, wat was dat?
1: Bro, mijn leven is een en al stumbelen.
0: Of kunnen we nog door tot drie?
1: Ik had een platen kunnen leveren. Ja, nou, dat is denk ik toch wel, ja. Zo eerbetoon denk ik aan mijn moeder of zo. Zo voelde het wel vanaf het begin. Het is jij en ik. En ja, denk een van de wankelmomenten. Ik heb er zoveel, man. Maar wat er nu bij me te binnen schiet is... Ja, denk ik, naar aanleiding ook van de voorstelling die ik ga maken over mijn moeder... is dat op een gegeven moment wonen we 5,5 jaar op AZC... en toen ontstond er een... Ja, asielbeleid werd... strenger, en dat was dus illegaliteit, werd tot criminaliteit verklaard. En dat leidde tot dat 6 agenten op een dinsdag, geloof ik, om 6 in de ochtend onze kamer naar binnen stormden en ons gearresteerd hebben en in de bus hebben gestopt om ons Iran uit te zetten. En ik was toen, geloof ik, 16. Mijn zusje was 5 en die andere zusje was 12. En ja, dat was heel zwaar. En in de bus op weg naar Rotterdam, echt letterlijk denkend dat dit onze einde is hier, zat ik met mijn moeder. En ja, iedereen was aan het huilen. En toen, ik weet niet waarom, maar ik zei tegen mijn moeder, zing het lied. En zij zei, welk lied? En dat is een Iraans liedje, die heet Sepi Dedan, heet het. En dat is een soort afscheidslied tussen twee geliefden. Maar het paste echt perfect op het moment dat wij afscheid namen van Nederland. En toen zong ze dat lied. En muziek heeft zo'n belangrijke rol gespeeld. En ik denk dat dit lied... Ik heb ook bewust een beetje een soort... Ja, wat, ik heb denk ik een beetje op jouw stoel gaan zitten denken... wat bij dit doelgroep past. Maar ik heb natuurlijk heel veel liedjes die me mee hebben gedragen. Maar dit lied doet me wel denken aan de strijder die mijn moeder is. De veerkracht van een vrouw. De onbaatzuchtigheid van de liefde die er is. En ik was die kleine puppy die een beetje er om haar hing. En door die kracht werd beschermd. En mede door haar keuzes denk ik dat ze mijn leven heeft gered. Of in ieder geval dat ze me naar een plek toe heeft gebracht... waar ik niet continu moet overleven, maar waar ik mag dromen. En Just the Two was, ja, dat is, ik was natuurlijk, ik was het eerste kind. En we waren voor, ja, de eerste 4 jaar waren we met z'n tweeën. En mijn vader was natuurlijk ook, maar onze band, ja, mijn moeder is onbeschrijfelijk mooi.

0: The Two of Us. Grover Washington Jr. en Bill Withers hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Misha, het programma waarbij ik in gesprek ga met een bijzondere gast. En mijn bijzondere gast, ja, het nummer dat hij heeft uitgekozen over wat er kan ontstaan als twee mensen elkaar weten te vinden. En dat past eigenlijk heel goed bij mijn gast, Saman Amini. Want jij probeert met muziek, humor en theater mensen met verschillende perspectieven dichter bij elkaar te brengen. Of dat lukt, dat is maar de vraag. Maar hij zet zich wel dagelijks in om impact te maken. Lukt het trouwens?
1: Ja, kijk, dat is veel te grote uitspraak om te maken. Maar de reacties die ik heb gehad, en dat heb ik net een voorbeeld gegeven, dat zegt, ik heb nog nooit op die manier gekeken naar die rechtse jongens. Er is in ieder geval begrip gecreëerd. Maar om nou te kunnen te zeggen dat de voorstelling wat tot nu toe door 15.000 man gezien is, of dat het hele werk een soort, ja, heel Nederland depolariseert, dat is natuurlijk een soort heel, ja.
0: Is dat science fiction?
1: Dat is hoogmoed, ja, tuurlijk. Maar ik denk wel. Kijk, ik denk wel, je kan kijken naar mechanismes. En ik denk, jezelf dwingen menselijkheid te zien in mensen waar je fundamenteel oneens mee bent, dat een tegenbeweging is op dat je de hele tijd de ander tot vijand maakt en minacht en beschuldigt. Dus op dat spectrum, denk ik, als een verhaal lukt, dan kan je zeggen dat depolariserende werking heeft. Is dat genoeg voor Nederland waarin wij leven? Nee, natuurlijk niet. Maar ik hoop voornamelijk, mijn taak als kunstenaar is een te laten zien waar we heen kunnen. En vervolgens is de opiniemakers, politici, die moeten hun schouders eronder zetten om daarheen te gaan. Ja. En wat ook leuk is, er komen ook mensen uit politiek steeds meer kijken naar die voorstellingen. Dus ja, ik denk wel dat ik mijn steentje in ieder geval bijdraag in mijn missie depolariseren en verzoening en mensen bij elkaar brengen. Maar ja, dus ja, het lukt, maar het is verre van genoeg, denk ik.
2: Hey Saman, Erik de Vroet hier. Goeie vriend van me. Ik moet altijd, als mij wordt gevraagd een goede anekdote te vertellen over onze samenwerking, moet ik onder andere denken aan het werken aan The Nation, aan de voorstelling in 2017 was dat, lang geleden alweer, maar dat jij daarin de beer van S'Gravenhage speelde, een vlogger die vanuit zijn auto venijnige vlogs insprak over de Nederlandse politiek, over Den Haag en over de hele affaire in de voorstelling dus. En wij voor die opnames dus in een auto heel Den Haag zijn rondgereden. En we ook op een gegeven moment een scène hebben opgenomen waarin jij mij als die beer van S'Gravenhage, anceneerden we dat die beer ook mij, Erik de Vroet, de regisseur van The Nation en de artistiek leider van het Nationaal Theater, tegenkwam in de Schilderswijk. En jij begon mij vervolgens heel erg op een hele grappige manier uit te schelden als, wat doe jij nog met die subsidiegeld? En wat denk jij te kunnen maken over de Schilderswijk en over, nou ja, over mensen van kleur, et cetera. Wat denk je nou eigenlijk wel? En dat was zo'n venijnige goede scène. En die hebben we online gezet, die scène. Dat kwam niet in de voorstelling, maar was een soort promotiefilmpje online. En er hebben zoveel mensen hebben mij toen gezegd van, Jezus, wat had jij ruzie en wat ben je uitgescholden en trek je het wel en gaat het goed met je? Omdat het zo, nou, het was in ieder geval een heerlijke scène, vond ik dat. Maar we hebben heel veel goede scènes gemaakt daar al rijdend in die auto. Onvergetelijke ervaringen.
1: Hoi. Oh, wat een verrassing.
0: Ja, Erik de Vroet. Wat een leuk verhaal.
1: Fantastisch, hè? Ja. Ik zei op een gegeven moment, naar waar luister je? En ik zei, hoeveel mensen komen naar jouw theater? Hij zo, ja misschien 20.000, 30.000. En toen deed ik mijn raam. Ik zei, loop door, praat niet met me. Loop door, zei ik zo.
0: Want je had meer volgers natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Erik de Vroet, jullie hebben samengewerkt. Hij is sinds 2018 de artistiek leider van het Nationaal Theater in Den Haag. Mm-hmm. En samen hebben jullie intensief samengewerkt aan The Nation en Disgrace. Dat zei hij zelf ook net. Je had dit natuurlijk niet verwacht, hè?
1: Nee, het was een complete verrassing.
0: En je ging helemaal stuk van het lachen toen je hem hoorde.
1: Al
0: die beelden kwamen weer terug.
1: Ja.
0: Hoe was die samenwerking met Erik? Wat is daar bijgebleven?
1: Toen ik op de toneelacademie zat en ik vertelde dan wat voor verhalen ik zou willen vertellen, kwam eigenlijk altijd zijn naam terug. Erik de Vroet. En hij is denk ik iemand, en hij doet het op een hele andere manier, hoor, moet ik zeggen. Want hij is iemand die duikt dus in een verhaal. En dat ging destijds, was heel mooi. De hoofdrolspeler was een, ja, moslim die aan het radicaliseren was. En hij humaniseerde hem. Van, okay, wie is die jongen? Wie zijn zijn ouders? Wat zijn jeugd? Die ging helemaal terug. En heel mooi, de islam kwam in vorm. Maar ook de clash van Nederland in die tijd voornamelijk. Dat die fantastisch gedaan. 5 uur durende voorstelling. Smash hit. We zijn over heel Nederland geweest. Overal uitverkocht. 1000 man. Ik heb nog nooit gespeeld in 1000 man in Maastricht bijvoorbeeld. En het komt, hij wist de hele juiste snaar te raken. En dat kan hij als geen ander. Dat is denk ik echt de meest indrukwekkende verhalen vertellen als het aankomt op nieuwe teksttonelen schrijven, wat heel erg gaat over nu. En dat ook zelf gaan regisseren. Ja. Ja.
3: Komt er een vervolg in jullie samenwerking?
1: Nou, we zijn nu vrienden. En nee, er zijn geen gesprekken per se. Maar
3: zou je,
1: ja,
3: dat graag willen?
1: Met Erik te werken? Mm-hmm. Ja, in een of andere vorm. Kijk, we werken altijd, als we samen afspreken, dan heb ik het over zijn werk en dan geef ik hem wat terug. En andersom natuurlijk ook.
3: Ja, maar ik bedoel echt samen een productie maken. Je zou dat wel graag willen met Erik weer?
1: Ja, ik ben nu echt in een fase dat ik echt heel graag samenwerk. Ik was bijvoorbeeld in Eindhoven zaterdag. Was de opening van het Parktheater in Eindhoven. Met Stef Bos. Stef Bos is een legend in liedjes zingen op kleinkunstliedjes op toneel. Is gewoon. En ik mocht daar ook iets bijdragen. En ik weet, ik zat aan de zijkant en ik had ook wat gesprekken met Jochem Meijer. Ook zo'n gevestigd soort meester cabaretier. En die Jochem die vertelde mij, ja, het publiek hier is stif. Je moet de eerste grap moet je daar maken en dan moet je daarheen lopen en dan moet je dit doen. En ik dacht, oh, stop, stop. Zo, broer, wil je mij lesgeven, zei ik tegen hem. En ik was daar en ik was zo humble. En ik dacht, oh mijn god, die samenwerkingen zijn zo'n spiegel ook voor mij. Dat ik denk, ik moet nog zoveel leren.
3: Ja.
1: Ik wil op mijn 82e kunnen zingen. Ik wil de rust hebben van Stef. Ik wil de technische kant van cabaret begrijpen zoals Jochem. En dat was. Dus ja, ik wil heel graag samenwerken. Want ik denk dat perfectionistische kluizenaar ook niet per se altijd de beste houding is voor je ontwikkeling.
3: Mooi. Ja, gaan we dus nog heel lang op het podium zien.
1: Ik hoop het.
3: Je probeert al jaren mensen dichter bij elkaar te brengen. En dat gaat natuurlijk over identiteit, integratie, anti-polariserende show.
1: Mm-hmm.
3: In hoeverre heb jij nu zelf het gevoel dat je erbij hoort?
1: 100%. Fully. Want ik heb geleerd, je thuis voelen is een werkwoord. En daar moet je voor werken. Ik heb heel lang in Amsterdam geleefd, vlakbij de grachten. En ik zei altijd, liep ik daar en dan zei ik altijd, ja, goh, het is wel een hele witte buurt, hè. Ik altijd, ach, zo, ik zit wel in een echte witte wijk. Maar op een gegeven moment, ook naar aanleiding van alles is perspectief, het is natuurlijk ook zo, maar ja, ik ben net zo hard aan het dehumaniseren als ik zeg, ja, wit, wat betekent dat? En nou, op een gegeven moment ga je een beetje praatjes maken. Nou, mijn jongens links van me wonen zijn, ja, baljongens, die zou je het label kakker geven als je mij het label vluchteling geeft. Nou, naar aanleiding van die gesprekken, en dan, ja, ik heb wat koffie gedaan bij hen, wat gegeten, wat gesprekken gevoerd. Nou, die buren, die even groeten. De bovenbuurman, contact leggen beneden. Die man even groeten. Zo, en toen ik mijn houding veranderde, voelde het ook steeds meer als thuis. En toen dacht ik, oh ja, dat zie je ook terug in de vogels. Dat nest maakt niet zichzelf. Dat vogel vliegt 100 keer heen en weer om al die kleine takjes bij elkaar om dat nest te creëren. En toen dacht ik, oh ja, het is deels ook je thuis voelen. Was voor mij ook mijn eigen verantwoordelijkheid.
3: Ja.
1: Dat ik begreep van, oké, als iemand een soort racistische grap maakt, dat je ook eigenlijk op een onhandige manier contact probeert te maken. En toen ik dat begreep, kon ik ook veel makkelijker met mensen praten en voelde ik me echt ja, thuis in die wijk waar ik woon.
3: We hebben je gevraagd om een plaat te koppelen aan de liefde. En je hebt gekozen voor All Green, Let's Stay Together.
1: Mm.
3: Vertel.
1: Het is gewoon magie. Het is, ja, alles klopt bij die plaat. En, er zijn sommige liedjes die je niet. Het maakt niet uit wanneer je ze hoort, waar, hoe vaak. Ze komen altijd binnen en dat is de één.
3: Als je dit nummer zo meteen hoort, aan wie moet je denken?
1: Aan mijn meisje natuurlijk. Aan mijn vriendin.
3: Aan je vriendin. Dit is jullie plaat.
1: We hebben heel veel platen.
3: Of is het voornamelijk
1: dit is
3: eenzijdig?
1: Nee, dat is een van de zoveel platen die we hebben.
3: Hoe heb jij je vriendin leren kennen?
1: Werk. We werken aan een project samen.
3: Zij zit ook in het theater?
1: Ja. Zij is ook tevens de artistiek directeur. Zonder haar hadden we geen Black Sheep, geen Flyer. Dus wij werken ook samen. En zij is ook iemand die, los van dat zakelijke deel heel goed begrijpt, is ook echt iemand waar ze kan mij super goede notes geven in detail. En ik neem haar super serieus. En eigenlijk heb ik vertrouwen over mijn werk wanneer zij zegt, bam, het is je gelukt. Dan valt er een soort druk van mijn schouders altijd.
3: Mooi.
1: Er zijn een aantal mensen in mijn leven, waaronder een aantal dramaturgen, maar mijn vriendin, die ook de artistiek directeur is bij Black Sheep, is dat ook. Ja.
3: Fijn dat je zo iemand om je heen hebt.
1: Ja, zeker.
3: En deze plaat, wanneer werd dit jullie plaat?
1: In een vakantierit. Toen gingen we elkaar, dat was zo'n hele lange rit waar we dan natuurlijk even wel een platen laten worden. Dus toen liet ze dit, oh my god, ik hou van een. En dit drijven ze samen.
3: Ja, maar zo'n rit, zo'n roadtrip heeft toch meerdere platen. Maar dit is dan wel echt eentje die eruit is gesprongen.
1: Ja, dit is ook
3: wat maakt deze zo speciaal?
1: Ik denk dat er is niet één track voor mij die heel erg speciaal is. Bijvoorbeeld die hele plaat van Chance the Rapper. Daar zit ook één track dat gaat over Are You Ready for Your Blessings? En wij hebben allebei een soort religieus achtergrond. Daar kunnen we ook heel hard op gaan. Maar ik heb vooral van haar geleerd over, net ook toevallig kwam ik net, stond ze zo met koptelefoons, door het huis gewoon zo. En zij gebruikt muziek echt een soort, ja, in de ochtend is het veranderd. En toen dacht ik, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Ik sta ook op, toen heb ik ook dat liedje Pile opgezet. Ik dacht, oh ja, dat is heel goed om je dag zo op die manier te beginnen.
3: Daarom zat je net, voordat we begonnen met de uitzending, de hele tijd met Pile. Hoe komt dit? Maar ja, nee, dat heb je dus sinds de ochtend. Heb je dit al in je hoofd.
1: Nee, maar zij zet muziek echt op een briljante manier in om haar moed te peppen.
3: Ja, mooi man. Saman Amini, ik ga jou hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. Ik wens je nog heel veel succes in je theatertour. Op dit moment ben je nog aan het toeren met Integratieplan 2.
1: Ja.
3: Alles is Perspectief.
1: Ja, 9 en 10 september staan we op het theaterfestival. En voor in oktober spelen we ook een aantal keer. Daarvoor kunnen mensen het beste naar de website gaan. Blacksheepcanfly.nl.
3: Blacksheepcanfly.
1: Zwarte schapen kunnen vliegen in het Engels.
3: Ja, mooi, mooi, mooi. Wil jij eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Met deze plaat nodig ik je graag uit in de auto van Saman en zijn vriendin. Op een roadtrip ergens naartoe, waarvan ik de bestemming niet weet. Maar wat ik wel weet, is dat deze plaat ze heel dicht bij elkaar brengt. Let's stay together, All Green.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.
1: Het is 2:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu dan toch mogelijk. Dan nog het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Je hebt braaf gestudeerd. Daarna neem je een keurige baan in de sales. Elke ochtend naar kantoor. En aan het eind van de maand een salaris gestort op de bank. Dat is een vrij logisch carrièrepad die iedereen in je omgeving lijkt te volgen en ook content mee is. Alleen denk jij ondertussen steeds vaker, is dit het nou? Want eigenlijk wil je iets heel anders, namelijk acteren. Er is alleen een klein probleem. Je hebt geen filmopleiding, nauwelijks ervaring of een netwerk en geen idee hoe je in die acteerwereld binnenkomt. Toch besluit je het gewoon te proberen. Een paar jaar later